0: senator, zit al in de Senaat sinds 1984, toen was ik 11, die is kwijt. Tenminste, we weten dat hij in het ziekenhuis ligt. Klaarblijkelijk heeft hij op 14 juni een hartaanval gehad. De 911-call is vrijgegeven en daar wordt opgeroepen voor iemand die buiten bewustzijn is en waar op CPR, weet je, hartmassage wordt gedaan.
1: Ja.
0: En ja, er zijn wat ambulance, wat is het, beelden van iemand die het op zijn telefoon heeft opgenomen aan de overkant van de straat. Maar voor de rest niks. En ja, niemand zegt er wat van. We weten dus niet of hij nog leeft.
1: Maar hoe kan dat?
0: Dat is een beetje een verhaal. Ja, nou, het punt is, kijk, we zitten natuurlijk ook een beetje tegen het zomerreces aan. En op het moment dat Mitch McConnell weggaat of zegt van hey, ik kan het niet meer doen, dan moet er volgens de Kentucky-wet moet er direct een speciale verkiezing worden georganiseerd.
1: Hmm.
0: En dat zou nog wel eens tot problemen kunnen leiden. Zijn afwezigheid leidt tot andere problemen, omdat hij voorzitter is van een aantal commissies en dergelijke, en dingen die niet door kunnen gaan nu. Dus we weten niet precies hoe dit nu verder moet gaan, maar... Ja, op dit moment, men houdt zich er rustig over. Er waren een aantal senatoren die hadden gebeld. Die hadden 20 minuten met hem gesproken. Maar we hebben uitgerekend dat als alle senatoren dat gedaan zouden hebben, dan zou Mitch 17 uur aan de telefoon hebben gezeten. En dat vond ik dan met een hartaanval. Lijkt me dat toch een beetje ongeloofwaardig. Dus het is een raar verhaal.
1: Maar meestal in dit soort gevallen spreekt de pers dan iemands vrouw aan. Waar is zij?
0: Ja, dat is nog een hele mooie. Zijn vrouw, mevrouw Chow, Elaine Chow, is van Chinese afkomst en was in China. Die vertrok gewoon, ik geloof een dag van tevoren of een dag daarna. Ja, ze had belangrijke dingen in China te doen. En die vertrok dus daar. Dus daar heb je dus ook allerlei samenzweringscomplottheorieën over. Dat zij nu allerlei geheimen naar China heeft verplaatst. En dat ze op tijd weg wilde zijn voordat Mitch dood zou zijn. En ze is ondertussen weer terug. Ze is gisteren teruggekomen, las ik. En ze heeft gezegd dat ze daar was voor belangrijke familiebusiness en haar goede doelen die ze daar steunt.
1: Ja,
0: dat is eigenlijk het enige wat ze gezegd heeft, maar we weten het niet.
1: Nee, maar Amerika zou Amerika niet zijn dat als het iets vaag wordt, dat er niet honderden complotverhalen de wereld in gaan.
0: Ja, precies. Ja, Laura Loomer, een Trump-affiliate, die heeft gezegd van hij is hersendood, heb ik gehoord, en ze houden het geheim. Er zijn verschillende podcasters die ook roepen dat hij hersendood is. Eentje zegt van ik was een ambulancebroeder in het leger. En wij weten dat als iemand buiten bewustzijn een CPR krijgt, dat de kans van overleven heel slecht is of heel laag is. Dus ja, podcast en Twitter wordt ermee gevuld over dat. Toch dat hij overleden is. Hij moet eigenlijk even toch zijn gezicht laten zien. Even een filmpje opnemen dat het goed gaat met hem. Om dat in de kiem te smoren. Maar dat gebeurt dus ook niet.
1: Nee, nou ja, hou ons op de hoogte of hij nog boven water komt. Raymond, ik spreek je straks weer over de bijzondere sporten in jullie land.
0: Ja, tot zo.
1: Tot zometeen. Dan vliegen we door naar Thailand. Daar woont Pim van Melik. Pim, hele goedemorgen.
2: Hey, goeienacht Ruben.
1: Ja, groot feest in Thailand, want jullie bekendste nijlpaard is jarig. Over wie heb ik het?
2: Ja, we hebben het over Mudeng. Dat moeten jullie vast wel iets zeggen op de redactie. Want ik heb toen voor Rosa, die is een hele grote fan van Mudeng, toen een Mudeng achtergelaten bij jullie afgelopen januari. En ik heb van haar begrepen dat die best wel een mascotte is daar bij jullie.
1: Dat klopt, ja. Ja, we houden van Mudeng hier.
2: Mudeng, voor degenen die het dus niet weten, dat is het geliefde dwergnijlpaard in Thailand. En die viert haar tweede verjaardag in Khao Keo Open Zoo. Dus dat is een dierentuin in Pattaya, in het zuiden van Thailand. En dat vormt zich in een driedaags evenement.
1: Oh, maar hoe ziet dat evenement er dan uit?
2: Ja, dat evenement is dus van 10 tot en met 12 juli. Dus vandaag eigenlijk de laatste dag. Maar goed, het is vandaag dus nog de laatste dag. En dat festival omvat onder andere een verjaardagstaatactiviteit, een ontmoeting met het verzorgingsteam van Mudeng. En een mascotteparade, spelletjeskraampjes en een exclusieve souvenirs. Dus ik weet dat ze ook de pootafdruk van Mudeng aan het verkopen zijn. En,
1: de pootafdruk?
2: Ja, dus dat is een... als ik daar had gewoond, dan had ik voor Rosa wel een pootafdruk geregeld. Maar ik woon er helaas niet.
1: Nee.
2: Maar goed, en een tentoonstelling. En kinderen tot en met maximaal 12 jaar van maximaal 135 centimeter. En bezoekers van tot en met 60 jaar en ouder. Vanaf 60 jaar en ouder. hebben dus gratis toegang tot de dierentuin dan. Dus dat is natuurlijk heel mooi. Ja.
1: Wat leuk, ja. Hoe is Moedeng zo ontzettend populair geworden?
2: Nou ja, ik denk dat het met heel veel dieren zo gaat. Dus je had eerst Ping Ping, dat was een hele beroemde panda hier. En Moedeng is gewoon via social media heel erg bekend geworden. En ja, er zijn dus meer Moedengs, om het zo te zeggen. Ze is niet de enige, ze heeft ook nog broers en zussen hier, die ook net zo eigenlijk schattig en klein zijn zoals haar. Maar deze was heel erg actief en heel erg speels en dat is ze nog steeds. Dus ja, zo is ze eigenlijk populair geworden hier, ja.
1: Ah, wat leuk. En snij jij nog een taartje aan voor Moedeng vandaag?
2: Ik denk dat het een hippotaart wordt. Dus niet eetbaar voor mensen. Ja.
1: Nee, ja. Ja. Nou ja, dan slaan wij hem toch maar even over. Pim, dankjewel. En ik spreek je zo meteen weer over de bijzondere verhalen in Thailand.
2: Ja, tot zo.
1: Tot zometeen.
3: De eerste plaats.
1: Iedere week proberen we op deze plek even het thuisgevoel te creëren, hè, met een Nederlandstalig liedje. Zit je nou zelf te luisteren en denk je, deze moeten jullie draaien? Nou, stuur ze in via de NPO Luister-app. Een brief uit Moskou, kaarten uit Madrid. Nou, de postbode van Bluff, die heeft het er maar druk mee. Maar wist je dat dit nummer is ontstaan tijdens de jeugd van bassist Peter Slager? Hij speelde vroeger het bordspel Reis om de Wereld, waarbij de speler een kaart moet trekken en de kortste route op de wereldkaart moet bepalen. En vanuit die jeugdherinnering schreef hij misschien wel een van de mooiste liedjes van Bluff ooit. Je hoort ze nu met Liefs uit Londen.

te doen. En morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Het WK is in volle gang en dat betekent dat we het hier in Nederland de laatste tijd maar over één ding hebben en dat is voetbal. Nou, dat we er dol op zijn, dat is een understatement. Het verdriet was dan ook bij veel mensen groot toen we door Marokko werden uitgeschakeld en misschien het gevoel dan toch weer een beetje euforisch toen zij door Frankrijk werden uitgeschakeld. Ja, we zien het als onze nationale sport, maar wist je dat ze daar in Friesland misschien heel anders naar kijken? Want daar is het kaatsen een van de populairste en oudste volkssporten. En menig Fries is er erg trots op, maar het wordt ook wel het ingewikkeldste spel van Nederland genoemd. Want hoe werkt dat nou, dat kaatsen? Nou, de NOS ging langs in Franeker, waar voor de 167ste keer het oudste kaatstoernooi van Nederland werd gehouden. En een van de toeschouwers geeft een korte uitleg.
1: Ja, je moet proberen de bal bij de andere zo ver mogelijk in het veld te slaan. Die andere moet proberen hem terug te slaan. Nou, dan heeft de een of de andere een punt. En als het, je kunt ook een kaats in het midden krijgen, dat is een soort blokje. Dan wat later bepaald wie de punt krijgt, maar dan moet je hem daar weer voorbij slaan.
0: Nou, ik snap er nog steeds helemaal niks van. Maar goed, het is een echte volkssport. Maar wat zijn nou de belangrijkste sporten in Amerika, India en Zuid-Afrika? We beginnen in de Verenigde Staten, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, goedemiddag nog een keer.
2: Ja, goedenacht.
0: Volg jij het WK eigenlijk een beetje, het WK voetbal?
2: Ja, het is eindelijk een keer mijn tijdzone.
0: Dat is nooit!
2: Nu dus wel. Dus, nee, het is redelijk makkelijk te volgen. Ik heb een tv in mijn kantoortje en het staat dus eigenlijk wel aan. En dan met de Radio 1 aan. En als er dan wat is, dan kijk ik even snel op. En dus ik heb eigenlijk alle wedstrijden gezien.
0: Ja, en nu is Amerika natuurlijk helemaal aan de band van het voetbal. Is dat normaal gesproken ook?
2: Nee, absoluut niet. Nee, en ze zijn ook alweer helemaal klaar met de ban van het voetbal. Het was al zo erg dat aan het einde van de wedstrijd van Amerika, toen ze verloren, dat de commentator ook echt aan het smeken was bijna, dat mensen bleven kijken. En het ga naar je lokale team en dat soort dingen. Het was echt heel zielig. Ik moest dat ook tegen mijn collega's zeggen. Ik zei, wat had die man? En het blijkt ook een beetje een rel te zijn hier. Dat ze vinden het maar een beetje raar dat iemand gaat bedelen om naar sport te blijven kijken.
0: Ja. Ja. Ja, waarom is voetbal niet zo groot in Amerika? Want is daar toch, het wordt daar meer gezien als een vrouwensport, hè?
2: Ja, ik denk misschien wel minder. Het is de vijfde sport hier in de VS op dit moment. Ik denk dat, dat ze het tegenwoordig meer zien als toch een Europese sport. Of een sport wat die Latino's doen. En wij hebben honkbal, wij hebben voetbal. Is een beetje het idee. En basketbal, weet je wel. Dus ja, nee, ik weet het niet. Er zit gewoon geen. Het was wel grappig dat ik hoorde aan de rechterkant van het spectrum podcasters. En die waren helemaal enthousiast over het Amerikaanse team. En toen lagen ze eruit en toen waren ze allemaal boos. En boos op een manier van, het is vreselijk dat ze hebben geprobeerd ons lekker te maken voor deze sport. En dingen als, oh, voetbal is nou gewoon weer gay. En dat soort dingen, weet je wel. Dus dan denk je ook van, nou, dat verandert dus. Alleen de winst, bij winst had het misschien wat veranderd geworden. Maar nee, zodra ze eruit liggen is het helemaal klaar.
0: Wat zou je dan zeggen wat wel de echte nationale sport is, de nummer 1?
2: Het hangt een beetje vanaf. Kijk, het was voor het grootste gedeelte was het honkbal, voor het grootste gedeelte van de geschiedenis. En het wordt ook nog steeds America's pastime genoemd. Maar tegenwoordig, als je kijkt naar de televisieuitzendingen en zo, dan is toch American football is wel de grotere sport. Dat is toch wel de nationale sport hier zo.
0: Ja, ja, ja. Maar honkbal was ooit de grootste. Waar komt deze sport eigenlijk vandaan?
2: Honkbal ontstond uit Engelse, slag- en balspelen, de rounders, zoals het genoemd werd.
0: Mooi.
2: En eigenlijk, in het midden van de 19e eeuw begonnen hier de eerste clubs te ontstaan. En na de burgeroorlog, toen allerlei soldaten de sport ook meenamen door heel Amerika heen, kwamen de eerste leagues. En ik geloof dat in 1876 of zo was. Toen was de eerste National League. En ja, eigenlijk begin van de 20e eeuw was honkbal was de nationale sport van de VS. Elke stad had een team. Je kon daar elke dag een beetje naartoe met je gezinnen ook. Kranten deden uitgebreid verslag. En het staat wel een beetje symbool voor het Amerikaanse niet in de stad leven, zeg maar.
0: Ja, ja. En
2: buiten de stad leven.
0: En wie zijn dan de grote baseballlegendes in Amerika?
2: Nou, in die tijd heb je het minst toch als Babe Ruth, die iedereen ook wel kent, zo'n heel klein dik mannetje, die heel ver kon slaan en dan hoefde hij niet zo hard te rennen. Luke Gehring, Joe DiMaggio, die nog met Marilyn Monroe getrouwd is geweest. Ja. Jackie Robinson, de eerste zwarte, Amerikaan die mee mocht doen bij het honkbal, was ook een hele rel. Dat waren eigenlijk wel de grote nationale helden, zo net na de eeuwwisseling.
0: Ja, ja, maar dan wordt het toch van zijn troon gestoten. Rond de jaren 50 wordt het American football. Nou, hier zijn we er niet echt heel erg bekend mee. Hoe is American football precies ontstaan?
2: Dat komt toch uit rugby en voetbal. Begon ook een beetje aan het eind van de 19e eeuw. En toen was er een of andere meneer, Walter Camps. En die heeft toen wat vernieuwing geïntroduceerd. Zoals dat ze met z'n allen op een rijtje moeten staan en dan de bal zeg maar tegen elkaar aan moeten beuken en dan proberen de bal verder te krijgen. Waar dan ook dat systeem van downs. Weet je, iedere keer moeten ze 10 meter verder komen. Het aantal spelers, puntentelling, dat regelde die toen. En toen werd het wat populairder. En je ziet het heel veel op universiteitsniveau. Was het echt wel heel populair. En in 1920 kwam de NFL, werd toen opgericht. Dus het begon echt wel te groeien. Maar het bleef kleiner dan honkbal tot eigenlijk het midden van de jaren 50.
0: En wat gebeurde er dan in de jaren 50? Wat was die switch?
2: De televisie kwam. Ja. Ja, American football bleek heel goed te zijn voor de televisie. Oh. En in 1958 was er een NFL Super Bowl game. En die ging in overtime met sudden death. En dat werd allemaal live op tv uitgezonden. En ik wil niet zeggen de helft van Amerika, maar iedereen keek had zoiets van wauw, dit is echt de beste wedstrijd die we ooit hebben gezien. En toen werd Amerika eigenlijk een beetje verliefd op op American football. En doordat het gewoon beter was op tv kon je. De voetbal is gewoon beter voor tv. Er zijn meer stopmogelijkheden om uitleg te doen of wat reruns, weet je wat, replays. Reclame was heel makkelijk, kon er tussenin. En er was schaarste. Er waren maar zoveel voetbalwedstrijden per jaar. En mensen hadden dus toch zoiets van, dat moet je gezien hebben. Terwijl honkbal, dat kan je elke dag van de week natuurlijk. Dus 162 wedstrijden per team. Makkelijk. Toch? Ik bedoel, easy peasy. Maar voetbal toch meer voor tv, sneller. En toch meer. Je ziet eigenlijk een beetje de verandering van de Amerikaanse cultuur toch wel in dat daarin.
0: Ja, want dat verschil in aantal wedstrijden is groot. American football ongeveer 17 wedstrijden per seizoen. Mm-hmm. Honkbalteam 162 wedstrijden per seizoen. Waarvan ik me afvraag, hoe hebben mensen dat ooit überhaupt bijgehouden?
2: Hoe bedoel je honkbalwedstrijden zoveel? Dat doen ze nog steeds hoor. Er zijn echt legio mensen die echt alle statistieken bijhouden. Honkbal is echt een statistieke sport. En hoe is het? Met boekjes, denk ik, tegenwoordig. Er zal er vast een app voor zijn waarmee je dat kan doen. Maar er zijn echt heel veel. Soms hebben ze een double header. Hebben ze gewoon twee wedstrijden achter elkaar op één dag. Zo. Eentje 's middags, eentje 's avonds. En er wordt niet over gezeurd. Dan vraag je toch een beetje af van hoe lichaamsintensief is die sport dan. Toch? Als je twee wedstrijden van meer dan 3 uur kan doen, toch?
0: Dat is ook wel weer waar, ja. En ik kan me ook wel voorstellen, als we het weer over American football hebben, dat de Super Bowl een grote rol speelt in die populariteit. Wanneer werd de eerste eigenlijk gespeeld?
2: 1967 was de eerste Super Bowl. En dat is nu het grootste tv-evenement van Amerika. Een derde van de VS, zo'n 125 miljoen mensen hebben de laatste keer gekeken. Maar dat was natuurlijk voor Bad Bunny. Moet ik even bij zeggen. De reclame werd heel belangrijk rond de Super Bowl. Dus dan gaan ook die sporten zich daarin mengen. En die krijgen daar geld voor. En dan, en natuurlijk de halftime show, zoals ik al zei, Bad Bunny afgelopen keer. Ja. En die Super Bowl heeft toch echt wel iets speciaals gemaakt. Als je kijkt bijvoorbeeld naar honkbal, dat is een play-off einde. Dus dan heb je 7 wedstrijden waar er dan een winnaar uit kan komen. Een beetje zoals met basketbal.
0: Ja, dus honkbal is ook voor de televisie gewoon een stukje saaier eigenlijk.
2: Ja, en daar hebben ze wel wat veranderingen in gemaakt over de laatste 10 jaar, heb ik het idee. Met verplicht sneller doorspelen. En er zijn bepaalde regels veranderd, zodat ze proberen het onder 3 uur te houden. Want sommige wedstrijden konden echt wel 6 uur duren. Dat duurt heel lang, een beetje cricket idee.
0: Ja. En in Amerika speelt natuurlijk ook de NFL een gigantische rol. Wat is de NFL voor mij als sportleek?
2: De NFL is de National Football League. Zeg maar de KNVB van het American football hier zo. En die heeft eigenlijk, die regelt alles voor de clubs. En dat hebben ze ook wel heel slim gedaan. Een van de redenen dat ze veel groter zijn dan honkbal is de manier waarop ze zich in de markt hebben gezet. Je ziet het ook een beetje in Engeland, dat alle teams delen de inkomsten van de voetbalwedstrijden op tv. En die verkopen ze dan ook als één pakket. Dus daar wordt waanzinnig op geboden. Er is meer de concurrentie werd evenwichtiger gemaakt door de NFL. Ik weet niet of de salary caps zijn, maar er zijn van die dingen als de draft. Dat als jij het slechtste team was vorig jaar, dan mag je het next volgend jaar mag je als eerste kiezen van de nieuwe lichting van de merken voetbalspelers. Hmm. Dus dan proberen ze toch teams een beetje wat gelijkwaardiger te houden. En ja, zij zorgen ook voor consistent hoge kijkcijfers. En ja, dat blijft het dus populair. En NFL doet een hoop voor de voetbalteams.
0: Ja, maar je noemde net ook al die halftime show. Ik kan me voorstellen dat zonder die halftime show de populariteit ook wel weer minder is.
2: Ja, maar de halftime show is natuurlijk eigenlijk alleen maar met de Super Bowl.
0: Ja.
2: En de populariteit van al die andere wedstrijden is gewoon wel net zo groot. Tenminste, een stuk minder dan de Super Bowl. Super Bowl kijkt, zoals ik zei, een derde van de VS. Terwijl normale wedstrijden hebben iets van, nou wat zou het zijn, 20 miljoen kijkers. Dus dat is echt wel een stuk minder. Maar het is nog wel steeds meer dan honkbal. Honkbal heeft per wedstrijd iets van 1,5 miljoen kijkers of zo.
0: Ja, is honkbal dan een beetje in verval geraakt of is dat een beetje overdreven gesteld?
2: Nee, dat is wel overdreven. Ik denk als je naar kijkt, ik denk dat honkbal toch meer een sport is waar je je kinderen mee naartoe neemt. Dat het echt nog steeds meer een familie is. Dus een familieaangelegenheid is. Er zijn veel meer wedstrijden, dus het is veel makkelijker om er naartoe te gaan. En dat is ook wel grappig. Als je dan kijkt naar de bezoekersaantallen, er komen zo'n 30.000 kijkers per honkbalwedstrijd en zo'n 70.000 per NFL-wedstrijd. En toch komen er zo'n 70 miljoen mensen naar honkbalwedstrijden. Omdat er 2430 wedstrijden per jaar zijn.
0: Ja,
2: dus
0: ja.
2: Er zijn veel meer mensen die naar het stadion gaan en dan neem je kids mee. En dan zijn er van die speciale kinderdagen. En dan komt de mascotte nog eens, die doet eens wat raars. En het is echt meer een dagje uit waar de NFL ook wel een dagje uit is. Maar meer voor jou en je bierdrinkende vrienden.
0: Ja, ja, maar als je dit zo vertelt allemaal, Raymond, denk ik ook. Het is zo gecommercialiseerd in Amerika dat het bijna daar meer om gaat dan om de sport.
2: Ja, ik denk op dat niveau zeker wel. Daaronder denk ik niet. Tenminste, daaronder, je hebt natuurlijk minor leagues voor baseball. Maar als je echt kijkt op zeg, ja, ik wil dan zeggen, kijk, als je op universiteitsniveau, daar hebben ze nu ook contracten waar die gasten veel betaald krijgen.
0: Ja.
2: Maar als je dan kijkt op high school niveau, op high school niveau, die worden ook al gepoacht door de universiteit. Ja, ik weet het, ja, nee, misschien de achtjarigen, dat die nog het zonder financiële genoegdoening doen.
0: Ja, want
2: maar zelfs op de middelbare school is het hier al dat kinderen echt zich vanaf hun 12e proberen klaar te maken om naar een goede universiteit te komen voor een bepaalde sport.
0: Ja, maar dat zie je nu ook wel bij het WK, hè, met die hydration breaks en dat we ook straks een halftime show gaan krijgen. Dat een beetje alles wat Amerika aanraakt, dat wordt commercieel.
2: Ja, ja, ik vind die halftime of die breaks vind ik ook raar. En ik vraag me ook af hoe ze een halftime show gaan proppen in 15 minuten. Want die voetballers die koelen af als ze niet warm blijven.
0: Ja.
2: Die ga je niet een half uur op een fiets zetten. Ik weet niet hoe ze dat bij American Football doen. Maar daar zijn die halftime shows zijn echt wel een half uur. Dat duurt een half uur met het opzetten van alles. En dan de show en dan weer het afbreken van alles. Dus ja, Amerikanen zijn er goed in om te vercommercialiseren. Maar ik heb ook al gehoord dat de UEFA zegt, we gaan geen hydratatiebreaks doen. En ja, ik vraag me af of er een halftime show komt bij het EK over 2 jaar.
0: Nou ja, we gaan het allemaal in de gaten houden. Dankjewel, Raymond Kranenburg vanuit Amerika. En ik kijk er wel naar uit om, nou ja, met jou misschien een keer een potje baseball te spelen of zo. Lijkt me wel leuk.
2: Nou, weet je wat, dan gaan we hier, er zit hier een heel groot veld zitten in de buurt. En dan gaan we hier kijken naar kinderen tot 1 jaar of 12 of zo die hier baseball spelen. Geloof me, die doen dat met veel meer liefde en die vinden dat echt lachen. En ik vind het echt leuk om te zien af en toe.
0: Hartstikke leuk om te horen. Dankjewel, Raymond.
2: Okay, spreek je snel.
3: Hello, please leave a message after the tone.
4: Voicemails uit de wereld.
0: Ja, we zijn dus dol op voetbal in Nederland. En in Amerika zijn ze dol op American football en honkbal. Maar in Zuid-Afrika en India denken ze er ook weer heel anders over. Mijn correspondenten daar hebben mijn voicemail ingesproken en vertellen over de sporten die eerder worden ervaren als religie dan als een hobby.
5: Hey, dit is Marigon uit India over sport. Nou, vraag een Nederlander naar de populairste sport in India. En de meesten zullen dan toch even moeten nadenken. Maar loop hier in Pune, een willekeurige straat in, en je ziet het antwoord overal en meteen. Cricket. 3 stenen als wicket, een plank als bed en een tennisbal die met plakband aan elkaar hangt. En 10 kinderen die spelen alsof de wereldtitel op het spel staat. En dat heet gully cricket. En gully betekent straat, dus dat is straatcricket. En het is letterlijk overal. Op parkeerplaatsen, op daken, in stegen van 2 meter breed. En in India zeggen ze, cricket is geen sport, cricket is een religie. Maar waar komt het eigenlijk vandaan? Want cricket is natuurlijk niet oorspronkelijk India's. Het kwam mee met de Britten. Handelaren en zeelieden van de Oost-Indische Compagnie, de Engelsen, die brachten het spel in de 18e eeuw mee. En eerst was het iets voor de koloniale elite en voor Indiërs die bij de elite in de gunst wilden komen. Maar toen gebeurde er iets moois. De Indiërs pikten het spel in. Eind 19e eeuw speelde iedereen mee, van hoog tot laag. En het spel van de kolonisator werd stilletjes een wapen tegen de kolonisator. Want als we jullie kunnen verslaan in jullie spel, wat zegt dat dan? Nou, het echte kantelpunt komt pas in 1983. India staat in de finale van het WK tegen West-Indië. De absolute wereldtop van dat moment. Iedereen zegt kansloos. Een van de Indiase batsmen speelt zelfs met een gebroken hand. En India wint. En toen het team terugkwam in Delhi, stonden er meer dan 1 miljoen mensen langs de straten om het te vieren. En vanaf dat moment was cricket geen sport meer, maar een nationale identiteit. En dat is precies waarom het zo populair is. Cricket is in India een van de weinige echte ontsnappingsroutes uit de armoede. Elk kind met die tennisbal in die steeg droomt ervan. India heeft 22 officiële talen, ontelbare religies en culturen, een hele hoop goden en bijna niets dat al die mensen verbindt. Behalve cricket. Als India speelt, is India even één land. Maar een hele eerlijke kanttekening: die cricketgekte heeft ook een schaduwkant. Al het geld, alle aandacht, alle sponsors gaan naar dat ene balletje. Hockey was ooit de trots van India met 8 Olympische titels, staat nu in de schaduw. Voetbal, atletiek, badminton, ze vechten letterlijk om de kruimels. Voor een land van 1,4 miljard mensen wint India opvallend weinig Olympische medailles. En critici zeggen dat komt doordat alles cricket is. Maar ja, probeer dat maar eens uit te leggen aan die 10 kinderen in die steeg met een tennisbal en een plank. Voor hen is er maar 1 sport en eigenlijk snap ik dat ook wel.
6: Hey Ruben, Wilma hier vanuit Zuid-Afrika. Nou, onze nationale sport naast cricket, dat is toch wel rugby. En vandaag wil ik het specifiek hebben over ons nationale team, de Springboks. Er is een nieuw toernooi gestart, compleet nieuwe opzet, namelijk het noordelijk tegen het zuidelijk halfrond. Het toernooi heet de Nations Championship en er doen 12 legendarische landenteams aan mee, zoals Wales, Frankrijk, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika dus. Je speelt als land tegen alle andere landen van het andere halfrond, dus 6 wedstrijden in totaal. Daarna wordt de voorlopige eindstand per halfrond opgemaakt. Wie is er geëindigd op de eerste plaats, wie op de tweede, enzovoort, enzovoort. Eind november wordt in Londen een finale weekend georganiseerd, waarin de nummers 1 tot en met 6 van ieder halfrond het weer tegen elkaar opnemen. De Springboks opende vorige week tegen Engeland op Ellis Park in Johannesburg met de winst. We wonnen met 45-21. En dat was een bijzonder resultaat, want we starten met een flinke handicap. Onze aanvoerder Siya Kolisi en de meest ervaren speler Eben Etzebeth vielen allebei nog uit, zelfs voor de aftrap. Maar toch kregen we het voor elkaar om binnen 12 minuten met 17-0... voor te komen. Engeland wist zich terug te vechten tot 17-14, vlak voor de rust. Maar na de rust trokken wij, de Springboks, de winst volledig naar ons toe. We zijn er hier niet heel uitgelaten over, maar we zijn wel nuchter en toch ook wel een beetje trots natuurlijk. Er wordt vooral gesproken over hoe het team omging met die tegenslag, dus met het uitvallen van die 2 sterspelers. Onze bondscoach Rassie Erasmus, die hield het ook allemaal nuchter, zo is hij altijd. En hij zegt, we hebben een goede wedstrijd gespeeld, maar jongens, het was niet foutloos. Hij is dit hele seizoen aan het experimenteren, ook met nieuwe spelers. Want Rossi is al aan het bouwen voor het wereldkampioenschap van volgend jaar. In 2027 speelt zich dat af. En dan kan Zuid-Afrika voor de derde keer op rij weer.

0: opbouwen voor het wereldkampioenschap van volgend jaar. In 2027 speelt zich dat af. En dan kan Zuid-Afrika voor de derde keer op rij wereldkampioen worden. Maar laten we eerst nou eens even dit championship, wat nu speelt, afwachten. We spelen deze maand nog tegen Schotland en Wales. En de andere drie wedstrijden van het toernooi staan gepland voor november. Go Bokken, zoals we dat hier zeggen. Nou, Ruben, nog een prettige nacht en tot de volgende keer.
1: De wereld van BNNVARA. Ruben van Haften.

Ja, een lied wat populair werd in Noorwegen door de WK-successen van het land. Kungens Men hoorde je. En dat betekent zoveel als Mannen van de Koning. En het was, misschien herkende je het wel, op de melodie van het bekende In the Hall of the Mountain King van de Noorse Edvard Grieg. En de eerste zin van het mannenkoor is: we zijn niet bang voor de Engelsen. Nou ja, waren ze dat nou maar wel geweest, want dan hadden ze misschien gewonnen vanavond. Goed, voor nu genoeg sport. Laat me wel nog steeds weten waar vandaan jij luistert. Zo luistert Ulrike vanuit Berlijn, Wouter uit Almere en Yannick is heerlijk op vakantie in Hongkong. Laat het allemaal weten via de NPO Luister-app. Waar vandaan luister jij? Nu tijd voor iets heel anders.

Ja, na 15 jaar is het toch eindelijk zover. De musical Soldaat van Oranje stopt er definitief mee. Later vandaag spelen zij hun allerlaatste voorstelling. En de musical vertelt het verhaal over de oorlogsjaren van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Roelfsema. Een bijzonder figuur uit onze geschiedenis, waar al talloze verhalen over zijn geschreven. En zijn verhaal is niet het enige verhaal wat van generatie op generatie zal worden verteld. Denk aan Anne Frank, de watersnoodramp of de vele bijzondere gebeurtenissen en verhalen van elfden tijdens de Elfstedentochten die zijn geschaatst in ons land. Deze verhalen zullen worden doorgegeven en nooit worden vergeten. Maar welke verhalen zullen nooit worden vergeten in Thailand en in Engeland? Om te beginnen...

0: Vlieg ik naar Thailand, want daar woont Pim van Melik. Hallo Pim.
1: Hey, goeienacht Ruben.
0: Goeienacht. Zijn de mensen in Thailand eigenlijk echte verhalenvertellers te noemen?
1: Nou ja, ik denk dat ze in elk land wel verhalen hebben over ja, oude geesten, legendes en helden. Maar ja, in Thailand is het niet echt veel anders.
0: Ja, ja en er zijn natuurlijk een paar verhalen die ook daar dan graag worden verteld. Je wilde graag beginnen met het bekendste spookverhaal van Thailand. Wat voor verhaal is dit?
1: Ja, dat het bekendste spookverhaal van Thailand, dat heet Menak Prakanon. En ja, dat gaat dus over een toegewijde vrouw, Menak. En die sterft tijdens de bevalling terwijl haar man in het leger zit. En ja, als hij terugkeert, merkt hij dat zijn vrouw en baby inmiddels zijn overleden en geesten zijn. En haar liefde was dus zo sterk dat ze dus weigerde te vertrekken.
0: En ja. Dus blijft rondwaren daar.
1: Ja, dus iemand die niet meer loslaat.
0: Ja, ja, een bijzonder verhaal. Het wordt dus graag verteld. Zie je het ook terug in het straatbeeld in Thailand?
1: Ja, nee, het verhaal zelf is heel vaak verfilmd. Zo is momenteel Pinak deel 3 in de bioscoop hier. En Pi is dus betekent geest. En er staat zelfs een speciaal heiligschrijn voor haar in de wijk Prakanon in Bangkok. Waar dus de legende vandaan komt.
0: Ja, waarom is specifiek dit verhaal zo populair bij jullie in Thailand?
1: Nou ja, ik denk dat Thaise mensen toch gewoon over het algemeen best wel dol zijn op spookverhalen. Omdat deze verhalen religie, oude geschiedenis en lokale cultuur met elkaar vermengen. En geesten zijn voor hen niet alleen eng, maar ze leren hen ook lessen over goedheid. En bieden verklaringen over zaken die de wetenschap misschien niet makkelijk kan verklaren.
0: Ja, ja, ja, ja. Je noemde net ook al heel kort gemengde overtuigingen. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, ik denk dat er een aantal dingen zijn die een rol spelen. Dus, nou, je hebt gemengde overtuigingen. Dus ja, de Thaise cultuur combineert boeddhisme, hindoeïsme en oudere lokale geestenvereringen. Dus ja, mensen geloven dat geesten overal blijven leven, bijvoorbeeld in bomen of in de grond. En ook levenslessen, dus geesten vertegenwoordigen vaak karma. Het idee dat je daden dus gevolgen hebben in het volgende leven. En wraakzuchtige geesten in Thaise films beginnen meestal als aardige mensen die onrecht is aangedaan. En ja, een geest is vaak simpelweg een manier om gerechtigheid te zoeken.
0: Ja, maar het is dan dus wel meer dan alleen een mythe. Mensen geloven echt hierin.
1: Ja, nou ja, je zou dus kunnen zeggen dat het onzichtbare verklaren. Dus wat kan de wetenschap niet zeggen? En ja, vroeger gebruikten mensen dus ook wel geesten om ziektes of natuurverschijnselen te verklaren. Maar ja, dat had je natuurlijk in Nederland ook. Maar ja, nu bijvoorbeeld nog laten lokale bewoners kleine cadeautjes zoals rode Fanta achter bij geestenhuisjes om toch de onzichtbare krachten tevreden te stellen.
0: Ja, ja, en hoe worden deze verhalen dan gedeeld?
1: Nou, in Thailand hebben we bijvoorbeeld spookverhalen. Dat is eigenlijk gewoon net zoals de normale roddelpers. Dus in programma's zoals Ghost Radio, die bellen mensen om verhalen te vertellen over enge dingen die in de stad gebeurd zijn. En ja, het verbindt toch wel een beetje de gemeenschappen en zorgt ook voor een leuke en spannende ervaring. Ja.
0: Ja, ja, andere verhalen die ook veel worden verteld, dat zijn de Yakata-verhalen. Wat voor verhalen zijn dat?
1: De Yataka-verhalen, dat zijn eigenlijk honderden verhalen over vorige levens van Boeddha. En ja, in deze verhalen kon Boeddha dus een dier zijn, een aap zijn, of een olifant, of een mens, of zelfs een koning.
0: Ja, ja, nou dan klinkt het ook een beetje dus religieus geïnspireerde verhalen, dat ze ook een bepaalde les vertellen, of is dat niet zo?
1: Nou ja, elk verhaal leert de luisteraar dus een boeddhistische les. Zoals de waarde van vriendelijkheid, geduld, vrijgevigheid. En ja, thuis de kinderen groeien op met deze verhalen. Vaak verteld door monniken in een plaatselijke tempel.
0: Ja, maar worden ze ook door de volwassenen dan doorgegeven nog steeds?
1: Ja, ja zeker. Kijk, in Thailand zijn spookverhalen en geloof in geesten best wel nauw verweven met elkaar. Met bijvoorbeeld boeddhistische tempels.
0: Ah ja.
1: Wat ze in Thailand een wat noemen. En ja, in plaats van geesten buiten te houden, omarmen deze tempels eigenlijk best vaak de verhalen. Om lessen over karma, moraliteit en leven na de dood. Ja,
0: ja, ja, maar hoe kom ik dan deze verhalen tegen in die Thaise tempels? Wat zie ik?
1: Nou ja, je zult de spookverhalen en de geloof in geesten in Thaise tempels dus tegenkomen. Bijvoorbeeld muurschilderingen.
0: Ja.
1: Dan heb je bijvoorbeeld lange magere geesten met piepkleine mondjes en zo klein als een speldenprik. Maar ja, ze lijden dus eeuwig honger omdat ze in hun vorige levens gezondigd hebben. Of hun ouders slecht behandeld hebben. En sommige tempels hebben ook heltuinen.
0: Heltuinen?
1: Ik heb bij mij bijvoorbeeld in de buurt een heltuin. En daar ben ik dus wel eens naartoe geweest met mensen. En dat ziet er toch best wel als horror uit. Dus mensen die worden echt afgestraft door ledematen af te hakken. Of ingewanden die eruit worden getrokken door helle beesten. Dus ja, dat is niet echt iets wat je in een tempel verwacht in tuin.
0: En dat zijn dan beelden of schilderingen? Of hoe moet ik dat voor me zien?
1: Het zijn dus echt een helle tuin. Dus het zijn echt van die grote, gruwelijke betonnen beelden. Ja.
0: Ja, ja, en dan hebben ook nog sommige tempels spookheiligdommen. Wat is dat?
1: Ja, hoe kan ik dat het beste beschrijven? Nou ja, sommige van de beroemdste spookverhalen uit de Thaise folklore hebben dus actieve heiligdommen. Die zijn toegewezen, dus middels de tempel. En ja, dat waar ik het net over had, dus die spookbruid Menak. Ja, die wordt ook in die tempel vereerd en verheiligd. En ja, tegenwoordig is dus haar laatste rustplaats in een tempel in Bangkok.
0: Ja.
1: En duizenden bezoekers die komen dus naar haar tempel om elke week de schenkjes te geven, dingen achter te laten, loterijnummers te vragen of gevraagd dat hun vriendjes niet in militaire dienst hoeven. Ja.
0: Ja, maar dat komt niet uit, maar ze blijven dan nog wel onder geloven.
1: Dat is maar net waar je in gelooft inderdaad. Hè?
0: Ja, ja. Ja, ja. En die tempels zelf, wat voor rol spelen die eigenlijk in Thailand? Gaat iedereen daar naartoe?
1: Nou ja, mijn oom zegt bijvoorbeeld wel eens dat ze bijvoorbeeld met het katholieke geloof elke zondag netjes naar de kerk gaan bijvoorbeeld. Maar in Thailand gaan mensen dus eigenlijk naar de tempel wanneer ze willen. Dus dat wil zeggen als ze bijvoorbeeld een verjaardag hebben of bidden voor andere mensen om toch rust te vinden in hun gebeden. En ja, dit doen ze dan bijvoorbeeld door eten te offeren aan monniken. En ja, die vragen dan vaak van, nou, waar kom je vandaag voor? En dan zeggen ze van, nou, het is of mijn verjaardag of je geeft eten aan iemand die overleden is. En dat werkt eigenlijk zo. Dan geef je dus gewoon eten wat voor degene heel erg lekker vond toen ze nog leefde.
0: Mm-hmm.
1: Dus zo bereikt het dat je naam als. Ja.
0: Ja, jij hebt trouwens zelf een half jaar in zo'n tempel geleefd. Waarom ben je dat gaan doen?
1: Het is eigenlijk een lang verhaal kort. Ik wist dus in 2007 niet heel goed wat ik wilde doen. Dus ik dacht, nou, ik wilde een sabbatical gaan doen. En toen zei mijn vader van, nou, of je kan naar New York of je kan naar Thailand. En ik zeg, nou ja, Thailand, daar ben ik geboren door middel van adoptie. En in Thailand geloven ze dus in dat je dus volwassen bent. Als je of een tijd in het leger hebt gediend,
0: ja.
1: Dus de dienstplicht bestaat nog. Of dat je een tijd in de tempel hebt gezeten om dankbaar te zijn voor het leven wat je hebt en het leven dat je ouders je geschonken hebben.
0: Hmm.
1: En toen zei ik, de tempel, dat vind ik wel een hele mooie weg. Ja.
0: Ja, ja, maar daar zijn natuurlijk ook vele etiketten, vele gebruiken. Welke zijn jou nou heel erg bijgebleven van die tijd dat je daar woonde?
1: Nou ja, kijk, natuurlijk uit de westerse wereld komen, dan denk je natuurlijk toch van, sommige dingen zijn voor mijn idee erg ouderwets, maar goed, dat mag je natuurlijk niet zeggen hier, omdat het natuurlijk ook iets cultureels is.
0: Ja.
1: En later kwam ik erachter in de tempel waarom dat dus was. Dus vrouwen mogen bijvoorbeeld geen monniken aanraken. En ja, dat heeft te maken met hun celibaat.
0: Hmm.
1: En vrouwen moeten daarnaast ook hun schouders en knieën bedekken als ze de tempel betreden, omdat het anders toch te verleidelijk wordt. En wat je in Azië ook veel ziet, maar dat is ook in tempels ook zo, dat je je schoenen uit moet doen voordat je dus een tempel betreedt. En in Azië doen dus veel mensen hun schoenen uit als ze naar binnen gaan. En je mag nooit hoger zitten dan de monnik bijvoorbeeld.
0: Ja, en je mag ook weinig doen, hè, als man.
1: Ja, dat is eigenlijk me altijd nog steeds bijgebleven. Want ik heb natuurlijk in heel veel hotels verbleven de afgelopen jaren. Ook hele goede hotels. En wat me dan altijd is bijgebleven, dat het daar ook net een 5-sterren hotel was. Ik mocht dus als leek, dat is een monnik in leer, niks doen. Want alles werd dus door vrouwen gedaan in die tempel. En ze geloven namelijk dat vrouwen het nirvana nooit kunnen bereiken. Omdat ze een vrouw zijn, simpelweg. En om dit te kunnen bereiken, moeten ze dus hun leven, zoals ze dit kennen, volledig opgeven en het helemaal aan de tempel wijden. En dan mogen ze hopelijk reïncarneren in het volgende leven als een monnik.
0: Oh, wow.
1: En dat leven doorgaan. En dan zouden ze het nirvana kunnen bereiken. Dus dat is me eigenlijk altijd wel bijgebleven.
0: Onwennig lijkt dat me ook.
1: Ja, het was in het begin. Ja, ik mocht niet eens zelf de was doen. Ik mocht niks. Ik was bijvoorbeeld, hoe kan ik het zeggen, borden aan het afwassen na het eten. En er kwam iemand naar me toe rennen en meteen die borden uit mijn handen getrokken. En ik dacht, wat gebeurt er nou allemaal? Dus ja, dat heb ik wel geleerd.
0: Ja. Maar als ik nou naar Thailand ga, ik ga naar zo'n tempel, waar moet ik echt rekening mee houden als buitenstaander?
1: Nou ja, ik denk dat je natuurlijk altijd de regels van een land en een cultuur in acht moet nemen. We zijn natuurlijk allemaal bezoekers in een land. En ja, in de tempel is het niet anders. Dus ja, heb respect en eerbied naar de bezoekers. Maar ook de gasten binnen de tempel. Dus we zien heel vaak dat tempels een soort opvang zijn voor honden en katten.
0: Ja.
1: En ja, daar moet je natuurlijk ook vriendelijk tegen zijn.
0: Ja, en al die verhalen die in Thailand worden verteld, vertel jij die ook door of laat je dat toch een beetje over aan de lokale bevolking?
1: Nou ja, ik heb natuurlijk, dat klinkt niet zo natuurlijk. Ik ben 42, maar ik ben al opa. Dus ik ben mijn kleinzoon. En als die stout is, dan vertellen we hem wel spookverhalen. Dat, anders komen de spoken s'nachts naar hem toe.
0: Ja. Oh, wat eng om te horen. Nou ja, dankjewel in ieder geval Pim van Melik vanuit Thailand voor het vertellen van deze verhalen.
1: Graag gedaan.

0: Uit de nieuwe film Moana, die nu in de bioscoop te zien is. We Know the Way, hoorde je gezongen in het Tokelau. En het vertelt het bijzondere verhaal van de zeevaders uit Oceanië.
1: De wereld van
2: Jubel.
3: De wereld.
4: De wereld van PNN VARA.
0: Ja, je hoorde net de meest bijzondere verhalen uit Thailand. Maar welke verhalen worden nooit vergeten in Engeland? Onze correspondent daar sprak onze voicemail in.
5: Hoi Ruben en Marianne uit Engeland. Ja, nationale verhalen, die zijn er hier genoeg, hè? Een paar van de allergrootste verhalen. Nou, even denken. Ja, de Eerste Wereldoorlog natuurlijk, die leeft behoorlijk. Het idee dat it will all be over by Christmas. Het effect dat de oorlog had op de maatschappij. Hoeveel mannen er niet meer terugkwamen of gewond terugkwamen. En dat speelde nog veel meer in de verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Want die werd in Engeland zelf veel meer gevoeld. Iedereen kan je vertellen over de blitz. De bombardementen van de Duitsers op Engeland. Die vooral industriële en havensteden platlegden. Want die duurde van september 1940 tot mei 1941. En dat komt ook natuurlijk omdat naoorlogs Engeland nog eindeloos lang in de puinhopen van die bombardementen heeft geleefd. En het feit dat alles op de bon was. Vlees en kaas waren nog tot 1954 op de bon. Hè. Coventry Cathedral trouwens wordt nog steeds getoond als alleen de buitenmuren. Zodat je nog het effect kan zien van de bombardementen. En je hebt vast wel eens horen praten over de Dunkirk Spirit. Wat ook refereert aan de Tweede Wereldoorlog. Toen de Engelse soldaten omsingeld waren in Duinkerken. En Engelsen daar vandaan moesten redden met allerhande bootjes. Dunkirk Spirit refereert specifiek aan een typische Britse houding van veerkracht, vastberadenheid en kameraadschap in tijden van tegenspoed. En er zijn onnoemelijk veel films en documentaires over de oorlogen natuurlijk, net als in Nederland. Maar een nationaal verhaal wat misschien minder bekend is, is het verhaal over de grote storm. Nee, niet de watersnoodramp, alhoewel die ook hier heeft huisgehouden, hè, aan de andere kant van de oceaan. Maar in 1987 was Michael Fish weer presentator voor de BBC. Hij was al 13 jaar een vertrouwd gezicht. En op 15 oktober van dat jaar zei hij, mevrouw heeft net de BBC gebeld en gezegd dat ze had gehoord dat er een orkaan onderweg is naar ons land. Nou, zei hij, als u aan het kijken bent, mevrouw, kan ik u geruststellen hoor, dat is niet het geval. Hij zei, het gaat wel waaien, maar het is voornamelijk Frankrijk. Hij had het mis. Het werd een extra tropical cyclone kennelijk, die aan maar liefst 22 mensen het leven kostte. Met windsnelheden van 190 kilometer per uur. Men schat dat er maar liefst 15 miljoen bomen zijn omgewaaid. Wat natuurlijk eindeloos lang effect heeft gehad op het hele landschap. En menigeen kan zich de schade en de chaos nog herinneren. Michael Fish is nog jarenlang weer presentator gebleven. En deze foute inschatting is in het nationale geheugen geprent. En ja, het ultieme nationale verhaal uit Engeland dat momenteel speelt is natuurlijk 1966, het laatste jaar dat het Engelse mannelijke voetbalteam de World Cup won. Oei, oei, oei, oei. It's coming home, wordt er overal geroepen. Engeland zal de wereldbeker winnen. Nou Ruben, ik blijf niet op om de wedstrijd te kijken. Dus jij kan de luisteraars nu vertellen. Is it coming home? Of is het wederom misgegaan op penalties? Oei, yes.

0: In Nederland natuurlijk bekend als Why Tell Me Why van Anita Meijer. Dat is ook het origineel. Maar in Zweden een hit onder de naam Semi Vadustor. Gezongen door Carola en Zara Larsson. En dat was alweer de wereld van BNN Vara. Dat wordt hiermee afgesloten. Dank voor het luisteren aan bijvoorbeeld Theo uit Namibië, Patrick in Jakarta en Ahmed vanuit Warschau. Maar ook aan jou als je natuurlijk niet hebt kunnen appen. Na het nieuws hoor je hier De Nacht is Zwart, gepresenteerd door mij, Ruben van Haften. Dat zometeen eerst het NOS-journaal. En volgende week is Roos er gewoon weer. Tot dan!
1: NPO Radio 1.
2: 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen de beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die moorden werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
3: De nacht is zwart. Ruben van Haften.
0: Welkom bij De Nacht is Zwart. We hebben weer een heel raster aan interessante onderwerpen voor je klaarstaan. Zometeen hoor je een bijzondere reportage van Timothy Toto over hip-hop muziek. En hip-hop, dat is zoveel meer dan muziek. Het staat symbool voor strijd tegen onderdrukking, voor opkomen voor je rechten. Hoe is dat door alle jaren heen dat het bestaat geëvolueerd? Dat allemaal straks en verder in deze uitzending. Aandacht voor zondebokpolitiek. Want waarom moet altijd iemand de schuld krijgen? En ook, waarom is het altijd de ander? Dat zometeen, eerst dus iets heel anders.
1: Je luistert naar De Nacht is Zwart.
3: Welkom bij Omroep Zwart.
0: Afgelopen woensdag is de Walk of Pride in Amsterdam officieel geopend. Een monument en route van ruim 50 tegels dat nationale en internationale LHBTQIA+ helden viert en eert. Mare de Vries is journalist en ook perscoördinator bij Transgender Netwerk. En zij is hier in de studio om wat specifieker op deze helden in te gaan. Welkom Mare, wat fijn dat je er bent.
4: Dankjewel.
0: Waarom is die Walk of Pride eigenlijk in het leven geroepen? Om daar even te beginnen.
4: Nou, om wat meer aandacht te geven aan de queer mensen uit de Nederlandse geschiedenis.
0: Ja.
4: Omdat, laten we eerlijk zijn, onze geschiedenis is vooral geschreven door de hetero's.
0: Mm-hmm.
4: En dus als je de kanon van de Nederlandse geschiedenis openslaat, dan ga je daar weinig trans mensen, überhaupt queer mensen in vinden.
0: Maar die aandacht is er wel steeds meer en meer. Waarom is het dan toch belangrijk dat zo'n Walk of Pride specifiek is?
4: Nou, die aandacht is er nooit genoeg.
0: Mm.
4: En zeker in een tijd waar anti-rechte bewegingen steeds vaker bijvoorbeeld ook trans mensen wegzetten als een soort nieuwigheidje of een hype. Of opeens jongeren gaan massaal twijfelen aan hun gender. is het des te belangrijker om stil te staan bij de lange geschiedenis.
0: Ja, en hoe moet ik die Walk of Pride voor me zien? Ik ga daar naartoe, wat krijg ik te zien?
4: Het is een wandeling. En langs die wandeling zijn een aantal tegels geplaatst. 52 in mijn hoofd, 51. Van invloedrijke queer mensen uit de Nederlandse geschiedenis.
0: Ja.
4: Dus terwijl je langs die wandeling gaat, kan je onderweg even bij de tegels stoppen en lezen over bijzondere mensen.
0: Ja, en jij hebt drie van deze mensen van de Walk of Pride meegenomen. Drie Nederlandse transpersonen. Wie zijn dat? Gewoon even de namen eerst.
4: Dat zijn Rick Henning, Janine Wegman en Betty Pearl.
0: Ja, en ze leefden allemaal in dezelfde tijd, hè?
4: Om en nabij, ja.
0: Ja, want ze leefden wanneer?
4: Rond 1930, 1940 geboren.
0: Ja.
4: Maar vooral opvallend is dat ze alle drie tussen 1970 en 1980 in transitie zijn gegaan.
0: Ja, en hoe werd er dan in die tijd dat zij in transitie gingen gekeken naar transpersonen?
4: Ingewikkeld. Er was sowieso gewoon heel weinig kennis over. Weinig begrip.
0: In het Westen dan, hè? Want in andere culturen is het al veel langer heel normaal.
4: Uiteraard,
0: eeuwen,
4: ja.
0: Eeuwen in sommige culturen.
4: Absoluut, ja. Maar goed, Nederland was toen zeker niet zo heel goed in over de grens kijken.
0: Ja.
4: Er waren zelfs verordeningen die het verboden om om je verkleed over straat te gaan. En dat werd vaak misbruikt als manier om trans mensen te criminaliseren.
0: Ja. Ja.
4: Omdat ze verkleed zouden zijn als het andere geslacht.
0: Ja. En wat waren dan de ontwikkelingen rondom transzorg in die tijd? Want dat kwam wel een beetje op, langzaam.
4: Ja, nou, het is ook geen toeval dat zij alle drie in die tijd in transitie zijn gegaan. Zo rond 1970 kwam eigenlijk voor het eerst de transzorg is misschien niet helemaal het goede woord, maar kwam er aandacht voor de problematiek.
0: Ja.
4: En kwamen er psychologen en psychiaters die iets meer bereidheid toonden om daarbij te helpen en misschien zelfs door te verwijzen naar chirurgen of naar een endocrinoloog. Dat was echt het absolute beginsel van wat tegenwoordig een heel goed ingerichte multidisciplinaire zorg is.
0: Waar zat die switch in? Waarom toen?
4: Er wordt vaak gewezen naar Christine Jorgensen, die in Den Haag, in Kopenhagen, als eerste transvrouw werd behandeld. En zij werd daarna ontzettend beroemd.
0: Mm.
4: Dus die arts die haar had behandeld, die werd meteen overladen met verzoeken. Oh, kan je mij ook helpen? En daar had hij helemaal geen capaciteit voor. En op een gegeven moment heeft Denemarken ook gezegd: we gaan alleen nog mensen uit ons eigen land helpen, want het wordt gewoon te veel.
0: Ja.
4: Dus toen heeft die arts een soort netwerk opgezet van artsen, psychologen over de hele wereld. Waaronder in Nederland. En die bouwde ook weer een eigen netwerk op. En zo ontstonden er een paar mensen die langzaam bekend kwamen te staan als daar moet je terecht. Ja. Als je hiermee te maken hebt.
0: Ja, ja. Nou, we gaan die drie mensen die jij dus hebt meegenomen, alle drie bespreken. We beginnen dus met Janine Wegman. Waarom heb je haar uitgekozen?
4: Wegman.
0: Oh, Wegman.
4: Dat is een hele leuke achternaam wat dat betreft.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja. Dat denk ik me nu vast, maar wat leuk.
4: Daar kon ze zelf ook erg om lachen.
0: Ja, wat leuk. Janine Wegman, ja.
4: Janine vind ik een ontzettend fascinerend mens. Begin ik even een beetje hoog over. Als lid van een minderheidsgroep mag je zelden meer zijn dan die ene identiteit die nieuwswaarde heeft.
0: Ja.
4: Je moet echt exceptioneel talentvol bijzonder zijn om die identiteit te kunnen overstijgen en over meer mee te mogen doen.
0: Ja.
4: Dat gezegd hebbende had Janine daar totale scheid aan. Zij werd door een artikel van RTV Rijnmond omschreven als een matig begaafde organist en zangeres van één liedje.
0: Matig begaafde organist?
4: Ja,
0: ze een matig begaafde organist? Dat kan natuurlijk.
4: Ik ben geen organistencriticus, maar ik geloof niet dat ze een groot talent was. Dat was wel prima.
0: Ja.
4: Maar ze was geen uitblinker.
0: Nee.
4: En toch wordt zij herinnerd als een beroemd Rotterdammer. Er wordt ook wel gezegd dat ze de eerste openbare transgender uit Rotterdam is. Dat soort claims uit die tijd moet je een beetje met je korreltje zout nemen. Maar ze was in ieder geval de opvallendste.
0: Ja.
4: En ja, een geboren artiest. Straatmuzikant, goochelaar, organist, zangeres van één liedje.
0: Ja.
4: Poppenkasten, noem het maar op.
0: Ja, wat leuk. Maar zij is ook geboren als intersexe persoon. Hè? En daar wordt natuurlijk vaak over gezegd dat mensen die anti-trans zijn zeggen, ja, maar intersexen, die kunnen daar dan toch weer niet zoveel aan doen. Dat vinden we dan weer wel oké. Okay.
4: Ja.
0: Hoe werd er op haar gereageerd in haar jeugd?
4: Nou, intersexen was toen ook al helemaal niet bespreekbaar. Het is nog steeds ingewikkeld. Maar in principe was daar gewoon de norm. Je vertelt het kind dat niet. Je maakt een keuze voor het kind. En die moet het er maar mee doen. En dat gebeurde ook bij Janine. Ze werd opgevoed als jongen.
0: Mm-hmm.
4: En ik weet ook eerst nog niet wanneer zij er zelf achter kwam dat ze intersexe was. In ieder geval pas later.
0: Ja, ja. Maar hoe werd er dan op gereageerd?
4: Op het feit dat ze intersex was?
0: Ja, maar ook gewoon in haar jeugd. Hoe was haar jeugd?
4: Nou, niet. Daar werd niet over gesproken.
0: Ja.
4: Ze werd opgevoed als jongen. Terwijl ze zich eigenlijk altijd al vrouw voelde. Ze kleedde zich op een gegeven moment ook stiekem in vrouwenkleren al heel jong. Toen is ze op een gegeven moment ook gesnapt. En vrijwel meteen in een psychiatrische instelling gestopt. Iets wat helaas voor heel veel trans mensen uit die tijd een bekend iets is.
0: Ja.
4: Dat was voor haar heel traumatisch.
0: Ja. Hoe reageerde haar omgeving dan op haar als persoon?
4: In haar jeugd?
0: Nou, gewoon in het algemeen. Ook toen ze dus uit de kast was, om het even zo te zeggen.
4: Er zat een hele ontwikkeling in haar. Toen ze richting het uit de kast komen kwam, had ze een vrouw. Die heette Janine. Dus dat wordt een beetje verwarrend als we erover praten. Maar Janine heeft zich later vernoemd naar haar vrouw als een soort eerbetoon. En zij wist wel niet of van haar transseksuele identiteit. Negeerde dat waarschijnlijk een beetje. Maar op een gegeven moment werd Janine, de Janine waar we het nu over hebben, beschuldigd van vreemdgaan door haar buurvrouw.
0: Hmm.
4: Omdat elke keer als haar partner Janine weg was, liep er een vreemde vrouw door het huis. Maar dat was natuurlijk zij die zich als vrouw kleedde.
0: Oh, wauw, ja.
4: En op die manier kwam haar partner er ook achter.
0: Ja, maar zij durfde wel, hè? Zij schaamde zich niet per se.
4: Nee, zeker. Dat is natuurlijk wel over de jaren opgekomen. Maar op een gegeven moment, zeker toen ze uit elkaar ging met haar vrouw, was ze los.
0: Ja, ja, want ik las ook dat zij op een gegeven moment een contactadvertentie in de krant heeft geplaatst. Waarin stond: welke man of vrouw neemt een vrouw met foutje gratis mee op vakantie?
4: Ja, ja, ze zou toen op vakantie gaan met een vriend of vriendin en die had haar laten staan. En ze had haar paspoort al. Ze dacht, ja, dit ga ik me niet laten gebeuren.
0: Ja.
4: En op die advertentie reageerde Jan. En die zijn samen naar Spanje gegaan.
0: Ja.
4: Hartstikke gezellig. Zijn ze gelijk getrouwd. Zo leuk was het. Natuurlijk werd jammer genoeg niet geaccepteerd in Nederland. Want ze had nog een emmertje op haar paspoort.
0: Ja, maar ze zijn wel altijd samengebleven.
4: Ze zijn altijd samengebleven.
0: Wat mooi. Wat een mooi verhaal.
4: 81ste stierf, ja.
0: Waarom is het verhaal van Janine Wegman zo belangrijk?
4: Wat ik aan het begin al een beetje zei, ik denk dat het ook zeker in de geschiedschrijving belangrijk is dat je stilstaat bij het feit dat queer mensen niet alleen mogen bestaan als ze extreem exceptioneel waren.
0: Ja.
4: Want er waren ook gewoon queer mensen die hun leven leidden, die gewoon normaal waren. Normaal in dit geval. Maar die gewoon op hun eigen manier zichzelf waren. En gewoon een onderdeel van onze wereld, snap wat ik bedoel.
0: Ja, maar wat heeft zij dan daarmee betekend voor de gemeenschap? De queer gemeenschap?
4: Nou, met name door gewoon heel zichtbaar zichzelf te zijn.
0: Ja.
4: Zeker in die tijd hadden zoveel mensen geen idee dat dit überhaupt bestaat. Mensen die zijn geboren met die gevoelens en denken dat ze gek zijn of alleen. En ja, dan zie je daar Janine op straat zingen, orgel spelen, goochelen, whatever. Hm. En dan zie je opeens dat je niet alleen bent.
0: Ja. Tot zover Janine Wegman. Dan hebben we het ook nog een ander die je hebt meegenomen. Is Betty Parel of Betty Pearl. Waarom heb je haar uitgekozen?
4: Betty Pearl is een klein beetje het tegenovergestelde van hoe ik Janine introduceerde. Zij was juist een expert. En niet een ervaringsdeskundige. Ze werd niet gevraagd om te komen vertellen over... Nou ja, werd ze vast voor gevraagd, maar... zij was SM-expert. Of seks-expert in het algemeen.
0: Mm-hmm.
4: En daarover was zij altijd in de media, kwam ze over vertellen. En dat is best uniek. Zelfs nog in deze tijd komt het ontzettend weinig voor... dat trans mensen als expert worden opgedragen... voor iets anders dan hun eigen belevenis.
0: Ja.
4: Dus ja.
0: Ja. Maar waar stond zij dan bekend om? Want je zegt dus, ze was actief in de SM.
4: Ja. Nou, ze stond bekend om een stuk meer dan dat. Ik heb tijdens het voorbereiden opgeschreven... dat als ik bij een flashy talkshow zou werken... dat ik haar zou introduceren als een radicaal perverse wiskundige... communist, activist, journalist en dominatrix... met een afkeer voor vanillefeministen en puriteinse prietpraat.
0: Hallo. Dat is een duidelijke introductie.
4: Ja, en dat is... de waarheid, dat is ook hoe zij zichzelf omschreef. En tegelijkertijd heb je nu waarschijnlijk, als je dit hoort... een beeld in je hoofd van iemand... die misschien op een bepaalde manier klinkt, misschien wel een beetje vulgair is. Maar volgens mij heb je ook een fragmentje.
0: Ja, zeker. Want zij was in 1989 te gast bij het programma Soortgenoten. En daar vertelde ze dus over haar werk.
5: Fasten your seatbelts en aanhoor de rechtstreekse confrontatie... tussen een nette naoorlogse jongen en de hoge priesteres van het sadomasochisme.
6: Betty Pearl, ooit dokter Erik Pearl. Om even kort samen te vatten, wat men noemt ombouwen. Een niet aardige term voor van geslacht veranderen tot vrouw. En vervolgens iemand die zich bezighoudt met porno, seks in het algemeen en SM in het bijzonder.
7: Nou, het is met SM eigenlijk alsof je de erotiek onder een loep bekijkt. En ik heb met name door SM heel veel van de gewone erotiek geleerd. Nou, een hoofdwet in de SM is bijvoorbeeld dat je door afstoten aantrekt. Je doet iets negatiefs om iets positiefs te bereiken. En op die manier ontdek je mede door SM, tenminste wat voor mij geldt... dat je door SM een aantal wetten die ook in de gewone erotiek... gelden beter gaat begrijpen.
0: Ja, een open, eerlijk gesprek. Waarom besprak zij dit zo openlijk?
4: Nou, haar leven stond helemaal in het teken van taboes doorbreken.
0: Hm.
4: En dat deed ze op een heel uniek doordachte wetenschappelijke manier. En daarom wil ik ook dit fragmentje laten horen. Omdat als je haar introduceert en ook... we hebben zoals we in het programma doen, er komt een SM-priesteres en we gaan...
0: Een soort heel hooghartig geïntroduceerd, zeg maar.
4: Ja, en dan hoor je er. En dan is het gewoon een academicus... die ontzettend genuanceerd en beschaafd daarover vertelt.
0: Ja, misschien ook dan vanwege die tegenstellingen... dat daarvoor gekozen is.
4: Ja, nou, zo, dat is ook wel gewoon wie ze was. Ze was eigenlijk best wel goed in haarzelf branden.
0: Hm. Het leuke Hoe bedoel je haarzelf branden?
4: Nou... hoe ik haar aankondig, dat heb ik niet verzonnen. Het zijn allemaal een verzameling van quotejes die ze allemaal over de jaren heeft gegeven. En ze omschreef zichzelf als een geboren hoer. En denkt in een ander leven een Babylonische tempelhoer geweest te zijn. Haar naam, Betty, komt zelfs van Betty Boop.
0: Ah ja, de bekende seksfiguur uit Amerika.
4: Ja, en dit geeft allemaal zo'n toch een beetje een soort juicy beeld van een vulgair iemand.
0: Ja.
4: En dan wordt ze uitgenodigd om daar lekker de confrontatie aan te gaan. En dan kan ze naar haar prachtige, genuanceerde, wel taboe doorbrekende verhaal komen vertellen.
0: Waar streed zij dan allemaal voor? Want het was wel meer dan alleen SM.
4: Absoluut. Überhaupt door zichtbaar zichzelf te zijn, streed ze voor transrechten.
0: Mm-hmm.
4: Maar ze was vooral wel in die zin bezig met alles wat seks te maken had. Alles wat met seks te maken had. Maar zeker voor haar transitie. Was ze in het algemeen enorm activistisch. Ze was communist. Ze streed. Ze was heel anticolonialistisch.
0: Ja.
4: Dus ze heeft voor ontzettend veel doelen iets betekend en gestreden. Maar dat werd wat meer gefocust na haar transitie.
0: Ja, maar hoe werd er dan op haar gereageerd als zij in de media verscheen?
4: Ja, wisselend. Over het algemeen wel. Ja, je weet natuurlijk wat je in huis haalt. En ze werd echt vaak gevraagd voor verdiepende inhoudelijke programma's. Dus over het algemeen gingen ze echt heel uitgebreid gesprek met haar aan. En werd ze ook gewoon serieus genomen als, ja, als zijnde expert.
0: Ja.
4: Dus ja, relatief goed. Zeker voor die tijd en voor iemand met haar identiteit.
0: Maar ook door het publiek, door het Nederlandse publiek?
4: Ja, nee. In de zin dat als je taboes doorbreekt, dan stuit je op weerstand. En dat weet zij ook. En dat heeft niemand verbaasd wat dat betreft.
0: Maar wat was die weerstand?
4: Nou, niets. Niet noemenswaardig, voor zover ik weet.
0: Ja, ja. Waarom is haar verhaal specifiek zo belangrijk?
4: Ja, wat ik zei, dat queer mensen, trans mensen ook meer mogen zijn dan hun identiteit.
0: Ja. En wat heeft ze daarmee betekend voor de queer gemeenschap?
4: Ja, je merkt misschien een beetje een thema in de drie mensen die ik heb gekozen. Zichtbaar zichzelf zijn. Mensen laten zien dat ook, zoals zij is, ook een uitgesproken, intelligente, activistische vrouw.
0: Ja. Ja.
4: Dat mag je ook zijn als transpersoon.
0: Ja, mooi om te horen. Dan nog een persoon die je hebt meegenomen. Rick Henning.
4: Ja.
0: Wat maakt Rick zo bijzonder?
4: Nou, ik moet zeggen, te veel om op te noemen. Ik ben echt een klein beetje.
0: We hebben even, dus je mag het opnoemen.
4: Ik ben echt een klein beetje journalistiek verliefd geworden op die man in de afgelopen week. Ik twijfel aanvankelijk of ik hem zou kiezen, omdat er best wel weinig direct te vinden was. Zijn tegeltje is ook vrij kort. Het stond eigenlijk alleen op dat hij als een van de eerste transmannen zijn geslacht heeft kunnen laten aanpassen op zijn paspoort.
0: Mm-hmm.
4: En in 1971 deed hij op tv bij een klein uur U met Koen Postema in mijn hoofd.
0: Ja, Koos Postema.
4: Sorry. Vertelde hij over de grote uitdagingen waar hij mee te maken kreeg als transman. En dat heeft ook een hele grote impact gehad en heel veel zichtbaarheid gebracht. Maar terwijl ik me daar aan het verdiepen was, kwam ik erachter dat er in het ILIA-archief, dat is de internationaal homo-lesbienne informatiearchief, een soort biografie lag van Rick. Die is geschreven door een journalist die een keer bij hem thuis kwam om verslag te doen van een inbraak.
0: Mm-hmm.
4: En toen eigenlijk, net als ik, een beetje geobsedeerd is geworden met die man. Omdat hij zo, ja, gewoon intelligent, indrukwekkend was. Maar hij was echt een mannetjesman. Zijn bijnaam was de Schipper. En als kind hing hij altijd rond in de haven. En verstopte hij zich op boten om daar meegenomen te worden. En als het dan te laat was om te keren, kwam hij tevoorschijn. En dan zaten ze met hem opgeschept.
0: Ja.
4: Zo'n jongen was het. Dat je denkt van, nou, echt een soort van klassieke transpersoon. Vind je altijd al overduidelijk, jij was een man. Tegelijkertijd was hij ongelooflijk zorgzaam.
0: Hm.
4: Zijn ultieme droom was het om ooit een partner te hebben om voor te zorgen. Zeker in die tijd best wel een feminine rol.
0: Ja, ja.
4: En dat laat een beetje zien hoe hij keek naar zichzelf en naar gender. En dat het eigenlijk gewoon niet echt een overweging was voor hem. Niet iets waar hij mee bezig was. Hij was gewoon Rick.
0: Ja, maar die journalist heeft hem natuurlijk ontmoet. En was daarom echt gefascineerd.
4: Ja.
0: Hoe ben jij door hem gefascineerd geraakt? Want je hebt hem nooit ontmoet, denk ik.
4: Nee.
0: Hij leeft nog wel.
4: Nee. Voor zover ik weet niet.
0: Oh, ik begreep dat hij nog leefde. Maar...
4: Oh, nou, misschien...
0: Ja. Nee, maar hoe ben jij door hem?
4: Ja. Nou, door die biografie te lezen. En door zijn hele levensverhaal. Zijn veelzijdigheid, maar ook zijn moed. Hij is altijd chronisch ziek geweest.
0: Hm.
4: Heeft heel veel tegenslagen gehad. En toch... hij had altijd een fascinatie voor iedereen die aan de rand van de maatschappij leefde. Op een gegeven moment kwam hij als kind in een barak op het terrein van een tehuis voor moeilijk opvoedbare meisjes terecht. Mm-hmm. En hij kon niet geloven dat zij soms gewoon werden opgesloten of hoe zij werden behandeld. Dus 's nachts ging hij elke keer proberen om die meisjes uit te breken. Dat lukte ook soms.
0: Wauw, uitbreken.
4: Echt. Ja. En tegelijkertijd was hij ook een beetje vechtersbaasje. Op de school waar hij zat was hij constant ruzie aan het trappen met de nonnen. En op latere leeftijd, toen hij op een gegeven moment werkloos werd, toen kwam hij rond door mannen te verleiden. En vervolgens mee te lokken naar een donker steegje, waar hij zijn enorme dreun verkocht. Al een geld die had en er vandoor ging. Dat verantwoordde hij overigens door te zeggen dat het alleen de vervelende mannen waren. Als ze aardig waren, dan bracht hij ze naar een juffrouw op de zeedijk om alsnog aan een trekken te komen.
0: Ja.
4: Maar ja, zoals je hoort, het is een man met vele kanten.
0: Heel veel kanten.
4: En moeilijk te vangen in een soort stereotype.
0: Ja.
4: Ja, dat vond ik fascinerend.
0: Ja, en dus ook de eerste persoon die zijn geslacht kon veranderen op het paspoort. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Want dat lijkt me een enorme strijd.
4: Met bloed, zweet en tranen.
0: Ja.
4: Ja. Nou,
0: het is nog steeds moeilijk namelijk om dat te doen.
4: Absoluut. Hij was de eerste generatie trans mensen die werd behandeld in Nederland. En er was gewoon geen systeem daaromheen. Er was dan een psycholoog of een endocrinoloog die misschien aan hormonen hielp. En dan kon je via een operatie krijgen. En dat was het. Dan ging je terug de maatschappij. En in het geval van Rick, hij was nu een man. Maar hij had nog een paspoort waar een vrouw in staat.
0: Ja.
4: En geen weg om daar iets aan te doen. Er was gewoon nog geen systeem voor. En op een gegeven moment probeerde hij dat via met een advocaat via de rechter. En die rechter zei ook, ja, geen idee wat ik hiermee aan moet. Hoe kan ik hier nou een uitspraak over doen? Kom maar met bewijs dat jij een man bent. Ja, hoe bewijs je dat?
0: Geen idee. Ik zou dat ook niet kunnen bewijzen.
4: Nee. Dus op een gegeven moment kreeg hij te horen, nou ja, zoek maar een deskundige die getuige kan spelen om kan verklaren dat jij een man bent. Dus toen heeft hij aan het ziekenhuis gevraagd waar hij ooit heel uitgebreid onderzocht naar aanleiding van al zijn gezondheidsproblemen. Kan je mij die documentatie sturen zodat ik dat mede als bewijs kan gaan gebruiken? En toen was hij opeens al de documentatie die met Rick te maken had kwijt.
0: Mm-hmm.
4: Waarschijnlijk puur omdat zij als ziekenhuis niet geassocieerd wilde, durfde te worden met zoiets als de naamsverandering van een transpersoon.
0: Ja.
4: En zo liep hij constant tegen dit soort obstakels aan van een wereld die gewoon niet voor hem gemaakt was.
0: Maar wanneer lukt het dan wel? Want het is gelukt.
4: Het is uiteindelijk gelukt, ja. Hij heeft echt gelobbyd als een malle. Er kwam op een gegeven moment zelfs een Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid bij hem thuis, die ook hulp toezei, maar ook niet echt iets van gekomen was. Tot in, volgens mij in 1972, Otto de Waal mede de Genderstichting opzette. En dat was een stichting met als doel om mede dit soort problemen te voorkomen door eigenlijk het begin van een multidisciplinaire aanpak. Om meerdere experts en medici samen te brengen om transpersonen te helpen.
0: Ja.
4: En dat werd later fundamenteel voor hoe de transzorg nu is ingericht. En een van die medeoprichters van Otto was een psychiater. En die was bereid om als deskundige op te treden in zijn rechtszaak. Dus die wilde getuigen, hij is een man, je kan geloven wat hij zegt.
0: En dat was voldoende?
4: Dat was uiteindelijk voldoende, ja. Ja.
0: Hoe is Rick's leven veranderd na deze aanpassing op zijn paspoort? Wat heeft het voor hem betekend, weten we dat?
4: Ja, ontzettend veel in dat het zo je leven zo ingewikkeld maakt als je paspoort niet klopt. Als je naar het postkantoor gaat en je laat het zien, dan zeg je, meneer, superleuk, maar dit bent u niet.
0: Ja, dus je bestaat niet.
4: Ja.
0: Officieel gezien.
4: Ja, je kan eigenlijk niks. Je kan geen baan krijgen. Je kan geen je kan niet bij je bankrekening. Maar je bent zo beperkt.
0: Ja. En wat heeft dit, deze actie, die natuurlijk niet bedoeld was als een grotere actie, maar het wel geworden is, denk ik, betekent voor de rechten van transpersonen in Nederland?
4: Nou, sowieso door dat verhaal van die uitdaging waar je tegenaan liep op tv te vertellen, denk ik dat hij een grote invloed heeft gehad. Maar ik kan me ook best voorstellen, dat is echt speculeren hoor, maar omdat hij zoveel contact heeft gehad met ook Otto de Vaal en met juristen en met politici in die tijd dat dit systeem op gang werd gezet, kan ik me best wel voorstellen dat hij een grote impact heeft gehad op de ontwikkeling van hoe die zorg uiteindelijk is vormgegeven.
0: Ja, en Betty Pearl, Rick Henging, maar ook Janine Wegman hebben allemaal op hun eigen manier gestreden en dus ook dingen voor elkaar gekregen.
4: Ja.
0: Maar ja, transrechten liggen nog steeds onder vuur.
4: Ja.
0: Misschien zelfs meer dan, nou, laten we zeggen, 10 jaar geleden.
4: Ja.
0: Hoe kijk jij hiernaar?
4: Ja, het is ergens heel frustrerend. In dat het zo'n... Die aanval op transrechten is gewoon een herhaling van zetten die al door onze hele geschiedenis keer op keer weer is...
0: Terugkomt ook.
4: Ja.
0: Het lijkt wel even beter te gaan en dan opeens...
4: Ja, maar het zijn ook altijd precies dezelfde tactieken, precies dezelfde hondenfluitjes. En toch trapt iedereen er keer op keer weer in.
0: Waarom?
4: Ja, vertel jij het me? Ik weet het niet. Het is... Nou ja, het is wel een unieke tijd wat dat betreft, in dat we in een relatief progressieve tijd leven. Ik bedoel, als we kijken naar de mensen over wie het hebben gehad, dat was natuurlijk gewoon een hele zware tijd, zelfs ook voor homoseksuelen. En,
0: ja.
4: En ik denk dat wij allemaal zijn opgegroeid in een tijd waar we eigenlijk de geschiedenis een beetje afvoelden ergens. We accepteerden iedereen,
0: tot op zekere hoogte, ja.
4: Maar in ieder geval in mijn jeugd voelde dat wel een beetje zo.
0: Ja.
4: En nu wordt voor het eerst echt een grote stap teruggezet. En dat komt juist omdat het voelt alsof we zo ver waren. En conservatieve groepen en antirechtbewegingen eigenlijk niet meer mee mochten doen. Waren geen onderdeel meer van het publieke debat.
0: Ja, maar het is iets heel westers, wat we in het begin al zeiden. Want ja, in heel veel Aziatische culturen is het al eeuwen geaccepteerd.
4: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook ingewikkeld. Maar het is zeker zo dat dat in heel veel culturen het heel vanzelfsprekend is dat
0: ja,
4: gender niet zo vast ligt. Of dat. Maar ja, onze hele westerse cultuur is gebouwd op een ontzettend strikte verdeling tussen man en vrouw. Daar zit ook echt een geschiedenis van machtshiërarchie en al onze systemen zijn daarop gebouwd.
0: Ja, maar is de strijd van deze drie dan niet eigenlijk nutteloos geweest?
4: Nee.
0: Nee? Nee, waarom niet?
4: Kijk, je moet om stappen terug te kunnen zetten, moet je eerst stappen vooruit hebben gezet.
0: Mm-hmm.
4: En het is niet alsof we nu terug in de middeleeuwen zijn.
0: Nee.
4: Het gaat niet goed en er is heel veel... heel veel constante aanvallen. En tegelijkertijd is het niet vergelijkbaar met die tijd. We zijn echt wel een stuk verder gekomen. En zelfs met alle tegenslagen die er afgelopen jaar zijn geweest, hebben we ook in Nederland nog best wel een veilige basis.
0: Ja, wat hoop je eigenlijk voor de toekomst van transrechten?
4: dat er weer vooruitgang kan worden. Dat er in plaats van dat het de hele tijd een soort verdediging, je territorium probeert te bewaken, in plaats van dat het nog erger wordt, dat er weer verbetering kan komen. Want er is nog genoeg te halen. De wachttijden in de transzorg zijn ongekend.
0: Ja.
4: En daar wordt gewoon niks meer aan gedaan, omdat ze te druk zijn met überhaupt het bestaansrecht van die zorg verdedigen.
0: Hoop je dat of is het ook echt realistisch dat het gaat gebeuren? Want ik heb er toch een beetje een hard hoofd in soms.
4: Ja, waarom?
0: Nou ja, omdat ik zie dat als je maar een deel bespreekbaar probeert te maken, de ontzettende tegengas die je krijgt.
4: Mm. Ja, maar dat is wel ook een kleine, luide groep.
0: Wel heel luid.
4: Heb je het dan over bijvoorbeeld social media?
0: Ja, bijvoorbeeld, maar je ziet het ook in de Tweede Kamer gebeuren.
4: Ook elke keer uit dezelfde hoek,
0: ja,
4: dezelfde mensen. Ja.
0: Maar het houdt het wel tegen?
4: Nee, absoluut. Dat is triest. Tegelijkertijd zie je wel ook dat mensen steeds beter doorkrijgen wat er gebeurt.
0: Ja.
4: Zelfs ook... ik denk de media heeft hier gewoon ontzettend groot aandeel in. In dat zij constant deze mensen aan het woord laten. En onkritisch ook de vragen van de SGP of van de FVD, waarin ze constant transrechten in twijfel proberen te trekken, die worden ook gewoon de hele tijd herhaald in de media zonder context. En daarin zie ik wel echt een verschuiving.
0: Ja.
4: Ik ben steeds vaker op redacties die hier actief mee aan de slag willen, die iets aan willen doen. Er komt steeds meer aandacht voor de tactieken achter die anti-beweging. Dus dat stemt me wel echt hoopvol. Ik denk,

0: er komt steeds meer aandacht voor de tactieken achter die anti-beweging. Dus dat stemt me wel echt hoopvol. Ik denk, als de media hun rol hierin pakt en hun verantwoordelijkheid neemt, dat het wel goed komt.
1: En draagt de Pride Walk hier ook aan bij? In welke zin?
0: Ik denk dat dat wel de lat heel hoog leggen is voor een monument. Een monument gaat natuurlijk vooral om terugkijken.
1: Ja.
0: En dat is ook hier heel belangrijk, hè, waar we het al over hadden. Als je ziet dat 40 jaar geleden ook gewoon al trans mensen bestonden die gewoon een volwaardig leven hadden, helpt dat ook met goed omgaan met de huidige problematiek.
1: Ja.
0: Maar het blijft terugkijken.
1: Maar er staat nog geen einddatum op, hè? Dat is ook weer...
0: Nee, volgens mij is het de bedoeling dat het permanent is.
1: Oh, dat zou mooi zijn. Wil je dus meer leren over transpersonen en ook andere queerpersonen in de geschiedenis, dan is de Pride Walk te bewandelen. En die loopt in Amsterdam van de Dam via de Raadhuisstraat tot de Westermarkt. Mare, ontzettend bedankt voor je komst en deze uitleg.
2: De nacht is zwart.
1: Als eerste plaats in dit programma hoor je altijd een bijzonder optreden uit ons YouTube-programma Podium Zwart. En deze week is het de beurt aan Latanya Alberto, geboren en getogen in Amsterdam, met roots in Suriname en Curaçao. De basis van haar schrijfstijl ligt in poëzie. Ze begon al als tiener met schrijven. In haar werk behandelt ze thema's als sociaal en cultureel bewustzijn, vrouwelijke empowerment, onrecht en recht en ook liefde. Ze combineert muzikale storytelling met visuele expressie en zo creëert ze een complete beleving. Maar ze vindt het ook belangrijk om altijd te blijven onthouden waar je vandaan komt.
3: I think it's a privilege to know where you come from. And I try to incorporate musical influences in my music, like the percussion or a rhythm in the guitar, for example. But also in my hairstyles, I carry my ancestry.
1: Ja, haar voorouders draagt ze dus mee in onder andere ritme, maar ook in haar haar, maar dus ook in de muziek zelf. En daarom hoor je haar nu. Dit is Save Me For Myself uit ons programma Podium Zwart.

0: Ja, prachtig live optreden van Latanya Alberto hoorde je. Wil je nou de hele set horen, dat kan ik me voorstellen. Zoek daarvoor op Podium Zwart.
1: De nacht is zwart. Ruben van Aften.
0: Over muziek gesproken, veel van de muziek waar we tegenwoordig naar luisteren vindt zijn oorsprong in verzet, identiteit en het ontstaan van gemeenschappen. In de documentaire The Darker the Berry, The Sweeter the Song nemen Noelle van Russel en Eliona Umuhoza ons mee op een diepgaande verkenningstocht door de geschiedenis en invloed van zwarte muziek. Onze verslaggever Timothy Toto ging langs bij de première en neemt ons mee in deze bijzondere avond.

0: heeft onderdrukking de evolutie van zwarte muziek gevormd. Muziek heeft zich vanaf de jaren 60 tot nu ontwikkeld als zowel kunstvorm als sociaal en politiek instrument. Veel van de muziek die we vandaag luisteren vindt zijn oorsprong in verzet, identiteit en gemeenschap. Deze avond nemen Noelle van Russel en Eliona Umhoza je mee in een verdiepend programma over de geschiedenis en impact van zwarte muziek.
1: We zijn bij The Blacker The Berry, The Sweeter The Song.
0: Again.
1: The Blacker The Berry, The Sweeter The Song.
0: Ik ben vandaag in Amsterdam bij het Eiffel Museum. En ik ga naar de talent screening van The Darker The Berry, The Sweeter The Song. Gepresenteerd bij Moviezone. Ik kijk hier nu naar een poster met een vinyl player. En ik zag hier links ook een vinyl booth. Met allemaal verschillende vinyl records van verschillende zwarte artiesten. Dus ik ben heel erg benieuwd waar deze film over gaat. Ik ga straks ook in gesprek met verschillende van de makers en de regisseurs van deze film. Oké, ik heb plaatsgenomen op de vijfde rij. En langzamerhand lopen verschillende mensen binnen. Ik denk dat het een drukke avond gaat zijn. En ja, ik heb er zin in.

0: Vanavond presenteren we The Darker the Berry, the Sweeter the Song. Deze avond is gecreëerd met de intentie om zwarte muziek te eren. De impact daarvan op de maatschappij te belichten. Maar vooral om ons bestaan als zwarte mensen te vieren. Onze woorden, verhalen, films, muziek en visie op de wereld zijn iets magisch en onbeschrijfbaars. Maar ze komen ook uit veel pijn. Uit strijd tegen systemen en uit verlangen om gezien te worden. In genres zoals jazz zien we de uitsluiting van zwarte muzikanten, omdat het volgens sommigen een witte genre zou zijn. Hip-hop wordt gelabeld als muziek voor thugs of mensen die niet bij de maatschappij horen. En toch blijven wij de meest invloedrijkste stemmen binnen deze kunstvormen. Omdat onze creativiteit en cultuur generaties verbinden en inspireren. Deze labels bestaan misschien, maar ze vertellen nooit het volledige verhaal over de kracht en invloed van onze kunsten. Zoals de titel al zegt, The Darker the Berry, the Sweeter the Song, omdat alles wat wij aanraken veranderen in een mooi verhaal, ritme, maar ook beter wordt. Vanavond spelen we een artist duty, iemand moet het doen 50 jaar hip-hop, jazz en poetry en The Fifth Wall. Daarom zijn we ook heel erg blij dat Noel 3, Mandy Lukens en Magic Boy bij ons zijn.
1: I think that is true of painters, sculptors, poets, musicians. As far as I'm concerned, it's their choice. But I choose to reflect the times and the situations in which I find myself. That to me is my duty. And at this crucial time in our lives, when everything is so desperate, when every day is a matter of survival, I don't think you can help but be involved. Young people, black and white, know this. That's why they're so involved in politics. We will shape and mold this country, or it will not be molded and shaped at all anymore. So I don't think you have a choice. How can you be an artist and not reflect the times? That to me is the definition of an artist.
0: Persoonlijk is het voor mij Noelle een heel muzikaal jaar geweest. Elke week en soms dagelijks denken we en werken we in kunstvormen die gemaakt zijn door zwarte mensen. Het gaf ons een gevoel van trots, maar vooral een gevoel van wat voor waarde wij hebben in deze wereld. Dit is ook wat wij allemaal hier vanavond zien. Een zaal vol mensen die samenkomen om te luisteren en te voelen. Wij erkennen deze verhalen die ertoe doen, een ruimte waar geschiedenis, heden en toekomst elkaar ontmoeten. En waar we niet alleen naar kijken wat er is gemaakt, maar ook wat het betekent voor ons allemaal. Vanavond nodigen jullie uit om echt te ervaren en open te staan en mee te reizen door de verschillende werelden die hier op het scherm staan en op het podium tot leven komen. Heel erg bedankt allemaal en dank jullie wel. Veel plezier.

0: Mijn naam is Noelle en ik ben onderdeel van Movision Talent Screening. Mag ik alsjeblieft een warm welkom voor MC Noel 3, filmmaker Michelle Poy en journalist Mandy Wilkins. Als jullie een gevoel of boodschap uit deze filmavond zouden moeten samenvatten, wat zou dat dan zijn?
1: Sowieso naar de roots gaan. Ik denk dat die documentaire van net, over hip-hop, het gaat me wel even weer die reminder van ja, ook al weet ik al best wel wat, toch altijd terugkijken naar gewoon de roots en vanuit daar weer creëren. Dus ik zou ja, eigenlijk dat gewoon echt meegeven.
2: Ja, dat deel sluit me wel bij aan dat je soms weet waar iets vandaan komt om jezelf beter te kunnen begrijpen, maar ook om te weten als maker, vooral als het er nog niet is, dat je dan gewoon weet dat je nodig bent. Mm. En dat heeft niks met arrogantie te maken, als in je bent nodig. Voor iemand ben je nodig. Dus ga het maken, werk hard, val, maar het is oké. Doe het wel. Ja, ik denk dat bijna niemand ging in één keer goed. En ook niet van de artiesten die we nu noemden, ook niet de mensen die we in de docu's zagen. Er waren ook mensen heel onbegrepen. Ook als je naar Nina Simone kijkt. Ik bedoel, het is een icoon, maar zij werd ook niet altijd begrepen. Maar ga, je bent gewoon nodig. Ik denk dat ik dat uit alles wel een beetje kon halen. Dus ik hoop dat mensen dat ook een beetje meenemen, die, als ze zo de zaal uitlopen.
3: Dromen zijn evenzeer realiteit als dat jij ze maakt. Het wordt tijd om ze na te leven. Tijd om op te staan.
4: Ja. Ik vind sowieso dat pokoe er is om een verhaal te vertellen. En wat jij zei van deze tijd is het een beetje veranderd naar wat gewoon de charts gaat pakken. Maar ik geloof ook wel weer dat we naar een tijd gaan, vooral met AI, waar alles heel erg elektronisch kan aanvoelen. Of brain rotting, zeg maar. Dat we wel echt teruggaan naar een tijdperk waar het verhaal van muziek en wat je echt vertelt en hoe je echt praat over wat je echt meemaakt en wat je ziet om je heen, dat weer belangrijk gaat worden. Dus ja, ik denk ook in het kader van authentiek zijn, dat je wel moet weerspiegelen op de wereld waarin je leeft. Want dan kunnen mensen ook begrijpen hoe jij er naar kijkt.
0: En hoe doe jij dat dan in je muziek?
4: Even om een lijn te noemen, want ik ben tenslotte artiest. Ga niet matten met de weg. Alles loopt hoe het is gelegd. Dat is het.
0: Oké, dan. Heel erg bedankt voor jullie tijd.
5: Ik ben hier met
6: Eliona
0: en Noelle.
5: Hallo Eliona en Noelle. Jullie hebben deze film gemaakt. Ik hoorde bij het eind dat jullie 7 maanden aan hebben gewerkt. Wat hebben jullie precies gemaakt?
6: Wij hebben dus een programma samengesteld over zwarte muziek in principe. Ja. Over de impact daarvan. En wij wouden gewoon die stemmen eren en een plekje geven.
5: Ja. En hoe was dat proces voor jullie?
0: Het was een heel erg leuk en heel erg persoonlijk proces. We hebben natuurlijk hier 8 maanden aan gewerkt. En die 8 maanden hebben we dan verschillende workshops gevolgd. Waarin we onszelf beter hebben kunnen ontwikkelen. Maar ook onze eigen talenten. En we hebben van A tot Z iets kunnen neerzetten dat we helemaal zelf in de handen hebben gehad. We hebben zelf de films uitgekozen. We hebben zelfs de panelleden uitgekozen. Randprogrammering. Alles was helemaal van ons. En dat maakt het zeg maar extra speciaal en extra bijzonder dat dit nu eindelijk heeft plaatsgevonden, omdat we er zo lang aan hebben gewerkt.
5: Ja, en omdat het van jullie was, neem ik ook aan dat het onderwerp van de screening ook door jullie bepaald is. Waar kwam die behoefte vandaan om het te hebben over zwarte muziek?
6: Ik denk dat onze grootste inspiratiebron was vooral de muziek die we in onze omgeving zagen, maar ook de documentaires en films die wij zelf hebben gezien over zwarte muziek. Er is zoveel te zeggen en te zien, maar nog niet altijd over gesproken wordt. Dus wij wouden gewoon een heel mooi plekje daarvoor creëren.
5: Ja. En jullie begonnen de film met een Nina Simone quote. It's the artist's duty to reflect the times that they're living in. Ik zie jullie nu ook als makers. Dus hoe proberen jullie de tijd waarin wij nu leven te representeren?
0: Goeie vraag. Ik vind dat, als ik dat voor mezelf moet beantwoorden, ik probeer dat te doen om door zo actueel mogelijk te blijven in alles wat ik doe en wat ik maak. En om te zorgen dat wat ik doe, zeg maar, een goede representatie is van wat op dat moment speelt.
5: En jij, Leona?
6: Ik zou zelf ook wel een beetje zeggen. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om bewust te zijn en te blijven van de dingen die gebeuren in de maatschappij en onze omgeving. Maar ook, hoe kunnen wij aan bijdragen? Hoe kunnen we bijdragen aan onze gemeenschap? En op welke positieve zin kunnen wij dat doen?
5: Ja. Yeah. En jullie lieten in de film onder andere jazz en poëzie zien. Hip-hop muziek. De 50 jaar hip-hop die in Nederland al bestaat. Waren jullie, voordat jullie begonnen aan de film, bewust van deze geschiedenis van de muziek?
0: We waren er in zekere zin wel bewust van. En een van onze grootste doelen van de avond was vooral mensen informeren over wat er is gebeurd, wat er is gespeeld en hoe dat tot stand is gekomen. Zwarte muziek heeft veel verzet en onderdrukking meegemaakt. Maar onze voornaamste reden voor deze avond was mensen gewoon een vreugde brengen op welke manier dat dan ook. En ik denk dat zelf wel is gelukt.
5: Ja.
6: Ik zou precies hetzelfde zeggen. Ik denk dat ons voornaamste doel was om gewoon de mooie kant te laten zien. We praten heel veel over hoe zwarte mensen zijn en wat ze betekenen voor onze maatschappij. Maar het is ook gewoon mooi om te vieren hoe geweldig wij zijn.
5: Ja. En nu 50 jaar later, hedendaagse muziek. Wat hopen jullie voor de komende periode te zien in de zwarte muziek?
0: Meer vrouwen, meer diversiteit, meer erkenning voor makers en voor de mooiheid die ze doen en de mooiheid die ze maken. En gewoon zoveel mogelijk kunst. En dat gewoon in de breedste zin mogelijk.
5: Ja. En jij, Leona?
6: Ja, ik zou zeggen harde waarheden. Positiviteit. Mm-hmm. En gewoon iets waar je goed op kunt dansen. Ik denk dat wij dat ook echt verdienen. Gewoon echt goed kunnen dansen. Of dat het nou hip-hop is, R&B, soul. Yeah. Geef een beetje 70s dat we aan het dansen zijn in een disco.
5: Ja. En aan het eind van de screening hadden we ook een panelgesprek met onder Mandy Wilkins, Noelle Therrie en
6: Mashach Boy.
5: Waarom hebben jullie de keuze gemaakt om hun uit te nodigen voor het panelgesprek?
6: Oh, goeie vraag. Mashach Boy was vooral voor ons een hele goede keuze, omdat hij natuurlijk de EP, film-EP zelf heeft gemaakt en geregisseerd. Dus wij vonden hem sowieso heel erg mooi, omdat hij veel kon vertellen over wat er gebeurt in de film zelf, maar ook over zijn ervaring en proces. Mandy Wilkins die is een persoon die al voor lange tijd heel erg representatief is in de media, vooral voor zwarte muziek en zwarte thema's.
0: Noelle Therrie komt voor in de aflevering van iemand die iemand moet het doen, die we hebben laten zien. En ik vond haar manier van praten in de documentaire, dat trok me gewoon heel erg aan. Dus zij was eigenlijk een van de eerste personen die ik heel erg graag bij deze avond wilde hebben. En gelukkig is dat gelukt.
6: Period.
5: Dankjewel, Eliona en Noelle met The Darker the Berry, The Sweeter the Song. Dus we hebben net de screening van The Darker the Berry, The Sweeter the Song gezien. En ik spreek hier met iemand die ook met mij in het publiek zat. En kan je me vertellen wat je ervan vond?
7: Ik vind het altijd heel erg fijn om op plekken te zijn waar het eigenlijk heel erg wit is, om een plek voor ons te hebben. Dus om het zo even te beginnen, heel erg inspirerend, want je moet toch wel je plek nemen, weet je. Als het niet aan jou gegeven wordt, moet je het toch nemen. Dus ik ben blij dat ik hier was om dit waar te nemen. En het gaat natuurlijk om artiest zijn, inderdaad. Wat meegeven aan de samenleving. Dus als artiest zijnde vind ik het wel gewoon heel erg belangrijk om te zien, inderdaad, wat gebeurt er in de stad? En wat doen wij in de stad? Wat voor geluid maken wij in de stad? En ik denk dat we allemaal eigenlijk al weten dat we eigenlijk een soort van undervalued worden. Dus dat we ook bewust zijn van wat we doen, zodat we ook ons kunnen supporten en daar verder groeien. Dus ik ben heel erg geïnspireerd. Ik ga blij weg. En ik ben blij dat ik erbij was.
5: Yeah.
7: Ja.
5: Yeah. Dankjewel.
7: Ja.
5: Dankjewel.
8: Je luistert naar De Nacht is Zwart.
9: Welkom bij Omroep Zwart.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties binnen deze familie. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchová, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
2: De nacht is zwart. Ruben van Aften.
3: Binnenkort is het weer tijd voor de Nederlandse Pride. En Pride-ambassadeur Paul Morris organiseert in aanloop daarnaartoe aanstaande vrijdag Paul's Pride Party. En wat dat precies is, vertelt hij jezelf.
4: Wat is Paul's Pride Party eigenlijk? Op 17 juli komen we bij elkaar in Delamar en Amsterdam voor een groot live benefietconcert voor AIDS-fonds. Met drag performers, musical artiesten, popartiesten en een fantastische live band.
3: Ja, een queer viering dus met allerlei verschillende artiesten zoals Roxanne Hazes en zelfs Albert Verlinde. Maar ook, zoals Pride ooit begonnen is, een protest. Straks vertelt Paul je er alles over. Eerst iets heel anders.
0: Dit is De Nacht is Zwart.
2: Welkom bij Omroep Zwart.
3: Het percentage asielmigranten die worden verdacht van een misdrijf blijft ook dit jaar stabiel, meldt het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum. Het percentage ligt al jaren rond de 3-4% en verschilt daarmee niet van autochtone verdachten. Toch wordt deze groep door bepaalde politiek en media neergezet als overlastgevers of zelfs als testosteronbommen, zoals Wilders laat zei. Hoe kan dat? Daarover ga ik in gesprek met Saskia Bonjour, universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, over deze achterliggende ideeën rondom zondebokpolitiek. Een hele goede morgen, Saskia.
5: Goedemorgen.
3: Ja, ik zei het net al, hè, dat percentage ligt dus al jaren rond de 3-4%. Ook dit jaar blijft dat hetzelfde. Wat laten deze cijfers over verdachten onder asielzoekers nu echt zien, volgens jou?
5: Tja, wat laten we zien? Nou, dat 97% van de mensen die asiel zoekt nooit met de politie in aanraking komt. Dus dat is de overgrote meerderheid. Dat is ook de kop van het WODC, geloof ik. Van de verreweg de meeste asielzoekers zijn niet verdacht van een misdrijf. En die 3%, ja, je zei net, is hetzelfde als Nederlanders. En dat is het ook. Als je corrigeert voor achtergrondkenmerken.
3: Ja. Dus hoe bedoel je dat?
5: Van alle mensen. Ja, dat moet ik misschien uitleggen. Hè?
3: Ja.
5: Mensen, ik wilde heel te zeggen, mensen die in COA-locaties verblijven. Want het onderzoek is niet alleen naar mensen die asiel zoeken, maar ook naar mensen die al gekregen hebben, zolang ze in in de opvang verblijven eigenlijk. Maar goed, ik ga de rest van de tijd gewoon asielzoekers zeggen, anders dan.
3: Ja.
5: En het punt is, de bevolking in Nederland in zijn geheel, die heeft, daarvan komt iets minder dan 1% in aanraking met, wordt verdacht van een misdrijf, zeg maar.
6: Ja, en ook
5: gemiddeld.
6: Ja, en de misdrijven waar het om gaat, dat is misschien ook belangrijk om te vermelden, is vooral winkeldiefstal, hè, in veruit de meeste gevallen.
5: Maar mag ik mijn punt nog even afmaken? Ja. Want van de bevolking in Nederland in het geheel, dat lijkt dus beduidend minder. Maar als je gaat kijken naar wie asielzoekers zijn, dus corrigeert voor kenmerken zoals hun geslacht en hun leeftijd, dan is de vertegenwoordiging in die cijfers precies hetzelfde als Nederlanders. Dus het zijn meer dan gemiddeld jonge mannen en jonge mannen doen meer dan gemiddeld domme dingen. Mm-hmm. Dus ze zijn net zo weinig crimineel, zeg maar, asielzoekers als andere jonge mannen in Nederland. Zo moet je de cijfers eigenlijk bekijken.
6: Ja, ja. En welke misverstanden over asielzoekers en dus de correlatie tot criminaliteit zie jij rond deze cijfers in het publieke debat?
5: Ja, kijk, wat er dan vervolgens in het publieke debat mee gebeurt. En niet zozeer in zo'n NOS-stuk dat we laatst zagen, want dat vond ik heel keurig opgeschreven. En het WODC zelf schrijft het dus ook heel keurig op. Maar wat er dan vervolgens mee gebeurt, dat is een beeldvorming dat we bang moeten zijn voor asielzoekers. Dat gevaarlijke mensen zijn. Die heel agressief zijn. En wat je net zei is ook in dat opzicht belangrijk, hè? Dat het type diefstal heel veel winkeldiefstal is. En zonder dat goed te willen praten, als je niet mag werken, is de kans dat je in de verleiding komt om te stelen wel groter.
6: Ja.
5: En dus het beeld dat het agressieve mensen zijn, komt ook niet overeen met het type misdaden waar ze dan van worden verdacht. Dus die cijfers die worden gebruikt om een stereotype dat toch al bestond. Xenofobie, hè, dus angst. Angst voor de ander om dat aan te wakkeren.
6: Ja. Ja, maar deze cijfers zeggen dus ook een hele hoop eigenlijk niet.
5: Nee, cijfers. Nou ja. Nee, het zegt niet. Het zegt niet precies wat voor misdaden het zijn. Het zegt niet precies wie het zijn. Het zegt ook niet of ze het echt hebben gedaan. Deze statistieken zijn altijd van verdenkingen.
6: Ja.
5: Dat is nog niet hetzelfde als veroordeeld worden voor een misdaad. En het zegt inderdaad al helemaal niks over hoe mensen als ze al een misdaad begaan hebben, hoe ze daar dan toegekomen zijn.
6: Ja. Ja, maar er worden dus ook geen structurele factoren genoemd, zoals opvang, armoede, beleid. Of is echt alles cultuur of karakter van de groep?
5: Nou, in het WODC-rapport zie je daar zeker van alles over terug. Daar gaat het bijvoorbeeld over jonge asielzoekers, hoeveel jongeren er in de opvang zitten, hoe verschrikkelijk die omstandigheden zijn. Betere opvangomstandigheden ook voor veel betere begeleiding zou kunnen zorgen. Zeker van alleenstaande minderjarige asielzoekers. Hè, die zijn hier helemaal zonder familie. Dat helpt niet. En als je dan geen goede begeleiding en goede opvang kunt bieden, dan is de kans groter dat er dingen misgaan.
6: Ja.
5: Dus zeker het WODC-rapport gaat daar wel over. Maar met name als politici of media, uiterst rechtse media, hier iets over willen zeggen, dan vallen al die dingen natuurlijk weg.
6: Maar waar komt dat vandaan?
5: En dan is de suggestie inderdaad al gauw dat het wegvalt.
6: Ja.
5: Ik denk als je... het korte antwoord is racisme. ik zoek een langere antwoord. Of een langere uitleg daarvan.
6: Ja.
5: Er zijn hele oude vooroordelen in Europese culturen over mensen van kleur. En mannen van kleur in het bijzonder. alle slechte dingen die veel luisteraars ook zullen kennen, die over mensen van kleur worden gezegd. En dat gaat inderdaad over agressief en onbetrouwbaar en crimineel en soms ook dom. En die worden heel makkelijk geprojecteerd dan op asielzoekers, omdat het beeld daarvan ook is. En die zijn ook in meerderheid mensen van kleur. En dat is dus een soort van vertrouwd vooroordeel. Hè? Dat verhaal, dat horen mensen in allerlei verschillende variaties al heel lang. Dus dat is makkelijk verteld en makkelijk geloofd.
6: Ja.
5: Ja.
6: Ja. Heb je dan ook voorbeelden van...
5: En sommige partijen hebben daar voordeel van.
6: Ja, maar heb je dan ook
5: voorbeelden
6: van hoe een relatief klein statistisch risico dus wordt uitvergroot door de rechtse politici?
5: Hoe dat met wat voor soort woorden dat gaat. De woorden die nu eerst bij me opkomen zijn van de manieren waarop inderdaad mannen die asiel zoeken dan worden beschreven. Nou, ik zag gisteren de Telegraafkop en ik heb hem niet meer letterlijk bij de hand. Maar van de situatie bij Ter Apel. En daar gaan ook echt op dit moment op het veld voor Ter Apel. En daar gaan ook echt dingen mis. Maar een krant die er dan voor kiest om het woord bloeddorstig in de kop te zetten, die maakt wel echt een hele specifieke keus.
6: Ja.
5: Dus er gaan daar echt dingen mis. Hè. Dat wil ik niet bagatelliseren. Als het Rode Kruis beslist dat ze in ieder geval voorlopig geen hulp meer kunnen geven,
6: ja,
5: dan is er echt iets mis. Maar om dan vervolgens het woord bloeddorstig te gebruiken, daarmee zit je echt in een in mijn ogen een racistisch repertoire van een manier waarop we over witte mensen niet zo snel praten en over mensen van kleur veel makkelijker.
6: Ja, ja, maar waar komt dat dan toch? Waarom gebeurt dat dan toch? Want je zegt dat het is een heel bewuste keus om zo'n woord te gebruiken. Dat schrijf je niet per ongeluk op.
5: Nee, ik kan in de kop van de redactie van de Telegraaf niet kijken natuurlijk. Kijk, voor uiterst rechtse politici dan is dat relatief makkelijk uit te leggen. Hè? Want die hun boodschap is, waar zij stemmers, kiezers mee trekken, is zorgen over migratie. En hun boodschap is dus ook heel erg dat mensen zich zorgen moeten maken over immigratie naar Nederland en over migranten in Nederland. En daarmee indirect dus ook over mensen van kleur in Nederland. Dat ligt in elkaars verlengde. Dus hoe meer mensen bang zijn voor asielzoekers, hoe meer mensen erop uiterst rechts gaan stemmen. Dus die hebben daar een direct belang bij om die angst aan te wakkeren. Welke agenda de Telegraaf heeft, eerlijk gezegd, weet ik niet. Anders dan dat blijkbaar, als je Telegraaf leest, wil je je koppen blijkbaar graag zo zien. Dat doen ze natuurlijk al heel lang zo.
6: Ja, ja. Maar in die zondebokpolitiek, waarom lijkt dan juist vaak, want dat valt mij heel erg op, het gaat niet eens over asielzoekers, maar over de jonge mannelijke asielzoeker.
5: Mm-hmm.
6: Waarom is dat?
5: Ja. Ja, daar worden. Ik moet nu denken aan een manier waarop bijvoorbeeld iemand als Marco Sauer ook al jaren in het parlement, als iemand die van de PVV was en nu zijn eigen partij heeft, hè, die gebruikt dan woorden als gevechtsklare mannen die naar Nederland komen. En inderdaad, het woord dat je net gebruikte van Wilders, testosteronbom. Dus er is racisme uit zich anders als het tegen vrouwen gericht is dan als het tegen mannen gericht is. In het algemeen, hè, er zijn vooroordelen die hele groepen betreffen, maar heel vaak zien de vooroordelen naar zwarte mannen of mannen van kleur er net iets anders uit dan de vooroordelen naar vrouwen van kleur. En bij mannen zit er dus heel specifiek dat vermoeden van agressie in. Het idee dat dat mannen van kleur gevaarlijk zijn, veel agressiever zijn dan andere mannen, veel onbetrouwbaarder zijn dan andere mannen. En dat is een heel, heel, heel oud stereotype. Dat heeft diepe wortels in de koloniale geschiedenis ook. Daarmee werden allerlei vormen van geweld ook gerechtvaardigd. Mannen van kleur zijn gevaarlijk en dus moeten ze op allerlei vreselijke manieren ook onderdrukt of onder de duim gehouden worden. Hè? Dat is een hele oude geschiedenis, heeft dat.
6: Maar dat werkt dus nog steeds door, die oude geschiedenis?
5: Ja, ja, ik ben ervan overtuigd dat is hoe... omdat die verhalen zo oud zijn en zo vertrouwd, zijn ze zo makkelijk te geloven. Mensen hadden dat verhaal al ergens in hun hoofd.
6: Ja.
5: Van, oh ja, mannen van kleur, daar moet ik bang voor zijn. En als er dan zoiets verteld wordt op zo'n manier, dan sluit dat daarmee aan. En dus is het meteen geloofwaardig. Je hoeft er bijna geen bewijs voor te geven, zeg maar.
6: Nee.
5: Het is wat mensen al dachten. Het vooroordeel was er al. En dan sluit het daar heel makkelijk bij aan.
6: Nou ja, sterker nog, dat zie je ook bij deze cijfers. En dat zie je op social media bijvoorbeeld gebeuren. Dat er dus nu duidelijk bewijs is, duidelijk onderzoek. En dan zeggen mensen, het onderzoek is vervalst.
5: Ja, of ze spelen met de cijfers. Hè. Wat ik straks probeerde te vertellen, daarom zeg ik het er toch bij. Ook al is het. Je kunt deze cijfers ook presenteren en zeggen. Asielzoekers zijn 3 keer zo misdadig als. Als Nederlanders. En dat ligt aan hun cultuur, weet je, of zoiets.
6: Ja.
5: Dat kan. Dat kun je doen. Dus je moet. Maar dat doet het WODC, dat doen de onderzoekers zelf nadrukkelijk niet. Dat willen ze juist niet zeggen. Dat is niet wat hun onderzoek laat zien. Maar dan moet je wel goed opletten en er zorgvuldig mee omgaan. Er zijn genoeg mensen die dat niet doen.
6: Nee,
5: ja.
6: Maar waarom is die zondebokpolitiek dan in Nederland specifiek? Trouwens niet alleen in Nederland, we zien het ook in Duitsland en Engeland gebeuren. Maar waarom is dat zo groot? Want er is niet tegen op te vechten, heb ik het idee.
5: Oh, ik hoop van wel. Daar zijn jij en ik niet mee bezig, toch? Met te proberen er een ander verhaal te duiden, in ieder geval waar dit vandaan komt.
6: Nee, maar ik zie dus wel dat als ik met feiten kom, dat het niet wordt geloofd.
5: Ja, het is een ontzettend sterk. Het is dus een oud verhaal, een makkelijk te geloven verhaal. En het is ook altijd een makkelijke verhaal om te vertellen van waarom heb je geen huis? Omdat er te veel asielzoekers zijn. Waarom heb je geen werk? Omdat er te veel migranten zijn. Waarom? Het is altijd een makkelijke verhaal om een bepaalde groep waar je toch al een beetje vooroordelen tegen had, om die vooroordelen dan heel groot te maken en om die de schuld te geven. Dan om allerlei maatschappelijke kwesties daadwerkelijk aan te pakken en om er iets aan te doen. Nou ga ik het misschien niet te veel psychologiseren, maar het is ook een manier soort van om de. Mensen zijn blijkbaar bezorgd of bang en dan voor wat ze kan overkomen, voordat ze bestolen kunnen worden of dat iemand hen geweld aan zou doen.
6: Ja.
5: En dan is het prettig om dat te kunnen projecteren op een specifieke groep. Dat je niet voor iedereen bang hoeft te zijn, maar alleen voor die groep. Snap je wat ik bedoel? Alsof je dan een soort van grip krijgt op je angst. Ja.
6: Ja, want wat gebeurt er in de maatschappij als criminaliteit dus in en rond AZC dus direct wordt vertaald naar onze veiligheid, onze vrouwen, onze huizen?
5: Nou ja, ik denk 2 dingen. Het eerste is dat een onderdeel wordt van het verhaal over waarom we moeten zorgen, waarom er gezorgd moet worden dat er minder asielzoekers naar Nederland komen. En daar kunnen we het misschien daar ook nog even over hebben. Er wordt echt veel strenger asielbeleid gemaakt. En het andere is, dat kan ik niet met cijfers onderbouwen of zo, maar waar ik me heel veel zorgen over maak, is dat die negatieve beeldvorming, dat die afstraalt op iedereen die van kleur is in Nederland. Dus dat jonge mannen van kleur hebben sowieso al heel veel te maken met allerlei vormen van racisme. En die negatieve verhalen over asielzoekers in het bijzonder, die dragen daaraan bij.
6: Ja.
5: Mensen maken echt niet het onderscheid als ze iemand tegenkomen op straat van, oh, is dat een asielzoeker of iemand anders van kleur? Dat is gewoon, dat gaat allemaal in dezelfde beweging mee.
6: Ja.
5: Ja.
6: Maar werkt dat beeld dan, want we horen politici van Jette tot Faber tot Schoof, die hebben het allemaal over oververtegenwoordiging, overlastgevers. Ik kan me herinneren van Schoof dat hij letterlijk heeft gezegd, ja, we hebben niet per se een asielcrisis, maar we ervaren hem wel. Hoe zie jij dat dit beeld doorwerkt in concreet beleid?
5: Jette is daar preciezer in dan Schoof. Dus Jette geeft naar mijn zin wel heel veel aandacht aan die groep die dan inderdaad overlastgevers noemt. Dat is een relatief kleine groep die vrij veel met de politie in aanraking komt. En daar is al heel lang heel veel aandacht voor. En daar is specifiek beleid voor. Die worden in de ergste gevallen ook echt in aparte centra opgevangen. En heel eerlijk gezegd, goed, dat is een andere discussie nog weer. En die algemene beeldvorming van dat er een crisis is en dat er, heel urgent moet worden ingegrepen, die vertaalt zich in wat Faber noemde het strengste asielregime ooit.
6: Maar wat betekent dat?
5: Nou, dat heeft inmiddels de regering Jette vrijwel ongewijzigd ingevoerd. Dat vind ik toch nog steeds iets om te markeren, dat een regering onder een D66-minister beleid heeft ingevoerd dat bijna ongewijzigd was ontwikkeld door een uiterst rechtse kabinet. En wat het dan specifiek betekent is, er wordt van alles en nog wat strenger nu, en echt veel strenger, en deels zit dat ook in Europese regels, maar daar heeft de Nederlandse regering iets aan toegevoegd. En dat is met name het twee-statenstelsel en daaraan gekoppeld veel strengere regels voor gezinshereniging en ook veel strengere regels met betrekking tot een permanente vergunning. En dat moet ik allemaal even uitleggen, denk ik, want dat is veel.
6: Ja, het twee-statenstelsel, wat houdt dat in?
5: Precies, het twee-statenstelsel betekent op dit moment kijkt de Nederlandse regering naar, kun jij veilig terug naar waar je vandaan komt, of is daar oorlog, of is daar iets anders aan de hand? En als je niet veilig bent waar je vandaan komt, dan mag je hier blijven, dan word je erkend vluchteling.
6: Ja.
5: En vanaf afgelopen juni, ik zeg het verkeerd, want het is al ingegaan, vanaf juni.
6: Ja, het is net ingegaan.
5: Precies. Dus tot voor kort ging het zo. Gewoon één status voor iedereen die een vluchteling was. En nu zijn er twee. De ene is voor mensen die vervolgd worden vanwege wie ze zijn. Dus ofwel omdat ze politiek actief zijn geweest, bijvoorbeeld tegen een regering, of omdat ze tot een specifieke minderheidsgroep behoren. Tot een bepaalde etnische groep, of omdat ze homo zijn, of omdat ze christen zijn of van andere religie. Ja. En die krijgen dezelfde status als voorheen. Die vallen onder het vluchtelingenverdrag en die zijn heel goed beschermd door het recht. En dan heb je een andere groep. En dat zijn mensen die vluchten voor oorlog. Die worden niet specifiek om wie ze zijn of wat ze hebben gedaan vervolgd. Maar het is gewoon voor iedereen gevaarlijk waar zij vandaan komen. En die krijgen voortaan een andere status. Een B-status heet dat dan. Nou, A en B, je hoort het al, B is vaak minder goed, hè, dan A.
6: Ja, zeker.
5: Dus de status is, precies, de status, die B-status is minder goed. Die is en een van de belangrijkste dingen die daaraan gekoppeld zijn, aan die B-status, is dat je je gezin niet zomaar meer mag laten overkomen. En dat is, ik hoop dat iedereen, ik denk dat heel veel mensen kunnen invoelen wat dat betekent als je niet met je gezin samen kunt leven, maar als je uit een gevaarlijke situatie komt, is dat misschien, en je kunt nooit meer terug, is dat nog veel erger.
6: Ja.
5: Maar wat voortaan voor die oorlogsvluchtelingen gaat gelden, is dat ze vanaf het moment dat de regering besloten heeft dat zij mogen blijven, moeten ze nog 2 jaar wachten voordat ze überhaupt mogen aanvragen dat hun gezin overkomt. En dan moeten ze voldoen aan inkomens- en huisvestingseisen. Dus ze moeten genoeg verdienen en een goed genoeg huis hebben. En we weten gewoon op dit moment dat het ontzettend moeilijk is voor mensen die hier niet gepland gekomen zijn, zoals vluchtelingen, om genoeg inkomen, om een baan te vinden, genoeg inkomen, een fatsoenlijk huis. Dus de verwachting is dat het voor heel veel oorlogsvluchtelingen permanent of heel langdurig onmogelijk wordt om een gezin te laten overkomen.
6: Ja, en hoe hangen dan, want dit wordt natuurlijk allemaal Europees geregeld, hè, het nieuwe Europese asielmigratiepact. Mm-hmm. Hoe hangt dit dan samen met die Nederlandse ambitie tot dat strengste asielregime ooit?
5: Ja, wat ik net beschreef, dus die gezinsherenigingsmaatregelen, die staan helemaal niet in het pact. Dus die heeft mevrouw Faber zelf bedacht.
6: Ja. Even toegevoegd,
5: en de regering, en precies, en de regering Jetten er ook in laten zitten. Dus dat staat helemaal los van het pact. Heeft dan niks. Ja, dat hadden ze absoluut niet hoeven doen.
6: Nee.
5: Ja.
6: Maar dat doen ze dus wel om die ambitie te vervullen.
5: Precies, met het idee, want nareizigers, dat is niet eens. Nareizigers zijn dus de gezinnen die meekomen. Dat is niet eens zo'n groot deel. Dat zet wel enige zoden aan de dijk qua verminderen van het aantal. Maar het is vooral de hoop dat Nederland minder aantrekkelijk wordt dan andere Europese landen. Als je kunt kiezen van in België mag ik wel mijn gezinnen laten overkomen en in Nederland niet, als je dat weet, dan is de hoop dat mensen misschien naar België gaan. Met als gevolg dat nu, en dat is al bezig hoor, dat alle Europese landen het strengst willen zijn van allemaal. Dus dat gezinshereniging voor oorlogsvluchtelingen in heel Europa, niet in alle landen, maar in steeds meer verschillende landen, moeilijk of wordt gemaakt.
6: Ja. Ja, maar welke groepen worden dan door al deze nieuwe regels het hardst geraakt? Zijn dat de oorlogsvluchtelingen of de mensen die vluchten voor wie ze zijn?
5: De oorlogsvluchtelingen worden het hardst geraakt. Mensen, de andere groep ook, want er zijn een heel aantal maatregelen die voor alle vluchtelingen gelden, zoals dat ze niet meer, tot nu toe kreeg je na een aantal jaar, na 5 jaar kreeg je een, als alles goed was, kreeg je een permanente vergunning. Dus dan hoefde je geen zorgen meer te maken over of je hier mag blijven of dat je terug moest. Dan wist je gewoon, ik mag hier, zolang je geen ernstige misdaad begaat, mag je hier voor altijd blijven. En dat geeft een hele diepe rust. Terwijl die onzekerheid of je, waar je toekomst ligt en of je daar zelf over mag beslissen, of dat de regering jou op een gegeven moment gewoon zegt, je mag hier niet meer zijn. Ja, dat op een heel fundamenteel niveau ondermijnt dat, is dat ondermijnend voor mensen, zeg maar. Dus die permanente verblijfsvergunning, die is er niet uitgehaald voor iedereen.
6: Ja.
5: En ook een aantal andere dingen. Je mag niet meer. Het wordt veel moeilijker om partners over te laten brengen als je niet getrouwd bent. Dus dat wordt voor verschillende groepen, maar met name voor mensen die niet hetero zijn, een heel stuk ingewikkelder. Die kunnen op heel veel plekken niet trouwen.
6: Nee, nee.
5: Er zitten moeilijkheden voor iedereen. Maar heel specifiek voor oorlogsvluchtelingen wordt het echt veel moeilijker.
6: Ja, maar wat ik hier zo gek aan vind. Kijk, beleid hoort natuurlijk gewoon gebaseerd te zijn op bewijs. Maar er wordt zoveel geroepen in de Kamer. Misverstanden, misinformatie. Hoe kwetsbaar maakt dat onze democratie, denk je, Saskia?
5: Ja, ontzettend kwetsbaar. Ik lees voor mijn beroep de debatten terug uit de Kamer over asiel en over migratie. Ik luister soms ook mee. En de meeste media maken hele bewuste keuzes om ons niet te laten horen wat daar allemaal wordt gezegd. Want het is echt verschrikkelijk. Het is echt heel naar. De manier waarop over mensen wordt gepraat door inmiddels een derde van onze volksvertegenwoordiging. De woorden die worden gebruikt. En dat zijn echt woorden die zijn echt nieuw hoor op die manier. Dat was er niet voorheen.
6: Nee.
5: Als ik, en dat maakt onze democratie ontzettend kwetsbaar. Als je zo over mensen praat, dan valt het. Uiteindelijk de bodem onder mensenrechten weg. En de basis van onze democratie is dat je mensen gelijk behandelt. Maar dan moet je mensen wel als gelijke zien.
6: Ja, maar dat het publiek er intrapt, dat snap ik ergens wel. Want je zegt net ook al, die cijfers die kloppen in principe wel, maar het gaat erom hoe ze worden gebruikt en hoe je ze presenteert. Ja, hoe kan ik dan doorhebben dat gebeurt?
5: Ja. Kies je media goed uit. Maar ja, kies je bronnen goed. Kies je bronnen goed. Zorg dat je bronnen leest die zorgvuldig verslag doen. En die erover nadenken hoe ze dat doen. En spreek ook, vind ik heel belangrijk, journalisten erop aan journalisten die er hun best op doen, hè, die het iets kan schelen.
6: Ja.
5: Die schieten soms ook nog wel een keertje. Dat er een kop is waarvan je denkt, of een formulering. Nou, maar die kun je daar dan ook op aanspreken, denk ik. Van, goh, waarom heb je daarvoor gekozen?
6: Ja.
5: En die willen daar dan ook over nadenken en het de volgende keer anders doen. Maar ik weet, het is denk ik, de disinformatie of de misinformatie is zo groot, dat als je zomaar een beetje vrij gaat googlen, dat neem ik het mensen inderdaad niet kwalijk.
6: Nee.
5: Dat ze verwacht of bezorgd. Of
6: maar hoe kan ik dan toch mezelf beter informeren en in de gaten houden of dat gebeurt?
5: Ja, goede bronnen kiezen, denk ik dus echt.
6: Ja.
5: Radio 1.
6: Maar dat is ook al moeilijk, ja, want van Radio 1 hoor ik soms ook online mensen zeggen, ja, maar jullie verspreiden linkse onzin.
5: Ja, ja. Dan weet ik het eigenlijk niet meer. Want dat is inderdaad, dat is onderdeel van het uiterstrechtse verhaal ook. Hè?
6: Ja, daarom.
5: Om de media, de mainstream media, op die manier juist als onbetrouwbaar neer te zetten.
6: Ja, ja. Laat ik de vraag maar anders stellen. Welke vragen zouden wij dan, zowel als publiek, maar ook vooral als journalisten, altijd moeten stellen, zo gauw er zo'n migratie- of asielcijfer wordt gepresenteerd?
5: Over verdachten van misdrijven specifiek?
6: Ja, bijvoorbeeld, ja.
5: Ja, ja, nou, of het gecorrigeerd is voor persoonlijke kenmerken. Dus of er gekeken is naar bijvoorbeeld leeftijd en geslacht en dat soort dingen. Wat voor misdrijven het zijn, doet er ook toe. En ik ben ook persoonlijk heel erg fan. Kijk, ik snap helemaal dat je nu met mij praat, omdat het over de duiding van die cijfers en ook juist van het Nederlandse debat gaat. Maar ik ben erg fan van media die proberen niet alleen over migranten en asielzoekers te praten, maar vooral ook met.
6: Ja. Ja.
5: Dus om dat perspectief te laten horen. Want ik denk eigenlijk dat uiteindelijk als wapen tegen de angst voor de ander het beste, beter werkt. Ik kan, jij en ik kunnen die cijfers nog 100 keer beter uitleggen, zeg maar, of de juiste cijfers geven. Maar ik denk dat heel vaak een persoonlijk verhaal beter binnenkomt of meer doet tegen vooroordelen dan. Ja, dat verzacht soms meer. Ja.
6: Ja, ik begrijp hem. Dat proberen we bij Omroep Zwart ook zeker te doen.
5: Hè?
6: Ja, dankjewel. Saskia Bonjour, universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, voor je belangrijke duiding. Gaan we nu naar bijpassende muziek. Thijs Boontjes hoor je, Nachtportier.

0: Thijs Boontjes, de nachtportier. Dan, we leven in een tijdperk van algoritmes. En de overheid gebruikt risicoprofilering om te controleren of burgers zich wel aan de regels houden. Mensen worden beoordeeld op kenmerken die een verhoogd risico zouden voorspellen. En dit berust dan weer op de aanname dat technologie neutraal en objectief is. Maar ja, is dat wel zo? Want welke echo's van de geschiedenis keren terug in de digitale wereld van vandaag? In deze speciale aflevering van Dossier NAV, opgenomen tijdens Kitty Kotti, gaan Sinan Chankaya en Nala Sira van Sluis in gesprek met Alexander Laufer. Hij is onderzoeker technologie en mensenrechten bij Amnesty International.
1: Alexander, welkom. Fijn dat je er bent. Hoe ben jij in dit onderzoeksveld beland?
2: Eigenlijk best wel toevallig.
3: Neem je dichtbij.
2: Ja.
1: Ik weet niet in de microfoon te praten.
2: Ja. Ik heb aan de universiteit gewerkt als docent statistiek en onderzoeksmethode. En daarna ben ik als data scientist gaan werken. En ben ik bij de overheid beland, bij de Belastingdienst, waar ik met een soort hobbyproject begon over bias in algoritmes en of dat tot etnisch profileren kon leiden. En daarbij heb ik onder andere jouw werk leren kennen, Sinan.
1: Nou, wat fijn. Was dit voor of na
2: het
1: schandaal?
2: Dit was voor, tijdens en na het schandaal. Dus in die hele tijd heb ik daar gewerkt eigenlijk.
1: Even voor de goede orde. Dus nog voordat de toeslagenaffaire bekend werd en het feit dat de Belastingdienst gebruik maakt van algoritme, was jij al bezig met discriminerende algoritme binnen de Belastingdienst?
2: Klopt, ja. Tijdens inderdaad de eerste berichten waren al verschenen op de krant dat er sprake was van dat sommige mensen vaker geselecteerd werden en dergelijke. En daarom ontstond dat project ook eigenlijk van, goh, hoe zit het bij ons? Want ik zat bij Belastingdienst Blauw, zeg maar, dus ja. Bij de belastingen en toeslagen was eigenlijk een aparte organisatie en daar speelde het schandaal zich af.
1: Maar had je wel al bijvoorbeeld een leidinggevende gewaarschuwd dat er werd gediscrimineerd?
2: Daar gingen we dus onderzoek naar doen of dat het geval was. Want dat was gewoon niet bekend, zeg maar. Of ja, er waren mensen die de vraag stelden of dat het geval zou kunnen zijn en hoe kunnen we dat vaststellen. En daar ging ik dus mee aan de slag. En dat was eerst één dag in de week en toen twee en toen drie. En toen kwam er een heel team bij. En toen ben ik weggegaan bij Amnesty, ja.
3: Ja, want nu, toen ben je van de Belastingdienst bij Amnesty International terechtgekomen. Daar heb je een onderzoek gedaan eigenlijk over discriminerende algoritmes.
2: Ja.
3: Het is een heel groot boekwerk geworden. Ik heb hem net even mogen vasthouden. Maar kan je ons meenemen wat een beetje de belangrijkste uitkomsten waren van dat onderzoek?
2: Ja, dus het onderzoek gaat over risicoprofilering. Dat zijn dus algoritmen, met andere woorden automatische systemen die de overheid gebruikt om criminaliteit en fraude te voorspellen of in te schatten. Hoe dat werkt is dat die algoritmen gaan kijken in hoeverre jij lijkt op eerdere criminelen of fraudeurs. En als dat het geval is, word je dus als risicovol aangemerkt en word je behandeld als verdachte in feite, want je wordt dan gecontroleerd terwijl andere mensen niet gecontroleerd worden. Uit het onderzoek komt dat dit soort systemen altijd discriminerend zijn.
3: Altijd?
2: Altijd, wanneer ze gebruikt worden in bepaalde beleidsdomeinen. Dus dat gaat over bijvoorbeeld politie, migratie en sociale zekerheid. En
1: ja.
2: We zien dus dat in deze domeinen de gevolgen zo groot zijn voor mensen dat deze algoritmen niet gebruikt kunnen worden zonder dat het tot mensenrechten schendingen leidt.
3: Want
1: kun je nog één keer heel helder maken hoe discriminatie en algoritme nu samengaan, hoe dat werkt en waarom dat altijd samengaat?
2: Ja, dus discriminatie gaat over ongelijke behandeling. Ja. En die ongelijke behandeling moet dan wel of niet een goede reden hebben. Want het is dus niet zo dat jij nooit een verschil kunt maken in hoe je mensen behandelt. Er kunnen goede redenen zijn. Bijvoorbeeld, je mag wel een persoon van kleur aannemen.

0: om Martin Luther King in een film te spelen. Of je mag homoseksuele mannen een voorkeursbehandeling geven bij het toedienen van vaccinaties tegen infectieziektes die vaker voorkomen bij homoseksuele mannen. Maar als het gaat over mensen selecteren voor controles door de overheid, dan is het heel moeilijk om daar een goede reden voor te hebben.
1: Kun je een voorbeeld geven van een algoritme waarin dat nu wel gebeurt, maar waarvan jij zegt, dit is een ongeoorloofd onderscheid en dus discriminatie?
0: Bijvoorbeeld bij het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt nu een algoritme gebruikt om in te schatten wie van mensen die een visum aanvragen daar misbruik van gaan maken. En een van de criteria die hierbij gebruikt wordt is nationaliteit.
1: Ja.
0: Dat betekent dus dat sommige mensen die uit bepaalde landen komen als risicovoller worden gezien dan anderen. En uit berichtgeving blijkt dat dit mensen bijvoorbeeld uit Suriname en Marokko zijn. En die hebben het dus moeilijker met het verkrijgen van een visum. En wij zeggen dat dit neerkomt op etnisch profileren, omdat dan hele groepen worden aangemerkt als gevaarlijk.
1: Ja, en maar wat zegt zo'n instantie dan?
0: Ja, die zeggen dat wel mag.
1: En, waarom?
0: Omdat ze zeggen volgens ons ten onrechte dat ze wel nationaliteit als risicocriterium mogen gebruiken.
1: Want?
0: Want ja, dat heeft impact op het besluit om iemand wel of niet een visum te verlenen. Alleen ja, dan wordt het een beetje technisch, zeg maar. Maar want nationaliteit heeft juridisch een hele strikte betekenis.
1: Ja.
0: Dat is gewoon de band tussen iemand en een staat.
1: Zeker.
0: Maar op het moment dat jij een hele groep mensen uit een land beschrijft als risicovoller, dan ben je in feite aan het stereotyperen, zeg maar. Ja. Dus wij zeggen dat die nationaliteit geracialiseerd wordt.
1: Ja.
0: De hele groepen mensen worden dan verdacht gemaakt. En dat mag niet.
2: Ja. Ik kijk even voor mij naar het publiek. Zijn er mensen die dit herkennen? Ik hoorde net al eigenlijk politie, migratie en sociale zekerheid. Maar ook de voorbeeld natuurlijk van het toeslagenschandaal en buitenlandse zaken. Zijn er mensen die dit soort dingen ondervinden? Discriminatie door algoritmes? Etnisch profileren, andere dingen? Iemand die dat zou willen delen?
1: Iemand kennen met een verhaal over dat ze werden geprofileerd?
0: Ik vind het niet zo raar dat niemand antwoordt. Want het probleem is dus ook dat we niet weten vaak wanneer deze systemen ingezet worden. Dus dat de transparantie ontbreekt. En daardoor kunnen we de overheid ook niet op aanspreken. Terwijl volgens ons is dit echt een van de grootste bronnen van institutioneel racisme in Nederland nu.
2: Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld etnisch profileren, dan kijken ze wel heel nadrukkelijk naar uiterlijke kenmerken bijvoorbeeld. Ja. Terwijl Amnesty duidelijk zegt, je moet gewoon random gaan fouilleren bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja.
2: Waarom nemen ze dat dan niet aan? Omdat ze er toch overtuigd zijn dat...
0: Ja, dus wat we bijvoorbeeld in het rapport gedaan hebben is de dominante narratief onder de loep nemen die de overheid gebruikt. En dat is vaak, wij hebben deze algoritme nodig, want anders kunnen we niet efficiënt zijn en zijn we resources aan het verspillen. En als we die wel gebruiken, kunnen we effectief criminelen opsporen of fraude bestrijden.
1: Ja.
0: En in het rapport leggen wij bloot dat dit niet goed onderbouwd is en dat er weinig wetenschappelijk bewijs voor is.
1: Kunnen we even terug naar wat je zojuist zei? Want je had het over gebrek aan transparantie.
0: Ja.
1: En vervolgens gaf je het voorbeeld van de overheid. Hoor ik jou nou zeggen dat de overheid het nu niet zo nauw neemt met de regels?
0: Ja, klopt. Dus het is dus niet automatisch zo dat als deze systemen gebruikt worden, dat wij daar ook kennis van hebben, zeg maar. Terwijl dat wel een plicht van de overheid is om dat kenbaar te maken.
1: Maar is het dan zo dat er geen wettelijk kader is? Of is het zo dat ze bewust de grens opzoeken en er overheen gaan?
0: Soms dat tweede. Soms is het wettelijke kader niet scherp genoeg of niet duidelijk genoeg. Maar het gebeurt ook wel dat die verplichting er is en dat de overheid dat weet en dat ze toch die plichten niet respecteren, zeg maar.
1: Kun je buiten de toeslagenaffaire voorbeelden geven van systemen die de overheid willens en wetens heeft gebruikt terwijl daar discriminerende algoritmen in zitten?
0: Nou, bijvoorbeeld de Belastingdienst, het is wel dezelfde organisatie, maar heeft heel veel selectiesystemen in gebruik die slecht te verantwoorden zijn. Dus die zitten nu onder verscherpt toezicht van de toezichthouder, omdat ja, die kwam op bezoek en die merkte op dat er heel veel systemen waren waarvan onduidelijk was wanneer ze gemaakt zijn, door wie en hoe ze zijn gemaakt en waarom, welke criteria hebben daar een rol gespeeld. En ja, als je dat niet kunt verantwoorden, dan mag je die niet gebruiken, zeg maar. Maar toch worden die wel gebruikt.
2: Als we kijken naar vandaag, Kitty Kotti, in hoeverre heeft bijvoorbeeld het slavernijverleden of kolonialisme een link met die digitale discriminatie?
0: Ja, dat is echt een goede vraag. Kijk, bijvoorbeeld bij etnisch profileren gaat het om gebruik van uiterlijke kenmerken, zoals de kleur van je huid, om mensen te controleren. Ja. En daarvan is inmiddels toch best breed bekend in Nederland dat dat niet mag. Dus wat doet de overheid? Die gaan dan andere kenmerken selecteren die niet zo op eerste gezicht discriminerend lijken. Zoals waar je woont, wat voor baan je hebt, met hoeveel mensen je woont, maak je hoge zorgkosten.
1: Ja.
0: En de aanname is, deze zijn neutrale criteria, dus daarmee discrimineer je niet.
1: Ja.
0: Echter, wat ik in mijn onderzoek zeg, is dat dit soort criteria zijn ongelijk verdeeld over bevolkingsgroepen. Het is dus niet zo dat die echt neutraal zijn. En een van de dingen die we bijvoorbeeld waarnemen is dat mensen van kleur, moslims, mensen met een chronische ziekte worden op allerlei manieren in hun leven achtergesteld en gediscrimineerd. Mensen van kleur en moslims hebben bijvoorbeeld krijgen een lager schooladvies, hebben vervolgens moeilijker met het vinden van een baan, met het vinden van een goede woning, krijgen slechtere zorg. Dus je kunt moeilijk volhouden dat als je criteria gebruikt uit deze velden, zeg maar, dat die neutraal zijn.
1: Maar kun je, Alexander, ik snap dat die criteria niet neutraal zijn. En ik snap dat het proxycategorieën zijn om etnische en raciale groepen zichtbaar te maken. Maar toch gewoon even terug naar die centrale stelling. Hoe werkt dan koloniaal gedachtegoed daarin door?
0: Kijk, dat,
1: kan je dat concreet maken?
0: Ja, dus dat algoritme van buitenlandse zaken is denk ik een heel goed voorbeeld daarvan. Want grenzen en migratiebeleid zijn eigenlijk iets wat voortkomen uit het koloniale tijdperk. Het zijn niet gewoon lijntjes op een kaart, zeg maar. Maar die grenzen werden zo gemaakt om landen te verdelen tussen koloniale machten en mensen binnen die gebieden tot slaaf te maken en vervolgens te verkopen en mee te nemen naar andere landen. En zelfs bij het afschaffen van de slavernij en bij de onafhankelijkheid van deze landen, bijvoorbeeld Suriname en Indonesië, probeerde de overheid zo min mogelijk mensen uit deze landen de Nederlandse nationaliteit te geven. En wat we nu hebben als resultaat daarvan is dat mensen die wel de Nederlandse nationaliteit hebben vrij kunnen reizen naar Suriname en Indonesië bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Maar mensen uit Suriname moeten een visum aanvragen om hun familie te komen opzoeken in Nederland. En vervolgens, wat gebeurt er? Die worden dan door het algoritme van buitenlandse zaken gehaald. En die merkt mensen uit Suriname op als risicovol, waardoor sommige van die mensen niet vrij zijn om hierheen te komen.
1: Dus je zegt eigenlijk dat de koloniale grens zich heeft verplaatst naar de digitale wereld.
0: Precies, ja.
2: Wat is een manier, want je zegt bijna eigenlijk dat data nooit neutraal zijn. Maar wat is dan een manier bijvoorbeeld van een belastingdienst om wel data te vergaren, maar daarin in ieder geval minder discriminerend te zijn?
0: Kijk, wat wij zeggen, het is zo dat data nooit neutraal is. Het probleem ontstaat wanneer je die data gebruikt om mensen te controleren of anderzijds te onderwerpen aan dingen die hun rechten beperken of zwaar nadeel laten ontstaan voor mensen. Het is niet zo dat je dus nooit data mag gebruiken voor iets. Alleen wij zeggen, gebruik het niet om mensen te selecteren voor controles. Want dan loop je onvermijdelijk het risico op dat je mensen gaat discrimineren.
1: Kan je iets vertellen ook over de gevolgen daarvan?
0: Ja, dus...
1: Wat weten jullie daarover?
0: Dat zijn zowel... dat kunnen psychologische gevolgen zijn. Want ja, hoe stressvol is het om ineens opgebeld te worden door toeslagen of de Belastingdienst met de vraag van... Goh, wij zien dat jij zoveel gedeclareerd hebt. Kun je dit verantwoorden? Kun je bonnetjes opsturen? Maar het kunnen ook materiële gevolgen zijn. Want je kunt je toeslagen ineens ingetrokken krijgen of ineens geld moeten terugbetalen. Of je wordt staande gehouden door de politie. Misschien word je naar het bureau meegenomen. Je kunt zelfs in de cel belanden. En dit gebeurt wellicht minder in Nederland. Maar goed, het onderzoek is wereldwijd. En we zien dat in grenslanden aan de EU, waar dus asielzoekers binnenkomen, worden ze onderworpen aan nog veel heftigere technologie. Zoals leugendetectie en gezichtsherkenning en dit soort dingen. Waarbij ze ook het risico lopen om gewoon teruggestuurd te worden of opgesloten te worden. Dus dat kan echt heel ver gaan.
2: Ja. Wat kunnen wij als individu doen om dit misschien tegen te gaan? Hebben wij daar controle over?
0: Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen hier zijn om dit verhaal te horen. Het is best wel een complex onderwerp. Dus ik zou zeggen, praat er met mensen om je heen. Als je twijfelt waarom je geselecteerd bent voor een controle door de politie of door een overheidsinstantie, weet dat je het recht hebt om te weten waarom je geselecteerd bent. En je hebt het recht om daar
2: bezwaar tegen te maken.
0: En er zijn organisaties zoals Amnesty en Controle Al Delete die je kunnen helpen als je daar problemen bij hebt. En ja, als je dingen ziet op sociale media die hierover gaan, deel dat. Want het is heel belangrijk om kennis hierover te verspreiden.
2: Nee. Ja. Zijn er vragen vanuit het publiek? Ja, ik zie een meneer met een hand. Komt de microfoon uw kant op?
1: Ja, meneer, kom naar de microfoon.
3: Hallo, ik ben Sonny. Werkzaam als data-analyst.
2: Mm-hmm.
3: In mijn werk als data-analyst zit ik vaak in een situatie dat ik bepaalde gegevens niet kan en mag.
0: Zou je wat dichterbij?
2: Ja.
3: Zo is beter?
2: Ja, top.
1: Dank u.
3: Oké, Sonny, data-analyst. In mijn werk zit ik vaak in een situatie dat ik bepaalde informatie, rapporten niet kan opleveren. Omdat ik heb wel toegang tot bepaalde gegevens, maar ik mag ze niet gebruiken in verband met AVG. Hoe zit het in dit geval wat betreft AVG?
2: Misschien even duiden wat AVG is?
3: Algemeen verordening gegevensbescherming.
0: Ja.
2: Ja.
1: Dus de overheid mag niet zomaar gegevens opslaan, bevragen, juist, delen, enzovoorts, enzovoorts. Ja.
0: Ja, dat klopt. Wat is precies de vraag? Dus of je die gegevens wel of niet zou mogen...
3: Kijk, de belasting gebruikt blijkbaar informatie om bepaalde groepen uiteindelijk te kunnen benadelen. Terwijl ze die informatie niet mogen gebruiken.
0: Ja,
3: En maar hoe zit het wat betreft AVG?
0: Daar hebben ze natuurlijk regels voor. De autoriteit persoonsgegevens zegt dus dat deze regels niet goed genoeg worden nageleefd. Momenteel, ik weet dat er nu dus een traject loopt om het gebruik van die gegevens beter te verantwoorden.
3: Ik begrijp wat je zegt, maar het is gewoon wettelijk vastgelegd.
1: Maar de overheid houdt zich niet aan de wet, meneer.
3: Juist,
1: komt het om neer.
3: Ja. Dat zeg ik dus in feite.
1: Ja. Maar wat vindt u daarvan? Dat is toch gek?
0: Ja.
3: Ja, maar kijk, de belasting mag dat blijkbaar wel. Maar ik word op mijn vingers getikt als ik dat zou doen.
2: En terecht, toch?
3: Ja, als het voor mij terecht is, moet het voor hun toch ook terecht zijn?
2: Dat ben ik helemaal met u eens.
0: Mm-hmm.
2: Er is zelfs een onderzoek die eigenlijk dat zegt. Misschien de vraag, hoe kan dit toch gebeuren?
3: Ja, hoe kan de belasting toestemming krijgen om AVG gewoon aan de zijkant te schuiven?
0: Ja, dat is een moeilijke vraag inderdaad.
3: Nou, jij zit dicht bij het vuur. U zit dicht bij het vuur?
0: Ja. De overheid houdt zich gewoon niet altijd aan haar eigen wet en regelgeving. Dat is gewoon een constatering die we keer op keer gemaakt hebben.
3: Ja.
0: Ja.
3: Maar er worden geen stappen op ondernomen.
0: Er worden dus wel stappen ondernomen. Alleen...
3: Ja, maar kijk, wet is wet, hè?
0: Ja.
3: Op het moment dat ik het doe, Dan sta ik op straat.
1: Worden nu mensen die zich die een actieve rol hebben gehad in de toeslagenaffaire, hoog in de top, maar ook daaronder, zijn die eigenlijk ter verantwoording geroepen? Wat is eigenlijk de slotsom daarvan?
0: Ik zou het eigenlijk niet weten wat daarmee gebeurd is. Ik weet dat sommige mensen verhoord zijn tijdens die parlementaire commissie, maar of ze daadwerkelijk gestraft zijn, dat denk ik eigenlijk niet.
1: Ja. En als je gewoon even verder speculeert, filosofeert over de vraag van meneer, wat denk je dat dan inderdaad scenario's zijn voor waarom de overheid dit doet of blijft doen?
0: Wij zien dat de overheid dit heel enthousiast blijft doen, dat het geloof dat dit dus noodzakelijk is en effectief echt rotsvast zit bij de mensen, bij de overheid, ondanks dat er weinig tot geen bewijs hiervoor is. Dus dat is moeilijk om dat te veranderen en dat kost heel veel tijd.
1: Er is dus een hardnekkig geloof, zeg je eigenlijk, binnen overheidsinstanties, dat dit de juiste manier van werken is.
0: Ja, maar het gaat ook breder dan de overheid natuurlijk. Dit is gewoon een maatschappelijk breed fenomeen dat mensen heel sterk geloven dat technologie complexe problemen, sociale problemen kan oplossen. Terwijl het onderzoek dit tegenspreekt, zeg maar. Ja.
1: Ben jij optimistisch?
0: Waarover?
1: Over de toekomst van algoritme, van racistische algoritme en dus of die koloniale grens ooit gaat verdwijnen?
0: Ik ben van nature optimistisch, zeg maar. Tenminste, ik denk, ik doe dit werk omdat ik geloof dat het kan veranderen. Maar ik denk dat het wel heel veel tijd en moeite gaat kosten. Dat wel.
2: Dankjewel, Alexander Laufer, voor je duiding, voor het onderzoek. Het vele bloed, zweet en tranen, als ik het zo mag zien en horen. Publiek, dank jullie wel ook voor het luisteren, voor jullie vragen, voor het meedenken. Mocht je nou denken, leuk, ik wil meer afleveringen zien, dan kan je de podcast Dossier NFV terugluisteren of nieuwe afleveringen luisteren op NPO Luister. Is helemaal gratis. Ja. Willen ze heel graag dat ik erbij vermeld. Dat is toch fijn. En ik wil iedereen vragen om eventjes misschien zijn telefoon erbij te pakken en lid te worden van Omroep Zwart. Yes!
1: Dank jullie wel.
2: Fijne dag nog.
1: Dank je. Het gesprek eindigt hier, maar het dossier blijft open.
4: Je luistert nu naar De Nacht is Zwart.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan, wat kan duiden op nieuwe Iraanse aanvallen. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen Amerika en Iran wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit een zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis, maar het bleek om iemand anders te gaan. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
2: De nacht is zwart. Ruben van Achten.
3: Over iets minder dan een week vindt er een bijzondere avond plaats in het Delamar Theater in Amsterdam. Vrijdag is het namelijk daar tijd voor Paul's Pride Party. Het belooft een grote queer celebration te worden, maar staat ook stil bij Pride als protest, zoals het ooit begon. En dit wordt allemaal georganiseerd door zanger en acteur Paul Morris. En Paul hangt dit uur bij mij aan de lijn. Paul, hele goede morgen.
4: Hi, goedemorgen Ruben.
3: Goedemorgen. Jij bent voornamelijk een gig-artiest. Dat betekent dus dat je optreedt waar je gevraagd wordt. Waarom was het tijd voor een eigen party?
4: Nou, ja, ik... Eigenlijk was het een gecombineerd idee. Zoals je zegt, ben ik gevraagd voor andere evenementen vooral. Maar ik maak mijn eigen muziek ook.
3: Ja.
4: En ik dacht, ja, weet je wat... Ik wil gewoon mijn muziek ook kunnen laten horen. World Pride komt eraan. En ik dacht, laten we dit combineren. En laten we tegelijkertijd ook iets terug doen voor de community. Maar daar komen we zo wel op,
3: ja, denk ik. Ja, ja, maar met dit organiseren, waar begin je?
4: Ja, nou, dat is een goede vraag. Ik begon eigenlijk met mijn vriend Milan gewoon aan tafel te brainstormen van hoe zetten we dit op. En ja, het eerste, de muziek is altijd de basis. Dus ik dacht eerst, oké, wat wil ik zingen? Hoe wil ik dat het klinkt? En daarna was het wel, oké, met welke partij kunnen we dit samen doen? En omdat we eigenlijk al met Tick Tick Boom in Delamar zouden staan. Ja, precies. Met de musical Tick Tick Boom zouden staan in Delamar. Ja, hadden we bedacht, nou, misschien kunnen we Delamar vragen of we het daar mogen doen. En misschien kunnen we aan de producent Opus One vragen of we met hen kunnen werken. En nou ja, ze stonden beide voor open, dus zo zijn
3: Mooi.
4: We begonnen.
3: Ja, want hoe zou jij Paul's Pride Party zelf willen omschrijven?
4: Ja, ik zou het eigenlijk beschrijven als een samenkomst van heel veel verschillende soorten genres. Het is in de basis een concert. Met verschillende kunstvormen die langskomen. Dus denk aan popmuziek, denk aan musical theater, denk aan opera, denk aan drag performers, dans. Alles onder het dak van het theater.
3: Ja, ja, en er doen inderdaad bijzondere mensen mee. Roxanne Hazes bijvoorbeeld. Maar ook, vond ik ook wel grappig, Albert Verlinde.
4: Ja, Albert Verlinde. Nou, dat was gewoon een... dat was een idee van Milan. Hij zei, nou, laten we het gewoon vragen als een soort comeback van hem. En hij stond ervoor open. En ja, we vinden het echt heel bijzonder dat hij voor ons...
3: Ja, want mensen kennen hem natuurlijk een beetje als roddelkoning. Maar hij heeft echt een theaterachtergrond, hè?
4: Ja, zeker. Echt een kleinkunstachtergrond zelfs.
3: Ja, dus hij gaat ook zingen.
4: Ja, hij gaat zingen.
3: Wat leuk, wat leuk. Nou ja, je noemde het al een paar keer. Een van de mensen die meedoet is je eigen verloofde. Milan van Waardenburg. Die mensen onder andere kunnen herkennen als Jezus uit The Passion dit jaar. Hij is een beetje je vaste collega geworden, hè?
4: Ja, zo lijkt het inderdaad, hè?
3: Ja.
4: Ja. Dat is ook wel een beetje een weerspiegeling van hoe het thuis gaat, hoor. Want ja? Er komen altijd ideeën naar boven. En dat is heel fijn als je met iemand bent die ook creatief en artistiek is.
3: Ja, hij zelf is in ieder geval heel trots op je.
5: Hallo, allerliefste schat. Oh. Nog minder dan een week en dan is het zover. De allereerste editie van Paul's Pride Party in het De La Mar Theater in Amsterdam. Ik hoop dat er nog vele edities mogen volgen en ben ontzettend trots op hoe jij alles in het leven aanpakt. Jouw joy, jouw power of words, het licht dat je brengt in mensen hun leven.
4: En
5: ik ben ontzettend trots dat ik daarnaast mag staan en van de zijkant ook een beetje mag meegenieten. I love you.
3: Ja, Paul, hoe is dit om te horen?
4: Hallo?
3: Hi, ben je er nog? Wij zijn Paul heel eventjes kwijt, dus we gaan heel even proberen om de verbinding opnieuw te geven.
4: Hey Ruben.

0: De Better Paul hoorde je van mijn gast Paul Morris. Paul, waar gaat dit nummer eigenlijk precies over?
1: Nou, goede vraag. Dat is een lang verhaal kort. Het ging over een jongen die eigenlijk verliefd was op een ander jongen die ook Paul heette. Dus ik ben naar hem toegegaan en ik heb gezegd, hey, ik ben de betere keuze. Ik ben de betere Paul. Je moet voor mij kiezen.
0: Wat een leuk nummer. Jij hebt in ieder geval voor een ander gekozen, voor Milan. En die had net een heel lieve appje voor je, terwijl de verbinding wegviel. Dus dan gaan we even nog een keer naar luisteren.
2: Hallo, ja, allerliefste schat. Nog minder dan een week en dan is het zover. De allereerste editie van Paul's Pride Party in het De La Mar Theater in Amsterdam. Ik hoop dat er nog vele edities mogen volgen en ben ontzettend trots op hoe jij alles in het leven aanpakt. Jouw joy, jouw power of words, het licht dat je brengt in mensen hun leven. En ben een ontzettend trots dat ik daarnaast mag staan en van de zijkant ook een beetje mag meegenieten. I love you. Mwah.
0: Ah, ja, Paul, hoe is dit om te horen?
1: Nou, super lief.
0: Ja, lief. Ja, ik heb jullie beide nummers, dus dat was niet zo moeilijk te regelen.
1: Nou, wat lief van je, Ruben.
0: Ja,
1: thanks.
0: Ja, maar hoe is het nou om met hem samen te werken? Want het is ook je verloofde.
1: Ja, nou, ik moet je zeggen, dat gaat wel heel soepel. Ja, ik heb nu met hem zeg maar op hele verschillende manieren gewerkt. Dus we hebben samen een videoclip opgenomen. En dat was gewoon heel vet om te zien hoe bij Milan de creativiteit naar boven komt. We hebben samen gewerkt in een musical. En dat was eigenlijk het meest verrassend hoe normaal dat was. We ook bij het acteren dachten we geen één moment van, nou, wat doen we gek? Wat is dit? Dus dat was heel fijn. En nu is hij meer een beetje aan de productiekant met het hele Paul's Pride Party. En nou, dat doet hij ontzettend goed. En ik vind het gewoon heel fijn dat ik met iemand kan werken die net zo graag wil als ik. Ja. En ik weet dat hij mij altijd het beste met me voor heeft.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook zo. Kijk, dan heb je een discussie op werk bijvoorbeeld en dan kom je thuis en dan zit hij er weer.
1: Ja, nou, en dat hebben we dus nog niet gehad. Ik klop even af. Ja. Dus dat gaat tot nu toe heel goed.
0: Ja. Nog even over Paul's Pride Party zelf. Dat wordt dus een viering van het queer zijn. Jij komt oorspronkelijk uit Venezuela, waar het natuurlijk een stuk lastiger is. Wat was het moment dat jij dacht, nu kan ik echt vieren wie ik ben?
1: Nou, ik weet niet of het een van de momenten waarvan ik dacht, nou, ik heb nu wel een goede keuze gemaakt. Kijk, ik hou echt van mijn land. En ik gun het allerbeste altijd. Maar toen ik hier in Nederland mijn allereerste Amsterdam Pride had meegemaakt en het boot van de politie zag in de Cannon Parade, waarop stond, we are proud to protect you. Hm. Nou, toen kreeg ik helemaal kippenvel door mijn hele lichaam. En ik dacht, ja, ik heb de juiste keuze gemaakt. Hier kan ik echt mezelf zijn. En dat voel ik nog steeds, ik dat kan zijn hier.
0: Want dat herkende je niet in Venezuela, dat je het gevoel dat je beschermd werd.
1: Ja, klopt. In Venezuela is het niet eens legaal herkend dat je homoseksueel mag zijn.
0: Ja.
1: Dus daar lopen we een beetje achter, helaas.
0: Ja. Zit er dan ook nu soms nog enige onwennigheid in? Want ik ben zelf ook queer, maar ik heb een heel religieuze achtergrond. Dus ik heb soms nog wel dat als ik dan met iemand flirt of wat dan ook, dat die achtergrond toch nog in mijn achterhoofd een beetje een rol speelt. Heb jij dat soms ook?
1: Oh, wat een goede vraag. Ja, ik merk het. Ja, ik merk daar een verschil in. Ik heb één goede vriend. En toen we beide single waren, zei hij dan wel eens van, ik flirt gewoon in de sportschool. En ik denk van, ja, nee, ik zou niet durven. Als ik niet 100% weet dat iemand anders ook gay is, dan ben ik toch altijd bang dat ik dan een vervelende reactie krijg. Of misschien dat iemand agressief kan worden zelfs.
0: Ja. Maar als je dat dan toch soms lastig vindt, waarom heb je dan toch gekozen om ja te zeggen tegen het Pride-ambassadeurschap? Want dat ben jij dit jaar.
1: Ja, nou ja, ik ben dat sinds 2022. Waarom? Omdat ik zo Omdat dat moment met Pride Amsterdam zo'n indruk op me gemaakt had, dat ik dacht, ja, als ik op een of andere manier dat gevoel van veiligheid aan iemand anders kan geven, als gezicht van, ja, dan is mijn doel bereikt, zeg maar. Want dat wil ik ook als artiest en als persoon. Ik wil gewoon dat de mensen om mij heen zich veilig genoeg voelen om zichzelf te zijn.
0: Ja, ja, ja. Maar wat betekent die rol in de praktijk, Pride Ambassadeur?
1: Oh, nou ja, dat betekent die iets anders voor elk ambassadeur, hoe zij dat vormgeven. Maar ja, ik zie dat als gewoon de boodschap van Pride, en dat is voor mij, je mag jezelf zijn, dat ik dat kan doorgeven door middel van mijn werk. Dus bijvoorbeeld, ik heb een eigen nummer ook geschreven, dat heet It Gets Better. En dat is echt als een soort brief wat ik naar mijn jongeren zelf schrijf, van het wordt beter, je gaat van jezelf houden, je gaat liefde ontvangen. En ja, als ik iemand anders kan inspireren of een veilig gevoel kan geven met dat, dan heb ik het gevoel dat ik ook mijn werk als ambassadeur heb gedaan.
0: Ja, precies, precies. En je krijgt dat ook terug van mensen, dat dat lukt.
1: Ja, dat is wel heel fijn, ja.
0: Wat voor verhalen hoor je dan?
1: Nou, ik heb zelfs een aantal fans die de songteksten hebben als tatoeages op hun armen. Of,
0: wow.
1: Ja, dus ja, dan denk ik, holy moly.
0: Ja.
1: Nice. Ja.
0: Mooi om te horen, ja. Maar naast een viering, want dat is het natuurlijk, is Pride oorspronkelijk begonnen als protest. Hoe is dat een beetje gegaan? Zou je dat kunnen duiden?
1: Ja, zeker. Dat is eigenlijk... ik weet het jaargetal even niet uit mijn hoofd. Maar je had in Amerika had je een bepaalde in. Dat heette de Stonewall. En daar kwamen dus heel veel mensen uit de queergemeenschap bij elkaar. Eigenlijk undercover. En daar kwam soms politie en moesten ze gingen ze de bijeenkomsten cancelen, zeg maar. Totdat er een jaar hebben de queer mensen besloten van, nee, wij mogen hier zijn, wij mogen onszelf zijn. En ze begonnen weerstand te bieden.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk uitgegroeid tot een jaar later, dat ze echt op straat gingen. In de vorm wat we nu kennen als een soort parade met helemaal confetti en glitter en party. Maar dat begon daar echt als een protest aan straat. Waarin ze gewoon vroegen om eerlijk behandeld te worden en gewoon gezien te worden als de mensen die ze waren.
0: Ja, maar waar komt dan die transformatie vandaan? Dat het inderdaad ooit echt een protest was en nu eigenlijk een heel gezellig feestje.
1: Oh, ja, daar vraag je me wat. Ik weet niet wanneer dat precies is ontstaan, maar ik kan me zo voorstellen dat op het moment dat het wel veilig was,
0: ja,
1: dat het dan inderdaad een viering wordt van identiteit. En dat, als ik voor mezelf praat, als ik omringd ben door mensen van een queer gemeenschap, dan voel ik me veilig om bijvoorbeeld wat uitbundiger te dansen, of misschien om wat meer kleurrijke kleding aan te trekken dan wat ik zou doen in mijn dagelijks leven. En dat, dat... die uiting dan eigenlijk wel eigenlijk een ondertoon heeft van protest, maar je voelt je dan tegelijkertijd ook verbonden met de ander, zou ik zeggen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus het is voor jou. Ja, ik heb dat idee ook wel een beetje, inderdaad. Het is een feestje, maar het heeft een serieuze ondertoon. En ik denk dat we die ook niet mogen vergeten. En soms heb ik wel het gevoel dat dat een beetje gebeurt.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Ja.
1: Daarom is het goed om bij stil te staan.
0: Maar wat is het dan voor jou? Is het voor jou vooral een feestje of ook echt wel een vorm van verzet nog?
1: Ah. Ja, voor mij is het eigenlijk een feestelijke verzet. Ja.
0: Een combinatie van beide eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja. Nu zijn er natuurlijk ook heel veel mensen die tegen die zichtbaarheid zijn. Waarom zeg jij juist, nee, we moeten zichtbaar zijn en blijven?
1: Mm-hmm. Ja, ik denk dat hoe meer... Bijvoorbeeld, we hebben het heel vaak de laatste tijd over visibility. En hoe... ik pak even een voorbeeld wat misschien in eerste instantie minder lijkt te maken te hebben. Maar het feit dat we een zwarte Ariel hadden. Hoeveel commotie dat creëerde aan de ene kant. Maar eigenlijk, als je op filmpjes zag en zag je meisjes... Die letterlijk tegen hun moeder zeggen... oh, kijk, een prinses wat op mij lijkt.
0: Ja.
1: En dat heeft dan hopelijk een gevoel van... oh, dus ik mag er ook zijn en ik mag ook een prinses zijn. En ik weet je, het is, ik ben ook onderdeel van het verhaal. En daarom is het zo belangrijk dat wij ook kunst en verhalen hebben waarin wij als queers onszelf ook gereflecteerd zien. Dus ik denk dat, even om dan terug te komen... zichtbaarheid is zo belangrijk om jezelf als onderdeel van het grote geheel te voelen.
0: Ja, ik moet wel zeggen, toch voelt het voor mij soms toch... Nou, misschien is nutteloos niet het goede woord, maar ja, misschien wel. Want er is onlangs een meting gedaan door een data-onderzoeker... naar de homofobe reacties die ik online ontving in 83 dagen. En dat waren er minimaal 257. En ik moet zeggen minimaal, want spelfouten worden niet meegenomen. En als er iets net onduidelijk is opgeschreven, ook niet. Dan herkent dat systeem het niet. Maar als ik dat dan hoor en las en die resultaten zag... denk ik toch, waar doen we het allemaal nog voor?
1: Ja, dat klinkt ook wel heftig, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, aan de andere kant denk ik... ja, en stel je voor als we het niet zouden doen. En dan, ik denk dat hoe minder je het doet, ook hoe dan... ik kom even niet uit mijn woorden, maar hoe minder je het doet... hoe groter de drempel dan ook om jezelf te zijn. Dus er moet wel iets... iets overeind blijven. Daarom... ja, ik hoop dat je me begrijpt. Want voor in mijn hoofd is het logisch.
0: Jij zegt eigenlijk... hoe erg was het geweest als we niet zichtbaar waren?
1: Ja.
0: Maar doen we dan op het moment, vind je in Nederland... genoeg aan emancipatie van de LHBTI+ gemeenschap?
1: Ja. Daar vraag je me ook wat. Want ja, ik vind het soms frustrerend hoe... als je het even bekijkt naar individuele ervaringen... ik lees ook helaas steeds meer over bepaalde drag queens... die dan klaar zijn met een job en dan... worden gevolgd en worden uitgescholden.
0: Nou, dat was vanavond nog in het nieuws, hè? Man die in elkaar is geslagen na de Pride in Amersfoort.
1: Oh, ben je serieus?
0: Ja, dat was vanavond in het nieuws, inderdaad. Dus het blijft wel gebeuren. Maar hoe zouden we dat dan kunnen verbeteren, denk je?
1: Ja, ik denk het beste moment is vanuit de jeugd. Dus wel die queer evenementen nog blijven houden op scholen. Educatie blijven geven erover. En dus zichtbaar blijven. En ook... die queer mensen, die jongere generaties zich veilig laten voelen... en laten weten dat er in ieder geval... dat er wel een groep mensen is waar ze zichzelf mogen zijn.
0: Ja.
1: Ook al is het niet altijd ja, niet altijd helaas dat ze zichzelf kunnen zijn.
0: Ja, ja. En naast jouw queer zijn, wat een belangrijk onderdeel van je is, je vertelde het net al, is ook jouw Venezolaanse achtergrond belangrijk voor jou. Jij vertrok daar op je 18e. Waarom vertrok je uit Venezuela?
1: Ja, omdat ik heel graag muziek wilde studeren. Mm-hmm. En dat kon niet op een bachelor niveau in Caracas. En ik heb mijn moeder is half Nederlands, half Dominicaans. Dus ik heb een Nederlands paspoort. Dus daarom is Nederland het land geworden, specifiek.
0: Ja, ja, maar het plan was wel volgens mij om naar je studie weer terug te keren. Dat heb je nooit gedaan.
1: Nee, klopt. Dat klopt. Dat komt ook door de politieke situatie in Venezuela die erger is geworden. Mijn moeder en mijn broertje zijn ook inmiddels naar Nederland verhuisd. Nou, dat is al lang. Dus we zijn hier gebleven.
0: Ja, maar voel je hier dan ook veiliger dan daar?
1: Ja, ik voel me hier zeker veiliger dan daar.
0: Ja.
1: Ja, op meerdere fronten. Dus niet alleen als queer zijnde, maar ook als mens in het algemeen.
0: Hoe bedoel je dat, als mens in het algemeen?
1: Dat er daar ook sneller gestolen wordt, ontvoerd. Dus niet alleen als homoseksuele man, maar gewoon gewoon mijn veiligheid als mens.
0: Ja, ondanks dat alles ben je wel, en dat zei je net ook al, trots op je roots.
1: Ja, want ik vind het nog steeds een prachtig land en met prachtige mensen. En het is in mijn ogen alleen verpest door de politiek. Maar, ja.
0: Maar wat betekent Venezolaan zijn voor jou?
1: Voor mij betekent dat dat ik... Ja, eigenlijk een beetje cliché, maar mi casa es su casa. Mensen zijn welkom bij mij. Ik wil nooit dat iemand met honger mijn huis uitgaat. Ik wil graag weten hoe de ander is. Als in, hoe gaat het met je? Ook niet alleen per se als je een bekende bent. Of ik kan ook gewoon een gesprek hebben met iedereen. Dat is ook heel erg Venezolaans, heel erg Zuid-Amerikaans. Mm. Als je in de rij staat ergens, dat je gewoon een gesprek gaat met je naaste.
0: Ja.
1: Op die momenten voel ik me heel erg Venezolaan.
0: Ja, ja, en je hebt je roots ook nooit helemaal losgelaten, mag ik wel zeggen. Want ook in je muziek gebruik je veel de Spaanse taal. Maar ook die typische ritmes. Waarom kies je daar zo bewust voor? Welke kracht geef je dat?
1: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, Ruben. Dat was eigenlijk in een zoektocht naar welke stijl ik me wilde profileren. En dat was in 2018, toen ik, of 19, toen ik net klaar was met het programma Dancing. Toen was Latin muziek heel erg in, met Despacito. Ja. En dat had een grote invloed op de hele muziekmarkt, zeg maar. En ik dacht, ik ben Venezolaan, ik kan Spaans, ik wil het uitproberen. En ik ben nu specifiek, ben ik mezelf even anders aan het profileren.
0: Oh.
1: Ik ben eigenlijk meer de Engelstalige kant aan het gaan. Omdat ik dat even wil onderzoeken. In mijn eigen optredens blijf ik wel altijd Spaans zingen. En dat werkt in Nederland gewoon zo goed. Mensen gaan er zo goed op. En dat maakt me altijd blij om te zien.
0: Ja.
1: Ik denk dat ze het associëren aan vakantie. Dat is mijn theorie.
0: Maar hoe balanceer je die twee pals? De Nederlandse pal en de Venezolaanse pal? Of is dat dezelfde?
1: Oh, dat is een goede vraag, Ruben.
0: Dat is mijn werk, dankjewel. Ja.
1: Ja, dat zijn twee kanten van dezelfde munt, ga ik even zeggen. Maar de ene komt... Ja, dat is zo'n ding. Ik weet niet of jij ooit van plan bent om te emigreren, Ruben. Maar dat is zo'n... dat zijn meerdere persoonlijkheden, heel eerlijk gezegd. Want ik ben ook nu eigenlijk te Nederlands om in Venezuela te wonen. En ik zal altijd iets te Venezolaans zijn om helemaal een Nederlander te zijn.
0: Ja. Je hebt natuurlijk nog wel familie in Venezuela wonen. Jouw vader woont daar nog, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe kijkt hij naar jouw leven hier?
1: Ja, hij van de buitenkant. Ja, hij ziet gewoon orde. Wat ook heel erg aan de orde is. Nederland is heel goed georganiseerd. De Nederlander heeft altijd iets om over te klagen. Maar eigenlijk is het zo een wel georganiseerd land. De grootste dingen zijn. Een ex-vriend van mij, ook Venezolaan, die is hier ooit gekomen een aantal jaar geleden. En hij zei het heel mooi. Hij zei, het is een systeem gebaseerd op vertrouwen. En in Venezuela is dat niet aan de orde. In Venezuela voor alles, bijvoorbeeld voor elke. Alles wat je met de overheid moet aanvragen, moet je duizenden formuleren. Bewijs van een bewijs van een bewijs dat je te vertrouwen bent. Of dat je. En hier gaat het zoveel sneller allemaal.
0: Ja. Wat is dan de reden dat je vader dan toch zegt, ik blijf wel daar?
1: En dat weet ik tot aan de dag van vandaag ook niet. Want die man kan overal wonen. Ik denk dat het. Met alle respect naar mijn vader, ik denk dat het gewoon angst is om opnieuw te beginnen op zijn leeftijd. Hij is 64 en heeft een heel leven daar gebouwd. Ook heel begrijpelijk. In het Engels zeg je volgens mij the devil you know.
0: Ja. Hebben jullie het er dan wel over? Wat ook het nieuwe leven in Nederland voor jou betekent. En ook voor je moeder en je broer.
1: Ja, zeker. Ja, ik heb hem echt meerdere malen geprobeerd over te halen om hierheen te komen. Naar Nederland is de taalbarrière het grootste element.
0: Ja. En wat voor gesprekken zijn er dan die je met hem hebt?
1: Nou ja, dat ik hem zeg van, hey pap, waarom kom je niet hierheen? Het is daar zo onveilig. Ik weet niet waar je toekomst helemaal heen gaat. Ik heb wel eens ook naar jobsollicitaties gezocht en naar hem gestuurd. Ja. Maar hij moet het zelf willen.
0: Ja, zeker. Begin dit jaar spraken we elkaar natuurlijk ook in dit programma. Toen was dit groot in het nieuws.
3: Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela.
0: Ja, en die militaire operatie was de ontvoering van president Maduro. Was toen groot nieuws. Wij spraken elkaar daar toen over. Jij stond er toen erg dubbel in, herinner ik me. Want aan de ene kant was je natuurlijk blij met het afzetten van Maduro. Maar je zei ook, ik weet niet wat Trump gaat brengen. Zou je dat kunnen uitleggen?
1: Ja, zeker. Voor mij en voor vele andere Venezolanen was het eigenlijk een hoopvol moment. Want Maduro is voor velen van ons een beetje het gezicht van de corruptie in de overheid. Dat was aan de ene kant een soort nieuw begin, hadden we gehoopt. Maar eigenlijk nu, na een half jaar verder, zien we. Of zie ik, als ik even voor mezelf praat, dat het. Hij was echt alleen het gezicht van een heel systeem wat nog door zoveel verandering nog heen moet gaan. Zodat het land eigenlijk verbetert.
0: Ja, maar de situatie is natuurlijk grotendeels uit het nieuws verdwenen. Hoe is het nu in Venezuela?
1: Ja, en nu is het. Nu is het echt dramatisch daar. Met de aardbevingen die net zijn geweest. Ja. Vele mensen zijn heel hun bezit kwijt of hun leven. Mijn vader is gelukkig veilig en ook mijn tante. Maar ik heb ja, bekendes hier in Nederland. Ik heb één vriend die is gewoon 7 familieleden kwijtgeraakt in 1 dag. Een neef van hem is een huis die hij net 2 weken geleden had gekocht ook kwijt. Andere familieleden die hun armen of benen geamputeerd moeten worden omdat ze onder een gebouw lagen 1 of meerdere dagen. Ja. Dus het is echt een ramp.
0: Dan kan ik me ook voorstellen dat je vanuit Nederland je bijna een beetje vast voelt zitten.
1: In welke zin?
0: Nou, omdat het natuurlijk moeilijk is om vanuit hier iets te betekenen.
1: Ah, ja, zeker. Ja, je zou aan Milan kunnen vragen. Ik zat echt 2 dagen echt huilen van frustratie. Ik kijk, wat ik meemaak is helemaal niets te vergelijken met wat zij daar meemaken. Maar ja, ik was het liefst op een vliegtuig gesprongen en daar zelf mensen uit de gebouwen aan het halen.
0: Waarom heb je dat uiteindelijk toch niet gedaan? En dat vraag ik niet als oordeel, maar omdat ik me inderdaad die drang heel erg kan voorstellen.
1: Omdat ik denk dat door zelf te gaan, dat ik eigenlijk misschien alleen dat het meer ellende zou veroorzaken, misschien. Want dan moet je naar eigenlijk een vliegveld die bijna in elkaar viel. Ik denk dat mijn vader zich heel gestrest had gevoeld. Dus ik heb vanuit Nederland wel samen met een vriendin hebben we een verzamelactie gedaan. Want zij heeft haar familie was gelukkig ook niet geaffecteerd, maar die gingen direct mensen helpen. Dus zelf naar mensen toe gaan en vragen, oké, wat voor medicijnen heb je nodig? Ze gingen ook eten verzamelen voor de kinderen die hun ouders kwijt waren, bijvoorbeeld. Ik heb samen met haar een tikkie rondgestuurd naar heel veel bekenden. Hmm. En

0: We hebben daar geld voor kunnen verzamelen. En ik krijg elke dag nog updates van wat er met dat geld gebeurt. Dus het zijn hele korte lijntjes en heel transparant. Want Venezolanen zijn ook heel snel. Ja. En er kwamen echt duizenden GoFundMe's waar je geld heen kon sturen. Dus ik vond het juist heel fijn dat ik zo'n korte lijn had. En gewoon heel helder wist waar het geld heen ging.
1: Ja, ja. En wat moet er voor jou gebeuren om wel weer naar Venezuela te kunnen of te durven?
0: Heel eerlijk, gewoon heel praktisch. Als ik te horen krijg dat het vliegveld functioneel weer is.
1: Ja.
0: Ja. Want ik, ja, ook na dit dacht ik, ik wil. Ja, het liefst volgend jaar weer gaan.
1: Ja, ja. En wat moet dat met je doen als je weer op dat Venezolaanse grondgebied stapt? Wat betekent dat voor jou?
0: In het algemeen of na dit gebeurtenis? Nee,
1: ja, eigenlijk allebei wel een beetje. Want inderdaad, wat betekent het voor jou om weer in Venezuela te zijn?
0: Nou, laatste keer dat ik geweest was, was samen met Mila, met mijn verloofde. En dat was eigenlijk een heel mooie ervaring. Het was eigenlijk ook, natuurlijk, het was voordat Maduro ontvoerd werd. Het was eigenlijk een soort oog van de storm moment. Dat het net kalmer was. Het leek beter te gaan. Milan ontmoette mijn vader. Dat was sowieso heel bijzonder. Mijn vader behandelde hem echt als een ander zoon. Milan ging met me mee naar mijn school, waar ik dus gepest werd en uitgescholden was als homo. En nu was hij mee en ontmoette mijn docenten die het voor me opnamen toen destijds. En ja, dat was gewoon bijzonder om dan met met mijn vriend aan de kinderen te laten zien van, kijk, dit is mijn vriend, dit bestaat ook, dit soort liefde.
1: Ja.
0: te zien dat Milan ook verliefd werd op het land was heel bijzonder.
1: Ja, ja, en ik zei het al eerder, je stond tijdens die ontvoering van Maduro avond aan avond op het podium in Nederland in de musical Tick Tick Boom. Ja, hoe kom je dan die avonden door als dit allemaal in je land speelt?
0: Ja, dat is echt een knop om. Ik kan dat moeilijk uitleggen. Dat is echt gewoon besluiten, oké, ik parkeer dit eventjes. En ik doe even mijn werk. Misschien herkennen andere mensen dat wel. Gewoon mentaal dingen kunnen parkeren. En even een ander plekje geven. En daarna het gevoel weer toelaten.
1: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je dan denkt, joh, waarom speel je die show nog? Want dan is het ook opeens maar theater, toch?
0: Ja, dat is ook zo. Ja, ja, dan voelt het wat je ook zegt. Dan wil je opeens gewoon kunnen teletransporteren naar het land en zelf iets doen met je beide handen. Maar ja.
1: Welke steun heb je er toen aan gehad om samen met Milan, met je verloofde, op dat podium te staan?
0: Wat heb ik daaraan gehad? Eigenlijk die soort van momenten zonder woorden, dat je naar elkaar kijkt en je weet dat de ander weet wat je voelt. En dat je gewoon bij elkaar bent op dat moment. En de steun voelt van de ander. Dat is ook weer moeilijk uit te leggen. Dat is een gevoel echt zonder woorden. Dat gebeurt heel snel als je een blik van elkaar vangt. Dat voelde gewoon heel fijn.
1: Ja, ja.
0: Nu je het zegt, kan ik me ook herinneren hoe fijn dat was.
1: Dat kan ik me voorstellen. We praten zo meteen verder over die voorstelling, want die komt terug, Tick Tick Boom, eind deze maand. Eerst muziek. Je wilde graag YYY horen van Lagos. Waarom die?
0: Nou, Lagos is dus een duo. En de zanger die je zo meteen hoort, hij is uit Venezuela. En ik vind het superleuk dat in dit specifiek nummer hoorde ik een combinatie van eigenlijk Daft Punk geluiden met merengue. En dat vond ik heel vernieuwend.

0: Lagos van YYY. Andersom moet ik zou zeggen. YYY van Lagos. Aan de lijn heb ik nog steeds Paul Morris. Hij organiseert binnenkort het bijzondere Paul's Pride Party in Delamar. Maar Paul, we hadden het er net al kort over. Je gaat ook iets heel anders doen. Want je gaat eind deze maand weer in Tick Tick Boom spelen. Voor de mensen die het niet kennen, wat is Tick Tick Boom?
1: Nou, Tick Tick Boom is een musical en het gaat over het leven van Jonathan Larson. Jonathan Larson is een musicalschrijver en componist die onder andere Rent heeft geschreven. Ja. En de musical Tick Tick Boom gaat specifiek over de tijdstuk die hij voelt als bijna dertiger en dat hij nog niet bereikt heeft wat hij wil bereiken qua werk.
0: Ja,
1: en daarom tik, tik, boom. Ja, tik in de tijd, boom.
0: Ja, want hij is bijna 30 en hij vraagt zich af of het allemaal wel goed komt. Jij speelt Michael. Wie is Michael precies?
1: Michael is zijn roommate in hun kleine appartement in New York. En Michael krijgt op een gegeven moment ook AIDS. En dat is mijn geheim eigenlijk tijdens de show. En dat komt pas aan het einde naar boven.
0: Ja, ja. Hoe heb je daarin proberen te verdiepen in die verhaallijn, dat AIDS?
1: Ja, ik heb eigenlijk veel gehad aan aan de verhalen van onze creative team. Dus ook van de regisseur Daniel Cohen, van Pia Douwes, van Maarten Vogel. Zij hebben mij verteld, ja, echt over vrienden en kennissen van hen die daaraan dood zijn gegaan. En hoe een rare tijd dat was voor hen. Dat het dan ja, zo'n ziekte was waar mensen van wisten, maar eigenlijk niet wisten waar het vandaan kwam, waarom het leek dat alleen maar mensen uit de queer gemeenschap het kregen, dat er heel veel taboe omhing. Dus daar heb ik veel aan gehad,
0: ja.
1: Om een beetje de context te begrijpen. Ja.
0: Heb je dan ook dingen geleerd die voor jou echt volstrekt nieuw waren?
1: Nee.
0: De verhalen die je hoorde, daar wist je wel van. Maar je vond wel dat moet toch weer meer onder de aandacht komen. Of opnieuw onder de aandacht komen.
1: Ja, zeker. Ja, ik ben nu ook bezig met een novella, een novel. Een roman,
0: ja.
1: Is dat?
0: Ja, een roman.
1: Ja, The Heart's Invisible Furies. En daar komt het toch weer naar boven. Het is een queer verhaal. En dat speelt zich af in de jaren 80. Dan komt het weer naar boven. En ik denk, goh, ja, het blijft echt een onderwerp. En ik heb het gevoel dat het nu iets minder taboe is dan die tijd. En dat we iets meer begrijpen dat ook al heb je HIV of AIDS, dat je nog een leven kan hebben. Het blijft iets. Het blijft een gesprek die gehouden moet worden.
0: Ja, maar je zegt iets meer aandacht voor, maar nog steeds niet genoeg dus.
1: Nee, ik denk dat wel aandacht, maar ik denk dat het nog steeds wel taboe is. En dat er nog een heel grote stigma omheen hangt.
0: Ja, ja. De opbrengst van Paul's Pride Party, waar we het net over hadden, gaat ook naar het AIDS-fonds. Was dat dan een no-brainer?
1: Ja. Dat was eigenlijk bij een van de eerste brainstormen met de producent Maarten Vogel en Milan. We hadden het erover, we zeiden gewoon bij het opzetten van het concert, ja, en hoe mooi als we het even konden koppelen aan het goede doel. En Milan zei, en ik denk aan AIDS-fonds. En het was meteen een soort unanieme ja aan tafel van, ja. AIDS-fonds doen we, dat voelt goed.
0: En waarom was dat meteen een ja? Wat betekent het AIDS-fonds dan voor jou?
1: Nou, het was gewoon een voor mij op dat moment. Ik dacht, het is zo gekoppeld en zo gekoppeld aan onze community. En ja, er zijn natuurlijk ook andere goede doelen waar we ook aan konden focussen. Maar het kwam naar boven en het was gewoon unaniem. Ja, dit voelt als een goed idee.
0: Ja, mooi. Nu gaat TikTokBoom natuurlijk inderdaad ook over die stress die mensen ervaren als ze 30 worden. Jij bent inmiddels 32. Herkende jij die stress die Jonathan Larson doormaakt? In die voorstelling.
1: Zeker. Ja, ja, ik voel het nog steeds hoor, Ruben.
0: Maar hoe probeer je daarmee om te gaan dan?
1: Ja. Nou, ik zit eigenlijk. Oké, ik ga heel eerlijk met je zijn. Ik zit in een fase in mijn leven waarin ik. Eigenlijk een beetje mijn eigen mentaliteit aan het omzetten ben. Want ik merk dat ik de afgelopen. Ja, vele jaren heb geleefd met een soort. Oké, als ik dit en dit en dit en dit bereik, dan ben ik blij. Of eigenlijk, dan ben ik waardevol. Ben ik erachter gekomen dat dat mijn eerlijke gedachte was in mezelf. En ik probeer dat nu voor mezelf een beetje te veranderen. Niet een beetje. Ik probeer mezelf mijn eigen mindset te veranderen naar. Ik wil een creatief leven leven. Want ja. Dan is dat niet meer. Dan is dat minder afhankelijk van bepaalde gebeurtenissen. En is dat meer een soort intrinsieke motivatie.
0: Ja, maar ik kan ook wel zeggen, kijk, jij bent dan net 30 geweest, je bent 32. Je bent redelijk succesvol. Maar Jonathan Larson was op die leeftijd echt nog wel, ja, toch wel een mislukking te noemen. Want alles wat hij aanraakte, dat mislukte. Het is bijna tegenovergestelde, jullie levens.
1: Oh ja, grappig dat je het zo zegt. Ja,
0: ja, ja. Hoe hoe kijk je daar zelf naar?
1: Ja, eigenlijk nu je het zegt, denk ik, pauw, je hebt eigenlijk gelijk. Maar dat is het ding. Ik denk dat dat soms het ding kan zijn met bepaalde doelen stellen. Want ik heb me heel lang eigenlijk een mislukking gevoeld. Omdat ik dus bepaalde doelen nog niet had bereikt. Terwijl, ja. Hoe je het zegt, in de tussentijd heb ik wel een carrière gebouwd. En kan ik leven van muziek. Wat al een hele fijne bereikte doel is aan zich. Maar. Ja, daarom ben ik bezig met mijn eigen mentaliteit te veranderen. Want anders voel ik me altijd een mislukkeling, no matter what.
0: Ja, nu ging Jonathan Larson wel erg ver om te bereiken wat hij wilde bereiken. Zijn carrière, dat was belangrijker dan alles. Gingen relaties om kapot. Hij belde producenten midden in de nacht. Hoe heb je voor jezelf dan de juiste grenzen weten te vinden?
1: Nou, voor mij was één grote. Ja, ik wil zeggen trigger, maar dat klinkt misschien. Nou, het was een trigger. Een groot moment van verandering is toen ik merkte dat mijn fysieke gezondheid eigenlijk achteruit ging.
0: Ja.
1: Ik was iemand die dan om 1:30, als ik nog een idee had, dan ging ik achter de computer. En dan dacht ik dat ik goed bezig was. Maar eigenlijk in de long run, bijvoorbeeld dan, ik heb wel eens gehad dat ik me dan versliep. Terwijl ik iets belangrijks had de volgende dag. En dan, terwijl ik dacht dat ik productief bezig was, was ik eigenlijk mezelf in de vingers aan het snijden. Ja. Dus bij mij is er wel echt een knoop omgegaan dat ik dacht, oké, mijn fysieke en mentale gezondheid moeten de basis blijven. En dat ik vanuit daar verder functioneer en verder verder mijn doelen probeer na te streven.
0: En dat lukt je nu veel beter om te balanceren dan toen?
1: Oh, dat lukt me nu zoveel beter, Ruben, ja.
0: Nou ja, maar bij jou lopen je carrière en je persoonlijk leven ook wel door elkaar, omdat je bijvoorbeeld met je vriend op het podium staat.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat is voor jou geen probleem meer?
1: Nee, Dat is, en Milan is ook iemand die heel erg... hij had jaren geleden last van burn-out klachten. Ja. En voor hem is toen destijds eigenlijk ook een grote knop omgegaan van mijn gezondheid eerst. Dus eigenlijk daarin is Milan ook een hele grote inspiratie geweest. Want sinds ik samen met hem ben geweest, is ook mijn kijk op mezelf en mijn carrière daarin veranderd.
0: Ja, ja, wat hoop je dat het publiek meeneemt van Tick Tick Boom?
1: Ah, ik hoop dat ze hoop meenemen. Dat ze weten dat, dat ze, als ze het gevoel hebben dat ze nog niet zijn waar ze willen zijn, dat het ook niet erg is. Dat het een unfolding story en adventure. En dat we echt nooit weten wat het leven zal brengen.
0: Nee.
1: And that's why it's always worth staying to figure it out and see what comes next.
0: Mooi, mooi. Dat is eind juli. Eerst is het volgende week tijd voor Paul's Pride Party. Wanneer is die avond voor jou geslaagd, Paul? Voor jouzelf?
1: Oh, nou eigenlijk... oh, ik word een beetje emotioneel. Ik denk, als ik daar sta... En als ik gewoon de zaal in kijk en ik weet dat we al een goed nummer kaartjes hebben verkocht. Dus ik weet dat als ik daar sta en de lampen om aangaan en de doeken open gaan, dat ik al ga denken van yes, we did it.
0: Ah, wat mooi. En het publiek? Hoe wil je dat het publiek de zaal verlaat?
1: Oh, ik hoop dat, dat door de verschillende soorten acts die we hebben en door de verschillende verhalen en ook de informatie vanuit het AIDS-fonds, ik hoop dat mensen met een verruimde geest de zaal uitgaan. Dat er één momentje is dat ze denken, goh, zo had ik het niet gezien. Of goh, dit heb ik nog niet eerder gezien. Misschien een soort, we hebben 3 verschillende drag performers bijvoorbeeld. En ik hoop bijvoorbeeld dat mijn moeder denkt van, ik wist niet dat dit ook drag was.
0: Wat mooi om te horen. Paul, dankjewel. Paul's Pride Party begint op 17 juli in Delamar in Amsterdam. En vanaf 31 juli daar Tick Tick Boom. Ik kijk ernaar uit. Dankjewel voor je tijd, Paul.
1: Dankjewel.

0: NPO Radio 1.
1: 6:00, Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwe escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. Vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de regio aan. Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man omdat Spits en Bolo een gele kaart kreeg voor een swalbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
4: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: NPO Radio 1. VPRO.
12: Een uur cultuur. Eva Koreman en Teddy Tops.
13: Een hele goede morgen.
8: Voor de trouwe luisteraar van Een Uurcultuur is het een bekend concept, maar mocht je voor het eerst luisteren. Normaal gesproken hoor je mij, Teddy Tops, op zaterdag of op zondag Eva Koreman met een bijzondere gast uit het culturele speelveld. We hebben het dan over diens eigen werk en leven en we vragen die persoon om een lijst met culturele favorieten samen te stellen. Van boek tot tentoonstelling en van museum tot muziek. Maar vandaag is het een beetje anders. Eva en ik zitten samen in de studio en delen onze cultuurklassiekers met elkaar. En dus ook met jou. Wat definieert eigenlijk een klassieker, Eva?
9: Oh, je valt wel met de deur in huis.
8: Ja. Goedemorgen.
9: voor mij is een klassieker iets uit de cultuur waar ik nog vaker aan terugdenk. En wat jaren met me meereist. En wat een tijdloos karakter heeft in de zin van dat je het 10 jaar later nog steeds kan toepassen op de huidige situatie.
8: Ja, mooi.
9: En voor jou?
8: Ook. Nou ja, ik dacht ook, je hebt van die dingen die je in je tienerjaren hebt gelezen of gehoord, die je de rest van je leven met je meedraagt en die ook heel erg bepalen hoe je de wereld ziet. En ik denk dat dat persoonlijke klassiekers zijn. En dan heb je ook nog zo dingen die monumentale dingen die gewoon de wereld hebben veranderd. Of de manier waarop we kunst zien hebben veranderd. En ik denk dat een beetje zo de manieren zijn waarop je ernaar kan kijken.
9: Nou, als ik dan zo naar onze tips kijk, dan denk ik ook meer dat jij voor de monumentale klassiekers bent gegaan.
8: Ja.
9: En ik voor iets recentere ook persoonlijke klassiekers.
8: Ja.
9: Want hoe heb jij die schifting gemaakt? Waar heb je lang gewikt en gewogen?
8: Nou, ik denk dat er ook inderdaad, ik heb lang nagedacht, maar ook dat ik dacht van ja, welke stukken of welke werken wil ik nou, blijf ik nou gewoon steeds lezen en willen bekijken. En op die manier heb ik inderdaad een beetje een mix proberen te maken van die monumentale dingen en die persoonlijke favorieten. Maar ja, ik had hier 6 uur van kunnen maken, denk ik.
9: Ja, je hebt onder andere een platform opgericht dat heet Wij Zeggen Dingen. En daarin is heel veel poëzie te horen en te zien. Dat is de spil eigenlijk van dat platform. Dus zullen we dan ook meteen beginnen met wat je onder het kopje poëzie hebt uitgekozen als klassieker?
8: Lekker, ja. Sylvia Plath. Ik heb ook gewoon 1 gedicht, Lady Lazarus, van haar gekozen. Ik vind haar, zij heeft sowieso een heel bijzonder verhaal, omdat zij eigenlijk pas net voor haar overlijden bracht ze haar poëziedebuut uit. En haar literair debuut. Ook nog onder dat literaire, haar roman The Bell Jar ging ook nog onder een pseudoniem. Dus niet eens onder de eigen naam. En dat werd eigenlijk allebei pas na haar dood bekend, echt. Ze ging ook vrij bekend dood. Ze stak haar hoofd in de oven.
9: Dat is ook het eerste waaraan ik moet denken als ik denk aan Sylvia Plath. Dat is toch treurig?
8: Ja. Ja, aan de ene kant treurig, aan de andere kant wel ook een beetje haar, ja, de reden waarom, dat is eigenlijk haar grootste, daarmee is ze bekend
9: succes
8: geworden. Ja. Ja. Daarmee is ze wel bekend geworden. Daardoor kennen wij nu haar werk. Dus op een manier. Ja, ze heeft eigenlijk een soort 2 levens geleid. Haar eigen leven. Wat ook best treurig was. Waarin ze weinig succes kende. Maar ze aan het einde, ze is met de dichter Ted Hughes getrouwd. Heeft ze kinderen meegekregen. En eigenlijk was ze op dat moment, ze werd steeds ongelukkiger. En het is een beetje zo aan het einde van haar leven veranderd in haar eigen moeder. Tenminste, zo noemt ze dat zelf. En toen haar tragische dood, waarna ze dus haar successen heeft bereikt. Ja. En dat is haar tweede leven, is het leven dat wij kennen daardoor.
9: En wat bedoelde zij met mijn leven veranderde in dat van mijn moeder? Weet je dat?
8: Ja, ze heeft ze heeft veel brieven geschreven, ook aan haar moeder. Volgens mij, zij had ook het idee dat haar moeder vast zat. En zij zat zelf ook vast in een soort van, ja, in het gevoel van, ik kan niet volledig leven. Ik kan niet met mijn volle potentie bereiken in dit leven. Omdat ik ook, ze wilde in alles het beste zijn. En haar moeder had dat ook, volgens haar. Dus ze wilde overal een uitblinken. Haar moeder had ook gezegd van, je moet studeren, je moet een goede baan en je moet zorgen dat je, dat was ook een feminist. En dat heeft ze willen doen, maar ze wilde in alles het beste zijn. Dus ze wilde ook de beste huismoeder zijn. En dat zat zichzelf, ze zat op die manier zichzelf enorm in de weg. Want ja, ze wilde en de beste moeder zijn en de beste schrijver. En ja, dat succes, dat zat ze dus zelf in de weg op dat moment. En ze had op een gegeven moment al een een zelfmoordpoging gedaan. Ze had heel veel pillen genomen en is toen in de kruipruimte van hun huis gaan liggen. Maar omdat ze heel erg moest overgeven van die pillen, hebben ze er gevonden. En daar schreef ze in Lady Lazarus over: dying is an art, like everything else. I do it exceptionally well. Zo van, ook doodgaan doe ik als de beste. Want ze was daarna weer herrezen. Dat is wel de laatste keer dat ze dat kon schrijven, want daarna ging ze echt dood. Maar ook voordat ze dus inderdaad het gas opendraaide, heeft ze nog melk klaargezet voor de kinderen. En heeft ze nog. Dus in alles zat zo dat perfecte of zo, dat perfectionisme. En we hebben ook nog een fragmentje van zeg maar, de laatste zinnen van Lady Lazarus, die ze zelf voordraagt.
13: So, Herr Doctor, so, Herr Enemy, I am your opus, I am your valuable. The pure gold baby that melts to a shriek. I turn and burn. Do not think I underestimate your great concern. Ash, ash, you poke and stir, flesh, bone. There is nothing there, a cake of soap, a wedding ring, a gold filling. Hear God, hear Lucifer, beware, beware. Out of the ash I rise with my red hair and I eat men like air.
9: Waarom raakt dit jou zo?
8: Ja, ik vind sowieso, ik vind die laatste zin, I eat men like air, vind ik gewoon grappig. Want er zit ook heel veel humor in haar teksten, hoewel het ook best wel duister is. Maar waarom het me raakt is denk ik ook omdat je zo vast kan zitten in een tijdsgevricht en in wat je van jezelf verwacht. De verwachtingen die je zelf oplegt, dat herken ik wel. Ik ben geen moeder, dus ook geen huismoeder. Ik heb een hond. Maar wel, ja, het systeem waar we in leven, de tijd waar we in leven. Er zijn nogal wat verwachtingen die de wereld op ons legt, maar ook die we onszelf opleggen. Dat het moeilijk is om daarnaast ook nog te excelleren of zo, of om iets heel erg goed te kunnen doen. Herken je dat niet ook?
9: Ja, zeker. Ik moet mezelf ook altijd tot de orde roepen om niet te vergelijken. Dus om. Ik ben er best goed in om andere mensen niet met elkaar te vergelijken. En mezelf ook niet op een bepaalde manier te vergelijken met anderen, zodat jaloezie lucht krijgt. Dus die kunst beheers ik wel. Maar ja, je legt toch vaak jezelf langs de meetlat van de ander. En dat zijn nooit mensen die het maatschappelijk minder goed doen. Het zijn altijd mensen die het beter doen, en waardoor je er automatisch in je eigen vergelijking slechter uitkomt. En wat dan nou ja, toch ook onzeker maakt. Dus
8: ja, en waardoor inderdaad ook. Je bent ook moeder en je werkt hartstikke hard. Ik kan me ook zo voorstellen dat als je in alles, in het een heel erg goed bezig bent, dat je dan het gevoel hebt dat je aan de andere kant iets minder goed aan het doen bent. Of die balans lijkt me ook gewoon, is gewoon pittig.
9: Ja, die is heel ingewikkeld.
8: Om vol te houden. En vooral inderdaad, nou ja, ik denk als vrouw helemaal nu in deze tijd ook lastig. Omdat je ook ergens voelt van, nou ja, alles kan. Ik las dus, ik ben de briefwisseling tussen Virginia Woolf en Vita Sackville-West aan het lezen.
9: Hoe gaan we al naar de volgende?
8: Nou ja, ik moest er nu aan denken.
9: Tip, ja.
8: Nou, omdat in die briefwisseling heeft Virginia, de schrijfster Virginia Woolf, het over dat ze een lezing gaat geven aan een school. En dat ze dat spannend vindt. En dan in de volgende brief heeft ze nog een keer over die lezing en over dat ze aan het twijfelen is over welke thema's ze allemaal gaat gebruiken. En zo gaat dat een paar brieven door. En ik ging zo kijken naar de data. En dacht ik, die heeft gewoon eigenlijk een half jaar lang naar die ene lezing toegewerkt. En denk, als je nu eens naar onze agenda's kijkt, dan denk ik, nou ja, ergens wil ik dan een brief terugschrijven naar Virginia van, oké, goed nieuws en slecht nieuws. We mogen werken. We mogen heel veel mooie dingen doen. Maar ook, ja, het is echt wel ook veel. En de druk is vrij hoog om het allemaal goed te doen en om te presteren.
9: Hoe ben jij onlangs in een vat van Virginia Woolf gevallen?
8: Ja, ook al wel langer geleden. Maar er zijn dus weer, die brieven zijn vertaald weer opnieuw. Mijn liefste, wat was het nou? Liefst schepsel is de titel. En dat zijn brieven die Virginia aan Vita Sackville West heeft geschreven en terug.
9: En wie is dat?
8: En Vita Sackville West is een, ja, zij is ook kunstenaar, schrijver in diezelfde periode. En ze hebben elkaar echt enorm vooruit geholpen, heel erg geïnspireerd. En ze hebben allebei de beste werken gemaakt in de tijd dat ze elkaar kenden. En ze hadden ook een soort affaire met elkaar. Ze waren allebei getrouwd met hun man. Heel liefdevolle huwelijken waren dat. Maar ze hadden ook wel erg veel liefde en behoefte aan elkaar. Voor en aan elkaar. En dat zijn dus best wel zwoele ook brieven. Dat zijn echt wel, er zit veel in. Maar ook, ik kwam dus dat weer tegen. Omdat er een vertaling is nu. En ik wil dan ook eigenlijk het origineel lezen. Ik dacht van, het is in het Engels geschreven. Dus wil je eigenlijk gewoon wel in de originele taal dat lezen. Maar toen merkte ik dat ik toch, dat ik mijn Engels een beetje overschat vaak. Dan denk ik, ik mis toch bepaalde nuances of zo. Dus ik ben wel echt toch heel blij met die vertalingen weer. En als ik eenmaal daar dan weer in zit, dan wil ik alles wat daar omheen zit ook weer lezen. Dus dan had ik weer heel veel zin om ook naar de Vuurtoren te lezen. Wat ook vertaald is, opnieuw.
9: Goed vertaald ook?
8: Goed vertaald ook, door Barbara de Lange. Naar de Vuurtoren, en dat heb ik ooit in het Engels gelezen. En nu kon ik dat ook in het Nederlands lezen. En dat gaf toch weer een soort nieuwe body, ga ik dan toch in het Engels zeggen. Ja, en dat is dus, zij heeft dus best wel haar grote, Virginia Woolf is Orlando, Miss Dalloway, best wel grote boeken geschreven, of groot in de zin van impactvol. Ook trouwens tijdens haar leven minder gewaardeerd dan daarna. Heeft ook zelfmoord gepleegd trouwens. Is gewoon de zee ingestapt.
9: Dit is misschien wel een goed moment om te zeggen, mocht je op deze vroege ochtend in deze duo-uitzending stappen. Ja. Het thema zelfdoding is nu al een paar keer voorbijgekomen. Mocht je daar zelf mee te kampen hebben of je zorgen maken over iemand, dan kan je altijd terecht bij 113.nl. Daar zitten medewerkers altijd voor je klaar. En je kan 24 uur per dag bellen naar 113.
8: Heel goed. Heel goed. En dit zijn inderdaad tragische eindes van hele talentvolle vrouwen. Die er zelf niet meer uitkwamen en deze optie niet hadden.
9: Maar ik wil wel graag nog even met jou naar wat je er bijvoorbeeld technisch zo goed aan vindt om Virginia Woolf te lezen.
8: Ja. Ik denk dat in vooral in Na de Vuurtoren, daar kom je eerst. Ze schrijft in die brieven aan Vita en in haar dagboeken ook dat ze heel graag een boek wilde schrijven over het huwelijk van haar ouders. En ik denk dat dit boek is. Want ze gingen ook altijd op vakantie naar een Schots eiland, naar Skye. Daar brachten ze de zomers door. Wat een soort van idyllische zomers waren. Maar ook waar heel veel complexe familierelaties boven kwamen drijven. En in Na de Vuurtoren heb je eigenlijk twee delen. Het speelt zich dus af op dat eiland. In een landhuis. Waar vader en moeder met hun 8 kinderen en wat gasten zijn. En de zomer doorbrengen. En in dat eerste deel lees je hoe al die familie, hoe al die relaties onderling zijn. En dat vind ik zo knap. Hoe zij dat kan beschrijven. Dat juist niet de dingen die je zouden opvallen. Die beschrijft ze niet. Maar juist meer die woordeloze onderlinge, het venijn of de jaloezie of juist de liefde, al die gevoelens plaats hebben. En dan in het tweede deel, dat vind ik het allergaafst. Daar is de titel van De tijd gaat voorbij. En dan is het perspectief niet meer het menselijke, maar eigenlijk de tijd en die plek. Dus de seizoenen en de planten op dat eiland, de vuurtoren. En eigenlijk het voorbijgaan van zo'n familie, van zo'n zomer. En van hoe wij die herinneringen op zo'n plek vastankeren of verankeren. Terwijl de wereld zo aan ons voorbij gaat. Of eigenlijk de wereld op één plek blijft en wij eraan voorbij gaan.
9: En zit er ook op een bepaalde manier een spanningsboog in verwerkt? Of is dat helemaal niet het punt?
8: Ik denk dat dus niet het punt is dat de spanning zit in die intermenselijke relaties. En in dat decor van zo'n eiland. En eigenlijk zo'n eiland geeft natuurlijk ook, biedt heel veel mogelijkheden voor zo'n verhaal. Omdat het een afgebakend plekje is. En die zee heb je daaromheen, die dan zo oneindig is. Dus er spelen gewoon heel veel dingen tegelijkertijd af. En ik denk dat eigenlijk het idee van tijd het grootste onderwerp is in dit boek. En ik vind dat je dat, ja, dan kun je op heel veel manieren kun je dat beschrijven, maar ik vind dat in dit boek echt heel, heel goed gedaan.
9: Het klinkt ook alsof dit boek een hele goede mindfulness training is.
8: Zeker. Ja, en ook, ja, het is en treurig, omdat inderdaad, ja, dat huis krijgt, is ook een soort, is niet alleen een decor, maar is ook een soort personage op een gegeven moment. En als je je bewust bent van, ja, je woont nu misschien heel fijn in een huis, maar ja, dat huis heeft al zoveel gezinnen een plek geboden en na jou gaat dat ook doen. Weet je wel, dat huis is niet aan jou gebonden. Jij bent aan dat huis gebonden. Jij hebt herinneringen aan die plek. Die plek niet aan jou. Ja, ofwel als je er heel veel troep achterlaat of zo. Maar
9: principe, als je het vernachelt.
8: Ja. Maar in principe is dat een beetje hoe, ja, hoe plekken werken. En dat vind ik gewoon. Het is ook dus inderdaad, ja, wie, zo de nietigheid. Van wie zijn we eigenlijk?
9: Dat heb ik altijd met bomen.
8: Ja?
9: Ja, maar met grote bomen. Dat ik dan zo naast een boom sta, dat ik denk, ja, goh, ik vind mijn eigen leven heel belangrijk. Maar jij hebt er al, misschien wel 3 generaties voorbij zien trekken. Jij weet allemaal wat hier is veranderd en wat hier is gebeurd.
8: En hoeveel geeft zo'n boom terug ook?
9: Nou, exact. Ik denk dat ik meer opverbruik dan dat de boom geeft.
8: Ja, ik vind dat zo gaaf. En die, heb je De Vegetariër van Han Kang gelezen?
9: Nee, moet ik dat als vegetariër doen?
8: Dat moet je doen. Ja, die vrouw die wil eigenlijk, die wil zo ver gaan in haar vegetarisme. Dat ze eigenlijk een boom wil zijn. Dus eigenlijk gewoon dat de dingen die ze opneemt ook wel, dat ze net zoveel wil teruggeven, of meer eigenlijk wil teruggeven dan wat ze verbruikt. Wat echt een prachtig streven is. Dat lukt ons niet. We kunnen wel proberen. We kunnen blijven zitten hier tot we wortel schieten, maar.
9: Hebben bomen ook dry January? Maar zomaar even een bonus tip.
8: Dan sterven ze, denk ik.
9: Ja.
8: Ja, sad. Ja, bonus tip.
9: Ja, even tussendoor een tip in een tip. Ja, ben jij goed om voor nu een strik om Sylvia Plath en Virginia Woolf heen te doen?
8: Ja.
9: Ja?
8: Ja, ze zijn allebei, ja.
9: En door te gaan met de volgende van jouw lijst. Maar waar gaat nu jouw hart naar uit? Voel je behoefte om het te hebben over de docu of over de beeldende kunst?
8: Ik wil wel naar Maurizio eigenlijk.
9: Maurizio Catalan?
8: Ja.
9: Die ken ik alleen maar van die hele kleine liftjes die in Museum Voorlinde te zien zijn in Wassenaar.
8: Ja.
9: En daar willen kinderen dan altijd aan zitten en hun vinger in doen en dan komt er een suppost aangerend van dat is niet de bedoeling.
8: Zielig.
9: Ja, zielig, hè?
8: Ja. Ja, ik vind dat ook wel tof werk. Ik vind alleen, hij is een beetje zo'n bad guy van de kunstwereld. Tenminste, zo wordt hij gezien. Hij provoceert altijd de meeste kunst die je in een museum ziet. Nou, dat is niet helemaal waar, want er zijn natuurlijk heel veel installatiewerken. Maar het meeste wordt zo ingekaderd. Je weet dat het de kunst is die je aan het bekijken bent, omdat er een kader omheen hangt. Of omdat er een vierkante tape omheen staat van hier mag je niet of niet aanraken of zo.
9: Of omdat er een bordje bij staat met uitleg, dit is kunst.
8: Precies, ja. En net zoals die liftjes in Voorlinde, daar staat dat dus niet omheen. Dus moet er een suppost zeggen, je mag er niet aan zitten. Maar in principe, ja, er staat niet heel helder omheen, je mag hier niet aan zitten. Dus en dat doet zijn werk. Dus hij heeft ook een heel hyper realistische werken. Dat hij dan zelf uit de vloer van een museum komt gekropen uit een gat. Hij heeft een werk waarbij hij de paus door een meteoriet laat omver werpen.
9: En welk medium kiest hij dan?
8: Het is
9: een installatie?
8: Ja. Ja, het is een pop of het is een. Hij heeft ook er zat een dakloze persoon voor het museum. En die heeft hij nagemaakt en eerst voor het museum gezet. En toen liep iedereen er met een boog omheen. En vervolgens heeft hij die in het museum gezet. En toen was er heel veel gedoe. Want toen dachten ze dat er een dakloze persoon binnen in het museum zat. Dus het is hyperrealistisch, er staat geen bordje bij, er staat geen hekje omheen, er hangt geen kader rond. En op die manier provoceert hij ook. We kennen misschien wel van die banaan die op de muur getaped is.
9: Ja.
8: Waarbij hij ook zegt van, nou ja, wie bepaalt wat kunst is? Als ik dit doe als kunstenaar, is het dan ineens een miljoen waard? Of blijft het gewoon een banaan met tape erover? Dus hij stelt de hele tijd ook die vraag, maar doet het op zo'n slimme manier dat hij wel alle aandacht krijgt. En En die vragen mag stellen. En ons een beetje, ja, ons iedere keer verrast. Hij heeft ook een keer, dan was hij uitgenodigd bij de Biennale om in Venetië, om daar, volgens mij was het Venetië, om daar in een etalage werk te maken. Maar ja, die als kunstenaar betaalde dan ook weer geld om die etalage te kunnen huren. En dat zijn allemaal nogal bedragen. En toen heeft hij een reclamebureau gezegd van, nou, jullie mogen hier reclame maken in deze etalage. Er komen superveel mensen langs tijdens die Biennale. Dus dat levert hartstikke veel geld op voor die reclamemakers. En op die manier heeft hij dat terugverdiend. Dus daarmee zegt hij ook, ja, dit is dus wat dat kost om hier te kunnen zijn. Of dit is wat een kunstwerk kost, of dit is wat. En hij heeft ook een hele mooie grote ruimte gehad, waarbij hij dan ook op een biennale, triennale, weet ik niet meer. Maar waarbij hij dan de hele ruimte heeft verduisterd en dan helemaal in het midden een heel klein spotje heeft gezet op een heel klein miertje dat zo met zijn vuistjes zo omhoog staat. Wat ook een soort van, ja, het kunstenaartje en het idee van, ja, kom maar op. Waarin ik dan weer hemzelf heel erg in zag. Van, oh ja, hoe klein je kunt voelen in zo'n enorme wereld die ook maar gewoon wel blijft wat het is.
9: Klinkt als een van zijn weinige persoonlijke werken.
8: Ja, nou heeft hij ook, volgens mij heet het Daddy in het Guggenheim, dat die Pinocchio die zo headfirst naar beneden is gevallen of gesprongen. En dus op zijn neus te pletter is gevallen. En dat gaat dan weer eigenlijk over, hij is Italiaans en hij had vroeger, keek hij met zijn vader veel Pinocchio. En ze voelden zich ook Pinocchio omdat ze een flinke neus hebben. Waarbij hij dan ook, daddy is ook een soort van papa kijk. En dat het hem dus niet lukt. Of dat hij te pletter valt. Dus hij zit ook weer in zijn eigen. Dus ik denk dat hij iedere keer en kunstkritiek kan verweven met en een soort persoonlijke, zie mij. Want dat is natuurlijk ook wat een kunstenaar wel is. Hij wil ook gezien worden en hij wil ook gehoord worden. Want wie ben je, waarom maak je anders? Dus daarin, ik vind dat wel een interessante maker. En ik ben altijd benieuwd wat hij nu weer heeft bedacht. En dat als je dus ziet wat hij heeft bedacht, dat je dan ook denkt, oké, maar hoe, wat zegt dit over mij, dat ik dit nu zie? Want daar heeft hij echt over nagedacht.
9: Hij is je altijd een stapje voor.
8: Ja, dat is leuk.
9: Mauricio Catalan.
8: Ja.
9: Zullen we even bij de beeldende kunst blijven?
8: Dat is helemaal goed.
9: En dan naar de documentaire die jij wilt tippen.
8: Ah, leuk. Ja, van Louise Bourgeois.
9: Zij is, het lijkt nu net een soort quiz. Dat jij dan allemaal elementen uit hoogcultuur pakt. Ja. En dat ik dan ga kijken of ik er meteen iets
8: wat
9: van weet.
8: Wat weet je van?
9: Ja, ik ken van haar vooral die spinnen. Die hele grote metalen spinnen. Dat is
8: Mother, ja.
9: Ja, waar ik aan denk bij Louise Bourgeois.
8: Ja, ik ook. Ik vind dat wel echt een van haar meest indrukwekkende werken, waarin ze dan, dus dat is haar moeder. Dus die spin is, staat voor haar moeder. En dat is omdat, want ik dacht eerst van, oei, die heeft dan een best wel pittige relatie met haar moeder. Omdat het enorme, best wel donkere figuren zijn. Met van die hele spitse poten zo. Die buiten kunnen staan, maar ook binnen. En enorme werk zijn dat. Maar ze ziet de spin juist als iets dat bescherming biedt. En een heel web spint. En een soort. Dus eigenlijk is het juist ook een heel mooi, meer een ode aan die moeder. En aan het moederschap. Dus dat zijn mensen, dat zijn spinnen die dus van alles, ja, weven en bij elkaar houden. En dat vond ik juist, dat vond ik ook mooi. Dat dat iets meer zegt over hoe ik kijk naar dat werk. En misschien naar moederschap. Dan dat het zegt over hoe zij erin staat. En ik vond het, ja, er is een docu gemaakt bij, wat is het? Focus? Nee, ik weet het niet meer.
9: Nee, een Belgisch NPO platform?
8: Nee, gewoon het staat bij NPO, op NPO Plus is het te zien. Maar dat vond ik heel, dus vind ik een heel mooi overzicht. Omdat ze daarin ook heel erg zelf uitlegt waarom ze maakt wat ze maakt. En ze heeft nogal wat verlies meegemaakt ook in haar leven. Veel zo, ouders verloren, maar ook haar man. En ze kon lang niet, ze dacht dat ze geen kinderen kon krijgen. Dus ze heeft ook heel veel werk gemaakt over vruchtbaarheid en over vrouwelijkheid. En ergens zegt ze in die docu dat ze kunst maakt als een soort recht op rouwen. En dat vond ik zo mooi beschreven. Zo van, dit is mijn manier om ook dingen een plek te geven. En dat ze maakt met allerlei verschillende materialen. Dus de ene keer is het net een enorme spin van staal. En de andere keer is het heel breekbaar werk. En de andere keer zijn het kanten jurkjes. Dat is iedere keer om een ander verhaal te vertellen. En dat ze zegt, iedere keer als het af is pas, weet ik, dit wilde ik vertellen blijkbaar. Dus niet, ze werkt niet ergens naartoe om te rouwen. Maar als het af is, dan ziet ze, dit was het. En wat ik ook graag vind, is dat ze iedere keer de neiging heeft om het allemaal op de grond te flikkeren. En kapot te maken.
14: Is daar ook beeld van?
8: Daar is ook beeld van.
14: Is dat ook vastgelegd? Ja. Dus dat is ook een kunstzinnige daad op zichzelf?
8: Ja, op een gegeven moment zegt ze in die docu van, ik kan het gewoon niet weerstaan om dan, en dan staat er een prachtig beeld. En dan om af en toe gewoon, en dan hop, dan geeft ze dat beeld een zet. En dat ligt dan op de grond. En ze zegt dan daarna, dat is dan heel lekker even. Dit voelt nu heel lekker, maar daarna komt de depressie. Dan,
14: net als wanneer je heel uitgebreid hebt gekookt. Al je ziel en zaligheid erin hebt gestopt. Hele dag bezig geweest. En dan om 20 minuten is het op.
8: Ja, ook dat dan flikker je het op de grond.
14: Nee, dat dan weer niet. Nee. Mooi, Mijn lichaam, mijn sculptuur.
8: Ja.
14: Zo heet de documentaire, Louise Bourgeois. Zullen we naar nog even naar James Baldwin?
8: Ja. Ja, even kort naar James. James Baldwin is ook echt een van die legendarische schrijvers. En er is een heel mooie film van hem online te zien op Mubi. En daarin proberen die documentairemakers iets van over hem te weten te komen. En proberen hem te laten vertellen over zijn kunst. Maar eigenlijk krijgen ze vooral weerstand. Want hij heeft zo het gevoel van, jullie proberen nu weer mij op een bepaalde manier neer te zetten. Maar ik wil dat niet. Als je het over mijn kunst wil hebben, dan lees je mijn kunst maar. En hij is zelf bezig met een strijd. Want hij heeft gewoon. Hij is de Verenigde Staten ontvlucht door het racisme wat er in die tijd zo enorm aanwezig was. En nog. Maar vooral toen. En hij is naar Parijs gevlucht. En daar kon hij inderdaad de werken maken. Uiteindelijk Giovanni's Room bijvoorbeeld. Die hem zo bekend hebben gemaakt en zo hebben verankerd in de tijd. Maar wat ik mooi vind aan die film is die weerstand die hij voelt. En de manier waarop hij op een gegeven moment zegt, als die filmmakers aangegeven van, maar we willen jou horen, we willen je begrijpen. Want we denken dat we je kunst begrijpen. Maar we willen ook begrijpen wie er dan achter zit. En dat James Baldwin dan zegt, oké, en nu kunnen we beginnen. Want nu zijn jullie echt geïnteresseerd. En daarna volgt er een heel mooie beelden en mooie momenten van hem in Parijs. En dan zie je dat het wel mogelijk is. Dat als je echt luistert en niet eerst iets op iemand plakt en dan gaat zoeken naar de bevestiging van die dingen die je erop hebt geplakt. Maar als je echt luistert naar elkaar, dan kom je er wel. Dat vond ik heel mooi.
14: James Baldwin in Paris.
8: Yes.
14: Dan naar Rufus Wainwright.
8: Ja.
14: Je hebt hem geïnterviewd.
8: Ja. Oh, dat is een charmante man.
14: Ja?
8: Ja. Ik vond het spannend, want ik luister hem al heel lang. En ik vind het echt heel erg mooie, levensveranderende muziek. Dus dan is dat altijd spannend. Nooit je idolen ontmoeten, toch? Maar nee, het was echt een heel fijn gesprek, charmante man. Alleen inderdaad zijn de werken die ik van hem nog steeds luister, dat zijn wel de werken die er 20 jaar geleden gemaakt zijn. Toen hij nog echt zo dat popalbum en die folkmuziek maakte. En nu heeft hij in de tussentijd heel veel opera gemaakt en heel veel met orkesten gewerkt. Wat ook allemaal heel tof is. Maar ik vind vooral die oldschool muziek heel gaaf. En er komt dus een nieuw album aan. Misschien is het er al. En dat is weer folk en pop. Dus ik zie er heel erg naar uit. Ik ben heel benieuwd of hij net diezelfde. Want het is echt zo'n confessional singer-songwriter. Zo iemand die heel erg deelt wat hij meemaakt. Maar hij is natuurlijk ook al in de 50. Dus ik ben benieuwd of het net zo rauw is als dat het 20 jaar geleden was.
14: Wat zou je nu willen laten horen uit zijn oeuvre?
8: Ja, Art Teacher vind ik zo gaaf. Want hij speelt ook echt met die genderrollen. Dus hij zingt I Was Just a Girl Then. Als hij verliefd is op zijn art teacher.

0: Rufus Wainwright en art teacher. Mocht je de radio net hebben aangezet, dit is NPO Radio 1. Een uur cultuur met Teddy en met mij Eva Koreman samen. Wij delen onze, wat ons betreft, tijdloze en persoonlijke klassiekers met elkaar. En jij had het net over James Baldwin. En het Amerika uit de jaren 50 dat hij is ontvlucht. Dus ik dacht, zal ik meteen even mijn boek omhoog houden?
1: Heel graag.
0: Waarvan ik denk dat het een tijdloze klassieker is, maar persoonlijk ook. De schrijver om wie het gaat is Stephen King. En dat is iemand die vanaf zijn 8e, denk ik, bij mij is. Die ik heel graag lees en de wereld naar horror en ook science fiction voor mij heeft geopend. En ik ben ook heel blij dat mijn ouders daar altijd heel steunend in zijn geweest. Al wist ik wel dat ik bepaalde vragen niet moest stellen. Die, ja, zou ik nu opzoeken op het internet. Maar ik dacht toen, deze laat ik even gaan. Nou ja, zoals het oraal bevredigen.
1: Ja.
0: Dat ik niet wist wat dat was.
1: En dat je dat
0: dacht, nee, die moet ik ook niet vragen. Want dan mag ik dit misschien allemaal niet meer lezen. Maar in 2011 is

0: Dat ik niet wist wat dat was.
1: En dat je en dacht, parkeren.
0: Nee, die moet ik ook niet vragen. Want dan mag ik dit misschien allemaal niet meer lezen. Maar in 2011 is er een boek van de hand van Stephen King uitgekomen. En dat heet 22/11/1963. Een typische what-if thriller. En dan is de vraag, hoe zou de wereld eruit zien als John F. Kennedy niet was vermoord?
1: Ja. En? Hoe?
0: Nou ja, dan heb je meteen de... dan verklap ik het meteen.
1: Ja.
0: Maar het verhaal is een literair wonder en geeft ook een historisch perspectief en is ook accuraat.
1: Want wat zegt het over die tijd en die plek?
0: Nou, het is vooral ook een pleidooi tegen politiek extremisme. Dus ook nu is het helaas nog steeds heel urgent. Naast dat het ontzettend spannend is om te lezen. Ik vroeg net een beetje heigerig bij Virginia Woolf, is er ook een spanningsboog? Nou ja, het mogen duidelijk zijn dat ik een sukkel ben voor spanningsbogen. Zit erin. Maar het beeld wat er wordt geschetst van de jaren 50, ja, dat is prachtig, maar ook treurig. Dus bijvoorbeeld het vlees is heel smaakvol en ontzettend goedkoop. Heel veel andere producten zijn voor een prikkie te krijgen. Gek genoeg zijn sinaasappelen en long distance calls dan weer heel erg duur. Maar je krijgt ook een beeld van hoe racistisch die maatschappij eruit zag. Dus voor mij is echt een moment dat ik me nog goed kan herinneren, is dat hij bij een tankstation staat, de hoofdpersoon uit dit verhaal. Die dus bezig is om die moord te voorkomen, om Lee Harvey Oswald op te sporen. En die staat ergens te tanken. En dan wordt er een vrouw van kleur wordt weggejaagd bij het tankstation. Van ophoepelen. Dit is niet voor jou. En hij grijpt dan in en gaat dan voor haar tanken in een jerrycan. En geeft haar een jerrycan mee. Maar dat soort kleine scènes zitten er allemaal in, waardoor je echt het gevoel krijgt dat je meegenomen wordt naar die eind jaren 50. Ja, en dat het overal naar rook ruikt. Dat realiseer ik me dan ook helemaal niet. Maar dat iedereen gewoon overal stond en zat te roken. Ja. Ik vond het ook heel slim meegenomen van Stephen King. In dit boek. Dus ik zou dit boek ook vooral willen aanraden als je denkt, ja, Stephen King, is dat voor mij? Ik lees graag literatuur. Ik lees graag Virginia Woolf. Moet ik mezelf, moet ik mijn tijd hier dan mee verdoen? Want het zijn ook 700 pagina's schoon aan de haak.
1: Het zijn dikke boeken vaak.
0: Ja. Het is flink, maar je vliegt er doorheen. Het is zo spannend en zo slim. Ja, je gaat ook nadenken, inderdaad. What if? Wat als dat nooit was gebeurd? En wat zou ik doen?
1: Maar wat zou jij doen? Heb je daar een...
0: Of ik die moord zou kunnen voorkomen? Ja, want dat is ook de vraag. Mag je moreel gezien de tijd veranderen als je dat kan?
1: Ja,
0: als
1: mag je ingrijpen?
0: Ja, en in het verhaal van Stephen King duwt het universum ook terug. Dus je zou kunnen concluderen, dit is niet de bedoeling.
1: Een soort butterfly effect.
0: Ja. We denken allemaal wel eens over na, toch? Van als je terug kon gaan in de tijd en wat je kon veranderen ook aan je eigen leven, in het klein, of dus op wereldschaal.
1: Ja. Is er iets wat je nu, waar je nu aan denkt? Van denkt, oh, dat had ik wel. Dat zou ik willen veranderen als ik terug kon?
0: Dat is een hele kleine. Ja. Waar ik nu opeens aan moet denken. Ja,
1: tel.
0: Dat is dat. Mijn allereerste vriendje, dat is zo'n lieverd. Zo'n intens lief, goed mens. En ik was 23 en onrustig. En wild. En ik heb dat toen rommelig afgesloten. En daarvan denk ik echt, dat was echt nergens voor nodig om dat zo te doen.
1: Kijk. Oké, ja. Dat is een hele lieve.
0: En heb jij er een?
1: Ik denk eerder aan, ik had dat kind toen van de glijbaan af moeten duwen. Maar dat is niet. Nee, dat denk ik niet.
0: Jij had Hitler van de glijbaan af willen duwen.
1: Ja, precies.
0: Ja, zoiets.
1: Ja. Ja. Zou iets voor kunnen zijn. Maar ja. Ja, dat kan natuurlijk niet, want dan heb je dat butterfly effect.
0: Ja.
1: Dan duwt de tijd terug. Oké, maar wel interessant. En ik vind ook, ik bedoel, Stephen King, ik lees het ook als een soort les in schrijven. Want hij is zo goed in die spanningsopbouw en in die... In

0: die karakteruitdiepingen en in die echte verhaalverteller. Ik vind dat heel...
1: De Nederlandse Stephen King, Thomas Oldeheuvelt, die ook internationaal heel veel succes heeft, heeft deze kunst ook eigen gemaakt door zijn boeken na te schrijven, over te schrijven en dan op een gegeven moment te stoppen en dan zelf het verhaal af te maken. Maar om helemaal in die sfeer en in die stijl te komen.
0: Ja, een soort fanfictie.
1: Ja.
0: Ja, interessant.
1: En dan krijg je later dus ook nog een aanbeveling van Stephen King himself. Ja, ja, zo gek kan het leven lopen.
0: The King himself.
1: Ja. 22/11/1963 is mijn tijdloze tip. En grappig dan dat het over tijdreizen gaat.
0: Ja,
1: hè?
0: Echt grappig. Zullen we nog even door griezelen en naar jouw filmtip gaan?
1: Ja, naar de regisseur Ari Aster.
0: Ja.
1: Een hele grote favoriet van mij is Midsommar. Maar ik wil het eigenlijk hebben over de film uit 2018... die minder bekend is, maar misschien wel beter. Hereditary. En als je de titel hoort, dan gaat het niet heel verbazingwekkend genoeg over erfelijkheid en over intergenerationeel trauma en over de verantwoordelijkheid nemen. Het heeft een weergaloze rol van Toni Collette.
0: Ja. Met,
1: ja, ik weet niet of je die actrice voor je ziet, maar een heel karakteristiek gezicht, een beetje een lang gezicht. En zij kan van de ideale huismoeder, waar je het terecht kan voor al je weetjes van hoe je tomatenvlekken uit linnen krijgt of zo, naar gewoon het meest angstaanjagende wezen wat je maar kan voorstellen gaan. Het begint met een overlijden. Nou, zij heeft het moeilijk met het overlijden van haar moeder. Ze is in de rouw en probeert haar leven daarbinnen vorm te geven, maar alle relaties in haar gezin verlopen moeizaam. En er zitten ontzettend veel verrassingen en wendingen in die ik niet zag aankomen. En één scène daaruit is ook een meme geworden op het internet. Al kan ik me voorstellen dat veel jonge mensen die dit nu horen denken, oh ja, die meme heb ik wel eens gezien, maar de film nog nooit. En dat is een plaatje dat er iemand in de hoek staat te kijken naar hoe andere mensen feesten. En dan denkt die persoon daarbij, maar zij weten allemaal niet dat ik een notenallergie heb. En dat is en dat is dus een sleutelmoment in de film. Je kan wel bedenken dat dat niet helemaal goed afloopt. Maar weet je welke meme ik bedoel?
0: Zeker, ja. Ja, en ik moet zeggen dat ik heel veel momenten in deze film heb gemist. omdat het ook schrik... Ik bedoel, veel van die momenten zijn ook schrikmomenten. Of in elk geval zijn best wel heftige beelden. Want het is wel horror. Toch? Het is wel gewoon...
1: Ja.
0: Ja, ja,
1: met echt jumpscares,
0: ja,
1: erin. Ja, en ook wel dingen dat je eventjes je gezicht wil afwenden. Maar het is niet typische body horror.
0: Nee.
1: Daar hou ik ook niet van.
0: Nee, dat klopt. Het is niet typisch horror, maar het is wel erg eng.
1: Ja, het is geen aanrader om in je eentje te kijken.
0: Nee, had je even van tevoren moeten zeggen.
1: Ja, sorry, ja. maar ik vind het wel, zoals Stephen King een blauwdruk is voor wat goede horror, science fiction, thriller is of kan zijn. En hoe dat literair kan zijn, is dit een geweldige, eigenlijk arthouse horror.
0: Ja, ja, want het gaat inderdaad over veel meer. Ze neemt zoveel thema's mee in dit verhaal. Inderdaad, die familie en die onderlinge verbanden. Maar ook, ik vond ook... Kijk, ze proberen allemaal wel hun leven te doen. En net zoals wij de regie te voeren om dat leven. Maar er zijn heel veel andere dingen die meer regie lijken te hebben dan dat zij hebben. En dat zijn dingen die er vroeger zijn gebeurd. Of die bij hun voorouders zijn gebeurd. Of die andere mensen hebben meegemaakt. Die in hun levens terecht zijn gekomen. En het voelt en inderdaad. Zijn er bovennatuurlijke dingen aan het spelen? Of gebeurt het allemaal hier en nu? Dat zijn allemaal, daar was ik de hele tijd mee bezig terwijl ik angstig op de bank zat.
1: En het is het gesprek dat je daarna in je eentje hebt gevoerd met jezelf.
0: Zeker. Heb jij daar, want ik was wel benieuwd. Ben jij, want je hebt ook van die mooie stenen ringen. Van die stenen in je ringen.
1: Ja.
0: Ik was benieuwd of jij ook iets hebt met spiritualiteit. Of met...
1: Heb ik een hele moeizame relatie mee.
0: En wat is dat? Wat is dat toxische relatie met?
1: Nou, ik ben denk ik een agnost, ook omdat dat veel vertrouwen geeft en omdat ik denk dat het leuker is om een agnost te zijn dan een atheïst.
0: Dus dat betekent, ik denk wel dat er iets is.
1: Ja, of ik sta open voor het idee dat er iets is. En bijvoorbeeld was mijn ervaring met plantmedicijnen. Misschien heb je er wel eens van gehoord als je nu zit te luisteren. Maar dingen als ayahuasca. Dan raak je toch ook iets goddelijks aan voor je gevoel. Of in elk geval niet per se in de christelijke zin van het woord. Maar wel iets dat veel groter is dan jij. Als je het hebt over nietig zijn op deze wereld. Daar hou ik graag aan vast. En dat vind ik interessant. En dat geeft ook vertrouwen. En soms kan het ook een reden zijn. Of een, noem je dat, een incentive om iets bijvoorbeeld beter te doen. Tegelijkertijd wat de spirituele wereld in tastbare zin behelst op aarde, daar heb ik soms wel heel veel moeite mee.
0: En wat behelst dat?
1: Ja, mensen die gewoon geen verantwoordelijkheid nemen. Ja. Of het narcisme daar ook van. Dus die zichzelf als middelpunt van hun spiritualiteit plaatsen. Dus ook met het concept manifesteren bijvoorbeeld. Alsof het universum met jou bezig is. Ja, maar toch is het een hele narcistische gedachte. Om te zeggen van, nou ja, het universum luistert naar mij. Het universum heeft best wel veel te doen, weet je wel.
0: Ja, is bezig.
1: Ja, en dat zeg ik dan op een beetje een lollige manier. Maar dus ik sluit niet uit dat er iets is. Ik zie het wel. Ik heb denk ik nog een, of hopelijk nog een jaar of 40 te gaan. Laten we daarvan uitgaan. En dan kom ik wel bij je terug, of niet? Dus.
0: Dan komen we bij elkaar terug. Ja. Ja, of niet? Ja. Ik denk ook inderdaad dat er als er iets is en dat er, ik geloof wel dat er een grotere waarheid is of zo dan al onze eigen waarheidjes. Maar dat we dan vooral in de weg zitten ook, toch? Dat gevoel heb ik dan ook. Maar ik vind dat deze film dat ook heel goed dus laat zien van hoe iedereen daarmee botst en er iets mee moet en er op een andere manier iets mee doet. En of het inderdaad, ja, of dat iets nu is, ja, dingen die je overgrootmoeder heeft meegemaakt. Het is heel logisch dat je daar op een manier ook nog last van kan hebben of iets mee moet.
1: Ja, ja, dat is misschien ook. Het is goed dat je dat zegt. Ik geloof dat dingen eigenlijk meer, en dingen, dan heb ik het over natuur of mensen of bomen of paddenstoelen met elkaar verbonden zijn dan wij begrijpen of zien. En dat is niet per se iets goddelijks van bovenaf. Maar wij zijn daar onderdeel van. En dat begrijpen we misschien niet.
0: Ja, misschien zien we het niet genoeg.
1: Ja.
0: Ja, moeten beter kijken. Ik vind het wel een mooi moment om naar Ponyo te gaan.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, dit is een kinderfilm voor alle leeftijden. Maar het is ook echt geweldig om als volwassene te zien. Het is van Studio Ghibli. En aan het hoofd van Studio Ghibli staat Miyazaki. En dat is iemand die de scenario's bedenkt, die de regisseur is, maar ook tekent. Deze tekenfilms zijn met de hand getekend. Dus dat is wel een hele andere koek dan toch wel die AI-gegenereerde poppetjes die we nu vaak zien bij toch wel goedkopere animaties en tekenfilms. En wat ik er heel mooi aan vind in eerste instantie alleen al is de manier van vertellen. Dus de storytelling is anders dan in westerse vertellingen. In westerse vertellingen is er vaak een conflict. En dan is er iemand die goed is. En dan is er iemand die slecht is. En die gaan dan de strijd met elkaar aan. En dan is daar een uitkomst. Maar de vertelstructuur hangt een Japanse structuur aan en die heet Kisho Tenketsu. En dat is zonder conflicten, maar dat gaat meer over de beweging. Dus je hebt een inleiding, een ontwikkeling en dan heb je een wending en dan heb je een conclusie. En daar zit niet per se oordeel in besloten. Het is meer zoals de dingen zijn. Dus dat vind ik ook heel fijn om met je kinderen te bekijken. Zodat het niet zwart-wit is. Daarbij is er ook nog heel veel ruimte voor het Japanse concept ma. En dat is leegte of pauze. En een favoriete scène in deze film, dan ook van mijn dochter van 4, is dat de hoofdpersoon voor het eerst een kopje noedelsoep krijgt. En daar heel erg van geniet. En dan helemaal rozig wordt. Maar van die roze, lekkere, bolle wangetjes krijgt. En dan in slaap valt. En dat zij echt vroeg, maar wat is dat dan voor eten? En hoe proeft dat dan? Zal ik het maken? Ja, ja, ja, ja. Nou, toen zijn we dat gaan doen. Ik heb nog helemaal niet verteld wat het verhaal is in deze.
0: Nee, maar dat is maar wel al hoe het verteld wordt. Het is wel heel organisch.
1: Ja. Het gaat over een 5-jarig jongetje, Soseke. En die woont aan de kust. Samen met zijn moeder en zijn vader, die werkt op zee. Die is niet zo heel erg vaak thuis. En hij vindt een bijzonder visje. Een goudvisje met een mensengezicht. En dat goudvisje met een mensengezicht, dat bezit speciale krachten. En zij worden ook vrienden. En dat is heel grappig. En magisch realisme komt daar veel in voor. De natuur heeft een hele belangrijke rol daarin. En dat is heel spannend. En het is een hele lieve manier ook om over eco-bewustzijn te vertellen. Maar ja, het is ook gewoon heel geinig en volstrekt origineel.
0: Ja, want ik moest ook een beetje denken aan De Kleine Zeemeermin. Omdat het ook een verhaal is van dat die vis die dan verliefd wordt op een mens. En dan ook mens wil worden of zo. Dus dat een.
1: Ja, dat wel. Maar De Kleine Zeemeermin is hartstikke patriarchaal.
0: Ja, want?
1: Nou ja, de Kleine Zeemeermin heeft als enige bestaansrecht zo'n beetje de relatie die ze heeft met de knappe mensenprins. En haar vader is daar tegen.
0: Ja, ze mag ook niet. Ze zingt heel graag, maar ze mag dan niet meer zingen. En niet meer praten, en dat doet ze dan maar. Want dan heeft ze tenminste wel de prins. En
1: precies.
0: Ja, dan kan ze wel meedoen. Maar dat is in dit geval dus helemaal niet aan de hand. Dus deze goudvis.
1: Ja, en dus hele sterke vrouwelijke protagonisten. Dus zowel het goudvisje als de moeder van Ponyo. Want Ponyo is het goudvisje. Ja, die zijn sterk, krachtig, eigenwijs. En dat vind ik ook heel mooi. De vader van Ponyo is een tovenaar die er dus echt voor heeft gekozen om in de zee te leven met de moeder van Ponyo. Maar het is een super brakke gast.
0: Ja.
1: Die loopt rond met enorme wallen onder zijn ogen. Nou ja, daar kan ik ook wel heel erg van genieten. Dat soort kleine geintjes zitten er ook allemaal in.
0: Ja, het is heel slim, heel leuk. Ik heb het na Hereditary gekeken. Dat was een heel goed besluit. Ja, ik werd er heel blij van. We moeten gaan naar jouw laatste tip alweer.
1: Oh ja, we zijn alweer bijna aan het einde van dit Uur Cultuur. Je kan alle tips nalezen in de NPO Luister-app. Die staan in de show notes. Heel erg bedankt voor het luisteren.
0: Inderdaad.
1: We wensen je een prachtige zondag. En dan de laatste tip is van een Pakistaanse-Amerikaanse singer-songwriter. Voor de fans van Sade. Ze zingt deels ook in het Urdu. En het liedje dat ik heb uitgekozen heet Raat Kirani. En ze heet Arush Aftab.
0: Geweldig.

0: Radio 1. Podcast.
1: Als kind wist ik altijd dat ik op een gegeven moment die brief zou krijgen en dat het zou gebeuren. Toen hij binnenkwam was het wel een beetje een reality check of zo.
2: Tommy zet zijn opleiding stop omdat hij zijn dienstplicht in Finland moest vervullen.
1: Ik ging van alles door me heen op het moment. Ik begon een beetje te trillen, ik kreeg adrenaline. Is dit het dan? Begint het een oorlog?
2: Wat doet deze tijd met zijn blik op de wereld? Ook als de dreiging vanuit Rusland toeneemt.
1: Mijn idee over de toekomst zijn hier ja, ook aan het veranderen.
2: Deze week in Docs, dienstplicht. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
3: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
7: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
8: Sloopmelk.
7: Mona?
8: Ja, ook sloopmelk.
7: Milner?
8: Sloopmelk.
7: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
8: Sloopmelk.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: NPO Radio 1.
2: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er ook raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog 2 keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corres geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is er in het noorden wat bewolking, het wordt daar 23 graden en 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
11: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
12: Karin Lakerman stuurde ons dit geluid. Ze neemt ons mee naar het Vochtelauerveen met de ochtendzang van het paapje, de kwartel, de veldleverik en de koekoek. Ze meldt trouwens dat de wandelvlonders door het veen prachtig zijn opgeknapt, maar dat je momenteel wel gek wordt van de knutten. Ja, you win some, you lose some. Hoort u iets moois? Neem het op en stuur het naar vroegvogels@bnnvara.nl.

Ja, dit zijn weer heel andere ochtendgeluiden. Marcel Maas die zet zijn microfoon neer in de jachthaven van Heusden aan de Maas. En hoort daar de grote sabelsprink aan. Kokmeeuwen. Passerende insecten. En hoog in de lucht de gierzwaluwen. Ja, er rijdt ook een autootje voorbij. Nou ja, zo schrijft hij. Allemaal gratis en voor niks. En zo is het, Marcel. Dank je wel voor dit geluid. Nou goed, welke geluiden gaat u van ons horen het komend uur? Bijvoorbeeld dat van Tijmen Welburg, violist en dennenappel-expert. We hebben een zeer goed gevulde venolijn. Jonge steenuilen maken een heel eigen geluid. Daarin duiken we met Mr. Steenuil Ronald van Harksen. En welk geluid muggen maken, nou dat weet u vast, maar misschien niet hoe ze nou precies in de lucht blijven. Daarover is nieuw onderzoek verschenen. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: De Vierge March uit de orkestsuite Guernsey Postcards, uitgevoerd door het Symfonieorkest van Liverpool onder leiding van de Britse componist en dirigent Ronald Geoffrey Corp. Ja, je gaat het pas zien als je het doorhebt. Deze Cruyffiaanse uitspraak is niet alleen van toepassing op voetbal, maar ook op dennenappels en sparrenkegels. Want als je beter kijkt naar die doodgewone bruine dingen op de grond, dan gaat er een wereld voor je open. Tijmen Wilburg betrad een paar jaar geleden die wereld en neemt nu verslaggever Gert Elbertsen mee naar Nationaal Bomenmuseum Gimborn.
1: En de opname loopt al?
2: Het loopt al,
1: ja. Want deze boom, is meteen de eerste boom, is meteen raak. Dit is een Picea abies. En je ziet hier...
2: Picea abies, de fijnspar is dat,
1: ja,
2: hè?
1: Ja, klopt. En is meteen bij de ingang van dit park, bij het terras. En daar zie je al jonge kegeltjes, vrouwelijke kegeltjes. Ze hebben nog een heleboel paars. Deze is al bestoven en dan gaat hij dicht. En dan
2: dit noem je sparrenkegels?
1: Ja, dat zijn kegeltjes. Sparrenkegels. En je hebt mannelijke kegeltjes en vrouwelijke kegeltjes.
2: Als ik aan een dennenappel, een sparrenkegel denk, dan denk ik aan die grote, ja, bruine, beetje dorre dingen die op die grond liggen in de
1: precies, in dat is inderdaad waar de meeste mensen aan denken. Maar ik ook jarenlang gewoon dacht, dennenappels en dennenappels die liggen in de herfst op de grond.
2: Hier hebben we er een trouwens, ligt op de grond.
1: Ja, precies.
2: En zo'n ding van 5 centimeter lang,
1: ja,
2: dat is echt schubben.
1: Kegelvormpje, beetje zacht ook deze. Ik ben er nu ik mij een beetje erin ga verdiepen, ben ik erachter gekomen van, oh, natuurlijk is het ook logisch, die kegels komen ergens vandaan.
2: Ja.
1: En dat gebeurt dus bij deze soort in het vroege voorjaar. Dan krijg je die twee soorten kegeltjes, heel klein, aan de boom. Hier zie je een paar mannelijke kegeltjes.
2: Oh.
1: Heel klein, zoals een vingertop.
2: Ja, half centimeter.
1: Ja, maar in het vroege voorjaar zijn ze een beetje geel. Mooi geel. En als je er dan tegen tikt met je vinger, nou, dan komt er echt een vlaag van stuifmeel uit. En dat wordt dus door de wind verspreid.
2: Ja. En dus je hebt mannelijke en vrouwelijke kegels.
1: Mannelijke en vrouwelijke kegeltjes, ja. Dus, die vrouwelijke, bij deze boom zitten die dus aan het topje van de tak, zie je. En de mannelijke zitten wat hoger.
2: Ja, dat zijn die grotere dingen. Dus de dorre grote dingen die je in de herfst op de grond vindt, dat zijn de vrouwelijke?
1: Dat zijn de vrouwelijke die bevrucht zijn geweest.
2: Oké, ja.
1: En die hebben dus zaad gevormd en die bij deze soort vallen die dan af. Maar bij deze soort, die wordt dus in het voorjaar bestoven.
2: Ja.
1: Dus dit is echt een nieuw kegeltje wat net bestoven is. Die heeft nog een beetje paars. Dus in het begin, vroeg voorjaar, zijn deze veel kleiner. En echt diep paars. Purple.
2: Deze is nu alleen op de basis nog wat paars.
1: Ja, ja. En die wordt langzaam
2: mooi
1: groen.
2: Mooi felgroen.
1: En die schubbetjes hebben meerdere kleuren.
2: Dus de vruchtjes worden uiteindelijk... Dat zijn van die vliesachtige dingen met een klein pitje erin, hè?
1: Ja, daarnaast. Precies. Ja.
2: Zullen we doen naar het volgende?
1: Yes. Je hebt dus... over het algemeen kom je twee vormen tegen. Dat is zeg maar een wat langwerpige vorm en die voelt een beetje zacht aan.
2: Ja.
1: Die we net zagen. Dat is vaak van Picea.
2: De sparrenkegels.
1: Ja, sparrenkegels. En de andere, heel bekend, zijn meer wat bolvormig en die zijn hard.
2: Dennenappels.
1: Dennenappels, ja.
2: Juist.
1: Maar je hebt nog meer variaties. De ceders, die hebben meer een tonvormig dingetje.
2: Oh, oké. Okay. Maar we hebben het over de vruchten van naaldbomen.
1: Naaldbomen, ja. Ja, naaldbomen, dat is echt een eindeloze studie als je daar echt een kenner in wil worden.
2: Dat
1: pretendeer ik nog niet te zijn.
2: Ja, want jij bent eigenlijk muzikus en timmerman.
1: Ja, dat klopt.
2: En dit... Maar hoe ben je zo aan deze fascinatie voor die vruchten van coniferen gekomen?
1: Nou ja, het begon met dat mijn vrouw en ik kwamen in het museum van Dordrecht op de binnentuin. En daar staan drie enorme monumentale platanen. We raakten daar zo door gefascineerd door die drie, dat we dachten, zijn er nog meer van die gigantische platanen in Nederland? En van het een kwam het ander. En toen vonden we de website monumentalebomen.nl. Dan kan je dus kijken waar bij jou in de buurt echte grote monumentale bomen staan. En van het een komt het ander. En mijn vrouw is iets meer van de loofbomen en ik ben iets meer van de naaldbomen. Ja, ik weet ook niet, waar zit hem dat in?
2: Ja, grappig.
1: Het gaat je gewoon fascineren.
2: Ja.
1: Ik denk, als je naar de details gaat kijken, dan raak je gefascineerd. Ja, als je alleen maar een herfstwandeling doet, kan je ook van genieten. Lekker in het bos, heb ik altijd gedaan. En dan zie je die dennenappels, denk je, oh ja, dennenappels. Ja. Maar als je verder kijkt en je neus lang is, dan ga je details zien. En dan wordt het steeds interessanter en steeds boeiender. Kijk, dit is die Douglas.
2: Ja, we staan nu onder een enorme Douglas.
1: Er ligt toevallig door de wind een jong kegeltje.
2: Oh ja,
1: en
2: het is apart.
1: Zulke mooie kegeltjes. Die heeft van die, ja, hoe moet ik je dat beschrijven, op die schubben. Daar zitten drie blaadjes eigenlijk. Sierblaadjes zou je bijna zeggen.
2: Ja, want we hebben een kegeltje van een 5 centimeter lang, 1,5 centimeter breed.
1: Ja.
2: Lichtgroen. En op die schubben zitten inderdaad nog kleine stekeltjes.
1: Dat zijn naaldjes eigenlijk, hè. En een naald is natuurlijk eigenlijk een blad van een naaldboom. En dit is Douglas.
2: Ik heb heel veel Douglassen gezien, maar...
1: En dit is leuk, hè?
2: Dit vruchtje is mij nog nooit zo opgevallen.
1: Nee, ik ga deze ook meenemen voor mijn verzameling, want ik verzamel dus... En deze jongen, hele jongen, die had ik nog niet. Oké, en dan daar... Oh ja, dat is ook mooi. Daar hebben we een atlasceder.
2: Atlasceder, ja. Oké. Okay. Het is geen inheemse soort, hè?
1: Nee, die komt uit Marokko, uit het Atlasgebergte van origine. En deze hier, in het Gimborn, die heeft nog helemaal geen kegeltjes.
2: Het is deze, die met dat blauw-grijze, hele fijne blad.
1: Ja, het zijn allemaal... ze staan, die naaldjes staan allemaal in soort toefjes bij elkaar.
2: Als een soort larix, hè?
1: Springen naar het dak. Ja, lijkt een beetje op larix in die zin. Ze gaan pas vanaf hun 40ste jaar ongeveer gaan ze kegeltjes geven.
2: Oké.
1: Maar ik heb wel... in mijn rugtas wat kegeltjes, want ik wist dat deze niks had. Dus ik heb van een andere even wat meegenomen. Ik zal het even pakken.
2: Hier gaat een Tupperware bakje open. Oh!
1: Kijk, dit is zo'n tomvormetje, zie je?
2: Dus dat is apart.
1: Dus dit is het 5 centimeter hoog en 3 centimeter dik.
2: Als een soort dunne kebabrol, hè?
1: Ja, precies. Ja, het ziet een beetje uit als een kebabrol, maar dan mini.
2: Ja, wat grappig. Ja.
1: Deze is dus iets verder in zijn ontwikkeling.
2: Oh, dan gaan ze echt openstaan. Ja,
1: die gaat langzaam openstaan.
2: En daartussen zie ik ook de zaadjes, hè? Tussen die schubben.
1: Zitten, ja.
2: Ja, en al die schubben, al die zaadjes, die worden door de wind vervoerd.
1: Ja.
2: Na een hoog tempo lopen we hier van boom naar boom. Je hebt een stevige stap.
1: Er is hier in het park ergens één zeeden. En die kegeltjes kunnen echt tientallen jaren aan de boom blijven hangen. En die gaan pas open als er echt hitte bij komt. Dus een bosbrand.
2: Ja.
1: Het is natuurlijk de manier om een verwoestende bosbrand te overleven en te verzekerd te zijn dat er, na de brand weer nieuwe bomen kunnen uitspruiten. Of het is niet de manier, het is een manier.
2: Ja. Ja. Alles is door, alles is verbrand.
1: Alles is verbrand.
2: Maar dan heb jij zaadjes.
1: Precies.
2: Die dat weer kunnen herkoloniseren.
1: En die vruchtbare as. Een goede nieuwe vruchtbare grond vinden en gaan uitspruiten.
2: Dus die kegels zijn dan een soort kluizen? Een soort kluisjes aan de boom?
1: Ja,
2: stel dat er een keer iets ergs gebeurt, dan heb ik in ieder geval dat nog.
1: Ja.
2: Maar we zoeken hier nog naar de grootkegel, Den. Maar ze hebben hem hier en hij moet ergens in deze hoek
1: moet
2: van het park
1: ergens
2: staan.
1: In deze hoek moet ook zo'n grootkegel, Den. Ze zouden er twee moeten staan, maar ik heb hem nog niet kunnen vinden. En ik heb er een bij hier in mijn tas, want ik wist dat ze in Nederland van de boom worden gehaald.
2: Zo de ju.
1: Dus dit is zo'n ding.
2: Ja, je had de hele tijd zo'n katoenen tas bij je.
1: Ja.
2: Maar er zit één ding in.
1: Ja, er zit gewoon één ding in.
2: Alleen die enorme dennenappel.
1: Ja, dat is echt, wat is dat, 30 centimeter of zo?
2: Ja, een hele forse ananas.
1: Ja.
2: Het is bijna watermeloengrootte.
1: Ja.
2: Ongelooflijk. Heel houtig, heel hard, stekelig.
1: Ja. Ja, komt uit Amerika eigenlijk. Ja, en het is gevaarlijk. Ja, je kunt je voorstellen, als je dit op je kop krijgt, dan...
2: Als we dan met onze nagels over die kegel heen gaan. Ja, je zou er bijna muziek mee kunnen maken.
1: Ja. En die kleintjes.
2: Ja, die zijn
1: hoger.
2: Ja. Je bent muzikant natuurlijk, of muzikus. Leuk. Ja. Komt hier ook jouw fascinatie vandaan? Al die verschillende vormen, groottes, kleuren.
1: Ja, dat triggert natuurlijk. Kijk, als je nieuwsgierig bent... Ik heb altijd de neiging alles te willen snappen wat ik zie. Of hoor. Dus dan ga ik me ingraven. Maar het probleem is, het is een mer à boire. En je komt nooit tot het einde. Je komt alleen maar verder en verder en verder. Ja, je ontdekt eigenlijk alleen maar... hoe groot het terrein nog is wat je nog wil snappen en begrijpen.
2: Het eind van jouw fascinatie voor dennenappels en sparrenkegels is nog niet in zicht.
1: Nog niet in zicht, nee, nog niet in zicht.

0: Jordi Masso speelde Au clair de la lune in de versie van de Spanjaard Federico Mompou. De Venolijn, u heeft weer van alles ingesproken op 035-6711-338.
1: Lieke Zwanenburg, Dronten. Bij ons in de tuin bloeit op dit moment de koningskaars. Het is een rechtopstaande plant met citroengele bloemen. En deze groeit als een zogenaamde toorts op. De bloeiende toorts is 80 centimeter en de gehele plant meet 2 meter. Het is een inheemse plant die op kalkrijke zandgronden voorkomen.
2: Met Erna Plant Riansen uit Vledder, Drenthe. Vrijdag vlogen om 6 uur 's avonds 11 kraanvogels trompetterend over. En wat schetst mijn verbazing? Om 8 uur 's avonds dacht ik een reet te zien in het veld hierachter. Verrekijker erbij. Een kraanvogel. Zelfs 2. In het weiland hierachter. Fantastisch.
3: Ben Vermeer in Bulgarije. Ieder jaar komen de zwaluwen weer terug om te nestelen in de veranda op hun nest. Maar tot mijn verbazing, het nest werd ingenomen door een mussenstelletje. En de jongen hiervan zijn nu uitgevlogen.
4: Jeanette Vink uit de Koekangen. Zit ik vanmorgen even in de tuin, ontbijtje, zonnetje schijnt. Hoor en zie ik 2 jonge groene spechten. Vliegen van eik naar eik. En even later landen 2 boomkruipers op het rietendak. Maar ja, toen ze mij zagen waren ze snel verdwenen. Terwijl ik toch ook echt een vogelvriend ben.
5: Hallo, hier Jan uit Renesse. Nou, wij vermaken ons de laatste dagen uitstekend met die jonge merels. Moeder scharrelt al dagen door de tuin met 2 jonken continu achter zich aan. Het is een kostelijk gezicht. Maar ook wel hebben we heel veel respect voor moeder Merel, die continu die beesten aan het voeren is.
6: Met Hermie Sanders uit Enschede. 'S Avonds rond 8:00 keek ik vanuit onze hal de tuin in en kon mijn ogen bijna niet geloven. Daar liepen 8 jonge boomakkers in kolonnen, keurig achter elkaar langs de rand van de borda. Na een paar meter verdwenen ze uit het zicht in de struiken.
7: Rens Pepels. Maandagmorgen tijdens werkzaamheden in onze tuin hoorden we plotseling het geklepper van ooievaars. Zwevend op de thermiek zagen we 5 ooievaars, beide ouders met hun 3 juvenielen.
8: Rut Bouwmeester, Nieuwlanden aan de Brugstraat. De eerste roep van een edelend jong van de ransuil gehoord. Prachtig.
9: Ik ben Saar en ik ben 9 jaar en ik ben in Prinsenbeek bij opa en oma. Toen ik in de tuin liep, zag ik 3 atalanta's en 1 atalanta ging steeds op het boek zitten dat ik in mijn handen had. Hij was heel erg mooi.
10: Hier Dick Stada uit Eeldewolde, vlakbij natuurgebied de Onlanden in Noord-Drenthe. Soms hoef je voor een leuke waarneming je bed niet uit. Om 4:00 vanmorgen hoorde ik onder ons openstaande slaapkamerraam in de tuin de roep van een kwartel.
11: Goedemorgen met Jeroen uit Zierikzee. Ik liep langs het havenkanaal en ik zag in de getijdenzone een strook helemaal paars, zo'n 100 meter lang. En ik ging kijken en de lamzoor staat in bloei. Schitterend gezicht. Groet uit Zeeland.
12: Met mevrouw Heijster uit Nieuwveen. Toen ik op donderdag onze hond ging uitlaten, zag ik tot mijn verrassing een kolibrievlinder op de uitgebloeide kattenstaart. Even later, in de polder, zag en hoorde ik een ijsvogel. En toen kon ik ook nog een eerste rijpe braam plukken.
13: Hier is weer Buis uit Mook. Afgelopen maandag was na een beetje stille periode het vlinderfestijn in onze tuin weer op volle toeren vol losgebarsten. Ik zag 3 dansende atalanta's om elkaar heen. Nog een gehakkelde Aurelia. En als klap op de vuurpijl kwam er zomaar een koninginnenpage door mijn gezichtsveld. Het woei vrij hard, dus hij zoefde er doorheen. Maar toch net niet snel genoeg om me niet betrapt te worden.
14: Dag, met Hans Gartner in Nes. We zijn onderweg naar de dijk. En als we langs het bosje lopen, dan zit daar een grauwe vliegenvanger met 2 jongen. Onderweg ook nog zijn er heel veel veldlaatirissen. Heel veel veldlaatirissen dit jaar. Nou, het zal waarschijnlijk te maken hebben met de stikstof. Als we op de dijk komen en ik even ga zitten bij een houten paal, zit daar een prachtige vlinder. Een ligusterpijlstaart. Nou, een buitenkansje. De Passelia, waar ik naast sta, daar zijn op dit moment al, het is nog vroeg, zijn daar heel veel koolwitjes. Klein koolwitje, maar ook een groot koolwitje zie ik al. Atalanta's, dagpauwogen, we gaan naar ze op zoek. De vlinderstruik bloeit, dus ik heb mijn handen vol vandaag. Dag!
0: Dank voor de waarnemingen. En de heer Buis uit Mook, die meldde zijn vlinders. Nou, dat is mooi, want het is vlindertelling gaande dit weekend. En iedereen kan meedoen, kwartiertje tellen. Nou, kleine moeite. Groot plezier, want u helpt de Vlinderstichting daarmee. En blijf bellen met de Venolijn 035 6711 338.

0: Het derde menuet voor strijkers van Giacomo Puccini, uitgevoerd door het Radio Symfonieorkest van Berlijn. Na 7:30 onderzoek naar het geluid van jonge steenuilen en het vlieggedrag van muggen. Nu het NOS Journaal met Jelle Seubring.
1: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
2: Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. Meerdere bezoekers raakten gewond. De Canadese politie gaat ervan uit dat er minstens 2 schutters het vuur op elkaar openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de duizenden bezoekers. Er is nog niemand aangehouden. Iran heeft de straat van Hormuz opnieuw volledig gesloten. Dat gebeurde gisteravond nadat de Iraanse revolutionaire garde een containerschip beschoot. De VS bombardeerde als reactie meerdere doelen in het land en Iran heeft vervolgens buurlanden aangevallen. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat zij jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contracten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. In de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en daar geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. En het weer zonnig vandaag, in het noorden wel iets meer bewolking. Daar wordt het 23 graden. In het zuiden loopt de temperatuur op tot zo'n 32 graden.

Het is momenteel weliswaar iets stiller in de natuur. Het broedseizoen is voor veel vogels voorbij. Sommigen zijn in de rui of druk bezig met het voeden van jongen. Maar de zanglijster bij Liz Stolp in de tuin lijkt zich daar weinig van aan te trekken. Die zingt nog steeds iedere avond. Vanaf dezelfde tak. Het hoogstlied. En Wijnand Jager, die hoort op zijn Hongaarse camping aan het Zelidimeer de betoverende samenzang van wielewalen. Ja, als je daar tussenin zit en het galmt zo over dat meer. Hij schreef, ja, het zijn er wel 4 of 5. Waanzinnig. Nou, dankjewel Liz en Wijnand voor de geluiden. Zo direct het geluid van jonge steenuilen en het vlieggedrag van muggen.

0: Cartino Mexicana van de Mexicaanse componist Manuel Ponce, uitgevoerd door gitarist John Williams. Luistert u regelmatig naar Vroege Vogels, dan weet u het. 2026 is het jaar van de steenuil. Onderzoekers proberen dit jaar meer te weten te komen over het geluid van deze bijzondere roofvogel. En dat doen ze met het project De Roep van de Steenuil. Onze stagiair Felix Snoodijk kreeg bij het einde van zijn stage bij Vroege Vogels het groene licht en mocht als verslaggever het veld in. Rond de schemering gaat hij met Pascal Stroeke en Ronald van Harksen van Steenuilenwerkgroep Stone op zoek naar de roep van de steenuil.
1: Pascal, we staan op jouw erf hier in de Achterhoek bij Aalten in de buurt. Samen met jouw steenuilenvriend zou ik toch wel willen zeggen. Ronald van Harksen is er ook bij. Hoe gaat het met de steenuil, Ronald?
2: Nou ja, dat is een beetje een genuanceerd verhaal. Vergelijken we het met pak een beet 40, 50 jaar terug, dan zien we een enorme terugloop. Hè, van wel 25.000 broedparen naar een kleine 10.000 nu.
1: Oh, echt?
2: Ja, ja zeker. Dus de soort als zodanig, of die periode, is enorm afgenomen. Maar kijken we naar de laatste 20 jaar, 15, 20 jaar, dan zien we met name op de zandgronden een hele voorzichtige toename. En ja, dat is natuurlijk heel verheugend, want het betekent wel dat we over dat dieptepunt heen zijn en langzaam zeker weer ja, een beetje de weg omhoog kunnen vinden.
1: Pascal, waarom de steenuil?
3: Ja, het is natuurlijk een fascinerende soort. Je ziet ze makkelijk en best wel veel. Je hoort ze veel, ze zijn heel akoestisch, ze zijn heel vocaal.
1: Ja, dus, meer dan andere uilen.
3: Nou ja, in ieder geval zichtbaar in combinatie met het geluid. Dan denk ik dat het de meest zichtbare of waarneembare uil is.
1: Hoor je hem? Ja, oh ja, dat gepiep.
4: De bedelroep, hè?
1: Ja.
3: Ik hoorde er minstens twee.
4: Nee, was dat er één?
3: Ja.
4: Er vloog er één langs, links van de schuur.
3: Je hoort er twee, hè?
4: Ja. En wat zeggen ze nu, Pascal?
3: Honger, we willen eten. Nou, ze worden nog, denk

0: wat zeggen ze nu, Pascal?
1: Honger, we willen eten. Nou, ze worden nog met wenken bediend, want je ziet heel vaak de ouders inderdaad met prooi aankomen vliegen.
0: Je hebt een steenuilenkast staan op het erf. Daar zaten 4 steenuilenjongen in.
2: Ja.
0: Die zijn nu groot, maar ze zijn nog niet weg.
1: Nee, want ze zijn nog afhankelijk van de ouders. Hè. Ze moeten nog gevoerd worden en zelf leren jagen. Dus dat doen ze in het oude territorium. Ze zijn nu 46 dagen. Dus ze zijn, dat betekent, ze zijn nu 16 dagen uit het nest. En ja, dan moeten ze zich melden om voer te krijgen.
0: Ja.
1: En dat is wat je hoort, dat gebedel.
0: Want Ronald, terwijl we luisteren, 2026, het jaar van de steenuil.
3: Klopt, ja. Ja.
0: Bijzonder jaar, of niet?
3: Ja, absoluut een bijzonder jaar. Ja, ja. Dus het is gewoon supermooi dat je met professionele partners als Zoo voor de Vogelbescherming, dat je in zo'n jaar dus heel veel projectjes kunt oppakken. Onder andere dit mooie project.
0: Ja, dit project. Je hebt het over de roep van de steenuil. Een project waar ook Loes van den Bremer van Zoo bij betrokken is. De roep van de steenuil, leg eens uit, wat voor project is dat?
4: Met de roep van de steenuil willen we gaan kijken op wat voor manier we audiomonitoringsonderzoek kunnen inzetten om bepaalde vragen te beantwoorden. Dus we hebben mensen gevraagd, zoals hier bij Pascal op het erf, een buk op te hangen. Dat is een apparaatje en die registreert het geluid en die zegt dan van het is een steenuil. Nou, het heeft een bepaalde betrouwbaarheid en Zovon heeft een validatieportaal gemaakt op basis waarvan mensen ook daadwerkelijk die geluiden kunnen valideren. Dus je kan dan ten eerste zeggen van nou, het is inderdaad een steenuil. En vervolgens kan je kijken, wat is het dan voor een soort geluid? Dus we hebben via onze website een aantal referentiegeluiden kun je daar zien. Dus dan kan je horen van, is het een territoriumroep? Is het een bedelroep van een jong zoals we hier nu horen? Mm-hmm. Is het een fel alarm? Dus je hoeft ook niet een steenuilkenner te zijn. Je kan, die geluiden staan gewoon voorbeelden. En dan kan je op die portal kan je dan zeggen van wat het voor een soort geluid is. En daar zijn we enorm mee geholpen.
0: En hoeveel geluiden hebben jullie opgenomen?
4: Dat zijn er heel veel.
3: Hoeveel? Ja.
5: Honderdduizenden.
3: Ja.
0: Honderdduizenden?
3: Ja. Ja, dat schat ik wel.
4: Voor de roep van de steenuil hebben we de 8 meest voorkomende geluiden.
3: Hebben we de 8 meest voorkomende
4: gekozen waar je uit kan kiezen. Dus we hebben territoriumzang. Dus dat is een kortdurende zang die vaak vele keren achter elkaar klinkt. Hier zou je.
3: Ja.
4: De opwindingsroep. De opwindingsduet, wat romantischer misschien.
3: Ja, misschien.
4: Kort alarm. Heftig alarm. De bedelroep van de vrouw. De bedelroep van jong.

0: paringsduet. Duet roepen.
1: Ja, maar er zijn er dus nog veel, ja. Nog veel meer.
2: Het is het kort alarmroepje wat je nu hoort.
1: Ja. Ja.
3: Wat is het doel van de roep van de stenen?
0: Nou, het is dus een pilot om te kijken hoe verder je met audiomonitoring bepaalde vragen kan beantwoorden. Dus één vraag die we hebben is van hoe lang blijft een jong nou in het territorium? Het idee is als de voedselomstandigheden minder goed zijn, dat er dan meer concurrentie komt tussen de adulte vogels die dan eerst de voorkeur geven, nou, ik moet eerst mijn eigen buik vol hebben, en dat ze dan de jongen minder dan voeren bijvoorbeeld. Voor de toekomst zou je dan kunnen kijken, het is een verschil tussen zand en klei, want we weten dat op klei nemen de aantallen af, op zand gaat het beter. Dat zijn allemaal puzzelstukjes die je met behulp van dit soort tools nader zou kunnen onderzoeken. Maar je kan bijvoorbeeld ook het inzetten voor überhaupt het vaststellen van de aanwezigheid. Zo is er begrepen van Ronald, een vogelwerkgroep die een aantal pucks heeft aangeschaft om te kijken in hun werkgebied van kunnen we die nou inzetten om ook als ze minder tijd hebben, zitten daar nou steenuilen? En Iels, onze student, is ook aan het kijken van hoe je met die geluiden van de puk ook een soort vingerafdruk krijgt van in welke fase van het broedseizoen bevinden ze zich nu aan de hand van de geluiden. En als je dat op een gegeven moment op lange termijn, audiomonitoren zijn enorm in ontwikkeling en ook met AI, dat je dan ook niet alleen kan zeggen van het is een steenuil, maar dat je kan zeggen van het is een jong die aan het bedelen is. Ja, dus dat zijn we aan het bekijken van of je dat hiermee kan in beeld kan krijgen.
4: Ja, om de steenuil aanvankelijk beter te beschermen.
0: Zeker, ja.
4: Ja,
0: ja om gewoon al die puzzelstukjes in elkaar beter begrijpen. Ik bedoel,

0: ontzettend veel onderzoek gedaan.
1: Oh, is het daar?
2: Oh, wauw.
3: Kijk eens.
4: Puntje van het dak.
5: Knap van het dak. Een van de ouders is dat. Zit ze te graag.
3: Denk ik even polsen over te nemen.
5: Ja. En wat voor rare snuiters lopen er rond.
4: Hij poseert echt voor ons, hè?
5: Ja.
4: Hij tekent prachtig af tegen de lucht.
5: Ja. Kijk, en je hoort nou, de jongen gaan ook harder bedelen. Want die hebben een paar of maanden in het vizier, hoor je dat?
4: Wauw, zeg.
5: Je hoort minstens twee bedelen nu.
4: Ja. Klein vogeltje, hè, Pascal?
5: Ja. Maar groot in zijn gedrag.
4: Blijft het een bijzonder gevoel, Pascal? Of ben je er wel een beetje aan gewend ondertussen?
5: Daar gaat hij. Het is altijd geweldig om ze te zien, ja. Het hoort er gewoon bij, dus ja, het wordt nooit echt gewoon.
4: Hoe lang mag jij nog genieten van de jongen, denk je?
5: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik kan het dagelijks bijhouden, dus ik ga het zien.
4: Hopelijk zo lang mogelijk.
5: Hopelijk zo lang mogelijk, ja. Ja. Nou ja, goed, en als de jongen weg zijn, dan zijn de ouders hier nog, hè. Dus die hoor en zie ik dan ook nog regelmatig.
4: Precies.
5: Maar die hebben dan ook een vakantie verdiend, als de jongen de deur uit hebben.

0: El Regreso de Jolly, de terugkeer van Jolly. Een tango van de op Curaçao geboren pianist en componist Jacobo Palm. En de pianist is Marcel Worms. Als vliegen vliegen, vliegen vliegen vliegensvlug. Maar hoe vliegen die vliegen zo vliegensvlug? Dat wordt onderzocht door de onderzoeksgroep van de Wageningse bioloog Florian Muyres. Onder enorme high-speed camera's laat hij de kleinste insecten rondjes vliegen om te zien hoe ze precies in de lucht blijven. En daarbij ontdekte hij recent iets heel bijzonders over vliegende muggen. Rob Buiter spreekt de onderzoeker in zijn Wageningse lab.
1: Ja, Florian Muyres, het is een ontzettend high-tech omgeving waar je me mee naar binnen neemt. Een laboratorium waar ik een grote opstelling meteen zie staan. Een half doorzichtige kast met enorme camera's erop gericht. Waar kijk ik naar?
2: Dit is een vliegsetup. Dat noemen we de Octagon, omdat die 8-hoekige vliegarena heeft. We hebben hele grote camera's die op hele kleine insecten mikken om te zien hoe die insecten vliegen.
1: Volgens mij is er eentje ontsnapt. Ik zag een vlieg rond jouw hoofd. Oh, daar gaat er eentje. Of is dat geen proefvlieg?
2: Jawel. Dit zijn de proefvliegen van ons vorige experiment. Dus ja, wij kweken vliegen. En dan, dat is relatief makkelijk. Hè, want je hebt ze natuurlijk altijd in je huis wanneer je dat niet wil. Maar ze zijn dus makkelijk te kweken. En dan laten we ze natuurlijk los in onze vliegarena. Maar op een of andere manier weten ze altijd wel een klein gaatje te vinden.
1: Die weten de gaatjes altijd te vinden.
2: Precies.
1: Ja,
2: precies.
1: Ja. De insecten gaan we volgens mij niet horen, hè?
2: Nee, die zijn echt te klein om te horen. Kijk, als jij een mug hebt die net naast je oor vliegt, hè, als je 's nachts in bed ligt, dan hoor je hem. Maar dan zit hij echt op een centimeter van je oor af en dan hoor je hem pas. Dus.
1: Jammer voor de radio. Maar goed, over dat horen van de muggen komen we straks nog te praten. Dus even kijken naar wat je hier in deze kooi hebt. Want daar zie ik dus ook al wat vliegen. En ook eentje op zijn rug liggen.
2: Ja,
1: een doodproef dier.
2: Dit zijn zweefvliegen. Dus nu zijn we experimenten doen aan zweefvliegen. En dat zijn experimenten waar we dus die zweefvliegen loslaten in onze vliegarena. Nou, die is ongeveer een halve meter bij een halve meter bij een halve meter groot. En dan hebben we hier bovenaan hebben we een serie van camera's die dus in real-time, dus op het moment, precies bepalen waar elke vlieg is. En als die vlieg precies door het midden van, van de vliegarena vliegt, dan zetten we die hele grote camera's aan waar we op hele hoge snelheden die vlieg kunnen filmen. En dan kunnen we in slow motion het vlieggedrag van die dieren reproduceren.
1: Ja, dit blijft natuurlijk radio, maar we zullen op onze website ook een prachtig gifje zetten, een kort filmpje. Waar je dus die insecten van jullie allemaal ziet vliegen.
2: Ja, precies. Kijk, een vlieg, hè, als hij voorbij vliegt, ja, je ziet gewoon de vleugelslagbeweging niet. Omdat die vleugels wel 200 keer per seconde slaan. Hè, dat is bij kleine vliegen, bij grote vliegen misschien wat langzamer, 100 vleugelslagen per seconde. Maar dat is allemaal veel te snel. Dus dan zie je eigenlijk gewoon een motion blur, noemen we dat. Maar op het moment dat je dus met zo'n ultra hoge snelheidcamera die vlieg filmt, kan je natuurlijk vertraagd afspelen. En dan zie je dus heel mooi, heel precies hoe die vlieg zijn vleugel heen en weer beweegt, niet naar boven en naar beneden, maar heen en weer, naar voren en naar achter beweegt, om dan de aerodynamische krachten te genereren om in de lucht te blijven.
1: Wat zie je dan precies?
2: Nou, wat je dan ziet is dat die vlieg zijn vleugel vooruit beweegt onder een hoek, eigenlijk net zoals een vliegtuigvleugel eigenlijk opereert. En dan slaat hij hem eigenlijk, dan beweegt hij zijn vleugel naar voren toe en dan slaat hij hem op zijn kop en dan beweegt hij hem in dezelfde richting weer terug. En dan genereert hij dus tijdens de voorwaartse beweging en de achterwaartse beweging genereert hij allebei een opwaartse kracht. En zo weet dat dier de krachten te leveren om in de lucht te blijven.
1: Het is dus heel anders dan een vogel die echt de vleugels op en neer beweegt.
2: Precies, ja. Het is heel anders dan een vogel. Vogels doen het ook wel eens een beetje als ze op de plek vliegen. Dus als ze hoveren, zweven in het Nederlands.
1: Dan, een kolibrietje bijvoorbeeld.
2: Een kolibri vliegt eigenlijk zoals een insect. Dus als je wil weten hoe een insect vliegt, kan je ook naar een kolibri kijken. Maar die slaat ook zijn vleugels al te snel om te zien.
1: Dan zie je ook niks. Nee.
2: Dan moet je toch ook weer een hogesnelheidscamera gebruiken, ja.
1: Ja. Komen we toch weer even terug bij die muggen waar je het eerder over had. Mm-hmm. Want van alle tweevleugelige insecten die jullie hebben onderzocht, hebben jullie gezien dat die het eigenlijk allemaal op dezelfde manier doen? Behalve die irritante muggen.
2: Ja, precies. Dus wij hebben hier een vergelijkend onderzoek gedaan. Dus normaal gesproken, wat heel veel wordt gedaan, is dat je één soort van insect pakt. Nou, zeg bijvoorbeeld een zweefvlieg, en ik ga die zweefvlieg helemaal van binnen en van buiten bestuderen. Nou, wij hebben één stap verder gedaan. We hebben dat gezegd, nou, weet je wat, we doen dat keer 50. En dan hebben we 50 verschillende soorten vliegen. Verschillende soorten vliegen. En dan ook per soort nog verschillende individuen gemeten. Om dan te kijken van, wat zijn nou de overeenkomsten en wat zijn nou de verschillen? En verrassend is dat er heel veel overeenkomsten zijn. bijna alle vliegen van een kleine fruitvlieg, hè, die we allemaal wel kennen, die in je vuilnisbak vliegt, tot een grote bromvlieg bijvoorbeeld, die vliegen verrassend vergelijkbaar.
1: En toch doen die irritante muggen het anders.
2: Nee, toen dachten de muggen, nou, daar doen wij lekker niet aan mee, wij doen iets totaal anders. Wij gaan onze vleugel een heel klein beetje maar naar voren en achter bewegen. Hè. Dus niet zo helemaal naar voren en weer helemaal naar achter. Nee, maar een klein beetje naar voren, een klein beetje naar achter. Heel raar, maar dat doen ze nou eenmaal. En tegelijkertijd pakken ze een vleugelflapfrequentie en die maken ze wel 5 keer zo hoog. Dus een fruitvlieg slaat 200 keer per seconde zijn vleugels op en neer. Terwijl een mug die dat wel 1000 keer per seconde kan doen. En dat is dus 5 keer zo hoog. En dan zeg je, waarom?
1: Ja, zeg het maar.
2: Ja, nou, dat blijkt dus. Dat heeft te maken met seksuele selectie. Dus muggen genereren zwermen, waar vooral de mannetjes in een zwerm samenvliegen rond zonsondergang. En dan komen er vrouwtjes op die zwerm af. En dan in die zwerm ontstaat een mating dance, waar ze eigenlijk die mannetjes en vrouwtjes rond elkaar gaan vliegen. En ze luisteren naar elkaars vleugelslagfrequentie, want dat genereert dat zoemend geluid. Hè. Dus we kennen allemaal zo'n mug die slaapkamer vliegt. Dat geluid is voor ons heel irritant, maar is heel aantrekkelijk voor die mannetjes en die vrouwtjes om dan samen te paren.
1: Ja, en dat blijkt dus de moeite waard om daar ook extra energie in te steken.
2: Ja, daar wordt heel veel energie in gestoken, want het vliegen van insecten wordt echt gezien als een van de energetisch kostbaarste activiteiten die je in de natuur vindt. En dan het vliegen van muggen is dan nog eens 3 keer zo inefficiënt. Dus het kost heel veel energie. En we vergelijken het ook wel eens met de staart van een pauw bijvoorbeeld. Hè. De staart van een pauw is ook heel mooi en heel groot en het kost ook heel veel energie om te maken en ook om daar nog eens mee te vliegen. En dat is eigenlijk ook wat die muggen doen.
1: Maar je zegt even in een tussenzin dat vliegen van insecten zo'n beetje de meest kostbare activiteit in de natuur is. Betekent dat dan ook dat wij daar niet van kunnen leren hoe wij zelf efficiënter kunnen vliegen met onze vliegtuigen en helikopters?
2: Jawel. Kijk, vliegen is gewoon heel kostbaar op zich. Dus vliegen, van A naar B gaan, of je nou met een vliegtuig naar je vakantiebestemming vliegt of dergelijke, is heel kostbaar. Maar als je ook nog eens op de schaal van de insect gaat vliegen, dan wordt het nog inefficiënter. En dat heeft te maken dat door als je kleiner bent, dan gaat de lucht om die vleugel zich anders gedragen. Wordt het meer stroperig, dus je hebt veel meer weerstand tijdens het vliegen. Dus als jij een heel klein vliegend apparaat wil maken, kijk, een kleine vliegende robot bijvoorbeeld, dan kom je in dat regime waar die insecten ook vliegen. En dan kunnen we leren van die insecten hoe hebben zij hun energetische efficiëntie zo hoog mogelijk gemaakt om toch te kunnen vliegen onder die hele moeilijke omstandigheden.
1: Ja, oké, dus het is misschien niet zozeer Boeing en de grote vliegtuigen die er wat van kunnen leren, maar wel DJI en de drones.
2: Ja, kleine vliegende robots en dergelijke, die hebben daar echt wel een voordeel bij. En er zijn ook flappende vliegende robots ontwikkeld die dus ook maar dezelfde vleugelslagbeweging gebruiken om in de lucht te blijven.
1: Ja. En even de andere kant op geredeneerd, als je zegt dat muggen het heel anders doen dan alle andere tweevleugeligen, kun je er ook iets over leren om muggen te bestrijden? Want muggen zijn natuurlijk ook malaria, allerlei andere ziektes.
2: Ja, we zeggen vaak, hè, de mug is het meest dodelijke dier ter wereld. Hè. Een malaria-mug is daar het beste voorbeeld van. Maar we hebben ook gele koorts, muggen en dergelijke, denguefever en dergelijke. Dat zijn allemaal heel erg problematische ziektes. En je moet bedenken dus dat die muggen gebruiken eigenlijk dat vleugelslaggedrag om dat zoomen om zich voor te planten. En een van de belangrijkste manieren om ziektes als malaria te bestrijden is om de mug te bestrijden. Dus er wordt heel veel insecticide gebruikt. Nou, bednetten zijn natuurlijk ook een heel goed voorbeeld. Kijk, insecticide zijn ook slecht voor de natuur. Dus als je andere manieren kan vinden om ook die populatie te bestrijden, bijvoorbeeld door hun voortplantingsgedrag te verstoren, kan je ook bijdragen aan het bestrijden van die dieren en de onderliggende ziekte.
1: Ja, dan is de ultieme les. Wat leren we hieruit om een mug efficiënt dood te kunnen slaan?
2: Twee handen slaan. Dat is altijd de oplossing. Want de twee kanten tegelijk op vliegen kan die niet. Dus dat is echt wel de oplossing.
1: Je vangt een mug door tussen twee handen te... Ja,
2: ja, dat is wel het belangrijkste. Ja. Dat is, je kan natuurlijk ook zo'n vliegenmapper gebruiken. Maar bij muggen is het vaak gewoon twee handen. Dan komt van twee kanten het gevaar. En dan weet hij niet waar hij naartoe kan gaan. En dan heeft hij pech gehad. Ja.
1: Kijk, nou, dat is een hele praktische. Ja. Dankjewel.
2: Ja, natuurlijk.

0: The Rain uit de film Kikujiro van de Japanse componist Joe Hisashi. Die schreef de muziek voor die film. Uitgevoerd door Angèle Dubos en het ensemble La Pietà. Nou, we gaan zo direct eens even naar buiten hier bij het Groene Huis. We gaan vlinders tellen. Kars Velen van de Vlinderstichting is er al, want het is nationale vlindertelling. En iedereen kan meedoen. Tot zo.
1: NPO Radio 1.
2: De Kunststof-podcast is 3 weken lang te vinden op de Parade in Den Haag. En te horen op NPO Radio 1. Met deze week...
3: Van Lunatic tot Zoof en van Wim T. Schippers tot Jomanda. Dick van den Toorn houdt van eigenzinnige eenlingen. Kom naar onze tent op de Parade in Den Haag. Of luister live naar de radio.
2: Kunststof. Vanavond om 6 uur op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgsky's beeldende schilderijen tentoonstelling. En Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert. Op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... Tot over 10 minuten. Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op, zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
10: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
9: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
11: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in 1 klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999... of op vluchteling.nl.
12: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: NPO Radio 1.
13: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. En het leger van Qatar zegt dat ze raketten hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunststof planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms ook tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en ook vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf. Ergens in het begin van de etappe wordt er een stuk afgesneden. Het weer tot slot. Het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is er in het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar zo'n 23 graden. En het wordt in het zuiden 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
15: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
16: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
15: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
17: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
15: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
18: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
22: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
23: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
24: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
25: NPO Radio 1. BNN VARA.
0: Het warmt al lekker op, hekkers.
26: Heerlijk, ja. Is dat om 8 uur? Ja.
0: Het is strak blauw hier boven het Groene Huis. Ik sta hier met Kars Veling van de Vlinderstichting, want het is een nationale vlindertelling. Opwarmend. Goed voor de vlinders.
26: Ja, vlinders houden van warmte dus. Wat dat er gaat, is dit ideaal voor deze tuinvlindertelling. Ja.
0: Ja, die kunnen, ze kunnen helemaal niet zonder het zonnetje?
26: Nee, eigenlijk niet. Ze moeten 30 graden zijn. En als het gewoon bewolkt is en 20 graden, ja, dan redden ze dat niet. Want ze moeten het echt van buitenaf krijgen. Ja. En nu zie je ook, we zagen net een bruin zand ook. Die zat heerlijk te zonnen. En met dat zonne, die vleugels als zonnecollector, ja, kunnen ze binnen de kortste keren 30 graden zijn. En dan kunnen ze vliegen.
0: Hoe doen nachtvlinders dat dan? Dat gevlieg, ja, om 3 uur 's nachts?
26: Ja, dat is een goede vraag. Die hebben allerlei andere methodes. Die gaan trillen. En daarmee maken ze zichzelf warm, zeg maar. En ze hebben ook chemische stoffen die ze kunnen afbreken, waardoor ze iets warmer zijn. En ze hoeven geen 30 graden te worden, zoals die dagvlinders. Ze hebben gewoon een hele andere metabolisme.
0: Ja. Ja, maar moeten ze dan extra energie, moeten ze extra veel eten ten opzichte van de dagvlinder?
26: Ja, hangt er een beetje vanaf. Hè. Die dagvlinder moet heel veel eten, omdat hij veel moet vliegen om zich voor te planten. Als nachtvlinder zullen ze wat minder veel vliegen en dus ook minder energie nodig hebben. Ja. Maar wel natuurlijk om zich warm te houden. Dus ja, het is...
1: Je zei al, bruin zandoogje. Is dat altijd de eerste die je zo op zo'n ochtend ziet?
26: Ja, het zijn wel hele makkelijke beesten die er heel snel bij zijn. Alle zandoogjes trouwens, ook koevinkje en argusvlinder zijn ook altijd vroeg. Dus dat, en ook nu, ik had er ook al wel een blauwtje. Net, een Icarusblauwtje. Dus die zijn ook al, want die zitten lekker hoog in een stengel. Ja. Dus als de zon schijnt, zoals nu, dan zijn ze ook heel snel warm.
1: Ja, ja. We lopen hier in het veld. Veel Jacobs Kruiskruidstad, hè?
26: Ja, klopt. Ja.
1: Nou, laten we even gaan speuren en dan komen we zo bij je terug.

0: Goedemorgen, zo dus verder met de tuinvlindertelling. Dan gaan we ook even vertellen hoe je meedoet. Ja, door te tellen natuurlijk, dat snapt een kind. Maar hoe en hoe lang, nou dat weet Kars. Verder spreken we marienbioloog Roxanne Leana Francesca over de natuur op Bonaire, naar aanleiding van de BNNVARA-serie Natuur op de Cariben. De column is van Jelle Reumer, de fenolijn staat klaar en AI, ja, is dat nou een vloek of een zegen voor natuur en milieu? Dat hoort u zo. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Kars, jij buigt voorover. Wat zag je wat?
1: Nou, ik was aan het zoeken naar de rups van de distelvlinder. De distelvlinder heeft een heel goed jaar dit jaar. En ik zie hier een mooie akkerdistel staan. Dus ik zat even te zoeken of er een rups op zat. Maar ik zie hem niet.
0: Nee. Want ook op jullie website staat er ook een groot artikel, geloof ik, over de distelvlinder, toch?
1: Ja.
0: Waarom doen jullie zo opgewonden over de distelvlinder? Van, wordt het een goed distelvlinderjaar en hoe zou het zijn?
1: Ja, die distelvlinder is altijd wel aanwezig, maar meestal heel mondjesmaat. En sommige jaren heeft hij echt piekjaren. De laatste piekjaar was 2019, dus dat is ook alweer 7 jaar geleden. En dan zie je er echt heel veel. En dit voorjaar kwamen er vrij veel binnen. Dus toen dachten we van, misschien wordt het weer een topjaar. En het is een beetje min of meer een topjaar. In de top 5 staat hij wel al van de tuinvlindertelling van dit jaar.
0: Ja.
1: En normaal gesproken,
0: oh, nu al?
1: Nu al, ja. Dus hij is er meer dan anders, maar niet zoveel als we hadden gehoopt. Waar we zo enthousiast en overdreven enthousiast over waren.
0: Nee. Ja. Voordat mensen denken, hey, de tuinvlindertelling is al voorbij, want jij hebt de uitslag al. Tot wanneer kunnen mensen meedoen?
1: Ja, nee, dit is een tussenstand. Tot en met het eind van de dag kun je meedoen. En tot een uur of 5, 6 kun je gewoon nog tellen. He, midden op de dag, als het echt meer dan 30 graden is, dan zijn er wat minder vlinders actief. Dus ik zou het zo meteen direct, na Vroege Vogels, direct beginnen met je telling.
0: Ja.
1: En dan op het eind van de dag kun je ook nog gewoon prima tellen, hoor. Dan zijn er ook vlinders actief.
0: En hoe tel je?
1: Heel simpel, je gaat je tuin in, je telt een kwartier lang de vlinders en die geef je door aan tuintelling.nl. Dat kun je 1 keer doen, kun je ook 10 keer doen, als je maar steeds weer op 0 begint natuurlijk.
0: Okay, ja. Okay. Alle tips en trucs staan op onze site en ook bij jullie. Er zijn ook mooie zoekkaarten te downloaden van welke vlinder, wie is nou wat. En ik moest er ook van de redactie bij zeggen, anders krijgen wij straf, Kars, jij en ik. Niet alleen maar tuinen, maar ook mensen met een balkon kunnen meedoen.
1: Zeker, ook met een balkon, ja. Ja,
0: ja. Ja, heel goed. Speur. Jij zei van, ja, ik kijk even naar de rupsen van de distelvlinder. Want je zei, ja, die distelvlinder, daar zijn er al veel binnengekomen. Hoe zit dat dan?
1: Nou, het is een trekvlinder die uit Afrika deze kant op komt. En in sommige jaren, als er heel veel daar vertrekken en ze hebben de wind mee en alles zit mee, dan komen er veel hier in Nederland. Dat is zeg maar in mei zo'n beetje. Die leggen eitjes en als het dan een goed jaar is, dan krijg je nu, juli, augustus, krijg je echt een piek in die distelvlinder. En je zou dus nu inderdaad rupsen moeten kunnen vinden. Ik heb ook al rupsennesten gevonden, hoor. En hier niet. Maar dat is dus echt een soort die als trekvlinder uit Afrika binnenkomt.
0: Dat hele kleine vlindertje, helemaal vanuit Afrika, hoe lang doet hij daarover?
1: Vaak doen ze het in een estafette, dan vertrekt hij daar en ergens in Frankrijk gaat hij dood. Maar dan heeft hij wel eitje, of heeft ze wel eitjes afgezet en dan gaan de nakomelingen trekken door.
0: Okay. Maar dus dat noem je een trekvlinder, die gaat wel in een paar generaties maakt hij die reis.
1: Ja, maar ook in 1 keer. Hoor. Ik bedoel, als je wat Sahara-zand op de auto hebt liggen, dat is met zo'n stroom meegekomen, zo'n luchtstroom. Als zo'n distelvlinder daarin terecht is gekomen, dan kan die in 1 of 2 nachten is die vanuit Afrika hier in Amersfoort.
0: Ja. Ja. Dus het Sahara-vand is een beetje een trucje om dat een beetje door te krijgen.
1: Ja.
0: Wanneer ze komen. Ja, ja. Waarom is dat nodig, zo'n jaarlijkse tuinvlindertelling? En dat de citizen science.
1: Ja, het is nodig om mensen attent te maken op van wat heb je allemaal in je tuin. En natuurlijk hopen we dat mensen volgend jaar weer meedoen en dan een betere tuin hebben. Dus dat ze gaan kijken, hoe kunnen wij onze tuin nog vlindervriendelijker maken. En voor ons is het ook heel nuttig aan gegevens. Want we hebben heel veel tellers, maar die zitten bijna allemaal in natuurgebieden, in parken, wegbermen toch ook wel. Maar in tuinen eigenlijk niet. Dus die tuinen, ja, dat is toch een andere bevolking. Dat zie je ook in de tuinvlindertelling. Hè? Dat is een andere nummer 1 dan in ons meetnet.
0: Oh ja. Wat was dan de nummer 1 van de tuinvlindertelling vorig jaar?
1: Vorig jaar was de Atalanta. En ik denk dat hij dit jaar weer hele hoge ogen gaat gooien. Ja. Terwijl in ons meetnet is het bruin zandoogje altijd het meest talrijk. Ja. En dat is ook niet echt een tuinvlinder. Dus dat zie je toch dat het verschil is of je in de tuin telt of ergens in een natuurgebied.
0: Ja. Nee, precies. We hebben het over de tuinvlindertelling. Zullen we ons nog een klein stukje verplaatsen? Of zie je met je haviksoog al hier gewoon 50 meter in de ronde van de zit wel of niet iets?
1: Ik zie niks fladderen. Nee, maar het zit nu nog een beetje te zonnen. Hè. Het is nu denk ik 20 graden, 22 graden. Ze moeten nog echt een beetje die zonnewarmte opvangen.
0: Ja. Maar hoe gaat dat dan precies in zo'n vlinderlijf?
1: Ja, het lijf moet 30 graden zijn. Die vleugels die zijn echt zonnecollector. Wij denken dat wij dat hebben uitgevonden. Maar die vlinders hebben dat al duizenden jaren geleden uitgevonden. Ja. Warmte wordt opgevangen op die vleugels. En er lopen aders door die vleugel heen om de vleugel op te spannen. En die worden ook gebruikt om die warmte naar dat lijfje toe te voeren. Want daar zitten de spieren in. Dat moet 30 graden worden.
0: En wat stroomt er dan precies door die aderen?
1: Ja, dat is lucht. En die warme lucht die wordt naar, ja, naar het lijfje gezogen, zeg maar. Ja. En je ziet heel leuk, een Atalanta is heel zwart, bijna donker van boven. Dus die gaat helemaal uitgestrekt zitten om die warmte op te vangen. Ja. Een witje, wit reflecteert, dus het witje gaat mooi met zijn vleugels in een V zitten, zodat die stralen worden weerkaatst van de ene vleugel naar de andere en zo uiteindelijk bij zijn lijfje uitkomen. Dus je ziet per soort nog weer verschillende manieren van zonnen.
0: Fantastisch, zeg. Ja. Je ziet nu wel heel veel om ons heen. Even kijken of we dat geluid ook kunnen meepikken. Nee.
2: Zeg jij eens wat?
0: Nee, veel. Ik denk dat het zweefvliegen zijn. Hè? Lijken een beetje, ja, op bijen en wespen, maar het zijn zweefvliegen. Hebben die dan een hele andere warmtehuishouding, dat die nu al zo snel al van start kunnen gaan?
1: Ja, die zijn in ieder geval veel sneller warm. Want die zie je altijd eerder dan de vlinders. Maar het zijn ook koudbloedige dieren. Hè, of dieren die niet zelf hun temperatuur op peil kunnen houden. Dus ook die moeten het van buiten af krijgen.
0: Ja, ja, ja. Wat voor. Het is mooi weer, strak blauw. Je kunt een beetje inschatten wat we krijgen. Wat voor dag wordt het voor de vlinder?
1: Ik denk dat het een topdag kan worden. Dat er echt veel mensen ook echt eindelijk weer eens veel vlinders in hun tuin kunnen zien. En vooral dan inderdaad vanmorgen. Hè. Als het na 1 uur, dan is het waarschijnlijk te heet. Behalve misschien in het noorden van het land. Maar als je echt vanmorgen aan je tuin ingaat, ik denk dat je echt blij verrast wordt voor de vlinders die je, ja, ziet.
0: En waarom dan te heet? Want je zou denken, hij heeft die warmte nodig. Nou, dat is snel opwarmen. Hup, kan die snel gaan vliegen en langs bloeiende bloemen.
1: Ja. Ja, maar 30 graden is een beetje zijn piek. En als het 32 of 35 graden is, ja, dan is het gewoon te warm. En dan, net als wij, dan gaan we ook in de schaduw zitten en dan gaan we even niet meer actief zijn. Dat geldt voor die vlinders in feite ook.
0: Ja, ja. Dus je hebt een aantal ezelsbruggetjes. Als er Sahara-zand op de auto ligt, dan komen de distelvlinders eraan.
1: Juist.
0: En als de Tour de France ingekort wordt op zo'n etappendag, dan is het te heet voor vlinders.
1: Juist, klopt, ja.
0: We lopen nog even verder. Wat een Jacobs kruiskruid. Want hier krijgen we dan welke vlinder komt dan hierop?
1: De Jacobs vlinder. Dat is een vlinder die echt gebonden is aan die Jacobs kruiskruid. En ik ben al hard op zoek naar die rupsen. Kennen, ja, mensen misschien wel geel-zwart gestreepte rupsen. Ja. En dat is dat geel-zwart is een waarschuwing. Hè. Net als wespen hebben ook die tekening. Want Jacobs kruiskruid is giftig. Ja. Die rupsen eten Jacobs kruiskruid. En die zijn dus ook giftig. Dus die waarschuwen de vogels van je kunt het wel doen, maar daar krijg je koppijn van.
0: Ja, ja, ja. Nou, wij zoeken nog even verder naar vlinders en rupsen. En dan zijn we zo bij je terug, Karsen. Ondertussen luisteren wij dan even naar Adios Acuba van Ignacio Cervantes Cabana door Marcel Worms.

0: De komende weken is op NPO 2 de nieuwe BNNVARA documentaire serie Natuur in de Cariben te zien. Aanstaande dinsdag staat Bonaire centraal. Een eiland dat natuurlijk wereldberoemd is om zijn kleurrijke koraalriffen, maar waar natuurlijk veel meer leeft dan je op het eerste gezicht ziet. Daarover spreek ik met marienbioloog Roxanne Leanne Francesca. Zij groeide op Curaçao en werkt voor het Wereld Natuurfonds op Bonaire. Goedemorgen, Roxanne.
1: Goedemorgen.
0: Je was lange tijd parkmanager van Washington Slagbaai Nationaal Park. Dat park speelt een belangrijke rol in de serie. Wat is dat voor park? Waarom maakt het, wat maakt het gebied zo bijzonder?
1: Het Washington Slagbaai Park op Bonaire is het oudste beschermd gebied van de Nederlandse eilanden. Dus het is eigenlijk de eerste keer dat we een beschermd gebied hadden uitgeroepen op de eilanden. En het is ook nog eens de grootste van alle zes de eilanden, waar we ook een diversiteit aan verschillende ecosystemen tegenkomen. Het park grenst natuurlijk ook aan het marinepark. Maar binnen het Washington Park hebben we duinen, we hebben salinas noemen we die. Dat zijn een soort van ingesloten meren waar de zoutgehalte heel, heel hoog is. En dus waar dus ook heel veel vogels voorkomen. Hebben we natuurlijk ook het tropical dry forest. Dat is het meest voorkomende terrestrische ecosysteem hier op het eiland.
0: Ja, en een icoonsoort is natuurlijk de flamingo. Wat betekent die vogel voor het eiland?
1: Als je op Bonaire landt, dan zie je bijna zodra je van het vliegveld afstapt meteen al de flamingo's. Dus die zijn hier over het hele eiland eigenlijk te vinden. En het belang van Bonaire eigenlijk ook voor de Caribische flamingo-populatie is dat we op Bonaire een van de weinig broedplaatsen hebben voor deze vogels. Ze zijn het hele jaar door te vinden. Mensen vinden ze natuurlijk fantastisch om te zien en zeker ook om te fotograferen. Maar Bonaire is ook een hele belangrijke plek voor ze, waar ze komen om te broeden. En dan ook om de jonkies op te voeden voordat ze dan groot genoeg zijn om weer ergens anders heen te migreren.
0: Ja, kleine flamingo's, dat heb ik nog nooit gezien. Is dat zoet?
1: Ze zijn super schattig. Het zijn net kleine katten pafballetjes die dan een beetje overal rondrennen. En het is echt een van de schattigste dingen die ik ooit heb gezien.
0: Ja. Hey, en welke plant- en diersoorten vinden we daar nog meer in dat park?
1: Nou, we vinden zeker verschillende boomsoorten. Bonaire is een echte oceanische eiland. Dus alles wat we hier vinden in de terrestrische ecosystemen moet op de een of andere manier hierheen komen. Dus dat zou kunnen met de stroming, met vogels, met de wind. Wat betekent dat we niet zo heel veel verschillende plantensoorten hebben. We hebben natuurlijk heel veel planten die ook goed aangepast zijn aan de droogte. Maar ook een van de belangrijke dingen die we vinden in het park, al is het nu steeds in mindere mate, zijn geiten.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk een hele grote grazer voor het eiland, die hierheen was gebracht in de koloniale periode. En zich heel snel is gaan vermenigvuldigen, waardoor ze eigenlijk het hele eiland hebben overgenomen. Bij de laatste schatting, al is die ondertussen wel een paar jaar oud, hadden ze ingeschat dat er op Bonaire iets van 30.000 geiten rondlopen, terwijl onze populatie maar iets boven de 27.000 mensen zijn.
0: 30.000 geiten. En wat doen die? Wat is hun invloed op het landschap? Want die vreten natuurlijk van alles weg.
1: Ja, dus dat is vooral wat er gebeurt. Dus dat we zien dat de grazersdruk eigenlijk heel hoog ligt. Dus dat is in het park zo, maar vooral ook daarbuiten. Waardoor de jonge plantjes niet de kans krijgen om zich te ontkiemen en op te groeien. Dus als je hier op Bonaire loopt, vooral in plekken waar er heel veel grazers zijn, dan zie je hier en daar wel wat grotere bomen staan, maar eigenlijk geen tot weinig zaailingen. En het gevolg daarvan is natuurlijk dat als die grote bomen wegsterven, dan is er eigenlijk niet die volgende generatie om het bos in leven te houden.
0: En wat doen jullie eraan? Hoe gaan jullie om met dat dat geitenprobleem, noem ik het maar even?
1: Nou, het is natuurlijk ook wel zo dat geit ook een beetje een iconische soort is voor Bonaire. Het is een heel belangrijk onderdeel van de cultuur en de historie hier.
0: Ja.
1: In het Washington Park betekent dat we de geiten verwijderen. Dus daar proberen we gewoon een beetje alle grazers eruit te halen, zodat het ecosysteem daar zich kan herstellen. En dan met het uiteindelijke doel dat gaat helpen om erosie te bestrijden. Dus dat er minder sediment naar de zee loopt. Ook goed is voor de riffen. Maar natuurlijk ook dat het natuurlijke habitat voor alle andere soorten die hier voorkomen, zoals de flamingo's, maar ook de papegaaien, zich kan herstellen.
0: En wat gebeurt er dan met die geiten?
1: Zodra ze het park buiten zijn, sommige die doneren we dan aan mensen. Sommige geiten die worden opgegeten, dus die gaan aan de pan in. Huh? En sommige mensen die doen ook aan gewoon geitenhouderij. Dus die hebben dan de geiten op hun eigen knoekoe, dus op een boerderij. En die houden dan daar geiten.
0: Ja, misschien is het wat voor toeristen om als souvenir mee terug te nemen waar ze vandaan komen, die geiten.
1: Ja, nou, we hebben er in ieder geval genoeg van.
0: Ja, ja. Hey, dus, jij bent van oorsprong marienbioloog, hè? Je noemde het koraal al. Ja. Hoe gaat het met het koraal rond Bonaire?
1: Net als veel plekken op de wereld zien we dat het koraal op Bonaire ook best sterk achteruit is gegaan. En dat is zeker ook als gevolg van twee grote intense events die we hebben gehad in de afgelopen jaren. Dus in 2023, 24, 25 hadden we hele hoge zeewatertemperaturen, waardoor er over de hele wereld extreme koraalverblekingsevenementen waren. Dat was ook het geval hier op Bonaire. Maar in 2023 kreeg Bonaire ook te maken met een ziekteuitbraak. Deze ziekte begon eerst in 2014 in Miami en heeft zich sindsdien verspreid eigenlijk over het hele Caribisch gebied. Maar dat heeft ook heel veel gedeeltes van ons rif echt ernstig aangetast. Dus we denken dat we in een periode van ongeveer 5-6 jaar wel bijna de helft van het rif kwijt zijn geraakt hierdoor. Ja.
0: Maar op Bonaire wordt ook al jaren gewerkt aan koraalherstel. Wat gebeurt er dan en werkt dat een beetje?
1: Koraalherstel op Bonaire heeft echt uitstekende resultaten gehad. Dus vanuit het Wereld Natuur Fonds werken we ook samen met andere organisaties. Zoals Reef Renewal Foundation Bonaire. Zij doen dan heel veel koraalherstel over het hele eiland. Doen ze al sinds volgens mij 2014. En hebben ze echt uitstekende resultaten mee behaald. We kijken ook met andere groepen, onder andere met Blijdorp, naar hoe we dan de vispopulaties op het rif kunnen versterken, zodat zij de algen kunnen blijven opeten. En we zijn natuurlijk ook bezig met het aanscherpen van beleid om een paar van die grotere lokale effecten of dingen aan te pakken die impact kunnen hebben op het rif. Onder andere bijvoorbeeld afvalwater.
0: Ja, daar heb je dan invloed op. Ja, op klimaatverandering. Daar doen we natuurlijk op korte termijn niet zo heel veel aan. Hè?
1: Nee, en als je kijkt naar de voorspellingen kan het soms wel best somber zijn. Maar ik was ook wel op een conferentie een paar jaar geleden waar ze dus zeiden van eigenlijk wat wij proberen te doen met al het werk dat we doen als natuurorganisaties is tijd te kopen. Dus we willen zo lang mogelijk, zoveel mogelijk proberen te blijven planten en uitzetten en beschermen. Zodat op het moment dat we wel die klimaatverandering hebben aangepakt, dat we dan ook iets hebben om dat grotere herstel mee op te starten. En dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie framing. Omdat het dus ook wel weer hoop geeft.
0: Ja, dus met dat koraalherstel koop je eigenlijk tijd.
1: Zeker.
0: Ja. Nou, dan eindigen we met een hoopvol bericht. Dankjewel, Roxanne, voor je toelichting. Roxanne Leanne Francesca, die voor het Wereld Natuur Fonds werkt op Bonaire. Dankjewel, hele fijne dag verder. En de eerstvolgende aflevering van Natuur in de Cariben is te zien dinsdag aanstaande om 9:50 op NPO 2.

0: Bardel 1900 uit L'Histoire du Tango van Astor Piazzolla. Uitgevoerd door Mark Grauwels op dwarsfluit en Marie-José Simard op vibrafoon. Na 8:30 de column van Jelle Reumer, de Venolijn. En AI-ethicus en techniekfilosoof Joris Krijger over nadelen, maar ook de voordelen van AI voor natuur en milieu. Nu eerst Ster in het NOS-journaal.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
4: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999... of op vluchteling.nl.
6: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
8: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
9: In Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een druk bezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en sloegen op de vlucht. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Amerikaanse Journalistenvereniging is boos over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenvakbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. En dan het WK voetbal. Argentinië is door naar de halve finale. De regerend wereldkampioen won vannacht met 3-1 van Zwitserland. De Argentijnen spelen woensdag tegen Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. De andere halve finale is dinsdag tussen Frankrijk en Spanje. En het weer. In het noorden vandaag had bewolking en maximaal 23 graden. In de rest van het land veel zon. In het midden zo'n 28 graden. En verder naar het zuiden maximaal een graad of 32.
10: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
11: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
10: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
12: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
13: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
14: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
15: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
17: e-boekhouden.nl.
18: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
19: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
20: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
21: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
22: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.

0: Martine laat haar hond uit in park De Houtkamp in Leiderdorp. Maar haar aandacht gaat toch vooral uit naar de vogels. En in Petrovdol, Bulgarije, hoort Ben van der Meer de hop en de haan. Nou, Martine en Ben namen hun geluiden op en stuurden dat naar vroegevogels@bnnvara.nl. Hartelijk dank daarvoor. Jelle Reumer zit al klaar hier in het Groene Huis met in zijn ene knuist een column. En in ik wou zeggen, in je andere knuist een boek, maar dat ligt al op tafel. Ja. Migratie, Jelle, een boek waar je, ja, niet alleen van jou, hè, van een aantal mensen.
1: Nee, met een aantal hebben we dat geschreven.
0: Jullie keken migratie? Naar migratie.
1: Ja, migratie. Van, dat hoor je dagelijks op de radio, ja. In de krant. Iedereen heeft het de mond vol over migratie.
0: Ja.
1: En toen hebben wij bij Stichting Biowetenschap en Maatschappij gedacht van, als je daar nou eens als bioloog naar kijkt, naar dat fenomeen, het verschijnsel migratie, wat is er aan de hand? En als je dan is de mens uiteindelijk gewoon een zoogdiersoort, net als een heleboel andere zoogdiersoorten, die migreert. De mens migreert al miljoenen jaren. Ja. Homo erectus migreerde de wereld over en Homo sapiens ook nog een keer in het verleden. Maar je hebt ook heel veel planten die migreren. Je hebt dieren die migreren. Ja, planten is natuurlijk lastig om als individu te migreren, maar de soort kan wel migreren.
0: We hadden het net over de trekvlinders.
1: Ja, precies. Nou ja, dus dat is ook. Hè, dan migreert een individu tot een bepaalde plek en dan gaat de volgende generatie verder. Monarchvlinders doen dat ook. En uiteindelijk is de conclusie dat migratie is iets wat overal voorkomt in het dierenrijk, in het plantenrijk, en dus ook bij de zoogdieren, dus ook bij de mens. Het is van alle tijden. Het is een verschijnsel wat er gewoon bij hoort. Het is er altijd.
0: Terwijl wij natuurlijk
1: kunt
0: vaak
1: de illusie
0: zien
1: hebben dat je het kunt stoppen.
0: In het nieuws als probleem. Ja. Van, oh, er komen golven mensen vanuit het zuiden, vanuit het oosten. Ja, nou, waar zat het vandaan?
1: Nee, die aantallen die zijn door de eeuwen heen ook altijd redelijk constant gebleven. Een paar procent van de mensen migreert en de rest niet. Ja. En nu hebben we het dan over tsunamis en al dat soort flauwekul. Maar dat is eigenlijk helemaal niet aan de hand.
0: De mens is gewoon een vlinder.
1: Een mens is gewoon een trekvogel.
0: Ja. Leuk en interessant boekje. Ook migratie, soorten en dus ook de mens. Soorten aan de wandel van onder andere Jelle Reumer. Maar je hebt ook een column geschreven.
1: Heb ik ook.
0: De column van Jelle Reumer.
1: Terwijl ik deze column uitspreek, is een aantal van u vermoedelijk met vakantie en net van teruggekeerd of wellicht zelfs onderweg. Zelf ben ik weer terug. Ik behoor tot de bevoorrechte groep die niet meer afhankelijk is van de schoolvakanties en dus al in juni de tent kan pakken. 3 weken een beetje over het Franse platteland gezworven en weer net op tijd terug voordat de hittekoepel zich als een verzengende kaasstolp boven het land nestelde. Helaas kwam hij daarna wel achter ons aan. Het was weer genieten en daarbij hielp het enorm dat ik net als vele anderen de Merlin vogelgeluiden-app van Cornell heb gedownload. Tientallen jaren heb ik mij verbaasd over de onbegrijpelijke, maar vooral ongelooflijke hoeveelheid piepjes, tweetjes, kwettertjes, fluitjes, rollertjes, trillertjes, tjilpjes en andere geluidjes die onze avifauna uit haar kleine keeltjes weet te laten ontsnappen. Ik kon er nooit een touw aan vastknopen. Ja, de weinige vogelsoorten die heel plezierig vertellen hoe ze heten, zoals de koekoek, de tjiftjaf of, we hoorden hem net, de hop-hop-hop, die kon ik wel herkennen. Maar de rest was achtergrondlawaai, weliswaar prettig om naar te luisteren, maar verder volkomen duister qua veroorzaker. Zo herinner ik mij een zacht en vriendelijk herhaald gepurr dat ik jaren geleden al hoorde.

Zo herinner ik mij een zacht en vriendelijk herhaald gepurr dat ik jaren geleden al hoorde in de bossen van de Limousin, maar uiteraard niet kon thuisbrengen. Het bleek later de zomertortel te zijn. En dat bleek weer een mooi klein duifje dat in ons land bijna is uitgestorven, zoals trouwens ook veel andere soorten. En daarna jarenlang niet meer gehoord. Tot dit voorjaar. Purr, purr, purr, daar was hij weer. Op de grens van Picardië en Normandië. De app bevestigde de waarneming. Maar waar zat dat beest, of zelfs die beesten, want er waren er twee. Ik dus met de verrekijker op pad. Daarbij ernstig gehinderd door het feit dat de bomen in dit jaargetijde van bladeren zijn voorzien, waardoor je bijna niks kunt waarnemen. Gelukkig zat hij in een oude S en die hebben een nogal transparante bladerkroon. Voor het eerst in mijn leven had ik een zomertortel gezien. Mijn zomer kan nu niet meer stuk, dat zult u begrijpen. Maar toch is niet alle vogelgeluid een vreugd. Wanneer er 's morgens om 4:30 in de struiken naast de tent een nachtegaal losgaat, en een andere iets verderop ook, dan doe je geen oog meer dicht. Een nachtegaal is met zijn 90 decibel een paar minuten leuk, mooi zelfs, maar 1,5 uur lang is echt te veel. En toen hij eindelijk zijn kop hield, zo rond tegen 6, bleken de vinken en de zwartkoppen wakker geworden. En die namen het over. Niet meer met een volume van 90 decibel, maar toch tamelijk luidruchtig. Het meest bijzondere is nu niet zozeer dat ik ineens het gekwetter van de zwartkop kan onderscheiden van het gezang van het winterkoninkje en het eindeloze en eentonige slaan van de vink, maar dat er dankzij die vogelgeluiden-app een heel andere wereld voor mij is opengegaan. Het is alsof ik een extra zintuig heb gekregen. Een zintuig dat een uitbreiding is van het normale gehoororgaan. En zo is bij mij ook de jarenlange irritatie dat ik totaal geen chocola kon maken van al dat gekwetter en getjilp. Een irritatie die ik als een soort geuzenpenning meedroeg, vervangen door de vreugde dat ik de zomertortel heb gehoord en gezien. Nogmaals, mijn zomer kan niet meer stuk. En toen, ja, toen hoorde ik ook nog een steenuiltje. Fijne zondag.

0: Stephen Ho speelde de tweede etude voor piano in A klein, opus 76 van Sibelius. De Venolijn, een samenvatting van waarnemingen van deze week, ingesproken op 035-6711-338.
1: Kees den Oudendammer uit Veenendaal. Ik zit rustig in de tuin, onder de parasol, en ik kijk tegen de zon in, en plotseling lijkt het wel alsof er een soort vuurwerkbom uit het gras komt. Blijken dus allemaal vliegende mieren te zijn die op bruidsvlucht gaan. En hopelijk heel veel voer voor de zwaluwen die hier rondzwermen.
2: Hanneke uit Hillegom. Op een warme donderdagochtend krioelde het van de vlinders om me heen in de boomgaarden van de Olborst in Lissebroek. Klein koolwitje, atalanta's, bonte zandoogjes, zelfs een land.

0: kaartje. En dicht bij de grond een paardje hooibeestjes. En dan landt er iets blauws. Niet één, maar twee Icarusblauwtjes. Wat een prachtpaar.
1: Gudula, Kamperland, er wordt volop getwitterd. De jonge boerenzwaluwen wachten ongeduldig en met een bekjes wijd open op hun maaltje. Wij genieten van dit schouwspel rondom onze zeilboot. De jongelingen hebben zich als muzieknootjes gepositioneerd op de reling.
2: Karin van de Ploeg, Zwolle. Vanochtend reed ik vanaf het winkelcentrum terug naar huis. En toen zag ik een koninginnenpaasje, lichtgeel fladderend. En dat was mijn eerste dit jaar.
3: Zelfs Herman in Edam. In onze tuin staan enorme bossen munt om momenteel te bloeien. En daarin zitten op het ogenblik tientallen heldenblauwe, staalblauwe pareltjes te schitteren. Het munthaantje. Dat het munthaantje ook van de munt eet, vind ik niet erg. Er blijft genoeg over voor mijn thee.
4: Dit is Kira uit Noord-Scharwoude. Ik zit hier rustig in de tuin mijn broodje te eten en ik ben getuige van hoe de mieren uitvliegen. Het is heel leuk om te zien. Bijvoorbeeld, ze kruipen vanuit de mieren ook naast de moestuinbak omhoog op de bonenplanten. En vanuit daar vliegen ze uit. En boven mijn hoofd krioelt het werkelijk waar van vogels, voornamelijk meeuwen. Die dan ook lekkere mieren-snackjes uit de lucht aan het vangen zijn. Een heel mooi schouwspel.
5: Dank voor de waarnemingen. Ja, jij ook bedankt. 035-6FL-338. Hier bij het Groenhuis zie ik ondertussen weer zo'n bruin zandoogje langs vliegen. Kars Velling is verderop bij de vlinderstruiken. En zo direct zoeken we hem weer op voor die vlindertelling. Maar eerst, artificial intelligence gebruikt steeds meer energie en water, terwijl de techbedrijven de technologie juist presenteren als dé oplossing voor het klimaatprobleem. Hoe groot is die ecologische voetafdruk van de AI werkelijk? En kunnen de beloften van Big Tech worden waargemaakt? We proberen de balans op te maken met AI-ethicus en techniekfilosoof Joris Krijger. Joris, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: We gaan het dus nu niet hebben over, gaat AI de wereld overnemen en worden wij allemaal robots? Dat doen we een andere keer weer. We hebben het nu over AI en het milieu. Mm-hmm. Eerst even over jou. Wat doet een AI ethicus en techniekfilosoof?
6: Ja, goede vraag. Nee, een ethicus houdt zich bezig met het is een oude discipline in de filosofie van wat is het goede leven en hoe maken we een rechtvaardige samenleving. Allemaal van dat soort mooie ethische en filosofische vragen. En een AI-ethicus kijkt eigenlijk naar de impact die AI gaat hebben op ons leven, op het leven naar de toekomst toe en hoe we daar de goede keuzes in maken.
5: Ja, daar denk je over na. Je doseer je ook?
6: Ja. En ik probeer ook andere organisaties mee te nemen in hoe gaan we dit nou in goede banen leiden.
5: Ja, want het is hot. Het is enorm aan de orde nu. Het gebruik van AI. Wat is de laatste vraag die jij aan AI of aan chat hebt gesteld?
6: De laatste vraag die ik aan chat heb gesteld ging over klimaatdoelstellingen.
5: Hoe kom ik bij het Groene Huis?
6: Hoe kom ik? Ja, nee. Dat kon ik gewoon via Google Maps. Ook AI trouwens. Maar je kunt er natuurlijk van alles aan vragen. Van wat moet ik op mijn brood doen tot hoe zit de wetenschap in elkaar? En dat is ook gelijk de valkuil. Dat we het nu voor alles aan het gebruiken zijn. Terwijl vanuit duurzaamheidsperspectief je misschien kunt zeggen, sommige dingen zouden we ook nog eigenlijk zonder AI moeten doen.
5: Ja, maar ik onderbrak je net. Wat was nou je laatste vraag? Wist je dat nog?
6: Dat ging over de duurzaamheidsdoelstellingen en klimaatrapporten.
5: Oké. Nou, op die doelstellingen komen we dan zo direct.
6: Ja.
5: Wat kost dat onze planeet? Als we nou één vraag stellen aan AI. Want veel mensen doen dat inmiddels natuurlijk regelmatig. Of het gebeurt gewoon automatisch. Als je iets intypt in je zoekbalk, dan klopt, gaat de AI-machine al aan. Wat kost dat? Wat gebeurt er dan?
6: Ja, het interessante is dat lastig is om vast te stellen. We zien wel, qua energieverbruik, dat een gemiddeld gesprek met ChatGPT 20-50 vragen is ongeveer één flesje water. 500 milliliter water bijvoorbeeld. Ja. Qua stroomverbruik kun je er per vraag ongeveer een uur een gloeilamp op laten branden. Alleen de vraag bij duurzaamheid en per vraag inderdaad. De vraag bij duurzaamheid is heel erg, wat neem je allemaal mee in dat plaatje? Is dat alleen de stroom die het kost om jouw vraag te beantwoorden? Of ook de stroom die het kost om het hele model te trainen zodat het je vraag kan beantwoorden? Of ook alles wat er nodig is om de chips te bouwen waar AI op draait en de datacenters? Dus op dit moment We weten dat het een enorm energieverbruik heeft, een enorme klimaatimpact heeft, maar we weten niet precies hoeveel. We weten niet precies hoe we het in kaart moeten brengen. Dus er zijn heel veel vraagtekens nog.
7: Ja, want die datacenters, ik geloof dat Nederland dat is zo wat wereld of Europees kampioen datacenters neerplanten. Klopt
6: qua dat? Dichtheid, ja.
7: Qua dichtheid.
6: Klopt.
7: Je ziet ze op heel veel plekken verschijnen. Dat is dan dus moeilijk te zeggen. Is dat dan ook onze voetafdruk, wat al die bedrijven gebruiken aan energie en aan water?
6: Ja,
7: of
6: ja.
7: Wordt dat verdisconteerd in een vraag die ook in Italië wordt gesteld via ons datacenter?
6: Dat is een leuke vraag. Nee, in principe is het zo dat het gewoon bij elkaar optelt. Dus wat je ziet is dat al die datacenters nodig zijn voor het in de lucht houden van AI.
7: Ja.
6: Maar dat is niet alleen specifiek onze AI. En wat je ziet is dat er in Amerika nu gigantische datacenters, soms ter grootte van een hele stad, uit de grond worden gestampt. Met alle gevolgen voor de lokale communities van die natuurlijk. Want die systemen worden aangesloten op bij ons ook ons elektriciteitsnetwerk, ons waternetwerk, gebruiken dus ons water, onze stroom. En we hebben al een redelijk overbelast energienetwerk. Dus dat zijn allemaal vraagstukken waar we nu een oplossing op moeten vinden.
7: Is het bekend welk aandeel AI nu heeft in uitstoot bijvoorbeeld, of energieverbruik? Als we bijvoorbeeld kijken naar Nederland.
6: In Nederland is IT, dus niet specifiek AI, is ongeveer 7% van het energieverbruik. En je ziet qua uitstoot, want als je het over duurzaamheid hebt, om het even wetenschappelijk te benaderen, heb je het over CO2, heb je het over energieverbruik, over water en over landverbruik. Ja. Dat is een beetje hoe daarnaar wordt gekeken. En voor lang niet alles hebben we een goede inschatting. Maar qua energieverbruik zien we dat het ongeveer 7% van Nederlands energieverbruik is. Maar de verwachting is dat dat heel sterk gaat stijgen. Omdat, je zei zelf ook al, Google geeft niet meer gewoon antwoord met resultaten, maar gaat ook een antwoordje schrijven met AI.
7: Ja. Je moet echt je best doen om het uit te want wij hebben het natuurlijk op de redactie, we hebben het erover. En dan denk je, ik moet er ook op letten. Nou, dan vraag je even iets aan Google. Ja. En dan moet je echt bewust en fysiek die AI-modus uitschakelen.
6: Ja,
7: ja, wie gaat dat allemaal doen?
6: Ja, het is overal en het is gemakkelijk natuurlijk. Dus dat is tegelijkertijd de kracht ervan en de valkuil als je het hebt over de verantwoorde inzet.
7: Is het zelf proberen te minderen, is dat al eigenlijk al een gepasseerd station? Is gewoon 99% van de mensen die gewoon op internet iets opzoekt, gaat het gewoon automatisch via AI?
6: Ja, ik ben een beetje, sceptisch van een beter milieu begint bij dezelfde BP-slogan, zeg maar. Maar ik denk wel dat wat we vragen absoluut impact heeft op hoe die technologie gebruikt wordt. En er is ook in een studie geweest, die heeft laten zien, als de ChatGPT-antwoorden 200 woorden korter maken, dan scheelt dat al 50% van het energieverbruik.
7: Ja.
6: En iemand als Sam Altman, de topman van OpenAI, heeft ook gezegd, stop met het bedanken van ChatGPT. Want dan gaat hij weer een antwoordje geven. Dat kost hun heel veel geld en kost ook allemaal stroom. Dus dat zijn allemaal kleine dingetjes die toch wel verschil kunnen maken.
7: De VN organiseerde deze week de AI for Good Summit. Een conferentie? Wat is dat voor conferentie?
6: Dat is eigenlijk een conferentie waar alle VN-organisaties, bedrijven, wetenschappers samenkomen om te kijken naar de rol van AI op de Sustainable Development Goals, op de klimaatdoelstellingen. Daar wordt dan een beetje de balans op gemaakt van hoe staan we ervoor.
7: En wat kunnen ze dan betekenen voor die duurzame doelstellingen die we hebben geformuleerd?
6: Op de top zelf wordt geen Parijsakkoord of zo gesloten voor AI. Wat overigens denk ik wel goed zou zijn in mijn ogen. Maar er wordt meer een soort richting uitgezet van dit is wat we gaan doen. Dit zijn de taskforces die we gaan maken. Gaan deze bedrijven en deze wetenschappers aan samenwerken. Dus je ziet soms dat er indirect wel dat soort targets uitkomen. Maar
7: noem eens een doel waar AI een belangrijke rol in kan spelen om dat te halen of te verbeteren.
6: Eigenlijk op alle doelen, er zijn 17 Sustainable Development Goals, op allemaal zou je kunnen zeggen, dus het verbeteren van het klimaat, het verbeteren van het leven in de zee bijvoorbeeld, kwam natuurlijk net ook voorbij.
7: Ja.
6: Daar kan AI een bijdrage aan leveren met goed onderzoek doen. Je zou vlinders kunnen tellen met AI, die kan heel precies identificeren wat zit waar. Dus het biedt op al die aspecten biedt het kansen.
7: Het kan natuurlijk heel veel data heel snel doorspitten en daar resultaten uit vlooien.
6: Ja.
7: Dat snap ik. Dat kan natuurlijk zowel voor klimaatonderzoek als vlinderonderzoek. Maar staat het in verhouding tot de enorme impact die het heeft? Nu al 7% van ons energieverbruik. Ja. En dat gaat natuurlijk stijgen.
6: Ja.
7: Hoe is die verhouding?
6: Ja, wat mij betreft staat dat nog niet in verhouding. En dat heeft er ook mee te maken dat we een heel erg scheve verdeling zien van wie hebben nou de opbrengsten van die AI-toepassingen. En wie zit er nou met de lasten? En ik zei net ook al, jij ziet heel veel lokale communities die tijdelijk geen water kunnen gebruiken in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, die eigenlijk in een soort onleefbare omgeving zitten omdat die datacenters zoveel herrie maken bijvoorbeeld. Zoemend geluid. En die mensen hebben de lasten en er zijn eigenlijk maar een paar mensen die de winsten daarvan hebben. En wat je dus ziet is dat we nu heel veel risico's hebben. Techbedrijven zijn er veel mee bezig, maar je moet altijd een beetje voorzichtig zijn met wat ze greenwashing noemen. Ja. Dus dat ze heel graag de positieve dingen naar buiten brengen, maar de negatieve dingen een beetje onder het tapijt vegen.
8: Dus er is ook al iets aan het ontstaan. Je hoort natuurlijk soms over, of soms steeds vaker over klimaatonrechtvaardigheid. Ja. Wij stoten hier uit de westerse wereld, terwijl nou de eilanden in de Stille Zuidzee die staan al onder water, bij wijze van spreken.
6: Ja.
8: Dus er is ook zoiets als AI-onrechtvaardigheid.
6: Ja, absoluut. En wat je ziet als het gaat over waterverbruik bijvoorbeeld, dat stond in een van die rapporten van de Verenigde Naties die ik aan het bekijken was. Daar staat ook in dat de jaarlijkse waterbehoefte van AI groeit naar ongeveer de basiswaterbehoefte van 1,3 miljard mensen in Sub-Sahara-Afrika. Om het een beetje in perspectief te plaatsen. Dus AI verbruikt evenveel als we 1,3 miljard mensen in Afrika zouden kunnen geven. Dus dat is absoluut een vraagstuk van rechtvaardigheid.
8: 1,3 miljard mensen. Met hoeveel miljard zijn we inmiddels? 8?
6: Ja. Ja, dat is gigantisch.
8: Dat is gigantisch.
6: Ja.
8: En dat is nu al? Of daar
6: 2030.
8: Nou ja, dat is bijna nu.
6: Ja. Ja.
8: Maar maak je daar zorgen over?
6: Ja, ik maak me daar zorgen over. En de grootste zorg voor mij zit hem. En dat gaat over het klimaatvraagstuk, maar ook gewoon over vraagstuk als gelijke behandeling enzovoort. AI heeft allerlei, zou je kunnen zeggen, ethische uitdagingen. En de democratische controle daarop is echt onvoldoende. Ik zei al, die datacenters, we weten niet precies wat daar gebeurt. We kunnen niet precies vaststellen hoe slecht of goed voor het milieu zijn ze nu. En we kunnen ook niet met elkaar bepalen van, hey, dit vinden we acceptabele targets. En dat zou de politiek, denk ik, moeten doen. We hebben nu gezegd, vorige week een rapport uitgekomen dat Nederland internationaal AI-duurzaamheidskoploper wil zijn. Mm-hmm. Maar de vraag, ja, hoe weten we wanneer we koploper zijn? Wat meten we? Wat voor doelen streven we na? Zo concreet zijn we nog niet geworden.
8: Dus je moet eerst doelen, regels ook. Ik kwam ergens een uitspraak, ik weet niet of die van jou was, maar van de trein rijdt, maar we zijn de. Is die van jou?
6: Ja, de trein rijdt al, maar we zijn de rails nog aan het leggen. Ja, dat is een beetje de situatie.
8: Terwijl die trein die komt op stoom. Ja. Die rijdt al eigenlijk al verschrikkelijk hard.
6: Ja, en we moeten echt met elkaar die richting gaan bepalen. Ja.
8: Ja. Wat zouden we? Je zei zelf van nou, je kunt slimmere systemen, niet al die antwoorden korter. Ik begreep ook dat je hebt zware AI-modules en ook veel lichter.
6: Ja, klopt. Klopt. Wij gebruiken nu allemaal de grote taalmodellen die getraind zijn op het hele internet. Maar als ik wil weten hoe laat de volgende WK-wedstrijd is bijvoorbeeld, heb ik niet een model nodig wat getraind is op het hele internet.
8: Dus we willen een sleufje graven in onze tuin en daarvoor bestellen we een reusachtige graafmachine.
6: Exact.
8: Terwijl je kan ook een schep pakken en die zijn er ook, die kleinere modellen.
6: Ja, klopt. Die zijn op dit moment nog iets minder gebruiksvriendelijk, iets minder vindbaar dan de grote modellen. Nou, we zeiden al, Google, die dringt het je letterlijk op van hier is onze AI.
8: Ja.
6: Maar die zijn er zeker. En daar moeten we ook veel meer gebruik van gaan maken, omdat dat, ja, je gaat ook niet met een helikopter naar de bakker. Je hebt gewoon niet voor alles zo'n gigantisch model.
8: En dat gebeurt nu eigenlijk wel.
6: Dat is nu wat we doen als we met ChatGPT praten of met Google.
8: Dan gaan we met een helikopter naar de bakker.
6: Ja, eigenlijk wel.
8: Fascinerend. maar goed, er zijn wat lichtpuntjes dus. Aan de ene kant kan AI echt een rol spelen in klimaat, natuur, onderzoek.
6: Ja.
8: En er zijn lichtere modellen die wij als consument dus ook zouden moeten gaan gebruiken. Joris, dankjewel. Kom vast nog een keer terug, want er is verschrikkelijk veel over te vertellen. En het is fascinerend. AI-ethicus en techniekfilosoof Joris Krijger. Wij zijn zo direct terug na 9:00. Dan gaan we Kars weer eens even opzoeken met de vlinders. Tot zo.
9: NPO Radio 1. In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Hoe historisch is de nieuwe Disneyfilm Vaiana? De kwakkelende gezondheid van het oudste paardenras van Nederland.
10: Het is één neven- en nichtenteelt. Het is over. Het Friese paard zakt al door de fundamenten heen.
9: En gaat Duitslands bijzondere omgang met zijn verleden veranderen als AfD aan de macht komt?
11: Was, wenn ihr rausfindet, dass euer Opa oder Uropa NSDAP-Mitglied war?
9: Dat en meer in OVT. Zometeen om 10:00.
12: NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
13: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
14: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
17: Fix die ruit voor je vakantie.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl. Vers.
18: Aan tafel.
20: Kom gezellig langs bij jouw Readshop. En ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: NPO Radio 1. 9 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat er minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Er waren zo'n 13.000 mensen op het festival. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeentes proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. En om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Dan het weer nog. Het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, zo'n 28 graden in het midden van het land. En in het zuiden kan het zo'n 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
24: Ster. Social deal, beauty deals, take one en actie, bo.
25: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
24: Sorry, bo, het is beauty.
25: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal. Deals die je niet mag missen.
26: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
25: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
27: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies.
0: mogelijk.nl.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
4: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: NPO Radio 1. BNN VARA.
8: Ja, Kars, ik zie hier wel veel... dit zijn honing. Wat zijn dit honing? Of zijn dit ook zweefvliegen?
27: Dat is een zweefvlieg.
8: Oh, ja.
27: Ik zie daar wel een vlinder trouwens. Waar? Op de inheemse.
8: Waar?
27: Marjolein. Op de Marjolein. Helemaal links in de Marjolein. Zat
8: ja, dan moet je ook even de Marjolein aanwijzen.
27: Dat is die lichtroze daar. Ja, dan helemaal in het hoekje zie je iets.
8: Oh ja.
27: Dus het is mooi, niet op de vlinderstruik, maar
8: iets groot.
27: Op de Marjolein. Ja.
8: Want we stonden hier bij die vlinderstruiken. En een enorme hoeveelheid vlinders. Zullen we nog een klein stukje terug? Ja. Een enorme hoeveelheid vlinderstruiken. We hadden eigenlijk gedacht, nou, daar zullen ze nu wel op zitten, toch?
27: Ja, normaal is dat natuurlijk het geval. Hè. Zeker voor die dagpauw, Atalanta, Kleine Vos, dat soort kroeglopers, zoals we ze noemen. Ja. Die zitten graag op die vlinderstruik. Maar goed, nu op de Marjolein.
8: Nu op de Marjolein. Nou, dan gaan we even verhuizen zo naar... Even nog over die vlinderstruik, want dit is een hele klassieke vlinderstruik. Hè. Deze, hoe heet die ook alweer?
27: De Buddleia.
8: Oh, de Buddleia. Maar die daarachter met die gele bollen, wat is dat dan?
27: Ja, dat is ook Buddleia, alleen weer een andere variëteit. Je hebt meer dan 150 verschillende variëteiten van die Buddleia.
8: Ja. Nou dacht ik altijd dat de vlinderstruik heel goed was in tuinen voor vlinders. En toen begreep ik weer van helemaal niet. En hoe staat het er nu voor?
27: Het is een hele goede plant voor de vlinders. Alleen het is een invasieve exoot. Dus hij breidt zich heel sterk uit, verdrinkt andere planten. En vandaar dat we iets minder enthousiast zijn over die vlinderstruik dan vroeger.
8: Ja, want vroeger, jullie hadden altijd zo'n lijstje op je site staan. Nou, deze 10 planten in je tuin, dat is knallen met die vlinders. En daar stond hij wel bij.
27: Daar stond hij bij. En het is ook een hele goede vlinderplant. Als iemand hoort dat ik bij de Vlinderstichting werk, zo, oh ja, ik heb ook een vlinderstruik. Ja. Dus voor mensen is het een trekker. En hij werkt ook. Maar ja, niet echt heel positief.
8: Nou, we schrijven even door naar de Marjolein.

is het inmiddels door. Het is landelijke vlindertelling, dus help de Vlinderstichting, help de vlinder en doe mee met die telling. Is maar een kwartiertje tellen. Het stelt niks voor, het is hartstikke leuk. De laatste aflevering van ons reigerfeuilleton, de Venolijn, de aanleg van een paddenpoel op een schoolplein en de bekendmaking van de longlist voor de Natuurboekenprijs 2026. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: muziek van Dora Pejacevic, De Vlinder, heel toepasselijk. Kers, jij zag net... de Atalanta, toch?
1: Ja. Atalanta zat heerlijk, of zit heerlijk op die Marjolein.
0: Ja. Atalanta, ook een trekvlinder.
1: Klopt, maar eentje die niet helemaal meer doet wat hij vroeger deed. Hij bleef heel veel hier in de winter tegenwoordig. Door de klimaatverandering hebben we eigenlijk geen winters meer. En heel veel Atalantas blijven hier. En ze redden het ook. Want onze dagpauw en citroenvlinder die overwinteren hier. En die kunnen tegen min 20. Atalanta niet. Die heeft helemaal geen winterslaap. Dus als het koud zou worden een keer 's winters, dan gaan ze dood. Maar heel veel blijven tegenwoordig hier.
0: Ja, nou, dat is interessant. Misschien om toch nog even te herhalen. Je hebt natuurlijk verschillende groepen. Die trekvlinders hebben we het over gehad. Dan heb je natuurlijk ook vlinder die als vlinder, als imago, overwintert.
1: Ja, klopt.
0: Die kruipt in een spleetje of op je zolder?
1: Ja, of in de klimop bijvoorbeeld. In een conifeer. Maar dat zijn er maar een paar. Hè. Citroenvlinder, gehakkelde orelia, dagpauw en kleine vos. Ja. Alle anderen zitten als eitje, rups of pop ergens in de winter in deze planten.
0: Ja. De waarom-vraag is natuurlijk altijd lastig, zo in de natuur. Maar ja, waarom helemaal als trekvlinder naar Marokko? Waar gaan ze heen?
1: Ja, die distelvlinder die trekt helemaal naar Afrika. En waarom? Omdat het hier in de winter te koud is. Dat is echt een beest die, als ook wel een beetje vorst, gewoon bevriest. En hij vliegt ieder voorjaar terug naar Nederland, omdat daar in Afrika het veel te droog en te heet is. Dus daar redt hij het in de zomer niet. Hier redt hij het in de winter niet. En door te trekken hebben ze de best of both worlds.
0: Ja, terwijl die anderen blijven gewoon hier. Als pop, als ei, als rups.
1: Ja, hebben een andere strategie gekozen. Ja.
0: De vlindertelling dus, jullie houden... Hoe lang gebeurt dat al?
1: Dit is de 18e keer.
0: Ja. Ja. En wat voor trends kun je ontwaren?
1: Nou, in ieder geval zie je dat we hebben in totaal 5 keer 5 nieuwe nummer 1's gehad. Hè. Dus het is geen Bohemian Rhapsody die altijd nummer 1 is. Kleine Vos was bijvoorbeeld de eerste 4, 5 jaar regelmatig nummer 1. Tegenwoordig staat hij nauwelijks in de top 10. Hè, een soort die juist vertrokken is. En we zien ook in de aantallen vlinders die mensen zien in hun telling heel nadrukkelijk een verschil. De eerste 8, 9 jaar was je blij als je 15 vlinders had tijdens een kwartier tellen. Nu moet je heel blij zijn als je 10 vlinders hebt in datzelfde kwartier tellen. Dus je ziet ook in, en dat zagen we natuurlijk ook al uit allerlei andere onderzoeken, maar ook in de tuin blijkt dat er toch minder vlinders zijn dan 20, 30 jaar geleden.
0: Ja. In die berichtgeving over allerlei dieren, kleine dieren die achteruit gaan, de insecten, die berichten bereikten ons natuurlijk eerst. De vlinders, de meldingen over de vlinders kwamen daar eigenlijk een beetje achteraan, hè?
1: Ja, nou, we hebben natuurlijk hele goede gegevens over die vlinders. Hè. Er zijn al mensen die 30 jaar of 35 jaar vaste routes stellen. Dus daaruit wisten we dat vlinders gehalveerd waren. Maar echt landelijk en ook eigenlijk wereldwijde aandacht kwam pas in het onderzoek in Duitsland, waarbij ze zagen dat die insecten zo achteruit gegaan waren. En toen bleek dat ook hetzelfde te zijn met die vlinders. En we hebben dat al wel laten horen, maar dat kwam niet aan. En nu is het gelukkig bekend en proberen we er ook wat aan te doen.
0: Ja, wat kunnen we daaraan doen en wat doen jullie daaraan?
1: Ja, wat wij kunnen doen is proberen om de politiek te bewegen om iets te doen. Met name in landbouw. Hè. Stikstof is een groot probleem. Verdroging is een groot probleem. Daar werken we aan. Maar ook, en daar is deze tuinvlindertelling ook voor bedoeld, mensen kunnen zelf ook iets doen. Als jij in je tuin maatregelen neemt, inheemse planten neerzet, minder stenen erin doet, dan help je mee. Daarmee red je niet de vlinders, maar je hebt wel zekerlijk invloed. En als 100 of 1000 of 10.000 mensen dat doen, heb je heel veel invloed.
0: Ja. Is de vlinder en vlinderpopulatie een beetje veerkrachtig? Ik bedoel, als dat gebeurt, hè, als er tuinen en er worden ook wel vlinderparadijzen ingericht en prachtige bloemen staan. Zie je dan die vlinders terugkomen?
1: Een aantal soorten wel. De wat makkelijker soorten, die kunnen vrij makkelijk ook weer herstellen. De echte specialisten, en die zijn we flink ook aan het kwijtraken, ja, die hebben zulke speciale omstandigheden nodig, dat maak je niet even. Een gentiaanblauwtje zit op vochtige heiden met bepaalde mierensoorten en klokjes. Ja, dat maak je niet even. Dus voor een deel kun je het helpen. Een aantal soorten kunnen we zeker terugkrijgen. En we zien ook de keizersmantel. Staat nu echt, er zijn er tientallen gezien, deze tuinvlindertelling. Nou, die was 20 jaar geleden niet in Nederland. Dus we zien ook positieve effecten. Of positief. Het zijn vaak ook klimaatvluchtelingen.
0: Ja, er komen soorten bij door
1: het zuiden. Door het klimaat. Ja. Maar goed, dus ze zijn zeker veerkrachtig. Ja. Natuur is geen mietje. Maar wel degelijk, sommige soorten raken we kwijt.
0: Welke soort, waar zit je op te wachten? Of welke soorten zie je aankomen zo in de verte?
1: Nou, eentje die er al is, maar die zit nu vooral in Limburg en in Zeeland, dat is het kaasjeskruid, dikkopje. Die is in de korte tijd opgerukt en ik Hij zit nu ook in Zuid-Holland al voor het eerst. En ik kan me voorstellen over 10 jaar... dat hij ook hier in Amersfoort misschien op deze Marjolein heerlijk zit te drinken. Ja.
0: Ja, kaarsjes, kruid, dikkopje. Je zei het al, richt je tuin in. Nog speciale tips voor mensen met een balkon?
1: Ja, ook op een balkon kun je fantastisch iets bereiken. Nu, Kasper Jansen heeft dat gedaan op zijn balkon in Amsterdam. En die had hartstikke veel insecten, ook vlinders op zijn balkon. Ja, zorg ervoor. Bloemen, hè, bloemen, dat is de nectar. En het leukste is natuurlijk als je planten neemt waar ook vlinders zich op kunnen voortplanten. Dan kan jouw balkon een soort kraamkamer worden. Als je een mooi klein klimopje neerzet, dan kan daar het boomblauwtje zich op voortplanten. Ja, op je balkon, dat kan.
0: Dus dat is wel heel mooi. Veel mensen maken zich natuurlijk zorgen over hoe het gaat. En die denken, ja, wat kan ik dan doen, dat klimaat. En het is allemaal zo lastig voor een individu. Maar op het gebied van vlinders kan je dus echt iets betekenen.
1: Absoluut, ja. Iedere maatregel die je neemt, die werkt.
0: Ja, ik dacht, je wou zeggen, iedere Jan Lul kan niet. Nee, maar dat iedereen kan meedoen. En ook dus met die vlindertelling. Eind van de middag, tel vlinders, kwartiertje... en geef ze door aan de Vlinderstichting. Dankjewel, Kars.
1: Graag gedaan.

0: High New England voor piano solo van Max Richter, uitgevoerd door Olivia Belli. En tijdens dat muziekje, terwijl Kars en ik terugliepen, dat zal je nou altijd zien, vier grote verse Atalanta's en nog drie bruin zandoogtjes. Dat kan de boeken in. Het was het mooiste half jaar uit het gezamenlijk leven van ecoloog Atze van der Goot en verslaggever Marlijn Snijders. Elke maand bezochten ze de blauwe reigerkolonie in het Amsterdamse bos. Ze zagen hoe de reigerouders nesten bouwden, hoe ze hun kuikens Amerikaanse rivierkreeften voerden en hoe de jongens steeds meer op eigen poten gingen staan. Ons reigerfeuilleton heeft het allemaal gehoord. En deze week gaan zij voor de laatste keer naar de kolonie.
1: Het is wel een empty nest syndroom, ben ik bang.
2: Ja, het is muisstil. Dus dat geeft het contrast maar weer aan met wat we het afgelopen maanden hier continu natuurlijk hebben gehoord van een gekrijs en een gekwetter en een gefladder. Het is het nu opeens muisstil.
1: Even het land uit, ik ben niet eens het land uit. Even op de camping, op de Veluwe en weg.
2: Ja, we dachten natuurlijk ook al dat ze vroeg hadden gebroed. Waardoor ze dus nu al voor, ja, het is begin juli, dat ze al gevlogen zijn, de kuikens.
1: Maar had jij dat verwacht, dat het zo snel ging?
2: Nee, want ik vond vorige keer dat we hier waren, dat is hoe lang, niet eens heel lang geleden, 3 weken of zo.
1: Ja.
2: Toen waren die kuikens nog echt klein. Dus dat is precies in die periode dan gebeurd dat ze zijn uitgevlogen. Maar wie weet zien we er toch nog een paar, want we zijn er nog niet zo lang. Maar het is wel echt muisstil. Maar dat geeft ook maar weer aan wat een lol we hebben gehad aan die kolonie toen die er wel was natuurlijk.
1: Ik ben nog even onder de nesten gaan kijken, die Amerikaanse rivierkreeft.
2: Ja, die blijven ze eten. Ja, ja. Ja, heel bijzonder. Dat vond ik ook wel een van de bijzonderste dingen hier. Is dat we continu altijd overal die rode Amerikaanse rivierkreeften vonden onder die nesten.
1: Ja.
2: Dat betekent gewoon dat het echt een supergroot onderdeel van hun dieet is. Nou, ik ben ook nog wel benieuwd, want jij loopt ook al zoveel jaren in de natuur rond. Kent de blauwe reiger ook goed. Wat vond jij er bijzonder aan om zo die nesten te bekijken?
1: Ik denk, en dat is misschien ook vanwege mijn radio-oor, maar die geluiden. Daar had ik nooit bij stilgestaan. Ja. Weet je, je hoort ze wel eens dat ze zo vliegen met dat... Ah, maar het boeren, het... Nou, het was een scala.
2: Ik klepperen, denk dat,
1: ja.
2: Zit er een?
1: Kijken.
2: Zit er eentje daar, die zit zelf te poetsen. Op die, als je deze eerste boom hebt, heb je zo rechts omhoog zo'n tak.
1: Ja?
2: En daar net onder, daar zit hij. Hij zit ze nu uit te rekken.
1: Ja.
2: Het is echt nog een flats grijs beest.
1: Ze zijn gewoon niet meer zo vocaal.
2: Nee, dat is het. Misschien dat die ouders al weg zijn en dat ze het geen nut meer heeft om zo'n kabaal te maken. Omdat ze geen rode Amerikaanse rivierkreeften gevoerd meer krijgen. Het is echt een kuiken.
1: Ach, ja.
2: Hij lijkt heel ontspannen. Hij zit daar maar een beetje. Misschien is hij wel in de war. Hij kijkt misschien een beetje versust om zich heen van waar is iedereen gebleven? Waar is iedereen?
1: Nee, het wordt te vermenselijkt.
2: Ja,
1: Atze, we moeten ons inhouden.
2: Nee, precies.
1: Anders geven we ze nog een naam.
2: Oh, hij gaat vliegen. Daar ging hij. Ah, ja. Maar hij vliegt dus nu naar een andere tak. Dus hij is echt nog aan het oefenen.
1: Oh,
2: hoor je? Het geluid. Kijk, hier heb je jonge boomkruipers. Zie je dat? Een jong boomkruipertje wordt gevoerd door zijn moeder hier.
1: Ja.
2: Zit te bedelen. Heel klein.
1: En daar rechts nog één.
2: Ja.
1: Oh, een jong boomkruipertje.
2: Dat is wel heel mooi om te zien, ja. Die kruipt nog niet zoveel als die moeder, maar die kan al wel kruipen op die tak. En die moeder die zit echt te fourageren op zoek naar allemaal insecten en dat... Kuikentje die zit er gewoon een beetje te wachten. Kruipt er een beetje achteraan en krijgt af en toe wat toegestopt in de mond. Dat is wel mooi om te zien. Bedelt wel dus constant.
1: Ik hoor het ook, hè? Ja, dat gepiep
2: ja,
1: is dat dit,
2: gepiet,
1: hè?
2: Ja. Word je toch ook gek van als moedervogel?
1: Nou, daar heb ik ook een les van geleerd. Dat je nooit een moedervogel moet worden. Dat gedoe.
2: Oh ja, daarachter gebeurt nog wat. Misschien zit er dan toch nog één. Aangezien hij weer de karakteristieke reiger kuikengeluiden maakt. Echt dat kwetteren zo. Ja, en gelet op dat hij echt naar het nest vloog en veel kabaal maakt, zijn er vast nog twee. bezig.
1: Het oriënteren is altijd een dingetje.
2: Ja.
1: Dat is ons ook niet. Daar zijn we niet beter in geworden.
2: Nee.
1: Jammer.
2: Nog zijn we minder goed in geworden. In het vroege voorjaar was dat nog zo makkelijk. Toen die bomen kaal waren.
1: Wacht even, waar ziet
2: hij? Oh ja, hij zit erachter. Hij zit echt op het nest. Dus, oh, er zitten meerdere nog op het nest. Zitten er nog twee op het nest? Kan zomaar zijn dat deze of slechter zijn gevoed, wat langer nodig hebben, of dat ze... Of dat inderdaad is die eieren gewoon later gelegd zijn. Omdat er natuurlijk heel veel variatie ook in zit wanneer die ouderreigers dan weer die eieren leggen. Maar dit zijn duidelijk de laatste van het stel.
1: Er is er één naar beneden gevlogen. Ze vliegen nu echt al goed.
2: Ja, ze kunnen echt vliegen. Ze zijn gewoon een beetje heen en weer aan het vliegen, een beetje aan het testen.
1: Ik heb niet het idee dat die ouders nog komen om te voeren.
2: Nee, die luiken wel verdwenen. En je hoort ook aan de manier hoe ze geluid maken. Hè. Er zit, het is een beetje een reflex, maar er zit niet meer echt kracht achter. Zo van echt dat bedelen. Het was een beetje zo... En toen hield het ook weer op. Dus het, ja, het is een verlaten boel geworden. Met nog een enkeling die is achtergebleven. Oh ja, daar gaat hij. Ondanks dat ze al die anderen hun voor hebben zien gaan... is het nog steeds geen aanleiding om ook de wijde wereld in te gaan. Maar je ziet ook echt, hè, zo groot is deze nog niet.
1: Nee.
2: Is nog zeker niet zo groot als een volwassen exemplaar. En ook nog echt die fletse grijze kleuren nog. Dus je ziet duidelijk echt nog wel dat dit een heel jong beest is.
1: En heb jij dan een idee hoe ze zich verspreiden? Blijven ze dan, denk je, hier in het Amsterdamse bos? Of denk je dat we ze overal in het land tegen kunnen komen?
2: Nee, die jonge reigers die staan er wel onbekend dat ze dan echt op zoek gaan naar een nieuw gebied. Dus die vliegen alle kanten op. En een aantal zullen hier blijven, maar ook een aantal die trekken echt ver weg. Dus die komen echt op andere plekken dan waar ze geboren zijn. Dus het hoeft niet noodzakelijk te zijn dat ze hier in de omgeving blijven. Die zoeken echt een eigen plekje. En op het begin worden ze natuurlijk wel eens weggejaagd door een andere reiger. En denken ze, waar moet ik dan heen? En het kan best zijn dat ze dan zo op die manier op best wel veel plekken komen. Een tijdje zitten en nergens echt een plekje vinden waar ze denken, dit is mijn plekje. Dus die zijn nu echt aan het zwerven eigenlijk.
1: Het zijn prachtig, hè?
2: Die zijn ook echt heel mooi.
1: Die fute jongen.
2: Die zie je ook steeds meer in de stad. Dat is vroeger ook echt meer zo'n schuwe vogel. Bedelende voet. En die heeft, daar heeft nog wel net op te bedelen, want die ouders zijn er nog bij. Dus die reigers.
1: Die reigers moeten het zelf doen.
2: Ja, die moeten het zelf doen. Wat staat daar, een jonge reiger?
1: Ja, aan de overkant van het water.
2: Zie je die dooi omgevallen boom?
1: Ja.
2: Daar staat hij zo naar het water te kijken.
1: Oh.
2: Er staat daar een jonge reiger op nog geen 100 meter afstand, 200 meter afstand van de nesten, staat er op een omgevallen dode boom. Benadruk daarmee het belang van dode bomen in het water.
1: Heel goed.
2: Die daar een visje probeert te vangen. Oh, daar gaat hij. Mis. Maar die staat daar te jagen. Grote kans dat die natuurlijk hier uit het nest komt.
1: Daar ga ik gewoon nu vanuit.
2: Ja, dat lijkt me wel realistisch.
1: Maar ja, Adse, nou moeten we op zoek naar nieuwe... Volgend jaar gaan we weer wat doen, hè?
2: Ja, is goed.
1: Verzinnen wel weer een andere vogel.
2: Ja, leuk.
0: Ecoloog Adse van der Groot en verslaggever Marlijn Snijders bij de reigers. Wilt u nou dat hele reigerfeuilleton achter elkaar luisteren? Lekker hapklare brokken. Heerlijk voor op vakantie. Van ei tot vliegvlug jong. Ga dan naar de gratis NPO Luister-app voor de Vroege Vogels podcast.

0: De Bagatelle, opus 13, nummer 9, bijgenaamd De Bij van Franz Schubert. Dresden, uitgevoerd door Maria Kliegel op cello en Raymond Havenit op piano. De gewone pad is een van de 10 soorten van onze campagne Expeditie 10, gericht op basisschoolleerlingen. Gaat niet zo goed met de gewone pad. En ook andere amfibieën zien hun leefgebied steeds kleiner worden. IVN Natuureducatie is van start gegaan met een campagne om bij basisscholen en kinderopvangcentra een zogeheten tiny pool aan te leggen. Niet alleen om soorten als de pad te helpen, maar ook om kinderen spelenderwijs te laten ontdekken wat er leeft en beweegt in en rond het water. Een kleine paddenpoel. Onlangs is bij de eerste Van der Hugtschool in Soest de allereerste tiny pool, en pool dus met OE, pool, geopend. Henny Radstaak doet verslag.
1: Oké. Ik ben Maaike en ik werk bij IVN. En IVN staat voor het Instituut voor Natuureducatie. We hebben een gastles over jullie tiny pool. Wie kent er een plant of een dier dat rondom een pool zal leven?
2: Patten. Kikkers.
1: Kikkers.
2: Schaatsrijders.
1: Goed zo, schaatsrijders. Daar achterin, meiden. Muggen, ja.
3: Dit is Maaike Stieglis, die van alles aan het vertellen is aan de kinderen van groep 6 van deze basisschool, de eerste Van der Hugtschool in Soest, over de paddenpoel.
1: Kikkervisjes.
3: Loop ondertussen even naar buiten, want die paddenpoel die is er al.
1: Ja.
3: En hier buiten bij de paddenpoel is Maartje Langerslag, ook van de IVN Natuureducatie. Waarom is het zo belangrijk dat een basisschool als deze in Soest, maar er komen er nog veel meer, hè, een paddenpoel aanlegt in de tuin?
4: Ja, dat heeft eigenlijk twee belangrijke redenen. Ten eerste omdat de amfibie onze hulp heel hard nodig heeft. Dus de poelen zijn gewoon heel erg belangrijk voor het leefgebied van amfibieën in Nederland.
3: Want met die pad gaat het ook niet zo heel goed, hè?
4: Nee, klopt. Nee, het is inderdaad zo dat in de afgelopen 17 jaar is het aantal met 40% afgenomen. Dus dat is wel zorgwekkend.
3: Hoe komt dat?
4: Nou, is verschillende redenen. Onder andere de dichte bebouwing. Het leefgebied wordt steeds kleiner, versnipperd. En er is ook veel verkeerssterfte tijdens de paddentrek, wanneer de padden naar hun wateren trekken in het voorjaar. En heel veel padden komen dan ook in een put terecht, in een kolk. En daar komen ze dan niet meer uit en dan sterven ze. Dus genoeg reden om met elkaar wat te gaan doen. En gelukkig kan dat ook heel goed. Zijn er ook heel veel manieren om de amfibie te gaan helpen. En natuurlijk is het ook heel belangrijk dat mensen bewust zijn van het belang van die amfibie. Dat ze ook weten wat een amfibie überhaupt is en hoe je daar wat voor kunt doen. En dat doen we ook op de scholen. Want als de IVN proberen we ook juist kind en natuur weer meer met elkaar te verbinden. En nou, wat is er nou fantastischer dan het waterleven zelf te mogen onderzoeken op je eigen school. En zo ook de hele metamorfose van het kikkervisje tot en met de pad of de kikker gewoon in je eigen pool ze kunnen bijhouden.
3: Die pad, dat is een van de Expeditie 10 soorten, hè? Die, waarvan we vinden eigenlijk dat basisschoolleerlingen ze allemaal alle 10 zouden moeten kunnen kennen.
4: Ja. Nou, dat past er heel mooi bij je natuurlijk. Dus hopelijk dragen deze poelen daar dan ook weer aan bij.
3: En deze pool, ja, je noemt dat dan een tiny pool, hè? Een kleine pool. Het is een pool van, het is een beetje een soort van vorm, een klein beetje van een boemerang, zeg maar.
4: We hebben eigenlijk een minimum grootte is 6 vierkante meter. Maar hier was natuurlijk zoveel ruimte. En zowel de school als de hovenier dachten, die maken we wel even iets groter. Dat is natuurlijk ook voor iedereen beter. Voor de kinderen, dan is er meer ruimte voor de kinderen om onderzoek te doen. En dan is er natuurlijk ook nog meer waterleven mogelijk.
3: Dan zijn de kinderen, die zijn nog binnen van groep 6. Die komen zo meteen buiten. Wat gaan ze dan doen? Want jullie hebben allemaal spullen meegenomen. Ik zie emmers, bakjes, kommetjes.
4: Ja. Een pad die woont niet zijn hele leven in het water. Die woont eigenlijk heel groot deel van de tijd op het land. En heeft hij dus geschikt leefgebied nodig. En de leerlingen gaan eigenlijk helpen met geschikt leefgebied maken voor de pad en andere amfibieën. Dus ze gaan straks zaadbommen maken. Zodat hier nog meer wilde planten komen. Waar ook weer insecten op afkomen en slakken die ze dan vervolgens weer kunnen gaan eten. En ze gaan ook padden schuilplekken maken waar ze ook de padden zich goed kunnen verstoppen tegen de hitte en de kou.
3: Kijk, daar komen de kinderen met Maaike naar buiten.
1: Dat is René. En René gaat jullie helpen met de paddenhuisjes.
5: Wat jullie gaan doen is een paddenhuisje maken met behulp van deze takken. En een pad heeft dus wel nodig dat hij zich lekker kan ingraven.
3: Dit is René Wezenberg, ook van het IVN.
5: Ja, daar kan dat wel in, denk ik. Hè?
3: Ja. Even kijken, hoe ziet dat paddenhuis er nou precies uit? Vertel eens.
6: We hebben gewoon als een soort van tent. Als een soort van tipi-tent.
3: Oh, met bladeren en takjes.
6: Ja, zodat hij goed beschut en een soort van stormbestendig, ja. En dan kan hij gewoon via voor naar binnen en dan heeft hij een mooi huisje.
3: Kan hij lekker daaronder zitten?
6: Ja, en dan lekker droog blijven, hopen we.
3: Ja.
6: Ja, en we hebben ook veel aarde, dus kan hij zich ook goed ingraven.
3: Want dat doen ze?
6: Ja, dat doen ze heel graag, zodat het lekker warm is voor in de winter.
3: Oké, maar ik dacht dat een pad juist van vocht en regen houdt. Of is dat niet zo?
6: Nou, hij houdt wel van in de poel met water. En hij houdt ook wel een beetje van warm zo.
3: Oké, okay, maar als het regent, dan zit hij toch liever droog onder die blaadjes, onder die tipi-tent van jullie?
6: Ja, dat hoop ik wel, ja. Anders hebben we hem voor niks gebouwd.
3: Nee, vast niet.
6: Ja, nou, als er een pad in komt dan niet, maar ik denk wel dat er een pad in komt.
3: Ik denk het ook.
6: Ja.
3: Heel mooi.
6: Dank je.
3: Als ik een pad was, zou ik daarin gaan zitten.
6: Ja, dank je wel. Ja!
3: Oh, hebben jullie eigenlijk al een pad gezien hier, of niet?
7: Nee,
3: nog nooit.
7: Nee.
3: Maar misschien dat ze nu wel komen, hè? Dat kan natuurlijk.
7: Ja, omdat we nu een vijvertje hebben.
3: Ja, precies. Sanne van Arnhem, jij bent de juf, hè, van groep 6.
8: Ja, zeker.
3: Ja, hoe oud zijn deze kinderen?
8: 9, 10 jaar. Nu zijn ze meestal allemaal wel 10 jaar geworden, omdat het natuurlijk eindgroep 6 is.
3: Ze zijn al wel een beetje gewend om hier in het groen, want jullie hebben niet alleen maar een stenen schoolplein, zeg maar ook een soort tuin erbij.
8: Ja, we hebben een moestuin een aantal jaar geleden aangelegd. En daar zijn de kinderen heel druk mee bezig.
3: En hoe vind jij dit als juf?
8: Ja, superleuk. En ook hartstikke leuk dat het nu bij de school ook nog een tiny pool, dat we die erbij kunnen hebben. Om daar ook echt het leven van de, in de pool, dat we daar ook dieren kunnen. Dat we dat ook in de klas kunnen, dat we dat sneller dichter bij huis hebben.
3: Hebben jullie ook wel eens een pad gezien, of niet?
6: Ja.
3: Ja, in de tuin?
6: Ja. Nee. Ergens anders.
9: Ergens in het bos, want ik woon tegenover een bos.
3: Ah, en hoe ziet hij eruit?
9: Beetje bruin-groenig.
10: Het is een soort van stippen op zijn rug.
3: Lijkt een stip op zijn rug?
10: Het lijkt een heel klein beetje op een soort van stippen.
3: Okay. Ja. Ronald de Moor, algemeen directeur van de school?
11: Nou, Stichting van de Huchtscholen inderdaad. Het was een school op humanitair grondslag. En met het idee, het gedachtegoed van Albert Schweitzer, dus respect voor de natuur en al wat leeft. Ja, dat hebben we nog steeds hoog in het vaandel.
3: Ja, vandaar dat jullie niet alleen maar schoolplein hebben, maar ook een schooltuin.
11: Exact, schooltuin is heel erg belangrijk voor ons.
3: Zo, wauw.
12: Dit
3: is echt een paddenpaleis eigenlijk.
12: Ja. Ik vind hem fantastisch mooi, man.
3: Hebben jullie deze gemaakt?
6: Ja.
3: Wauw.
6: We hebben ook een poort hier gemaakt.
3: Dat hij naar binnen kan?
6: Ja.
3: De pad. Nou, er kunnen wel heel veel padden in.
6: Ja.
13: We hebben wel verschillende dingen gebruikt. Takjes, blaadjes en ook houtsnippertjes.
3: Ja.
13: Om een beetje eromheen te doen.
3: En waarom denk je dat die pad zich daar dan wel in thuis voelt?
13: Het is overdekt en het is mooi. Dus ik denk wel dat hij daar... Ja, hij heeft ruimte.
10: En aan het water gelijk.
3: Ja, hij stapt uit zijn huis en is meteen bij de pool. Ja.
14: Moet er nog een beetje meer bladeren op en zo.
13: Toby.
3: Nou, zelfs de wethouder is erbij van Soest, Lenneke Welsje. Hoe belangrijk is dit voor Soest dat dit gebeurt binnen de gemeente op zo'n school? Zo'n tiny pool aanleggen, zo'n paddenpoel?
12: Het is weinig tiny, ik vind het een behoorlijke pool.
3: Ja, het is een behoorlijk groot, hè?
12: Ik denk dat het op heel veel vlakken heel belangrijk is. Het is het bewustzijn van kinderen vergroot enorm. Maar je kunt op excursie gaan, je kunt ver weg gaan. Maar op het moment dat het de hele dag hier is, heeft het veel meer impact. Dus het heeft een educatieve impact, maar ook gewoon, kijk, deze hele tuin.
3: Dat is fantastisch, toch?
12: Enorme luxe, dus het bewustzijn van. En het gaat ook tegen de kinderen zeggen. Een half jaar geleden hebben we als raad paddentrappertjes hebben geld voor uitgetrokken. Ja, het is een budget van 10.000 euro, maar het heeft natuurlijk wel effect. En,
3: in de put, hè?
12: Zodat ze uit de put komen, maar daar moeten ze wel nog ergens heen. En ik denk dat we wel eens onderschatten dat heel veel van dat soort kleine initiatieven natuurlijk bij elkaar een enorme maatschappelijk impact heeft, voor kinderen een enorme impact heeft, maar ook daadwerkelijk voor dieren. Enorme impact heeft. Dus ja, het is tiny, maar heel veel tiny's bij elkaar maakt een heleboel.
3: Het officiële moment is daar gekomen.
15: Ik tel tot 3, maar pas met 3 erop tillen, dus niet ervoor.
16: Nee.
15: 2, 3. 1, 2, 3. Ja,
0: en de pool is geopend door wethouder Lenneke Welsen van onderwijs van de gemeente Soest. Stagiair Eva van Asten van Vroege Vogels maakte een mooi filmpje over deze allereerste tiny pool. En die is te zien op vroegevogels.bnnvara.nl.

0: Beetje Fellini-achtig zijn wij hier tegen elkaar. Finale uit de film La Conquête, de verovering, uitgevoerd door het Orchestra Italiana del Cinema, onder leiding van Nicola Piovani. En dat was ook de componist. Het laatste stukje Venolijn. Wat is er ingesproken op 035-6711-338?
1: Gerben van mij uit Leens. Bij ons in de tuin op de Leense Tillen bloeien er deze week al twee springbalseminen. Een licht roze en een meer paarse. Ik heb ze afgelopen zondag voor het eerst in bloei zien staan. En ik verheug mij er al heel erg op dat de zaden gaan afrijpen en ik ze mag laten springen.
2: Marleen Bottelier, Haarlem. Ik was bezig om mijn braam op te binden. En wat zag ik daar? Een mooie, glanzende, donkerpaarse braam. Ik plukte hem. Ik at hem. En ja hoor, hij was al heerlijk zoet. Ik heb nog nooit zo vroeg in het jaar zo'n lekkere braam gegeten. Voor mij dus de eerste braam van dit jaar.
3: Sjors Kantneres. Afgelopen zaterdag maakten we een lange wandeling langs de Hoevelakense Beek bij Voorthuizen.

0: Voorthuizen. Uit bos en beemd klonk nog vogelzang van vink en putter. In de weilanden zagen we 5 fouragerende ooievaars, 3 vliegvlugge jonge kievieten en witte kwikstaarten. En vanaf een grashoop, zwiep, zwiep, duidelijk te horen, een gele kwikstaart.
1: Ik werd net zo blij dat ik een moeder eend zag met 5 best wel grote jongen die niet meer in de buik van een meeuw passen. Dus ik was echt trots op haar. Dit was Linda Molenaar uit Amsterdam.
2: Annelieke Hondius Diemen. Bij de houten rand van de vijver kruipen op wespen lijkende insecten in en uit. En waarneming vertelt mij dat het blokhoofdwespen zijn. Wel toepasselijk, want ze hebben inderdaad een heel groot hoofd. En uit het boomstamtafeltje waar ik de koffie neerzet, vliegen steeds insecten rond. En ze kruipen er ook in. Dit lijken pottenbakkerswespen te zijn.
3: Joop van Riet, vandaag vanuit Kaam. De dag dat voor Oers naar Zuid-Limburg of Winterswijk moesten. Totdat in mei een dakbedekker tegen Pieter Geerts, de eigenaar van de pastorie en kerk in Kaam, vertelde dat er een heel nest Oers op zijn dak zat. Midden in het dorp Kaam. En door de hitte sprongen de jongen 1 voor 1 uit het nest en vielen in de pastorietuin. Er s'nachts ook een steenmarter op de kamer uit de sneeuw was. Op het gebeutel van de jongen kwamen de ouders elke keer met prooi aan het vliegen. En de steenmarter, die draaide zich snel om bij het zien van die grote oers. En de oers wist ook van de steenmarter. Inmiddels vliegen ze als grote pluizenbollen veilig rond de kerk.
4: Goeiedag met Manon Schotten uit Leiden. Ik had vorig jaar melding gemaakt van kerkuilen op de ruïne van Teilingen. En afgelopen week heb ik een appje gekregen dat er een nachtcamera is geplaatst. En de ruïne van Teilingen heeft 4 jonge kerkuilen. En ik ben daar zo blij mee, want dat is goed voor de kerkuilenpopulatie. En de kerkuil is zo'n mooie vogel dat ik super blij ben dat ze er weer zijn. Op een succesvol muizenjaar.
5: Daar drinken we op. Dank u wel voor al uw waarnemingen. 035-6711-338. Nou, ook dit jaar reiken we samen met de Volkskrant en Landschappen NL de Natuurboekenprijs uit. Welk boek wordt de opvolger van Muizenleven van Eva Meijer? Bij mij aan tafel de 3 juryleden. Jean-Pierre Gele van de Volkskrant. Goedemorgen, Jean-Pierre.
6: Goedemorgen.
5: Jocelyn de Kwant van Landschap Noord-Holland namens de Landschappen NL. En Merlijn Snijders van Vroege Vogels.
7: Ja.
5: Hebben we onwaarschijnlijk veel boeken gelezen. Jocelyn, hoeveel boeken heb je verslonden?
7: 95?
5: Ja, 95.
7: Ja, iets minder dan vorig jaar.
5: Okay, maar ben je nog, was je nog monter aan het
7: heb
5: eind?
7: Heb ik nog geleven? Nee.
5: Ja, nee. Want je bent hier in vol tenue. Mensen op de, die meekijken via de app kunnen het zien. Je hebt boswachters pak aan.
7: Ja, ik heb weekenddienst. Ja,
5: weekenddienst en boekendienst.
7: Ook nog.
5: Merlijn, dat zijn natuurlijk niet allemaal dikke pillen van 1000 paarden. Er zitten ook fotoboeken, zeg maar, de wat makkelijker boeken.
8: Ja, of de afdeling kinderboeken. Die zijn natuurlijk ook meestal wat dunner. En, of mooie fotoboeken, fantastische boeken over gebieden. Nou. Ja.
5: Ik ben en niet dat met ieder boek een week bezig.
8: Nee.
6: Oh, ik wel.
5: Maar Jean-Pierre.
7: Sorry, Jean-Pierre.
5: Ja, Jean-Pierre, tijdens de muziek, geloof ik, verzuchtte jij, daar gaan we weer.
6: Nee, dat was geen verzuchting. Dat was een vrolijk verheugen.
5: Okay,
6: ik vind het hartstikke leuk om boeken te lezen. Ja. En zeker natuurboeken. Overigens waren het er dit jaar inderdaad wat minder. We hebben nagezocht, ligt dat aan ons? Hebben we ze niet allemaal op de radar? Maar de conclusie moet zijn dat uitgevers waarschijnlijk dit jaar iets minder zijn gaan uitgeven op natuurboekengebied.
5: Ja.
6: Wat helemaal niet per se heel erg is. Maar de afgelopen jaren was de trend juist dat er steeds meer verscheen.
5: Ja, nou, we houden het in de gaten. Wat voor jaar dit dan is.
6: Ja, we zitten er boven.
5: Of misschien ligt de lat heel hoog.
6: Dat zou kunnen.
5: Dat je bij een uitgever aan mag komen met je boek.
6: Dat zou kunnen.
7: Maar 95 is niet weinig, hè?
6: Is niet weinig.
5: Jongens, we gaan gelijk. Er is een longlist nu van 15 boeken.
6: Ja.
5: Laten we even door die boeken heen gaan. Dat is, dan krijgt iedereen een beetje idee. Jean-Pierre, jij hebt er een paar liggen, waaronder. Zullen we met die beginnen?
6: Hier een prachtig boek van Dick van der Meulen. Die kennen we nog. Die heeft een keer de prijs gewonnen met zijn boek over de wolf.
5: Ja.
6: Nu heeft hij een biografie geschreven, Meester in het Paradijs. En dat gaat over Jacques P. Thijssen. Wie kent hem niet, zou ik bijna zeggen, van de Verkade-albums. En het aardige is, het ziet er fantastisch uit. Het is heel mooi uitgegeven door de Querido. Maar hij beschrijft niet alleen het leven van Thijssen. Hij loopt ook landschaptypes na die Thijssen beschreef in zijn tijd, een eeuw geleden. En kijkt wat daarvan geworden is, hoe dat er nu bij ligt en hoe Thijssen daarnaar zou kijken. En die

0: De combinatie die werkt heel prettig. Het is niet een boek dat je in één adem uitleest. Het is ook lekker dik. Maar het is wel heel fijn om die vergelijking te maken.
1: In de vorm kom je een beetje in de Thijssen sfeer. Via die tochten.
0: En er is dus een link naar de actualiteit eigenlijk. En hoe ons landschap er nu aan toe is.
1: Een Thijssen boek. En nog een Thijssen boek.
0: Ja, het grappige is, een boekje dat vele malen dunner en kleiner is. Maar niet minder geweldig. Van Eva Vriend, de Waterzoon. Dat gaat over diezelfde Thijssen, maar dan ook over de zoon van Thijssen, Jo Thijssen. Die is veel minder bekend. Die komt in het boek van Dick van der Meulen maar een paar keer zijdelings ter sprake.
1: Ook veel minder van de plantjes en de beestjes en de
0: maar
1: lepelaars.
0: Wel van de natuur. Eigenlijk meer van het bedwingen van de natuur. Want hij was een waterbouwkundig ingenieur, waterstaatkundig ingenieur. En die heeft onder andere gewerkt aan de Zuiderzeewerk en de Deltawerk en de Afsluitdijk. Is allemaal bij betrokken geweest. En die twee, vader en zoon, hadden eigenlijk een beetje een meningsverschil over ingrijpen in de natuur. Vader Jacques, die was daar eigenlijk op tegen.
1: En de zoon,
0: die discussieerde en die werd het er ook wel over eens. Dat is het aardige. En dat allemaal heel beknopt en briljant.
1: In een boekje van Eva Vriend. Merlijn, we stappen er zo een beetje in. Stapsprongerig doorheen. Jij hebt drie boeken daarvoor hier liggen. Vorm even een beetje een themaatje.
2: Ja, mijn eigen clustertje. Ja. Namelijk Dicht bij huis. Daar ben
1: natuur
2: ik ook altijd dol op.
1: Ja.
2: En dan hebben we Lies Vissendijk. Die heeft een heel leuk natuurboekje geschreven over alles wat je dicht bij huis qua natuur kan vinden. Dus een fantastisch verhaal over de boomkruiper, maar ook het zilvervisje, waar mensen van denken, wat moet ik ermee? Die krijgt ook een ode. Dus daar heeft ze, en de hoofdluis, heeft ze een heel leuk boekje over geschreven met verschillende verhaaltjes van de Nederlandse natuur, maar vooral het dichtbij.
1: Ja, want we kennen Lies ook als columnist bij Voor Vogels. En wij zeggen altijd imkersdochter. Dus zij zit echt in de natuur. En ook in de kleine beestjes zelf.
2: Zeker.
1: Dus dit krioelt er in haar huis. En
2: ja, en bij ons thuis. En vliegt langs de nachtegaal, de langpootmug. Ja. Nou, het is een... Ja.
1: Heerlijk.
0: Het ziet er ook nog eens aantrekkelijk uit, hè?
2: Ja, heel mooi klein boekje. Zo in die rugzak. Ja, ja. Voor je wandeling.
1: Voor de wandeling, ja. Luc Hoogestein,
2: die we kennen natuurlijk van Naar de Meer, de boswachter. En die heeft al verschillende boeken geschreven over zijn eigen tuin. Maar nu wil die ook ons vertellen hoe we onze eigen tuin diervriendelijk maken. En dat heeft hij in Natuur in Eigen Tuin gedaan met 100 soorten die je makkelijk kan krijgen.
1: Ja, want Luc is een van de kampioenen in Nederland. Een van de met soorten tellen in zijn tuin.
2: Ja.
1: Waar staat hij op?
2: Hij begon ooit bij 1000 met het eerste boek. Maar dat zitten
1: 2000,
2: we al, volgens mij al voorbij. 2000,
1: we zoeken het even precies uit. En dit gaat dus over hoe je zelf zoveel soorten in je tuin
2: en hoe
1: kunt
2: je tuin
1: krijgen.
2: Dan aanpast. En vervolgens allerlei fantastische beesten. De klimop, kevers, cicaden. Nou, die ga ik ook proberen in mijn tuin te krijgen.
1: Oké. Okay. En dan Petra Vijnke.
2: Ja, Belgisch. Met een heel leuk per dag een klein beestje verhaal. Ze is hier ook te gast geweest. Ja. En dan heb je bijvoorbeeld 24 mei de beukenbladrolmeid. Met een heel verhaal over de beuk en die beukenbladrolmeid.
1: Ja, dus het is een beetje zeg maar scheurkalenderachtig. Per datum.
2: Heel goed.
1: Heb je één dier dat
2: Eén dier,
1: dan
2: maar
1: ook
2: een
1: voorkomt.
2: Klein dier.
1: Een klein dier.
2: Ja, de wolf heeft geen plek in dit boek.
1: Nee. Kleine beestjes, ook dicht bij huis. Ja, sommige de luisteraar zal sommige verhalen en boeken natuurlijk kennen. Want sommige toppers hebben wij ook besproken. Uh-huh. Ja, die kwamen binnen. Dat zijn natuurlijk interessante onderwerpen voor ons. Maar goed, daar heeft de jury niks mee te maken. Gaan we naar Jocelyn. Jij hebt er al twee klaar liggen hier.
3: Ja. Ik heb nu even het clustertje cultuur. Landschap. Ja. Dus dat is boerennatuur. De kanon van de Nederlandse boerennatuur. Die kennen we ook al. Dick de Vos die zat vorig jaar in de top 5 met de kanon van de Nederlandse natuur.
1: Ja.
3: Nu heeft hij er een gemaakt over de boerennatuur. En ik als weidevogelboswachter kan dat natuurlijk zeer waarderen. Want er zit gewoon heel veel natuur in die weilanden. En in alles wat wij als mensen maken. Maar ook de steenuil zie je daar en de grutto. En hij heeft daar gewoon ook weer een heel fijne kanon over gemaakt. En ik ben altijd heel blij als mensen die natuur in dat cultuurlandschap wat meer gaan zien. Dat een weiland is nooit zomaar een weiland. Daar leeft heel veel. En dat vind ik heel mooi. En dat doet hij ook goed.
1: Oké.
3: Okay.
1: Kasper Janssen, ook oud-winnaar.
3: Als jij gewoon een goede schrijver bent, dan kom je gewoon terug. Ja. En hij heeft nu het boek Tussen Horst en Grient. Ook weer heel erg veel cultuur. Dus grient en graft. En al die termen uit de Nederlandse, hoe wij met de natuur en ons landschap omgaan. Daar horen allemaal woorden bij, leuke woorden.
1: En, ja, de grind, ja, waar de wilgen groeien.
3: Ja, de knotwilg en al die...
1: De wilgetakken.
3: Ja, en de duinrel, hè, waar komt het vandaan? De duinrel is niet alleen een pretpark. Dat is gewoon een rel waarin water van de duinen stroomt.
1: Ja.
3: Dus dat zijn hele leuke woorden. Er zit heel veel verhalen.
1: Sprengenbeek.
3: En er zit gewoon heel veel natuur daaromheen
1: leuk,
3: dat wij maken.
1: Leuk. Kaspar dus weer genomineerd. Dan hebben we de categorie, nou, behoorlijk journalistiek en inhoudelijk, toch, Merlijn? Dat is ook een beetje een themaatje.
2: Ja, heb een paar boeken. Zoals jij zegt, misschien soms wel pittig.
1: Een pittige boek.
2: En dat
1: het
2: misschien niet altijd over de leuke dingen van het leven gaat. Dat vinden wij ook belangrijk. En daar heeft Josselien, Archief van Mogelijk Verlies.
3: Archief van Mogelijk Verlies.
1: Oh, nou, laten we die dan gelijk maar noemen.
3: Tine
1: Hens,
3: het is... Echt een prachtig boek. Het gaat ook over de mooie dingen in het leven, maar ook wat we verliezen. Dus aan de hand van soorten waarmee het slecht gaat. Bijvoorbeeld de veldleeuwerik. Ja. En dan het verhaal daarachter. En ook achter die vogel. Dus ook de schoonheid. Maar ook waarom we hem misschien wel kwijtraken. Archief van Mogelijk Verlies. Ja, het is ook mooi uitgegeven. En het is niet alleen maar heel deprimerend. Het is ook echt, die verwondering zit er ook heel erg in.
1: Ja, en een goede pen dus.
3: Een hele goede pen,
1: heel mooi uitgegeven,
3: ja,
1: zie ik.
3: Het leest heerlijk.
1: Merlijn, je had er in die categorie ook een beetje van... Hè, een soort Zembla-achtig boek, hè, is dit?
2: Ja, Bart Creuset, denk ik dat ik moet zeggen, met Koolstofkoorts. Een fantastisch journalistiek boek. Heeft hij 8 jaar aan gewerkt over Congo en de veenmoerassen daar. En die slaan natuurlijk koolstof op. En daar wordt nu enorm geboord. En nou, de hele... controverse daaromheen, dat wordt in dit boek heel duidelijk gemaakt. En ook de onrechtvaardigheid tussen rijk en minder rijk. En de bevolking die zich er tegen weert, maar die het niet lukt. Het is echt heel mooi, echt een heel goed werk.
1: Je duikt echt diep die Congo in.
2: Ja.
1: Diep dat veen in.
2: Ja.
1: Josselien, laten we gelijk maar hier. Dan komen we zo bij Jean-Pierre.
3: Ja.
1: Naar andere boeken.
3: We zijn nu de dagvlinders aan het tellen. Maar dit boek heeft de motten geteld. Tweedelig, handboek motten. Ja, het is echt een favorietje van mij. Het zijn alle microvlinders van Nederland en België. Dus de kleine bruine vlindertjes die om je lamp gaan zitten. En die heeft, Timo Muus.
2: Ja.
3: Die heeft gewoon al die vlinders, al die motten, die kleine vlindertjes, heeft hij allemaal in beeld gebracht. Met ook een rupsstadium, maar ook een imagostadium.
1: Ja.
3: En dan gewoon het verhaal erbij. En als je het hebt over boeken die je gewoon echt uit liefde zijn gemaakt, dan is dit er eentje van.
1: Twee delen.
3: Motten. Ja, het is niet voor watjes. Maar
1: alle
3: het is.
1: Microvlinders.
3: Ik vind het zo goed dat er spotlights worden gezet op deze microvlinders. Ze zijn zo belangrijk als voer, als bestuiver in de natuur. Maar je ziet ze niet.
1: Nee.
3: En mensen zijn altijd van heel mooi Atalanta. Ja, prachtig. Maar deze vlinders kunnen ook zo ongelooflijk mooi zijn. Kijk,
1: en zijn
3: deze
1: de meeste
3: dan.
1: Daarvan nou nachtvlinder ook?
3: Ja, maar je hebt ook dagactieve nachtvlinders.
1: Motten. Maar niet alle nachtvlinders zijn motten.
3: Nee, want je hebt ook
1: die wat grotere,
3: inderdaad.
1: Grote,
3: de macro-vlinders. Nee. Ja. Dit is echt alleen nog maar de micro'tjes.
1: Hele mooie foto's, mooie beschrijvingen.
2: Dit is echt een levenswerk.
1: Motten dus. En dan heb jij nog iets over de kleine wereld. Toch?
3: Oh, ja. Oeh, de korstmossen.
1: Ja.
3: Ja, dus niet de mossen, hè, de haarmossen en de veenmossen. Nee, dit zijn de korstmossen. En het is een prachtig boek door Harold Tiemans, Henk-Jan van der Kolk en Ron Poot. Zij hebben eigenlijk alles beschreven over korstmossen. Maar het zijn zulke boeiende verhalen. Dat zijn dus eigenlijk die gele of die lichtgroene vlekken
1: nu iets
3: op de boom.
1: Is dat nou de eikenblad?
3: Ja.
1: Fantastisch
3: en
1: mooi gefotografeerd.
3: Dat is het mooie. Het is een samenwerking tussen algen en schimmels. En dan nog wat andere soorten, symbiose. En algen, blauwalgen, die zoeken dus een schimmel op een boom. En die verspreiden zich door de lucht. Alles wat je inademt, er zitten allemaal algen
1: in. En dit boek is een samenwerking van Harold Tiemans, want die hebben we ook vaak te gast in de uitzending. En die twee anderen die je noemde.
3: Ja.
1: We moeten door, jongens. Jean-Pierre, die heeft er ook nog een stel voor zich liggen.
0: Ja.
1: Wat heb jij daar nog?
0: Nou, ik had het net over die Jacques P. Thijssen. Daar kun je stiekem misschien ook over denken. Ja, weer die Jacques P. Thijssen met zijn verkade albums. Heb jij wel eens van Anna Weber van Bossen gehoord?
1: Ik geloof het niet.
0: Nee, hè? Algendeskundige, een grootheid van 1852 tot 1942. Volstrekt onbekende vrouw. En nu is er een boek verschenen van Andrea Kieskamp. Die beschrijft het leven van die vrouw. Die is wereldberoemd in kringen van algendeskundigen. En zij heeft zelf nieuwe soorten, met name in Azië, ontdekt.
1: Maar dit boek gaat meer over haar Dit is niet een algeboek.
0: Nee, dit is een boek
1: over een vrouw in de wetenschap in die tijd.
0: Ja, een soort biografie bij Walburg Pers verschenen. Over een vrouw die wij nooit hebben gekend. En dat komt, vrees ik, toch vooral door het feit dat het een vrouw was.
1: Mannelijke bril.
0: Ja, dus alleen daarom al is het onthullend. Anna Weber van Bossen, onthoud die naam. In lange rok, de koraalriffen op, heet het.
1: Karel ten Kate.
0: Ja, ik als vogelnerd, ik heb minder met korstmossen, hoewel ik het ook leuk vind, maar vogeltjes zijn aan mij natuurlijk erg besteed. Vogelgeluiden ontrafeld, Karel ten Kate. Die is gedragsbioloog. Die heeft haarfijn uit de doeken gedaan. Echt heel gedetailleerd. Waarom vogels eigenlijk zingen. Hoe ze dat geluid maken.
1: Ja. Maar zit er dan een geluiden? Zit er een cd'tje bij? Of een,
0: nee,
1: een,
0: helaas. QR-codes? Helaas. Zelfs geen QR-codes.
1: Maar hij beschrijft het.
0: Als jij wil weten hoe een koolmees fluit. Dan kun je dat wel vinden. Ja, maar hij beschrijft veel meer hoe dat geluid eigenlijk ontstaat. En wat ze ermee willen zeggen. Ja. En het is hier en daar ook een beetje ontnuchterend. Want ik zeg nu fluiten. Vogels fluiten helemaal niet. Het is een geluid dat ze maken met membranen. Ja,
1: we nu hebben we nog 2 minuten voor twee boeken. Merlijn, jij hebt er nog één.
2: Twee? Ja, een heel leuk boek over slangen. Waarom we van slangen moeten houden. Een betoog over hoe mooi slangen zijn. Roel Wouters, jonge schrijver. Heel mooi boek geschreven over de vleermuisvreter. En vooral hoe je ervan kan gaan houden. En ook daardoor het dier beschermt. In allerlei landen. Okay, fantastisch.
1: Mooi.
2: En dan, er zijn natuurlijk duizenden wandelgidsen en fietsgidsen, maar nu hebben we eindelijk de Crossbill Natuurgids Nederland.
1: Dat is een internationale serie, hè?
2: Dat is een internationale serie, wel geboren in Nederland, maar Nederland zelf was nog niet aan de beurt. Ja. En dat heeft Dirk, nou ben ik even vergeten, arme Dirk, Hilbers. Heeft dit allemaal verzameld. Nou, en dan ook met de hele habitat erbij en fietsroutes en waarom je welk beestje daar ziet. En hoogveenverhalen. Het is heerlijk.
1: Ja, dus je reist door Nederland. En, met
2: 30 routes.
1: Ja. Fantastisch, jongens. We hebben de luisteraar geïnspireerd met deze 15 genomineerden. Of tenminste, de longlist. 15 boeken voor de Natuurboekenprijs. Kunnen mee op zomervakantie. Na de zomervakantie maken we die shortlist bekend in Vroege Vogels. En op 27 september de winnaar. En dat is tijdens het Vroege Vogels Festival. Op die dag zijn we te gast bij Utrechts Landschap. Op landgoed Oostbroek in De Bilt. Jocelyn, wel bekend. En dat verandert na de uitzending om 10 uur... in een festivalterrein en klein festival met lezingen en workshops en excursies en een Vroege Vogels quiz. Wilt u erbij zijn, kijk dan even op onze website. Zo direct na 10 OVT bij de VPRO. En wij eindigen met de mooiste fenolijnmelding van deze week. Jury, bedankt alvast en tot snel weer.
4: Hier Dikstada uit Eeldewolde, vlakbij natuurgebied de Onlanden in Noord-Drenthe. Soms hoef je voor een leuke waarneming je bed niet uit. Om 4 uur vanmorgen hoorde ik onder ons openstaande slaapkamerraam in de tuin de roep van een kwartel.
5: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
6: En weet nog meer.
5: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
6: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
7: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
6: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
8: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
2: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
4: NPO Radio 1.
5: 10 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat ze raketten hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een druk bezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen vandaag uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: ANWB Verkeersinformatie met een file door een ongeluk op de A27... Utrecht richting Gorkum bij knooppunt Lunette. Er is politieonderzoek gaande. Er zijn 3 rijstroken dicht richting Gorkum. 3 kilometer file geeft 10 minuten vertraging.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
11: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
10: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
4: NPO Radio 1. VPRO.
12: OVT.
13: Over de onvoltooid verleden tijd.
12: Abdou Bouzerda.
14: Welkom bij OVT, de wekelijkse geschiedenis bij de actualiteit. Het Friese paard is wereldberoemd. Maar achter dat zwarte icoon schuilt een geschiedenis van inteelt, erfelijke kwalen en een hardnekkige zwijgcultuur. Met historicus en paardenfokker Jurike Savelkous praten we hierover. Jurike, zei in de voorbereiding tegen de redactie, misschien moet ik zondag nog een paard bevruchten. Ik vroeg me af, kun je zoiets niet gewoon plannen op het moment dat het jou beter uitkomt?
15: Nou, je kunt het een beetje sturen. Maar het blijft de natuur, hè?
14: Het blijft natuur. Heel goed. Disney neemt ons mee naar het eeuwenoude Polynesië. Maar hoeveel van de nieuwe bioscoopfilm Vaiana is geschiedenis? En hoeveel Hollywood? Samen met conservator Wonu Vijs scherven we de historische feiten van de mythes. En dan New York. Niet de skyline, maar het straatleven stond centraal in de foto's van Helen Levitt. Aan het eind van het uur vertelt onze recensent Dore van Duivenbode waarom dat werk nog altijd fascineert. Duitsland geldt al decennia lang als het land van nie wieder. Het fascistische verleden onder ogen zien, zodat het zich nooit meer herhaalt. Die belofte vormt de kern van de Duitse herinneringscultuur. Maar juist die staat nu onder druk. In september kan de radicaal-rechtse AfD voor het eerst een deelstaat gaan regeren. De partij wil helemaal niks meer met dat nazi-verleden. Tegelijkertijd zien we een hele andere trend in het verdeelde Duitsland. Veel mensen die juist in hun eigen familie zoeken naar dat verleden. Daarover gaan we in gesprek met Lien Stroh, historicus bij het Duitsland Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Welkom Lien.
16: Goedemorgen.
14: Ik begrijp dat jij vorige maand nog op onderzoek was in deelstaat Sachsen-Anhalt.
16: Klopt.
14: Afgelopen week zagen we honderden duizend Duitsers demonstreren bij het partijcongres van de Alternatieven voor Duitsland. Wat vrezen zij precies?
16: Ja, die mensen waren in grote getalen uit het hele land, uit heel Duitsland, op de been in Erfurt om te demonstreren tegen dat AfD-proces. Deze mensen zien de AfD echt als een bedreiging van de democratie en de rechtsstaat. En dat wordt ook als een extreem rechtse partij gezien. En dat is in dit jaar ook extra belangrijk, want het is een superwaaljaar in Duitsland. En dat betekent dat er 5 belangrijke deelstaatsverkiezingen zijn. 2 zijn er al geweest. Daar heeft de AfD haar aantal verdubbeld, haar zetelaantal. En nu staan er in september dus 3 belangrijke verkiezingen in Oost-Duitsland op het programma. Daaronder dus Sachsen-Anhalt. Daarom ben ik met mijn collega's van Duitsland Web, de redactie, zijn we daar ook door de deelstaat gaan reizen om mensen te spreken, om verhalen te horen, hoe het er nou eigenlijk voor staat. En wat wij dus terughoorden is dat veel mensen zich echt zorgen maken over, grote zorgen maken, existentiële zorgen maken als de AfD aan de macht komt. En als je het partijprogramma of het verkiezingsprogramma van de AfD bekijkt, is dat ook, het ligt er niet om, zeg maar. Ze hebben
14: zelfs al een regeerprogramma, begrijp
16: ik. Ze hebben een regeerprogramma gemaakt, dus ze blaken van het zelfvertrouwen. En ze hebben daar heel expliciet over een uitzetoffensief van migranten bijvoorbeeld. Ze willen überhaupt geen werknemers of gastarbeiders of mensen uit vreemde culturen, zoals zij dat noemen. Ze willen de band opnieuw aanhalen met Rusland. Daar willen ze vrienden weer mee worden. En in Duitsland is bijvoorbeeld het onderwijs is verantwoordelijk voor. Het onderwijs is een verantwoordelijkheid van de deelstaat. En voor het onderwijs hebben ze ook vergaande plannen. Daar, dat vond ik best zorgwekkend. Zij willen bijvoorbeeld subsidies afnemen voor speciaal onderwijs. Of scholen die kinderen hebben met een speciale behoefte, een handicap bijvoorbeeld. En als zij aan de macht komen, kunnen zij dat ook echt structureel hervormen. Dus daar zijn grote zorgen over.
14: En doet zich toch iets geks voor. De aanstaande verkiezing waar jij naar refereert op 6 september... staat de AfD in Sachsen-Anhalt met ruim 40% hoog in de peiling. Geef toe, het is heel hoog. Maar het is niet de meerderheid. En toch is de kans groot dat ze de absolute meerderheid krijgen. Hoe kan dat?
16: Ja, de peilingen laten nu zien dat de AfD inderdaad op 40, 41, soms 42% staat. En Duitsland heeft een kiesdrempel, dat is goed om daarbij te vertellen. Dus je moet 5% van de stemmen halen, wil je in het parlement terechtkomen. En er zijn nu 3 of 4 belangrijke partijen die dus waarschijnlijk de kiesdrempel niet halen. Dus als zij de kiesdrempel niet halen, zal procentueel er meer aandeel gaan naar de AfD. En dat zou kunnen zijn dat ze dan de absolute meerderheid halen. En dus ja, misschien wel alleen kunnen regeren, dat hopen zij natuurlijk zelf. En daarmee echt een grote verantwoordelijkheid kunnen krijgen in dat deelstaatparlement.
14: Ja, veel luisteraars zullen nu denken, Duitsland, dat is toch het land van nie wieder en Vergangenheitsbewältigung, nooit meer nazi's aan de macht. Mm-hmm. Hoe zit dat eigenlijk met AfD en de herinneringscultuur? Wat stellen zij voor? Want ik hoorde jou net spreken over onderwijs, uitzetten van migranten.
16: Ja, zij, zeg maar, je zou kunnen zeggen dat Duitsland Aufarbeitungsweltmeister is. Helemaal een moeilijk woord gebruiken. Dus wereldkampioen in het kritisch verwerken van het verleden. Ja. Dat zit door alles verweven, door de politiek, in de cultuur, in de maatschappij. Daarom vind ik Duitsland ook zo interessant, omdat die Tweede Wereldoorlog nog dagelijks waarneembaar is. En dat is de AfD eigenlijk een doorn in het oog. Omdat dat natuurlijk ook omgeven wordt met schaamte, met schuld. Elke dag dat boetekleed nog aan moeten doen voor de Holocaust bijvoorbeeld. Zij willen dat die vergangenheidsbewältigung echt anders invullen. Dus terugdringen, maar ook heel anders vormgeven.
14: En hoe dan?
16: De AfD wil bijvoorbeeld meer terugkijken op een geschiedenis waar je trots op kan zijn. Dus de goede kanten van de Duitse geschiedenis. De nationalisme uit de 19e eeuw bijvoorbeeld. Meer heldenverering voor Eerste Wereldoorlog soldaten bijvoorbeeld. En dat moet ook in de scholen gebeuren. Zij vinden dat ook het geschiedenisonderwijs behoorlijk moet worden hervormd. Daar moet vaderlandsliefde, patriotisme, moet daar onderwezen worden. Dus dat is echt een van hun speerpunten.
14: En dan gebeurt er tegelijkertijd iets opmakelijks. Terwijl de AfD anders naar het verleden wil kijken, willen en kunnen miljoenen Duitsers juist meer weten over het nazi-verleden. En vooral over hun eigen familie.
17: Was, wenn ihr rausfindet, dass euer Opa oder Uropa NSDAP-Mitglied war?
18: Boah, schon sehr unangenehme Gefühle. Also, ich weiß irgendwie gar nicht so richtig, was ich damit dann jetzt anfangen würde.
17: Ja, Lea aus Köln würde das erstmal raushauen, komplett verständlich. Und euch vielleicht...
14: Ja, Lea aus Köln, die ist doch gedoken in ein Online-Archiv, das kann nu. Ja, dat is toch wel heel bijzonder, want ik begrijp dat het een klein wonder is dat het archief waarin de leden van de nazi-partij bewaard zijn gebleven. Hoe is dat eigenlijk gered?
16: Ja, dit is, vind ik, eigenlijk bijna een filmisch verhaal hoe dit is gegaan.
14: Daar houden wij van.
16: Ja, want van de nazi's is natuurlijk bekend dat ze alles heel zorgvuldig hebben geordend en bewaard en gedocumenteerd. Maar in de nadagen van de oorlog, dit gaat over het ledendossier van de NSDAP. En aan het einde van de oorlog voelden zij natuurlijk ook wel aan dat ze die oorlog gingen verliezen en dat dit heikele dossier weg moest. Toen hebben ze opdracht gegeven bij een papierfabriek net buiten München. Dit lag in München bij het nazi-hoofdkwartier. Die papierfabriek moest die ledenkaarten tot pulp maken. Dus ja, je zou kunnen zeggen bijna letterlijk witwassen. Maar de eigenaar van die papierfabriek, die kreeg die dump met miljoenen documenten. En die dacht, nou laat ik heel even wachten. Die heeft er oud papier overheen gelegd. En dat was echt een daad van burgermoed, zou je kunnen zeggen. Want het was tegen het bevel van de nazi's in. Levensgevaarlijk. Heeft hij het bewaard? En heeft hij het overgedragen aan de Amerikaanse bezetter. Want München werd dan bevrijd door de Amerikanen. En die kregen daar in Duitsland een bezettingsmacht, zeg maar. Dus die zijn overgedragen aan de Amerikanen, dat hele dossier. En die hebben dat al die tijd bewaard. Goed voor gezorgd. En na de Duitse eenwording, dus toen de muur was gevallen, Duitse eenwording, toen hebben de Amerikanen dat overgedragen aan het Duitse Bundesarchief. En sindsdien ligt het daar. Het gaat om ongeveer 12 miljoen documenten.
14: Ontzettend
16: het,
14: veel.
16: Ja, en ongeveer 80% nu, is het compleet.
14: Ja, en pas nu duiken Duitsers er massaal in. Hoe kan dat? Wat hebben ze de afgelopen 30 jaar dan gedaan?
16: Nou, het was wel toegankelijk in het Bundesarchief. Dus mensen die dus onderzoek wilden doen naar hun familieleden, die konden een aanvraag indienen. Dat is in Duitsland met veel bureaucratie omgeven, dus dat is niet makkelijk. Dan zijn er lange wachttijden. Het kost allemaal veel tijd. Er waren ook kosten aan verbonden. Dus mensen die echt wilden weten of al aanwijzingen hadden dat familieleden natieverleden hadden, hebben dat onderzoek waarschijnlijk al gedaan. Maar wat nu eigenlijk het grote nieuws is, dat de Amerikanen hebben altijd kopieën bewaard op microfiches. En die hebben dat dit voorjaar gedigitaliseerd en op een eigen website gepubliceerd. En dat was al breed toegankelijk. En daarna zijn er Duitse media op afgestapt. Eerst Die Zeit, toen Der Spiegel en als laatst ook de Süddeutsche Zeitung hebben met AI zoektools gemaakt. Waardoor je eigenlijk letterlijk vanaf je bank in je woonkamer een naam van een familielid kan intoetsen en gelijk kan zien of diegene lid was van de NSDAP.
14: Ja, want laten we het daarover hebben. Stel iemands opa of oma blijkt lid te zijn van de nazi-partij. Ja, wat vertelt zo'n archiefkaart dan?
16: Ja, heel kort gezegd kun je dus te weten komen of jouw voorvaderen of opa's of oma lid was van de NSDAP, dus de partij van Adolf Hitler. Maar daar zit natuurlijk wel nuance in, omdat er ook, wat ik al zei, het is voor 80% compleet, dus niet helemaal. En dan kun je nog gaan een waardeoordeel eraan gaan geven van, er zijn natuurlijk ook mensen lid geweest van de NSDAP die geen misdaden of iets, die waren zeg maar passief lid, zou je zo kunnen zeggen, die hebben geen misdaden gepleegd. En er zijn mensen, er zijn zelfs SS'ers die misdaden hebben gepleegd in oorlogstijd die geen lid waren van de NSDAP. Dus je kunt het echt zien als een startpunt voor verder onderzoek. Wat je er wel uit op zou kunnen maken is wanneer iemand lid werd. Want in 1933 kwam Hitler aan de macht. Dat is een soort waterscheiding, zou je kunnen zeggen. Dus de mensen die daar in de jaren 20, begin jaren 30 lid werden, deden dat meer uit ideologische overtuiging. Omdat de radicaal nationalisme, antisemitisme, dat kun je zeggen, dat steunen zij waarschijnlijk. En na 1933 komt er een soort opportunistische golf van leden die ook carrièrekansen zagen in nazi-Duitsland.
14: En bestaat dan niet het risico dat zo'n archief mensen juist, misschien help je een familie vrij te pleiten. Immers, heel veel mensen waren lid van die nazi-partij NSDAP. Ik draai het even om, maar als blijkt dat dus heel veel Duitsers daar lid van zijn, ja, dan is dat eigenlijk niet zo'n probleem.
16: Nou ja, er is natuurlijk wel een kern van waarheid in dat je niet verplicht was om lid te worden van de NSDAP. Het was een vrijwillige keuze. Nou ja, wat ik altijd als historicus probeer te doen, wij weten natuurlijk de gruwelijke uitkomsten van de oorlog. En probeer daar niet al te zwart-wit naar te kijken, omdat wij de uitkomst al kenden en de mensen toen niet. Dus probeer daar met een bepaalde nuance naar te kijken. Maar wat ik dus heel mooi vond, zoals Aleida Asman dat omschreef, zij is expert op de Duitse herinneringscultuur. Zij noemt deze opening van dit archief een enorme omslag in de herinneringscultuur. Omdat voorheen werden er mensen heel erg persoonlijk aangerekend op hun familiegeschiedenis in oorlogstijd. Dus als jouw opa lid was, werd jij daarop aangekeken als persoon. En wat zij nu eigenlijk schetst is, nu leggen we eigenlijk een hele generatie bloot, een hele samenleving bloot. En dat geeft eigenlijk ook een soort van vrijheid bijna. Omdat de kleinkinderen inmiddels zijn de hoofdrolspelers overleden. De kleinkinderen kunnen zich nu veel meer gaan afvragen, wat betekent dit voor mij? En voor mijn verhaal, voor mijn toekomst, voor mijn familiebeeld.
14: Ja. Dore van Duivenbode, onze recensent van vandaag.
19: Ja, ik vind het fascinerend, want ik doe nu ook veel archiefonderzoek. En wat ik mij nog afvraag, komen er nu veel Duitsers, of inderdaad misschien kinderen, kleinkinderen, komen die naar voren met deze informatie en dat ze hierover vertellen?
16: Zeker, zeker. Dit heeft echt een stroom weer aan verhalen opgeleverd. Het zijn dus al vooral kleinkinderen die dus nu weer in hun familiegeschiedenis duiken. En daar heb ik veel voorbeelden van gezien. Vooral mensen die wel vaag de verhalen kenden, want het zwijgen na de oorlog is natuurlijk een bekend fenomeen. Er is trouwens ook nog een heel groot verschil tussen Oost- en West-Duitsland, hoe dat beleefd is. Want DDR, in de DDR was nazi-vrij, dus daar werd helemaal niet over gepraat, over het nazi-verleden van eventuele familieleden. En er is juist nu een enorme drang om die verhalen die altijd in die families rondgingen en die vaak ook niet klopten, want hoeveel mensen hebben wel niet gezegd dat zij nooit de NSDAP hebben gesteund, die kunnen nu gecontroleerd worden. Of in ieder geval kunnen de feiten die mythes zeg
19: je
16: maar
19: weerleggen. Je kan er opener over vertellen.
16: Precies, ja. Het is ook een aanzet inderdaad om dat ik heb ook een man gezien die zei van ik heb nooit echt met mijn familie kunnen praten hierover, want ik had geen feiten, ik had alleen maar een onderbuikgevoel. En nu is het voor mij en voor mijn generatie een manier om het gesprek met mijn ouders weer aan te
14: gaan. Kan het niet ook tot een shock leiden? Want stel, je kent het verhaal niet, want in het naoorlogs Duitsland werd er niet over gepraat. En je gaat het intoetsen, de naam van je familie. En je komt ineens achter dat je opa of oma lid was van de NSDAP.
16: Ja, absoluut. Ja, dat kan natuurlijk absoluut een schok zijn. En er zijn natuurlijk ook mensen die daarom ook nooit familiezoekonderzoek hebben gedaan. En nu kan iedereen het doen. Dus jij kunt ook een naam invoeren van een heel ander persoon en daar die persoon mee confronteren. Dus het is niet alleen. Ja, in dat opzicht zal het niet voor iedereen positief zijn.
14: Nee. Tot slot, is het kennen van het eigen familieverleden nog een vaccin tegen extreemrechts? Wat denk jij als historicus die het hedendaagse Duitsland ook goed kent?
16: Ja, nou ja, wat dit eigenlijk voor mij vooral laat zien is dat er is dus niet één vaccin. Dit laat eigenlijk zien dat de Duitse samenleving diep verdeeld is. Dus dat er een heel groot gedeelte is van mensen die juist die kritische verwerking van het oorlogsverleden heel graag doet, zeg maar, of het heel serieus neemt. In dat eigen familieverleden wil duiken. En ook zeker ook Nieuwieder steunt. Sommigen willen ook de straat op. Dat zie je natuurlijk ook. Er zijn meerdere protesten geweest waar honderdduizenden Duitsers voor nooit meer oorlog, nooit meer fascisme de straat op zijn gegaan. En aan de andere kant zie je natuurlijk de opkomst van extreem rechts en de AfD die juist eigenlijk een radicaal andere benadering van de geschiedenis zoeken en daar ook echt een cultuurkamp, of een cultuur, ik wou het Duitse woord cultuurkamp gebruiken, maar cultuurstrijd voor voeren.
14: Kortom, een verdeeld land.
16: Absoluut verdeeld en dat is natuurlijk ook wel zorgelijk.
14: Zeker. Polarisatie. Dankjewel, Lindstro, historicus. Je hebt ook een artikel geschreven over het opnieuw ontsloten NSDAP-archief. En dat verschijnt op jullie website op www.duitslandinstituut.nl. Dankjewel. En dan nu problemen in Paardenland.
20: Een goeie jong. Friske hiestenfokkers horen op vanwege zonsprobleem bij het ras.
21: Ik kan dat gewoon dan niet meer. En het is niet meer leuk.
22: Het is één neven- en nichtenteelt. Het is over. Het Friese paard zakt al door de fundamenten heen.
14: Het Friese paard is een icoon. Groot, sierlijk, zwart en wereldberoemd. Maar achter dat trotse uiterlijk schuilt een ernstig probleem. Door inteelt kampen veulens met zware erfelijke kwalen. Onder fokkers is grote onrust ontstaan. Toch durft bijna niemand te praten, blijkt uit onderzoek van Omroep Friesland. Heeft de zoektocht naar het perfecte Friese paard bijgedragen aan de problemen van nu? En wat vertelt de geschiedenis daarover? Aan tafel zit historicus Jurike Zavelkous, schrijver van het boek Het Friese paard, / een geschiedenis van het paardenras. Goedemorgen, Jurike.
23: Goedemorgen.
14: Het onderzoek van Omroep Friesland leidde deze week zelfs tot Kamervragen in ons nationaal parlement. Is de crisis rond het Friese paard echt zo ernstig?
23: Ja, zal ik het zo zeggen? Er wordt eigenlijk al jaren gezegd, het is 5 voor 12. En om de zoveel tijd laait die discussie in het openbaar publiekelijk weer op. En dit keer is die vrij fel, omdat Omroep Friesland daar dusdanig ingedoken is en dusdanig veel artikelen achter elkaar gepubliceerd heeft, dat ook de landelijke media daar dat opgepikt heeft.
14: Ja, maar
23: maar de problemen die spelen absoluut al veel langer.
14: Wat zijn die problemen? Welke erfelijke kwalen hebben we het over?
23: Ja, kijk, het zijn diverse kwalen. Het is, je zag eigenlijk in de jaren 30 al signalen dat er veel dwergveulens geboren werden, bijvoorbeeld. En na de Tweede Wereldoorlog zie je dat er eigenlijk steeds meer dergelijke problemen komen. Dan heb je het over dwergveulens. Je hebt het over veulens die doodgeboren worden met waterhoofd. En de laatste jaren zie je eigenlijk steeds meer complexere problemen. Dus die niet met één gen te identificeren zijn. Dus dan heb je het over slokdarmverwijding, aorta-ruptuur, maagruptuur, peesproblemen, verbening van het hoefbeentje. Ja, echt een heel scala aan
14: het klinkt
23: aan
14: als problemen. Heel ernstig. Je had het net over 5 voor 12.
23: Ja.
14: Staat de toekomst van het Friese paard op het spel als er niks verandert?
23: Ja, absoluut. Het stamboek doet daar natuurlijk wel al jaren wat aan. Want zij hebben natuurlijk heel helder in beeld. Er is,
14: dat is
23: een
14: de organisatie die toeziet
23: de
14: op organisatie, van het Friese stamboek, paard.
23: De stamboekorganisatie, ja. Die heeft duidelijk in beeld. Dit is gerelateerd aan de inteelt, de hoge inteelt. En zij treffen maatregelen, bepaalde regelgeving. Hengsten moeten getest worden op bijvoorbeeld dwergfactor. En ook in de keuring nemen ze dat mee. Maar het is een beetje, ja, veel fokkers die vinden het te weinig.
14: Ja,
23: vinden
14: maar
23: dus
14: goed,
23: dat er te weinig.
14: Veel fokkers vinden het te weinig, maar opvallend is dat bijna niemand hierover wil praten. Omroep Friesland werkte grotendeels met anonieme bronnen. En ook onze redactie merkte hoe gesloten deze wereld is. Hoe kan dat? Waarom is dat zo?
23: Ja, hoe kan dat? Dat is eigenlijk een beetje, er is een zwijgcultuur. En die zwijgcultuur, dat is, die is ontstaan uit ja, een beetje trots. En de rangen sluiten. En niet je eigen paarden beschadigen in feite. Want als jouw merrie, jouw kampioensmerrie, een defect veulen geeft. Ja, dan ben je dief van je eigen portemonnee als je dat naar buiten brengt. En
14: het gaat om geld.
23: Het gaat om geld. Je beschadigt ook de hengstenhouder. En ja, omdat daar zoveel geld mee gemoeid is, zie je ook dat mensen bedreigd worden zelfs.
14: En je zegt veel geld. Waar hebben we het dan
23: nou
14: over?
23: Nou ja, je hebt het over, kijk, een gewoon veulen kost al gauw 10.000 euro.
14: Zo.
23: En een Fries veulen kost al gauw 15.000, 20.000 euro.
19: En wat is er, ik heb het wel in mijn hoofd, die Friese paarden. Maar kan je even schetsen, wat is er zo bijzonder aan die paarden dat ze zo duur zijn?
23: Nou ja, wat zo bijzonder is, ze zijn immens populair. En die populariteit die is deels te danken aan Hollywood. Dus Hollywood heeft die paarden ontdekt, omdat ze een fijn karakter hebben, een prettig karakter, niet te groot zijn. Zij zijn uniform van kleur. Je hebt vaak voor een film of serie heb je meerdere paarden nodig die één paard spelen. Nou ja, omdat ze allemaal zo erg op elkaar lijken, dan is dat natuurlijk heel erg handig.
14: En we kennen natuurlijk het Friese paard ook van de koetsen, toch? Van de koninklijke koetsen, geloof ik.
23: Ja, klopt. Ja. Het Koningshuis heeft ook een span Friese. Ja, klopt. Ja.
14: Hebben jullie wel allemaal, ik kijk even naar mijn tafelgasten, Lien Stro en Wonu Vijs. Hebben jullie ook allemaal al gelijk een beeld van de Friese paard?
1: Niet onmiddellijk, maar nu ik het hoor over Hollywood en over de koetsen, denk ik wel van, dan heb ik wel een beeld.
14: Ik zal zelf bekennen, ik ben natuurlijk een leek, maar ik denk van ja, mooi paard, maar is dat echt zo bijzonder? Er zijn toch wel meer mooie paarden met en zonder stamboom?
23: Het is ook heel sterk gekoppeld aan Friese trots. Dus het is eigenlijk een beetje, dat hele ontstaan van dat stamboek is samengegaan met de opkomst van Friese nationalisme. En daar hebben ze die paarden eigenlijk ja, als een soort cultuuricoon aan gekoppeld.
14: Ja, en nog even voor de radioluisteraar, even beeldend beschrijven. De kleur gitzwarte vacht, geloof ik.
23: Ja.
14: Stevige paard. En wat kunnen we nog meer
23: zeggen?
14: Het
23: is een paard met een stevig front, een mooi trots voorkomen, mooie zelfhouding. Groot, zwart, weelderige manen.
14: Ja. Je zei het al, het Friese paard. Het is een van de oudste paardenrassen. Hoe ver gaat die Friese trots terug in de tijd?
23: Nou ja, het Friese paard is ontstaan in de middeleeuwen. Er waren wel ook al Friese en Friese paarden in de Romeinse tijd. Maar daar is eigenlijk niet qua DNA of wat dan ook een directe link naar het huidige Friese paard. Dus de geschiedenis van het huidige paard gaat terug tot de middeleeuwen.
14: Ja, en heeft dat Friese paard er altijd zo uitgezien als dat je net omschreef?
23: Nou, nee. Wel is het zo dat je eigenlijk al heel vroeg in bronnen terugziet dat ze voornamelijk zwart en bruin waren. En weinig aftekeningen hadden, dus weinig wit. En dat zie je eigenlijk ook al in ridderromans. Zie je ook al verwijzingen naar zwarte en bruine, specifiek zwarte en bruine Friese paarden.
14: Ja, en het beroemde Friese paard is dus niet zomaar uit de lucht komen vallen. We kennen al sinds de Romeinse tijd. Hoeveel mensenwerk zit er eigenlijk achter dat uiterlijk en hoeveel is natuur?
23: Nou ja, je moet het eigenlijk een beetje zo zien. Het is eigenlijk, het Friese ras is ontstaan uit een landras. Het Friese landras. En dat is eigenlijk een beetje het type paard dat ontstaan is in het Noordzeekustgebied. Dat aangepast is aan de lokale omstandigheden. En nou ja, natuurlijk heeft de mens daar flink een hand in gehad, want zij hebben natuurlijk selectie gedaan. Maar het is natuurlijk voor een deel ook specifiek. Wij hebben hier deze lokale omstandigheden, dus wij hebben nood aan dit type paard voor onze lokale omstandigheden en landbouw en gebruik en dergelijke.
14: Ja, nu is het Friese paardenras stevig gecontroleerd door een stamboom. Je zei het al, een organisatie die hierop toeziet. En ook dus hele strenge eisen stelt. Wanneer is het dan daarmee begonnen en waarom is dat zo belangrijk?
23: Nou ja, dat stamboek dat is gesticht in 1879, 1 mei 1879. Dat is gesticht samen met het Friese veeboek, dus voor de Friese koe. En nou ja, waarom is dat ontstaan? Je zag eigenlijk vanaf medio 19e eeuw het aantal Friese paarden drastisch teruglopen. En dat had vooral te maken met veranderingen in de landbouw. Je had te maken in Friesland met een landbouwcrisis. Mm-hmm. En Friese hadden vaak maar 1 of 2 paarden. En ja, die liepen wat minder lekker voor de ploeg dan de paarden uit noorden van Duitsland.
14: Maar hoezo liepen ze niet zo lekker?
23: Nou ja, het was altijd, net als de dubbeldoelkoe, was het een breed inzetbaar paard dat het bijvoorbeeld ook chic voor de koets liep op zondag. En ja, dat was dus wat minder efficiënt.
14: Je had het over een koe, sorry.
23: De Friese koe was van huis uit een dubbeldoelkoe. Dus dat was een koe die voor vlees en voor melk gebruikt
14: werd. Ja, een dubbeldoelkoe.
23: Nu is die extreem gespecialiseerd als melkkoe. Maar van huis uit was de Friese koe was een dubbeldoelkoe.
14: Je weet behalve veel van paarden ook van koeien.
23: Nou ja, nee, mijn promotor die is van de koeien. Ja. En ja, gezien die samen een beetje ontwikkeld zijn en een beetje dat stamboek ook samenloopt, is dat dus een deels gedeelde geschiedenis.
14: En ik leid je af van de uitleg. Je zei op een gegeven moment hebben ze dus gefokt met een Duitse paard.
23: Ja,
14: om paard in Friesland efficiënter te maken.
23: Ja, wat je zag was dat die paarden uit het noorden van Duitsland, Oldenburgers en Oostfriezen, die verkochten op de markten wel voor 5 keer zoveel als een Fries paard.
14: Mm.
23: En dan gaat geld dus spreken. Deze paarden leveren meer op. Waarom zou ik dan met een paard fokken dat minder geld oplevert? Ik zet er een Oldenburgse hengst op.
14: Mm.
23: En zo kreeg je dus heel veel kruisen. Dus die lokale paarden werden veel gekruist met hengsten uit het noorden van Duitsland. En er waren dus onder invloed van die opkomst van het nationalisme, die Friese trots, met name in de adel mensen die zoiets hadden van dit moeten wij niet willen, dit is zonde, wij verliezen daarmee een ja, eigen cultuur.
14: Maar dat is dus interessant, want nu gaat de discussie ook over geld, maar toen ging het eerst en vooral over nationale trots van de Friezen.
23: Ja, ja.
14: Ja. En is dat de enige keer dat het ras bijna verdween?
23: Nee. Je ziet dus eigenlijk dat vanaf midden 19e eeuw die aantallen drastisch teruglopen. Dan 1879 stichten ze dat stamboek, die organisatie, om in de hoop dat Friese paard wat weer op te peppen, die populariteit weer wat op te krikken. Maar het is een beetje dweilen met de kraan open. Ze blijven teruglopen in aantallen. Heel veel net gekeurde jonge hengsten worden verkocht naar onder andere Groot-Brittannië. Omdat ze daar heel populair zijn voor rouwkoetsen. En zo lopen die aantallen dusdanig drastisch terug dat in 1913 er nog maar 3 hengsten zijn. Dan stichten ze een vereniging om dat weer vlot te trekken. Dus om het ras te redden. We gaan ze nu als landbouwpaard fokken. Dan lopen de aantallen weer op. Omdat, nou ja, als de Friezen de keuze hebben tussen een landbouwpaard uit Duitsland of een landbouwpaard van Friese origine, mm-hmm, dan kiezen ze toch het landbouwpaard.
14: Maar wacht eens even, er waren op een gegeven moment maar 3 hengsten.
23: Er waren nog maar 3 hengsten,
14: dat betekent dus dat alle hengsten en merries die nu bestaan, die zijn allemaal, gaat terug tot de 3 hengsten.
23: Alle huidige Friese paarden gaan terug naar die 3 stamvaders.
14: En dat verklaart dan ook de inteelt.
23: Dat verklaart de inteelt. Het is ook niet de enige bottleneck die er geweest is. Want na de Tweede Wereldoorlog kreeg je natuurlijk de mechanisatie in de landbouw. En hadden de paarden dus ineens geen nut meer op de boerderij. En zie je dus dat er weer heel veel paarden weggedaan worden. En dat de aantallen weer extreem teruglopen. Dus krijg je de tweede genetische bottleneck.
14: Ja, en de oplossing is eigenlijk heel simpel. Tenminste, denk ik. Ik ben een leek. Gewoon vers bloed introduceren van andere rassen. Waarom gebeurt dat niet gewoon?
23: Ja, nou ja, dat is om dan met die opkomst van die stamboekorganisatie, gekoppeld aan die Friese trots, dat men eigenlijk bijna een cultus gecreëerd heeft rond die raszuiverheid, rond die Friese origine. Je zag ook eind 19e eeuw...
14: Je noemt
23: eeuw,
14: het ook echt een cultus, een obsessie.
23: Het is eigenlijk echt een obsessie. Het is een obsessie met die raszuiverheid.
14: Vind je dat ook te ver gaan als paardenfokker?
23: Ik zie het wel bij meerdere rassen. Je ziet het ook bij hondenrassen wel. Mm. Ja. Ja, dus het is niet een uniek fenomeen. Het is iets dat je wel meer in die dierenfokkerij ziet. Ja.
14: En heeft iemand wel eens in het verleden openlijk gepleit voor het vermennen met extra vers bloed, zeg maar even, van andere rassen?
23: Absoluut, absoluut. Je ziet dat na de Tweede Wereldoorlog, als dus het Friese ras weer opnieuw willen gaan redden. Ja, hoe gaan we dat dan aanpakken? Dan moeten we ze voor de opkomst van de paardensport en recreatierijden, moeten we ze voor dat publiek gaan fokken. Maar ja, we hebben nu landbouwpaarden, dus die moeten we gaan moderniseren. Moeten we dat dan niet met vreemd bloed doen? Mm-hmm. En dan zie je dus weer een hele felle discussie oplaaien, waarbij dus ook het bestuur van het stamboek ernstig verdeeld is. En daarbij zijn er dus zelfs naar Duitsland moeten vluchten, omdat zij opperden voor dat...
14: Dat is meer dan ernstig verdeeld. Dat is meer dan ernstig verdeeld.
23: Dat is echt tot op het bot verdeeld. Ja. Omdat er een aantal op eigen naam gingen kruisen. En dat leidde tot enorme ophef. Want ja, is dat uit naam van het stamboek, of is dit op naam van puur dit bestuurslid? En men heeft ervoor gekozen om niets te kruisen en dat soort gekruiste paarden dus niet op te nemen in het stamboek.
14: En toch even over dat stilzwijgen in paardenland. Wat riskeren mensen die nu aan de bel trekken?
23: Nou ja, zij riskeren dat de rangen sluiten en zij dus geen toegang meer hebben tot goede keuringsrapporten. Dus dat hun paarden daarop afgestraft worden, dat ze hun paarden niet meer verkocht krijgen, dat ze geen dekkingen meer kunnen krijgen en dat anderen hun eigenlijk uitsluiten.
14: Ja, en toch nog proberen enigszins positief te eindigen. Hoe ziet de toekomst van het Friese paard eruit? Is er toch nog iets positiefs te ontdekken in het verhaal?
23: Nou ja, wat je ziet is dat stamboek samen met onder andere de Fenway Foundation heel veel wetenschappelijk onderzoek financiert. Zij zoeken op dit moment naar een weg door de genetica volledig bloot te leggen van de populatie. Om binnen die populatie dit inteeltprobleem terug te dringen. Maar ja, goed, de vraag is... Kan dat nog?
14: Ja. En wat denk je zelf?
23: Ja, dat is de hamvraag. Hè?
14: Dat is de hamvraag.
23: Dus dat is eigenlijk niet te zeggen zonder de genetica goed in beeld te krijgen. Nou, je ziet, de gemiddelde verwantschap is 17,4%. Neef en nicht is 12,5% verwant. Dus ze zijn nauwer verwant dan neef en nicht, de hele populatie. En dat is de mathematische, zeg maar, de wiskundige. Het wiskundige percentage. Dus op genniveau lijkt het erop dat ze nog nauwer verwant zijn. Ja, het is aan genetici om te bepalen, kan dit binnen de populatie of moet er vers bloed?
14: Het is te hopen voor het mooie paard dat het blijft bestaan. Gezond en wel, voeg ik eraan toe. Veel dank, Jurike Savelkous, historicus en schrijfster van het boek Het Friese Paard. 10 jaar na het succes van de animatiefilm brengt Disney Vaiana opnieuw naar het witte doek. Ditmaal als live-action film met echte acteurs dus.

0: De bioscoopfilm Vaiana speelt zich af in een mythisch eeuwoud Polynesië. Een eilandwereld waarvan de eerste bewoners duizenden kilometers over de oceaan navigeren. Ver voordat de Europeanen dat konden. Doet Disney de Polynesische cultuur recht? Of is het een typische Hollywood-karikatuur? Ik vraag het aan Wonu Vijs, conservator Oceanië bij het Wereldmuseum Amsterdam. Goedemorgen, Wonu.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je bent naar de bioscoop geweest.
1: Ja.
0: En dan is de vraag, de belangrijkste vraag misschien wel, is deze remake beter dan het origineel?
1: Ja, ik ben toch nog steeds een grote fan van het origineel van 2016. Maar ik moet zeggen dat de acteurs echt een hele goede, ja, het goed doen. Zeker Dwayne Johnson, die brengt bij het karakter Maui, die brengt echt een soort emotie. Eraan, voegt het dat eraan toe. En dat maakt het echt heel spannend op een of andere manier. Ja,
0: Dwayne Johnson, die kennen we misschien
1: The
0: wel.
1: Rock.
0: Die beroemde bodybuilder, acteur. En hij vertolkt Maui. Dat is de halfgod waar we natuurlijk straks op terugkomen. En is dat de kracht misschien van deze remake? Dat er dus ook echt Polynesiërs aan meedoen en dat ze die emotie meenemen van Polynesië?
1: Zeker. Alle acteurs zijn Polynesiërs. Dus de hoofdfiguur, Moana, Vaiana, als haar vader, haar grootmoeder, haar moeder. Dus, en ook alle acteurs die de dansen uitvoeren, die zijn allemaal Polynesisch. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk niet zo'n heel groot verschil bij de eerste film, die dus een tekenfilm was, een computergeanimeerde tekenfilm. Want daar waren eigenlijk ook alle acteurs, dus de stemmen, waren ook allemaal Polynesiërs.
0: Hmm, dat klinkt als heel verantwoord. En als nu de luisteraars gaan googlen, dan zien ze misschien Moana. Dat moeten we even uitleggen. Het heet Vaiana, maar ook Moana in Amerika. Hoe zit dat?
1: Ja, eigenlijk is het in Amerika Moana. En er is voor Vaiana gekozen omdat dat een beetje conflict veroorzaakte met ten eerste een hele bekende pornoster in Italië.
0: Oh, die Moana snel een onderwerp. Ja. Die zag ik niet aankomen.
1: En ook in Spanje was er een bedrijf wat de naam Moana had. En dus dat,
0: laten we maar teruggaan naar Polynesië. Ja,

0: Die zag ik niet aankomen.
1: En ook in Spanje was er een bedrijf wat de naam Moana had. Ja. En dus dat,
2: ja, laten we maar teruggaan naar Polynesië. Ja, auteursrecht, dat is voor een ander
1: maar
2: keer.
1: Maar Moana is eigenlijk heel betekenisvol. Oh, ja. Omdat dat betekent de grote diepe oceaan, dus voorbij het rif. En daar gaat de film eigenlijk
2: over. Ja, ja. En misschien moet je dat mij even kort uitleggen. Zonder het misschien helemaal prijs te geven. Ja. Maar waar gaat de film over?
1: De film gaat over een meisje wat zich heel erg aangetrokken voelt tot de oceaan. Maar haar ouders en haar hele familie, haar dorp, die vinden dat dat onverantwoord is om voorbij het rif te gaan zeilen. Maar dan ontdekt zij eigenlijk dat haar voorouders dat wel gedaan hebben. Die hebben wel die lange reizen ondernomen. En wanneer het dorp eigenlijk, wanneer het heel slecht gaat met het dorp, alle planten verwelken, alle dieren gaan dood, besluit zij dat het toch tijd is om voorbij het rif te gaan, om het probleem op te lossen. Want het probleem ligt in het feit dat het hart van Te Fiti, het hart van de vulkaan eigenlijk, is weggenomen door de halfgod Maui. En zij wil het hart teruggeven.
2: Ze wil het hart teruggeven. En toch maar eens even een simpele boerenvraag. Waar begint Polynesië op de kaart en waar eindigt het?
1: Ja. Dus eigenlijk bij Polynesië is het vrij makkelijk om het op de kaart te situeren. Want als je de punten Hawaii in het noorden, Nieuw-Zeeland in het zuiden en Paaseiland in het oosten met elkaar verbindt, dan heb je de zogenaamde Polynesische driehoek. En alle eilanden daarbinnen, die vormen Polynesië. Er zijn wel een paar uitstulpinkjes, maar het is ongeveer
2: Cook Island, Fiji, dat zijn een flinke grote blauwe lichten met heel veel
1: eilanden.
2: Eilanden, ja. En Disney zelf noemt geen jaartal. Kun je als historicus toch ongeveer zeggen in welke periode dit verhaal zich afspeelt?
1: Dat is eigenlijk heel moeilijk om te zeggen. Waarschijnlijk speelt het zich af in de periode dat het reizen eigenlijk een beetje gestopt was. Mm-hmm. Dus de oorspronkelijke bewoners van Polynesië, die komen uit het gebied van Taiwan. En dat is zo'n 5000 jaar geleden gebeurd. Toen hebben ze die reizen ondernomen. Toen hadden ze ook de kennis om met die hele zeevaardige boten over de zee te varen, voorbij Nieuw-Guinea, en uiteindelijk in een gebied te komen wat nog nooit door mensen bevolkt was. Mm. Daar zijn ze zich dan gaan vestigen in het gebied van Fiji, Tonga, Samoa. En dan is er een pauze geweest van ongeveer 1500 jaar.
2: Dat is een hele lange pauze.
1: Voor ze verder getrokken zijn. En uiteindelijk hebben ze gebieden zoals Hawaii bereikt, Paaseiland, en het laatste gebied was Nieuw-Zeeland in 1300.
2: Mm. Kijk, Vaiana is natuurlijk een Disney-sprookje, maar jij zit niet zomaar hier. Hoe ver is het Amerikaanse bedrijf gegaan in het historisch nauwkeurig weergeven van dit verhaal?
1: Ja, het is een mythisch verhaal natuurlijk. Mm. Dus daardoor kunnen ze allerlei vrijheden zich permitteren. Maar ze hebben wel conceptueel een aantal elementen gerespecteerd. Dus ten eerste het belang van de zee. Het belang van de zee is echt, die verbinding met de zee is echt heel kenmerkend voor heel Oceanië, maar zeker voor Polynesië. Dus de zee is niet alleen een manier om verbinding met elkaar te vinden. Het is geen barrière. Voor Polynesiërs is de zee absoluut geen barrière. Het is iets waardoor je verbonden bent met elkaar. Maar het is natuurlijk ook een bron van voedsel, de vissen, de zeedieren die daar leven. Dus de zee is echt een heel belangrijk element. Maar dan heb je ook het element van bijvoorbeeld Maui, de halfgod, die vind je terug over heel Polynesië. De verhalen over Maui, die vind je terug als een iemand die van vorm kan veranderen. Een halfgod die dus allerlei, die het vuur gebracht heeft, die de zon heeft laten vertragen, zodat de mensen zonlicht hebben. Die heeft de eilanden opgevist. Die heeft bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland opgevist met een vishaak gemaakt van de onderkaak van zijn grootmoeder. Dus hij heeft allerlei fantastische...
2: En dat vissen is interessant bij Polynesië. Want wat ik heb begrepen in de voorbereiding, dat een eiland vinden is net zoiets als vissen.
1: Ja, een eiland vinden, dat noemen ze het wayfinding, dus de weg vinden eigenlijk. En ook in veel van de liedjes van Vaiana vind je dat terug. We know the way, wayfinding enzovoort.

0: Toch even diepen en duiken. Wat maakt dat navigeren, zeg maar even, wayfinding zo integraal onderdeel van die cultuur, Polynesische cultuur?
1: Ja, navigeren, en dus vaak noemen ze het zelf wayfinding, omdat het gaat niet gewoon over het gebruik maken van instrumenten, van een kompas bijvoorbeeld of zo, maar het gaat echt over het lezen van de omgeving. Dus je navigeert en je vindt je weg, je weet precies welk eiland je wil vinden, door naar de sterren te kijken, maar ook door de deining van de golven bijvoorbeeld te bestuderen.
0: En hoe doe je dat als je in zo'n kano zit?
1: Dan beweegt die heel heftig, de kano. Ja. En aan de hand van die beweging kan je precies weten waar je zit. Omdat golven, wanneer die dichter bij een eiland komen, die hebben een ander golfpatroon. Want ja, die klutsen tegen de wanden van het eiland. En dus dat golfpatroon verandert. En als je dat heel goed observeert, dan kan je dat voelen eigenlijk waar je precies bent. Maar dat vraagt jarenlange ervaring. Dus een leek kan dat helemaal niet zoals ik. Ik kan dat helemaal niet.
0: Maar je kunt het wel goed uitleggen. Je had het ook over sterrenbeelden.
1: Ja.
0: En toevallig weet ik dat sterrenbeelden ook per seizoen veranderen.
1: Ja, inderdaad.
0: Hoe hebben ze die kennisoverdracht gedaan dan? Hoe was het verder nogal wat?
1: Ja, die kennisoverdracht die gebeurt dus inderdaad via orale traditie, dus via verhalen. En daarom is Vaiana ook zo'n mooi verhaal, omdat het precies laat zien hoe die kennisoverdracht gebeurt. Maar ook via dansen, en dat zie je ook in Vaiana,
0: ja.
1: Via materiële cultuur, worden al die verhalen eigenlijk doorgegeven en die kennis ook doorgegeven.
0: Maar dat is echt heel bijzonder, want nogmaals, even de kaarten bijpakken, we hebben het over een grote blauwe leegte, duizenden kilometers liggen er tussen Hawaii en eilanden, in een periode dat wij allemaal in de wereld een beetje aan de kust een beetje aan het dobberen waren, konden zij al heel ver reizen.
1: Ja. Ja, zeker. En die kennis is echt een kennis die heel waardevol is en die nog steeds gekoesterd wordt. Dus nog steeds vinden er reizen plaats die op deze natuurlijke manier plaatsvinden. Dus zonder hulp van motoren enzovoort. En zeker in een tijd van klimaatverandering, waar Vaiana eigenlijk ook aan refereert, wat er gebeurt als je het hart van een land wegneemt, dus de natuur eigenlijk vernietigt, is dat een zeevaren, dat Polynesische zeevaren, echt een heel belangrijk element, omdat je, als je de omgeving goed kent, dan kan je zonder gebruik van externe hulpmiddelen kan je gewoon je weg vinden.
0: Ja. En nu hebben we het elke keer over Polynesië, Polynesische cultuur. Nou, die halfgod is zo bekend op verschillende eilanden. En ik vind dat heel bijzonder, want er zitten duizenden kilometers tussen. Bestaat er zoiets als één Polynesisch volk?
1: Niet helemaal, maar Polynesië is eigenlijk het enige gebied in Oceanië waar er heel veel overeenkomsten zijn. Dus elk eiland heeft zijn eigen cultuur, zijn eigen taal. En dat herken je aan de taal natuurlijk, die verschilt een beetje, maar ook de materiële cultuur verschilt wel een beetje. Maar desondanks zijn er echt heel veel overeenkomsten. Zoals bijvoorbeeld een hiërarchisch georganiseerde maatschappij, waar je heel duidelijke leiders hebt. En ondergeschikte mensen, dat principe, dat vind je eigenlijk over heel Polynesië terug. En weer over wanneer we het over de talen hebben, dan lijken die een beetje zoals eigenlijk Nederlands op Duits lijkt. Dus dat is een beetje het soort verwantschap wat er is.
0: Verklaart dat ook waarom de ontdekkingsreiziger Cook vroeger met behulp van zo'n Polynesische gids naar Nieuw-Zeeland kon gaan?
1: Ja.
0: En dat zijn gids na een paar duizend kilometer gewoon met die mensen kan praten op het strand.
1: Precies. Dat was natuurlijk een heel bijzondere gids. Zijn naam was Tupaia en hij was een heel geleerd iemand. Hij had heel veel kennis. Hij wordt beschreven als een priester. Maar hij kwam uit Tahiti of uit een eiland Raiatea. En hij kon met de kennis die hij had gewoon praten eigenlijk met mensen in Nieuw-Zeeland, die echt duizenden kilometers verwijderd zijn. En dat was natuurlijk omdat hij heel veel kennis had, maar ook omdat die talen toch echt wel een beetje lijken op elkaar. Toen hij naar Australië ging, ging dat helemaal niet meer. Toen kon hij niet meer praten met de lokale bevolking.
0: Maar er zijn natuurlijk wel gewoon regionale verschillen tussen Hawaii en Cook Islands,
1: zeker,
0: bijvoorbeeld.
1: Zeker.
0: Hoe heeft Disney dat opgelost in de film?
1: Disney heeft de klemtoon ligt echt wel op de regio van Westelijk Polynesië, vooral Samoa. Dat zie je terug in de kleding die gedragen wordt enzovoort. Maar andere elementen worden er ook allemaal bij gegooid. Mm. Dus het is een soort pan-Polynesisch beeld wat er afgeschilderd wordt. Maar wat je ziet, dus boombasstoek bijvoorbeeld. De motieven op de boombasstoek die zijn.
0: Je wijst naar je borst.
1: De boombasstoek, dat is ze draagt een topje.
0: Okay.
1: Dat is ook een beetje anachronistisch natuurlijk. Ja. Want het dragen van een bovenkledingstuk, mm-hmm. dat is pas gekomen met de komst van zendelingen en missionarissen.
0: Want de vrouwen hadden geen bedekking van de borst.
1: Nee, die hadden geen bedekking van het bovenlichaam en mannen ook niet. Mm. Maar in plekken zoals Samoa is het zelfs verplicht om voor mannen en vrouwen om een t-shirt te dragen vandaag de dag. Dus
0: dat heeft alles met het christendom te maken.
1: Ja, onder invloed van het christendom. Dus dat is natuurlijk niet helemaal een soort...
0: Dus Wayana had eigenlijk geen bovenstuk moeten dragen...
1: Nee, eigenlijk niet.
0: In dat kinderfilm van Disney.
1: Ja, precies.
0: Eigenlijk niet. Dus dat klopt niet.
1: In dat mythische verleden eigenlijk niet.
0: Er is nu zoveel geld in gestopt om het historisch compleet te maken.
1: Maar vandaag de dag dragen mensen dat wel. Dus natuurlijk die boombasstoek, die fijne gevlochten matten.
0: Ja.
1: En in de dansen zie je echt elementen van zowel Maori Hakka bijvoorbeeld, maar ook Samoaanse dansen en Hawaïaanse hula. En de hula is soms een beetje bekend via Hollywoodfilms opnieuw, maar hier gebruiken ze echt de traditionele hula, de traditionele dans.
0: Ja, ik kijk even naar mijn tafelgasten, Lien Stro van het Duizeld Instituut. Ga je nu naar die film?
2: Nou, ik zat me dat wel af te vragen. Van, is het ook een recensie om erheen te gaan? Ik heb twee kinderen, dus ik zou er...
0: Maar het is ook nog eens verantwoord, want het klopt grotendeels historisch.
2: Ja, dus dat maakt mij als historicus natuurlijk ook blij. Dus is het een aanbeveling om naar de film te gaan?
1: Nee, ik zou het zeker doen. En ik denk een lijn eigenlijk in al onze verhalen. Het gaat ook over trots. En heel veel Polynesiërs zijn echt heel trots dat het verhaal op deze manier verteld wordt. Ze vinden dat het verhaal recht doet aan wie zij zijn als Polynesiërs. Uit heel veel verschillende gebieden. Maar ze vinden, dit is een verhaal wat bij ons hoort, wat op een mooie manier verteld wordt.
2: Mooi. Ja.
0: Dankjewel, Vonu Ves, conservator Oceania bij het Wereldmuseum Amsterdam. Het eerste uur van OVT zit er bijna op, maar niet voordat we naar onze gastrecensent gaan. Journalist, schrijver en VPRO-collega Dore van Duivenbode. We kennen je onder andere van de serie Moja Polska. Je bent Nederlands-Pools, maar misschien nu ook vooral Rotterdams. Want je gaat vertellen wat zich daar afspeelt in Rotterdam, in de kunsthallen.
3: In de kunsthallen, ja, daar wilde ik... zal ik daarmee beginnen? Want ik zat nog een beetje te denken, wat is mijn volgorde? Nou, dan ga ik daarmee beginnen. In de kunsthal, daar ben ik geweest afgelopen donderdag. Ik ga even mijn blaadjes erbij pakken, hoor. Daar is een expositie van Helen Levitt, geboren in 1913, een straatfotograaf. De expositie heet City at Play. Tot en met 4 oktober is die te zien. Er zijn 220 foto's, dus een korte film van haar, In the Streets uit 1952. En zij is pionier, was 2009 overleden, pionier van de straatfotografie. Was bevriend met medeoprichter van Magnum, fotograaf Henri Cartier-Bresson. Die kennen mensen vaak wel. Zij is iets minder bekend. Ik denk toch ook vaak, omdat vaak zie je exposities over straatfotografie, maar vaak zijn het mannen. En zij was dus een vrouw die gewoon in de jaren 30 de straat op ging. En die expositie, nou, musea kunnen soms sacrale plekken zijn, maar de lol spat er vanaf. Je ziet dus die film ook die getoond wordt. Dat is een stomme film, dus geen geluid. Maar iedereen die aan het kijken is, die is aan het grinniken, aan het lachen, elkaar aan het aanstoten. Omdat waar zij zo goed in is, vind ik, in het fotograferen van het leven op straat. Zij is naar de Lower East Side gegaan, jaren 30, jaren 40. De Great Depression was gaande, Tweede Wereldoorlog, Amerika weliswaar.
0: Niet echt reden om te lachen.
3: Niet echt reden om te lachen, maar zij ging die straat op, Harlem, Lower East Side. En het leven speelde zich natuurlijk ook echt veel meer af op straat dan nu. Mensen hadden geen televisies, waren klein behuisd.
0: Geen mobiele telefoon.
3: Geen mobiele telefoons. Dus je ziet spelende kinderen in die film. Hebben ze zakjes en die hebben ze gevuld met, volgens mij is het meel. En dat gooien ze naar elkaar. Mm. Nou, het is fantastisch.
0: Kun je iets zeggen hoe ze die foto's nam? Want als je een foto van iemand wil maken op straat, dan begrijp ik dat er zoiets bestaat als de observer effect. Dan gaan mensen ineens in de lens kijken.
3: Mensen gaan natuurlijk een beetje gek doen. Ja. En tegenwoordig vinden mensen het ook vaak vervelend. Of ze zijn er juist te veel aan gewend en gaan poseren. Dat wil je niet. Je wil juist, waar zij heel goed in is, mensen in de actie, in scènes fotograferen. Dus zij gebruikt vanaf 1938 de winkelzuiger. Op haar Leica-camera is dat een dingetje wat je erop zet. Zodat als je er doorheen kijkt, nou dan denk je als mens op straat, oh, je bent daar die boom aan het fotograferen. Maar zij kijkt eigenlijk richting haar lens de andere kant op. Beetje
0: allemaal.
3: Sneaky eigenlijk. Ja. Dus ik denk niet dat ze iedereen braaf een soort toestemming heeft gevraagd. Mag ik jou op de lens zetten? Maar daardoor zit ze er middenin. En zij is zo goed. Zij zei als kind al, ik ben feminist. Want zij fotografeert de vrouwen. Die moesten natuurlijk ook keihard werken en schrobben en in huis bezig zijn. Maar zij fotografeert hen op straat. Met elkaar praten, trots, hè, wat jij net ook vertelde. En die interactie met die kinderen. Dus het is een hele rauwe tijd. Ze fotografeert de arbeidersklasse, maar zij houdt hen echt in hun recht. Ik heb ook wel eens met een fotograaf was dat gesproken. Ik zal zijn naam niet noemen. Maar hij zei, ja, armoede, dat fotografeert zo lekker.
0: Mm.
3: Want ja, lekker authentiek. Het contrast met wat je kent is groot. Maar daar blijft zij heel ver weg van. Zij laat die mensen enorm in hun waarde en fotografeert hen in hun eigen omgeving.
0: Ze heeft natuurlijk ook de opkomst van de kleurenfoto's meegemaakt. Begon met zwart-wit, neem ik aan, in de jaren 30.
3: Ja.
0: En dan zijn de kleurenfoto's. Heeft ze die ook gelijk omarmd?
3: Op een gegeven moment, zij krijgt een beurs. Je ziet, wat ik ook zo leuk vind aan die expositie, dat je goed ziet hoe zij zichzelf natuurlijk ook staande kon houden als fotograaf. Lesgeven eerst, waardoor ze überhaupt in die wijken kwam. En vervolgens krijgt ze een beurs van het Guggenheim voor die kleurenfotografie, om dat te ontwikkelen. En die zie je ook in die expositie terug. Dat was natuurlijk iets later. Een hele beroemde foto daarvan is dat je ziet een moeder zie je in een telefoonhokje staan. Hartstikke klein, hoe groot zijn die dingen? Een halve meter bij een halve meter. Aan het bellen druk met allerlei kinderen die ook in dat hokje geperst staan. Die staat ook.
0: Dat is ook een beetje herkenbaar uit mijn jeugd.
3: Ja, dat je zo met z'n allen in dat hokje moet.
0: Toch altijd gezellig. Zwetend,
3: veel te heet. Je denkt, maar ja, al die kinderen blijven toch aan die benen van die moeder plakken. Dus die kleurenfotografie heeft zij zeker omarmd.
0: Ja, en mensen moeten ook gewoon gaan, ook als ze niet zo heel veel met foto's appen. Want het klinkt allemaal heel interessant. Voor je straks nog over de website Moederhel, over het klassieke boek Landschap en Herinnering. En ik praat zo met Renate Hero Utomo over haar nieuwe boek Theebladeren van Smaragd. Over de geschiedenis van de thee. Kortom, we hebben gelukkig nog een vol uur. Maar nu eerst het nieuws van 11 uur.

0: Radio 1.
1: Zometeen op de perstribune van Max. Misdaadjournalist Jan Meijers over zijn fascinatie voor het criminele milieu.
2: Kijk, dat is altijd met misdaad. Het heeft ook een entertainmentkant, zeg maar.
1: En de makers van de jubilerende wielerpodcast De Rode Lantaarn. Benja Bruining.
3: Heel saai om dit podium te voorspellen. Want ja, het wordt gewoon Pokey Fingergaard.
1: En Jonne Cerise.
4: Ja, Pokey heeft ook heel lang gunfactor gehad. Maar ik ben er nu gewoon wel klaar mee. Dan kan hij nog zo'n blonde stoot zijn.
1: Margreet Rijntjes in gesprek met Jan Meijers, Benja Bruining en Jonne Cerise. Zometeen om 12 uur op de perstribune van Max.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Ster. Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
7: Hier, moet je opletten.
6: Chocomel?
8: Sloopmelk.
6: Mona?
8: Ja, ook sloopmelk.
6: Milner?
8: Sloopmelk.
6: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
8: Sloopmelk.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
10: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
13: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
14: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
15: Vers. Aan tafel.
13: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
1: NPO Radio 1.
16: 11 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer, 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak nou niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet verspreid over het land 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden, nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder fel tegenstander van Trump, maar nadat hij president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verliezen van Engeland op het WK geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde, kwam de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen vandaag uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: ANWB Verkeersinformatie met een file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 3 kilometer en een kwartier vertraging door de controles. Op de A27 Almere richting Gorkum staat een file van 4 kilometer tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Er zijn 3 rijstroken dicht. De vertraging is 25 minuten. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht staat daarom 2 kilometer file tussen Afrit Den Dolder en Utrecht. De vertraging is een kwartier.
15: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
17: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
17: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
18: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
19: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
20: Opgelost, Autotaalglas.
21: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Als je Vodafone mobiel
23: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
22: krijg je tot wel €20 korting.
23: Elke maand weer.
22: En hoe meer data en snelheid,
23: hoe groter die korting.
22: Dat is One van Vodafone
23: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
21: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
25: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
24: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
25: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
26: NPO Radio 1. VPRO.
27: OVT.
28: Over de onvoltooid verleden tijd.
27: Abdou Bouzerda.
29: Welkom terug bij OVT. Een kopje thee lijkt zo vanzelfsprekend. Straks vertelt Renate Heru Utumo het avontuurlijke verhaal van hoe dit alledaagse drankje zijn weg vond naar de Nederlandse keukentafel. Een reis die opvallend veel overeenkomsten blijkt te hebben met de geschiedenis van haar eigen familie. Renate, je bent ook theesommelier. Betekent dit dat je je neus ophaalt voor thuis en keuken theezakjes?
30: Absoluut niet. Ik ben zo net ook ontvangen met een theezakje. Ik vind het helemaal goed. En daarin schuilt ook een mooie ambacht. Want het fabrieken, nee hoor, Helemaal prima.
29: Heel goed. En het einde van dit uur hebben we ook nog een portret van de dappere Siciliaanse fotograaf Letizia Battaglia, die in de jaren 70 en 80 verslag deed van de beruchte maffiaoorlogen.
0: In de context van die strijd tegen de maffia is zij dé fotografe. Dus die foto's die zij gemaakt heeft, die staan echt op het netvlies gebrand van veel Italianen.
2: She doesn't have any fear. She was super full of courage.
3: Ze ziet eruit als een vrouw die weet wat ze wil en die zich niet uit het veld laat slaan.
29: We gaan eens verder met onze recensent Dore van Duivenboren. Dore, laten we het gaan hebben over de andere twee onderwerpen die je voor ons hebt voorbereid.
4: Ja, ik ben onderzoeksjournalist, historicus ook. Ik heb geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. En ik ben gevraagd om mee te werken aan het vervolg op de documentaire serie Meisjes van de Goede Herder van regisseur Britta Hosman over misstanden in Nederlandse kloosters. Nou, daar hebben we heel veel archiefonderzoek naar gedaan. We hebben natuurlijk heel veel mensen gesproken. En zowel mensen zelf gesproken als op zoek naar mensen die hierover kunnen vertellen. Die dit zelf hebben meegemaakt of hun nazaten die dit hebben meegemaakt. Die in die kloosters hebben gezeten of aanverwante instellingen. En ik wil het heel graag hebben over moederhel.nl. www.moederhel.nl. Want Moederhel was een kraamkliniek. Er zijn duizenden kinderen geboren. En ook een moeder- en kindhuis. Waar meisjes die soms ongewenst zwanger waren naartoe werden gestuurd. En dan werd vervolgens die baby, die moesten zij, werden ze gedwongen om die baby af te staan. Meisje werd vervolgens in dat klooster gezet. Zoals de Goede Herder. En die baby, nou, die bleef in dat kindhuis. Of die werd vervolgens geadopteerd. Nou, dat gaat in de jaren vanaf 1956 tot de jaren 80. Zijn er in heel Nederland zijn rond de 13.000, 14.000 vrouwen hebben hun kind moeten afstaan.
29: Dat is een groot getal.
4: Enorm groot. Als je bedenkt, nou, dat zijn de moeders. Dan zijn er zijn natuurlijk ook vaders aan verbonden. Er zijn kinderen aan verbonden. Het gaat om duizenden mensen die dit hebben meegemaakt. En dit leed hun hele leven met zich meedragen. Omdat zij gewoon niet. Een ouder weet niet waar is mijn kind naartoe, waar is mijn baby naartoe. Een kind weet niet waar kom ik vandaan, wat is mijn identiteit. Die identiteit stimuleerde de Nederlandse regering vaak om die over te schrijven. Dus nou, dit is eigenlijk je achternaam, maar hè, gebruik de nieuwe achternaam van je adoptieouders. Dus dat gaat om duizenden mensen die daar maar mee te maken hebben gehad. En Lucas Verberne, hij is de oprichter van www.moederhel.nl. En voor mij als historicus, kijk, je hebt natuurlijk boeken waar je dingen uit kan lezen. Je kan documentaires kijken, maar heel veel is nog helemaal niet verteld. Dus dan ben je afhankelijk van gewoon mensen. Mensen, hun verhalen. En dan is zo'n website als Moederhel enorm fijn. En je hebt nog meer internetfora waar mensen voor het eerst in hun leven soms oproepjes op plaatsen. Van ik ben op zoek. Mijn halfbroertje of mijn broertje zou daar geboren zijn. Waar is die? Mijn moeder is daar bevallen. En dat
29: Want
4: en
29: je
4: dat
29: zou
4: daar.
29: Denken, er is zoveel. En ik zeg het niet klagend hoor. Maar er is al zoveel ruimte en televisieprogramma's en initiatieven. Maar nog altijd bestaat die behoefte klaarblijkelijk.
4: Zeker, omdat de. En het gaat zowel om erkenning soms. Omdat je een plek vindt met lotgenoten. Maar het gaat ook. Gewoon precies om het terugvinden van je identiteit en die puzzel proberen op te lossen. En Moederhel is daar een voorbeeld van. Dus dat voorziet in die behoefte voor mensen waarin ze elkaar een beetje kunnen helpen. Dus mensen plaatsen daar foto's op. Dan reageert weer iemand anders van, hey, maar verrek, dat ben ik. Dat kleine kindje wat daar zit. Het is voor het eerst dat ik een foto van mezelf zie als baby. Dus daarin is dat heel erg belangrijk. Mensen plaatsen foto's van het gebouw. Dus, en dat roept ook weer heel veel herinneringen op voor mensen. Want ja, als je ergens een aantal maanden hebt gezeten als kind, ja, dat kan je natuurlijk niet herinneren. Maar als je dan vervolgens een gebouw terugziet waarvan je hoort van, oh ja, daar, hè, daar was het, daar heb ik gezeten. Dat doet heel veel, omdat je eindelijk iets concreets, iets tastbaars hebt. Dus daarin is zo'n website heel belangrijk. Ik weet dat in 2018 heeft René Ome voor OVT Spoor terug Moederhel gemaakt, een documentaire serie. Dus in die zin is er het een en ander terug te vinden. Maar voor mensen om gewoon hun eigen verleden terug te vinden is zo'n website enorm fijn. Je kan hem, hij is dus afhankelijk van gewoon één iemand die die in stand houdt. Dus er staat ook een soort GoFundMe-knop.
29: Yeah. Zo'n belangrijk project wordt door één persoon.
4: Wordt door één persoon gewoon gerund.
29: Bijgehouden.
4: Ja, door één persoon bijgehouden. En zo zijn er, nou ja, het internet is natuurlijk enorm gigantisch groot. Maar er zijn heel veel internetfora waar ja, honderden mensen gewoon zelf, vrouwen die nu 70, 80 zijn, oproepjes plaatsen in een zoektocht naar hun verleden. Mm. En als historicus is dat natuurlijk een soort goudmijn, omdat je uit eerste hand ervaringen kan horen en een beetje van mensen kan horen hoe dat gegaan is. En een paar maanden geleden, of in juli was dat, een paar weken geleden, sorry, heeft staatssecretaris Van Brugge heeft excuses namens de overheid gemaakt voor die gedwongen afstand. Met een aantal maatregelen die daaraan verbonden zijn. Maar ja, op zo'n website als Moederheil, ik ga dan meteen kijken, weet je wel, wat schrijven de mensen die hiermee te maken hebben gehad erover. En die, ja, die vinden dat dan toch weer toch pijnlijk, omdat het ja, te weinig is en de overheid geen verantwoordelijkheid neemt. Maar ja, zie maar eens verantwoordelijkheid te nemen voor levens die zo ja, gestuurd zijn en waar zoveel soort vreedheid in toegedaan is eigenlijk door onder andere de overheid en de kerk.
29: En noem nog één keer de naam van de website.
4: Ja, www.moederheil.nl.
29: En dan gaan we naar het tweede onderwerp. Een boek wat je voor ons hebt meegenomen met de titel Landschap en Herinnering. Vertel, waarom is dit zo'n bijzonder boek?
4: Ja, ik vond de vraag zo mooi die ik kreeg van ja, wat als journalist, als historicus, wat zou je mee willen geven als aan de luisteraars en het eerste waar ik meteen aan moest denken was een zinnetje uit dit boek van Simon Sciama, Landschap en Herinnering, 1995, van Atlas Contact. Hij is hoogleraar geschiedenis, kunstgeschiedenis, doceert aan de University of Columbia. Het boek is een reis door de tijd en door landschappen in natuur en kunst. Het is enorm gefragmenteerd eigenlijk, anekdotisch. Het is een enorm dikke pil, hè? Ik heb hem bij me, 700 pagina's.
29: Ja, voor de kijkers van NPO Radio.
4: Prachtige foto's en tekeningen zitten erin. Het gaat over mythische landschappen. Je moet je kop er echt bij houden, want hij verspringt de hele tijd tot van wereldgeschiedenis en dan zoomt hij weer in. Dus je gaat het zeker niet in één avond uitlezen, maar af en toe een stukje over een
29: plek.
4: Maar
29: waar gaat het in de kern over?
4: Interesseert. Nou, hij is het onderverdeeld in 4 hoofdstukken. Hout, water, rots. En hout, water en rots. Dus over hij vertelt over landschappen en hoe de mens die landschappen heeft beïnvloed. En vice versa, hoe landschappen de mens weer hebben beïnvloed. Dus als jij, ik heb vooral het eerste hoofdstuk bij jou op Jezza, heb ik over het oosten, van Polen, het oerbos heb ik verslonden.
29: Ja, je hebt ook doorheen gewandeld, weet
4: ja,
29: ik.
4: Ja, daar heb ik doorheen gewandeld. En hij vertelt over hoe je dus als mens, als je in zo'n bos komt, zo'n woud, zo'n oerbos, hoe je dan al allerlei aannames natuurlijk meeneemt. Dat je als mens al helemaal niet meer soort neutraal naar landschappen kunt kijken. Maar dat ene zinnetje waaraan ik moest denken, daarin begint, vertelt hij over dat geschiedkundigen die horen altijd het verleden te bereiken, schrijft hij via teksten. Hè, dingen die veilig, hij noemt dat gevangen zitten onder een stolp van academische conventies van hoogleraren, wat hij zelf natuurlijk is. Je mag er alleen naar kijken. Maar, zegt hij, wat zo belangrijk is, hij noemt het archief van de voeten gebruiken.
29: Dat moet je uitleggen.
4: Het archief van de voeten, ja. En een sense of place, een gevoel van plaats te ervaren. Dus ga naar de plek waar je over wilt schrijven. Waar je een film over wilt maken. Wat je als historicus wilt onderzoeken. Dus je moet, als je dus over Białowieża wilt schrijven, wat ik voor mijn boek Oerbos bijvoorbeeld heb gedaan, dan moet je daar natuurlijk naartoe. Je kan niet jezelf afhankelijk maken van wat er over geschreven is, van de boeken. Hij gaat daar dus voor zijn boek, heeft hij dus ook de hele wereld over gereisd. Hij gaat naar Białowieża. Hij begint zijn hoofdstuk met dat hij een stuk bisonvlees krijgt aangeboden van Tadeusz. En een stuk lekkerder trouwens dan hij dacht. Lekker zoet, dat rode vlees, niet zo zenig. En doordat je op een plek bent waar je op de plek zelf bent, dan kijk je weer heel anders naar die omgeving. En voor mij is het heel waardevol, omdat je daardoor altijd, als je buiten loopt, weet je wel, kijk naar de gebouwen, vertellen iets over de geschiedenis, de straatnamen, de bomen. Je gaat je nooit meer verwelen.
29: Ja, hoe wij de natuur hebben gevormd, maar ook hoe de natuur ons vormt. Ja, en ik was zo enthousiast. Ik zei, je bent journalist, VPRO-collega. Maar in die enthousiasme was ik vergeten te zeggen dat je ook historicus bent.
4: Ook nog, ja. Ook zeker, nog, ja. Begonnen. En
29: iets onbelangrijk, ja. Zeker. Dus laat vooral ook je historische blik schijnen op het volgende onderwerp. Hoe belandde thee in onze kopjes? In Theebladeren van Smaragd volgt sinoloog en theesommelier Renate Hero Utomo de opmerkelijke reis van de thee. Van Chinese theevelden via Nederlandse theesmokkelaar die experimenteert op plantages in Nederlands-Indië tot in de Delftsblauwe theekopjes uiteindelijk. Welkom Renate.
30: Dank je wel.
29: Niet iedereen krijgt uit China het predicaat theedeskundige. Ik vraag me af, wat moest jij doen om dat voor elkaar te krijgen?
30: Nou, in ieder geval heel veel kopjes thee drinken, maar ook goed bereiden. Want daarin zit ook een kunst en ook het leuke. Want als je bijvoorbeeld chocola koopt in de winkel, dan is die al af. Je eet het op en het is klaar. Maar thee moet je altijd bereiden, of je nou theezakjes hebt of losse thee. Het is niet af en dat vind ik het leuke eraan.
29: En er zijn heel veel manieren waarbij je dat heel ambachtelijk moet gaan doen.
30: Ja, je kan letten op temperaturen, maar ook op de ratio van theebladeren naar water toe. Alles kan.
29: Thee drinken is heel erg leuk en heel erg fijn. Ik ben er ook fan van. Maar jij bent er helemaal door geobsedeerd. Waardoor ben je zo de geschiedenis van thee ingedoken?
30: Nou, eigenlijk uit nieuwsgierigheid. Thee komt oorspronkelijk uit China. En mijn familie komt ook oorspronkelijk uit China. Maar mijn ouders zijn in Indonesië geboren. En dat is echt een koffieland. Dus het was eigenlijk niet vanzelfsprekend dat ik de theewereld inging. Maar ook spannender. Ik wist er gewoon niks van af.
29: Nee. En nu wel. En nu heb je een heel, een heel indrukwekkend boek over geschreven. En dan, ja, goed, het is een open deur. Thee is uitgevonden of ontdekt in China. Ik weet niet welke van de twee, maar jij hebt het onderzocht. Wanneer is het ontdekt in China en hoe?
30: Nou, we kunnen eigenlijk vanuit verschillende perspectieven het bekijken. We zouden kunnen zeggen, het begint met een verhaal. 2737 voor Christus was er eens een halfgod die onder een boom zat met water. En heel toevallig belandde er een theeblad in dat water. En thee was zo ontstaan. Mm. En zijn maag was altijd transparant. Maar als hij zich vergiftigde met kruiden die niet goed waren, werd zijn maag zwart. En als hij thee dronk, werd het weer transparant. Maar dat is een mythisch verhaal. En ook had zien aan zijn hoornen op zijn hoofd. Dus we weten eigenlijk, nou, dat is niet helemaal waar. Maar we zouden ook kunnen kijken naar de prehistorie. Daar waren Aziatische zwarte beren die de theebladen kauwden. Er waren ook anderen die erop bezuigden. Dus dat zou ook een goed eerste moment kunnen zijn van theeconsumptie. Maar misschien was het ook een offer. Want er zijn ook theebladeren gevonden in de Han-dynastie. Uit de Han-dynastie, dan hebben we het over ongeveer 200 voor Christus. Ja, misschien was het allemaal niet begonnen met thee drinken, maar met een offer aan de goden.
29: Ja, precies weten we het niet.
30: Nee.
29: Maar dat het al eeuwen oud is in China, dat weten we toch wel met zekerheid.
30: Ja.
29: En nu kunnen we in jouw boek lezen dat het Chinese teken van thee ook heel erg verdacht lijkt op kruiden.
30: Ja.
29: En daar klopt. Zit een verhaal achter.
30: Ja, dat klopt. We zouden ook kunnen zeggen van, nou, het zou bitter kruid kunnen zijn. En misschien is dat de allereerste literaire verwijzing naar thee in de geschiedenis. En dat lijkt heel erg op het karakter. We noemen dat een Chinees karakter. Dus het Chinese teken, het schrift. Dat lijkt ontzettend veel op het teken, het karakter wat we nu gebruiken voor thee. Maar helemaal zeker weten we niet. Ja. Maar het zou heel goed kunnen dat in het boek der Ode toen, dat ze daarnaar verwezen.
29: En weten wel hoe we thee zijn gaan nuttigen zoals we dat nu doen. Niet de theezakje voor alle duidelijkheid.
30: Ja.
29: Maar hoe thee gezet wordt. Wanneer is dat gekomen?
30: Nou, dat heeft een hele lange reis afgelegd. Ik heb hier een theetegel bij me. Dit is gemaakt van theebladeren. Zoals dit.
29: Kun je misschien hoog houden voor voor de camera? Of is het te zwaar?
30: Daar gaat mijn boek. Ja, dit is gemaakt van theebladeren. Als je heel goed kijkt, is er een mooi relief te zien van draken, van een phoenix. Zo dronken ze thee in de Song-dynastie. Maar dat was vooral voor de elite, voor de keizer.
4: Maar werd die tegel, want het is een kunstwerk eigenlijk, werd die tegel gewoon in het hete water gelegd?
30: Nee, ze braken een stukje ervan af.
29: Mm-hmm.
30: Dat gingen ze roosteren en daarna tot poeder vermalen. Vandaar ook de reis dat monniken dat hadden meegenomen naar Japan. Daar is het uitgegroeid tot matcha.
29: En het is bijna zonde, want even, ik beschrijf het ook. Het is echt heel indrukwekkend met minuscule details. Ja. Een draak, een phoenix, die zie ik niet zo heel goed. Maar het is echt heel indrukwekkend. En dan roosteren. Waarom roosteren?
30: Nou, als de thee nog te vochtig is en je wil er poeder van maken, dan wordt het geen poeder. Hij moet goed droog zijn en dan kan je er poeder van maken. Maar het was een gedoe. Het was ook niet voor het gewone volk. En dat kwam pas in de Ming-dynastie. Er was daar een keizer, de eerste keizer. En die vond eigenlijk, dit is een te grote last voor de boeren. Te veel gedoe. Ik ben opgegroeid in armoede, zei hij. Ik wil de boeren ontlasten. En toen kwam er losse thee. Dat was een bevel vanuit hem in 1391. De eerste keizer van de Ming-dynastie zei dat. En eigenlijk is die vorm blijven ontstaan. Want als we nu losse thee kopen in een theewinkel, en sommige supermarkten hebben het ook, hebben we het nog steeds over de losse thee die toen is ontstaan.
29: Dat hebben we aan de Ming-dynastie te danken.
30: Ja, dat zouden we zo kunnen zeggen. Maar nu hebben we één duidelijk punt van hem. Dus hij gaf het bevel. Maar ja, wie weet, als hij er niet was, dan was het misschien wel vanzelf gegaan.
29: Zo werkt het.
30: Omdat het zo'n gedoe was.
29: Heel veel innovaties. Ja. We moeten door, want in jouw boek heb je eigenlijk 3 hoofdstukken.
30: Ja.
29: Je begint in China, dat hadden we net. Echt heel interessant om dat te lezen. En dan komen we bij de VOC in 1610. De eerste lading Chinese thee, die wordt meegenomen. En dan vraag ik me af, nu vinden ze het lekker, maar hoe? Wat vonden de mensen er toen van?
30: Ja, ingewikkeld. Het was een vreemde smaak. Het kwam uit verschillende hoeken. Dus we hebben ook thee uit Japan was er eerst, uit Java. Thee uit China was er. Maar er was een drang vanuit de Nederlandse overheid om zelf thee op Java te willen produceren. Zodat ze niet afhankelijk hoefden te zijn van Chinese thee. En dat was ontzettend complex. En de Nederlandse overheid die deed er van alles aan. Die importeerde theezaden uit Japan. Die bracht 500 theeplanten uit Japan naar Java. Maar die smaak was anders. Het groeide niet goed. Het was allemaal net niet. En toch bleef die drive, die drang bestaan om eigen thee te produceren, verbouwen op.
29: Drang klinkt zo alsof je iets heel graag wil, omdat je plezier haalt uit het proces, maar het ging om.
30: Ging ook inderdaad om geld.
29: Ja,
30: ja, het was makkelijker. De handelsroutes hadden ze. Dus dat zeker ook. Ja.
29: Ja. En hoe is het dan uiteindelijk gelukt om het toch te gaan verbouwen op Nederlands-Indië?
30: Als we daarnaar kijken, dan spreekt er één meneer erg uit. Dat was Jacobus Jacobsen. Hij was in 1799 geboren en hij was een theeproever. En hij ondernam eigenlijk in opdracht van de Nederlandse overheid toen, ondernam hij reizen naar China om het thee produceren af te kijken. Maar hij nam ook theezaden mee en ook mensen en attributen.
29: Dat klinkt alsof die mensen zo van de schappen plukt naast de theezaden.
30: Ja, nou daar zijn geen harde bewijzen voor. Als we kijken naar een parallel verhaal van Robert Fortune in India, dan kunnen we wel zeggen van ja, hij zou de mensen niet helemaal goed hebben voorgelicht waar ze uiteindelijk terecht zijn gekomen. Dat is heel netjes uitgedrukt. En dat is waarschijnlijk ook bij Jacobsen gebeurd. Maar vanuit het perspectief van China, dus echt in de ogen van de Chinezen, ja, overtrad hij ontzettend veel regels.
29: Dat mocht niet officieel.
30: Het mocht niet, nee.
29: Nee.
30: Nee.
29: En dan komen die Chinezen daar op de plantage met hun kennis van werk.
30: Ja.
29: Naast de mensen, de Javanen, want het waren Javanen die het harde werk moesten gaan doen. Hoe ging dat dan?
30: Ja, en de Soenanezen moet ik ook bij zeggen.
29: Ja.
30: Het was complex, want ze hadden een taalverschil. Maar ze werden ook op verschillende posities op de theeplantages gezet. De Chinezen die Jacobson had meegenomen, die brachten kennis. Dus zij deden niet het fysieke zware arbeid wat de Soenanezen en Javanen deden. Dus er ontstonden, er was een klasseverschil. En dat was, ja.
29: Dat klinkt alsof er dan rivaliteit tussen de groepen komt.
30: Ja. Ja.
29: Ja. En ik zei het al aan het begin, maar toch goed om te zeggen, jouw familie heeft min of meer dezelfde route afgelegd. Een van jouw voorvaren, die van China naar Nederlands-Indië is gekomen, die moet dat natuurlijk ook gevoeld hebben. Die spanning tussen de, zeg maar even, de inheemse bevolking en de Chinezen.
30: Ja, dat klopt, ja. Alleen mijn familie die praat er nooit over. Dus we hebben geen verhalen in de familie die we hebben meegenomen. Dus van mijn eigen familiegeschiedenis is het complex. En ik weet het ook niet allemaal. Maar ik weet wel dat Chinese Indonesië, ja, die hebben nog altijd wel een lastige tijd. En dat verschilt per periode. Maar mijn vader bijvoorbeeld is geboren met een Chinese achternaam. En dat was in de tijd van Suharto. Werden de Chinese achternamen gestimuleerd om er een Javaanse of Indonesische achternaam van te maken. Daarom ben ik geboren met Heru Tomo.
29: Want de achternaam die jij nu hebt, dat had eigenlijk een andere achternaam moeten zijn.
30: Ja, zo zou je daarnaar kunnen kijken.
29: Want noem die volledigheidshalve.
30: Ko, K-H-O was eigenlijk onze Chinese naam.
29: Ja, en jullie hebben een andere naam moeten nemen.
30: Ja.
29: Er zit een hele wereld achter een theekopje, Dore.
4: Ja, ongelooflijk. Dat verwacht je natuurlijk nooit als je in die supermarkt staat. Wat ik mij nog afvroeg, gaat het dan vooral om zwarte thee, wat ik hier zie? Of is het voor groene thee een soort gelijk verhaal?
30: Ja, het gaat om groene en zwarte thee. Ja, de rest, er zijn 6 theeklasses. Je hebt ook oolong, dat zit er een beetje tussenin. Maar je hebt ook gele thee, witte thee. Die kwamen allemaal pas later. Maar wat belangrijk was in Nederlands-Indië, was vooral groen en zwart.
29: Ja, je bent er echt helemaal ingedoken. De geschiedenis van thee blijkt ook een enorm koloniaal verhaal te zijn. Is er iets veranderd aan de liefde voor thee? En misschien ook voor China, nu je zo erin gedoken bent?
30: Ja, dat klinkt misschien gek, maar het kopje smaakt toch anders.
29: Ja?
30: Ja, het geeft een rijker beeld. En dat zijn niet alleen de hele grote conflicten die ik ben tegengekomen, maar ook de kleine verhalen. Want ik kwam ook een verhaal tegen van Lu Yu. Als wij water koken, we zetten een waterkoker aan en het warmt op. Maar hij omschreef het water aan de hand van die bubbeltjes die hij zag, die steeds groter werden. En hij zei, ja, eerst zie ik de vissenogen, dan zie ik aan de rand een parelketting, en aan het eind, als het dus gaat koken, dan zie ik een woedende zee. En ik kijk daar gewoon nog steeds naar als ik thee zet. Dus het kan ook op klein niveau dat geschiedenis impact heeft op een kopje thee.
4: Eigenlijk wordt het moment van het thee zetten en het drinken bijna Brits, klinkt het.
29: Mm-hmm.
4: Het wordt veel omvangrijker dan inderdaad even snel of de koeker of de waterkoker aanzetten. En
29: het wordt een
4: binnenlurken.
29: Een
30: ik hoop ook dat teweeg brengt. Dat we allemaal, kijk, we drinken ontzettend veel thee met z'n allen. Na water is thee het meest gedronken drankje op heel veel plekken in Nederland. Maar wat weten we er eigenlijk vanaf?
29: Nou, dankzij jou weten we er veel meer vanaf. Hou de boek nog één keer omhoog en zeg de titel:
30: Theebladeren van Smaragd.
29: Dank
30: je wel. Kopje vol geschiedenis.
29: Sinoloog en theesommelier Renate Heru Tomo. Het is allemaal te lezen in je nieuw boek Theebladen van Smaragd. Dank je wel. Met haar camera legde ze de harde realiteit van het maffiageweld van de jaren 70 en 80 vast. De bloedige aanslagen, de sporen van geweld in de openbare ruimte en de gevolgen voor het dagelijks leven van gewone mensen. We hebben het over fotograaf Letizia Battaglia, geboren in 1935, overleden in 2022. Haar beelden gingen de hele wereld over als historische getuigenissen. Maar wie was zij? En wat zette ze op het spel door de maffia recht in de ogen te kijken? Collega Laura Stek bekeek haar foto's in de tentoonstelling Life, Love and Death in Sicily in Fotomuseum Den Haag en maakte het volgende verhaal.
1: Een verlaten parkeerplaats. Het bijna tastbare bloedspoor leidt naar 2 benen onder een wit laken. Daarnaast een oudere vrouw in een gebloemde nachtjapon. Blote voeten, haar handen ineengeslagen. Met een blik van afgrijzen. Het is een van de duizenden indringende zwart-wit foto's van fotograaf Letizia Battaglia. Bekend om de rauwe getuigenissen van haar geboortestad Palermo, die in de jaren 70 en 80 gevangen zat in de greep van de Siciliaanse maffia. Ofwel de Cosa Nostra.
0: In de context van die strijd tegen de maffia is zij dé fotografe. Dus die foto's die zij gemaakt heeft, die staan echt op het netvlies gebrand van veel Italianen.
5: Ik denk dat in het begin van haar fotografie helemaal niet het idee was, dit ga ik in een museum hangen. Dit is echt bedoeld voor de media, visueel bewijs leveren voor wat er gebeurt.
1: Wegkijken was voor haar geen optie, ondanks alle gevaren.
6: They tried to stop me. But I didn't care. I was sure that I must shoot. That was my duty.
1: Het was mijn plicht, aldus Battaglia in een interview in 2014. Ga jij maar voor.
30: Oké.
1: In Fotomuseum Den Haag word ik ontvangen door curator Iris Sikking.
30: We beginnen eigenlijk meteen met een portret van Letitia, dat je haar meteen ziet.
1: Ze staat in een steegje. De sfeer is duister en rokerig. Passend bij haar altijd aanwezige sigaret. Leica-camera om de nek. Van onder haar pony kijkt ze met een bijna katachtige blik de camera in.
30: Ze ziet eruit als een vrouw die weet wat ze wil en die zich niet uit het veld laat slaan.
1: Zelfs niet door de talloze doodsbedreigingen die ze gedurende haar leven kreeg. Eén daarvan is pal voor het portret geplaatst, met een spotlight erop. Het is een getypte brief in kapitalen.
30: Zelfs nog met poststempels erop. En we hebben hem natuurlijk even vertaald. En er staat, het is hele agrarische taal. Geachte mevrouw Letitia, u heeft uzelf verantwoordelijk gemaakt. Niet alleen voor het in bezit komen van de bijgevoegde foto, maar ook voor het laten publiceren. Daarom luidt het advies dat we u kunnen geven om onmiddellijk uit Palermo weg te gaan. Dat wil zeggen Palermo voorgoed te verlaten, omdat uw vonnis al geveld is. Met uw manier van doen heeft u ons flink te kloten genomen, begrepen? Handelt u maar naar believen.
7: Ja, en dus ze heeft, dit is een van de meerdere doodsbedreigingen, geloof ik. Wat deed zij daarmee?
30: Ja, wat deed ze daarmee? Deze was van begin jaren 80. Natuurlijk had het impact op haar, zonder meer. Maar tegelijkertijd gaf het haar ook kracht om juist door te gaan. Omdat ze ook zag hoe belangrijk het was om de misstanden, om de vele moorden door de maffia echt zichtbaar te maken. Ja, het hen te ontmaskeren, dat is ook wat ze wilde.
2: She doesn't have any fear. She was super full of courage.
1: In mijn computerscherm verschijnt een charmante grijze man met bril. In de grote ramen achter hem zijn de typisch Italiaanse pini-bomen te zien.
8: So, are you in Rome or Palermo?
2: No, I'm in Rome.
1: Het is Paolo Falcone, de curator die de reizende tentoonstelling in 2015 samen met Battaglia maakte. Hij beschrijft de innige band die hij tot aan haar dood in 2022 met haar had.
2: I wake up very early and it was great because my first phone call with the first coffee and the first cigarette was Letitia talking about everything from culture, politics, all the aspects of the life.
1: Elke ochtend belden ze om te praten over het leven in de breedste zin van het woord. Van haar leerde Paolo ook hoeveel obstakels ze moest overwinnen gedurende haar leven. Want vrouwen waren doorgaans geen hoofdrolspelers. Zeker niet in het conservatieve naoorlogse Sicilië.
2: And the women at the time were not protagonists because they were of a mother of a mafioso, a wife, a girlfriend, not protagonists.
1: Letitia besluit al vroeg de regie over haar eigen leven te nemen. Ze wordt geboren in Palermo, 1935, in een conservatief middenklasse gezin. Haar autoritaire vader geeft haar weinig vrijheid. En op haar 16e zoekt ze haar uitvlucht door te trouwen en naar Milaan te verhuizen. Op haar 17e bevalt ze van haar eerste dochter. Daarna volgen er nog twee. Het huwelijk houdt geen stand. Maar ze haalt haar hart op aan de kunstwereld. En ze ontdekt de fotografie. In 1974, ze is dan 39, keert ze terug naar Palermo, waar ze een dienstverband kan krijgen bij de Siciliaanse krant L'Ora, die openlijk stelling neemt tegen de Cosa Nostra. Meerdere verslaggevers zijn dan al vermoord of verdwenen.
2: This means that, of course, it was very dangerous.
0: In de jaren 70, als zij steeds actiever begint te worden als fotografe, zijn ook de jaren dat die maffia steeds nadrukkelijker van zich laat spreken als een moorddadige organisatie.
9: Historicus en Italië-kenner Arthur Westijn.
0: Het heeft heel veel te maken met een interne strijd tussen mafioze families onderling, die verhevigd wordt door de nieuwe markt die wordt aangeboord vanaf de jaren 70. Dat is de heroïnemarkt of de drugsmarkt. Dus de maffia bestaat natuurlijk al veel langer in Sicilië en heeft zich altijd vooral gericht op, nou ja, laten we zeggen, de zaak als afpersing. Maar vanaf de jaren, eind jaren 60, begin jaren 70, wordt de maffia een hele belangrijke speler in de internationale drugsmarkt. Vooral ook richting de Verenigde Staten. En dat betekent dat er heel veel geld valt te verdienen. En dat vooral er ook heel veel spanningen ontstaan tussen ouderwetse mafiosi en een soort van nieuwe generatie die zich vooral wil richten op die drugsmarkt. En dat is een generatie die wordt belichaamd met name door de groep die uit het stadje Corleone komt. Dat is een stadje in de buurt van Palermo. En die groep wordt geleid door een figuur die heet Toto Riina. La Belva, het beest.
10: Salvatore Toto Riina, one of the most violent and feared godfathers in the history of the Sicilian mafia.
11: En zijn bekendste bijnaam is natuurlijk Capo dei Capi, de baas der bazen.
12: Del Capo dei Capi, Toto Riina.
0: En die is eigenlijk verantwoordelijk voor het steeds verder aanzwengelen van die interne strijd tussen mafiosi onderling. Dus er worden heel veel mafiosi omgelegd. Maar hij is ook verantwoordelijk voor het opzoeken van een confrontatie met het staatsapparaat.
9: Zo wordt Palermo het decor van een ware stadsoorlog. Tussen politie, justitie en journalisten enerzijds en de maffia anderzijds. Of zoals Letizia ze zelf omschrijft:
6: crazy, criminal, violent, crazy, crazy, mafiosi.
9: Ik zie hoe ze bij die uitspraak haar vuist balt. Haar ogen transformeren in die katachtige blik. Ze is dan bijna 80. Ze vertelt ook dat haar brandende motivatie om het bloedvergieten vast te leggen in het begin niet door iedereen werd gewaardeerd.
6: Everyone was against me. I was blonde, a blonde woman with a camera. The society was post-patriarchal.
9: Iedere keer als ze bij een plaats delict aankwam, werden alle mannen doorgelaten. Zij niet. Paolo Falcone vertelt hoe deze blonde vrouw daarna de zoveelste keer schoon genoeg van had.
2: One day she started to screaming, basta, stop! And Boris Giuliano, that was a very intelligent man, I call him the first modern man of this context.
9: Ze begon zo hard te schreeuwen dat Boris Giuliano, het aanwezige hoofd van de mobiele eenheid, zich door de massa drong om in te grijpen. Hij gaf de politie de opdracht om Letizia vanaf dat moment de volledige toegang te geven.
2: From that moment, Letizia was allowed to be all the time on the middle of the crime scene.
9: 2 jaar later zou diezelfde Boris Giuliano met een cappuccino in de hand bij zijn vaste bar doorzeefd worden met maffiakogels. Letizia fotografeerde talloze moordlocaties. Vanaf 1977 ook samen met haar partner en medefotograaf Franco Zecchin.

0: 2020 ook samen met haar partner en medefotograaf Franco Zecchin. Het waren plekken waar Paolo, die toen ook in Palermo woonde, juist van weg wilde blijven.
1: It's really surreal, the crime scene. There is a strange smell, there is a strange tension, there is another atmosphere that is very difficult to describe.
0: Ik zie een jongen op zijn buik liggen. Zijn gezicht is niet zichtbaar. Het bloed op zijn achterhoofd schittert. Zijn t-shirt is omhoog gekropen en laat een ontblote rug zien. Die is bedekt met een levensgroot portret van Jezus. Of een foto van een jonge man die tegen een muur ligt. Geknakte nek, bloed uit zijn neus. Gehaakt kleedje over zijn lijf. Het is bijna een klassiek schilderij.
2: Er is totale rust in het beeld. Wat hem ook eigenlijk weer een soort... Het is naar om iemand te zien die op die manier is doodgeschoten, op die manier erbij ligt. Maar ook misschien een soort laatste ode aan deze man.
0: Het kunnen jonge mafiosi zijn op zoek naar een beter leven. Maar ook jongens die iets hebben gezien wat niet de bedoeling was. In het interview vertelt Letizia over een foto van een 10-jarig jongetje die ze te gruwelijk vond om in de tentoonstelling op te nemen.
3: I remember one picture. It was a young child that was killed because he saw something that we don't know. The young boy killed. Mi emoziono molto. Mi sento il dolore forte, forte, forte dentro di me.
4: I become very emotional. I really feel the pain thinking back on those years.
0: Toch bevat Letizia's werk niet alleen beelden van de maffiaoorlog. De ontluisterende foto's worden in de tentoonstelling afgewisseld met de rauwe schoonheid van het dagelijks leven op Sicilië.
2: Dit is weer zo'n mooie combinatie. Van aan de ene kant, de ene foto links, wordt iemand opgepakt door meerdere agenten vastgegrepen. En de foto daarnaast moet ik altijd ontzettend om grinniken. Dan zitten twee vrouwen te breien, te haken voor een, wat denk ik, een kevertje is, Volkswagen kever.
0: En de begrafenis van een vermoorde burgemeester wordt weer vervolgd door een meisje met een voetbal onder haar arm, dat doordringend de camera inkijkt.
2: Omdat het ook een onderdeel is van het dagelijks leven. En kinderen die konden ook lijken zien liggen, plotseling, of een feest werd verstoord door iets. Dus het was gewoon aanwezig altijd.
5: Ze laat ook zien dat het bij elkaar hoort. Dat het stadsleven in Palermo, de armoede, de moeilijke sociale omstandigheden, de voedingsbodem kunnen zijn voor die georganiseerde misdaad. Dat het eigenlijk twee kanten zijn van dezelfde medaille. Maar dat ze ook laat zien dat er schoonheid zit in die stad.
0: Dit zijn er negatieve?
2: Ja, afdrukjes. Ja. En wat ik ook zelf wel mooi vind is een systeem van een archief wat ze zelf heeft aangelegd.
0: Het ziet er heel netjes uit. Ze heeft alles
2: prachtig,
0: al op kaartjes helemaal beschreven met nummertjes.
2: De Bambini-kinderen.
0: Ja, en de Bambini of de kinderen liggen naast het kaartje criminalità.
2: Oh ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Nou, en nog wel gearresteerde criminelen. Arresti.
0: Maar of er nou een adellijke dame met een glas prosecco te zien is, of een lijk dat uit een put wordt getrokken, er is één duidelijke lijn in haar werk te zien.
2: Ze kwam heel dichtbij. Ik denk dat dat haar kracht was. Want je moet ook bedenken, bij sommige foto's zie je dat wel een beetje. Hier staat politie omheen, hier staan hulpverleners omheen, hier staan allemaal mensen omheen die het ook willen zien. En ze heeft zich toch ergens tussen gedrongen. Ik denk ook hier weer bij dit beeld. Ze staat er bovenop. Ze staat gewoon, je kan het glas bijna aanraken.
1: She was using this expression at the distance of a punch of a caress.
0: Je moet op afstand van een vuistslag of een streling komen, zo zei ze altijd. Dat was ook de realiteit toen ze de roemruchte maffiabaas Leo Luca Baccarella fotografeerde. De moordenaar van haar politievriend Boris Giuliano. Toen hij geboeid de rechtbank inliep en Letizia verscheen,

0: gaf hij haar een flinke duw met zijn schouder. En hij bespuugde haar. De woede is in zijn blik te zien. Als een wezel in verdrukking. Een weinig heroïsch beeld.
1: Dat maakte het heel, heel direct. En daardoor heeft ze denk ik ook wel een rol gespeeld in het afleggen van ja, die soort van sluier van romantiek.
0: Iedereen kent het wel. De aantrekkingskracht van maffiaverhalen. Onberispelijke mannen in driedelige pakken achter een zonnebril met glad achterovergekamd haar. Die soms hun zachte kant laten zien aan een mooie vrouw. Een wereld van macht, intriges en gevaar. Bedwelmd door een dikke walm van sigaren.
1: Denk aan de films van The Godfather, die ook in deze periode werden gemaakt natuurlijk in de jaren 70. Die ook heel erg belangrijk zijn geweest in het verspreiden van dat geromantiseerde beeld. Specifiek over Sicilië. Denk aan Al Pacino die daar terechtkomt in Sicilië. En dan in die beelden die Francis Ford Coppola heeft gemaakt. In een soort van heel geromantiseerd landschap terechtkomt. Waarin natuurlijk een mooie vrouw tegenkomt en daarmee gaat trouwen. En dan wordt op een gegeven moment die vrouw wel opgeblazen. Maar het wordt wel allemaal in een heel erg geromantiseerd beeld neergezet. Met dan ook een hele dikke filter eroverheen.
0: Ik geef het toe. Ook ik ben een liefhebber en word bevangen door de filmmuziek van Nino Rota.
1: Dus dat is een beeld dat heel sterk was destijds en nog steeds denk ik wel sterk is. En zij maakte inderdaad heel zichtbaar hoe weinig romantisch en hoe bloederig en hoe gruwelijk dat leven was.
0: In de jaren 70 en 80 worden tientallen politieagenten, aanklagers, journalisten, burgemeesters en andere ambtenaren vermoord. En belangrijk om te weten, Letizia kende al deze mensen. Zat met ze in het café om te praten over een betere, maffiavrije wereld. En moest ze vervolgens vastleggen als ze bebloed op straat of in een geëxplodeerde auto lagen.
1: Ook een beroemde foto is een foto van Mattarella, die ook een vooraanstaand slachtoffer was van de maffia. En dat was de broer van de huidige president van Italië. Zij is er dus bij op het moment dat die broer, Sergio, zijn doodgeschoten broer uit de auto trekt.
0: De strijd tussen de mafiosi en de staat bereikt een dramatisch hoogtepunt in de zomer van 1992.
2: Buonasera, l'Italia. Giovanni Falcone è morto poche ore fa vicino a Palermo in un attentato devastante che ha provocato, secondo l'ultimissima notizia, anche la morte della moglie e di quattro uomini della scorta.
0: De bekende onderzoeksrechter Giovanni Falcone, overigens geen familie van curator Paolo Falcone, wordt samen met zijn vrouw en drie lijfwachten met honderden kilo's explosieven om het leven gebracht. Falcone was de fervente aanjager geweest van het maxiproces, gericht tegen de kopstukken van de Cosa Nostra. Voor maffiabaas Toto Riina reden om hem uit de weg te ruimen.
1: Op de snelweg toen ze terugreden vanaf het vliegveld van Palermo naar de stad werd er door de maffia een bom geplaatst onder de snelweg op een skateboard in zo'n soort van afwateringstunnel. En die bom werd tot ontploffing gebracht op het moment dat het cordon van drie auto's langs reed met in één auto Falcone zelf achter het stuur en zijn vrouw. En in de andere auto's de bodyguards.
0: Wist hij niet eigenlijk al van als ik hier aan begin, dan wordt dat mijn einde?
1: Ja, dat heeft hij ook vaak gezegd in interviews. Dat hij ervan overtuigd was dat hij het niet zou overleven.
0: Het is alsof je naar een grimmig Hollywood-spektakel kijkt. Een doormidden gekliefde snelweg. Geëxplodeerde auto's die de olijfgaarden zijn ingeslingerd. Zoveel ravage, zoveel machtsvertoon. Letizia fotografeert de aanslag niet. Het zou een kantelmoment voor haar worden. Wie ze wel fotografeert is de jonge weduwe van een van de omgekomen lijfwachten van Falcone.
3: Het is een portret van Rosaria Schifani.
1: Een heel mooi verstild beeld waarin je de helft van haar gezicht ziet in het zonlicht en de andere helft in de schaduw.
3: Ze heeft haar ogen net even gesloten, waardoor ze ook in zichzelf gekeerd is. En als je dan het verhaal erbij leest, dan krijg je kippenvel. Dat heb ik nu ook weer.
0: Letizia fotografeerde haar tijdens de kerkdienst ter ere van de overledene. In een overvolle kathedraal, onder het oog van talloze cameraploegen, besluit Schifani het woord te nemen. En ze benoemt iets dat vrijwel niemand durfde.
4: Io, Rosaria Costa, vedova della gente, Vito Schifani mio, battezzata nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Ze zegt eigenlijk dat haar man en de andere slachtoffers, die werkten voor de staat, maar de staat is zelf ook medeplichtig. En hier in de kathedraal van Palermo, waar ze deze woorden spreekt, zijn die mensen ook aanwezig.
4: Rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro.
1: Dus de mafiosi zijn ook onder ons. Dus ze doet eigenlijk een hele dappere aanklacht op dit hele breekbare moment. Omdat er heel veel aanwijzingen waren dat politici, met name van de Christendemocratische Partij, heel erg contact hadden met de maffia. En dus in zekere zin medeplichtig waren aan die aanslagen. Dus zij was inderdaad ook een stem van verzet van het, laat zeggen, het volk tegen de politieke elite.
4: C'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano.
1: Ze zegt, ik vergeef het jullie. Jullie zijn hier onder ons, maar ik vergeef het jullie, maar jullie moeten voor mij op de knieën gaan. Dus eigenlijk draait ze de machtsrelatie om.
0: De spanning moet om te snijden zijn geweest, daar in die kathedraal. Wie waren de wolven in schaapskleren in die rijen gevulde kerkbanken? Wie luisterde met samengeknepen billen en fonkelend zweet op het voorhoofd? Er was natuurlijk niemand die op de knieën ging voor Rosaria Schifani en haar 4 maanden oude baby. Maar de moord op Falcone, 2 maanden later gevolgd door de moord op collega Paolo Borsellino, bleek wel een keerpunt in de geschiedenis.
1: Dat leidde ertoe dat uiteindelijk de staat wel degelijk heeft, laat zeggen, ingegrepen. En niet alleen die leiders van die Siciliaanse maffia zoals Totorina heeft opgepakt, maar ook een heel streng gevangenisregime heeft ingesteld. Hele strenge wetten eigenlijk heeft doorgevoerd om de maffia zoveel mogelijk eronder te houden. Je zou kunnen zeggen dat is in Sicilië tot op zekere hoogte gelukt.
0: En Letizia? Zij kende Falcone en Borsellino ook. Wat hadden die laatste aanslagen met haar gedaan?
5: I didn't want shoot more people killed. It was enough. It was the end of my possibilities, but also was the end.
6: She did this work for more than 20 years. Blood, violence. She was totally exhausted.
0: Het was het einde van haar carrière als antimafia-fotograaf. Maar zeker niet het einde van haar maatschappelijke en culturele activiteiten. Paolo beschrijft haar als een extreem geëngageerde duizendpoot.
6: She was a publisher, an editor, a writer, a politician. Strange politician, but a politician.
0: Hij doelt op haar betrokkenheid als gemeenteraadslid bij de partij La Rete, waarmee ze onconventioneel streed voor een schoner en maffiavrij bestuur op Sicilië. Want het excessieve maffiageweld was dan wel voorbij na 1992. De cultuur en de netwerken waren niet opeens verdwenen.
1: Het is veel minder gewelddadig, wat een goed teken is natuurlijk, maar het is ook een teken dat die maffia onderhuids gewoon doorgaat en eigenlijk dat hij op een vrij rustige manier kan blijven doen. Dus er wordt wel heel sterk opgetreden vanuit de overheid, maar dat wil niet zeggen dat de maffia helemaal weg is. Het is alleen veel minder zichtbaar.
0: In de tentoonstelling hangt 1 foto die de lange onzichtbare invloed van de maffia mooi in beeld brengt. We zien een jongetje met een panty over zijn hoofd. Stoute grijns. Hij richt zijn wapen, waarvan je hoopt dat het nep is, vlak langs de kijker. Een hele generatie kinderen groeide op met geweld en leefde daarna met de littekens van de maffiaoorlogen. Letizia geloofde dat schoonheid het sterkste antigif was. Dat juist cultuur de voedingsbodem van de maffia kon wegslaan.
6: every kind of culture, theater, photography, art, music, performance, every expression of culture is an instrument to develop the people, to give more awareness.
0: Paolo Falcone herinnert zijn fotografiestudenten nog dagelijks aan de nalatenschap van Letizia Battaglia en haar bijdrage aan de emancipatie van de fotografie.
6: I say to the young photographers, don't forget you have to text people like Letizia. If today you can do your work easily, because there was somebody before you that broke the walls.

0: Ik weet niet wat het met Italiaanse muziek is, maar het blijft altijd mooi om naar te luisteren. Dit was Luca Carocci. Die zint over het handelen in plaats van alleen denken. Geheel in de geest van fotograaf Letizia Battaglia. Een verhaal, gemaakt door Laura Stek. Met dank aan Iris Stekking, Arthur Westijn en Paolo Falcone. De tentoonstelling Life, Love and Death in Sicily in Fotomuseum Den Haag is nog tot en met 23 augustus te zien. Straks op deze zender, collega Margreet Rijntjes met de perstribune van Max. En zij heeft de gast, NRC-onderzoeksjournalist en misdaadverslaggever Jan Meeuwis, acteur Benja Bruinen, samen met podcasthost Jonne Serize over de podcast De Rode Lantaarn. Maar eerst ster en het nieuws. Wij zijn er volgende week weer. Zelfde plek, zelfde tijd. Dag!
1: En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden.
2: NPO Radio 1.
3: De Kunststof Podcast is 3 weken lang te vinden op de Parade in Den Haag. En te horen op NPO Radio 1. Met deze week...
4: Van Lunatic tot Zoof en van Wim T. Schippers tot Jomanda. Dick van den Toorn houdt van eigenzinnige eenlingen. Kom naar onze tent op de Parade in Den Haag. Of luister live naar de radio.
3: Kunststof. Vanavond om 6 uur op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Meer doen met uw vermogen? Investeren in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
7: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: NPO Radio 1, 12 uur.
5: Margreet Rijntjes.
13: Goedemiddag, misdaad en wielrennen vandaag op het menu van de perstribune. Over een uur twee van de makers van de populaire wielerpodcast De Rode Lantaarn. Benja Bruining en Jonne Serize. En zometeen misdaadjournalist Jan Meeuws van NRC. Hij heeft voor Podimo een nieuwe reeks gemaakt van zijn podcast Narcos in Nederland. Maar nu eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal met de lezer van dienst.
14: En dat ben ik, Jeroen van Kam. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Als reactie heeft de VS bombardementen uitgevoerd op Iran. Contact nu met Midden-Oosten-correspondent Desi Moore. Ja, Desi, waar zijn die aanvallen gemeld?
15: Het Amerikaanse leger zegt dat het ruim 140 doelen van de Iraanse revolutionaire garde heeft gebombardeerd op meerdere plekken in het land. Voornamelijk in het zuiden, maar in verschillende Iraanse provincies. En dit kwam vannacht als reactie dus op een Iraanse aanval op een passerend schip in de straat van Hormuz. De straat is volgens de Iraanse Nationale Garde voorlopig nu al dicht voor alle scheepvaart. En dat is precies het punt. Teheran wil hun controle over de zeestraat laten zien. En als reactie viel Iran Amerikaanse bases in de Golfstaten en Jordanië aan, waar vannacht en vanochtend dus op verschillende plekken het luchtalarm klonk.
14: Ja, valt al iets te zeggen over hoe groot de schade is of slachtoffers zijn?
15: Nou ja, het gaat dus voornamelijk om militaire doelen die in Iran geraakt zijn. Ruim 100 dus. Maar wat de schade daar dan is, dat blijft echt heel moeilijk te achterhalen. We horen bijvoorbeeld over communicatieinfrastructuur die geraakt is, wapenopslagplaatsen. Iran zegt onder meer een Amerikaans commandocentrum op een luchtmachtbasis in Jordanië geraakt te hebben. Daar is nog geen bewijs voor. De Jordaniërs bevestigen wel dat daar Iraanse aanvallen zijn geweest, maar dat er geen schade is. En vanuit Doha in Qatar horen we over 3 gewonden vanwege vallende brokstukken. Vanwege dus die Iraanse aanvallen op Amerikaanse basis daar.
14: Ja, nu is er van een staakt het vuren geen sprake meer, maar er wordt nog wel onderhandeld, hè, tussen Iran en de VS. Wat betekent dat voor die onderhandelingen nu?
15: Nou, dit maakt het er natuurlijk allemaal niet makkelijker op. Er zijn nog steeds gesprekken gaande. En dat is ook wat we van president Trump hoorden eind vorige week. Hij zei, de gesprekken met Iran gaan door, maar het staakt het vuren is voorbij. En dat zien we dus. Die gesprekken gaan inderdaad door. Gisteren nog in Oman. En er zijn met een zekere regelmaat dit soort aanvallen. Daar komt dan weer een reactie op. En zo is dit eigenlijk de grootste geweldsescalatie sinds een kleine maand geleden die intentieverklaring werd getekend door de Amerikanen en de Iraniërs. Dat is een reeks voorlopige afspraken die eigenlijk verschillend worden geïnterpreteerd door de verschillende kanten, die nog nader moeten worden uitgewerkt, die afspraken. En eenvoudig zal dat dus niet worden, dat zien we nu wel. En in de tussentijd is dit dus eigenlijk de status quo. Hoopt iedereen hier in de regio dat dit niet weer verder uit de hand zal lopen. Vooral de Golfstaten natuurlijk ook, die nu deze week allemaal een paar keer geraakt zijn. Die Amerikaanse basis die ze daar huisvesten. En je ziet Qatar en Oman als bemiddelaar dat die toch druk weer in de weer zijn. Deze escalatie zoveel mogelijk in te perken om toch maar weer een oplossing te komen. Maar echt makkelijk lijkt dat niet te worden.
14: Zal het niet worden. Correspondent Daisy Moore, dankjewel. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Die zorgt daar voor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd. En op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Donald Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op politica Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar ze donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er volgens nog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn gisteravond meerdere opstootjes en vechtpartijen geweest. Het was de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Hulporganisaties besloten voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen, omdat ze de veiligheid van hun werknemers niet meer kunnen garanderen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. De krant had negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners meedenken over die camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen.
16: Het NOS-journaal.
14: Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond de paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond, zegt de Canadese politie.
17: Another 4 individuals have been transported to local hospitals with serious injuries. 2 firearms were recovered at the scene. This was a very active and chaotic scene. At times, there was some concern of an active shooter. That turned out not to be the case. As you can imagine, the information is flowing very, very quickly when something like this is unfolding.
14: In de chaos zijn 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft 2 vuurwapens gevonden. Naar verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren raakte de bal, vlak voordat Engeland de 1-1 maakte, een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk het doelpunt. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen in de halve finale. Treffen de Engelsen woensdag Argentinië. De 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood voor de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. En dan nog het weer hier, zonnig en warm. In het noorden nog wat bewolking, temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en maximaal 32 in het zuiden.
13: Erwin de Hart bij de ANWB, vakantieverkeer?
18: Ja, vakantieverkeer, over het algemeen recreatieverkeer. Op de A7 Groningen richting de Duitse grens staat tussen Oudeschans en de Duitse grens 2 kilometer file vanwege de controles. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en Duitsland 3 kilometer file. Ook daardoor controles, nu 20 minuten vertraging. De A27 Almere richting Gorinchem door een spoedreparatie bij Knooppunt Lunetten 3 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Utrecht richting Gorinchem staat 4 kilometer file door de langdurige werkzaamheden bij Knooppunt Even dingen, 10 minuten vertraging.
13: Nou, toch nog een hele lijst, dankjewel. Over een uur in de perstribune, het 10-jarig jubileum van de oudste wielerpodcast van Nederland. Dat is De Rode Lantaarn. En te gast zijn podcastmakers Benja Bruining en Jonne Seriese. En over een paar minuten geeft misdaadjournalist Jan Meeuwis een antwoord op de vraag wat hij typerend vindt aan de narco's in Nederland.
19: Ster. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
20: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
21: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
22: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
22: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
25: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
26: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
27: Hans, alleen de prijs is anders.
28: Ontdek de Goudse Zomer.
0: Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
0: Ontdek en proef het geheim van de Goudse kaas en stroopwafels.
2: NPO Radio 1. Max.
4: De perstribune. Margreet Rijntjes.
13: Jan Meeuwers, ben jij wel eens ergens gekomen waar ze dachten dat jouw broer zou kopen?
6: Nee, maar ik heb wel heel veel mensen aan de lijn gehad die dachten dat ik Tom-Jan was.
13: Ja, want je broer heet Tom-Jan, is ook journalist bij de NRC, politiek journalist. Dat is verwarrend.
6: Ja, dat klopt. Ja. Hadden ze mij maar Hans of Johan genoemd, hè?
13: Nou ja, of Tom-Jan zegt, weet je wat, vanaf nu heet ik Tom. Kan ook nog.
6: Ja, maar hij hecht aan zijn naam en dat kan ik hem niet kwalijk nemen.
13: Nee, dus dat snap ik. En natuurlijk, iedereen begint hierover, snap ik. Het is een verhaal met een baard inmiddels. Maar ik kan me voorstellen dat jullie je ouders ook wel eens hebben gevraagd... was de creativiteit op?
6: Nee, ik werd geboren op de verjaardag van een bedlegerige broer van mijn vader. En toen moest ik naar hem vernoemd worden. En als het aan mijn oudere zussen en broers had gelegen... dan had ik een Jean-Jacques geheten. Eerlijk gezegd ben ik dus wel blij dat ik gewoon Jan heet.
13: Jan Meeuwers, je bent misdaadjournalist bij NRC. Schrijft over de georganiseerde misdaad. Hoe die onderwereld verweven is met de bovenwereld. Maar je bent ook veelvuldig te horen in allerlei podcasts. Sinds begin deze maand in een nieuwe reeks Narcos in Nederland voor Podimo. Aangekondigd als de Wie is wie in de Nederlandse drugseconomie. Nou, genoeg om over te praten. De komende twee uur. Media en sport op de perstribune van Max.
4: De perskaart.
13: Jan Meeuwers, geboren op 9 oktober 1965 in Maden. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit vind ik typerend aan de narco's in Nederland.
6: VOC-mentaliteit. Of gezonde Hollandse handelsgeest.
13: Dit is de grootste misdaad die ik zelf ooit heb gepleegd.
6: Ik denk als jonge middelbare scholier... dat ik een pen stal. En het vriendje met wie ik was werd gepakt door de politie en ik niet.
13: Deze ontmoeting zal ik nooit vergeten.
6: Februari 1990. 14e straat en First Avenue. De eerste kus met mijn huidige echtgenoot.
13: Dit is in de maatschappij een rode vlag die duidt op criminaliteit.
6: Lege bedrijfspanden op stille locaties... die de vergane glorie van een stukje lokale economie typeren.
13: Als ik geen journalist was geworden, dan was ik nu...
6: officier van justitie.
13: Dit is een levendige herinnering aan de boerderij van mijn ouders in Maden.
6: Op een mooie zomerdag dat het aan de voorkant van het huis regende... en aan de achterkant niet.
13: Als jongste telg in een gezin van 12 kinderen leer je om...
6: Voor jezelf op te komen en van je af te bijten.
13: Dit vond ik intimiderend om mee te maken.
6: Het moment dat ik in de rechtbank in Haarlem was... en Willem Holleder geen hand durfde te geven.
13: In mijn huis herinnert dit voorwerp aan de georganiseerde misdaad.
6: Een rijtje boeken die ik gemaakt heb. En tegenwoordig krijg je tegels voor podcastprogramma's.
13: Ja, nou niet iedereen hoor. Deze eigenschap van criminelen zou ik graag zelf willen hebben.
6: Het opportunisme.
4: Luister de perstribune ook via onze podcast.
13: Ja, komt opportunisme niet voor in jouw karakter?
6: Zeker. Journalistiek is natuurlijk ook bij uitstek een opportunistisch vak. Maar wij hebben ook wel last van wat principiële uitgangspunten... die ons werk leiden, of last. Dat is goed dat dat gebeurt. Voor mijn serie heb ik bijvoorbeeld met een aantal keren met Min Kok gesproken... die ook terugkomt in die serie. Min Kok is een van de meest invloedrijke criminelen van het land. Durf ik wel te zeggen. En daar zit een vorm van opportunisme in die ook wel... Ja, bij sommige momenten denk je van... Oh, goh, ik wou dat ik dingen zo makkelijk naast me neer kon leggen.
13: Ja. Bedoel je, daar zit opportunisme in datgene wat hij vertelt, of in het feit dat je hem te gast hebt in je podcast?
6: Nee, niet zozeer in wat hij vertelt of dat hij te gast is, maar meer in de. Kijk, daar gaat een manier van leven schuil. Die. Kijk, georganiseerde misdaad, dat kent natuurlijk heel veel heftige momenten. En dat gaat bij tijd en wijde ook over leven en dood. Zonder iemand van moord te willen beschuldigen hier. En het gaat ook over het gemak waarmee heel veel geld verdiend wordt. Of heel veel geld verloren wordt. En iemand als Kok is ogenschijnlijk iemand van wie dat heel makkelijk afglijdt. En dat is een vorm van opportunisme. Die, ik ben een tobber, zal ik maar zeggen. Ik herkauw heel veel van wat ik meemaak en waar ik mee bezig ben. En dat leidt wel eens tot een vol hoofd. Mm-hmm. En dat zie ik bij hem niet.
13: Nee. En dat zou je best anders willen.
6: Ja, dat is best wel handig om gewoon iets te kunnen vergeten en er nooit meer over na te hoeven denken. Ja.
13: Zou je bevriend kunnen zijn eigenlijk met een crimineel?
6: Ja, maar dat ben ik niet. Dus dat wil zeggen dat ik heb best wel. Ik zie best wel mensen regelmatig uit het crimineel milieu. En dat gaat er dan ook wel. Vriendschappelijk is een groot woord, maar. Normaal aan toe. Mm-hmm. Maar je moet ook een zekere afstand houden tot je onderwerp. Dat vind ik. Dat geldt ook voor. Sportjournalistiek of politieke journalistiek. Hè. Je moet uiteindelijk hard kunnen zijn als het nodig is. En. Distantie. Tot je onderwerp is toch wel een belangrijke voorwaarde voor goede journalistiek.
13: Maar goed, je zegt, als ik zeg, kan je daarmee bevriend van, zeg je ja?
6: Ja, nee, omdat, god, ik zeg altijd, criminelen zijn net mensen. En ik kom mensen tegen die in dat wereldje zitten waar je ontzettend mee kunt lachen. En die ik heel geschikt vind. En waar ik het goed mee kan vinden.
13: Of het zou een vriend kunnen zijn geweest in het gewone leven.
6: Precies. Sterker nog, ik ben wel mensen tegengekomen die, weet je, bijvoorbeeld op dezelfde middelbare school hebben gezeten dan ik. Maar dan een paar jaar jonger zijn, waarvan je dan denkt, als het toeval was geweest, dan hadden we in dezelfde klas gezeten. En dan waren we misschien wel jeugdvrienden geweest.
13: Ja.
6: Dus dat kan heel goed.
13: Ja.
6: En je ziet het ook wel veel. Terug, je hebt dat bijvoorbeeld in de wereld van de voetballerij. Daar zie je best wel veel jongens die hebben vrienden die zelf de afslag naar de criminaliteit of de georganiseerde misdaad hebben geslagen. Maar mensen zijn dan in hun tienerjaren vriend geweest. Het was op een gegeven moment een voetballer van PSV werd verweten dat hij bij een vriend op bezoek ging in de gevangenis. Terwijl ik eigenlijk dat een heel mooi gebaar vond. Van je bent een vriend. En als je een vriend bent, dan ben je er ook als het niet goed met iemand gaat.
13: Ja.
6: En vriendschap betekent niet dat je per se alles wat hij of zij doet, dat je daarmee eens bent of dat je dat ook zou doen. Maar vriendschap is, het zegt iets over persoonlijk contact. Dus dat verwijt heb ik nooit begrepen. Ik vond het wel mooi.
13: Ja, dus als jij iemand vanuit Made had gekend die nu in de georganiseerde misdaad had gezeten, en dat was mm-hmm. toen een jeugdvriend. Was het nog steeds een vriend geweest die je op had gezocht als hij gepakt was, dan in elk geval in de gevangenis?
6: En dan had ik misschien wel uit moeten leggen van, joh, die vriendschap van toen, dat wordt nu ingewikkeld. Want het kan zijn dat ik op een gegeven moment iets heel lelijks over jou moet gaan schrijven.
13: Ja.
6: En als dat zo is, dan doe ik dat. Tenzij ik besluit, weet je, het komt zo dichtbij, ik doe het niet.
13: Nee.
6: Dat kan ook nog. Maar die lijnen, dus het idee dat er een soort van harde lijn is. En alle misdadigers, het zijn foute mensen, die deugen niet. En zij doen dingen die niet mogen.
13: Ja.
6: En daar worden ze soms voor gestraft. En er zijn ook criminelen waarvan ik het liefst zo ver mogelijk wegblijf. Maar er zijn ook mensen van wie ik denk van eigenlijk een hele geschikte peer.
13: Willem Holleder durfde je in de rechtbank van Haarlem, zei je geloof ik, niet een hand te geven.
6: Ja, dat was in het najaar van 2014. Hij stond toen terecht samen met een paar andere grote criminelen. En ik was toen bezig met het plan om een boek te gaan maken. Dat is 8-9 maanden later uitgekomen. En ik had hem nog nooit gesproken, nooit de hand geschud. En hij stond daar toen met zijn toenmalige advocaat, Stijn Frank. Hij is nog niet zo heel lang geleden overleden. En ik dacht, zal ik het doen? En mijn hart klopte in mijn keel. En ik had het lef niet om het te doen.
13: En is dat typerend voor jou, Jan Meeuw?
6: Dat was wel in het moment dat ik eigenlijk op het punt stond om echt misdaadjournalist te worden. Ik had in het verleden best al wel veel over Holleder geschreven, maar ik had geen netwerk in het crimineel milieu. En ik ben wel, als het gaat om contacten in mijn werk, ben ik een voorzichtig mens. En ja, dat was toen wel een, dat was een uiting daarvan.
7: Ja. Heb je daar spijt van?
6: Nee. Ja, het is een, het was wat het was. Ik bedoel, ik kan dat goed uitleggen. Ik doe er ook niet. Het staat in de inleiding van het boek wat ik over hem gemaakt heb. En ik zou het inmiddels wel doen.
7: Ja. Hè,
6: dus als de gelegenheid zich opnieuw voor zou doen, zou ik dat zeker doen.
7: Alle criminelen zou je een hand geven trouwens, als de mogelijkheid was?
6: Ja, in principe zou ik met iedereen wel willen praten. Tenzij ik weet van tevoren, dit wordt dermate vervelend of bedreigend. Daar ga ik niet aan meedoen. Nee. Maar het is mijn werk om met die mensen contact te hebben en journalistiek mee aan de slag te gaan. Dus ja, als je er niet mee wil praten, dan is het misschien beter om een ander vak te gaan beoefenen.
7: Jan Meeuwis is de gast, misdaadjournalist voor NRC. Na een studie sociologie begon zijn journalistieke carrière bij het FD. Daarna vertrok hij naar de Volkskrant en werd daar economieredacteur. Sinds 2014 houdt hij zich voor NRC bezig met de georganiseerde misdaad en publiceert hij ook boeken, onder andere Het kwam al langs, over Willem Holleder. Tegenwoordig is hij verder heel actief als podcastmaker en verdiepte hij zich voor een nieuwe reeks narco's in Nederland in de generatie mokromafia. Dit uur Jan Meeuwis op de perstribune van Max.
8: De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Ja, dat is natuurlijk jouw stil, hè? Schrijven daarover. Als jij dan langs lege bedrijfspanden rijdt op stille locaties, staan daar dan speciale voelhorens aan?
6: Ik rij veel door het land. En dat vind ik ontzettend leuk. Omdat de autorij vind ik ontspannend. Maar de geografie en de inrichting van het land helpt je om heel veel verschillende dingen te begrijpen. En ook misdaad. Dus als je bijvoorbeeld in het Westland bent, of je bent in de Rotterdamse haven, en je ziet de omvang van die activiteit die daar plaatsvindt, dan snap je ook hoe relatief gemakkelijk het is om daar allerlei illegale dingen in te verbergen. En als je door Nederland rijdt, dan zie ik dus allemaal dingen waar ik denk, oh ja, dat zou zomaar kunnen. En als ik kom je ergens rijden in een op het platteland en dan zie je daar een oud bedrijvenpark uit de jaren 70 waar nauwelijks activiteit meer is.
7: Dan weet jij genoeg.
6: En dan denk ik meteen, hier zou het zomaar kunnen. Ja. Niet dat ik dan dat ik meteen zie, daar zit een drugslab of daar wordt cocaïne opgeslagen of zo. Maar wel dat je denkt, dit is een hele geschikte locatie.
7: Ja.
6: En daar krijg je naarmate je dit, ik doe dit nu een jaar of 10, 12. Je krijgt daar natuurlijk ook wel steeds beter gevoel voor, omdat ik gewoon meer weet over hoe die handel werkt. En dan begin je dingen beter te snappen. En dan denk je ook wel van, dit is een loods. Waarschijnlijk in de middle of nowhere, maar in 10 minuten zit je op een groot snelweg. Dat is eigenlijk heel aantrekkelijk.
7: Ja, dus je gaat wel een beetje meedenken.
6: Ja, je gaat een beetje denken over, zo zou maar kunnen.
7: Ja. We spraken jou eventjes en toen zei je, ik ben super druk geweest, want je werkt momenteel aan een artikel over een recordvangst cocaïne. Mm-hmm. Een paar weken geleden, terug op zee is dat gebeurd, bij Madeira en de Canarische eilanden. We hebben een bericht hierover uit het NOS Journaal van 8 mei.
9: Spanje weet het nu zeker. Hun kookvangst vorige week is de grootste ooit. Onderschept op zee samen met 5 Nederlanders.
10: 30 ton cocaïne. Het zat verborgen in dit schip.
11: El valor estimado de esa droga, esas 30.215 kilogramos, si no me equivoco, es de más de 812 millones de euros. El valor de esa cocaïne.
10: Een ruim vol cocaïne. Meer dan 1000 pakken. Een deel van de tientallen bemanningsleden komt uit Nederland. Vermoedelijk werkten ze aan boord als bewakers. Met de cocaïnevangst op zee is volgens Europol een snelweg voor cocaïnetransport ontregeld.
7: Ja, een snelweg van cocaïnetransport. 30 ton is 30.000 kilo.
6: Ja.
7: Dat is dan interessant nieuws voor jou. Dus dan ga je meteen aan de slag?
6: Ja, dit was wel een interessant gegeven. Het was ook dat schip, dat heette Arconian. Dat is geladen in Freetown. Dat is de havenstad van Sierra Leone. En in Sierra Leone zit op dit moment een hele bekende Nederlands crimineel, Bolle-Jos Leidekkers. Er zaten Nederlanders aan boord. Dus dan komt al snel de vraag op, heeft Leidekkers hier iets mee te maken? Nou, volgens mij is daar het ultieme antwoord nog niet op gegeven, maar er wordt wel nadrukkelijk over gespeculeerd. En vervolgens kwam ik via Duitse collega's die bezig waren met een onderzoeksproject, en die ik dan ken uit het verleden. die kwamen, die belden mij en die vroegen van, zou jij willen meedoen aan een onderzoeksproject wat wij nu aan het doen zijn? En dat gaat eigenlijk over grootschalig cocaïnesmokkel via de Atlantische Oceaan. En daar heb ik ja op gezegd en daar heb ik geen spijt van.
7: Want?
6: Nou ja, kijk, je denkt als je 10, 15 jaar iets doet dat je alles weet, of veel weet. En ik werd echt totaal verrast over wat ik nu allemaal zie en hoor en lees.
7: Wat dan?
6: Nou, dat gaat met name over smokkel met zogeheten snelle bootjes. Die worden in het verleden werden die dingen Zodiacs genoemd. Tegenwoordig noemen ze Go-Fast. En de kern van het verhaal is dat die route, daar spelen die snelle bootjes spelen een hele belangrijke rol in. En dat leidt wel tot enorme uitdagingen voor de opsporing. Heel veel meer kan ik er niet over zeggen, want ik heb een afspraak gemaakt dat wij dit allemaal gaan publiceren aanstaande donderdag om 6 uur 's ochtends. Dus dan komt er meer. Het is wel bijzonder, moet ik zeggen.
7: Ja, je kijkt ook helemaal met suspense in je ogen.
6: Ja, nee, het is echt. Nee, maar goed, nogmaals, dat je denkt van, nou ja, weet je, ik snap het wel hoe het werkt. En dan zie je dingen. En dan zie je dus ook het talent wat sommige criminele netwerken hebben voor bijvoorbeeld logistiek.
7: Ja, dat bewonder je dan eigenlijk ook.
6: Ja, nou, bewonderen is niet, maar ik denk
7: je
6: wel.
7: Je ziet het talent.
6: Het is inventief. Dit is echt inventief en slim. En kijk, smokkelen is natuurlijk, dat is een wapenwedloop met de politie. En niet, dit is niet een loftrompet op smokkelaars, zo is het helemaal niet bedoeld. Maar ik kijk daar wel naar en dan denk ik, wauw, dit is wel ontzettend inventief en slim gedaan. En als je dus wil uit het beeld van de politie wil blijven, dan is dit wel een hele slimme manier.
7: Ja.
6: Dus daar kan ik dan wel, daar kan ik een bepaalde. Dat fascineert mij. Het is een woord gebruik ik graag. En ik heb luisteraars die vinden dat ik het te vaak gebruik.
7: Ja.
6: Maar hoe werkt dat dan? En hoe krijg je dat bedacht? En wie zou dit bedacht hebben? Dat soort vragen komen allemaal bij mij op. En daar ben ik dan heel nieuwsgierig naar hoe dat in elkaar zit.
7: Ja. Maar is dat specifiek voor de misdaad? Of had die fascinatie ook voor iets anders kunnen zijn?
6: Nee, maar die fascinatie had ook heel erg voor andere dingen kunnen zijn. Kijk, ik ben van oorsprong ben ik een financieel-economisch verslaggever. Dus ik ben begonnen in de dagbladjournalistiek als beursverslaggever. En daar kwam ik als boerenzoon in een wereld terecht die volstrekt nieuw voor mij was. Dus de wereld van het grote geld, van de bankiers, van de beurshandelaren. En dan kom je in een subcultuur terecht. Met zijn eigen regels, met zijn eigen gewoontes, met zijn eigen manier van doen. Waar ook heel veel mis was en waar ook fraude werd gepleegd.
7: Ja, witte woorden criminaliteit.
6: En geld werd wit gewassen, belasting werd ontdoken. En ik vond het interessant hoe dat werkte. En hoe die mensen met elkaar omgingen. En dan kwam je er bijvoorbeeld achter, dan had je in de top van ABN AMRO jonkeren, mensen met een aardappel in de keel, zouden wij in Brabant zeggen.
7: Mm-hmm.
6: En je had marktkooplieden en dat waren beurshandelaren geworden. En hoe dat werkte en hoe die werelden bij elkaar pasten of niet bij elkaar pasten, heb ik altijd interessant gevonden. Ik heb voor de Volkskrant een hele serie gemaakt over de bouwfraude. Dat was een affaire aan het begin van deze eeuw. En dan kom je in een andere subcultuur terecht van prijsafspraken van mensen die met elkaar zaken doen op een bepaalde manier. En ook dat vond ik heel interessant.
7: Om een loop ergens op zetten eigenlijk.
6: Om te beschrijven wat daar gebeurt en te begrijpen wat daar gebeurt. En toen ik over misdaad ging schrijven, had ik datzelfde. En wat ik nu heel erg doe, is probeer met een economische blik naar dat fenomeen te kijken. Omdat ik vind van ik ben niet van het moraliseren. Niet dat ik geen meningen heb of dat ik dat niet af en toe doe. Dat is allemaal waar. Maar ik probeer gewoon te begrijpen hoe werkt dat.
7: Ja.
6: Het is gewoon een economische sector.
7: Ja.
6: En hoe zit dat in elkaar? En hoe werkt het? En wie zijn de mensen die daar actief zijn?
7: Ja, omdat je wel net bij de perskaart zegt, als ik geen journalist was geworden, dan was ik officier van justitie. Wat natuurlijk het oplossen is van criminaliteit. Zit dat er ook een beetje in?
6: Ja, het is natuurlijk, je op een bepaalde manier probeer je te begrijpen hoe iets werkt. En kijk, een officier van justitie moet dan natuurlijk bewijs vergaren,
7: mm-hmm,
6: waarmee iemand die de wet overtreedt kan worden veroordeeld door een rechter. Dat is natuurlijk niet mijn werk, maar om dat bewijs te kunnen vergaren moet je mensen begrijpen, moet je fenomenen begrijpen. En in die zin zit daar een enorme overlap in.
7: Ja, het is een beetje dezelfde taartpunt.
6: Ja. Ja, en ook dezelfde manier van denken.
7: Ja.
6: En nou ja, goed, dat is...
7: De machinaties en het bewijs verzamelen,
6: ja, precies,
7: eigenlijk ook.
6: Ja. En dan, kijk, journalistiek gaat over journalistiek bewijs, maar dat is een heel andere vorm dan strafrechtelijk bewijs wat in een rechtbank stand kan houden.
7: Ja.
6: Maar het denkproces en de manier van kijken naar de wereld, daar zit heel veel overlap in. En ja, het zou nu nooit meer kunnen, maar stel dat ik... Ik heb 40, denk een jaar of 20 geleden wel eens gedacht van, goh, zal ik rechten gaan studeren om dat nog een keer te doen? Maar toen had ik jonge kinderen.
7: Ja, maar dan zit er toch iets achter, namelijk de wereld mooier willen maken en die mensen achter slot en grendel krijgen.
6: Was meer van, als ik nou nog iets naast de journalistiek zou willen doen.
7: Het intellectuele daarvan.
6: Ja, het intellectuele. Dat was, kijk, ik heb niet... Dat is namelijk het verschil tussen journalistiek en het Openbaar Ministerie. Mm-hmm. Strafvervolgen is, dan moet je moraliseren. Het Openbaar Ministerie spreekt mensen aan op wat mag en wat niet mag. En op het moment dat het zo erg is, in het ogen van, dan leggen ze dat voor aan de rechter. En die moet er dan over oordelen. Ja. Dat hoort echt heel erg niet bij de journalistiek,
7: nee,
6: vind ik.
7: Nee, nou, en daar heb je voor gekozen. En je bent sinds alweer een tijdje podcastmaker, Jan Meeuwis. Sinds deze maand het tweede seizoen van de serie Narcos in Nederland. In het eerste seizoen portretteerde je de oudere generatie en in dit nieuwe seizoen de opkomst van een nieuwe generatie drugsmokkelaars.
3: Nederlands meest gezochte crimineel, Bolle Jos.
5: Mafiabaas Rafael Imperiale.
12: Rico de Chile.
14: Vermeende drugsbaron Piet Costa.
15: Er lopen nog rechtszaken. Er zijn ooggetuigen die niet kunnen praten omdat ze nog vastzitten of waarbij de belangen in het criminele milieu nog te groot zijn. Toch wil ik deze kopstukken en hun geschiedenis vertellen om te laten zien waar Nederland nu staat. Daarvoor spreek ik ook met een kopstuk uit de vorige generatie, de Amsterdammer Mink Kok.
16: Dat mensen impulsief kunnen handelen en voor heel weinig jongens zover kunnen krijgen, die dus niet weten wat ze doen, waarschijnlijk nooit een wapen in hun handen hebben gehad. Ja, en dan krijg je ongelukken.
15: Ze zijn genadelozer dan ooit.
7: Ja, Mink Kok doet mee. Heeft hij er belang bij? Hij is net uit de gevangenis, overigens.
6: Ja, hij is begin dit jaar naar een celstraf van 6 jaar. Is hij vrijgekomen. Heeft hij er belang bij? Ik denk dat hij heeft het mij als volgt verteld. Er gaan heel veel verhalen over mij. En,
7: in de gevangenis?
6: Nou, in de gevangenis, maar ook...
7: In het milieu.
6: In het criminele, maar ook in de gewone mensenwereld. Hm. En dan vertel ik liever mijn eigen versie dan dat jij allerlei versies gaat vertellen waarvan ik denk dat het niet klopt. En heeft hij een belang...
7: Wacht even, hij zegt, er gaan een heleboel verhalen over jou? Of
6: over hem. Er gaan heel veel verhalen over hem, ja, waarvan hij zegt, okay, ik weet niet hoe ze het bij elkaar verzonnen hebben, maar het klopt allemaal niet. En nou goed, ik heb hem benaderd met... dit project, van dit is wat ik ga maken. Nou, ik weet dat jij heel veel van die mensen hebt gekend. Of misschien nog altijd wel contact mee hebt. Zou je daaraan mee willen werken? Nou, heeft hij over nagedacht, heeft hij ja op gezegd.
7: Mm-hmm.
6: Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij overal op alle vragen antwoord geeft. Want dat is weer wat anders.
7: Ja.
6: En ik zeg altijd, als journalist is het mijn vak om vragen te stellen. Maar mensen mogen zelf weten of ze daarop willen beantwoorden, ja of nee. En
7: Er ook verhalen over jou? Want dat dacht ik aanvankelijk dat je dat bedoelde.
6: Oh, er gaan ongetwijfeld verhalen over
7: mij. Want dat vroeg ik me af, misschien heel naïef. Maar kun je een podcast luisteren? Want je kan natuurlijk geen internet hebben als veroordeelde crimineel. Maar kunnen ze jouw podcast luisteren?
6: Als je in de gevangenis zit, kun je niet luisteren.
7: Nee.
6: Want je hebt echt een internetverbinding nodig. Okay. Die hebben zij niet.
7: Nee.
6: Ze kunnen wel boeken lezen. Of ze audioboeken kunnen luisteren, weet ik eigenlijk niet. Ik denk het eigenlijk wel. Want daar heb je wel een drager nodig. En dat is dan vaak weer een probleem. Omdat je daar eventueel ook andere dingen mee zou kunnen doen. Als je slim bent. Maar boeken lezen mag wel. En ik weet dat mijn boeken, die worden in de gevangenis, zijn die populair.
7: Ja, wat is je imago? Wat zegt hij daarover?
6: Ik denk over het algemeen dat mijn imago er één is van zakelijkheid. En van iemand die, als die zegt dat hij iets doet, dat hij dat doet. Ja, betrouwbaar. Ja.
7: En ben jij wel eens gebeld? Hè? Want je hebt een heel verhalende stijl. Dus jij vertelt heel veel over iemand zijn geschiedenis. Ja. En hoe dat allemaal gegaan is. Heel verhalend, heel beeldend maak je het. Ja. Maar je hoort van alles over iemand, zijn achtergrond en zijn persoonlijkheid, et cetera. Word je wel eens later via benaderd ze van, hey, dat zeg jij nou wel, maar daar klopt helemaal niks van? Of details?
6: Ik word wel gebeld. En er zijn ook wel mensen die dan zeggen van, daar zit een detail in wat niet klopt.
7: En zeggen ze dan ook welk detail?
6: Ja, bijvoorbeeld Min Kok, want die zat in de eerste reeks. Zonder zijn medewerking, toen zat hij vast. Die zei, ja, dat ging dan over een wapenfonds in de jaren 90 op basis waarvan hij veroordeeld is. En ik zei daar, er zat een vingerafdruk op een wapen. En hij zei, nee, die vingerafdruk zat op een vuilniszak.
7: Ja.
6: En die vuilniszakken, die lagen ook in de gangkast van het appartement waar ik woonde. Suggestie met andere woorden, iemand kan daar een wapen ingestopt hebben, terwijl per ongeluk mijn vingerafdruk op die vuilniszak zat. Dat is op zich natuurlijk, kijk, als je erover nadenkt, dat klinkt voor de meeste mensen als triviaal. Maar dat kan heel erg belangrijk zijn.
7: Ja, natuurlijk. Baal je dan dat het dan toch niet klopte? Of tenminste, hij zegt dat het niet klopt?
6: Balen. Want kijk, wat ik nastreef is om te vertellen zoals ik vertel, heb je veel details nodig. Want anders, dus de beeldendheid, het mensen meenemen in een verhaal, heeft details nodig om dat goed te kunnen doen. En dat betekent ook dat er komen ontzettend veel van die details voorbij. En het zou onzinnig zijn om te denken dat dat altijd allemaal tot achter de comma helemaal klopt. Ja.
7: Ben je, vroeg ik me af, voorzichtig of misschien wel extra voorzichtig op het moment dat je mensen benoemt en de misdaden die ze begaan zouden hebben of hebben, als er mensen zijn die nog leven, criminelen?
6: Dat is wel een verschil, maar tegelijkertijd is het ook zo dat, kijk, je hebt natuurlijk ook criminelen die zijn overleden door wat voor reden dan ook. Mm-hmm. Die hebben natuurlijk familie. En ook voor die familie kunnen bepaalde dingen heel confronterend zijn of belastend zijn. Dus ik vind eigenlijk wel dat je daar ook rekening mee moet houden. Het is natuurlijk wel zo dat er spelen dingen in dat milieu. En dat op het moment dat mensen nog leven, dan word je daar sneller mee geconfronteerd. Dus een fout over iemand die nog leeft zal sneller consequenties hebben dan een fout over iemand die niet meer leeft.
7: Ja, nou ja, consequenties, dan kijk ik ook even naar jou. Want jij bent dan degene die zich onveilig voelt.
6: Ja.
7: Nou, als je het hebt over consequenties,
6: ja,
7: toch?
6: Ja, soms. Nou, maar soms ook gewoon van, weet je, kijk, journalistiek moet natuurlijk, en wij pretenderen dat we proberen zo dichtbij mogelijk bij de waarheid te komen. En dat betekent ook dat als je fouten maakt, is dat altijd vervelend. Als je dat moet corrigeren, is dat altijd vervelend. Maar nogmaals, het is ook zo van, kijk, het wordt erg op het moment die iemand beschuldigt van een moord die hij of zij niet gepleegd heeft.
7: Nee.
6: Of iemand op een boot zet, terwijl die boot nooit bestaan heeft. Of weet je, dat soort van dingen. Ja, dat moet allemaal. Ja, dat op het moment dat soort van hele fundamentele dingen niet kloppen, dan is het lastig. En daarvoor heb je, dat is een beetje het werk wat ik doe, is je hebt verhalen over die mensen, van die mensen. En daarnaast heb je dossiers die door politie en het Openbaar Ministerie zijn gebouwd. En ik probeer altijd wel de verhalen, voor zover ze niet op papier staan, te kijken van, past dit? Klopt dit? Kan ik dit terugvinden?
7: Maar stel dat jij ergens iets achterhaalt, mm-hmm, wat echt een verhaal zou zijn in NRC.
6: Mm-hmm.
7: En een scoop misschien wel. Mm-hmm. Maar waarvan je denkt, ja, dat nu openbaren is misschien wel gewoon een beetje link.
6: Ja.
7: Wat wint het dan in jou?
6: Ik heb op een gegeven moment, we weten inmiddels dat Ines Wesky is veroordeeld.
7: Ja.
6: Zij had op enig moment,
7: de advocaten?
6: De advocaat van Gino Taghi.
7: Mm-hmm.
6: Toen zij dat werk deed, was er een andere advocaat. Dat was Youssef, de neef van Gino Taghi. En ik had als enige journalist dat dossier. En eigenlijk kon je op basis van het dossier van Youssef zien dat er een onderzoek had gelopen naar Ines Wesky en een aantal familieleden van Gino Taghi. En toen moest ik op dat moment beslissen, ga ik de kattenbel aanbinden? En dat was lastig, omdat dat materiaal zat allemaal in het dossier. Maar Wesky en ook die familieleden, die waren formeel niet als verdachte aangemerkt. Dus dan moet je iets gaan schrijven. Waar

0: formeel niet als verdachte aangemerkt. Dus dan moet je iets gaan schrijven waar, op basis waarvan je de conclusie zou kunnen trekken. Dat betekent dat zij mogelijk dingen hebben gedaan die niet mogen. In de context van de vervolging van een advocaat van Taghi. En tegelijkertijd, daar zat zoveel spanning op. En dat bracht naar mijn idee op dat moment zoveel risico met zich mee. Dat ik het niet gedaan heb. En ik heb daar nooit spijt van gehad. En ik ben ook later wel mensen in de opsporing tegengekomen die zeiden, als jij dat toen gedaan had, dan was de kans dat je in de beveiliging had gemoeten vrij reëel geweest. Ja, dat is dan een keuze die je maakt. Ik kan ik nog uitleggen hoe ik dat gedaan heb. Ik ben naar mijn chef gegaan. Ik zeg, luister, het belang van NRC is misschien wel publiceren van altijd materiaal. Maar mijn belang staat daarmee op gespannen voet. Want dit zou mij in serieuze problemen kunnen brengen. Dus hoe gaan we hiermee om? Nou, zijn we gesprek aangegaan met de hoofdredactie. En hebben eigenlijk besloten wat we besloten hebben. Want dat is natuurlijk een ander dilemma. Hè? Weet je, ik werk voor een journalistieke organisatie. En het werk van die organisatie is dingen publiceren. Dat is wat wij doen. En soms kan dat dus jouw belang op gespannen voet staan met het belang van de krant in dit geval.
1: Ja, maar dan maak jij dus de afweging geen zin in persoonsbeveiliging.
0: Dat klopt, maar het was natuurlijk ingewikkelder geworden op het moment dat de krant had gezegd, ja, maar dit is maatschappelijk gezien zo belangrijk, we moeten wel publiceren. Ja, dan had het bijvoorbeeld kunnen gebeuren dat we dit helemaal anoniem zouden hebben gedaan. Of dat dan geholpen had, weet ik niet. Maar goed, het is dus, weet je, ik vind in ieder geval wel dat ik op het moment dat ik zelf zo'n beslissing neem, dat ik dat alleen maar kan doen na overleg met mijn bovengestelde.
1: Ja, maar goed, als hij had gezegd, Jan, je kan me wat, ik wil het wel publiceren, wat dan?
0: Dat is een goede vraag, weet ik niet. Dat was ingewikkeld geworden. Had ik het denk ik niet gedaan.
1: Wat had je niet gedaan?
0: Publiceren.
1: Nee, maar de hoofdredactie zegt, ja, maar Jan, dit willen we.
0: Dat is goed, nou, hier heb je het materiaal, ga je gang. Zet er een andere naam boven en succes ermee.
1: Ja. Je had in ieder geval je naam er niet onder willen hebben.
0: Nee.
1: In 2021, alweer een paar jaar geleden, start je met een zeer succesvolle andere podcast. Cocaïnekoorts heet die. Mm-hmm. Daarin onderzoek je met Else van Driel en Gabriella Adair de achtergrond en de opkomst van de inmiddels veroordeelde Ridouan Taghi. Ja. Een jongen met Marokkaanse roots uit het Utrechtse Vianen. Jullie staan ook stil bij de aan Taghi gelinkte moord op advocaat Dirk Wiersum. Dit is een scène uit jouw podcast.
2: Het is woensdagochtend 18 september 2019. De traumahelikopter reageert op een alarm dat 's ochtends vroeg om 7:50 wordt gegeven. Schietpartij aan de Eemsterrade in Amsterdam Buitenveldert. Het slachtoffer is Dirk Wiersum, een strafrechtadvocaat. De 44-jarige Wiersum zit al achter het stuur als naast hem een jongen opduikt. Hij is gekleed in een zwarte hoodie en heeft een wapen in zijn hand. De jongen strekt zijn arm om te schieten, maar het wapen weigert. Wiersum zegt dan iets tegen de jongeman. Die strekt dan nog een keer de arm en schiet. Als de lifeliner arriveert, is het al te laat. Dirk Wiersum is ter plekke overleden.
1: Hoe is dit om terug te horen?
0: Het is wel goed, vind ik. Kijk, je hoort hier heel veel details. Hè. Om maar even terug te komen wat ik daar straks vertelde. Dus je hoort heel precies hoe die schietpartij verlopen is. Je hoort dat er kennelijk meteen een helikopter is gebeld. De manier, zeg maar, de hoeveelheid kleine stukjes informatie is relatief groot voor het beschrijven van een scène die op zichzelf niet zo ingewikkeld is. Er komt iemand naar iemand anders toe, die heeft een wapen en die schiet.
1: Ja.
0: Dat is een beetje de. Dus hoe meer details, hoe rijker zo'n verhaal, hoe beter het wordt.
1: Ja.
0: Vind ik.
1: Ja. Nou, qua hoe je het gemaakt hebt, prachtig natuurlijk. Alleen, mag ik er iets kritisch over zeggen? Ja. Want het heeft natuurlijk een dramatisch effect. Hè? Er is muziek. Je hoort het geluid van de helikopter. Het is heel verhalend. Mm-hmm. En je zit er helemaal in, inderdaad, al die details. Ik vroeg me af, want je noemde net de nabestaanden in een andere setting. Denk jij na over hoe het moet zijn voor nabestaanden om dit te horen?
0: Ja. Er zijn ontzettend veel details die ook niet

0: nu nog niet kan delen. En die ik waarschijnlijk ook nooit kan delen. Over wat er die ochtend allemaal gebeurd is.
1: Met Dirk Wiersum bedoel je?
0: Ja, en zijn geliefde. Mm-hmm. Die hartverscheurend zijn. En die dat ontzettend goed zouden kunnen illustreren. Wat er op zo'n moment in het leven van de kring rondom het slachtoffer heen gebeurt. En die ontzettend helder duidelijk maken wat georganiseerde misdaad in zijn harde vorm allemaal kapot maakt. En die je tegelijkertijd toch niet kunt vertellen, omdat het belang van de mensen die dat dan aangaat groter is dan dat andere belang.
1: En dat andere belang is?
0: Kijk, er is een maatschappelijk belang om dit soort dingen te vertellen. En er is ook een maatschappelijk belang om te laten zien wat de impact van georganiseerde misdaad is. En toch vonden we toen, want ook daarvoor geldt, het zijn dan allemaal details die je bespreekt met collega's met wie je dit allemaal maakt. En want het is niet alleen ik die zo'n project maakt. Dat je moet beslissen van dat gaan we niet doen.
1: Nee. Want los van het feit dat het gewoon hartstikke goed natuurlijk gemaakt is, heeft het ook iets hoorspel, entertainment, alsof ik naar een film kijk en de tragiek er een beetje uit is. Dat is natuurlijk altijd zo, hè, als je iets reconstrueert, overigens.
0: Ja.
1: Alleen het is nog relatief kort geleden, dus ik dacht, of zou dat het criterium zijn waardoor ik het zo heftig vond eigenlijk?
0: Het is natuurlijk heftig omdat het heftig is.
1: Ja.
0: En kijk, de schrijven of audio maken over georganiseerde misdaad brengt altijd het risico met zich mee dat je iets sensationeel gaat maken. Of dat je mensen of handelingen gaat verheerlijken. En dat is een dun lijntje. En over dat dunne lijntje kun je ongelooflijk ver heen gaan. Of je kan heel erg aan de voorzichtige kant blijven.
1: Ja. En, wat vind jij hier nou van niet? Dat het
0: sensationeel. Vind ik niet.
1: Nee.
0: Het is wel zo dat bijvoorbeeld geluidseffecten, die spelen daar een hele belangrijke rol. Ik moet zeggen, kijk, dit was de eerste serie die ik in deze vorm gemaakt heb. Waar we het nu over hebben is mijn zesde. Dus je leert natuurlijk ook wat dat betreft weer heel veel bij en nuances. Dat lijntje is dun. En het is altijd weer ook luisteren naar de reacties van mensen, naar de reacties van betrokkenen. Ik weet ook, ik heb echt veel over Dirk Wiersum geschreven. En ik had in die periode ook heel veel contact met de advocaat die de familie bijstond. Gek genoeg was dat ook Stijn Franke.
1: Oh. Hebben zij dit ook gehoord? Weet jij dat?
0: Dat vermoed ik wel, maar dat durf ik niet met zekerheid zeggen. Ik weet wel dat ik in ieder geval de publicaties die ik in die periode gedaan heb, die heb ik allemaal met Stijn overlegd. En ik heb daar ook de details waarover we beschikten en waarvan we ons afvroegen, wat gebeurt er als we dit doen?
1: Ja.
0: Die hebben we aan hem voorgelegd.
1: Ja, want dat vroeg ik me af. Hoe wist jij eigenlijk dat dat wapen dus het eerst niet deed? Dat hij nog iets gezegd heeft? Hoe wist je dat?
0: Er zit in een dossier. Okay. Er zijn getuigen geweest die het hebben gezien.
1: Ja. Want dat is sowieso, jij maakt ook bij de vorige reeks, en dat maakt het heel beeldend en mooi om naar te luisteren, heel veel gebruik van opnames van de meldkamer, van de politie.
0: Ja.
1: Het wordt daarmee heel spannend en toegankelijk. Hoe kom je eraan?
0: Keepersgeluk.
1: Keepersgeluk.
0: Ik doe dit dus al heel lang. En je verzamelt natuurlijk gewoon door de jaren heen materiaal. En dan weet je op een gegeven moment, ja, dat dit materiaal zit daar of daar of daar, kan ik daar mijn handen op krijgen. En bijvoorbeeld, kijk, je doelt denk ik op de opening van Narcos in Nederland, Generatie Mokromafia.
1: Ja, precies.
0: Het gaat over schietpartijen in de statiedepartement.
1: Ja.
0: En dat is heel heftig materiaal.
1: Ja.
0: Daarvan heb ik me ook de vraag gesteld van, goh, kan ik dit doen? En ik vind van wel, omdat het ontzettend goed illustreert die heftigheid die daar is geweest.
1: Ja.
0: Kijk, en je kan dus altijd denken van, ja, maar dat moet je weghouden bij mensen, bij het grote publiek. Maar tegelijkertijd, als je wil dat het grote publiek begrijpt wat georganiseerde misdaad is,
1: ja,
0: dan moet je het juist niet weghouden.
1: Dit is wat het is, eigenlijk.
0: Dit is wat het is. En dan de stemmen die je hier dan hoort. Ik ken die mensen niet, dus dat moet ik moet ik eerlijk toegeven. Dus ik kan me voorstellen dat als die mensen dit horen, dat dat voor hen best nog wel confronterend kan zijn. En dat ze nog een keer herbeleven wat er toen gebeurd is. Maar tegelijkertijd, kijk, het is ook wel zo dat er momenten zijn dat je achteraf hoort van waarom heb je dat allemaal weggehouden. Dus dat is altijd een balanceer.
1: Ja, ik snap het.
0: En doe je het altijd helemaal goed? Ik vrees van niet. Maar daar handel je dan naar eer en geweten. Ja, en ik zeg altijd, en dat is volgens mij een hele goede vuistregel, kan ik mezelf aankijken? Kan ik de argumenten die ik heb gebruikt om de keuze te maken zoals ik hem gemaakt heb, kan ik die overbrengen? Kan ik het uitleggen? Dat is denk ik het belangrijkste. Ik krijg bijvoorbeeld ook, ik gebruik alle namen van deze mensen. Dat doet bijna eigenlijk niemand.
1: Nee, achternaam ook. Achternaam.
0: Volledig.
1: Ja.
0: En krijg ik heel veel vragen over, van waarom doe je dat? Ja, dat heeft voor een deel die vragen die stoelen op een misverstand dat wij geen namen van criminelen zouden mogen noemen. Dat staat nergens in de wet. Dat is een collegiale afspraak die wat mij betreft veel te ver is doorgeschoten. Dus ik heb daar mijn argumenten bij van waarom ik doe wat ik doe, op welke manier dat ik dat doe. En ik kan dat aan iedere crimineel die daar naar mij over toekomt en daar vragen heeft, kan ik het uitleggen. Vinden ze het leuk? Nee, ze vinden het niet leuk. Begrijpen ze het? Ik ben nog niemand tegengekomen die het niet begreep.
1: Nee. En stel dat een nabestaande zegt, ja, ik vind dit toch eigenlijk gewoon te heftig. Zou je dan veranderen?
0: Ik vind in ieder geval dat je daar altijd naar moet luisteren.
1: Ja.
0: En daarover na moet denken. En dan kan het zijn dat iemand een dermate goed argument heeft, Dat je moet beslissen, ik doe het toch niet.
1: Ja.
0: Maar het is heel ingewikkeld. Hè? Maar ik laat een ander voorbeeld wat dat op een bepaalde manier goed illustreert. Er is in 2020 werd er in Wouwseplantage een setje martelcontainers gevonden. Nou, dat verhaal kent iedereen wel. Ik ben daar op een gegeven moment een keer met een documentairemaker naartoe geweest. En dan kom je op zo'n terrein waar dan de mensen die eigenaar zijn van dat gebouw. En die krijgen daar natuurlijk de pas en de onpas journalist op bezoek. En die vinden dat verschrikkelijk. Wat ik heel goed snap. Heb je weer zo'n...
1: Weer zo'n kerel.
0: Ja, weer zo'n... Ik wou een ander lelijke woord gebruiken. Oh. Maar heb je weer zo'n gast die iets wil. Die mensen, er is, voor zover ik weet, is er nooit enig reëel teken geweest dat die mensen daar iets mee te maken hadden. Dus die hadden een pand, die hebben dat verhuurd. En zij zijn net zo goed slachtoffer als heel vaak anderen van dit soort dingen slachtoffer zijn. Maar betekent dat dan dat je niet meer naar die locatie moet gaan en dat je dat niet meer moet laten zien? Nou ja, dit soort dilemma's zijn dus spelen constant. En ja, je moet dat keer op keer afwegen.
1: Ja.
0: Maar het is natuurlijk wel zo dat in dit geval ben je eigenaar van een stuk vastgoed. Het is natuurlijk weer heel anders als jij nabestaande bent van iemand die vermoord is.
1: Ja. Nou ja, die martelcontainers die je nu noemt, hè, er zijn dus mensen inderdaad die een martelcontainer in Wouwseplantage neerzetten. Dat is de wereld waar jij je in begeeft. Mensen die dit soort dingen doen.
0: Ja, ik kende een van die mensen heel goed, toevallig.
1: Oh, en?
0: Ja, schrik je uit apenlazers op het moment dat je realiseert dat je dus een hele periode met iemand gesproken hebt die dit gedaan heeft. En ja, tegelijkertijd, dat is wat het is. En zij hebben er dan een verhaal bij. En ja, geloof je dat dan helemaal? Of denk je, ja, dat is dan. Dan moet je je toe verhouden. En dat betekent ook dat je wel met andere ogen naar iemand gaat kijken.
1: En met andere ogen überhaupt naar mensen om je heen? Omdat je denkt, ja, weet je, deze heb ik dat nooit van vermoed?
0: Nee, op zich niet. Ah, kijk, het is natuurlijk wel zo dat je weet dat je met mensen uit het milieu praat. Dus die doen natuurlijk allemaal dingen die waar ze het niet over hebben, maar die ze wel doen.
1: Ja.
0: En ik heb ook in die periode dat dus allemaal speelde, had ik met die persoon gewoon echt regelmatig contact. En dan denk je wel van, oh, ja, dit had ik niet zien aankomen. Dus het leert je natuurlijk ook weer wel om gewoon, ja, en wat ik begin zei, je moet een bepaald soort van distantie houden.
1: Ja, of ben je dan toch ook ergens een beetje naïef nog?
0: Nou, naïef niet, maar het is natuurlijk wel zo dat mensen je toch altijd weer kunnen verrassen.
1: Ja.
0: En kijk, deze man die zei, ja jongen, wij gingen die dingen nooit gebruiken. Dit was alleen maar om geloofwaardig te dreigen.
1: Ja,
0: god weet je, ik weet niet of dat waar is of niet. Dat is achteraf, kan dat een hele een verklaring zijn om er goed mee weg te komen. Ja. En misschien was het al waar, ik weet het niet.
1: Nee. Dat is bij jou om de hoek, hè, van waar jij geboren bent in Maden.
0: Ja, dit is wel een kilometer 50, 60 verderom. Maar het is wel echt West-Brabant. En West-Brabant is wel is wel, nou, heeft zich wel ontwikkeld in de periode dat ik daar weg ben. Dat is nu ruim 40 jaar. Tot een belangrijk gebied van de georganiseerde misdaad.
1: Ja, ja. En ja, daar ben jij opgegroeid. Je broer is, dat kwam mij in het begin helemaal aan de orde, politiek verslaggever, journalist. Zouden jullie het kunnen voorstellen dat jullie zouden wisselen? Zou hij geïnteresseerd zijn ook in jouw vakgebied?
0: Ik denk het niet.
1: En jij in dat van hem?
0: Ja, maar omdat ik al zo vaak verward word met mijn broer, als ik dan ook nog in hetzelfde journalistieke terrein actief word, dan dat is eigenlijk, dat is niet verstandig.
1: Nee.
0: Dus dat is, en ik, dus als ik in Den Haag zou gaan werken, ja, dan loop ik echt in zijn voetsporen.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Ik snap het hoor.
0: En dat is wel. Dus ik
1: gewoon blijven doen wat je doet.
0: Ik heb nog niet zo lang geleden de vraag gekregen: wil je niet voor NRC justitieverslaggever worden in Den Haag? En toen heb ik nee gezegd met deze reden.
1: Ik snap het. Nou, en donderdagochtend 6:00 is het nieuwe stuk van jou. We gaan het lezen. Dan lezen we dus alle details die je nu nog niet wilt delen. Dankjewel. Misdaadjournalist voor NRC Jan Meeuwis. Ik sprak je dus naar aanleiding van een nieuwe reeks van je podcastserie Narcos in Nederland, die je maakt voor Podimo. Na het NOS Journaal gaan we praten over de tour met twee makers van de wielerpodcast De Rode Lantaren, Jonne Seriese en Benja Bruining. De Rode Lantaren, de oudste en misschien ook wel de populairste wielerpodcast. Tot zo.
2: NPO Radio 1 zit bovenop de tour.
3: 3 weken lang.
2: NOS Radio Tour de France.
3: Met Guylaine Plag en Henry Schut.
4: We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
5: En daar gaat hij nog één keer staan. Hij ontbloot de tanden. Hij weet dat hij het weer gedaan heeft.
2: NOS Radio Tour de France.
3: Zometeen om 2:00
2: op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
14: e-boekhouden.nl.
15: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
16: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
17: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost, Autotaalglas.
2: NPO Radio 1, 1:00.
19: Margreet Rijntjes.
1: Goedemiddag, zometeen Benja Bruining en Jonne Seriese van de jubilerende wielerpodcast De Rode Lantaren te gast hier op de perstribune. Al 10 jaar lang geven de professionele bankhangers duiding aan de wielersport in hun podcast. En ook straks hier op de perstribune. Maar nu eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal, Jeroen van Kan.
14: De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in reactie daarop vannacht ook weer bombardementen uit op Iran, vertelt correspondent Desi Moore.
19: Het Amerikaanse leger zegt dat het ruim 140 doelen van de Iraanse revolutionaire garde heeft gebombardeerd op meerdere plekken in het land, voornamelijk in het zuiden, maar in verschillende Iraanse provincies. En dit kwam vannacht als reactie dus op een Iraanse aanval op een passerend schip in de straat van Hormuz. De straat is volgens de Iraanse Nationale Garde voorlopig dicht voor alle scheepvaart. En dat is precies het punt. Teheran wil hun controle over de zeestraat laten zien. En als reactie viel Iran Amerikaanse bases in de Golfstaten en Jordanië aan, waar vannacht en vanochtend dus op verschillende plekken het luchtalarm klonk.
14: Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden.
19: Dat is een reeks voorlopige afspraken die eigenlijk verschillend worden geïnterpreteerd door de verschillende kanten, die nog nader moeten worden uitgewerkt, die afspraken. En eenvoudig zal dat dus niet worden, dat zien we nu wel. En in de tussentijd is dit dus eigenlijk de status quo. Hoopt iedereen hier in de regio dat dit niet weer verder uit de hand zal lopen. Vooral de Golfstaten natuurlijk ook, die nu deze week allemaal een paar keer geraakt zijn, die Amerikaanse basis die ze daar huisvesten. En je ziet Qatar en Oman als bemiddelaar dat die toch druk weer in de weer zijn deze escalatie zoveel mogelijk in te perken om tot toch maar weer een oplossing te komen. Maar echt makkelijk lijkt dat niet te worden.
14: Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Die zorgt daar voor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met noodweer. 134 mensen raakten eraan gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op politica Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar ze donderdag dood werd gevonden. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwacht overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder fel tegenstander van Trump. Maar nadat hij president werd, werd Graham een trouw aanhanger. In Toronto zijn 2 mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een druk bezocht straatfestival openden 2 schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en sloegen dus op de vlucht. Meerdere mensen zijn erbij gewond geraakt. Canadese politie is op zoek naar de daders. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. Gemeente Utrecht mogen inwoners meedenken over die camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen.
20: Het NOS-journaal.
14: Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013. En wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is geworden. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het is de laatste dag van de landelijke vlindertelling. De telling begon op 10 juli. Iedereen met een tuin of een balkon kan meedoen, vertelde de Vlinderstichting in Vroege Vogels.
21: Heel simpel, je gaat je tuin in, je telt een kwartier lang de vlinders en die geef je door aan tuintelling.nl. En dat kun je 1 keer doen, kun je ook 10 keer doen, als je maar steeds weer op 0 begint. Midden op de dag, als het echt meer dan 30 graden is, dan zijn er wat minder vlinders actief. En dan op het eind van de dag kun je ook nog gewoon prima tellen, hoor. Dan zijn er ook vlinders actief.
14: Ja, vooral op zonnige momenten laten vlinders zich graag zien. Dus vandaag genoeg kansen. Als je geen vlinderspot, is dat volgens de organisatie ook belangrijk om dat door te geven. De 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer af. Stefan de Jong, ploegleider van Lidl Trek, is blij dat na al die warme dagen er eindelijk eens maatregelen worden genomen door de organisatie.
0: Het is volgens mij al de 5e dag op rij dat we Weather Alert Red hebben. En volgens mij zijn de regels van de UCI vrij duidelijk. Dus als het code rood is, volgens weatherprotocol, dan moet of de starttijd veranderd worden of de koers moet worden ingekort. Dus dat ze na 5 dagen eindelijk iets doen, nou ja, dan moeten we maar toejuichen, denk ik.
20: Maar is het nou zoveel warmer vandaag dan gisteren?
0: Wat ik al zeg, het zijn al 5 dagen lang is het code rood, maar er is nooit wat veranderd. Dus dat ze nu op de 5e dag eindelijk wat doen, dat juichen we dan maar toe.
20: Jij met al jouw ervaring in de Tour, heb je dit ooit meegemaakt?
0: Zo'n hete start niet, nee. De eerste 9 dagen alleen maar hitte, dat heb ik nog niet meegemaakt.
20: Wat doet dat met de renners? Wat doet dat met jullie renners?
0: Het sloopt ze. We hebben dat vooral de eerste dagen gezien. Dat er heel veel renners rondreden die echt kapot waren. Maar ik heb nu eigenlijk de indruk dat iedereen wel aardig geacclimatiseerd is na 9 dagen. Want het aantal mensen wat opeens ontploft, zeg maar, dat is een stuk minder de laatste 2 dagen.
20: Heb jij gezien dat het koersverloop ook heeft beïnvloed afgelopen week?
0: Nou, ik denk dat iedereen dat wel heeft kunnen zien. Er zijn renners die hebben 1 inspanning kunnen doen en die werden daarna keihard gelost. En dat is iets heel uitzonderlijk natuurlijk. Dat zie je normaal gesproken niet in een World Tour peloton.
20: Denk jij nu dat inderdaad renners er doorheen komen en dat het weer een beetje normaliseert? Of verwacht jij toch wel een soort van slagveld in de rest van deze Tour?
0: Ja, ik denk wel, die vermoeidheid die ze in het begin hebben opgebouwd, dat nemen ze mee tot het eind. Dus ik denk dat het een hele lastige laatste week gaat worden.
14: Uiteraard is de 9e etappe van de Tour zometeen vanaf 2 uur live te volgen op deze zender bij Radio Tour de France. Het is 7:07. U krijgt nog het weer. Zonnig en warm. In het noorden nog wat bewolking. Temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden van het land.
1: Verkeersinformatie is er. Erwin de Hart, goedemiddag.
22: Goedemiddag. Er staat een file op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Waardenburg en Knoop het Empel, 7 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat ook een file. Dat komt door een ongeluk tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum. 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook evenals de afrit is afgesloten. De A27 Almere richting Gorkum heeft een file van 4 kilometer tussen Utrecht Noord en Knoop het Lunette. Door een spoedreparatie is tot 4 uur vanmiddag de linkerrijstrook dicht. De N62 Zeeuws-Vlaanderen richting Zuid-Beveland bij de Westerschelde-tunnel is door een autobrand de weg in beide richtingen dicht. De N304 Apeldoorn-Ede door werkzaamheden op de A50 3 kilometer file bij Otterlo.
23: NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes.
1: Benja Bruining, Jonne Serize. Is het WK voetbal eigenlijk niet veel leuker en spannender dan de Tour dit jaar?
24: Ja, zeker.
1: Jonne?
24: Ja, zeker. Geweldig. Ik zou het iedereen aanraden. Blijf lekker de hele nacht wakker om naar voetbal te kijken. Echt te gek was het. We hebben echt genoten, toch?
1: Heb je gekeken vannacht naar Argentinië en Zwitserland?
24: Nee, ik heb me even laten lopen.
1: Oh. Was het cynisch bedoeld? Dat je helemaal niet 's nachts kijkt?
24: Ja. Nee, ik heb deze toevallig gemist. Maar ik heb wel veel voetbal gekeken, maar het haalt het absoluut niet bij de Tour.
1: En hoe zit jij erin? Ben jij?
25: Ik was heel blij dat ik het kon weerstaan om een wekker te zetten voor Nederland-Marokko. Maar toen werd ik wakker van buren die wel aan het kijken waren. Toen ging ik toch kijken. Terwijl ik wilde gewoon slapen, want ik ben heel druk momenteel. Toch weer helemaal wakker en alles. En ook nog voor niks, weet je wel. Ja. Ja, nee, ik ben echt afgedreven van het voetbal naar wielrennen. En daar ben ik hartstikke blij mee.
1: Oké. Benja Bruin en Jonne Serize, jullie maken met nog een aantal andere echte liefhebbers de mateloos populaire wielerpodcast De Rode Lantaarn. Onlangs vierden jullie het 10-jarig bestaan. Over de liefde voor de fiets en alles wat erachter vandaan komt, want daar komt altijd een heleboel achter vandaan, gaan we het komend uur hebben. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max.
23: De perskaart.
1: Jonne Serize, geboren op 1 oktober 1986 in Amsterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vraag. Dit is mijn favoriete wielrenner aller tijden.
24: Peter Sagan.
1: Dit is de meerwaarde van Benja in de podcast De Rode Lantaarn.
24: Zijn looks.
1: Ja of nee, ik was zelf graag topsporter geworden.
24: Poeh, dat vind ik een heel moeilijke. Het is veranderd in de loop der jaren. Vroeger volmondig ja, nu volmondig nee.
1: Deze grote blunder zal ik nooit vergeten.
24: Dat ik de vader van Mike Teunissen... of dat ik Herbert Dijkstra aanzag voor de vader van Mike Teunissen.
1: Oké.
24: Okay. Sorry, Herbert. Nog daarvoor.
1: Dit kan ik de luisteraars van harte aanbevelen.
24: Meer Rode Lantaarn luisteren. Oneindig.
1: Oneindig.
24: Je kan 31 dagen op rij luisteren, zonder slaap.
1: Mijn favoriete wielenanekdote heeft deze renner als hoofdpersoon.
24: Remco Evenepoel. The gift that keeps on giving.
1: Benja Bruining, geboren op 28 oktober 1983, ook in Amsterdam. Mm-hmm. Ook jij een kort antwoord op de volgende vragen. Dit is mijn favoriete onderdeel van de Tour.
25: Toch het klassement. Kijken welke toprenners afhaken in het voorste groepje. Wie er nog over heeft, hoe goed ze zijn, wie er nog knechten heeft. Dat de hele tijd volgen, echt op het scherm gefocust. Heerlijk.
1: Dit gevaar ligt op de loer bij onze podcast.
25: Dat het voor nieuwe luisteraars soms lastig te volgen kan zijn in het begin. Omdat we allemaal verhaallijntjes hebben en bijnamen en dingen. Daar doen we ons best voor om dat gemakkelijker te maken.
1: De kwaliteit van Jonne als podcastmaker blijkt uit...
25: Hij is heel ad rem. Dat merkten we net ook alweer. Ja.
1: Deze sportprestatie ontroerde mij.
25: Wout van Aert, die Parijs-Roubaix wint.
1: Dit is mijn favoriete bezigheid tijdens het kijken naar de Tour.
25: Kijken naar de Tour, geloof ik. Maar ook wel appen met vrienden die ook aan het kijken zijn.
1: Klimmen of dalen?
25: Klimmen.
3: Luister de Perstribune ook via onze podcast.
1: Ja, klimmen?
25: Ja, absoluut. Dalen ten eerste. Levensgevaarlijk, doodeng en ook niet ontspannen. Klimmen is ook niet ontspannen, moet ik zeggen.
1: Zeker niet.
25: Maar bedoel je eigenlijk om zelf te doen of naar te kijken?
1: Nou, ik liet het helemaal aan jou.
25: Ja, nee, voor allebei geldt klimmen. Het is die strijd met jezelf om door te blijven gaan. Ik vind dat fascinerend. Ja. Dat je dat toch elke keer maar weer doet.
1: Ja.
25: En zelfs op mijn niveau dat je denkt, ik ga dit doen. Ik vind het verschrikkelijk, maar ik ga door.
1: Ja, en wat bereik jij dan? Hoe ver kom je dan?
25: Ja, nou, uiteindelijk boven. Maar,
1: welke berg?
25: Nou, bijvoorbeeld, ik heb 2 weken geleden de Tourmalet beklommen. Die ze in de Tour net ook hebben gedaan.
1: Oké. Okay.
25: 3 dagen geleden.
1: Oké, okay, nou.
24: Ja, wel hoor.
1: En, hoe is dat dan?
25: Ja, het is verschrikkelijk als je het doet. Tenminste, je kan ook zeggen van ik ga lekker op z'n 11:30 een beetje naar boven peddelen. Dat is eigenlijk al bijna niet mogelijk met ons niveau. Want je moet gewoon ongeveer alles geven om te blijven fietsen. Maar ik maak mezelf dan ook nog zo moeilijk mogelijk. Omdat ik dan wil kijken of ik sneller ben dan 6 jaar geleden toen ik die ook heb gedaan. Terwijl ik ben inmiddels natuurlijk ook 42. Zoals jij net verklapt hebt. Dus ik ben ook afgetaakt. Dus dan moet ik... waarom doe je dat? Ja. Je hele lichaam zegt, hou hier maar op.
1: En waarom doe je het dan?
25: Dat is bijna niet te beantwoorden. Ik weet het niet.
1: Nee?
25: Want als ik boven ben... Ik weet wel, als ik boven ben, dan ben ik helemaal blij.
1: Ja,
25: en dan, ja, zoiets.
1: Overwinning van jezelf, dat soort...
25: Ja.
1: Ja, Jonne?
24: Ik heb dat gevoel nooit gehad, hoor.
25: Nee. Okay.
1: Want jij hebt die klim nooit gemaakt.
24: De Tourmalet heb ik niet gedaan, geloof ik. Maar ik ben wel lang mee geweest op fietsvakantie. En dan gingen we ook al die Alpenreuzen doen. En allerlei andere interessante bergen. Maar zo zeldzaam weinig aanleg om af te zien. Dat was echt schokkend bijna. En de eerste keer ook buitengewoon teleurstellend.
1: Ja.
24: Want ja, ik werd voorbijgereden vanaf kilometer 1. En toen dacht ik, ik zet nog een keer aan. Hè? Maar dat,
1: laat mezelf niet kennen.
24: Nee, je gaat gewoon binnen een kilometer ga je in het rood. En dat een uur lang. Ja, ik zie daar echt de lol niet van in. Dus Ik heb het nog wel een paar jaar gedaan. Maar dan ging ik wel mee.
1: Maar dan hou je wel vol.
24: Niet echt.
25: Nee.
24: Want dan ging ik een paar dagen mee fietsen. En dan de rest bleef ik in het huisje om koers te kijken.
1: Ja.
24: En die dagen werden wel steeds minder dat ik dan meeging. Ja. Ik ging dan wel mee op de vakantie.
1: Ja, dat wel. Wel gezellig.
24: Zeker.
1: De napret, klaar waren.
24: Er werd goed geklaverjast en er werd gezwommen. En het is een heerlijk type vakantie.
1: De mannen onder elkaar,
24: ja,
1: denk ik dan.
24: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Ja.
24: En heel relaxed, want je hebt wel tenminste de rest dan, die hebben iets te doen. Je hoeft niet elke dag een soort van plan te maken.
1: Nee, je zit in de vakantie, heb je al... Ja. De vakantie is eigenlijk wat je doet.
24: Ja, en zij gingen dan fietsen en dan ging ik een boek lezen. Heerlijk. Ja.
1: Want ik vroeg net, hè, had je topsporter willen worden... was eigenlijk vooral voetbal, volgens mij. Wat bij jou voor de hand had gelegen.
24: Ja.
1: Maar je hebt best wel hoog voetbal, toch?
24: Ja, redelijk, op redelijk niveau.
1: Niet, namelijk?
24: Tweede klasse KNVB. Dus ik zat in een leuk vriendenteam... die ook allemaal goed bleken te kunnen voetballen. En toen zijn we het eerste geworden en toen zijn we een paar keer gepromoveerd. En toen schurkten we zo tegen die eerste klasse aan... zonder dat ooit te bereiken.
1: Mm-hmm.
24: Maar dat was ontzettend leuk, want we konden niet supergoed voetballen... maar we waren wel heel enthousiast en hardwerkend.
1: En toen had je wel de ambitie?
24: Als jongetje had ik dat zeker, ja. Want ik deed niks anders dan voetballen. Dat was het
1: klassieke verhaal.
24: Ja,
1: Amsterdamse pleintjes.
24: Ja, heel veel. Ja, heel veel op pleintjes gevoetbald en heel veel ook op veld. Maar achteraf gezien moet je er toch niet aan denken... dat je gewoon naar je werk gaat... en dan elke dag een gesprek moet voeren met John Heitinga. Ja, ik bedoel...
1: Ja, noem je hem expliciet?
24: Ja, niet, het zal geen onaardige man zijn, laat dat voorop staan. Maar ja, er komt niet heel veel meer uit dan gewoon voetbal. En ja, je kan je afvragen hoe interessant je leven dan is op een gegeven moment... Niks ten aanzien van Heitinga.
1: Nee, maar... ik snap het. Dus, nee. En die mannen die jullie treffen bij één vrouw trouwens, Maaike. Die hebben een bepaald niveau waar jij van geniet.
24: Ik geniet, ja, ook van mijn collega's.
1: Dat is,
24: ja,
1: als ik jullie hoor, denk ik, die genieten van elkaar en van de inhoud.
24: Absoluut, ja. Het is zo heerlijk om allerlei zijpaadjes te kunnen betreden... waarvan je weet, nu gaat er in ieder geval één van de twee gaat mee dit zijpad in.
1: Ja.
24: En ja, of we ooit weer terug raken op de hoofdweg, dat zien we dan wel weer.
1: Ja.
24: Kijk, het wielrennen momenteel is ook niet bijzonder spannend. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Dus ja, dan... kan je het wel weer gaan hebben over de zoveelste solo van Pogacar. Maar dan is het misschien wel leuk om het een keer over Yomanda en... Emil Ratenband.
1: Emil Ratenband, ja, dat was de laatste aflevering.
24: Ja, die hebben elkaar gevonden. Nou, dat is toch geweldig. Ja. Dus dat is heerlijk. En natuurlijk, het wielrennen blijft het centrale thema. En dan van daaruit kunnen we een beetje...
1: we hebben zo nog wel even een fragmentje. Dus dan kunnen mensen ook horen hoe dat eraan toe gaat. Nog heel even, op jouw antwoord... dat je de prestatie van Wout van Aert ontroerend vond.
25: Ja.
1: Wat gebeurt er dan met jou?
25: Ja, ik ben ook ontroerd. er was ook heel veel ontlading, omdat er heel veel spanning was. Het was een sprint op het velodroom in Roubaix. En het is al zo vaak... hij heeft natuurlijk onnoemelijk veel gewonnen... Maar de laatste jaren hing er toch een soort sfeer omheen... dat het altijd net misging. Wat niet helemaal waar is, maar toch had je dat gevoel... en dan tegen Pogacar op dat velodroom, die sprint... en dat het daar lukt na zoveel tegenslagen en mislukte pogingen.
24: We hebben dubbel geknuffeld toen. Dat was een dubbele knuffel.
25: Klopt, ja. Ja, het was
24: niet echt, één, maar twee.
1: Maar ook echt dat je voelt dat er tranen opkomen...
25: Ik had het nu wel een beetje, maar ik heb dat eerlijk gezegd vooral bij interviews eigenlijk. Dus niet bij de sportprestatie zelf.
1: Als je ze geïnterviewd hoort daarna?
25: Ja, soms. Dus als ze vechten tegen de tranen. Dus na een heel beroemd interview is van Mathieu Mohoric. Die had een etappe gewonnen in Tour de France. Die had een waanzinnig geweldig interview over hoe moeilijk het is, hoe zwaar het is dat je alles geeft en dat je dan aankomt. En dat voor iedereen blijkt te gelden. En die zijn nog beter dan jij. En hoe moet je dit ooit winnen? En had ook eerder daar ook nog een overleden ploeggenoot, Gino Meder, die in een afdaling te val was gekomen. Nou, dat is ja dan. Maar en dat is zo leuk aan wielrennen, dat je daar veel meer dan in voetbal en andere sporten de mens ziet. In tennis heb je het ook een beetje. Dus de strijd van de mens met dus de fiets en de omgeving en alles, waardoor het heel persoonlijk wordt.
1: Ja, het heroïsche als metafoor voor het leven bijna.
25: Ja, dat gaan we er altijd in zoeken. Inderdaad.
1: Of vind je dat dan weer te ver?
25: Ja, het is een beetje
1: die cliché. Wat dan wel is het dan? Want je zegt, hè, het is heel erg de mens. Het overwinnen van je eigen grenzen eigenlijk.
24: Ja, ja. Denk ik meer dat er altijd heel veel meer mensen verliezen dan dat er winnen.
25: Ja.
24: Dat is er altijd maar één.
1: Ja.
24: En dan een beetje zijn ploeg. Maar ja, die ploeg staat niet op het podium.
1: Maar dat heb je wel bij heel veel sporten, toch?
24: Ja, maar het...
25: Nou ja, daar wint vaak of een team. Ja. Of in tennis bijvoorbeeld, wint er één iemand het toernooi. Maar daarvoor heb je allemaal rondes. Dus de helft wint.
1: Ja, ja, oké. Okay. Ze winnen in elk geval de eerste ronde en de tweede ronde.
25: Ja, precies.
1: Ronde.
25: En bij Willen is er gewoon van de 180 wint er één.
4: Ja, ja, en al die 180, al die renners hebben elke koers weer een eigen verhaal. En het verhaal van de winnaar is lang niet altijd het meest boeiend. Dus je zou van elke renner, zou je na elke koers, zou je een geweldig verhaal kunnen optekenen. Dus wat dat betreft heb je ook oneindig veel mooie verhalen.
1: Ja, en want dat, ik vroeg jou, Jonne, net naar jouw favoriete wielanekdote. En toen zei je Remco Evenepoel.
4: Ja, maar dat is meer een oeuvreprijs.
1: Oh,
4: omdat hij altijd levert. Als in, je verwacht het uiteindelijk ook wel. Maar hij is zo wisselend in zijn emoties. Dus hij is een geweldige wielrenner. En toch is hij ook ontzettend verongelijkt. Continu over eigenlijk altijd over anderen. Het ligt nooit aan hemzelf.
1: Ja.
4: En dat is heerlijk. Dus nu ook gewoon letterlijk deze week. Rijdt hij zelf het gat naar zijn teamgenoot dicht. Die teamgenoot had hem gelost op de Tourmalet. Hij rijdt het gat dicht met nog wat andere mensen.
25: Dat is niet hoe het hoort in wielrennen, nee. Even voor de leek.
4: Ja, dus en hij neemt nog wat mensen mee. Hij komt dan bij zijn teamgenoot. Daar scheurt hij langs. Geen blik van, gast, ik ben er weer, of wat zullen we gaan doen. Hij scheurt er langs. Vervolgens gaan ze werken ze totaal niet samen. En gaan ze richting de meet. En gaat hij naar die ploeggenoot toe om een lead-out te vragen. Van, hey, ga even voor mij fietsen, dan ga ik proberen de sprint te winnen. Mm-hmm. Nou, ten eerste die jongen die het aan hem vroeg, dat is zo'n strijkijzer. Die weet niet eens wat een lead-out is. En die doet dat ook niet. En vervolgens is hij woedend.
25: En dan gaat hij in de pers uitventen van, ja, en ik heb voor hem in de Ronde van Catalonië nog 30 kilometer op kop gereden. En hij weigert dit nu voor mij te doen. Terwijl je moet natuurlijk de rangen gesloten houden in zo'n ploeg. Weet je wel, je moet samenwerken.
4: En als kerst op de taart komt er dan de volgende dag een filmpje vanuit de bus. Dat die twee jongens met z'n tweeën gaan zeggen hoe leuk ze het samen hebben. Ja,
1: ja, dat
4: kan je me echt opvegen. Ja. Hij is echt the gift that keeps on giving. Hij is een keer razend geworden op zijn verzorger. Dat bleek zijn neef te zijn, die dan ook nog Dario Kloek heet. En ja, hij blijft maar geven.
1: Ja, hij vermaakt je.
4: Ja, ja, het is nooit saai met Remco Evenepoel
1: Benja Bruining en Jonne Seriese van de wielerpodcast De Rode Lantaarn zijn te gast. Met humor, kennis en flair worden in de goed beluisterde podcast in wisselende samenstelling de ontwikkelingen in het wielrennen besproken. Zoals nu natuurlijk in de Tour de France. Een paar weken geleden vierden ze het 10-jarig bestaan van De Rode Lantaarn, waar Jonne ooit begon als producer. Benja is behalve podcastmaker ook acteur, bekend van series en films als Dag en Nacht en Alles is Liefde.
25: Familie. Dit uur.
1: Wat?
25: Alles is familie.
1: Alles is
25: veel gemaakte vergissing. Maar
1: niet alles uit. Is familie en daarmee ook liefde.
25: Zeker.
1: Dit uur Benja Bruining en Jonne Seriese op de perstribune van Max.
23: De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
1: Ja, dat lees je op de bank wielrennen kijken. Nou, dat is aan jullie besteed. Is Zeker. Dat urenlang eigenlijk, Benja?
25: Het liefst wel.
4: Ja.
25: Toen sowieso alles nog kon als kind. Ik ben ergens zo in de rond de puberteit denk ik begonnen met het kijken. Dan genoot ik zo van als het een bergetappe was die dan integraal werd uitgezonden. Dus dan kon je om 11:15 of zo al kon je al gewoon inschakelen. Nou, dat was echt zo smullen. En dat heb ik nog steeds. Alleen zo vaak komt het niet meer voor als je een carrière hebt en een gezin. Dat je echt de hele dag tijd hebt om te kijken. Maar als dat nog eens gebeurt, ja, dat mooi.
1: En doet dat gezin inmiddels mee? Want je hebt twee kinderen en een vrouw.
25: Die vindt het heel saai. Ja, die snappen er helemaal niks van.
1: Nee,
25: ja.
1: Dus jij ligt daar in je eentje?
25: Ja, nou, of zij komen ervoor staan. dat is dan.
1: Papa.
25: Zeggen ze, waar rijden ze naartoe? Dan zeg ik naar de finish. En dan zijn ze heel blij al. Dan denken ze, oh, leuk, de finish.
1: Ja. Maar jij bent bezet eigenlijk. Tenminste, als je niet aan het werk bent, lig je voor die buis.
25: Ja, nee, ik probeer dat allemaal heel netjes te verdelen en zo natuurlijk. Want dat is. Dat,
1: ja,
25: daar dus hebben
1: krijg
25: kinderen
1: je
25: ook niks
1: met,
25: aan.
1: Je vrouw al naar drijver. Ja.
25: En met mijn eigen.
1: En met jezelf.
25: Hoe zeg je dat? Dan krijg ik. Ja.
4: Proost.
25: Nou ja, en met mezelf.
4: Ja.
25: Maar je kan tegenwoordig ook dingen terugkijken en zo. Het is een geweldige tijd om in te leven, wat dat betreft. Dus ik kijk ook wel eens 's avonds, dan zet ik al mijn nieuws uit en alle appgroepen.
1: Ja,
25: en dan kijk ik 's avonds terug.
1: Ja, ik ken dat. Ja.
4: Heerlijk.
1: Ja. Want dat uur op de bank liggen, in principe, jongen, kan dat ook met Wimbledon of met Roland Garros of wat dan ook. Doe je dat ook?
4: Nee, vroeger wel. Vroeger kon ik echt nog wel lang naar tennis kijken. Met natuurlijk als absolute hoogtepunt Marten Verkerk op Roland Garros. I'm not here to be beautiful, I'm here to win the tournament. Maar ja, ik ben een beetje ergens met tennis afgehaakt.
1: Ja, zijn het niet meer personalities genoeg?
4: Ja, inmiddels weer wel, denk ik. Maar ja, het
25: heeft... rennen kijk je ook niet per se voor de personalities, denk ik.
4: Nou,
1: behalve Evenepoel dan.
4: Ja. Behalve Evenepoel, en Sagan. Maar het is meer... Wielrennen, hoe meer je weet, hoe meer je ziet. Dus als je de karakters leert kennen en de ploegen... Je ziet altijd wel wat. Het lijkt op het eerste oog heel saai. Gewoon 188 mannetjes met springkanenlichamen van A naar B.
1: Ja.
4: Maar als je weet wie aan wie een hekel heeft... of wie een plan heeft om iets te gaan doen vandaag... of bijvoorbeeld jongens die in een kopgroep zitten... die zijn de eerste 150 kilometer elkaars beste vriend. Maar ja, naarmate die finish dichterbij komt... worden ze elkaars grootste vijand. Dus dat is een heel mooi contrast binnen die sport.
1: Ja.
4: En het is dus echt... Hoe meer je weet...
1: kom je dan aan alle informatie? Want ik zat even te zoeken naar een begrip... dat jij in je podcast had geïntroduceerd. Chekhov's gun.
4: Chekhov's gun, ja.
1: Moet je even uitleggen trouwens voor mensen die denken, wat is dat?
4: Tsjechov heeft ooit gezegd, als er aan het begin van het verhaal een pistool aan de muur hangt, dan moet aan het eind van het verhaal moet het afgaan.
1: Ja, zo simpel is het.
4: Ja.
1: Ja. En jij bent in een koers altijd op zoek naar de gun van Tsjechov.
4: Nou, dat is natuurlijk het mooist, als je die kan zien. Maar om terug te komen op Evenepoel, dit conflict wat hij eigenlijk een beetje weer gecreëerd heeft met zijn teamgenoot Lipovic.
1: Mm-hmm.
4: Dat heeft Frank Heijnen, onze zeer gewaardeerde collega, heeft hij letterlijk opgeschreven 3 maanden geleden na de Ronde van Catalonië. Waarin Evenepoel dus heel ostentatief op kop ging rijden voor hem. Die vergeet dat niet. En die wil nu dus de rekening terug hebben betaald. En ja, dan zit je... Ja, dit is Tsjechov's gun, dit zagen we al aankomen. En ja, dan is het heerlijk als dat pistool op een gegeven moment afgaat.
1: Ja, en daar letten jullie op. Ik bedoel, wat dat betreft zitten jullie niet gewoon een beetje lazy achterover op die bank, maar
4: ook wel,
1: letten jullie ook heel goed eigenlijk op wat er gebeurt.
25: Ja, het leuke aan wielrennen is wel dat je kan ook intussen een wasje ophangen of koken. Of weet je wel, je hoeft niet de hele tijd gefocust te zijn. Je kan wel de hele tijd gefocust zijn. En dan kan je dus zoeken naar dit soort dingetjes. Dan zie je van, Pietje die hangt wel veel achter in het peloton. Normaal zit hij al vol in het peloton. Wacht even goed opletten hoe dat straks op die berg gaat. En dan zie je, hij moet lossen. Hij was al niet goed.
4: Ja.
25: Dat vind ik heel fijn om al die kleine signaaltjes op te pikken, inderdaad.
1: Als een rechercheur bijna.
25: Noem me rechercheur, vind ik helemaal goed. Ja.
1: En dan app je met je vrienden. Ondertussen zien jullie dat.
25: Ja,
1: hij hangt helemaal achterin. Hoe zou het komen, Jonne, app je dan?
25: Ja, nou ja. Ik vraag niet. Hè.
4: Ben je lekker alleen uit?
1: Ja, spuit. Ja, precies.
4: Maar dat is wel inderdaad. We hebben een wieler-app. En dan zijn we continu met elkaar aan het...
1: En de een is nog wijsneuziger dan de ander.
4: Nou, Benja vooral.
25: Vooral de een is nog grappiger dan de ander. Want dat is eigenlijk, en dat doen we in de Rode Lantaarn ook... we zitten gewoon continu grappen te maken. En daarin zijn wij ook een heerlijke uitzondering... In wielerpodcastland. Want wij zijn geen journalisten. We zijn geen officiële kenners. We hebben geen verleden in het wielrennen. Dus we hebben ook niet banden die we goed hoeven te houden, snap je?
1: Ja.
25: Wij kunnen gewoon zeggen wat we denken.
1: Ja, je bent vrij eigenlijk.
25: Ja, we hoeven geen objectieve journalistiek te plegen. We hoeven niet alles te behandelen. Als we ergens geen zin in hebben, dan kunnen we dat overslaan. Dat is een hele leuke positie, waardoor wij de vrijheid hebben om gewoon eigenlijk voortdurend grapjes te maken.
1: Ja, te keten met elkaar. Hoe heet jullie appgroep, Jonne?
4: De Roland Tarn Babbelbox hebben we. En met onze andere wielervrienden, nu is het seizoen echt begonnen. Het seizoen begint een paar keer per jaar echt. En dat is meestal van iemand die er weinig kijk op heeft.
1: Ja. En welke appgroep is het leukst?
4: Oeh.
1: Ja, dat is een...
25: De appgroep is toch de appgroep waarin verschillende spelers van het spel Gigabike zitten.
1: Giga wat?
25: Gigabike. Dit is ik kan iedereen aanraden om naar gigabike.be te gaan. Ja. Om even te kijken hoe die website eruit ziet.
1: Want wat ga ik daar aantreffen?
25: Een soort MS-DOS.
4: Oh. Ja, gewoon echt 40 jaar terug in de tijd. Okay. Een van de eerste websites ooit, denk ik.
1: Ja, het onderwaterscherm tref je daar nog aan.
25: Ja, en zeker. Dat is ontzettend leuk daar. Dat is een heel ingewikkeld spel. Daar doen we aan mee. Dat loopt het hele jaar door. En daar zijn wij in die appgroep voortdurend over bezig. Omdat je dan iemand ziet in de ronde van Oostenrijk die jij in je team hebt, maar iemand anders niet, die een etappe wint. Niels
4: en
25: Paulus.
4: En dan zegt iemand, en nu is het seizoen echt begonnen.
25: Ja.
4: En dan, ja. Dus ja, die app daar.
1: Die is het leukste eigenlijk.
4: Die staat ook gewoon nooit stil.
1: Nee.
4: Gewoon nooit.
1: De Rode Lantaarn. Laten we het daar eens even
4: ja, leuk.
1: Hebben. Jonne Seriese, Benja Bruining. We gaan even terug naar de allereerste Rode Lantaarn. Daar waren jullie nog niet bij betrokken, 2016. De oprichters Tim de Gier en Willem Dudok, die leggen meteen even uit, helemaal aan het begin.
4: Ja.
1: Ja, wat we van die podcast kunnen verwachten.
5: Vanuit het epicentrum van het wereldwijde wielrennen, onze uiterst comfortabele bank in Amsterdam-West. Dit is de proloog van De Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers.
6: Het verwacht van ons geen heel veel verstand van zaken. Die hebben we niet, althans. We hebben heel veel ervaring met bankhangen en televisie kijken. En dan hebben we Dijkstra en Maarten die Kroolijsten.
5: Zeer geoefend.
6: Zeer geoefende wielerkijkers. Maar voor de echte insights moet die ergens anders zijn. Maar we kunnen wel, denk ik, we hebben zelf altijd zeer veel schik in onze nagesprekken bij de rondende koers. Dus ik hoop dat dat een beetje uitstraalt naar de mensen toe. Hè? Vanuit het radio gebeuren.
4: Perfect omschreven.
25: Ja.
4: Het is gewoon echt nog steeds wat we doen.
25: Ja.
4: En natuurlijk, ik bedoel, ja, dit zijn de OG's. Tim en Willem, niets dan lof. En ja, hier hoor je ze gewoon voor het eerst. En dit is gewoon nog steeds precies goed omschreven wat we doen.
25: Ja, het is het enige nadeel is, we hebben tegenwoordig wel eens te veel kijk op zaken. Dus dan hebben we te veel inzicht. Dat vind ik eigenlijk...
1: Hoe bedoel je?
25: Nou ja, dan zien we bijvoorbeeld op een goede manier aankomen wat er gebeurt. Dan kunnen we dat juist voorspellen. En eigenlijk is onze podcast het leukst, vind ik, als we er helemaal naast zitten. Ja, want wij zijn geen journalistieke podcast. En wij zijn geen Michael Bogert. Weet je wel, we weten het niet.
4: Nee.
25: Dus als we het dan per ongeluk wel weten, dan is het eigenlijk bijna jammer.
1: Ja, ja.
4: We zijn natuurlijk in die 10 jaar van outsiders toch ook ergens een beetje insiders geworden. Want we hebben veel wielrenners ook te gast. Van grote namen tot kleine namen. En ook veel ploegleiders. Gewoon om meer te leren over de koers. Dus we hebben door de jaren heen natuurlijk gewoon ook kennis vergaard.
1: Ja.
4: Dus dan zit je er minder vaak naast. Vroeger hadden we standaard een rubriek met rectificaties.
1: Ja.
4: Hebben we de eerste 5-7 jaar hebben we dat. En die rubriek was echt vol.
1: Ja.
4: Dat was elke week was het wel weer raak. Vaak Tim en Willem hoor, die ernaast zaten.
1: Tuurlijk,
4: maar daar kunnen die jongens ook niks aan doen. Maar de laatste jaren, omdat we ook gewoon veel contact hebben in het peloton, word je toch ook een beetje insider. Maar we proberen wel alsnog de outsider...
1: Nog een beetje dom te doen soms.
4: Ja, dom niet, maar niet van dat je bepaalde dingen niet meer gaat zeggen of doen. Omdat je denkt, oh ja, ik ken hem, dus ik ga dat misschien wat zachter zeggen.
1: Maar jullie waaieren inderdaad ook enorm uit, hè? Om maar even een soort wielrenterm te gebruiken.
25: Ja.
1: Want dan gaat het inderdaad over Emile Ratelband en over Jomanda en over de kat van de buurvrouw. En nou, noem maar op.
4: Ja.
1: Is dat organisch zo gegaan, Benja? Dat je op een gegeven moment dacht, goh, we hebben het ook niet over Evenepoel of
25: nou,
1: over
25: ik ben er natuurlijk. Ik ben er na 5 jaar pas bijgekomen, 5-6 jaar. Dus ik was luisteraar. Ik heb een hele leuke positie. Want ik was eerst luisteraar. Ik vond het echt een ontzettend leuke podcast. Ik genoot daar heel erg van.
1: Je kan ook niet anders dan dit zeggen nu, hè? Dat weet je.
25: Dat is zo, maar ook omdat het waar is. En toen vroeg Jonne of ik mee wilde doen. Dus nu heb ik zeg maar beide kanten gezien. Dus ik weet niet. Ik denk dat meanderen, dat was al enorm aan de hand. Dus, en ik voelde me daar heel vrij in om mee te...
1: Zullen we jullie eens even beluisteren hoe jullie debuut... want er zijn natuurlijk 2 debuten te beluisteren.
25: Oh, ja.
1: Laten we beginnen met jouw debuut, Jonne.
4: Ja.
1: Heel even kijken wanneer dat was. Dat was... Weet je dat zelf trouwens? Ik heb het hier staan.
4: Ik weet de allereerste keer dat ik produceerde was eind 2017. En ik denk dat ik begin 2018 bij de grote voorbeschouwing van het voorjaar... dat ik er toen ongeveer bij ben gekomen.
1: 1 april 2018.
7: Het is zondag, 1 april 2018. De dag van de matige grapjes, de herrijzenis van de heer... en de hoogmis van het Vlaamse wielrennen. De Ronde van Vlaanderen. Live vanuit Amsterdam Nieuw-West is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
8: Solo, na een schitterend nummer, de topfavoriet. Zeg dat maar gerust, Nicky Terpstra voor Nederland. Formidabele finale. Hallo.
9: Ja, jongen. Het is de eerste keer zonder Tim.
4: Ja, het is onwennig.
9: Onwennig, ja. Ik zit in 1 keer tegenover jou.
4: Ja, hoe bevalt dat?
9: Nou ja, vooralsnog wel goed. Maar misschien moet je het over een half uur nog een keer vragen.
1: Nou, inmiddels een paar jaar verder.
24: Zeker, ja. Nee, schitterend. Dit was voor het eerst dat ik alleen met Willem zat. Ik denk dat ik er, volgens mij was ik al een paar keer eerder aangeschoven. Maar ik was gevraagd om het te produceren. En ik had geen idee wat het inhield. Maar ik dacht, zeg maar gewoon ja, want why not? En toen werd ik vrij snel ook, kreeg ik een microfoon en klikte het.
1: Ja, oké, dit hadden wij gevonden. Dus
24: nee, misschien... nee, het is onze eigen schuld. Want wij hebben dit ook gebruikt in ons 10-jarig jubileum. Dus er is een beetje discussie binnen onze groep wanneer het nou de eerste keer was. Ja. Maar dit was wel, ik weet dat ik heel zenuwachtig was voor deze aflevering. Ja? Want het was alleen met Willem. En niet met z'n drieën, dat is toch makkelijker.
1: Ja.
24: En we zaten ook nog, want het was echt pionieren allemaal. We zaten in zijn kledingkast. Want daar, ja, hij heeft een vrij groot huis. Ja. En dat galmde nogal.
1: Een walk-in closet heeft hij.
24: Hij had een walk-in closet. Oh, wow. En daar had ik dus dat hele studiootje opgebouwd. Want daar was uiteindelijk de akoestiek het best. En toen, ik was net vader geworden. Ik had denk ik 3 uur geslapen die week. En toen daar wou ik natuurlijk ook enthousiast over vertellen. En Willem kapte me toen af van ja, het is geen, ik ken iemand die, een podcast over opvoeden. Dus door naar de koers. Ja, dat was wel echt heel erg leuk.
1: Ja.
24: Maar ik was oprecht zenuwachtig, ja.
1: Ja. Nou, laten we ook eens even naar jouw debuut luisteren.
25: Ik ben benieuwd.
1: Ja, dat was februari 2022. Ging om een inderdaad toen ook een voorbeschouwing op het wielerseizoen. Ja, jij wordt geboren als wielerduider.
10: We zijn hier vandaag met z'n vieren.
11: Ja.
10: Benja Bruining, leuk dat je er bent.
11: Welkom.
12: Zeker, dankjewel. Ja.
11: Wij hebben elkaar leren kennen afgelopen jaar in Leuven vooral.
12: Ja, dat klopt.
11: En toen kwam jij met een mooi petje. Je kwam gelijk aanlopen. Je had een mooi petje al gescoord. En eigenlijk was je dag al goed, zei je toen.
12: Ja, dat was eigenlijk mijn eerste wielerpetje. Ik heb heel veel op de bank gezeten, maar ik ben niet zo heel veel bij de koers geweest. Behalve vroeger, toen had je een koers door Amsterdam op de Apollo-laan, gingen die ook. Zijn jullie hier wel eens geweest? Een Durnie-koers was dat.
10: Was dat met Willem Enstra?
11: De Willem Enstra
10: De Willem Enstra klassieker, ja, zeker. Het was levensgevaarlijk, veel lekker banden. Maar mensen gingen als een kogel.
12: Toen heb ik een leeg jelletje zien liggen, daar wilde ik naartoe.
10: Oké. Okay.
12: Dat waren mijn wielerparafernalia.
10: Oh ja, dus dit was gewoon een heel mooi moment.
12: Dus ik was heel blij dat ik eindelijk eens een keer zo'n petje had.
1: Ja, jouw debuut.
25: Ja, leuk.
12: Ja, dat klinkt leuk eigenlijk. Ja.
1: En was je ook zenuwachtig?
12: Ja, ik was ook wel een beetje zenuwachtig, want ik, dit is niet mijn vak.
1: Jij bent acteur namelijk.
12: Ja, ik ben een acteur.
1: Ja.
12: En daarin moet ik natuurlijk ook wel praten. Maar ik weet niet of er iemand echt opgeleid is als podcastmaker. Dus wat dat betreft... Ja.
1: Maar wat voegt het toe? Want jij speelt in hele grote producties, produceert volgens mij ook zelf. Wat voegt dit toe aan jouw leven?
12: Oh, zoveel plezier.
1: Ja.
12: Ja, het is.
1: Straalt als je het zegt.
12: Ja.
1: En Jonne straalt met je mee.
24: Ja, vind ik echt leuk om te horen.
12: Ja, ja. Nee, maar ik ga altijd met plezier naar zo'n opname. Het is ook soms, of vaak genoeg, gaan we zitten en denken: wat gaan we eigenlijk doen?
1: En is er dan iemand die de regie heeft of zegt, oké, deze onderwerpen...
12: We hebben samen een draaiboek inderdaad en daarin zetten we wat kernbegrippen of wat uitslagen of dingen. En we hebben een vaste volgorde waarin we dingen behandelen. En soms neemt de een daarin de lead en soms de ander. En we meanderen enorm uit. En bijvoorbeeld mijn moeder, die vindt de eerste 20 minuten leuk. En daarna zet ze het af, want daarna gaat het eigenlijk echt wel over wielrennen.
1: Oh ja.
12: Maar heel veel ook niet, wat je ook al aanhaalde, Emiel Ratenband. Ja, goed, dat is nu deze week was dat. Maar
24: Mooiste is als niet iemand de lead heeft. Maar dat je met z'n drieën een gelijkwaardig gesprek voert.
1: Ja.
24: En dat is dus dat je niet een aangever hebt en één of twee afmakers. Het mooiste is juist als het... een gesprek is waar iedereen evenveel inbreng heeft... en even allemaal zorg heeft voor de voortgang ook. Dus dat je best een afslag kan nemen, maar dat iedereen ook wel door... van, oh ja, we moeten door naar het volgende punt of...
1: Maar eigenlijk is het bijna alsof je met elkaar in de kroeg zit... of een leuke avond hebt tijdens een diner. Want dat zijn ook meestal de leukste avonden als je het met z'n allen hebt. Tenminste, vind ik, aan tafel.
24: Ja, zeker.
1: En dan heel vanzelfsprekend komt er weer een nieuw onderwerp... waarin iedereen wat te melden heeft en dat er niet iemand heel dominant is. Dus zitten we eigenlijk bij een ontmoeting van vrienden in de kroeg?
24: Ja, dat is in ieder geval de eerste paar jaar. Het compliment wat ik het meest kreeg of het meest hoorde. Het is alsof ik bij jullie aan de keukentafel zit. En als ik dat hoorde, dan dacht ik, oké, top, dan heb ik mijn werk goed gedaan.
1: Ja. En zijn er ook wel eens ergernissen, Benja? Dat je denkt, jij moet meteen lachen, Jonne.
24: Nou, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd naar dit antwoord.
1: Nou,
12: we weten inmiddels, we hebben harde cijfers. Jonne is gewoon 44% van de tijd aan het woord. Ja.
1: Maar Jonne is ook in elke aflevering, hè?
25: Jonne is ja. Ja, dus Jonne dat... kan verder echt helemaal niks. Dus wij zeggen ook van, nou weet je, doe maar. Wij doen wel een stapje terug. Want wij kunnen ook allemaal andere vakken uitoefenen. Nee, ergernissen? Nee, eerlijk gezegd. Leuke vraag. Ik heb
24: dat niet. Het enige is als je... wat ik heel leuk vond aan het begin was dat we aan het pionieren waren. En dat het podcasten stond echt nog in de absolute kinderschoenen in Nederland. En de boel ontplofte en wij ontploften mee. En wij waren ook binnen dag en nacht. Het bedrijf waren we altijd de vooruitgeschoven pion. Van ja, probeer maar en we kijken wel of het werkt. En als het werkt, dan gingen andere podcasts ook zoiets proberen.
1: Mm-hmm.
24: En als het niet werkte...
1: Apen.
24: Napen weet ik niet.
25: Jouw woorden.
24: En dan, als het niet werkt, oké, dan doen we dat niet. En dat was heel erg leuk. We hadden daardoor ook best een status apart binnen het bedrijf. En dat hebben we heel lang gehad. Maar inmiddels is het bedrijf ook weer overgenomen. En moet je dus in een soort van pas gaan lopen.
1: Ja. En wat werkte er dan bijvoorbeeld niet, Jonne? Wat jullie wel aanvankelijk deden, maar van je merkte... Nou, daar krijgen we geen reacties op. Of,
24: Door de jaren heen is de essentie van de podcast niet veranderd. Maar we hebben wel bepaalde onderdelen eruit gehaald. In het begin moesten we nog vragen van... Hey, laat een recensie achter of likes of weet ik wat. Dat hebben we op een gegeven moment gelukkig achter kunnen laten.
1: Mm-hmm. Dat zouden jullie nu eigenlijk je eer te navinden.
25: Dat hebben wij toch niet nodig?
1: Nee,
24: allemaal niet nodig, joh. Nee, we hebben eigenlijk vrij recent een grotere verandering doorgemaakt. Omdat, eigenlijk wat Benja net aanstipte... dat het soms voor nieuwe luisteraars echt wel moeilijk is om in te stappen.
1: Ja.
24: Dus we gaan eigenlijk, eerst hadden we de ditjes en datjes, daar begonnen we mee. En dat ging voornamelijk

0: ging voornamelijk over onszelf en wat voor debiele dingen we al dan niet hadden meegemaakt.
1: Ja.
0: En dat is heel leuk, zeker voor de moeder van Benja. Maar er zijn ook heel veel luisteraars die willen gewoon direct naar de koers. Dus we doen die ditjes en datjes, die vervlechten we nu eigenlijk meer door de show heen.
1: Iedereen wat eigenlijk.
0: Ja, en dan het is gewoon minder die eerste 20 minuten over ons.
1: Ja.
0: En dat is ook niet meer dan terecht. Dus die verhalen komen wel, maar op andere momenten.
1: Ja.
0: Omdat het, dat maakt de drempel minder hoog.
2: Ja. Ja, het is tegelijkertijd wel mijn zwager bijvoorbeeld, die zegt ook altijd van dan zit ik te luisteren en gaat het nog steeds heel veel wielrennen. Dan denk ik ook, als je echt puur wielrennen, uitslagen duiding wil, dan kun je ook, dan zijn er heel veel podcasts waar je naar kan luisteren. En wij hebben een hele fijne keukentafel setting. Ja. Het duurt ook heel lang. Dus het is, ik vind het echt heerlijk om naar te luisteren. En het is gewoon wel specifiek, maar wel specifiek ontzettend leuk.
1: Ja. Dat, en zijn er inside jokes? Hè? Want dat zegt Jonne, en dat zei jij trouwens net ook als antwoord op de persvraag. Dat het moeilijk is om in te voegen als je niet heel vaak luistert. Dan denk je, waar gaat dit over? Dus zijn er grapjes die jullie maken waarvan de insiders weten, er is hier weer die leuke grap. Maar de argeloze luisteraar denkt, waar gaat dit over?
2: Ja, ik heb ze nu even niet paraat, behalve bijvoorbeeld bijnamen. Dus als we het over God hebben, dan denk je natuurlijk van, God, is dit een religieuze podcast? Maar dat gaat dan over Remco Evenepoel, omdat hij in België was hij de nieuwe Merckx, of misschien nog wel God, de plaatsvanger van God op aarde. Nee, het is gewoon God, omdat toen hij opkwam, was heel België was van, we hebben er weer een. Ja. Deze gaat het doen voor ons.
1: Ja.
0: Ook een verwijzing naar Frank van den Broek natuurlijk, die in België expliciet moest zeggen, ik ben God niet.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk krankzinnig.
1: Ja.
0: Een wielrenner dat moet zeggen.
2: Ja.
0: Omdat blijkbaar dat land dat niet helemaal zeker wist. Ja.
2: Maar dus ja, we hebben het dan heel casual over God en
1: maar zeg je dan nog eventjes in een bijzin wie het is?
2: Soms vergeten we dat dus. En daar hebben we ook wel eens. Tim die probeert het altijd voor de nieuwe luisteraar inderdaad weer eventjes in banen te leiden. He, leg eens uit, waarom zeggen we ook weer God? Maar omdat elke aflevering.
1: Vinden jullie eigenlijk stom?
0: Wel een beetje. We zijn wel zoekende wat dat betreft. Van oké, hoe gaan we dit oplossen? Kijk, het is een beetje als goede tijden, slechte tijden. Je gaat ook niet elke aflevering zeggen van dit is het café waar we altijd zitten. En die heeft die vermoord en die heeft die. Maar als je zo lang loopt, moet je dus iets bedenken. We hebben laatst een aflevering over 10 jaar Roland Lantaarn gemaakt. En dus een beetje de State of the Union van het wielrennen in die 10 jaar. Maar Benja stelde toen ook op die avond voor van moeten we niet een klein onderdeel van de show maken waarin een luisteraar een vraag stelt over iets wat hij niet begrijpt aan een bijnaam
1: goed
0: of een
1: idee,
0: grap.
1: Benja.
2: Ja, dat vond ik
0: een heel goed idee,
2: dankjewel,
0: zeker. Ja. Dus dat gaan we binnen nu en 2 uur gaan we dat implementeren.
1: dat lijkt me een heel goed idee. Ja.
2: En die running gags, zeg maar, die veranderen per 3 weken. Want dan we haken in op wat er vorige aflevering is gebeurd. En in die aflevering ontstaat er weer iets nieuws. En daar wordt dan weer de 3 weken daarna op in. Dus dat
0: we hebben Evenepoel ook een tijd lang Flipper genoemd.
2: Oh ja.
0: Omdat hij een dolfijnenhuidje had. Maar op een gegeven moment verdwijnt dat weer.
1: Ja,
2: zijn huid is aerodynamischer dan dan zijn wielerpakje.
0: Ja.
2: En dat is uniek. En
1: dat verzinnen jullie, neem ik aan.
2: Dat is nieuws.
0: Dat onderzoeken ze in België.
2: Oh. Ja.
0: Dus dan gaan ze eerst kijken, is hij God? Misschien niet. Hij heeft wel lekker huidje. Dan gaan we. Echt dolfijnenhuidje. Dan hoeven we niet. Want dan hoeft hij niet zo'n snelpak aan.
2: Dolfijnenhuidje, dat is niet gecommuniceerd. Dat heeft Jonne bedacht. Toch?
0: Nee.
2: Heeft hij dolfijnenhuidje?
0: Volgens mij Sporza stond gewoon dolfijnenhuidje. Ja. Ja,
1: oh. Jullie krijgen trouwens denk ik wel afkikverschijnselen als dit ooit ophoudt. Als ik jullie zo zie.
2: En het belangrijkste, geen excuus meer om wielrennen te kijken thuis.
0: Ja.
2: Want ik kan nu zeggen, maar ik moet werken. Ik moet dit, ik moet dit kijken.
1: Ja. Ja, want anders ben ik niet op de hoogte.
2: Ja.
1: Ja. Wat voor dingen krijgen jullie terug eigenlijk van luisteraars? Behalve wat heerlijk zitten jullie te keten.
2: Nou, dat vind ik een van de hoogtepunten aan de podcast is de post. Daar sluiten we vaak mee af. Dan heeft weer iemand iets gezien. Is hij in Slovenië tegen een bakker opgelopen en zag hij daar dat iets Pogacar heette, bij wijze van spreken. Maar de manier waarop de luisteraars hun mails opstellen, dat is echt geniaal. Mijn lievelings is denk ik de enige echte Jan Hermsen, is een commentator van Eurosport. Wielercommentator. En we kregen op een gegeven moment een mail van of een bijdrage van Jan Hermsen. En wij zeiden van, zou dat de echte zijn?
1: Ja.
2: En toen kwam hij met een heel epistel over de echte. Voor wie ben ik de echte? Voor mijn moeder ben ik de echte Jan Hermsen.
0: Bleek dus.

0: niet de echte Jan Hermsen zijn, maar weer een andere echte Jan Hermsen.
1: Ja.
0: Ja, het is heel mooi. En soms krijgen we echt ook heel ontroerende berichten van mensen die ziek zijn geweest en zeiden van, nou, ik was aan het herstellen of vanuit een burn-out of vanuit een chemotherapie. En toen kon ik op een gegeven moment kon ik iets gaan wandelen, kon ik eerst liggen en daarna wandelen. En ik had altijd jullie op mijn oortjes. En daar wil ik jullie heel erg voor bedanken. Ja, oh. Dat is echt wel heel bijzonder.
1: Ja, ontroerend.
0: Ja, zeker. Dus ja. Dat was echt,
1: De koers van nu, de Tour. Pogacar, nou, die naam is al een paar keer gevallen. Ja. Die staat bovenaan, 4 bovenaan.
0: Ja.
1: Jij zei al, Jonne, eigenlijk geen bal aan, omdat hij het zo goed doet. Tenminste, dat heb ik je horen zeggen.
0: Klopt, ja. Er is geen woord van gelogen.
1: Nee, dus hoe kan het eigenlijk dat hij zo goed is?
2: Je hebt in elke sport heb je dit soort fenomenen. Messi, Ronaldo, Federer, weet je wel. Ik bedoel, Tiger Woods was ook heel goed uit, geloof ik. Dat is gewoon iets met aanleg en een absurd
1: een super springkraan.
0: Super springkraan, en een veelvraat ook dan nog eens. Ja, en de sporten die jij noemt, nou, tennis misschien anders omdat het individuele sport is, maar weet je, LeBron is geweldig, maar als hij zijn teamgenoten niet heeft.
1: Ja, die moeten we niet vergeten, bedoel je.
0: Ja, en bij wielrennen, ten eerste heeft hij ook een geweldig team en het is ook een teamsport, maar het is toch ook een individuele sport. Dus het is een individuele teamsport, dat is heel raar.
1: Ja.
0: En daarom is wielrennen ook uniek.
1: Mm-hmm.
0: Maar omdat hij zo goed is, is dit een sport waar hij er echt heel erg ver bovenuit kan steken. En dat is eerlijk gezegd gewoon verschrikkelijk voor de sport. Want sport valt en staat bij spanning.
2: Ja, en het leuke aan wielrennen is dat je meer nodig hebt, normaal gesproken, dan de beste zijn om te winnen.
0: Ja.
2: Want je kan wel harder fietsen dan die ander, maar die ander gaat bij jou in het wiel en dan heb je windvoordeel. Dus dan hoef je minder hard te trappen bij iemand in het wiel. En dan kan jij in de laatste 100 meter sprint je er langs.
1: Ja.
2: Dan win je. Dus je hebt een heel tactisch plan nodig om te winnen. Alleen Pogacar is zo goed dat hij dat tactisch plan min of meer overboord kan gooien.
1: Heeft hij niet nodig.
0: Het is eigenlijk krankzinnig.
2: Te goed. En daardoor is er geen spanning. Dan zit je naar marathon lopen te kijken.
0: Ja, ja. Daar wint ook altijd de sterkste.
2: Ja,
0: daar is gewoon niks aan.
2: Eentje rent harder dan de ander. En het duurt wel heel lang. Dus
1: het einde van jullie podcast is in zicht, jongens.
2: Dat is niet zo.
0: Nee. Jomanda en Emiel Raterband, die gaan gewoon als de brandweer.
2: Het leuke is dat wij inderdaad, naarmate de koers saaier wordt, wordt onze podcast meestal leuker. Ja, dat zijn echt heerlijke afleveringen. In ieder geval om op te nemen.
1: 10-jarige bestaan, hè, was het onlangs. En jullie hadden daar ook jullie moment of glory laten horen. Tijdens de Giro van 2018, toen jullie grappenderwijs de Britse renner Simon Yates ruim van tevoren feliciteerden met zijn overwinning, in de hoop dat hij het zou verpesten en Tom Dumoulin zou winnen. Toen bleek hij jullie te kennen, want de felicitatie ging viraal en bereikte ook Tom Dumoulin.
3: Zullen we met een geintje eindigen, aangezien we vrij serieus bezig zijn de afgelopen dagen? Ken je de jongens van de Rode Lantaarn?
4: Ik heb er wel eens van gehoord, ja.
3: Die hebben een podcast gemaakt waarin ze Simon Yates hebben gefeliciteerd. Heb je gezien?
4: Wat? Gefeliciteerd?
3: Met de overwinning.
4: Oké.
3: Heeft Jesse Klaver...
4: Hij heeft hem nog niet, hoor.
3: Nee, dat was ook het was een krijntje. Jesse Klaver en Lodewijk Asscher die reageerden er al op. Van nou, laten we Tom even een steuntje in de rug geven.
4: Ja, is goed. Ik ga hem wel lekker feliciteren. Ik hoop dat hij erin gaat geloven en dat hij dan alsnog een optater krijgt ergens.
1: Ja. Nou, Yates won niet.
0: Nee, maar Dumoulin ook niet.
1: Nee, uiteindelijk was het Chris Froome, hè?
0: Ja, Froome.
1: Ja.
0: Met een heel speciale move, dat moet gezegd worden. Ja, dit heeft een iets langere geschiedenis, namelijk het jaar ervoor was Steven Kruiswijk bezig om als eerste Nederlander de Giro te winnen. En toen twitterde Tim de Gier vanuit Harvard, waar hij toen studeerde. Dat weten we heel weinig mensen, maar hij heeft in Harvard gestuurd.
1: En, is dat echt zo of niet? Zit je te grappen?
0: Nee, dat is echt zo. En, maar daar is hij heel bescheiden over.
1: Okay. Want ik kijk naar je ogen en dan denk ik, maak je nu een grap of niet? Ik
2: kan me voorstellen
1: dat je denkt, zegt hij, nou, is dit nou waar of niet?
2: Nee, Jon is voor mij een open boek.
1: Oké, ga door.
0: We hebben zoveel uur op de bank gelegen. En toen zei hij, waar zal ik de overwinning van Steven Kruiswijk gaan vieren? Want hij was op zoek naar medestanders die misschien ook op Harvard die koers gingen kijken. En nog geen dag daarna of 2 dagen daarna fietst Steven Kruiswijk in een sneeuwmuur. En verliest de Giro op echt extreem jammerlijke wijze. Dus toen zijn we erachter gekomen dat Tim over bijzondere gaven beschikt. En toen was Yates dus het jaar erop bezig om de Giro te domineren. En toen dachten we van, als wij Yates nu feliciteren, dan zou het zomaar eens mis kunnen gaan. En het ging echt grandioos mis. Het was echt geweldig. Hij stortte in. Dat herkennen ze weer gaan niet. Alleen Dumoulin, je hoorde hem ook. Hij was een beetje vertwijfeld.
1: Zeker.
0: Terwijl als hij gewoon vol op de bandwagon was gesprongen daar. Ik ga hem feliciteren. En dan rij ik er langs.
1: Type is hij toch niet?
0: Nee, het is een twijfelaar.
2: Hij is wat opgefleurd nu die een duider is geworden ook. Maar,
1: ja.
2: Maar dit was wel een heel leuk moment natuurlijk. Omdat hier bleek dat de Rode Lantaarn, wat toch begonnen was in een kledingkast. Een beetje gewoon jongens die praten over wat ze gezien hebben. Dat langzaam soort zijn intrede deed in het peloton. Dat hij had ervan gehoord. Dus hij wist nog niet precies wat het was. Maar wij weten inmiddels, dat is een van de grootste complimenten vind ik. Dat allemaal renners ook luisteren. Die luisteren dus naar een podcast die wij maken over hun werk.
1: Want ik was een beetje krom, zoals ik het formuleerde. Maar wist Yates ook van jullie podcast?
2: Nee, maar hij heeft er wel op moeten reageren.
0: Ja.
1: En, wat zei hij?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Ja, iets van I don't care, I don't know them of zo. Zoiets. Het was,
1: kan mij het schelen.
0: Ja, kan mij het schelen. Ik ga straks toch de boel verliezen. Dus,
1: Nog heel even, jij bent natuurlijk ook acteur. Mag ik daar nog even wat over vragen?
2: Ja hoor, ja, Jonne, ga jij nou vast?
0: Zeker, ja.
1: Ben je kijker van de series en de film? Die ben jij
0: een eerlijk antwoord? Of een,
1: ja, tuurlijk.
0: Nee, niet of nauwelijks. Tenzij die in het theater staat, dan probeer ik meestal wel te gaan. Zeker als je zelf.
1: Waarom dan wel?
0: Omdat ik vind dat ik dat moet zien. En het is theater, dus dat is altijd speciaal, dus dat is bijzonder. Maar ik ben niet zo'n seriekijker, to be honest. Dus vandaar eigenlijk dat ik hem dat ik niet heel vaak zijn werk bekijk. Maar in theater probeer ik altijd wel te gaan.
1: Ja. Want Dag en Nacht heet die serie. Volgens mij komt er nu een derde seizoen.
2: Er komt een vierde seizoen.
1: Vierde seizoen al. Jij speelde volgens mij in twee seizoenen.
2: Precies.
1: Twee seizoenen. En jij bent producent daarvan? Of schrijft het scenario?
2: Ik heb meegeschreven aan seizoen 4. Ja.
1: Oh ja, oké. Ga je ook meespelen?
2: Nee.
1: En waarom deze glimlach?
2: Omdat ik niet precies weet wat ik
0: je weet nooit wat je mag zeggen, ja.
2: Maar, ik heb geen dragende rol in elk geval in seizoen 4. Nee. Want het speelt elk seizoen speelt op een andere afdeling.
1: Ja,
2: ik speel kinderarts. Ja. En dus in seizoen 1 was op de afdeling verloskunde. Dan komt de kinderarts vaak kinderen redden. En seizoen 2 ging over de kinderafdeling. Dus toen was ik ook. Seizoen 3 ging over de psychiatrische afdeling. Ja. Was ik niet. En seizoen 4 is over de SEH. Was ik ook niet.
1: Stichting Eerste Hulp. Stichting.
2: Spoedeisende Hulp.
1: Spoedeisende Hulp, ja. Spoedeisende Hulp, ja.
0: Stichting ook leuk hoor. Geen winstoogmerk, toch? Ja. Geen winstoogmerk bij de EHBO, dus zou kunnen.
1: Spoedeisende Hulp, ja. En je zegt geen dragende rol. En daarmee laat je een beetje ruimte voor nog wel een rol.
2: Nee. Laten we uitgaan van niet.
1: Nee, oké. Maar jij kan in principe het zo schrijven dat je er wel in zit.
2: Nee, want ik heb natuurlijk geen volledige zeggenschap over. Het is een schrijfteam en een regisseur en een dramaturg. En dus niet dat ik stiekem iets kan schrijven en dat ze dan op de set staan. Hè, wat? Oh, nou, stel je nou hebben.
0: Dat is hij gewoon.
2: Zo gaat het niet.
1: Nee, ik snap het. Maar heb je voorkeur voor schrijven of spelen?
2: Nou, nee. Oké, dit zeg ik altijd. Maar dat is echt zo. Dus theater, film, televisie, podcast, al die dingen schrijven. Dat maakt het echt helemaal voor mij perfect. Dat je verschillende dingen kan doen. Dan wordt het nooit saai. En het voordeel van schrijven is, dan heb je nog meer je eigen uren. Dus dan kan ik altijd wielrennen kijken en daarna gaan schrijven. Ja. Dat is wel het absolute
1: best
2: voordeel.
1: Best of both worlds eigenlijk.
2: Ja, want nu ben ik aan het filmen en dan moet ik dus tussen de takes door op mijn telefoon kijken wie de sprint wint. Dat is moeizaam.
1: Ook Archer vindt toch. Dus,
2: Dat scheelt.
1: Ja. En jij, wat doe jij behalve deze? Of ben jij, is dit gewoon jouw hele...
0: Dit is mijn voornaamste werk. Daarnaast heb ik door de jaren heen van alles geproduceerd. Want ik werd dus ineens podcast producer.
1: Ja.
0: En dat was een vrij nieuw beroep. Zo'n 9, 10 jaar geleden. En kwamen er dus ook via dag en nacht kwamen er verzoeken van... Hey, zou jij dit voor ons willen produceren? Of zou je dit voor ons willen maken? En zo doe ik nog een aantal dingen erbij. Maar over het algemeen, de Roland Daarn is mijn main ding. Ja. En de rest doe ik eigenlijk meer voor de lol. Dus als ik
1: vind... En je maakt er heel veel mensen blij mee met die rode lantaarn.
0: Nou, dat is het.
1: Ik ga jullie heel erg bedanken voor jullie komst.
0: Nou, dankjewel. Bedankt.
1: Tot zover het gesprek met Benja Bruining en Jonne Series. Dus van de wielerpodcast De Rode Lantaarn. En ook het gesprek met misdaadjournalist Jan Meeuwis uit het vorige uur. Worden ook voor podcast, want dat doen wij ook. Te vinden natuurlijk in je eigen podcast-app. Heel veel succes en we gaan het zien, hè, of Pogacar inderdaad wint.
0: Ja, dat gaan we zien. Ja.
2: Er is nog hoop.
0: Dat gaan we zeker zien.
2: Er is nog hoop.
1: Altijd, er is altijd nog hoop. Na tweeën gaat deze mooie sportmiddag verder. Radio Tour de France. Een hele fijne zondag nog. Dag.
5: De perstribune.
6: Samen Max.
5: NPO Radio 1.
7: 1 vandaag.
8: Ik heb moeite met small talk houden.
7: Hoe voer je een gesprekje over niks?
8: Ditjes en datjes praten, ik vind het verschrikkelijk. Kan dat niet?
5: Verdieping bij het nieuws.
9: Als er nou eentje weet hoe je penalty moet nemen, dan is het Koeman.
10: Het zijn gewoon volgevreten miljonairs. Dat is Nederlands elftal.
9: Doe normaal.
11: Een coalitie op 52 virtuele zetels voor de zomer. Is niet veel.
5: Elke dag een factcheck.
12: Ja, succesvolle vrouwen zorgen dus wel voor meer vrijgezellen, maar niet aantoonbaar voor meer relatieproblematiek. Fictie.
7: Avro Tros met 1 vandaag.
5: Op NPO Radio 1.
7: Elke werkdag van 12 tot half 2.
5: Wie luistert, weet meer.
13: Ster. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
15: eBoekhouden.nl.
16: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
15: eBoekhouden.nl.
14: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
16: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
17: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk, verder met vastgoedfinanciering.
18: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
17: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
18: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel €20 korting.
20: Elke maand weer.
19: En hoe meer data en snelheid,
20: hoe groter die korting.
19: Dat is One van Vodafone.
20: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
21: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: NPO Radio 1, 2 uur.
22: Goedemiddag, het is aangenaam warm bij ons in het grootste deel van het land. Midden in Frankrijk puffen ze weg en daarom is Tour etappe 9 met 30 kilometer ingekort. Of dat de renners echt helpt, dat is de vraag, want alle vier de beklimmingen en de tussensprint zijn gewoon gebleven. We maken het mee de komende 4 uur in Radio Tour de France. Nu met het NOS Journaal, Jeroen van Kamp.
23: De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Die zorgt daar voor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn daar geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. En Sheikh Hamad is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is geworden. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74. En dan nog het weer, zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en dan 23 tot 31 graden. Ster.
0: Hoi, ik ben Frank van PostNL en tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/rondevanfrank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
15: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
4: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
15: Datacation, jouw dedicated data- en AI-partner.
4: Ga naar datacation.nl.
24: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
25: Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnen-willen-durven.nl.
26: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
25: KWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
26: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
27: Ook een opvallende radiocampagne binnen jouw budget.
28: Van de Laar van Efferen Studios.
27: Check vandelaarvaneffen.nl.
28: Van de Laar van Efferen Studios.
29: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
30: Toeristiek bij uitstek.
31: Sebastian Timmerman.
32: Met zijn groenteboek.
31: Veel gekwebbel.
30: Wat nou weer? Nu moet ik gaan zingen zeker.
31: Zelfs dat kan, Sebastian.
30: Nou, daar gaan we dan maar. Otba, die zit weer mee.
32: Een beetje ingrijpen misschien. Het is niet te verstaan hoor.
31: Sebastian Timmerman is natuurlijk voorzitter van de André van Duin fanclub.
30: Het is ritje 8 van de Tour de France.
31: Applaus.
30: Allemaal. Ja, goed.
32: Het is niet te volgen hier.
30: Ik wist het, ik wist het, ik wist het.
33: Daar komt Berlier de keihard overheen. En zien we Berlier. Naar de finish gaat. Kirby is er ook. Naast elkaar nu. Merlier, Kirby, Philipsen.
34: Joris van den Berg, Sebastian Timmerman, Jan-Kees van der Kun, Han Kok, Steven Dalebout, Guylaine Plag en Henry Schut.
22: Goedemiddag, wees weer welkom bij de Radio Show, waarin je elke dag ontdekt dat er nog meer muziek in zat dan je al dacht. Letterlijk en figuurlijk, van loopzuiver tot ook bijna toonvast en in alle genres een soort allegaatje dus eigenlijk. Net als de rit van vandaag. Want, Joris, we klimmen wat, niet op z'n allerzwaarst. We dalen best veel, we sprinten wat en iedereen pest er waarschijnlijk nog wat uit richting die rustdag van morgen.
1: daar zal het op neerkomen, Henry. Het is een etappe met van alles wat. Met 4 keer klimmen, 2 keer derde, 1 keer tweede, 1 keer vierde categorie. Ze zijn net begonnen. De start was wat later van Degenkolb. Moest de band nog plakken. Nu nog 7 kilometer naar de tussensprint. En dat betekent dat de mannen van Lidl Trek aan het jagen zijn op 5 vermetelen. En die hebben slechts 12 seconden.
22: Straks om 4 uur is de mannenfinale van Wimbledon. Een finale op stand is dat, hoor. Tussen de nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst Sinner en Zverev. Ook vandaag vieren we dus weer de allerbeste topsport. En het mooie zomerse leven natuurlijk. Vive le Tour, viva la vida.
2: Dimanche 12 juillet.
6: Goedemiddag.
2: 9e étape. Il fait chaud. Malmö, Ussel.
7: Het is snikheet.
2: 185 kilometer.

0: Coldplay, Viva La Vida. Ja, Sebas, ik hoor die hersens van jou kraken. Wat rijmt er op Kies en wat rijmt er op Steinhauser?
1: Ja, ik ga vandaag niet zingen.
0: Oh, jammer.
1: Nee. Dat zullen we vandaag maar eventjes overslaan. En volgens mij zijn ze ook alweer teruggepakt. Wij rijden achter het peloton. Maar ik zag in ieder geval Steinhauser terugviel in de grote groep. Want ja, die tussensprint aan het begin al van deze negende etappe. Hij lag sowieso al wel redelijk vroeg in het parcours. Maar ja, nu vandaag dus nog vroeger op het traject, het tracé dat te bereiden valt, doordat dus 30 kilometer eruit zijn gehaald. Ach, arme mensen daar in Collonges La Rouge of in Meissac. Heb je je er zo op verheugd de afgelopen 10 maanden... sinds dat parcours werd voorgesteld in oktober vorig jaar, om de Tour te zien passeren en dan de avond van tevoren besluiten daar zo, omdat het code rood is om in ieder geval het parcours in te korten dus met 30 kilometer vanwege de hitte. En warm is het opnieuw, ook in deze negende etappe, nu al 39 graden op de teller. En ik denk dat we de 40 en de 41 ook nog wel gaan aantikken. Michael Storer gaat terugkeren na een valpartij. Die dook eventjes de berm in. En dat moet je natuurlijk niet doen. Maar hij lijkt er niet al te veel aan over te hebben gehouden. Terwijl ik ook meeluister met de koersradio. En die vertelde mij dat we inderdaad nog 3,5 kilometer maar te gaan hebben. Tot de tussensprint. Gestart met 173 renners. 3:02 officieel in Malmore. Ook al is parcours ingekort. De startplaats is wel hetzelfde gebleven. De finishplaats Uzel is ook hetzelfde gebleven. Malmore ligt trouwens aan tegen Brive-la-Gaillarde. De vierde stad van de Corrèze. En bij Brive-la-Gaillarde moet ik altijd aan onze voormalige regisseur Bram Gaillard denken. En die heeft een operatie gehad. En wij wensen hem uiteraard een goed herstel toe. Kirsch, Hermans, Oldani, Steinhauser, Costiu. Dat was het vijftal dat het even probeerde. Maar ja, de manschappen van Little Track zijn al naar voren gekomen. Zij hebben zin in die tussensprint. Want natuurlijk, Mats Pedersen is nog altijd de drager van de groene trui. We gaan zo sprinten. En daarna dan zal het gevecht losbarsten om in de kopgroep te komen. Want het is vandaag echt wel een dag voor de aanvallers.
0: Ja, al dagen is het heel heet in Frankrijk. Afgelopen dagen werd er zonder aanpassingen gekoerst. Maar vandaag is de etappe dus ingekort. 30 kilometer minder. Want in die regio, Sebas zei het net ook al, is het code rood. Florence Pomery is koersdokter en zij vindt het inkorten een goede beslissing.
2: Sure, of course. I mean, the effort will be shorter. So it's good. But I think it's still complicated. It will be still complicated because there is some part of them with climbing. So the climbing is not cut. So I'm not sure it changed something.
0: Een goede beslissing en tegelijkertijd weet ze ook niet of het heel veel uitmaakt, zegt ze eerlijk, want de beklimmingen zitten er gewoon allemaal nog in. Ja, Joris, ik denk dan, ja, wat schiet je daar nou mee op? Gewoon 30 kilometer eraf, maar eigenlijk alles wat de etappe zwaar maakt, is er nog.
3: Precies, en daar heeft die arts dan denk ik ook gelijk in. Ik heb andere bronnen geraadpleegd en het komt erop neer. Als je een beetje wind hebt, dan gaat het nog wel. Ja, en als je aan het klimmen bent, dan heb je natuurlijk het minste rijwind van al je handelingen in de hele etappe. Op het vlakke gaat het wel, in de afdaling is het lekker met warm weer. Maar bergop ga je langzaam en pak je geen wind en heeft de zon en de hitte veel meer invloed. En dan moet er heel veel water en ijs op om de lichaamstemperatuur laag te kunnen houden. Dus ik denk dat het een lieve en goed bedoelde geste is, die 30 kilometer korter. Maar of het heel veel gaat uitmaken, nee, ik ben bang van niet.
0: Nee, nou laten we het dan lekker over de etappe zelf hebben, want dat kan een hele spectaculaire worden, toch?
3: Dat blijkt nu al in het begin, ze willen weg. En ja, dan zit daar net weer een klem op. En dat is die tussensprint die nu dus wat vroeger in de etappe zit. Maakt het allemaal gecompliceerder om nu weg te komen. Dat lukt, dat vijftal dat door Sebastiaan net genoemd is, dan ook absoluut niet. Little Trek heeft het dichtgereden. We gaan eerst sprinten zometeen met Pedersen. Waarschijnlijk in een hoofdrol. Die wil daar gewoon weer punten gaan sprokkelen. Want ze zijn toch wat dichterbij gekomen in het puntenklassement. De mannen achter hem, zoals Merlier, Kermay, Philipsen, Kanter. En daarna, ja, dan moet het toch gaan losbarsten. En dan gaan de renners echt wel even vergeten dat het warm is. Dan gaan ze gewoon koersen.
0: Ik blijf even bij je tot die tussensprinter is, want dat is over een dikke kilometer. Ja, wat verwacht je dan dus daarna als die groene truipunten verdeeld zijn? Krijgen we dan inderdaad gewoon de usual suspects voor dit soort etappes?
3: Lijkt me wel, zoals zo'n Simmons die nu echt op kop aan het sleuren is voor dat groene gevaarte dat achter hem zit. Die Simmons kan je er goed bij hebben hoor, die Amerikaan. En die komt uit Texas, die vindt het allemaal wel lekker door, deze omstandigheden en temperaturen. Hij neemt nu Pedersen op sleeptouw. Ja, die man kun je verwachten. En Van der Poel, daar... Ja, als je terrein ziet, dan zeg je Mathieu van der Poel. Maar Van der Poel is nou net niet op zijn best als het heel erg warm is. Daar is hij open en eerlijk over. En we gaan het zien in hoeverre hij zichzelf een beetje binnenstebuiten kan trekken vandaag. Maar inderdaad, die mannen, al die mannen die je kunt verwachten. Ik ga ze niet noemen, want we gaan zo het voorspelspel doen.
0: Ja.
3: Ja. Die gaan we vandaag zien, vanaf die sprint. En dat duurt nog 770 meter.
0: Ja, ik dacht een paar dagen geleden, nou, niemand wil voor die groene trui gaan. Die gaat automatisch naar Pedersen. Maar nu komt er toch van alles dichtbij. Ja, is dat gewoon door die eindsprints? Of denk je dat er wel meer renners echt geïnteresseerd zijn in deze trui?
3: Ze zijn er absoluut met z'n allen in geïnteresseerd. En je ziet nu dat die nieuwe reglementen werken. Die 70 punten in een vlakke etappe, ja, die tikken natuurlijk enorm
0: lekker,
3: aan.
0: Ja.
3: Pedersen is natuurlijk niet de man van de massasprint. Hij is een goede sprinter, hè? En die zit er altijd wel een beetje bij. Maar hij wint ze niet. Als Merlier en Philipsen en Kooi erbij zijn en ook zo'n Girmay, dan wint Mats Pedersen normaal gesproken niet de massasprint. Dus die man pakt de punten in aanvalsetappes en bij de tussensprints. En hij leek een enorme voorsprong te hebben. Maar dan zie je in de dagen daarna dat die 70 punten die tikken enorm hard aan. En Merlier staat nu nog maar 15 punten achter. We gaan even naar de tussensprint kijken, Henry, want dat wilde jij graag. Die gebeurt in Bena. Dat is bijna na 14 kilometer. Dat is op 141 kilometer van de finish. En het loopt op, hè, die tussensprint. Mats Pedersen slingert de sprintdieselopgang. Kabang, kabang, kabang, kabang. Oh, wat een gevaart is dat, zeg. Hij is zo loeisterk. En hij knalt meteen naar een stukje schaduw aan de buitenkant van de bocht. En gaat als eerste over de streep. Met een lengte of 4 op Girmay. En dan is Philipsen derde. En dan inderdaad, Henry, wat jij zei. Dan ga je het zien. Er zijn wat sluwerikken, wat slimme kerels in het kielzog van de eerste sprinters meegegaan. En die zie je meteen een aanval plaatsen.
0: Ah.
3: Verder zien we het nog niet, want de vaste camera registreert de doorkomst van werkelijk alle renners bij deze tussensprint. Maar geloof me, ze zijn zo'n beetje aan het aanvallen met Mathieu van der Poel erbij. Ja, ja, ja, ja. Van der Poel en Healy, daar zitten ze aan de voorkant van het peloton. Er gebeurt verder nog niet zoveel. Maar dit is een goed teken. Mathieu van der Poel bij de eerste ontwikkelingen na de tussensprint betrokken. Hij heeft er wel degelijk zin in vandaag. Dat is een feit.
0: Nou, het is los. Dus dan doen we dat even helemaal officieel. Sebas, wat zie jij?
1: Ja, ik kijk naar de achterkant van het peloton. En daar zie je echt hoe de hitte toeslaat. En die zware eerste week. Kamil Gradek is een Poolse wielrenner. Een boomlange kerel. En die rijdt hier voor ons uit met de mond wagenwijd open. Kon het gewoon niet meer bijhouden in die laatste meters. Richting die tussensprint. Het zweet gutst werkelijk waar. Overal van zijn gezicht naar beneden. En zo komen er meerdere renners in de problemen. En het liep echt maar, nou, zo'n 2% omhoog. Een groepje links voor mij uit van een man of 8, 9. Ik zie ook wat volk van Picnic PostNL daarbij zitten. Ook gelost. Dus terwijl de vooraan wordt gedemarreerd, zijn er achteraan echt al veel renners in de problemen gekomen. Dit doet de hitte met de lijven van de coureurs.
0: Ja, in de editie van gisteren kreeg ik persoonlijk rode konen op de wangen van de zenuwslopende stiltes die Tom Winkler een paar keer liet vallen. Maar zijn grijze massa werkte perfect over de groene truidragers uit de laatste 10 jaar... en leverde hem de volledig gevulde donkerblauwe Tourflits-tas op met alle kleuren van de regenboog aan prijzen. Als je ook een keer wilt meedoen, mail of app ons dan, en dan is de keuze aan jou. Niet alleen bepaal jij het onderwerp van je quiz. Je mag ook nog kiezen of we je bellen of dat je naar ons toekomt in het Tourcafé. Vanaf komende zaterdag zitten we daar weer. Inclusief hapjes, drankjes, live muziek en iedere dag dus ook jouw eigen tourquiz. Mail ons op radiotourquiz@nos.nl of stuur nu een appje in de NPO Luisterapp. Dan is jouw jacht begonnen op het koningsblauwe, schieronslijdbare en iedere dag bij de avondetappe pronkende NOS Wielershirt 2026. Alleen deze zomer, je weet het, in gelimiteerde oplagen te winnen. Wie of wie speelt er vandaag mee?
4: Bonjour, Cassie Versier. 42 jaar uit het Drentse Meppel. Vanuit een warm, zonnig, maar prachtig Corsica, waar ik momenteel mijn huwelijksreis / vakantie vier met mijn vrouw Sanneke. zal ik vanmiddag meedoen aan de NOS Radio Tour Quiz. Vanaf jongs af aan al een enorme wielerfan. Van voorjaarsklassiekers tot aan het hoogtepunt in juli, de Tour de France. Als onderwerp heb ik gekozen Alberto Contador. Een van mijn favoriete renners. Waarom mijn favoriete renner? Zijn aanvalslust. Altijd in de aanval en nooit opgeven. Boniva.
5: In het volgende uur mag Karst een aanval jou niets ten nadele van Karst of Tom van gisteren of alle voorgangers. Maar we willen ook heel graag dat er vrouwen meedoen. Dus geef je op, kies jouw onderwerp. Maak het jezelf niet te moeilijk en meld je op de NPO Luisterapp. En mannen, jullie zijn ook meer dan welkom. Zometeen in het volgende uur dus Karst Sievers, die op huwelijksreis is over Alberto Contador.
6: Jouw eigen tourquiz.
7: Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz.
6: Mail je naam naar radiotourquiz@nos.nl.
8: En route avec Radio Tour de France.

0: Nou, dat is het bewijs dat Marokko en Canada heel goed samengaan. Op het WK voetbal knikkerde de een de ander er nog uit. Maar hier smolten de Marokkaanse rapper El Grande Toto en de Canadese zangeres Charlotte Cardin samen tot paradis. Tim Merlier bracht onze Vlaamse vrienden alweer in extase. Dat hadden ze ook al nodig na de exit op het WK voetbal. Door zijn tweede ritzege op een rij te pakken, deed hij ook nog eens op een Vlaamse feestdag. Ook feest was het voor veel leden van onze voorspelcompetitie. Want Sebas, Joris en 10 verslaggevers pakten gisteren allemaal een punt. En dus komt er eindelijk een beetje tekening in deze strijd. Joris en Sebas gaan aan de leiding met 3 punten al. 10 verslaggevers is op gelijke hoogte gekomen met 10 analisten. 2 punten en Lucas is de rode lantaarendrager. Iemand moet het zijn met 1 punt. Jan Kees wilde ik aanroepen, maar die is er nog niet. Dat kan natuurlijk tactisch zijn. Lekker die telefoon ernaast laten liggen. Dan mag je straks als laatste. Maar als hij er is, dan hoor ik het graag. Ja, Tom Dumoulin, dan begin ik bij jou. Dit is namelijk niet echt een heel makkelijke etappe om te voorspellen vergeleken met die van gisteren, denk ik. Hè? Of popte bij jou meteen 1 naam op?
1: Nee, eigenlijk niet. Het wordt echt puur gokken. Volgens mij hebben we ook nog geen ontsnapping, want ik heb de laatste 3 minuten niet meer gezien. Maar toen ik net wegschakelde, toen was er nog geen ontsnapping. Dus ik ga toch op de goede gok voor Tom Pidcock.
0: Ja, er ontsnapt op dit moment van alles, maar dat is echt nog aan het touwtje, zeg maar. Dus daar heb je ook niet echt iets aan. En waarom Pidcock?
1: Ja, net niet goed genoeg om een klassement te rijden bij de allerbeste. En dan moet hij natuurlijk zijn slag slaan in een rit als vandaag. Dus Tom Pidcock.
0: En verder niks met zijn voornaam te maken?
1: Nee, helemaal niks.
0: Oh, oké. Okay. Joris, jij ziet meer dan Tom op dit moment, maar daar heb je nog niet heel veel aan, denk ik.
2: Nee, Abraham ook al gezien, dus ik ga voor Abrahamsen.
0: Oké, okay. Heb je nog een uitleg bij?
2: Ja, die is de laatste dagen. Die zit de hele tijd al te popelen om weg te komen, die bonkige kerel. En die zegt ook dat hij best goed tegen de hitte kan en zo. Dat roept hij nog voorafgaand aan de etappe.
0: Ja. Dat is op een dag als vandaag wel heel erg belangrijk. Lucas, rode lantaarendrager. Het is iets, hè. Zo grijs in het midden heb je eigenlijk ook maar niks aan, toch?
3: Ja, dat is ook weer zo. Dus ja, ik vind het lastig. Ik vind het lastig en ik denk dat ik tactisch moet spelen. Joris staat bovenaan, dus ik ga natuurlijk van Joris. Want ik wil toch even een puntje. Ik hou voor Abrahamsen.
0: Dat snap ik tactisch helemaal niks van. Want dan haal je niet in.
3: Nee, maar dan loop ik wel een puntje in op de anderen die het niet goed hebben.
0: Ah ja, je denkt gewoon dat Joris de allesweter is op dit moment. En je gaat, je kopieert hem.
3: Joris was vanaf het begin al aan het knallen. Dus,
0: ja, dat is waar. Ja. Dat valt bij jou een beetje tegen. Zou het nou komen omdat je niet elke dag bij ons bent? Je moet gewoon vaker langskomen.
3: Nee. Ik speel gewoon met meer risico. Maar ja, daardoor ben ik ook gewoon heel slecht in het casino.
0: En morgen ben je er wel, toch?
3: Morgen ben ik er zeker bij.
0: Ja, en ik vraag dit voor een vriend. Ga je dan ook hamburgers maken zoals je gisteren hebt gedaan voor de cast van Google Rock You?
3: Ik ga geen hamburgers bakken, maar je kan me wel inhuren.
0: Dus ja, misschien dus toch.
3: Ik ga even het eindfeest van de NOS.
0: Nee, niet terugklappen. Ik ga zo even met de pet rond en u hoort van ons. Jan Kees, daar ben je dan. Heb je iets meegekregen van koers en andere voorspellingen?
4: Nog helemaal niks. Nee, okay. Zou je me een beetje kunnen praten?
0: Nou, ik kan je bijpraten, want dat mag volgens de regels met de voorspellingen tot nu toe. Tom Dumoulin gaat voor Pidcock en Joris en Lucas allebei voor Abrahamsen. En Lucas doet dat tactisch, omdat hij denkt dat Joris het grote brein is van dit spel. Maar bij jou in het team is dat Steven Dalebout, dus heb je nog overlegd?
4: Precies. Nee, ik vaar toch gewoon weer mijn eigen koers. Maar is er al een kopgroep? Dat vind ik ook wel fijne informatie. Hebben we al mensen voorop?
0: Ja, eigenlijk moest je 3 minuten geleden al voorspellen en toen was er nog geen kopgroep.
4: Ah, oké. Okay,
0: nou, nu ook nog niet echt, hoor.
4: Gewoon een blind gok. Kunnen er zoveel zijn, hè? Ik ga voor Matteo Moritz, want ja, die heeft volgens mij wel vaker onder zware omstandigheden laten zien dat hij daarmee om kan gaan. En die houdt ook wel van een ontsnapping. En als ik het profiel goed gezien heb, zit er ook nog wel een lekkere afdaling zo tegen het einde. En dat is natuurlijk ook iets waar hij goed in is. Dus nou ja, je kan van alles bedenken en het naar je toe redeneren. Op deze manier kom ik bij Mohoric uit.
0: Ja, nou, dat heb je hartstikke goed gedaan bij deze. Tot slot, Sebas, die kon het langst wachten op een voorspelling. Ik kijk even op het scherm. Ja, heb je daar ook iets aan, Sebas? Nou, nog niet echt.
5: Eens even kijken hoor, wie gaan wij doen? Ja, ik zat aan Bernal te denken, maar dat heeft er eigenlijk gewoon mee te maken dat ik hem een super sympathieke renner vind. Wij zijn met de motor trouwens heel veel renners voorbij gereden die gelost zijn. Ook Olaf Kooi nog even meegeven. Want de Nederlandse sprinter kon het tempo ook niet meer bijhouden, want het slagveld is het Maar goed, ja, wie gaan we spelen? Ja, Bernal, nee, die hou ik nog even achter de hand.
0: Je dacht, Kessie-Keno, toch maar geen Bernal.
5: Even denken, nee. Alex Baudin. Ik ga voor Baudin. Alex Baudin, nummer 43 van IF. Maar dan moet hij wel mee in de kopgroep, anders weet hij niet.
0: Nummer 43 is bij deze genoteerd. En wie gaat er dan winnen volgens het Nederlands volk? Op wiewintderit.nos.nl. Nou, daar is chauvinisme troef. Daar gaan de meeste stemmen naar Mathieu van der Poel. Rien ne va plus. Het is even voor 2:30. Joris, kan je wat duidelijkheid scheppen in al die ontsnappingjes?
2: Ja, is toch lastig hoor. Is toch moeilijk. Maar er gaat nu eindelijk wel wat loskomen, zo lijkt het. Ik denk dat ik daar mijn goede vriend Alaphilippe zie. Die was al een paar keer actief en die is nu weggereden met Engelhardt en met Kirsch en met Oliveira. Dat is zo'n beetje wat nu aan het loskomen is. En dan zit Anders Johannessen erbij. Dat is de broer van de goede Johannessen die behoorlijk hoog staat in het algemeen klassement. Een klassement waarin Pogacar natuurlijk nog steeds aan de leiding gaat. Die man heeft de Tour in een wurggreep. En ik sprak daarover met mijn makker Ron. Ron, dat is er eentje met twee rechterhanden. Die kun je er goed bij hebben. En Ron, die zegt in deze sportzomer met al dat corrupte gedoe hè, wat we hebben vanuit hoogstaande functies. Zo. Hadden ze Pogacar van tevoren niet een pak geld kunnen geven? En dat hij dan in ruil daarvoor voor had gezorgd dat de Tour zo'n beetje tot de laatste 3 dagen spannend was gebleven. Ik vind het wel een mooie denkwijze eigenlijk.
0: Ik ook wel. Ja. Misschien komt het nog.
2: Misschien, dat kan nog. Ja. Kan nog gebeuren. Misschien zijn ze nu wel met de dinars en met de peseta's aan het schuiven en zo. Ik heb het groepje voor je. Ze hebben 7 seconden, 8 seconden. Engelhardt, Johannessen, Oliveira, Kirsch en Alaphilippe. Inderdaad, die 5. Maar dan kijken ze om en wat zien ze daar? Het peloton. En het peloton komt eraan. Het is nog 130 kilometer. En dat betekent dat ze zo naar beneden gaan fietsen. En dan komt het eerste klimmetje van 4 stuks in totaal van deze dag eraan.
6: NPO Radio 1.
0: Het is 2:30, Jeroen van Kan.
7: De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen er zeker 12 mensen om het leven. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Die zorgt daar voor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd. En op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook in Taiwan, ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president zijn trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar.
0: File nieuws, Eben de Hart.
8: Er staat een file op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch bij Bokstel door een ongeluk. 3 kilometer, de weg is afgesloten. En verkeer richting Den Bosch rijdt om via Tilburg, via de A58 en de A65. De andere kant op de A2 richting Eindhoven staat tussen Bokstel Noord en Best West 5 kilometer file. Vertraging is ongeveer een kwartier. Op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland 3 kilometer file. Bij de grens 20 minuten door de controles. En op de A27 Almere richting Gorkum staat een file van 3 kilometer tussen Utrecht Noord en knooppunt Lunetten.

0: Populariteit van deze tourartiest begon in ons land met een optreden tijdens het Grand Gala du Disque. Hij scoorde direct daarna in 1974 zijn eerste hit Si on chantait. En dit kwam daar dan weer direct achteraan. Bij ons dan, want dit liedje was al van 3 jaar eerder toen hij in Frankrijk en wat andere landen al een superster was. Ce n'est rien, Julien Clerc. Ja, er gebeurt precies wat we hadden verwacht eigenlijk, hè Joris. Iedereen wil weg en dus kan niemand weg. En dan is het effect vooral achter in het peloton.
1: Dat zeker, ja. Dag, Merlier, die zit al op 2 minuten. Van Julien naar Julien is een kleine stap. Julien Alaphilippe, die is momenteel niet te temmen. Die pleegt hier nu zijn derde poging tot wegrijden. Hij ging dus net met 4 anderen even aan de haal. Toen kwam er een vrij grote groep los, maar dat lukte niet helemaal. Nu op 124 kilometer van de finish is hij weer vertrokken en heeft hij Kirsch bij zich. Kirsch hebben we ook al 2, 3 keer zien aanvallen vroeg in deze etappe. Dit zijn de mannen die het willen doen, het gat willen slaan, voordat het echte klimwerk begint. Want zo zit het in het peloton. Er zijn er ook een paar natuurlijk die wachten even tot de Côte de Navès is aangebroken van 2,5 kilometer aan 7%. Dat is het eerste obstakel. Dat is na 43 kilometer. Gaat nog even duren. En het is niet Kirsch, maar Page. Dat is de renner van Cofidis. Maakt niet zo heel veel uit, want gaan ze wel wegkomen? Het lijkt er niet op. Maar wat is die Alaphilippe? Ouderwets ontembaar in het begin van deze etappe. Ganna ook al 2 keer goed in actie gezien. En achter Alaphilippe komt er dan een drietal aan. Dus we hebben 2 man, dan 3 man en dan het peloton op een lint. Een heerlijke openingsfase nu, nadat het allemaal wat kabbelend begon richting die tussensprint die gewonnen werd door Pedersen, voor Girmay, Philipsen, Del Toro en Van der Poel. Daar zat Van der Poel dus al klaar. Dat heeft allemaal nog nergens toegeleid. En nu 123 kilometer nog voor de boeg. Al het klimwerk nog in het verschiet. De aanvalspoging van Alaphilippe en Page. Maar die wordt op dit moment, Sebastiaan, een halt toegeroepen.
2: En dus hoor ik dadelijk weer pelotongroep B waarschijnlijk op de koersradio. Maar ja, dat is natuurlijk niet helemaal het geval. Want er zijn echt al wel zo'n 20, 30 renners gelost. Girmay zijn we inmiddels ook al gepasseerd trouwens. Nou, Kooi dus ook al in de achterhoede. Net als Pascal Eenkhoorn. Ja, daar hoor ik het inderdaad. Pelotongroep B, ja, klopt dus niet helemaal. Maar aan de voorkant dus wel. De vlucht is teruggepakt. En wat denderen we naar beneden? 73 kilometer per uur. De mooie tweebaansweg met vrij nieuw asfalt. Geen hobbelweg, wat we ook al wel gehad hebben in de eerste tourweek. Dit is echt een prima glad asfaltgedeelte. Die zorgt ervoor dus dat die snelheid hoog ligt. En dat gaat nu weer toenemen, want nu gaan we echt wel 4-5% naar beneden. Stel, richting de voet van de Côte Navès nog maar 1 kilometer of 2. Dan zijn we aan de voet van die eerste beklimming. Dorpje in, dorpje uit. Net Le Quatre goed gehad, Saint-Fort. Tunade, kleine dorpjes met slechts een paar 100 inwoners. En dus heel veel renners al in moeilijkheden. Nu nog op de mooie brede weg. Dat gaat dadelijk wel veranderen. Want als we in Tulle zijn, dan zijn er nog 119 kilometer te gaan. Nou, dat is dan al over een kilometer of 4, als ik het goed kan zien. Dan gaan we richting die eerste beklimming. En voor de beklimmingen heeft ook de koersorganisatie daar zo ons wel gewaarschuwd dat het moeilijk werken gaat worden. Want de beklimmingen zijn allemaal smalle weggetjes vandaag. Smal en steil dus omhoog hier in de Corrèze departement waar deze gehele etappe dus in plaatsvindt. Nu nog op een mooie tweebaansweg. Maar dat gaat dus dadelijk veranderen. 121 kilometer nog te gaan. Ja, het is soms moeilijk te zien door de zon die schijnt op het beeldscherm waarop, op de telefoon waarop we dat kunnen aflezen. 2 kilometer nog dus tot Tulle. Ja, en dan begint het klimwerk zo'n beetje.
0: Mathieu van der Poel, we hebben nog niet zo van hem gehoord deze Tour zoals Nederland hoopt. Gisteren zagen we wel de sprint voor Jasper Philipsen aantrekken. Vele gokken voor vandaag toch op MWDP. In een etappe die dus wat is ingekort. En Han Kok vroeg vlak voor de start aan Van der Poel wat hij daarvan vindt.
3: Ja, ik ga natuurlijk ook niet er tegenin gaan. Maar ik heb, het is weer snikheet, maar dat was het de voorbije dag ook. Dus een beetje raar dat vandaag dan ineens wordt ingekort.
4: Ja, en helpt dat dan?
3: Ja, het is sowieso gewoon, we moeten minder lang door deze hitte rijden, dus het zal altijd wel helpen natuurlijk, maar ja, de koers zal niet minder lastig op worden.
4: Nee, maar is het nog gezond?
3: Ja, dat denk ik niet, maar sowieso is topsport altijd een beetje op het randje van gezond. Dus hopelijk kan ik vandaag meezitten.
4: Ja, maar wat zou een oplossing zijn in deze extreme omstandigheden?
3: Maar er is niet echt een oplossing, denk ik. Dus,
4: is dat niet koersen?
3: Ja, ik denk niet dat dat een oplossing is. Dan moet jij misschien met de organisatie gaan bespreken, maar ik denk niet dat dat op tafel ligt. Dus ja, de enige oplossing is misschien om iets trager te rijden, maar dat gebeurt ook niet. Dus het gaat gewoon weer koers zijn vandaag.
4: Kan je jezelf nog goed verzorgen? Kan je nog goed eten? Kan je nog goed drinken, ook buiten de koers?
3: Ja, dat valt op zich nog wel mee. Ik denk dat in de koers misschien nog wel het lastigste is. Daarbuiten is het nog best wel oké. Maar je ziet toch wel veel renners die zich niet zo heel comfortabel voelen op de fiets.
4: Heb je motivatie en kracht om mee te doen vandaag?
3: Ja, dat is wel het plan. Dus ik ga het proberen. Hopelijk kan ik eens in de goede vlucht zitten.
5: Het laatste etappennieuws op NPO Radio 1.
6: Wie luistert?
5: Weet meer.

0: Laten we hem de morele winnaar noemen van het Songfestival van vorig jaar. Tommy Cash, wat ben je vroeg,
1: oui,
0: Kylène?
1: Nespresso macchiato, pour vous?
0: Oh, lekker. Heerlijk.
2: Nou, dat weet ik niet.
0: Nou, dat hoop ik.
2: Hij heeft liefde gemaakt.
0: Dankjewel. Ja. Ik zie het er dan af.
3: Wat is die fiets? Waar is die fiets?
0: Nou, dat is toevallig. Antwoord op de prangende vraag van rond dit tijdstip. Als we net aan een heerlijke espresso macchiato zitten bijvoorbeeld. Waar is die fiets? Welle velo. Jan Kees, waar hang je uit?
4: Ik loop door Chaumey, dat is een dorpje van helemaal niks. Het heeft 164 inwoners volgens de laatste telling. Maar het peloton trekt hier straks langs. En dat is toch niet helemaal toevallig, want Chaumey heeft een enorme wielercultuur. Dat hoorde ik net van een vriendelijke oude vrouw die hier achter een plastic tafeltje zit om heerlijk geurende zakjes te verkopen.
5: Bonjour.
4: Qu'est-ce que c'est?
5: C'est de la lavande.
4: Ah, lavendel.
5: Lavande, oui. Nous sommes une association de Chaumey et on fait une grande fête.
4: Une grande fête?
5: Oui.
4: De Chaumey?
5: Oui, la ville du vélo.
4: La ville de vélo?
5: Oui, oui, oui. Chaumey est connu pour ça. Pour le bol d'or des monédières.
4: Dit dorp staat inderdaad bekend om de Bol d'Or de Molédière. Dat is een wielercriterium dat hier georganiseerd werd van de jaren 50 tot begin deze eeuw. En daar kwam iedereen naartoe. Alle grote kampioenen hebben dus hier gefietst.
5: Après le Tour de France, donc ils faisaient venir les champions du Tour de France, puis il y avait plein de coureurs sur les murs de l'église.
4: Le mur de l'église est une wall of champions. Een muur de la champion.
5: Voilà.
4: C'est
5: l'histoire de Chaumey.
4: Ze wijzen naar het kerkje waar dan de foto's hangen van verschillende edities van het criterium. Hier zien we een foto van Jean Robic, vainqueur du Grand Bol de Monédière. Hij was inderdaad de eerste winnaar op 7 augustus 1952. En als we doorlopen nog heel wat foto's met bekende gezichten. Raymond Poulidor, Eddy Merckx, Fausto Coppi, die hebben hier allemaal gefietst. Bonjour, monsieur.
6: Bonjour, monsieur aussi. Bienvenue à Chaumey.
4: Het is Nederlandse radio.
6: Okay, we kunnen ook gewoon werken. Nederlands, inderdaad. We zijn Nederlanders. We zijn 2 jaar geleden zijn we geëmigreerd naar Frankrijk.
4: En waarom dan in Chaumey terechtgekomen?
6: Ja, rust, ruimte, betaalbare prijzen voor de huizen. Dus dan kom je eigenlijk hieruit in een schitterende omgeving.
4: Het is hier prachtig, maar op zoek naar rust is vandaag een verkeerde dag.
6: Nee, oké, maar het is ook af en toe leuk een keer wat reuring te hebben om je heen.

0: Dus ja, dit is een soort carnaval voor ons nu, hè?
1: Ja, want oude tijden herleven. Chaumey ontvangt, zij het maar kort, nieuwe wielerhelden als Pogacar en Seik Sas. En dus is het druk, ontzettend druk. Want de barman van het kroegje van niet meer dan 8 vierkante meter groot blijft maar tappen bidons met water en pullen met bier. Maar zo druk als in 1987 zal het dan weer niet worden. Want toen was Chaumey zelfs aankomstplaats. Misschien wel de kleinste ooit. Dat is alweer bijna 40 jaar geleden. Chaumey is nu slechts doorkomstplaats. En waar kunnen we dan het beste gaan zitten?
0: Ja, we gaan naar Sucumay. Dus een stukje van hieruit. Komen we langs de zwemvijver. Dat is ook een prachtige plaats. Dus als je straks warm hebt, kun je dan nog een duik nemen.
1: Oké, ik heb genoeg gehoord.
0: Heerlijk.
1: Ja, zo kom ik de dag wel door.
2: Ja, dat dachten we al, ja. Jaloers maken dit. Dankjewel, Jan-Kees. Alain Philippe zit in de kopgroep. Iedereen die heeft opgelet een paar dagen geleden bij jouw eigen tourquiz, die weet dat hij dan jaagt op zijn 7e etappezege, Joris.
3: Dan moet hij nog flink gaan jagen. Hij heeft wel Obelix bij zich. Dat is die Haller, die Oostenrijker. Die kan je er ook goed bij hebben. Die kan je ook voor een discotheek zetten als je geen schoren wil binnen hebben. Dus een goede uitsmijter. Die zou daar niet misstaan. Stevige kerel, Marco Haller. Dus twee kerels van Tudor. Haller en Alain Philippe. Haller lanceerde de Fransman. En ze kregen mee de sprinter van Netcompany Ineos, Godon. De Duitser Hesman van Movistar. Ik moest echt even gaan kijken. Oh, die doet ook mee. Dat is de eerste keer dat we die in beeld zien. En Asparren is een Spanjaard van de Pinarello-ploeg. De ploeg van Pitcock. Dat zijn de vijf. Nu niet gaan denken dat ze er zijn, hè. Want de voorsprong is 23 kilometer. En het peloton dat zit wel aan blok nu op de weg. Dus een vierkant peloton met pontificaal in het midden. Het geel van Tadej Pogacar. Die daar ook even zijn neusje laat zien natuurlijk. De vaart zit er nog wel in. Maar de vijf zijn nu op dit moment de meest kansrijke wat dit betreft, wat de vlucht betreft van de dag. Tot nu toe hebben we zo'n gat van nu 6, 27 seconden nog niet gezien. Maar links zie ik dat Huub Arts dan alweer aan het versnellen is. Die krijgt het op de heupen en net op dat moment schakelt de Franse regie weg. Maar ik denk dat ik Huub Arts een demarragepoging zag doen aan de linkerkant van de weg. We kijken nu naar wat bossages en misschien ziet Sebastian Timmerman wel veel meer van die actie van Arts.
4: Nee, ik zag hem ook niet. Ook door diezelfde bossages. En omdat we dus die brede weg inmiddels hebben verlaten. En echt nu op een smal pad terecht zijn gekomen. Nou ja, het gaat nog wel smaller worden dan dit trouwens hoor. Later vanmiddag vooral die Sucumay. Klim van tweede categorie. Dat schijnt echt, trouwens, die hebben we al een keer gehad. Dat kan ik me nog wel herinneren. Dat is inderdaad echt een hele smalle beklimming. Peloton schiet wel weer wat op gang. Door die versnelling wellicht van Arts. Maar ik zie geen renner in een rood shirt momenteel vooraan. Het was een wat lichter tricot. Het zou wel eens iemand van Pinarello geweest kunnen zijn. Die daar ook even het tempo opvoerde. Het leek inderdaad even blok erop te zijn. Op dit smalle pad waar volgens mij iemand een lading verf is verloren. Want ze nu en dan een heel wit spoor in het midden van de weg. Maar nu komt toch de snelheid er wel weer in. Wat gaan we weer boven de 50 kilometer per uur. 52 kilometer per uur op dit moment. Om precies te zijn als we de 40 graden inmiddels ook hebben aangetikt. En dat gaan de renners dadelijk voelen. Vooral dus als over een paar kilometer die weg omhoog gaat lopen. En ik luister nog even met de koersradio ook mee. Ook voor het laatste tijdsverschil. 30 seconden de voorsprong voor de vijf man aan de leiding. Onder wie dus Julien Alaphilippe en onder wie Godol. Twee Fransen voorin. En dan moeten de 14's weer nog komen. Radio.

0: Ze komt uit Toulouse, geboren in december 1963. Haar ouders zeiden nog, oh what a night, Pauline Esther. Nou, misschien worden we op dat kolletje dan wat wijzer van wie de sterkste van de dag zijn, vooralsnog, Joris.
1: Totaal niet, Henry. Oh. En je zou zeggen, mannen, doe nou rustig aan. Ze doen helemaal niet rustig aan. Ze rijden als gekken tegen die kool op. Er waren 5 koplopers, Godon, Hesman, Asparen, Alaphilippe en Haller. En die dachten, leuk, we gaan in de aanval rijden vandaag. Nou, toen kwam dat klimmetje van derde categorie, de Côte de Navès, eraan. En meteen Pidcock en Valentin Parapentre, die namen het peloton even op sleeptouw. Gevolg, hergroepering. En nu zit alles bij elkaar en zien we dat Pidcock nog steeds wel heel veel ambitie heeft. Ramses de Bruyne zit op zijn wiel. En in het peloton zien we dat Pogacar bij de les is, hoor. Die houdt het wel allemaal in de gaten. Dit lijkt een fase waarin er dan uiteindelijk toch een kopgroep gevormd moet gaan worden. Maar Pogacar zit daar zo'n beetje op de 20e positie met ook wat mensen van Visma Leasebike om hem heen. En die houdt gewoon de boel goed in de gaten. Die wil zich niet laten foppen hier. Want dat zou natuurlijk op zo'n dag als vandaag, met die omstandigheden en dat uitdrogen dat allemaal op het programma staat, ook nog op een mogelijkheid kunnen zijn eigenlijk. Zoiets zou kunnen gebeuren. Nog 300 meter omhoog. We pakken de doorkomst even mee. En dan gaan we naar Sebastian Timmerman luisteren. Valentin Parapentre. Klein, maar fijn. Heel goede klimmer. Leidt nu het peloton. En dan gaat het zometeen uiteindelijk om 2 en 1 puntje in het bergklassement. Maar dan hebben we actie gezien. En een hergroepering. Parapentre kijkt om. Jurgensen zit op zijn wiel en die knikt van, toe maar jongen, ga jij die 2 punten maar pakken. En die Franse klimmer van Soudal Quickstep gaat dan zometeen, tenzij iemand uit het achterveld nog naar voren komt stuiven, hoor, de 2 puntjes pakken boven op de eerste klim van de dag, de Côte de Navès. Hij kijkt nog een keer om en nog een keer om. En als hij vooruit kijkt, dan ziet hij een witte boog. Eerste klim is gedaan, kopgroep teruggepakt. De sterksten zitten allemaal bij elkaar. En onder hen bevindt zich ook een groot aantal avonturiers dat nog altijd probeert los te komen, toch, van het peloton, Sebastian?
2: Ja, zeker weten. Daardoor staat de deur aan de achterzijde open. Akkerman gelost, Tim van Dijk gelost. Kanter is eraf hier uit een groepje met Van Dijk, met Julius van den Berg. Daarbij ook met Tim Marsman, ploeggenoot van Mathieu van der Poel. Kees Bol hier vooraan aan het doorrammen. Probeert dat tempo er nog wel in te houden. De jarige Job Max Walker van IF had zijn verjaardag, denk ik, iets anders voor. Hij wordt ook gelost net voor de top van dit eerste klimmetje. 38 graden en een slagveld achterin bij het peloton.
0: Ja, en dan is er nog flink wat te gaan, want dat was pas het eerste bergje van de 4. De categoriecode van wat nog gaat komen van de bergen luidt 2, 3, 4. Tot zo.
3: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
3: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
7: fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
9: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
10: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met auto-invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
11: NPO Radio 1. 3 uur.
12: Henry Schut.
0: Goedemiddag. Keuze genoeg om je bij ons te hebben vanmiddag op je smartphone via de NPO Luister-app of op de onverwoestbare transistorradio in de tuin of op het terras. En als je het nou te heet vindt, dan kun je ook kiezen. Voor binnen op de bank, voor de televisie, zet dan kanaal 81 aan. Dan zie je de renners rijden en hoor je ons erbij. Het NOS-journaal nu met Jeroen van Kamp.
13: De straat van Hormuz is weer open voor de scheepvaart, zeggen de Verenigde Staten. Volgens het leger staan Amerikaanse troepen klaar om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerden de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanslag in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. En Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. Politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is geworden. Hij voerde allerlei hervormingen door die het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer nog tot besluit zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen opnieuw wat bewolking. En dan 23 tot 31 graden.
0: Files of file, Erwin de Hart?
14: Files en de files met de meeste vertraging komen nu op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Best en Bokstel 5 kilometer. Door het genoemde ongeluk is de weg nog steeds dicht. Omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven staan de file tussen Bokstel en Best-West 4 kilometer. Een kwartier vertraging en 20 minuten vertraging na een autobrand op de N62. De Westerschelde-tunnel van Terneuzen naar Borselen 4 kilometer file. De weg is weer vrij.
15: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost, Autotaalglas.
17: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken? Met Fabio Jacobsen. Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
20: De bouw verslimmert.
21: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
22: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
20: Soudal, de bouw verslimmert.
22: Iedere klus weer.
23: Hey, jij daar.
24: Heb je ook zo zin in vakantie?
23: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
24: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
23: Prijsvrij vakanties.
1: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
23: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
2: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
3: Met Henry Schut.
0: Het is vanaf nu klimmen en dalen, klimmen, weer een beetje dalen, klimmen en weer een beetje dalen. Op en af om duizelig van te worden als dat niet je favoriete bezigheden zijn. Want van achteren wapperen ze eraf en van voren dan, Joris?
4: Van voren, ja, ze rammen maar door. Filippo Ganna, die man is hittebestendig. Die is omhuld door Teflon of zo, want die sleurt nu door op het peloton richting de tweede klim van de dag. En zojuist een afdalingje van de eerste klim. En daarin vloog José Félix Parra van Cajarural uit de bocht. Hij miste de bocht, ging een stukje het koekeloen in, maar kon zijn fiets weer pakken en kon weer verder gaan.
0: Vanaf 5 uur zijn we bij de Wimbledon-finale bij de mannen. Sinner tegen Zverev. En zometeen nemen we je mee naar 1977. Met 1000 maal dank aan luisteraar Robert-Jan Bron. Want hij stopte een heel specifiek verzoek in de radiotour Grabbelton. Iets dat met gouden glans, mag ik wel zeggen, is gearchiveerd. En dus kunnen we zometeen, bijna een halve eeuw na dato, iets beleven alsof het nu gebeurt.

0: David Bowie, Mick Jagger, Dancing in the Street. En ze dansen maar door, vooraan, maar komt er nou eindelijk iemand los?
1: Het wil maar niet lukken, het leek net te gebeuren, hè? Want die Ghana die bleef maar doorgaan, terwijl we naar die mooie muziek zaten te luisteren. En die kreeg even Van der Poel mee en toen leken ze los. Maar toen kwam het eerste deel van het peloton daar weer bij. En toen trok Van der Poel nog even door op kop van het peloton. En vervolgens ging Carapaz dat doen, die naam heb ik vanmorgen gehoord. Een slimme redacteur kwam met die naam. Dat zou er ook wel eens eentje kunnen zijn voor deze dag. En Carapaz is nu bezig een gat te slaan met een stuk of vier anderen. Simmons zit daarbij, Jurgensen. En ze gaan nu beginnen zo'n beetje aan de klim van... Nee, dat is over 14 kilometer dat het echt begint. Dat kwam onder in beeld. De klim van tweede categorie, die is 4 kilometer aan 7%. De Suc-au-Mee, en daar rijden ze naartoe. Dus we hebben nu 1, 2, 3, 4, 5 man op de kop. Met zeker Simmons en Carapaz, Jurgensen en nog eentje van Movistar en eentje van Total Energy. Met z'n vijven, de verschillen zijn verschrikkelijk klein. 6 seconden. De mannen geven geen moer om de weersomstandigheden. Ze gaan gewoon door. Het gaat om de ritzegen. En dat maakt toch wel dat dit een heerlijk heroïsche sport is en blijft. Het zijn Sebastian, Jurgensen, Simmons, Carapaz, Rubio en Breuillard.
2: Ai. Simmons, ja, ik zat er nog aan te denken om die te spelen. Maar ja, ik denk, die heeft zo hard gewerkt in die aanloop naar die tussensprint voor Pedersen. Dan is Beste er wel af. Wat een groep rijdt er voor ons. Volgens mij is peloton nog maar zo'n 40 man groot. Maximaal 30, 40 man. Want wat zijn er veel renners gelost. En ook renners die dit werk normaal wel aan moeten kunnen. Ben Healy, vorig jaar nog etappenwinnaar in de ronde van Frankrijk. Ook over glooiend terrein destijds. Naar vieren Normandie. Dat was ook de hele dag op en af. De hele dag klimmen. Waarin Mathieu van der Poel het geel heroverde. Nou, die Healy is er ook af. En rijdt in een gigantisch peloton voor ons. Wright heb ik herkend. Vacek, Hagenes dacht ik te herkennen. Verstring. Net hier achterin. Dat is toch ook een renner die moet normaal gesproken wel beter omhoog kunnen. Engelhard, Daan Holen zit hier. Tejada, Guillaume Martin, Godon die er straks nog in de aanval was. En ik dacht ook Victor Kampenaerts te zien. De kleinere man van Visma. Ploeggenoot natuurlijk van Jonas Vingegaard. Terwijl inderdaad Tejada hier voor ons rijdt. In deze groep met geloste renners. Wat een slag. Wat een slagveld in de Corrèze. In deze heuveletappe met 40 graden. En er gaan echt heel veel renners vandaag heel veel moeite hebben om de etappe uit te rijden. En heel veel renners die, denk ik, zitten te hopen dat deze dag zo snel mogelijk voorbij is. Zodat dan de rustdag is. Eens even kijken of ik hier nog meer Nederlanders herken in deze groep. Want ik dacht ook Mike Teunissen te zien. Ja, dat is inderdaad de 666. Ik dacht al het lichaam, het postuur van Teunissen te herkennen. Ook hij zit hier in dit geloste peloton.
3: Radio Tour, Graboleton.
0: Met steeds meer plezier grabbelen wij elke dag op zoek naar bijzondere, bekende en minder bekende fragmenten uit de rijke historie van Radio Tour de France. Ja, ik zou willen zeggen weer, denk met ons mee zoals elke dag, maar dat doen jullie automatisch al. De NPO Luister-app staat open en er ligt weer een karrevracht aan totaal verschillende momenten, ja, en herinneringen voor je, Guylaine.
4: Het wordt ook weer lekker in het archief duiken voor jou. Hele mooie juweeltjes, denk ik.
0: Met groot plezier.
4: De bergetappenwinst van Pantani.
0: Nou, er zijn er wel een paar van.
4: Ja, Manuela Bijl zegt dat. De Tour start in Utrecht. Was ik zelf ook bij toevallig.
0: Wanneer was dat ook weer?
4: Dat is een goede vraag. Weet ik. Een tijdje geleden.
0: Ja.
4: Kom ik daarmee
0: weer. Ik kan zeggen hoe oud was je ongeveer, maar goed.
4: Heel jong.
0: Ja, toch? Heel jong natuurlijk nog steeds.
4: Ja. Erwin van Egeraad, die was er denk ik ook bij. En die zei zoveel toeschouwers, dat weet ik nog wel. Ja, het was wel een enorme,
0: ja, mooi.
4: Goede sfeer. Het was heel tof.
0: Het zou leuk zijn als die er een keer uitkomt.
4: Johnny Hoogland. Ja, ik kan nog even doorgaan hoor, dus zeg maar hoeveel ik er mag noemen.
0: Nou, dan zeg ik hier stop. Ja, dan komt morgen dan wel weer de rest erbij. Je mag ze er ook trouwens bij doen, er komt elke dag van alles binnen. Want ik wil heel graag naar wat we gisteren eruit hebben gehaald. Zometeen trekken we iets voor morgen, nu het resultaat dus van gisteren. Robert-Jan Bron vroeg ons om de Tour de France van 1977... en dan speciaal de etappe naar Alpe d'Huez, die bloedstollend was, waarin van alles gebeurde. Het is 19 juli 1977, etappe 17. De strijd om de eindzege ligt nog volledig open. En de dagzege is er eentje die ze allemaal wel willen hebben. De beste papieren lijken voor Lucien van Impe, maar hij verliest in de slotfase van de etappe wat terrein op een trio erachter.
5: Radio Tour de France.
6: 3 minuten over 4, we gaan onmiddellijk naar Frankrijk.
7: Radio Tour de France.
6: Hier is Theo Komen.
8: Lucien van Impe zal waarschijnlijk nog zo'n 5 à 6 kilometer moeten klimmen alvorens hij de top van L'Alpe d'Huez heeft bereikt. De voorsprong op zijn 3 concurrenten, Bernard Thévenin, Joop Zoetemelk en Henny Kuiper, bedraagt op dit ogenblik, ik heb zojuist getimed, 2 minuten en 28 seconden. En als u weet dat het ruim 3 minuten is geweest, dan begrijpt u welke spanningen ons beheersen hier en welke sidderingen er door de karavaan gaan. Henny Kuiper op dit ogenblik op kop, hij rijdt al wel formidabel deze jongen. Ik had niet verwacht dat hij 3 calls zo geweldig zou nemen. Hij is natuurlijk een ijzersterke vent, hij kan ook klimmen, maar dat hij bij deze klim geiten, Zoetemelk en Thévenin zo gemakkelijk zou kunnen bijblijven. Wat zeg ik? Dat hij zelfs de kop zou over kunnen overnemen. Dat had ik niet verondersteld. Hoe dan ook, ze zitten vlak achter mij. Hebben we in het ogenblik dus 2:25. Ik luister even. 2 minuten 15. 2 minuten 15 geeft de Radio Tour door. 2 minuten 15 achterstand voor het tweetal. Als dat zo doorgaat. Nee, dan zullen Lucien van Impe niet meer achterhalen. Maar dan is de Tour vanavond nog niet beslist.
0: Nee, de Tour is nog niet beslist, want er zijn 2 gevechten gaande. Eentje voor de dagzegen, die lijkt beslecht in het voordeel van Impe. Maar de mannen daarachter, Kuiper en gele truidrager Thévenin, vechten voor secondes in het klassement.
8: Ja joh, ik was uit elkaar van geen drift. Het is niet voor te stellen. Mevrouwtje Kuiper, houdt u vast in Brabant, hè? Want hier komt uw Henny aan. Henny Kuiper heeft zich losgerukt van Bernard Thévenin en Joop Zoetemelk. Henny Kuiper over zijn stuur gebogen. Zijn armen gestaald als sterren. Daar komt hij aan met een enorme tred. Henny jongen, hou je dat vol? Dat zou fantastisch zijn. Henny Kuiper die inmiddellijk 50, 60, 100 meter los zit van Joop Zoetemelk en Bernard Thévenin. Daar komt hij. Je hoort het getoeteren van de motoren, van de auto's ook. Henny Kuiper 200 meter voorsprong. En hij gaat dus nu op Lucien van Impe af. Nee. Hij zal hem niet meer pakken. Hij kan hem niet meer pakken. Maar stel je nou voor dat hij dicht bij Lucien komt. Stel je voor. En dan komt die tijd niet over 50 kilometer. Ik mag er niet aan denken. Hier hoog in de Alpen. Maar mooi is het. En ik kom graag tegen je deur straks.
0: Theo Komen ontketend. Henny Kuiper ontketend. Heeft zich dus losgereden van de gele trui. In achtervolging op de leider in koers.
8: Ja, ik zal het kort houden. Jongste bericht van Radio Tour. 1 minuut en 40 seconden achterstand van Henny Kuiper. U hoort het goed. Het is ruim 3 minuten geweest. En die Nederlanders staan hier te gibbel langs de lijn.
0: Ja, het zijn prachtige tijden. Het zijn ook andere tijden in het fietsen. Want de grote Theo Komen kan onderweg gewoon de ploegleider van Kuiper, Peter Post, even aanspreken.
8: Peter, wat er gebeurt hier allemaal, jongen?
9: Ja, de grote verrassingen. Kuiper heeft gedemarreerd en Thévenin en Zoetemelk zijn eraf. En nu is de finale begonnen van de Tour de France. Laten we het beste hopen.
0: Post weet niet wat hij ziet en Theo Komen trouwens ook niet.
6: Theo Komen.
8: Ja, ik raak helemaal bij shock. En ik hoop dat u het thuis ook raakt. Henny Kuiper heeft nog maar 40 seconden achterstand. Ik kijk op de tijden terug van Lucien van Impe. En Henny Kuiper is helemaal begeesterd. Hij is bezield. Hij wordt opgejaagd in de Peter Post. Daar is hij, Peter Post. Daar is hij. En ik denk dat we nog zo'n 3 à 4 kilometer hebben te klimmen. Nou ja, dit zou de verrassing van de dag zijn. Dit zou de surprise van het jaar zijn.
0: Henny Kuiper vliegt de berg op en opgejaagd door Kuiper. Gebeurt het dan iets desastreus met Van Impe? Heinzebakker.
10: En dan zit ik hier aan de streep in Alpe te kijken naar de monitor. En dan gebeurt iets vreselijks, want Lucien van Impe ging van de fiets. Hij ging in de berm en ik zie daar Henny Kuiper komen. Die gaat hem inhalen. Jazeker wel, het gaat gebeuren, absoluut. Lucien van Impe die niet meer de controle over zichzelf en over zijn fiets had. Die daar van de weg ging, in de greppel terecht kwam. De foto inmiddels hier op de fiets is gestapt en daar gaat hij. Maar Henny Kuiper zit vlak aan zijn wiel, Henny Kuiper. En hij gaat veel makkelijker. Theo, jij moet het nu kunnen zien. Ga door.
8: Lucien van Impe heeft een lekker bal. Henny Kuiper gaat door. Henny Kuiper gaat als het moet. Als het zo doorgaat, de etappe winnen. En hier staat Lucien van Impe zonder auto. Hij staat zonder auto. Oh, dat vind ik jammer. Lucien van Impe zonder auto. Niemand die hem begeleidt. Zijn ploegleiderswagen is achtergebleven. Wat een stommerik is dat zeg. En daar komt Patrick de Lejeune-wagen aanrijden. En Lucien van Impe is verslagen. Verslagen door onze eigen. Ik wil bloedregen, Henny Kuiper. Henny, tot zo.
0: En jij ook tot zo, Theo. Kuiper neemt de leiding dus over. Ja, later zal blijken dat Van Impe van de fiets is gereden door een volgauto van de Franse televisie. En Peter Post ondertussen probeert cool te blijven.
8: Peter, jongen, wat gaat er met de olie door je heen? Ik sta
9: Ik krijg toevallig net langs je. Ja, het is buiten gewoon, maar ik heb het net al gezegd, we zijn er niet aan de vrienden. Er kan nog van alles gebeuren. Het is gewoon een sensatie hier. Grote spanning, je hoort het wel. Een grote spanning over heerse Peter Bos op dit ogenblik. Die de ene sigaret naar de andere loopt.
0: Ja, de spanning is en blijft tweeledig. Kan Kuiper de etappe winnen? En als dat lukt, pakt hij dan misschien ook het geel. Het zou zijn eerste gele trui zijn. Hij staat 49 seconden achter op gele truidrager Thévenet. Kuiper neemt verder afstand.
9: Maar of het voldoende is om de gele trui over te nemen van Bernard Thévenet, moet voorlopig nog worden betwijfeld. Ik hoorde juist in mijn koptelefoon dat hij 30 seconden voorsprong heeft op Bernard Thévenet.
0: En dan komt de vlag van de laatste kilometer op Alpe d'Huez 1977 voor Henny Kuiper. Een goed meetpunt om het tijdsverschil te checken. Theo Komen telt.
9: Maar hoeveel seconden zijn nu bestreken? 27 seconden, 30 seconden. U hoort misschien een applaus van de publiek. Het gejuich, u hoort de motoren. Nog altijd niet Bernard Thévenet en niet. 35 seconden, 40 seconden in het ogenblik. Oh jongens, wat wordt het verschrikkelijk spannend straks. Daar komt Bernard Thévenet, 45 seconden. Hij is er nog steeds niet, 48, 49. Dan hoort hij weer een gekke huis. Het was bij mij 49 seconden. Exacte afstand tussen Bernard Thévenet en Henny Kuiper in het ogenblik. Was er met de ijzerbakker van Jens Velmer op.
11: En daar komt hij op de hoek, Henny Kuiper. Ja hoor, ik zie hem komen, geweldig. En hij wordt hartstochtelijk toegejuicht door honderden, wat zeg ik, door duizenden mensen. En ook veel Nederlanders. Natuurlijk zijn er veel Nederlanders die hier herinneren dat vorig jaar Joop Zoetemelk op de Alpe d'Huez etappewinnaar was. En die nu weer zien gebeuren dat een Nederlander als eerste eraan komt. Henny Kuiper, heel makkelijk zou je eigenlijk zeggen, soepel naar boven komen. Geweldig, helemaal een fitte indruk maken. Nog 12 meter, nog 10 meter. Daar komt je over de finish. En nu is het gebeurd. Uitstekend, Henny Kuiper. Bravo, jongen. Dat heb je geweldig gedaan vanmiddag.
0: Ja, Kuiper wint dus. Maar realiseerde zich in de slotmeters niet dat hij zoveel voorsprong had en virtueel in het geel reed. Hij vierde de zege al op de laatste meters en reed niet vol door. Dat doet gele truidrager Thévenet wel.
11: Thévenet, die nog een sprint weet uit de pers. Thévenet, en hoe lang is hij nu al achter? Het is nu een halve minuut. Een halve minuut, en hij is er nog niet. Het is 33, 34, 35 seconden. Hij is er nog niet, maar hij zal het halen. Hij zal de gele trui binnenhouden. Het wordt geen 49 seconden. Het is 40, 41, 42 seconden. 42 seconden is de achterstand van Bernard Thévenet op Henny Kuiper.
0: Ja, net geen geel dus voor Kuiper. En bedenk dan ook eens dat in de eerste twee weken van die Tour Kuiper niet alles op alles heeft mogen zetten voor het klassement. Want zijn ploeggenoot, de Duitse Dietrich Thurau, reed twee volle weken in het geel. En die trui, ja, die moest simpelweg verdedigd worden door de hele ploeg, inclusief dus Kuiper. In bergetappes wachtte Kuiper soms op Thurau. En dat kost hem dus de tijd die nu op Alpe d'Huez tekort komt voor het geel. Hij staat op 8 seconden, hij is blij en teleurgesteld tegelijk.
12: Met die overwinning, je weet, ik weet niet veel. Het is mijn eerste koers dit jaar. Misschien telt hij voor 5, met een beetje chauvinisme. Ik had toch wel graag die trui gehad, of had ik morgen een kwartier verloren.
0: Ja, hij verliest zeker geen kwartier meer. Thévenet wint een paar dagen later de laatste tijdrit. En Henny Kuiper komt uiteindelijk 48 seconden tekort om die Tour de France te winnen. Het had dus gekund, achteraf gezien, als hij die hele ronde voor zichzelf had mogen rijden. En nog even voor een laatste geweldig tijdsbeeld. Een interview direct na een etappe duurt tegenwoordig ongeveer, Guilaine. Het gaat allemaal heel snel.
4: Ja, 3 vragen mag je stellen.
0: Ja,
4: een minuutje
0: of zo. Soms anderhalve minuut, ja. Als het echt uitgebreid is. Henny Kuiper neemt dan, uitgeput na Alpe d'Huez in 1977, alle tijd voor Theo Komen. Na een minuut of 6 breien ze er maar eens een keer een einde aan. Kuiper onderbreekt dan nog even het slotwoord van Theo Komen, want hij moet nog even iets kwijt.
9: Aldus Henny Kuiper tot een ontwaakt. Ja, inderdaad, ontwaakt Nederland wat wielrennen betreft.
12: Ik zou nog graag een groeten willen doen aan mijn vrouw en aan mijn familie. Mijn vader en moeder en de hele familie. En ook mijn schoonvader en de hele familie. Maar dat vind ik wel geweldig. Die zullen in spanning meeleven. En alle supporters in Nederland ook.
4: Ah, briljant.
0: Hoor je het al? Mathieu van der Poel die zometeen de etappe wint.
4: Zeker.
0: Ik wil nog even de groeten doen aan die en die.
4: Prachtig.
0: En die. Henny Kuiper, Olympisch kampioen, wereldkampioen. Winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Parijs-Roubaix, Lombardije, Milaan-San Remo. En bijna dus winnaar van de Tour. Het is juli 1977. Toen was dit onze collectieve muzieksmaak. Dit stootte Ma Baker van Boney M. van de eerste plaats. Kies uw favoriet. Baccarat.

0: Yes, sir, I can boogie van Baccara. Nou, we gaan niet boogieën, maar grabbelen voor morgen. Nog steeds lekker vol, maar er mag altijd meer bij op de NPO Luisterapp. Wat is je favoriete tour of renner of moment of wat dan ook?
1: Mathieu van der Poel.
0: Mathieu van der Poel komt eruit.
1: Ja.
0: Dan zal ik even wachten. Dan wacht ik even tot de etappe van vandaag klaar is.
1: Wil je die morgen weer laten horen?
0: Laten we morgen gewoon nog een keer horen.
1: Daar kom je niet mee weg.
0: Je weet maar nooit.
1: Nee.
0: Nee, dat zou saai zijn. We gaan op zoek naar wat ouders. Hoe is de stand van zaken, Joris?
2: Ja, er lijkt nu sprake van een vlucht. En dat is een interessante vlucht. Het begon met een groep van 15 met Van der Poel erbij. En G en Simmons, Baudin, Vos, Valentin Parapentre, Castrillo, Johannessen, Tobias is dat. Kraps en Van Eetveld, Izagirre, Bras, Costiu, Hirschi en Jega. Pidcock dacht, dit is het moment. En die reed er naartoe, naar die 15. Dat waren er toen dus 16. Het peloton kwam onder leiding van UAE te staan. Dat leek even op vaart maken, maar dat was de orde herstellen. En op dat moment dat dus de 16 vrij spel leken te gaan hebben, reden uit die 16 weg. Quinn Simmons en Tobias Johannessen. Die twee rijden nu voorop met 25 seconden voorsprong op de 14. Met Mathieu van der Poel erbij. Die even aan het handhaven is midden in de groep. En in het peloton beginnen ze te kwebbelen. Daar zitten de mannen van UAE voorin met gele truidrager Pogacar. Op dit moment lijken zij vrede te hebben met de situatie. Nu krijgt u de groeten van Jonas Vingegaard. In zijn bolletjestrui zit hij in het kielzog van de ploeg van zijn grote concurrent. Hij is de nummer 2 in het algemeen klassement. Op 2 minuten 42 van Pogacar. En het peloton zit nu op een kleine minuut van de 2 voorop. Dus twee keer goede timing. Pidcock maakte nog net de oversteek naar de groep van der Poel. En op het goede moment zijn daaruit weggereden. Op weg nu toch echt naar de officiële klim. Suc Ome, klim van tweede categorie. Simmons en Johannessen. Sebastiaan, twee mooie staaltjes van timing.
3: Zeker weten. En dat doen ze goed. En misschien dat Van der Poel en de anderen dadelijk op die Sukome. Die smalle weg. Klim van de tweede categorie. Waar Mark Hirschi een aantal jaar geleden als eerste boven kwam. Op weg naar de victorie in Saran. Dat ze daar nog dat verschil goed kunnen maken. En inderdaad, bij het peloton verdwijnt nu wel een beetje de snelheid. Het is nog niet zo dat echt blok erop is en helemaal breed uit. Ja, dat kan eigenlijk ook niet. Want het zijn nog maar een man of 25 bij het binnenrijden van het plaatsje Chaumieu. En dat is dan aan de voet. Dit dorp met 164 inwoners waar we Jan Kees van der Kundes eerder over hoorden vertellen vanmiddag. Dorpje met weinig inwoners, maar wel een behoorlijke wielerhistorie. Gaat het ietsje rustiger aan nu in de groep met de gele trui. Pogacar is Vermeers trouwens wel kwijt. Die hadden wij er net in. Vermeers zat in een hele grote groep gelost ook weer. Samen met Huub Arts onder andere, terwijl Mats Pedersen natuurlijk nog wel in de groep zit met de gele trui. En die heeft Skelmose en Ayuso daar onder andere nog bij. Ja, wellicht dat hij als hij deze klim heeft gehad nog wel zegt, ga maar achtervolgen, we gaan sprinten. Alhoewel, ik kan me ook voorstellen dat Pedersen ook flink wat jasjes inmiddels, flink wat groene jasjes heeft uitgedaan. Draaien en keren. Luister nog even mee. Pelotonverlies weer 15 seconden extra. 1 minuut en 15 seconden rijdt deze groep dus waar wij achter zitten met de motor. De groep met Pogacar, Vingegaard, de klassementsrenners rijden zij inmiddels achter de twee koplopers Simmons en Johannessen. Weg wordt smaller en smaller. Wel wat beschutting tegen de zon door het gebladerte dat over de weg heen hangt van de bomen. Op weg dus naar die klim van tweede categorie. De zwaarste van vandaag, de Suc Ome.
4: NPO Radio 1,
0: 3:30, Jeroen van Kan.
5: De Straat van Hormuz is weer open voor de scheepvaart, zeggen de Verenigde Staten. Volgens het leger staan Amerikaanse troepen klaar om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Afgelopen nacht voerden de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor die aanval. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan en Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. De bosbrand in het zuiden van Spanje is onder controle. Die kostte zeker 12 mensen het leven. Onder de slachtoffers zijn een aantal Belgen, 4 Britten en een Spanjaard. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk weer terug naar huis. De brand heeft 7000 hectare in de as gelegd. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. Politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken waren. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Die zorgt daar voor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn daar geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest.
0: De files hebben de hart.
6: Op de A2 Eindhoven richting Den Bosch is de weg inderdaad nog steeds dicht bij Bokstel door het ongeluk. Tussen Best en Bokstel staat 5 kilometer file. Men kan omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Op de A2 Den Bosch richting Eindhoven staat 4 kilometer file tussen Bokstel en Best-West. Er is een ongeluk gebeurd op de A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Knoopend Gooimeer en Knoopend Muidenberg staat 4 kilometer file. De rechterrijstrook evenals de oprit is dicht en de vertraging is een kwartier. En er staat een file op de N361 Groningen richting Anjum. Tussen Afrit Zoutkamp en de veerdienst naar het eiland Schiermonnikoog 6 kilometer file.
0: Je zou bijna denken dat de tourartiest van deze zondag, Julien Clerc, in 2003 verliefd werd op zijn huidige vrouw vanwege haar voornaam. Want in 1987 schreef hij een liefdesliedje en pas 16 jaar later ontmoette hij zijn Helene.

0: Inmiddels zijn ze 14 jaar getrouwd, Julie en Claire, en zijn Hélène, over wie dit toen in 1987 dus niet ging. Inmiddels waarschijnlijk wel. Dylan van Baarle heeft zich eerder deze week al uitgesproken over koersen in de hitte. Vandaag is de etappe dus ingekort, maar heeft dat wel effect? Die vraag stelde Hancock vanochtend aan Van Baarle.
1: Ja, ik weet niet, je voelt wel hoe warm het is. 30 kilometer, ja, ik weet niet of dat echt een verschil gaat maken.
2: Wat had er nou vandaag, voor je, als jij het had mogen zeggen, moeten gebeuren?
1: Ja, uiteindelijk maakt het toch niet uit, want we zijn nu helemaal hier aan de start. Dus we gaan er proberen alles aan te doen, maar ja, lekker is het niet.
2: Nee, maar nog vroeger starten, in de ochtend rijden, dat lijkt misschien toch al wel weer wat handiger.
1: Nou ja, dat zijn opties inderdaad die in ieder geval kunnen voor zorgen dat we niet op het heetst van de dag rijden.
2: Nee, maar ja, goed, dat moet toch weer gebeuren, al is het 30 kilometer minder. Gaat het nog een beetje met het lijf?
1: Het lijf wil wel, maar ja, de motor die gek genoeg komt niet op gang in deze hit.
2: Nee, dat is toch niet zo gek?
1: Nee, nee. Dus ja, hij sput het wat.
2: Ja, maar hoe doe je hem, wat doe je allemaal om hem toch aan de gang te houden?
1: Ja, vooral veel drinken. Veel drinken, koelen, ijsblokjes in je nek. Maar ja, het lijkt wel of het niet genoeg is.
2: Als we het over veel drinken hebben, waar hebben we het dan over?
1: Ja, ik denk dat ik af en toe wel op 2,5 liter per uur zit.
2: 2,5 liter per uur. Hoeveel bussen zijn dat?
1: Ja, 4-5 bidons.
2: 4-5 bidons. En dus je zit op 25 op een koers?
1: Zoiets, ja.
2: Dan krijg je dat allemaal weg. Verstout het lijf het allemaal?
1: Ja, maar dat gaat er ook zo snel weer uit, hè. Dus ja, het lichaam houdt het goed vol, maar ja, ideaal is het zeker niet.
0: Je durft het bijna niet door te rekenen, 2,5 liter per uur, hoor. Dat is echt ongelooflijk.
3: Dat hangt er vanaf wat je drinkt, hè, natuurlijk.
0: Ja, nou, ja. Laat het op water houden in dit geval.
3: Oké, okay. Dat lijkt me op dit tijdstip wel zo verstandig. En mooie ontwikkeling in de etappe, laten we het daar eens even over gaan hebben. We hadden voorop Simmons en Tobias Johannessen. Pidcock ging er achteraan toen die klim begon. Wat een rotding is dat, die klim, zeg. 4 kilometer, maar verschrikkelijk steil op sommige stukken. Pidcock knalde er achteraan. G ging mee met Lennart van Eetveld. En toen dachten we, waar is Mathieu van der Poel? Een minuut of twee later kregen we het antwoord. Daar is Mathieu van der Poel. Hij ging achter Pidcock aan met Castrillo en Baudin. Maakte bij dat drietal de sterkste indruk. En op een kilometer van de top van de Souk-Aumet hebben ze ze te pakken. Hebben we in één keer 8 koplopers. Want Simmons en Johannessen hebben gezelschap gekregen van Mathieu van der Poel en Pidcock en G en Baudin en Van Eetveld en Castrillo. Met z'n achter voorop nu. Wat rijdt Mathieu van der Poel goed? Wat heeft hij dit goed getimed? Indrukwekkend hoe die terugkeerde bij de ontketende Pidcock. En Castrillo zit nu bungelend achteraan. Dat is een sterke klimmer uit Spanje. Dat geeft aan hoe zwaar dit is. Dit zijn vreselijke omstandigheden. Een rotklim en er komen er nog 2 aan. Maar dit is de zwaarste van de dag. Nog 81 kilometer te gaan. Nog 400 meter omhoog. Het lijkt erop dat we voorlopig even naar deze 8 gaan kijken. En Sebastiaan, wat een lekker nieuws op deze broeierige dag. Dat Mathieu van der Poel daarbij zit.
4: Zeker weten, wij kunnen alleen nog niet naar hem toe, want we zitten nog daarachter, omdat ook het peloton toch wel wat rustiger, tenminste het eerste deel van de groep gele trui, wat rustiger naar boven aan het rijden is gegaan. En allemaal geloste renners daardoor via de ploegleiderswagens terug proberen te keren daar naar voren, en besloot de jury om een algemene barrage te maken. Dus ja, als je bijvoorbeeld nu Paul Sijksas bent en je wilt je ploegleider bij je hebben. Sijksas zit in die groep gele trui. Zijn ploegleider heeft wagen nummer 5. Maar dan sta je echt heel lang stil en dan ben je heel lang aan het wachten op dit smalle pad. De hele karavaan op dit moment echt geblokkeerd op de weg, op deze smalle stuk om met ploegleiderswagens, motoren van de Garde Républicaine en renners die daar tussendoor proberen om hun weg naar boven te vinden. Lekkere chaos. Terwijl dus daar vooraan Mathieu van der Poel een hoofdrol, nadrukkelijke hoofdrol, begint te spelen in deze etappe door de Correzze, etappe nummer 9.

0: Alvast voor onze equipe en alle renners voor morgen. Want dan wordt er natuurlijk ruim gewassen op de rustdag. En komende zaterdag live in het Tourcafé. Een muzikaal feest om het Tourcafé in te luiden met 4 grote acts uit de jaren 80. Dan hoor je live de hits van Mai Tai, Toontje Lager, VOF de Kunst en Travassi.
1: Jouw eigen tourquiz.
0: Iedereen heeft zo zijn eigen favorieten in het peloton. Voor de een is dat een Nederlandse cultheld. Voor de ander is dat die ene veelwinnaar. Voor de deelnemer van vandaag in jouw eigen tourquiz is het dus Alberto Contador, de Spanjaard. Karst Stievers, goedemiddag.
2: Bonjour.
0: We hoorden je al eventjes in het vorige uur. Op huwelijksreis op Corsica, yes. Is daar ook zo heet?
2: Het is warm inderdaad, ja. Maar gelukkig, als wij de weg oversteken, zitten we op het strand. En daar is het goed toevallig.
0: Ja, en daar ben je er daar ook voor natuurlijk. En gefeliciteerd trouwens nog met je huwelijk. Wat vindt je vrouw er eigenlijk van dat jij wielerfanaat bent?
2: Nou, we zitten samen ook wel eens samen op de fiets. Dus zij vindt dat niet zo heel erg. Laten we het daar maar op houden.
0: Is het zelf ook? Of vooral om zelf te doen?
2: Zelf te doen, ja.
0: En wat vindt ze daarvan dat jij dan tijdens deze huwelijksreis met deze quiz zo nodig moest meedoen?
2: Nou, dat vindt ze eigenlijk alleen maar heel erg leuk.
0: Oh, ja.
2: Kijk, zo 's middags zitten wij altijd lekker de Tour de France te kijken. Met z'n tweetjes aan het zwembad. Dus dat is helemaal prima.
0: Zou het kunnen zijn dat ze je ook nog kan helpen? Of ben jij wel degene die alles weet over Contador?
2: Ik denk dat zij daar niet zo heel veel van af weet, nee.
0: Nou, jij hopelijk wel. En waarom Contador als onderwerp?
2: Nou, ik vond hem echt, toen hij aan het koersen was, dat een man naar mijn hart. Hè? Altijd in de aanval. Wat ik in het voiceberichtje ook al aangaf. Hij, super cool.

0: duur eigenlijk. He, bergop, lange solo's, dat stond mij gewoon enorm aan.
1: Ja, die heel veel beleefd heeft. Dus we gaan kijken of al jouw kennis, nou het is natuurlijk allemaal van deze eeuw, die kennis, of die goed genoeg is blijven hangen. Zet hem op, Karst, daar gaan we. Allereerst over het bergje van de vierde categorie. Luister naar dit fragment.
2: En dan gaan we kijken wie het wordt. Het wordt Benetti voor Bonen en Erik Zabel en Robert Hunter op de vierde plaats. Hij doet het hem. Benetti wint de slotetappe. Maar dat betekent dat Alberto Contador de Ronde van Frankrijk wint. Dus de gele trui om de schouders heeft. Maar hij krijgt ook de witte trui. En dat betekent dat hij de sterkste was in het jongerenklassement.
1: Ja, in welk jaar won Alberto Contador zijn eerste Tour de France?
0: 2007.
1: Is goed. Jouw beklimming van de derde categorie. Zijn bijnaam dankt hij aan een gebaar dat hij altijd maakte als hij een etappe won. Wat is zijn bijnaam?
0: El Pistolero.
1: El Pistolero brengt jou op een berg van de tweede categorie. Contador heeft nog met zijn grote rivaal Lance Armstrong in één ploeg gezeten. Welke ploeg was dat?
0: Dat was Astana.
1: Het was inderdaad Astana, de terugkeer van Armstrong in het peloton. Armstrong werd toen aanvankelijk derde achter Contador, maar werd weggestreept uit de uitslag. We weten hoe dat allemaal zat. We zijn inmiddels op de eerste categorie. Hij gaat lekker, Karst. Contador is vanwege dopinggebruik, ook hij, geschrapt uit de uitslag van twee grote rondes. Één Giro en één Tour. Als we die dus niet meerekenen, hoeveel grote rondes heeft Contador dan officieel nog gewonnen? Dus de Tour, Vuelta en Giro bij elkaar.
0: Hij heeft er volgens mij in totaal 7 gewonnen. Er zijn er 2 weggestreept, dus dat zullen er 9 zijn.
1: Ja, maar de vraag was, als we die niet meerekenen, hoeveel grote rondes heeft hij dan gewonnen?
0: 7.
1: 7 is goed. 2 keer de Giro, 2 keer de Tour en 3 keer de Vuelta. De OR-categorie. En dan heb je de hele tas met prijzen binnen. In 2010 werd hij betrapt op doping. Ja, dat kan niet ontbreken. Zijn verklaring was dat hij vervuild vlees binnen had gekregen. En daar kwam die 0-0-0. Daar kan hij zelf beter.
3: Una millonésima parte de clomuterol. 0,000000005 gramos en mililitro picogramos.
1: Ja. Wat voor middel werd hij op betrapt?
0: Klembuterol.
1: Klembuterol is goed.
0: Wow.
1: En dus vullen wij de tas met het keycord, de pen, de handklapper, de strandbal, de bluetooth speaker, de ijsmuts, omdat het zo koud is op die eerste categorie. En natuurlijk het NOS Wielershirt 2026. Maar bovenal, voor jou, Karst Stiefers op Corsica. Eeuwige roem in de categorie Alberto 000 Contador.
4: Jouw eigen tourquiz.
5: Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz.
4: Mail je naam naar radiotourquiz@nos.nl.
1: Het ging ooit eerder over hem. Dat wil zeggen, er was ooit eerder een vraag in jouw eigen tourquiz, Sebas, over deze Alberto Contador. En toen was de vraag, hoeveel zero's zaten er eigenlijk in in dat quoteje en dus ook in dat middel?
6: Ja, ik heb geprobeerd weer mee te tellen, maar ik ben weer van alles en nog wat tegelijk aan het doen. Mats Pedersen werd gelost net uit het peloton, dus misschien wel belangrijk. Michael Matthews had Joris volgens mij ook al gemeld. Daarna lekkere chaos op de Suk-O-Mee. En nu ben ik ook ondertussen gelijk weer even aan het navigeren. Want door die chaos en de smalle wegen hebben wij even de koers verlaten. Dat is het voordeel van de motor, dan kun je een stukje afsteken. En dus rijden we nu op de Corrèze trouwens, op die Suk-O-Mee, chaos of niet. Een schitterend uitzicht hadden we daar over de hele omgeving. Het natuurgebied waar we op dit moment al een tijdje in rijden. Het Parc Naturel Milfart en Limousin, waar we al een tijdje geleden binnen zijn gereden. En een kilometers ver uitzicht. De renners hadden daar geen
1: halve tunnel, hele tunnel. Ja, daar ben je nog.
6: De fiets aan de hand, niet rennend, zoals Chris Froome ooit deed. Het wachten tot die ploegleider bij hem kon komen. Omdat heel veel ploegleiders daar dus geblokkeerd stonden. Renners die terug proberen te komen in de groep met de gele trui. De groep met de gele trui die zo'n anderhalve minuut rijdt achter de kop van de wedstrijd. En daartussenin dus heel veel renners die wij dadelijk gaan oppikken bij de volgende... richting. En dat is die klim van derde categorie die nog gaat komen in deze etappe. En dan probeer ik in de rijwind die er is, u merkt dat wel, mijn papiertje open te draaien. Ja, dat was die Côte La Croix du Bay. Daar zijn we met de motor dus naartoe onderweg. Stukje afsteken, mooi gebied. In op deze tweede zondag van de Tour. Temperatuur wat gezakt, 33 graden. Windje steekt wat op, zorgt wel voor een frisse beweging op dit moment. Maar belangrijker, Joris, Mathieu.
7: Hey, 33 graden valt reuze mee, Sebas. Dat is prima te doen. En wat rijdt Van der Poel goed? Kijk eens even naar hem. En dan denken we, ja, die hitte, daar ging hij niet zo goed mee om deze week. Maar hij heeft zijn kop er gewoon naar gezet vandaag. En hij weet dat dit parcours hem perfect zou moeten liggen. En hij zit op dit moment op 69 kilometer van de streep waar hij moet zitten. Hij zit in de vlucht van de dag met mannen als Simmons en Pidcock. Van Eetveld is erbij. Belg maakt goede indruk. Die taaie Castrillo, die goed geclasseerde Tobias Johannessen, die staat op 9 minuut 42. Niet zo heel ver van het geel. Maar toch ook eigenlijk ook niet heel dichtbij natuurlijk. Baudin is erbij, die we een tijdje in de bolletrui hebben gezien. En Derek G is een ploeggenoot van Quinn Simmons. Wat een lekker groepje. 8 man, prima gezelschap om die laatste 70 kilometer mee af te leggen. En continu bidons halen, legen en over je kop leeg gooien en in de berm neerdonderen. Dat is nu het devies richting de klim van derde categorie, die niet heel ver van het achttal verwijderd is. Van der Poel in goede positie.
4: Radio Tour de France
5: is vallen,
4: is lachen,
5: huilen,
4: afstappen,
5: winnen,
4: verliezen,
5: verrassen,
4: genieten. Radio Tour de France
5: is muziek.

0: Ja, we blijven nog wel even hoor. Justin Bieber en de Kid Laroi. Hoe gaat het verder met Mathieu van der Poel in de kopgroep? Je hoort het zo in de komende 2 uren. Radio Tour. Dank Hélène en Tom Dumoulin hier. Veel plezier.
1: Merci Henri. À demain. Ster.
2: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
3: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
2: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
2: Ga naar datacation.nl.
6: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
7: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
9: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
11: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
13: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
14: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
15: NPO Radio 1. 4 uur.
16: Hélène Plag.
17: Kaartjes zijn duur om vandaag vooraan te mogen zitten. Want volgens mij zijn er in de bus heel wat handjes opgestoken bij de vraag wie er vandaag voor wil gaan. Maar intussen is het ook een ware slijtageslag deze etappe. Wat staat ons nog te wachten? Maak het mee in het vervolg van Radio Tour de France na het NOS Journaal met Jeroen van Kamp.
18: De straat van Hormuz is weer open voor de scheepvaart, zeggen de Verenigde Staten. Volgens het leger staan Amerikaanse troepen klaar om veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerden de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan en Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. De bosbrand in het zuiden van Spanje is onder controle. Die kostte zeker 12 mensen het leven. Onder de slachtoffers zijn een aantal Belgen, 4 Britten en een Spanjaard. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. De brand heeft 7000 hectare in de as gelegd. Volgens Spaanse media verspreidde het vuur zich met een snelheid van 100 meter per minuut. De brand brak donderdag uit en kon zo snel om zich heen grijpen door de hitte, de droogte en de wind. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld door het Rijk. Hij zou in 2025 komen, maar is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 is in de richting van Den Bosch afgesloten geweest voor verkeer. Dan nog het weer. Zonnig en wat dunne bewolking. In het noorden is de graad of 23, in het midden 28 en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking, dan wordt het 23 tot 31 graden.
17: Dankjewel Jeroen. Kijk hoe het ervoor staat op de weg. Erwin, goedemiddag.
19: Goedemiddag. De A2 Eindhoven richting Den Bosch is wel degelijk nog steeds dicht door dat ongeluk bij Bokstel, tussen Best-West en Bokstel, om precies te zijn. Omrijden gaat via Tilburg over de A58 en de A65. De A2 Eindhoven richting Den Bosch tussen Knopend Eckersweijer en Best-West 3 kilometer file. Op de A6 Lelystad richting Muiden is een ander ongeluk gebeurd bij Knopend Muidenberg. Er staat vanaf Almere Stedenwijk 4 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is zowat 20 minuten. En door werkzaamheden op de A50 staat een file op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo 4 kilometer en een kwartier vertraging. Ster.
20: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
21: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jacobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
20: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
22: De bouw verslimt.
23: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
24: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
25: Soudal, de bouwverslimmers.
26: Iedere klus weer.
27: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
28: Nieuw van 4Food. De Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen. Van ingrediënt tot etiket. Volledig geautomatiseerd. 4Food Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
29: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
30: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
29: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
28: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
30: Datacation, jouw dedicated data en AI-partner.
29: Ga naar datacation.nl.
31: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
32: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
31: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
33: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
0: Je eigen professionele podcastserie opnemen?
1: Van de Laar van Efferen Studios.
0: Check vandelaarvaneffen.nl.
1: Van de Laar van Efferen Studios.
2: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: Met Guylaine Plag.
17: En nog even alles eruit persen voor dat dagje rust. Want man, oh man, ze maken elkaar gek en route de Ussel. Ik ben maar gestopt met turven hoeveel aanvallen er al zijn geweest. Maar wie heeft op dit moment de beste kaarten, Joris?
4: Dat is volledig onduidelijk, Guylaine. We hebben 8 koplopers met Mathieu van der Poel erbij. En Pidcock en Simmons, dat lijkt een ijzersterke kopgroep. En er lijkt er niks aan de hand. Maar wat gebeurt er in het peloton? UAE, die monsterachtig sterke ploeg van gele truidrager Pogacar, gaat ineens vaart maken in het peloton. En dat gaat ten koste van de voorsprong van de 8. Want Van der Poel en zijn 7 makkers hebben nu nog op 60 kilometer van de finish 52 seconden.
17: Het zal toch niet waar zijn. We gaan het meemaken. Nog, wat is het, zo'n 60 kilometer te gaan. En alsof het allemaal nog niet mooi genoeg is, kijkt hier in de studio met ons mee Tom Dumoulin.
5: Geniet

0: paragens no Fer.
1: Les vacances commencent bien.

0: Het had niet veel gescheeld of dit nummer was überhaupt niet op het album Brother in Arms terechtgekomen. Maar de bandleden hielden hun poot stijf richting de producer en dus kregen ze hun zin. Walk of Life. Man, alsof hun leven ervan afhangt vandaag. Toch, Joris?
1: Echt niet te geloven. Er was trouwens dat Dire Straits als een videoclip vol met sportbloopers. Hè. Kijken we ook naar een blooper hier. Wat is er met UAE aan de hand? Ja. Waarom is Pogacar met zijn ploeggenoten aan het rijden op het moment dat dat helemaal niet hoeft? Klassement technisch gezien. Waar is hij mee bezig? Is hij bang voor Johannessen? Nee, natuurlijk niet. Misgunt hij het Mathieu van der Poel? Kan het me niet voorstellen. Wil hij zelf dan hier de rit gaan winnen? Ja, dat zal het dan misschien toch wel zijn. 54 seconden, 58 kilometer nog. Nog 2 kilometer op de derde en 1 na laatste klim van de dag. Dingetje van derde categorie. 6%, 5 kilometer. En ja, warm, dat weten we. Slopend, ja. Maar het lijkt een overgangsetappe op weg naar een rustdag. En dan rijden ze met z'n achterweg met Simmons, Van der Poel, Pidcock erbij. Echt mannen voor dit werk. Dan lijkt het zo klaar als een klontje. Maar het is allemaal anders. Tenminste, zo lijkt het. En ik denk dat vrijwel niemand die dit zit aanschouwen, inclusief kenners als Michael Bogert en Tom Dumoulin bijvoorbeeld, hier ook maar iets van snappen. Ze moeten nog een kilometertje omhoog. We kijken naar de 8 en daar is dan ook een beetje de geest uit de fles. Met Simmons en achteraan die goede Baudin en Mathieu van der Poel die ouderwets aan het strijden is. Maar waarvoor is hij aan het strijden? Gaat dit nog wel om de ritzegen? Of krijgt deze etappe die nog echt 57 kilometer lang is en die klim is nog 1700 meter en daarboven staat Sebastian Timmerman dan toch nog een geheel andere wending?
0: Kan jij, zit jij stiekem mee te luisteren eigenlijk, Joris? Met ons. Wij zitten namelijk net tijdens de muziek dat Tom Dumoulin, welkom trouwens, ja? Tom, zegt ja, soms heb ik het antwoord ook niet. Wat zeg jij net? Ja. Niemand snapt hier ook maar iets van.
2: Ja, ik ook niet, Joris. Dus je hebt, ik ga helemaal met je mee. Ik begrijp het echt niet. Nee, inmiddels rijdt die groep gele trui dus op 50 seconden van een toch wel hele sterke kopgroep met Mathieu van der Poel erbij. Maar waarom inderdaad? Want ze zitten nu op die Côte de la, moet ik goed zeggen, Côte de la Croix du Pé. En ze hebben nog maar één klein klimmetje van vierde categorie te gaan. En het blijft wel de constant op en neer gaan. Het is wel een zwaar parcours. Maar waar ga je een snelle man als Matthews of een snelle man als Pedersen eraf rijden als UAE zijnde? Dat zie ik niet eerlijk gezegd gebeuren.
0: Maar heeft Pogacar gisteren wel gezegd dat hij zich een beetje had zitten vervelen de afgelopen dagen?
2: Ja.
0: Kun je ook wat van vinden van zo'n uitspraak, maar...
2: Nou, dat geloof ik wel. Die afgelopen 2 dagen sprintritten, dat waren ook ontzettend saaie ritten. Nou, dat is deze zeker niet vandaag.
0: Nee, maar voor hem reden te kunnen zijn dat hij denkt, nou... Ja,
2: als er één man gek genoeg is in het peloton om dat als reden op te geven om dan toch maar te gaan rijden, dan is het Tadej Pogacar. Maar goed, ja, uiteindelijk kost het natuurlijk voor de UAE-ploeg ook ontzettend veel krachten. Dus ik neem aan dat ze inderdaad echt aan het rijden zijn om die etappe dan te kunnen winnen. Maar ja, goed, dat wordt dus heel moeilijk. Want je moet van Matthews, van Pedersen, die moet je kwijt zien te raken. Want anders ben je gezien in die sprint. Want die sprint is... Nou, die loopt weliswaar omhoog. Die laatste kilometer gaat 3,5% omhoog. Maar je komt met snelheid eigenlijk een brede weg naar beneden. Dus die eerste 500 meter van die slotkilometer, die krijg je al zo'n beetje gratis, bij wijze van spreken. Dus ja, dan zie ik dat niet zo snel gebeuren dat Pogacar daar in de sprint Pedersen en Matthews erop gaat leggen. Maar goed, we gaan het zien. Ja.
0: Maar het is natuurlijk al de hele dag in die zin een soort de ene aanval na de andere. Ze houden het tempo op die manier natuurlijk ook behoorlijk hoog. Dus je bent alleen, kan die kopgroep nu nog meer gas geven?
2: Nou, die kopgroep kan er nog wel een klein beetje
0: gas. Maar dat moet, moeten ze dat nu al doen dan?
2: Nee, dat zou ik nu nog niet doen. Maar het gat is inmiddels wel terug naar bijna 45 seconden nog maar tussen de kopgroep en de gele trui. Mm-hmm. Dus ze moeten wel... ze moeten snel voort gaan maken. Want anders zijn ze inderdaad worden ze in de leugen gegrepen.
0: Kan er ook een verzoek worden ingediend? Of de heer Pogacar zich gewoon 1 dagje koest wil houden?
2: Ja, maar dat is aan doofmans oren gericht.
0: Ja, maar op die manier toch? Ik denk, deze man vandaag is, de dag aan de mensen die de aanval willen doen.
2: Ja, je zou het denken. Maar zo is hij niet.
0: Nee. Dat blijkt maar weer. Of tenminste, ze moeten het eerst nog zien te redden. Hè? Want we zien nu ook die tijd wel weer ietsjes oplopen.
2: Dus. Ja, nou, het is een hele sterke kopgroep. Met Simmons, met Pitcock, met Mathieu van der Poel, met Johannessen. Het zijn echt, met ja. Baudin, het zijn echt hele sterke mannen. Dus zie die inderdaad nog maar eens terug te rijden. Als die echt met zijn achter gas gaan geven. Dan wordt het ook voor UAE gewoon heel erg moeilijk. Maar goed, ja, een kleine minuut. Ze hebben nog 5 man. Dus ik denk dat het wel kan als ze heel graag zouden willen.
0: Job vraagt zich af hoe erg deze vluchters nu op de limiet rijden. Trappen ze zich verzuurd richting de streep? Of hebben ze nog een manier om enigszins te sparen?
2: Nee, die hebben nog wel een klein beetje over. Dus ze kunnen nog extra gas geven. Maar dat bewaren ze liever voor de finale. Dus dat kruid houden ze liever nu op dit moment in de etappe liever droog. En je weet natuurlijk ook, als je nu volle bak gaat rijden, dan heb je dat dus niet meer in de finale. Ja. Is de kans op winnen ook weer kleiner. Dus je moet nu in deze fase ook een beetje durven gokken. En ook durven verliezen op die manier.
0: Ja, maar ja. Wie wil dat? Sebas, niemand toch? Durven verliezen?
3: Ze kiezen in ieder geval in de verte aankomen. Die kopgroep van 8. Wij staan dus net na de top van die beklimming van zojuist. Waar Tom Pitcock 2 punten mee pakte voor het bergklassement. En Lennart van Eetveld 1 puntje mee pakte voor het bergklassement. In deze etappe die tot nu toe wordt verreden. Met een gemiddelde van 44,2 kilometer per uur. En dat in de hitte over smalle wegen. En nu trouwens een mooie tweebaansweg. Nou, daar komen ze aan. Met Quinn Simmons kan een stopbordje indrukken. Want langs een boerderijtje. Mathieu van der Poel naar de koppositie nu aan de rechterkant van de weg. Linkerhand op de remgreep. De rechterhand even met zijn computertje bezig. Gaat nu een bocht door naar links. En dan komen ze langs de plek waar wij staan. Van der Poel dus voor Baudin. Dan Van Eetveld, dan Simmons. En ze kunnen hier naar links kijken. Guy, Pitcock, Castri. En dan Johannessen in laatste positie. Die eventjes nog een eetzakje weggooit. Ze kunnen hier naar de linkerkant kijken. En dan zien ze daar in de verte. Zien ze de kop van dat peloton inderdaad aankomen. Alleen nog een paar fotografen ertussen. De ploegleiders zijn er zojuist tussenuit gehaald. Die moesten dus barrage maken. Nou, de groep van Tadej Pogacar. De groep gele trui. Wel ietsje aangegroeid sinds ik ze voor de laatste keer zag. Op die Suc-au-Mer. Mannetje of 30 nu bijeen. Nu langs dat boerderijtje. 55 seconden met Pogacar. Daar ietsje verder weg. Nu Del Toro is de eerste van het. Of is de vierde man in de rij. Wellens daar vooraan. Yates natuurlijk bij. Dan is het Vingegaard. Gele trui wat verder weg. Achter de mannen van Little Track. Met Mats Pedersen. Die een hele sterke indruk maakt. Want hier komt die groep aan ons voorbij. Evenepoel, Lipovic, Pedersen. Ja, die krijgt een kans. Ja, misschien is het wel ook gewoon een soort statement van Tadej Pogacar. Waarom is het toch wel of we nu heel hard rijden vandaag of niet? Het is toch wel afzien. En wie weet krijgt hij nog een kans om strakjes te gaan sprinten. Maar ja, zolang Pedersen erbij zit. Oh ja, ik wilde natuurlijk nog roepen. Wat ben je nou aan het doen? Hout is halt en ga die rem er eens op zetten. Maar ja, dat ben ik in de hectiek helemaal vergeten, Joris. Sorry.
4: Is je vergeven. Een groepje met Merlier zit op 14 minuten. Ja, dat houdt natuurlijk geen stand. Hè? Daar komt geen verandering in. De groep met de sprinters vandaag. De mannen die het echt verschrikkelijk zwaar hebben. En dit is zo mooi om te zien, die kopgroep. Dit is echt een beeld dat je zelden ziet. Zoveel bidonnen tegelijk die continu worden aangereikt. En lege spoten over het lichaam om maar iets van verkoeling te vinden. En het fijne voor de renners, in eerste instantie de kopgroep, is dat het een etappe is die grotendeels in de schaduw wordt afgewerkt. Dat is wel lekker. Dat heeft Gouvenou goed gedaan. Want er is heel veel bladerdek op deze wat smalle wegen die door Sebastian al werden geschetst. Dat is natuurlijk een aangename bijkomstigheid. Dat het allemaal niet in de open zon is. Het peloton trouwens wel. Peloton. Is dit het peloton? Dit zijn 35 man. Pogacar legt een zweep erover, terwijl niemand iets misdaan heeft. Dit is straf die niet verdiend is. Dit is Pogacar op zijn gekst. Dit is Pogacar die zich gewoon helemaal kapot verveelt op zondagmiddag. En dan maar gewoon een beetje gaat lopen rellen. Het is een hangjongere eigenlijk. Tadej Pogacar, wat doe je nou man? Ga nou gewoon lekker op een bankje zitten chillen. En ga een beetje kletsen met Jonas Vingegaard. En dan gaan jullie ergens, als het weer klimmen wordt, echt omhoog fietsen. Dan gaan jullie de degens weer kruisen en dan zal je wel weer winnen. Maar dit is toch nergens voor nodig. Laat die mannen nou, Tadej Pogacar. Maar nee hoor, 52 kilometer nog. 55 seconden. Ook zij nu
5: nu in de schaduw. Het is een soort plateau nu. Ze hebben de derde klim gehad. Het is niet echt naar beneden fietsen. Het is een beetje glooien, een beetje plateauën. En dan komt er daarna nog een soort muurtje van 800 meter aan 7%. En dan naar beneden naar de finish in Ussel. Dat is het, het menu van vandaag. 54 seconden, kopgroep van 8. Met Van der Poel erbij, Pidcock, Simmons, G, Tobias Johannessen, Baudin, Van Eetveld en Castrillo. 54 seconden voor dat nette gezelschap. Nee, zegt Pogacar. Tenminste, dat lijkt hij te zeggen.
6: En maintenant de la musique.
7: Au-dessus des vieux volcans.
6: Mouah.
7: Glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement.
3: Ik hoor geen retour, jongens. Ik weet niet of jullie mij nog horen, maar ik...

0: Het origineel natuurlijk van Desireless uit 1986. Barbara Pravi bracht hem vorig jaar als cover uit Voyage, Voyage. Ja, jongens, die gekke hangjongeren. Ik vind het wel een mooie kwalificatie, maar ik weet niet of hij zich er iets van aantrekt.
1: Nee, helemaal niks. Nee. Met zijn nieuwe uiterlijk en zijn nieuwe kapsel doet hij me ook wel een beetje aan Eminem denken. Tadej Pogacar, dat ook een beetje met dat korte kopje zo. Dat is een keurig rechts, horizontaal afgesneden, geblondeerde haar. Ja, zoiets. Dat was zal hij misschien ook, wel mooi vinden. Ja, wat zeg je, Kylen?
0: Was bewust ook.
1: Ja, oké, dat volg ik allemaal natuurlijk niet meer. Ja, misschien is hij toch bang om het uit de klauwen te laten gieren met Pidcock en Johannessen. Ik kan niets anders bedenken. Deze rit wil hij dat kan hij ook niet winnen. Dat zou toch wel heel gek zijn. Dus op die manier zit er misschien iets van logica in. En of hij verveelt zich gewoon. Ja, dat is het dan. Ja, die acht, ze hebben een minuut. Het is misschien iets van respijt nu. Er is weer 10 seconden bijgekomen. En ze zitten dus in de glooiende fase op het plateau. Onder het bladerdek. Lekker in de schaduw. Want het is slechts 33 graden, horen we net van Sebastian Timmerman. En ze rijden tenminste. Hè. Ze rijden nu naar beneden. En dan valt het nog wel mee met de impact van de hitte. Nu wel weer een stukje in de blakerende zon. Met die goede Johannessen voorop. Uno X is lekker bezig deze ronde van Frankrijk. Met Traan ook al wat aandacht getrokken. En wat tranen laten vloeien. G West is erbij. Baudin bolletjes trui gedragen. Van der Poel is lekker aan het stoempen. En begint echt weer op een grootse Mathieu van der Poel te lijken. Had een wat moeilijke start van deze ronde. Castrillo is een taaie Spanjaard van Movistar. Lennart van Eetveld kon je uittekenen en aankondigen voor deze rit. Een Belg van het zeer actieve Lotto Intermarché. Met Vijstrover hebben die gezien en Slok. En vandaag Van Eetveld in de aanval. En de man van de heel goed geslaagde oversteek. Mooi getimed. Tom Pidcock. Ook eentje die je net als Simmons, die ik nog niet had genoemd, kunt verwachten op dit parcours, op deze dag. Maar ja, 1 minuut 4, het is een voorsprong en een kopgroep met een heleboel vraagtekens erboven. 47 kilometer nog. Het blijft bevoorraden geblazen. Douchen, drinken en dan elkaar aankijken en dan iets van hoop bijeen zien te schrapen. Dat misschien in het peloton Pogacar en zijn ploeggenoten alsnog gaan zeggen: ga dan toch nog maar jullie kans. Zie jij dat gebeuren, Sebastian?
2: En voorlopig nog niet, want het is gewoon nog op een lang lint dat peloton rijdt. Nu weer een gedeelte in oplopend gedeelte. De weg wel weer wat breder. Hier even geen schaduw. En dus brandt de zon in onze nekken en op het gezicht van de coureurs en de nekken en de armen en de benen van die renners. Want ja, die dragen niet zo'n motorpak zoals wij doen. 36 graden is het. Het windje zorgt inderdaad wel voor een aangename verkoeling. Dat was vandaag bij de start trouwens helemaal niet het geval in Malmore. Daar vond ik het ook rustig. Ik denk dat dat echt wel te maken heeft met die code rood in de Corrèze, in dit gebied. En heel veel mensen dachten, nou laat maar gaan, die tourstart daar. Daar in die regio ook een wat minder toeristisch gedeelte van Frankrijk is dit. Nou, de wagen van de koersdirectie, die houdt hier eventjes halt met Thierry Gouvenou. Die gaan even een plaspauze houden. Pauze in het peloton is het absoluut nog niet hoor. Want het blijft dus rijden op een lint. Ja, Pidcock, zou dat de reden zijn? 9,50 van Eetveld. 10,51. De achterstand van hen op de gele trui van Tadej Pogacar. Die trouwens vandaag, en vanuitgaande dat hij de trui natuurlijk behoudt en uitgereikt gaat krijgen, op gelijke hoogte gaat komen met Christopher Froome, nummer 59 alweer in de loopbaan van de Sloveen. Hij, geconcentreerd, is weer wat naar voren gekomen en zit nu in het wiel van zijn ploeggenoten van Del Toro, van Yates, onder andere van Tim Wellens, die daar ook nog altijd goed meedraait. In het verleden ook veel last had van het rijden in de hitte. Maar de Belg, vorig jaar nog ritwinnaar trouwens, ook op een hete dag naar Carcassonne, kan dat allemaal prima aan. Draaien en keren. De weg loopt geen 100 meter vooruit. Meandert als het ware door de Corrèze. En nu ook weer een beetje lekker in dalende lijn. Kom maar op met die rijwind. En nog 46 kilometer te rijden.
0: Tom Dumoulin, zijn dit ook een beetje jouw wegen?
3: Ah, dit had ik wel mooi gevonden.
0: Ja, toch?
3: Deze rit. Ja, zeker, zeker.
0: Smal, bochtig, op en neer.
3: Hele dag op en neer. Geen enkel moment rust voor het peloton. En nou, daar hebben we er heel veel last van. Maar als je goede benen hebt, dan is het ook wel heel mooi, hoor.
0: Ja, ja. Ja. Kan het zo zijn dat, of had het zo moeten zijn, laat ik het zo zeggen, als zo iemand als Pidcock eigenlijk gewoon de afgelopen dagen wat extra tijd had moeten laten. Dat werd over Carapaz gezegd, hè? Van die gaat er vandaag voor. Die heeft de afgelopen twee dagen nog meer tijd verloren. Gewoon om geen gevaar meer te zijn voor een Pogacar.
4: Ja.
0: En hem op die manier dan te laten.
4: Nou, in die rit over de Tourmalet heeft Pidcock al behoorlijk wat tijd verloren. Ja. Die staat nu bijna 10 minuten in het algemeen klassement. Dus dat is meer dan genoeg om een beetje een vrijbrief te krijgen om mee te gaan in dit soort ritten in de ontsnapping. Daarom had ik hem ook gespeeld vandaag, voordat hij nog mee zat.
0: Je hebt dat
4: maar Pogacar lijkt er gewoon zelf voor te willen gaan. En dat heeft niks met Pidcock of Johannessen te maken. Daar maakt hij zich echt geen zorgen over. Nee, het lijkt er wel op alsof hij echt die rit wil gaan proberen te winnen. Ik vraag me alleen af hoe. Dus ja. ik ben echt heel erg benieuwd. We gaan binnen een uur ongeveer dan gaan we het weten hoe hij dat gaat doen of wilde doen. Tot nu toe begrijp ik het nog niet helemaal. Nee.
0: Kan het ook zijn dat het, dat is Jasper van de A die dat oppert, dat hij het rijdt voor zijn vriend Michael Matthews? Heeft hij elke dag contact mee gehad toen hij laatst geblesseerd thuis zat? Dat hij het op die manier, nou ja, een soort geste?
4: Nou, hij gaat het Michael Matthews zeker gunnen als Michael Matthews zou winnen. Maar dan gaat hij niet zijn hele ploeg voor oproken op een hete dag als vandaag. Nee. Dus die Tim Wellens of Grosjean die nu op kop rijden, die hebben echt daar niks mee te maken. Die rijdt echt voor zichzelf. Ja. Of voor Del Toro, in ieder geval voor zijn eigen belangen. Maar wat die belangen precies zijn, ja, dat blijft voor mij ook een beetje een raadsel.
0: Het is toch fijn, hè, dat we eigenlijk al weten hoe het allemaal gaat lopen, maar dat hij ons toch weer voor een raadsel zet. Dat is dan ook wel weer het verrassende aan de etappe van vandaag.
5: NPO Radio 1.
0: 16:30 is het, tijd voor het NOS Nieuws. John van Kan.
6: Politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man, waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na diverse geweldsincidenten terug te trekken. Er is onduidelijkheid over of de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Iran zegt van niet, maar de Verenigde Staten zeggen van wel. Volgens het Amerikaanse leger staan Amerikaanse troepen klaar om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Afgelopen nacht voerden de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor die aanval. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan en Qatar zegt dat er Iraanse raketten zijn onderschept. De bosbrand in het zuiden van Spanje is onder controle. Die kostte zeker 12 mensen het leven. Onder de slachtoffers zijn een aantal Belgen, 4 Britten en een Spanjaard. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Brand heeft 7000 hectare in de as gelegd. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld door het Rijk. Die zou in 2025 komen, maar is er nog steeds niet. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten.
0: Dankjewel Jeroen. Willemijn, welkom.
7: Dankjewel.
0: Het is een beetje een lekker windje met alle warmte. Merkte ik vanochtend toen ik aan het fietsen was. Ik had hem tegen, maar ik dacht, dat
7: dan
0: liever
7: nog.
0: Dan niks.
7: Ja, precies, dan nog inderdaad. Nee, er zijn ook altijd collega's gaan wandelen en die kwamen ook terug. Het is eigenlijk best wel heel erg lekker buiten.
0: Ja.
7: En het is overal wel zo, hoewel we net als gisteren natuurlijk die grote verschillen hebben. Want op de Waddeneilanden is het een graad of 20. Dat was gisteren natuurlijk ook al zo. En in het zuiden van Nederland zitten ze echt op de 30 graden. En hier in Hilversum zitten we er een beetje tussenin. Als we kijken naar komende nacht, dan blijft het wel droog. Maar er is ook wel iets meer bewolking, wat langzamerhand vanuit het noorden over Nederland heen kruipt. Temperaturen die lopen een klein beetje uiteen. In het oosten vannacht een graad of 13. In het zuiden en zuidwesten zitten we op een graad of 17. Ja, en morgen hebben we nog steeds wel die wind toch wel uit noordelijke richting. En dat betekent dus ook nog steeds wel die temperatuurverschillen. Op de Waddeneilanden 20 tot 22 graden. In het midden zo'n 27 tot 29 graden. En in het zuiden van Nederland zitten we dan opnieuw op een graad of 30 of misschien 31. En als we dan wat verder de week in gaan kijken, dinsdag nog zo'n dag. Maar in de loop van de dinsdag gaat die wind wel wat veranderen in oostelijke richting. En dat betekent dat de dagen daarna die warmte zich ook wat verder richting het noorden van Nederland gaat uitbreiden. Dus ja, voorlopig blijven we zeker in het midden en het zuiden. Maar later ook in het noorden echt wel in die hitte zitten.
0: Dankjewel. Helene Geest, de zondagmiddagspits.
7: Nou,
0: dat
7: nee,
0: klinkt
7: hoor,
0: toch gek.
7: Dat valt ook wel mee. Want er staat in totaal maar 15 kilometer file in heel Nederland. Dus dat is heel weinig. Maar er zijn wel wat problemen. Bijvoorbeeld op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch bij Best. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is voorlopig helemaal dicht. Dus je moet daar omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Door een eerder ongeluk ook nog file op de A6 van Lelystad naar Muiden. Tussen Almere Stedenwijk en Muidenberg. 10 minuten vertraging. En op de A12 Arnhem-Duitse grens. Ook de inmiddels bekende file bij de Duitse grens. 10 minuten extra reistijd daar.

0: vrouwen die richting het podium renden, van jong tot oud. En die gingen Julien Clerc bedelven onder de rode rozen. Ja, ik was wat slecht voorbereid. Dus dan weet je het, Sebas, als je ooit dat theater ingaat, dan komen ze met bosjes rozen brengen.
1: Ja, het lijkt me eigenlijk best wel spannend om dat te doen. Nou ja, wie weet, ooit eens een keer achter
0: de groep
1: met de gele trui nog steeds, waar het bevoorraad. Ja, het klopt, dat klopt, ja. En mochten mensen denken, wat reageert die Timmermans soms laat op een vraag van Guylaine of van Henry of op een opmerking. Dat heeft te maken simpelweg met de vertraging in de lijn die er zit. De vertraging omdat mijn signaal eerst naar boven gaat en dan via een vliegtuig weer naar beneden wordt gezonden. Er zit nog een satelliet ook tussen en daar ontstaat die vertraging op. We mogen de groep met de gele trui voorbij van de regulateur van Yannick Talabadon, de verkeersleider. En dus rijden wij nu op richting dat peloton. 1 minuut en 15 seconden is de laatste melding die er geweest is op dit moment op de koersradio. Hier worden al die etenszakjes en de bidons uitgereikt door de ploegleiders aan de renners. En dat peloton helemaal op een lint. Nou ja, peloton voor zover er sprake is van dus een peloton met achteraan Richard Carapaz, die op dit moment daar de bevoorrading krijgt. En Groupama zit klaar. Brassafonso onder andere heb ik ook gezien nog in deze groep. Mathieu van der Poel heeft nog een ploeggenoot daar bij zich. En de armen blijven maar de lucht in gaan. Ook op dit moment van Michael Matthews. Terwijl wij eens plaatsje zoeken. Wacht nog maar heel even, Kevin, want de weg gaat dadelijk naar rechts. Dus dat betekent dat de peloton ook naar rechts gaat dadelijk. Ja, ondanks het feit dat het een mooie brede weg is, is het eventjes een beetje zoeken om de juiste plaats te vinden om dat peloton hier te dubleren. En renner van Netcompany. Misschien is het Kevin Vauquelin zelf wel die naar voren is gekomen. Ja, ze hebben ook Ganna nog mee. Godon moet ik zeggen, nog mee volgens mij. En Ganna trouwens ook. Eerder vandaag ook een goede indruk gemaakt. En die kan dat ook wel nog een snelle kilometer eruit pushen als het moet. En zo wachten wij op het moment om die groep voorbij te kunnen gaan. En om naar voren te gaan. Nou, Aramburu gaat mooi even naar de kant. En dan kunnen wij hier de groep voorbij gaan waar Matthews dus nu in laatste positie zit. Ja, en zul je altijd zien, dan komen ze allemaal weer even naar de linkerkant van het weg. Zo blijft dat spel gaan, Joris. Tussen renners, ploegleiders en motards die graag naar Mathieu van der Poel willen. Nou, daar gaan we dan. Nu valt het gaatje aan de linkerkant van de weg. Gaan we Sijksas voorbij. Hier zit Poggi nu wat verder weg met zijn manschappen. Met Spedersen. En is het Tobias Vos volgens mij die daar het tempo maakt met de mannen van Visma in zijn wiel. En de voorsprong dus iets opgelopen in het voordeel van de groep van de Poel. Want, Joris, ik hoor nu 1.20. Op de koersradio. Wij gaan er naartoe.
2: Zeker. 1 minuut 22. En je kwam heel mooi even door het beeld rijden, hoor. Helikopter legde dat vast. De passage van Timmerman langs inderdaad Tobias Vos op kop van die tweede groep 40 man sterk. Achter de groep van 8. G, Simmons, Baudet, Johannessen, Castrillo, Van Eetveld, Pitcock en Mathieu van der Poel. Wat is er toch gaande met die UAE-ploeg? Ik heb nog één scenario bedacht. Misschien kan Tom daar zo meteen op reageren. Misschien wil Tadej Pogacar de koers ook vandaag gewoon wel hard maken. Dat kan ook wel dat hij zegt, we gaan er geen gemakkelijke dag van maken. Ik ben hier de Tour aan het winnen. En juist op deze veel eisende dag, ook op deze dag, zal Vingegaard moeten leiden door mijn optreden. Zoiets. En dan brengt hij het peloton tot op een minuut. En dan gaat hij het nu inderdaad iets meer overlaten aan ploegen die in één keer wel muziek vinden klinken in deze situatie. Zoals de ploeg Netcompany Ineos bijvoorbeeld. En natuurlijk ook Lidl Trek. Maar Lidl Trek heeft 2 man vooraan. Dus hoeft op dit moment in de groep van 40 niet mee te draaien. Pogacar zit in het midden en zit al een tijdje te overleggen met Del Toro. En Matthews laat zich nu even verzorgen. Tenminste, dat ziet er ernstiger uit dan het is. Het gaat om zijn radiootje. Dat wordt even verplaatst. Dan kan er een ijszak bij. En dan kan de radio ook weer terug. En dan biedt de ploegleider nog van alles aan uit de auto. Alsof hij aan het teleshoppen is, Matthews. Nou, dat hoeft hij allemaal niet. Nee, geef hem nou maar gewoon een goed werkend radiootje. En dan kan die sprinter weer verder. Hij zit er toch maar mooi bij. Hij en Pedersen, 2 van de snelle mannen in de groep van 40. En die mogen nog altijd aan sprinten om het dagsucces gaan denken. Want het is 1 minuut 17 tussen de groep van 40, de groep Pogacar, Vingegaard en de 8 met Van der Poel vooraan. En ze moeten met z'n allen nog 35 kilometer in deze warme, iets wat merkwaardige etappe.
0: Ja, dat is het inderdaad, want het blijft gissen waarom zeker UAE de strategie kiest waarvoor ze hebben gekozen. Zou dat het inderdaad kunnen zijn, Tom Dumoulin, gewoon de rest laten leiden?
3: Nee, daar geloof ik niet zo in, eigenlijk.
0: Of eigenlijk gewoon nog vermoeider maken dan de afgelopen week al is geweest?
3: Ja, nee, daar geloof ik niet zo in. Nee, daar hoeft Pogacar zich helemaal geen zorgen om te maken. Hij is de beste renner in deze Tour. Dat heeft hij over Tourmalet ruimschoots.

0: Charles zich helemaal geen zorgen om te maken. Hij is de beste renner in deze Tour. Dat heeft hij over Tourmalet ruimschoots bewezen. Ook al in de eerste dagen rondom Barcelona. Dus nee, ik denk dat heeft hij helemaal niet nodig om deze dag nog extra...
1: Nee, dat is waar. Hij heeft het niet nodig. Maar dat heeft hij sowieso niet. En hij doet het wel.
0: Ja.
1: Dus wij kunnen vanaf de buitenkant denken van... waarom zou die? En hij is toch al een echte alleenheerser. Maar ja, misschien dat hij toch af en toe...
0: We blijven zoeken. Maar ik denk toch dat de enige reden vandaag zou moeten zijn... dat hij die rit wilt winnen.
1: Ja.
0: Dat zou mijn enige reden kunnen zijn die kan bedenken... waarom UAE op kop rijdt. Ik weet alleen niet... hoe hij dan die rit wil gaan winnen.
1: Met de sprinters ook die erbij zitten.
0: Met de sprinters die er inderdaad ook bij zitten. Met een Matthews, met een Pedersen. Ik ken Michael Matthews heel erg goed. Ik ben jarenlang ploeggenoot van hem geweest. En dit is wel spek naar zijn bekkie, hoor. Dit soort ritten. Dus dit kan hij gewoon goed. Hij is geen typische sprinter zoals een Merlier of een Philipsen dat is. Matthews is echt eentje die kan dit soort ritten, dit soort zware slopende ritten, kan hij supergoed aan. Hij herstelt goed na inspanningen. En heeft dan vooral een heel sterk eindschot als het een klein beetje zo viezig omhoog loopt, de weg. En dat is precies zoals die laatste kilometer ook is. Maar goed, misschien dat Pogacar denkt, als wij nou de hele rit keihard blijven rijden, dan zijn die sprinters zo afgemat dat ik ze dus in een eindsprint zelfs kan kloppen. Terwijl ik geen absolute sprinter
1: zou
0: ben.
1: Zou ook nog kunnen.
0: Dat zou de reden kunnen zijn. Maar dan neemt hij toch, vind ik, Pogacar neemt daarmee toch wel gewoon een gok op heel veel werk voor misschien
1: zijn hele ploeg,
0: niks.
1: Hè? Ja.
0: Voor zijn hele ploeg.
1: Wat je wel ziet is dat andere ploegen, en er staan natuurlijk best veel ploegen nog droog, die helemaal geen etappewinst nog hebben behaald in de afgelopen 8 dagen, dat die een beetje aanhaken. Zo'n Ineos nu, die je dan even probeert, dan gaan wij ook maar.
0: Ja, absoluut. Net Company Ineos, die zijn net gaan meerijden met UAE. Dus we zien op dit moment Vos en Wellens op kop. Vos namens Net Company Ineos en Wellens namens UAE. Hebben de handen ineen geslagen. En Net Company Ineos is dat, neem ik aan, aan het doen voor Filippo Ganna, die er nog bij zit.
1: Ja.
0: En dan denken de luisteraars, Filippo Ganna, die ken ik eigenlijk alleen als tijdrijder. Maar Ganna is een behoorlijke klassieke renner uiteraard.
1: Sterk is hij ook, hè?
0: Is gewoon zo ongelooflijk sterk. Dus echt een buffel. En die kan zulke zware ritten ook wel best wel goed verteren. En heeft ook een behoorlijk sterk eindschot. Niet tegen de absolute sprinters. Maar als iedereen afgemat is, dan kan hij gewoon puur op macht en kracht toch nog wel behoorlijk goed rijden in zo'n of goed finishen in zo'n kleinere groep.
1: Het is eigenlijk lekker om in zijn schaduw te rijden, in zijn wiel. Die man is ook hartstikke groot.
0: Ja,
1: ja. Heeft heel wat wind
0: goed
1: voor
0: uit de wind.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Nou goed, het blijft gewoon gissen en we blijven lekker doorgaan daarmee.
2: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

0: Thank you. Zo lekker dit. Chef Special met Amigo. Een paar jaar geleden was dit live in het Tourcafé. En we beginnen komende zaterdag, hè. Hoeven we niet meer te vertellen. Maar vinden we toch leuk om te doen. En dan ben je natuurlijk altijd van harte welkom. Joris, ben jij daar eigenlijk ook dan? Kom jij ook naar Beeld en Geluid?
1: Nee, dat is niks voor mij.
0: Dat dacht ik al.
1: Nee, veel te gezellig. Net Company.
0: Ik denk dat de mensen het heel leuk vinden. Oké, de Tour.
1: Dat kan ik me niet voorstellen. Net Company, ja, dat zijn de mannen die hier inderdaad aan het rijden zijn. En dat doen ze, ja, als je gewoon even wat Tom net al deed, dat gaat beschouwen. Dan doen ze dat voor Ganna. Wie hebben we qua mannen die dit kunnen afmaken? Behalve Pogacar, want die kan natuurlijk alles. En eens even kijken wat Mathieu van der Poel aan het doen is. En dan gaan we daarmee verder. Van der Poel, Van der Poel, Van der Poel, Van der Poel. Wat ga je doen? Hij versnelt op kop van het kopgroepie. Dat een minuut en 6 seconden heeft op precies 30 kilometer van de finish. Maar hij komt daarmee niet weg. Toch even een mooie actie van de niet te stoppen Nederlander op deze dag. Hij ziet er weer ouderwets ontembaar uit. Maar wat zit er allemaal in het peloton? Pedersen hebben we geconstateerd natuurlijk. En die heeft allemaal ploeggenoten bij zich. 2 in de kopgroep. En dan nog een stuk of 4 in de groep met 40. Matthews is aanwezig. En dan hebben we ook Aramburu natuurlijk. Die kan het ook wel, hoor, zo'n sprintje. Die man van Covid is, die Spanjaard. Geharde, ervaren prof. Die kan ook wel een beetje omhoog sprinten. Mark Hirschi in zijn hoogtijdagen was ook heel sterk op dit soort terrein. Ook goede afmaker. En Ganna dus. Dat zijn zo'n beetje de mannen bij de eerste kerels. De eerste 48 in deze etappe die kans maken op de ritzegen. En die dan ook nog van het soort zijn dat we noemen afmakers. De groep voorop, 29 kilometer, 1 minuut dat peloton. Met Net Company dat meedraait. En Pogacar die nog aan het overleggen is. En in de kopgroep dus een strijdende Van der Poel, die uit deze situatie zal moeten komen. Het is eigenlijk, Sebastiaan, een heel atypisch verloop van een etappe zoals die vandaag uitgetekend is. En zoals die ook leek te verlopen. 8 man voorop, sterke kopgroep, heuvelachtig terrein, warme omstandigheden, geen klassementsbelangen. En dan krijgen ze een minuutje.
2: En meer inderdaad niet. Wij moeten er volgens mij voorbij. Voorbij inderdaad, omdat dadelijk de laatste klim komt. En dat is een smalle klim. Onrustig hoor in de kopgroep. Pidcock stuurt nu naar rechts. Vandaar het geklaksoneren van mijn motaar Castrillo. Die neemt dan nog wel over van de Poel. De net ook in het laatste wiel stuurde in één keer helemaal naar de linkerkant. En daarna naar de rechterkant. Ik denk, ja, wat gaat hij nu doen? Nou, alle ploegleiders worden nu ook er voorbij gestuurd. Alles en iedereen er weer tussen. Uit, omdat het verschil dus weer terugloopt. Ja, ook voor die ploegleiders is dat natuurlijk buitengewoon lastig werken op deze manier. Want op dit moment kunnen de renners weer dus eventjes fluiten naar de bevoorrading. Op weg naar die Mont Ventoux. Dat is een heel smal ding van 900 meter. Vierde categorie. En dat gaat dan naar het hoogste punt van het departement de Corrèze. 977 meter boven zeeniveau. Kilometer of 3. En dan is de kopgroep aan de voet gekomen. Eigenlijk is het heel simpel. We rijden op de hele brede provinciale weg D979. De departementale D979 dus. In westelijke richting, of oostelijke richting. Richting Uzel. En dadelijk maken we dan even een ommetje voor die Mont Ventoux. En dan komen we naar de top en de afdaling. En die afdaling is net zo steil als de beklimming is. Komen we gewoon weer terug op deze provinciale weg, op weg naar de laatste 24 kilometer richting de finish. Onrust in de kopgroep, omdat de druk er is van achteruit. En natuurlijk Quinn Simmons daar dat spel kan spelen. Net als Derek G dat spel kan spelen. Want ja, hun sprinter Pedersen zit daar nog maar een seconde of 55 achter. Alle ploegleiders naar voren, motoren weer naar voren. Het is kopgroep. Dan even niks. En dan dus de groep gele trui.
0: Ja. Tom Dumoulin, wat denk jij wat we gaan zien tot aan de finish?
3: Ik durf er niks meer over te zeggen.
0: Oké, dankjewel. We gaan muziek draaien.
3: Ik begon er 10 kilometer geleden weer een beetje in te geloven voor de kopgroep. Maar nu is inderdaad de samenwerking toch behoorlijk zoek. Je ziet een aantal renners die krijgen het echt lastig in die kopgroep. Zo'n Pablo Castillo die nu op kop rijdt. Mm-hmm. Lennart van Eetveld, dat zijn jongens die het echt duidelijk moeilijker krijgen in die kopgroep.
0: Maar moeten dan niet de Van der Poel en de Pidcock en de Simmons gewoon denken, wij gaan?
3: Ja, precies. Dat hebben ze nu dus al een paar keer zo half geprobeerd. Zo van, oh, misschien krijgen ze er af. Maar dat, daarvoor is de weg weer net niet lastig genoeg. Dus je merkt dat er wat naar elkaar wordt gekeken. Waardoor het gat ook weer teruggelopen is na 47 seconden. Mathieu van der Poel die weer achterom kijkt. En ja, dan ga je dat, dat moeilijke spel krijgen. En dat speelt natuurlijk weer in de kaart van het peloton.
0: Ja, want je gaat ook, je wil ook weer niet onnodig krachten verspelen. Dus je wil, dan moet je wel om de beurt een beetje op kop gaan.
3: Ja.
0: En dat lijkt erop dat dat ook wat lastiger wordt.
3: Je moet samenwerken in zo'n kopgroep. En ja, dat is moeilijk als er op een gegeven moment renners zijn die op hun laatste krachten fietsen.
0: Ja.
3: En denken, nou, ik sla een beurtje over. Daar gaan de sterkere renners zich weer aan ergeren. Want die weten ook niet. Is die nu echt slecht? Of is die nu aan het spelen? Doet hij net alsof? Want dat is natuurlijk het hele wielrenspel dat altijd gespeeld wordt. Dus dan krijg je zo'n dynamiek in een kopgroep die ja, ervoor zorgt dat het inmiddels al terug is naar 40 seconden.
0: Ja, ja. Hoe goed was jij daar eigenlijk in? Ik weet dat er in Maastricht een toneelacademie zit.
3: In mijn beste jaren kon ik af en toe vrij aardig toneel spelen.
0: Ja? Dat je ook dramatischer deed dan dat het daadwerkelijk was?
3: Soms wel, ja. Oh, ja. Dat is het koersspel dat gespeeld moet worden.
0: Alles voor de goede zaak.
4: NOS.
5: Radio.
6: De luisteraarsvraag.
0: We zijn er bijna doorheen, dat hoort natuurlijk niet. Een luisteraarsvraag aan jou, dat is een hele korte, Tom. Daan die vraagt, hoe ontlasten de vluchters zich in zo'n etappe met een opgejaagde kopgroep? Dat letterlijk in dit geval. Kleine plaspauze kan al funest zijn.
3: Ja, nee, dat gaat nu niet.
0: Nee, dat is jammer, heel ophouden maar.
3: Ja, ophouden. Maar het is zo warm, zo heet, dat er meestal niet zoveel... hoeveel je ook drinkt, je raakt sowieso gedehydreerd.
0: Ja.
3: Dus je plast gewoon weinig op dit soort dagen.
0: Dat is eigenlijk niet nodig. Ja. Ik hoorde elke 10 minuten moeten ze eigenlijk water nemen. Of iets tot zich nemen. Om
3: ik denk wel dat ze aan rond de 4 bidons per uur zitten die ze proberen leeg te drinken. En dat is natuurlijk, dat is gewoon, dan heb je het over 2 liter per uur. En dan nog verlies je dus gewicht en water en vochthuishouding. Dus om daar trouwens in het begin van de rit nog op terug te komen. Ik denk dat het belangrijk is. Weinig. Of veel drinken, sorry.
0: Veel drinken.
3: Ja. Sorry.
0: Dan ga je het redden. We zijn zo terug, na 5 uur.
7: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
9: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
7: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
11: De bouwverslimmer.
12: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
13: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
11: Soudal, de bouwverslimmers.
13: Iedere klus weer.
14: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
15: Een opvallende tv-campagne binnen jouw budget.
16: Van de Laar van Efferen Studios.
17: Check vandelaarvaneffen.nl.
16: Van de Laar van Efferen Studios.
18: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
19: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen.
4: Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Een goed plan is één ding, maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
20: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.
21: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
22: NPO Radio 1. 5 uur.
23: Hélène Plag.
0: Ja, er moest wat gebeuren in die kopgroep. En jongens, dat gebeurt nu ook.
1: Laat dat maar aan Mathieu van der Poel over. Laatste klim van de dag was er een van vierde categorie. Kort maar krachtig, 700 meter. En Van der Poel ging er op zijn Van der Poels tegenop. Keihard, zonder mededogen. En hij kreeg Johannessen met zich mee. Pidcock ook, maar die valt nu vooraan weg met pech. En Baudin sluit aan met nog 22 kilometer voor de boeg. In de afdaling van dat klimmetje hebben we nu drie man voorop. Met kleine verschillen natuurlijk. Maar toch, Van der Poel, Johannessen, Baudin.
0: Mis geen minuut van de finish zometeen. Luister maar, kijk ook mee via NPO 1 Extra. En dat is kanaal 81. Eerst nu het NOS Journaal. Met Jeroen van Kan.
24: Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Volgens het Amerikaanse leger staan de troepen klaar om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het scheepvaartverkeer weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man, waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Organisaties besloten zich na diverse geweldsincidenten terug te trekken. De bosbrand in het zuiden van Spanje is onder controle. Die kostte zeker 12 mensen het leven. Onder de slachtoffers zijn een aantal Belgen, 4 Britten en een Spanjaard. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Brand heeft 7000 hectare in de as gelegd. Volgens Spaanse media verspreidde het vuur zich met een snelheid van 100 meter per minuut. De brand brak donderdag uit en kon zo snel op zich heen grijpen door de hitte, de droogte en de wind. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste buslijn van het eiland is geld beschikbaar gesteld door het Rijk. Die zou er vorig jaar komen, maar die is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer dan nog tot besluit. Zonnig en wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23, in het midden 28 graden. En in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking, dan 23 tot 31 graden.
25: Ster. Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
26: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
25: KWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
4: Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
27: Hey jij daar!
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
6: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met auto-invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
3: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: De bouwverslimmers.
12: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
22: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
7: Soudal, de bouwverslimmers.
22: Iedere klus weer.
8: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas. Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
23: Met Hélène Plag.
0: Ja, hij moest afzien, die hitte is niks voor hem. Maar wordt dit dan de dag van Mathieu van der Poel? Met nog 17 kilometer te gaan, Joris.
1: Het is al een beetje de dag van Mathieu van der Poel. Hoe je het ook wendt of keert, 17 kilometer. Wat is hij aan het strijden? Hij zit nu voorop met Johannessen, Tobias Johannessen, met Baudet. En Pidcock heeft een paar schoppen gegeven tegen zijn eigen derailleur. En die zit er weer bij met z'n vieren voorop. Maar de mannen van Lidl Trek zijn de krachten aan het bundelen. Want de twee die voorop zaten, Simmons en G, die wachten nu op het kleine peloton. En die gaan dus zo op kop draaien, toch, Sebastiaan?
10: Ja, dat zit er dik in, want Pedersen zit daar in zijn groene trui. En die won al een rit in Foix en ziet nu zijn kans schoon. G hebben ze al teruggepakt, Castrillo. Trouwens ook voorop, ook Vos en Vauquelin. Ploeggenoten van Filippo Ganna. De groep gele trui, een man of 45. Teruggekomen tot 45 seconden van het groepje met MVDP.
0: Wat een heerlijke rit om mee af te sluiten voordat we die rustdag ingaan. En op Wimbledon ook een droomfinale bij de mannen. Mark Wasser.
27: Ja, 128 mannen begonnen 2 weken geleden aan het mooiste en meest prestigieuze Grand Slam toernooi van het tennisjaar Wimbledon. En er zijn er nog 2 over inderdaad. Alexander Zverev, een paar weken geleden winnaar op Roland Garros, zal na 9 achtereenvolgende nederlagen eindelijk weer eens willen winnen van Jannik Sinner. De Italiaan zal zijn titel van vorig jaar met hand en tand verdedigen op opnieuw een snikheet center. De spelers zijn bijna ready. Let's play.
0: En hoe was het ook alweer? Ze zijn er bijna, maar nog net niet helemaal.
28: Radio Tour de France, zo'n klassieker. Met je altijd mee.
29: Chérie, regarde le barbecue chez les voisins.

0: Johnny Holiday, oftewel Jean-Philippe Smet met Pour moi la vie va commencer. Dat kunnen we wel zeggen. Ça va commencer, Joris.
1: Absoluut zeg, wat een dag is dit. Het is een dag om gek van te worden. Het is een dag zonder logica, maar het is een dag met Mathieu van der Poel. Peloton, gele trui op 51 seconden, 14 kilometer nog. Van der Poel, Baudin, Tobias Johannessen en Tom Pidcock. Vier helden, vier mannen om in te lijsten. Van der Poel zit op kop, lekker breed zoals hij altijd op die fiets zit. Hij spuugt even, hij kijkt en hij strijdt. En hij zweet en hij leidt en hij is ontzettend lekker aan het fietsen. Zoals hij het graag heeft, vechtend tot hij erbij neervalt. Strijdend om de eer en dat is in dit geval de ritzegen in Ussel in de 9e etappe. Wat maakt hij er een zinderende zondag van, Mathieu van der Poel. En wat is hij goed bezig en wat is hij al kilometers lang aan het aanvallen. In kopgroepen met allerlei hoedanigheden en hoeveelheden. En nu zitten ze daar met z'n vieren in een zeer kansrijke positie. Maar het is fragiel. Het is 50 seconden. Dat is lekker veel, maar tegelijkertijd, Sebastiaan, is het ook angstvallig weinig.
2: 45 seconden hoor ik nu op de koersradio. Ja, jij ziet de GPS, ik hoor de koersradio. Nou, het zal er ergens tussenin hangen. We maken er 47 seconden en 2/10 van. De voorsprong van die klassegroep daar vooraan. Van der Poel, Johannessen, Baudet en Pidcock. En wij natuurlijk, omdat het verschil zo klein is achter die groep gele trui. Want omdat die verschillen zo klein zijn, mogen wij er niet tussen. Vos is klaar. Die heeft zijn werk gedaan. Vauclair zit daar nog wel namens Netcompany. En die heeft natuurlijk nu de hulp van Derek G. en van Quinn Simmons onder andere. Ja, en Pedersen, die heeft daar ook nog Skelmose en Ayuso bij zich zitten. En die kunnen eventueel ook nog wel een flinke klassementsduit in het zakje doen op de plek waar wij net stonden. Moest Paul Sijksas echt alle zeilen bijzetten om even een gaatje dicht te rijden. Dat was ontstaan na de afdaling. De razende afdaling van die laatste klim van vierde categorie. Nu loopt de weg ook weer in dalende lijn. En halen we snelheden van 69 à 70 kilometer per uur. Daarnaast nog altijd die 37 met dat graden tekentje. Dat kleine rondje daarachter. Het is bloedheet. Het gaat verschrikkelijk snel. Maar Mathieu van der Poel zit nog altijd daar vooraan. Sensationeel. Ja, die hadden we nog niet gehad. Staat nu iemand langs de kant met een bord erop. Met dat erop geschreven. Nou, het is inderdaad sensationeel, maar Sijksas moet gewoon alle zeilen bijzetten om als 19-jarige knul deze groep bij te halen. In een, zoals de speaker van de Tour het vanmorgen noemde, abacadabresque etappe. Nou, dat is het sowieso. En Mathieu van der Poel maakt nog altijd kans om hem naar zijn hand te zetten. Want 12 kilometer nog te gaan en 45 seconden en 3/10 op dit peloton.
0: Ja, en Tom Dumoulin, misschien moet je ook zeggen, dit is ook wel zijn kans, deze Tour.
3: Van wie?
0: Van Mathieu van der Poel.
3: Ja. Ik denk, Mathieu heeft misschien 3 serieuze kansen deze Tour de France. En daar is vandaag er eentje van. En dat hij het dan weer flikt om in die goede groep te zitten. En ja, dat is echt kunst. Dat moet je echt kunnen. En dat is echt
0: wat
3: superknap.
0: Wat moet je dan echt kunnen?
3: Nou, op een dag als vandaag wil eigenlijk het hele peloton, behalve de klassementsrenners en de sprinters die hier niks te zoeken hebben.
0: Maar
3: die willen dus, die ene kans grijpen om voor een etappeoverwinning te gaan. Dus het is echt heel erg lastig om daar te zitten in deze groep met Van der Poel. En hij doet dat, lijkt hem altijd te lukken. Ja, dat is niet alleen heel sterk zijn, maar ook heel koersintelligent zijn. Je moet precies weten wanneer de juiste groep gaat aanvallen, wanneer je dus wel mee moet zitten en wanneer je je krachten moet sparen. En ja, dat is heel bijzonder wat hij laat zien.
0: Nou ja, als je het hebt over de timing ook en het goede moment, dat heeft Tom Pidcock deze etappe natuurlijk ook laten zien door net op het juiste moment nog even over te springen.
3: Absoluut, dat is precies zo'n renner zoals Mathieu van der Poel. Die zijn niet alleen heel erg sterk, maar ook heel slim in de wedstrijd. Ja. En dat brengt ze dus in de huidige situatie dat zij daar van voren rijden en een echt serieuze kans hebben om de rit te gaan winnen vandaag.
0: Ik krijg natuurlijk, elke etappe is weer anders, maar een heel klein beetje dat gevoel van gisteren ook, dat we slok zagen voor Rob natuurlijk, de Belgen, dat we gratis ingehaald worden door het peloton. Toen was dat nog met een kilometer tot de finish, bleek het antwoord ja. Wat is een denkbaar scenario voor vandaag? Of kunnen ze het volhouden, denk jij?
3: De weg tot aan de finish, het is nu nog 10 kilometer te gaan. En tot aan de finish is het veelal een dalende lijn. De kopgroep is nu met 67 kilometer per uur aan het rijden. Dan moet het peloton dus al 75 kilometer per uur rijden om genoeg tijd goed te gaan maken. Dat zie ik niet zo snel gebeuren. Dus ik denk dat het... Ik ga langzaam gokken dat ze het gaan halen.
0: Tegelijkertijd hebben we, Joris, natuurlijk al gekke dingen zien gebeuren vandaag.
1: Ja, het is een knotsgekke dag en een imposante Van der Poel. Hij gooit een rode bidon leeg over zijn kop. Daar heeft hij nog net even tijd voor. Hij is zo slim bezig. Hij probeerde net Johannes even uit de tent te lokken. Maar die liet een gaatje. Johannes zegt, inpikken Van der Poel. Want ik ga achter je zitten. Ik kom net van de kop. Met z'n vieren voorop. Mathieu Van der Poel, Tobias Johannessen, Alex Baudin en Tom Pidcock. Wat een sterk stelletje is dat. Goed stel, zou Theo Rijtsma zeggen. 45 seconden op 9 kilometer van de finish. En inderdaad, in het peloton. Allemaal Lidl Trek nu ook. Dus ook die twee die een tijdje in de kopgroep hebben gezeten. G en Simmons. Allemaal draaien ze mee. Met Netcompany Ineos. En daar zit dan ook in één keer helemaal Vingegaard voorin. Met veel ploeggenoten. Groep is iets gegroeid. De groep rond Pogacar. Die een raadselachtige etappe gereden heeft met zijn ploeg. En uiteindelijk lijkt dat allemaal alleen maar ertoe geleid te hebben dat er heel veel nodeloze watts vertrapt zijn in deze rit. Enthousiasme langs de weg, of het warm is of niet. Ze staan er gewoon, al die mensen. Van der Poel en zijn drie vluchtmakkers door een bocht. Van der Poel rustig in het laatste wiel. Begint slim zijn krachten te sparen. Laat dit maar aan Mathieu Van der Poel over. Niemand anders in het peloton kan een situatie als deze zo na zijn hand zetten als Mathieu van der Poel. Alleen is er één ding, soms is hij in dit soort gevallen, op dit soort veel eisende dagen, zijn eigen grootste vijand. Dat maakt hem alleen maar menselijker, dat maakt hem alleen maar aantrekkelijker. Van der Poel, Baudin, Pidcock en Johannessen. Nog 8 kilometer, Sebastiaan, 46 seconden.
2: En dan zijn ze in Ussel, dat plaatsje waar we voor de eerste keer gaan aankomen. Het peloton, en net even 43 kilometer per uur in een van de laatste dorpjes voor Ussel. En dat had ermee te maken dat de weg even gluiperig omhoog liep. Nu weer even naar beneden, maar dit is wel in het voordeel van de vluchters. Want een aantal lastige bochten, wind staat er niet veel. En de wind die er waait, oh hier iemand met een soort doel om bidons op te rapen. Maar dan moet je wel dat doel van de weg afhalen. Anders maakt het een beetje extra gevaarlijk. Nou, het ging net goed allemaal, gelukkig. De wind die er staat komt vanaf de rechterkant. En nu verlaten we ook met de groep gele trui op dit moment weer dat laatste dorpje voor Ussel. En kan misschien die achtervolging weer wat meer vaart maken. 263 kilometer per uur achter de groep gele trui. Allemaal op een lang lint met Quinn Simmons, de Amerikaans kampioen, nog maar weer eens naar voren gekomen met de witte broek onder die trui van het feit dat hij die Stars and Stripes, zijn Amerikaans kampioenstrui. Maar hij is wel een van de laatste. En daarachter zit Visma Liezenbijk. En die zullen denken, ja, het zal wel, Wout van Aert is hij niet. Dus we hebben geen enkele noodzaak om dat gat naar het groepje met Van der Poel dicht te rijden. Geen tijdswaarneming meer, tijdsverschil meer op de koersradio gehoord. Dus ik ga ervan uit dat het nog steeds die 45 seconden is. En nu is Simmons klaar. Die heeft die laatste beurt gedaan en zet zich aan de rechterkant van de weg. En dat gebeurt allemaal op 7 kilometer van de finish in Ussel. Het lijkt nog steeds te gaan tussen die vier man aan de leiding. Onder wie de hertog Mathieu van der Poel.
0: Ja, en inderdaad, 46 seconden krijgen wij ook door. Hier is nog steeds het verschil. Ja, Tom Dumoulin, het zou zo mooi zijn natuurlijk. Met Van der Poel, die het heel zwaar heeft gehad. Die, nou ja, gisteren hadden we het er nog over van, hij heeft het zwaar, hij klinkt wat gelaten. Maar kennelijk heeft hij ergens
3: nu lijkt hij toch
0: power
3: echt
0: vandaan gehaald.
3: Ja, nu lijkt hij echt te gaan winnen.
0: Ja.
3: Ik durf langzaam mijn geld erop te gaan zetten.
0: Ja, toch wel?
3: Ja, want ik denk dat hij maakt echt een hele sterke indruk. Net bij die aanval bergop op het laatste klimmetje van de dag was hij ook de sterkste van deze vier. Pidcock die moest daar echt wel even een gaatje dichtrijden.
0: Maar hij had ook even materiaalpech, hè?
3: Ja, maar dat was daarna pas. Dus ik denk dat hij sowieso al de snelste sprint heeft van de vier. En dan ook nog de sterkste benen. Ja, tel het maar op. Hij gaat gewoon winnen vandaag, hopelijk.
0: Ja, ik probeer toch nog even. Want Baudin hebben we natuurlijk aan het begin van deze week ook heel sterk zien rijden. En dan redden we het uiteindelijk net niet.
3: Ja, maar Baudin is een klimmer en die kan niet sprinten. Dus,
0: Okay, wat kunnen we nog van Johannes zeggen?
3: Hetzelfde, dat is een klimmer en die kan niet sprinten. Dus die twee, daar hoeft Mathieu van der Poel in de laatste kilometer niet zo bang voor te zijn. Pidcock wel. Ja. Maar ik denk dat hij net een streepje voor heeft op Pidcock. Maar het wordt hartstikke spannend. En het peloton blijft nog steeds jagen.
0: Ja.
3: Dus ja, ze kunnen niet verslappen. Ze moeten vol blijven doorrijden.
0: Maar dat is misschien maar goed ook. Hè? Dat is voor Van der Poel dat ook is het meest lekkerste. Om nu
3: precies,
0: gewoon
3: want anders krijg je een tactisch spel waarbij ze dus allemaal naar Van der Poel gaan kijken. En nu hebben ze geen andere keus dan volle bak naar de finish te rijden. En het speelt natuurlijk Mathieu van der Poel ontzettend in de kaart.
0: Ja, wat nou zo leuk is, jullie geven natuurlijk aan het begin van de uitzending altijd op wie je denkt dat er gaat winnen. Jij hebt Pidcock gezegd. En eigenlijk, we hebben ook de mensen thuis kunnen ook voorspellen. En dat is de enige groep. Dus de mensen thuis, die hebben gezegd dat Mathieu van der Poel wel eens zou kunnen gaan winnen.
3: Wij weten er helemaal niks van hier, Glenn. De mensen thuis hebben dit al lang gezien. Heel goed.
0: Iets met hoop ook, volgens mij. Ja, 37 graden Celsius, 4,8 kilometer nog te gaan. En Joris, hoeveel seconden?
1: 36. Oh jongens, dit wordt weer zo verschrikkelijk spannend. Van der Poel op kop, ze draaien allemaal nog keurig mee. En ze weten dat het daarachter allemaal heel dichtbij zit. En dan gaan de auto's alweer tussenuit. En dat zijn allemaal onheilspellende gevoelens. Maar het is nog maar 4,5 kilometer voor Johannessen. Voor Pidcock, die nu de kop overneemt. In al zijn compactheid voor Van der Poel, die daar groots in het donkerblauw achter zit. En voor die Baudin. Twee klimmers, twee punchers. 4,5 kilometer, 36 seconden. En het peloton, daar begint Pedersen inderdaad wat helpers te verliezen nu. Want G en Simmons, dat hadden we al eerder gezien, zijn er allebei al afgepierd. Vermoeid als ze zijn. Sebastian.
2: 38 seconden volgens de koersradio bij het leren van de laatste 5 kilometer. 38 seconden voor de groep met Mathieu van der Poel. Het kan nog altijd. Schil Moze hier aan de leiding. Maar 38 seconden is gewoon een groot verschil naar die klasbakken daar vooraan. Op de weg dus naar Uzel. Dat gaan we bijna binnenrijden. Voor de eerste keer in de Tourfinishplaats. Maar Marianne Vos won hier in 2012 een rit in de Tour Limousin Féminin. Nou, laat haar opvolger dan ook maar uit Nederland komen in de persoon van Mathieu van der Poel.

3,2 kilometer nog. Kovidis gaat meedraaien. Jon Izagirre is dat voor die ploeg. En hij rijdt voor Aramburu. Dat betekent meer helpers erbij in het peloton dat op 37 seconden zit van de vier koplopers. In de strijd om dat gat toch te kunnen dichten. Maar die vier koplopers onder leiding van een machtige Mathieu van der Poel moeten nog 3 kilometer.

Van der Poel, nu weer op kop. Johannessen kijkt om. Pidcock deed net een kort kopbeurtje en Baudin zit ertussen. Baudin en Johannessen weten met wie ze op stap zijn. Dat zijn twee uitstekende afmakers. Tom Pidcock en Mathieu van der Poel. En Baudin en Johannessen zijn klimmers. Zij zullen nog een plan moeten bedenken. Maar momenteel, op 2,4 kilometer van de finish, zijn ze vooral bezig met z'n vieren om dat gat in stand te houden. En dat gat is 33 seconden.

een loeizware dag geweest. Het is bloedheet. Het is niet super lang, maar het is zo intensief geweest. Mede door dat gejaag van de ploeg van Pogacar erachter. Maar het gaat de aanvallers lukken vandaag. Daar heeft het alle schijn van. Hoewel 30 seconden, 1600 meter. Bidons gaan overboord. Schoenriempjes worden aangedraaid. Komt er een sprint? Van der Poel zit er klaar voor. 1500 meter, 27 seconden.

Van der Poel zorgt ervoor dat Pitcock een wat langere kopbeurt moet doen. Komt langzaam schuiven. Ze blijven nog allemaal keurig hun werk doen. Van der Poel, Pitcock, Johannessen en Baudin met z'n vieren. En ze zien nu boven hun hoofd een rode driehoek. Een kilometer nog, 22 seconden. Op deze manier gaan deze vier sprinten om de rit zegen.

0: Nou, daar gaan we. Mathieu van der Poel voorop heeft de anderen in zijn kontzak zitten. Dat zijn Pidcock, Johannessen en Baudin. Het valt een beetje stil. Ze weten dat het genoeg is. Ze weten dat zij het gaan redden. Ze weten dat zij 1, 2, 3 en 4 worden in de 9e etappe in Ussel. Het loopt een beetje omhoog. Dat maakt het allemaal iets anders. Maar normaal gesproken zitten Pidcock en Van der Poel daar niet mee. Johannessen heeft heel duidelijk die riempjes aangedraaid van zijn schoenen. Baudin hangt er een beetje aan mechtig achter. Van der Poel brengt ze boven. In de verte dat grote roedel vol hongerige wolven. Maar die gaan te laat komen tenzij ze heel lang gaan pokeren hier. Van der Poel met Pidcock in zijn wiel. En dan die twee anderen daarachter nog. Van der Poel wacht, durft te wachten. Kijkt, schat de situatie in. Waar blijft de acceleratie? De finish komt steeds dichterbij. Daar is de acceleratie van kop af. Mathieu van der Poel. Pidcock lijkt al gezien. Johannes op zijn wiel. Van der Poel hakt door. Trekt door. Beukt door. Racht door. Sprint door. En gaat in Ussel de 9e etappe winnen. Mathieu van der Poel wint voor Johannessen. Pidcock en Van der. En de 5e plaats gaat naar Ghana voor Mats Pedersen. Mathieu van der Poel. In 2021 won hij de 2e rit in Muur de Bretagne. En vorig jaar won hij ook etappe 2 in Boulogne-sur-Mer. Nu pakt hij etappe nummer 9 in Ussel. Een rit waarin werkelijk iedereen gefrituurd en gebraden werd. En Mathieu van der Poel glimlachend aan de barbecue stond. Hij had het heft in handen. Hij is de baas en schrijft deze rit op ongekend mooie wijze op zijn naam.
1: Holy mac, Tom Dumoulin. Wat een prestatie.
2: Ja, wat een klasse. Ongelooflijk. Die man. Geef hem één kans en hij pakt hem altijd.
1: Kijk eens even naar mijn armen.
2: Ja.
1: Jij dat ook?
2: Ja, dat is echt, echt bizar. Ja, hij maakt het gewoon soeverein af. De rest stond niet op de foto. Johannessen rijdt nog best wel een aardige sprint, zeker voor een klimmer. Ja, zo sterk. En hij weet precies wat hij doet in zo'n laatste kilometer. Je weet al van mijlenver, deze jongen gaat gewoon winnen. Hij doet het ook gewoon.
1: Ja. Het is de dag van Mathieu van der Poel. Ussel kleurt oranje. Kei en keihard heeft hij ervoor gewerkt. Wij waren hier ook licht buiten adem. Dus gaan even bijkomen en zometeen de prestaties van de rest.

0: Nou, daar was die hoor, want het is zo mooi dat je de muziek tegelijk dan hoort met het moment dat Van der Poel gekust wordt door zijn vrouw.
1: NPO Radio 1.
0: Komt het allemaal samen? 17:30 is het. Het nieuws krijgt u van Jeroen van Kan.
2: Er is onduidelijkheid over of de Straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Iran zegt van niet, maar de Verenigde Staten zeggen van wel. Volgens het Amerikaanse leger staan Amerikaanse troepen klaar om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat, waarop de VS en Iran elkaar weer begonnen aan te vallen. Een man uit Boedel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna er een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De grote brand in het zuiden van Spanje is na dagen blussen onder controle. Donderdag brak de brand uit. Door de hitte, droogte en wind was het moeilijk het vuur onder controle te krijgen. Zeker 12 mensen zijn om het leven gekomen door de brand. En er worden nog mensen vermist. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest. Ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden. En de nieuwe president, Ahmed al-Sharaa, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er in Syrië algemene verkiezingen komen, is nog niet bekend.
0: Dankjewel Jeroen. Willemijn Hubert, ik kan me voorstellen dat voor mensen met een oranje wielerhart de temperatuur de afgelopen kwartier wat gestegen is. Maar dat had niet veel met het weer te maken.
3: Nee, want het was sowieso al warm.
0: Dat dacht ik.
3: Precies. Ja, veel warmer is het ook niet geworden. En hier in Nederland, ja, ook zo'n 30 graden in het zuiden. En op de Waddeneilanden 19 graden. In het midden van Nederland zitten we op zo'n 27 graden. Dus het ligt een beetje aan waar je bent, hoe je het kan ervaren. Overal heel veel zon, maar als we het satellietbeeld erbij zouden pakken, dan zien we boven de Noordzee wel een veld met bewolking. En dat schuift langzamerhand richting Nederland. Ik denk dat we daar vooral in de nacht mee te maken hebben. Langzamerhand schuift het dan van noord richting zuid. Gaat geen regen uitvallen. Kan een beetje nevelig worden her en der. En temperaturen vannacht liggen op zo'n 13 tot 17 graden. Morgen wordt een dag die begint met plaatselijk wat wolkenvelden. Maar later gaat overal de zon weer schijnen. En net als vandaag hebben we ook morgen wel temperatuurverschillen. Met de hoogste waardes in het zuiden, waar we opnieuw die 30 graden grens overheen gaan. In het midden is het zo'n 27 tot 29 graden. En in het noorden van Nederland zo'n 22 tot 26 graden. Nou, die verschillen komen omdat de wind uit het noorden komt. Die gaat in de loop van de week wat draaien richting oostelijke richting. En dat betekent dat het op meer plaatsen in Nederland echt wel warm gaat worden. Dat die warmte ook wat meer richting het noorden komt. Ik denk niet dat we de 30 graden op de Waddeneilanden gaan bereiken. Maar het kwik gaat daar wel een paar graden omhoog. En tot en met donderdag heb ik er heel veel zon in staan. Vanaf vrijdag meer wolkenvelden. En zaterdag mogelijk een enkele regen- of onweersbui.
0: Dankjewel. Helene Geest heeft nog verkeersinformatie.
4: Ja, de A2 Eindhoven-Den Bosch, die is nog altijd dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek na een ernstig ongeluk. Je kunt het beste omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Verder een korte file op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen, nog 5 minuten extra reistijd door wegwerkzaamheden daar. En het is druk vanuit Zeeland, onder andere op de N57 Middelburg-Rotterdam bij Goederede, ook 10 minuten vertraging.
0: Ik denk dat zo'n 80% van de renners vandaag het had voorzien om deze etappe te winnen. Maar het werd Mathieu van der Poel met een power, Joris. Hè. Wat
5: zo,
0: mooi.
5: Zo. En een lengte op Tobias Johannes uiteindelijk. Die sprinten nog goed, hè. Pidcock viel er tegen. Maar ja, ze waren allemaal helemaal kapot. Van der Poel zelf ook. Heeft heel veel energie gestoken in het instand houden van de voorsprong. Hij voelde de druk van achteren. Hij voelde ook de wind de hele dag op het gezicht. Telde natuurlijk ook nog mee. Dat kwam er dan ook nog een keertje bij. En dan komt die sprint. En dan durft hij te wachten en te wachten met zijn aanzet. En uiteindelijk doet hij het dan gewoon van kop af. Gewoon op zijn Van der Poels, zo'n schitterende coureur. Een parel voor de wielersport. De manier waarop hij dat toch altijd strijdend voor elkaar weet te krijgen. 2 Johannessen achter. Ik zeg het nog een keer. 1 Van der Poel. Gewoon lekker om nog een keer te zeggen. 2 Johannessen. 3 Pidcock. 4 Baudin. Dan het sprintje van de groep daarachter. 5 Ganna. Inderdaad, goed gezien, Tom. 6 Pedersen. 7 Matthews. 8 Breuillard. 9 Juga. 10 Quinn. De tweede Nederlandse ritzege in de Tour van 2026 is een feit. Na de overwinning van Kooi in Po is er nu Van der Poel in Ussel. En die Pogacar, die nog wel wat heeft uit te leggen, want was de ploeg eigenlijk aan het doen, die behoudt natuurlijk de gele trui. En dan zien we nu eindelijk wat meer Nederlanders in beeld komen. Want in deze hele koers, Dus in de wedstrijd zat maar één Nederlander. De rest zat in een groep daarachter, zoals dit eerste busje met Huub Arts erbij. En de naam van die Nederlander, die gaan we vandaag nog heel vaak horen in alle samenvattingen en beschouwen. Gingen. Mathieu van der Poel.
0: Heel mooi. Joris, nog één vraagje over degene die minuten daarachter zaten. Kwam van een luisteraar ook. In hoeverre kan het zijn dat de groep Melier gewoon buiten de tijd aankomt?
5: Ja, dat moet je gaan uitrekenen. Hè. Daar zijn protocollen voor met percentages. En dat kan nu ongeveer uitgerekend worden. Meestal komt dat uit, dat kun je wel gaan inschatten, op een minuut of 50. En als de etappe wat korter is, zoals vandaag, dan kan dat wel lastig gaan worden. Want dan kan dat wat omlaag gaan, die marge. Mm. Maar dat gaan we berekenen en dat gaan we natuurlijk in de gaten houden.
0: Oké, dan horen we dat ongetwijfeld van jou. Goed, zoals dat gaat, als iemand over de finish komt, word je dus eerst gekust door je vrouw, hè? Dat lachen we dan uit om. Maar daarna wordt er al heel snel een interview in het Engels afgenomen met 3 vragen. Meer is het dan niet. Maar daar kunnen we wel naar luisteren.
6: Yeah, it was a super hard day. Start of the tour was not great for our team, but I think, like always, we stayed calm. We have a really nice group here, and we kept believing that it will turn around. And maybe not today, maybe second week, maybe third week. But yeah, it's really nice to go to the first rest day with a win.
7: And clearly, you adapted to the heat.
6: Sorry.
7: Well, not really.
6: Oh yeah, no. It was for sure better than the first few days. I was really struggling and also had some difficulties to recover even from the easier days. Today, already the past 2 days I felt a bit better. Of course, it were easier days, but today I finally had some legs to go for it.
7: Talk us through that final sprint against Pidcock, against Johannessen.
6: Yeah, I was. Not so sure. I spent a lot of energy trying to keep the brake alive. There was a lot of pressure from the bunch. The roads were horrible for a breakaway headwind the whole day. And we fought for it. And I'm happy to finish it off.
7: The Van der Poel Festival starts today. There will be more episodes on this Tour de France.
6: Maybe it's a one-day festival, but at least it was a nice one.
0: Prachtig dit. Ja, die eendaagse festivals, die zijn ook vaak heel leuk, hè?
8: Die zijn heel leuk.
0: Heel intens beleven namelijk. Hij staat op 3 zegens nu, hè, in de Tour de France.
8: Ja.
0: Was dat ook weer nog en meer. Jij ook toch, Tom?
8: Ja, ik ook, ja.
0: Die staan gelijk.
8: En meerdere dagen gele trui. Dat gaat dit jaar niet meer lukken,
0: nee.
8: Maar...
0: Dat
8: hey, ja, hoe die dat afmaakt vandaag. Dat is echt. Ik heb ontzettend van hem genoten, wederom.
0: Ja, terwijl wat hij ook aangaf, van ik had eindelijk weer de benen. Hij gaf ook aan, het was gewoon voor de hele ploeg. Een stroeve start, vertelde hij. Maar dan moet je maar geloof blijven houden. Is dat lastig eigenlijk? Want we hoorden natuurlijk, hij had een paar keer goede lead-out voor de sprintetappes.
8: Soms wel. Je zit soms met een ploeg in een soort negatieve spiraal. Zonder dat het een best een negatieve sfeer is. Maar toch op de fiets lukt het dan op de een of andere manier.
0: En dat was wel zo de afgelopen dagen
8: wel. Absoluut zo de afgelopen 8 dagen. Dat was zo bij Mathieu, die niet zijn beste benen had en last had van de warmte. Maar zeker ook bij medekopman en sprintende kopman Jasper Philipsen. Daar moet het nog gaan draaien. Mathieu heeft inmiddels hopelijk de boel geopend.
0: Kan dat ook weer een vliegwiel effect geven voor de rest op die manier?
8: Ja, zeker. Want soms is het ook onverklaarbaar dat een hele ploeg elkaar constant mee omhoog trekt. Dat de ene wint en dan wint de andere nog. En dan wint nog iemand waarvan je het totaal niet verwacht had van je ploeg. En dat gebeurt ook. Dus die negatieve spiraal naar beneden zie je vaak gebeuren. Maar ook die opwaartse spiraal. En ja, ik denk dat dit een hele belangrijke zege was voor, in de eerste plaats Mathieu zelf natuurlijk, maar zeker ook voor zijn ploeg.
0: En wat hij ook aangaf, van dat hij het heel zwaar had, hè? Dat hij zegt, dat hij best heel veel kracht verloren was al om te zorgen dat ze aan kop bleven.
8: Ja.
0: De wind en de weg, het was allemaal niet ideaal wat dat betreft.
8: De hele rit is het gat nooit groter dan 1,5 minuut geweest voor de kopgroep. Dus ze hebben de hele dag vol moeten rijden om voor het peloton uit te blijven. En het peloton heeft eerst met UAE hebben ze vol achtervolgd. Vervolgens was het net Compagnie Ineos die nog een duit in het zakje deed. En Lidl Trek op het laatste. Dus ze hebben echt constant moeten pushen om vooruit te blijven. En Mathieu voelde zich duidelijk heel erg goed. En heeft dat was daar echt de leidende kracht ook in. Dus heel mooi dat hij het uiteindelijk ook nog weet af te maken.
0: Zometeen horen we de reactie van vader van de Poel. Maar eerst eens naar Wimbledon. Want daar is natuurlijk die hele, denk ik, spannende finale bezig. Tussen Sinner en Zverev. Hoeveel staat het, Mark?
9: Hij moet nog echt wel spannend worden. Hè. We zitten pas in de eerste set. 7 games zijn er gespeeld. Het gaat wel gelijk op. 4-3 in het voordeel van Jannik Sinner. Die deze finale begon met serveren. Nog geen breaks gezien. Nog geen breakpoints ook gezien. Het is eigenlijk een finale tot nu toe zoals we hem wel verwacht hadden. Hè. Beide spelers leunen op een goede service van Alexander Zverev. Weten we dat die service heel erg belangrijk is voor zijn spel. En we hebben bij Jannik Sinner gezien dat zijn service zeker in de halve finale tegen Novak Djokovic eigenlijk ook wel heel erg bepalend was. Dus we zien eigenlijk alleen rallies als een speler een keer gebruik moet maken van een tweede service. 4-3 dus in het voordeel van Jannik Sinner op een snikheet center court. Helemaal uitverkocht. 15.000 mensen. Richard Krajicek zit in de Royal Box als een soort van speciale gast omdat hij 30 jaar geleden hier de winnaar was. En verder zien we oud-winnaars Leighton Hewitt, Stefan Edberg, Stan Smith bijvoorbeeld. En Hollywood. Ja, Hollywood heeft de weg naar Wimbledon ook weten te vinden. Dustin Hoffman, Nicole Kidman, Ben Stiller. Ze zijn er allemaal om dit mee te maken hier op het centercourt. Buiten de koninklijke familie natuurlijk. Prins William die er is met zijn vrouw en zijn kinderen. Of eigenlijk moet je zeggen dat prinses Catherine er is. Want zij is beschermvrouw hier van Wimbledon. Dus zij is de main character, zeg maar. En de man die hoort er nu een beetje bij vandaag op deze dag. 7 games gespeeld dus op een snikheet centercourt. Zoals ik al zei van Wimbledon. 4-3 in het voordeel van Jannik Sinner. Het is Alexander Zverev die aan het serveren is.
10: Et voilà encore une victoire hollandaise.

0: Ja, nog een paar jaar volhouden. Dan kan hij in 2029 zijn 60-jarig jubileum vieren als artiest. Julien Clerc met This Melody. Mathieu van der Poel dus, de winnaar van de dag. En dan heb je een trotse vader uiteraard. Bij Steven Dalebout, Adrie van der Poel.
1: Ja, super. Super. Ik bedoel, ook na de 2 dagen waar het dan maar voor 90% goed ging. 100% voor de layout, 90% voor Jasper, want zo slecht was het allemaal niet. Ja, gisteren zat er misschien voor Jasper ietsje meer in. Niet veel, maar wel ietsje, denk ik.
2: Toen zag ik toch bij Mathieu van der Poel al wel zoiets van, die is wel in orde.
1: De dag daarvoor ook al. En zijn layout was gisteren echt super. Ja, maar dan moet je het wel doen, hè. Want ja. Iedereen... Ja, het is een etappe voor jou en dit. En ja, er komt nog een hoop bij kijken. Maar je moet eerst in de ontsnapping. Dan moet je met een goede vooruit zitten. Ik denk vandaag dat ik echt gespeeld heb dat er constant druk is geweest van achter. Want als je gelijk 10, 15 minuten pakt bijvoorbeeld. Wat gekund zou hebben, denk ik. Oh, niet helemaal, want er zat wel iemand van een klassement mee. Maar pak 5 minuten. Ja, dan gaan ze van voor natuurlijk ook al een stuk rustiger rijden.
2: Snapte je dat trouwens van UAE?
1: UAE, ja, die gaan tempo. Daar zijn ze van... De vanaf als ze gedemereren. Snap ik een beetje. Maar ik snap het ook van die Ineos. Die rijden ook voor een rit te winnen. Dus voor hun zijn de kansen ook niet zo dik gezaaid. Hè?
2: En dat maakt deze overwinning wat mij betreft extra mooi. Zie jij dat ook zo?
1: Ja, als je alles gaat kijken. Hoe ze hier gekomen zijn. Hoe het in het vervolg gegaan is. Natuurlijk wel een klein beetje motiverend geweest met Ramses. De eerste dagen waar toch Mathieu... Het op de een of andere manier dan wel of niet laat afweten. Ik vind van niet. Hij maakt gewoon zijn eigen keuze. Als hij die ritten misschien toch aanklampt, wordt hij 10e of 15e. Ja, hij is hier om een rit te winnen, niet om 15e te worden.
2: En ik bedoel ook een beetje, het was een beestachtige etappe. Met beestachtige temperaturen, maar ook vanwege de manier waarop er gereden werd. En dan op die manier winnen. Aangaan op het klimmetje, daar het verschil maken. De hele dag al vooruit zitten en dan zo winnen, van kop af aan. Dat is toch eigenlijk geweldig?
1: Maar ik ken veel meer dan de meeste mensen denken bergop, hoor. Maar hij heeft gewoon daar geen zin in. Ja, dit zijn geen echte bergen. Maar ik ben ervan overtuigd, kost 6-7%, die kan hij ook aan. Want dat is gewoon wattage trappen.
2: Vandaag had hij er wel zin in.
1: Ja, nou ja, omdat hij weet van, goh, als ik hier met een goede vooruit kom, dan maak ik echt een kans.
0: Ja, mooi dit. Kom, Dumoulin. Ja, als je er geen zin in hebt, zin dat in. Kan gebeuren.
3: Hij kan ook de Tour gewoon winnen, maar hij heeft er geen zin in. Nee, dat...
0: Wel mooi, hè?
3: Ja, schitterend. Ja.
0: Maar een paar dagen geleden was hij nog een beetje van... Ja, dit is gewoon echt niet zijn Tour. En heeft er niet zo heel veel te zoeken. Hij kan voor Philipsen rijden. Maar ja, eigen etappes wordt wel heel erg marginaal.
3: Ja, er komen altijd goede teksten uit Adrien van der Poel. Dus, maar ik ben het niet met hem eens dat Mathieu op die lange calls mee zou kunnen doen. Als hij daar zin in heeft. Dat geloof ik niet helemaal. Maar hoe hij vandaag die beklimmingen... die mildere beklimmingen verteert en hoe die daar tempo maakt en hoe die daar aanvalt. Het is echt wel heel knap.
0: Ja, magistraal, hè? Op zich hebben we er geen bezwaar tegen, toch? Als hij straks op de Alpe d'Huez laat zien...
3: Hij mag met alle liefde op de Alpe d'Huez winnen. Ja, lijkt me ontzettend leuk.

0: We laten graag het tegendeel van Tom Dumoulin in dit geval dan aantonen. Goed, we hadden hem al even in het Engels gehoord, maar zojuist stond Mathieu van der Poel dan ook bij onze eigen Hancock.
1: Mathieu, na de muur de Bretagne, Boulogne-sur-Mer, is het nu hier in Urzel. Hoe is deze? Hoe bijzonder is deze?
2: Ja, toch wel bijzonder. Misschien wel de lastigste etappe die ik ooit win. Het was echt een enorm zware dag. We hebben nooit echt veel ruimte gekregen, ook niet. Ik had best wel veel energie gestoken om te proberen die vlucht vooruit te doen blijven. En dat lukt dan net.
1: Je sprint, wat bleef je koelbloedig?
2: Ja, gelukkig heb ik er een beetje ervaring in die situatie al. Dus ik wist perfect wat ik wou doen. Ik ging gewoon aan op een punt waarvan ik dacht dat ik het ging kunnen houden. Maar ik wist het ook niet zeker na zo'n lastige dag met die hitte. Maar ik kon eigenlijk heel goed mijn versnelling rondkrijgen tot aan de meet.
1: En het gevoel toen je besefte van ik heb hem?
2: Ja, toch wel uniek. Ik denk dat iedereen wel weet dat voor mij een etappe in de Tour winnen misschien wel het allermoeilijkste is. Het is ook nog maar de derde keer dat het lukt. Dus ja, wel heel blij. De eerste week was vrij moeilijk voor onze ploeg, denk ik. Het is toch wel fijn om zo naar de rust te gaan.
1: Wat was nou de sleutel in deze etappe naar de overwinning?
2: Zoals altijd, goede benen. Zonder goede benen ben je niks in de Tour. Die had ik gewoon niet de eerste dagen. Ik denk dat heel de ploeg een beetje op het tandvlees zat, om het zo te zeggen. Vooral door de hitte, ik zelf dan. Ik herstelde ook eigenlijk niet zo goed, zelfs niet van de rustigere dagen. Die voorbije twee dagen waren dan echt een stuk rustiger met die sprint. Ik voelde me al iets beter. Vandaag had ik eindelijk de been om terug mijn ding te doen.
1: Ja, vandaag hebben we toch eigenlijk gewoon een hele goede, eigenlijk gewoon een top van de poel gezien.
2: Ja, zeker. Ik denk dat ik nog niet veel rit of overwinning heb gehad met zoveel hoogtemeters. Dus deze is wel speciaal.
1: Het is ook een beetje in de buurt van opa, hè?
2: Om heel eerlijk te zijn, ik weet nooit waar we zitten in de Ronde van Frankrijk. Dus ik kijk nooit echt op de kaart.
1: Je zit er een kilometer of 80 vandaan. Hè?
2: Ja, dat is redelijk dichtbij. Dus het moest zo zijn, blijkbaar.
1: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Oh, mooi is dat. Herken je dat eigenlijk, Tom?
3: Ja.
0: Je bent eigenlijk, je wordt geleefd natuurlijk.
3: Je bent bezig met het hoogteprofiel. Dus een aantal dagen geleden had de social media afdeling van de Tour de France zelf, die had best wel een grappig ding. Die hadden een whiteboard meegenomen en lieten ze renners voor de start uit hun hoofd het profiel van de etappe tekenen. Dat ging echt, ze konden allemaal feilloos die beklimmingen tekenen. Dus ze weten precies hoe dat parcours eruit ziet. Maar je hebt eigenlijk topografisch geen idee waar je nou precies zit. En dat interesseert je ook helemaal niet.
0: Dat is wonderlijk.
3: Dus,
0: dat had jij dus ook gewoon.
3: Ja.
0: Je dacht, wij rijden en we weten precies wat we moeten rijden. Maar waar we rijden, dat zien we nog wel. Is er nog steeds één vraag onbeantwoord? Waarvan we hopen dat we hem wel beantwoord gaan krijgen. Waarom begon UAE met rijden? Die vraag hebben we natuurlijk vaak gesteld. Misschien dat Tim Wellens, een ploeggenoot van Pogacar, ons het antwoord geeft.
4: Voor de start hadden we gezegd, als een kleine sprint is, kunnen we misschien nog sprinten met Isaac. Dus halverwege de rit was dat misschien nog een optie. Maar uiteindelijk blijft de vlucht net weg. We wilden ook niet alles op alles zetten. Als ze teruggepakt zouden geweest zijn, zouden we langs achter gekomen zijn met Tadej, Brandon en Isaac en het wiel. En zouden we zo een sprint gelanceerd hebben. Maar uiteindelijk blijven ze nog net vooruit.
5: Ja, maar dat kost wel krachten natuurlijk voor u op een dag waar het misschien niet echt nodig is.
4: Inderdaad, dat zeggen de mensen. Maar ik heb ook hard afgezien toen Niels en Floren de hele dag op kop hebben moeten rijden. Uiteindelijk zijn we meer dan 10 minuten achter. En is het resultaat hetzelfde blijft. Ik bedoel, nu hebben we vandaag enkel Felix en ik op kop moeten rijden. Zelfs de laatste 40 kilometer vlak hebben we niet moeten rijden. Dus ik persoonlijk rij liever hard op de klimmen waar iedereen dat zien is. Dan overal traag en de hele dag moeten rijden.
3: Beetje vage uitleg.
0: Ja.
3: Ze hadden blijkbaar wel een plan. Maar met alle respect, Isaac Del Toro is best snel aan de streep. Maar die gaat natuurlijk Pedersen, Matthews en Ganna dan niet opleggen op een aankomst als deze.
0: Maar misschien hadden ze verwacht dat die sowieso niet mee zouden gaan.
3: Ja, maar die zaten in dat peloton en dan moesten ze dus ergens lossen. Nou,
0: precies, uiteindelijk moesten schakelen en ze gingen pas later, alsnog voor ogenschijnlijk.
3: Ja, uiteindelijk hebben ze hun plan bijgesteld blijkbaar, want ze zijn de laatste tientallen kilometers hebben ze niet meer gereden. Maar enig koersvernuft heb ik nog heel weinig
0: gezien. Het is wel wonderlijk, toch?
3: Bij UAE.
0: Want wat hij aangeeft van ik rij dan maar liever gewoon, blijf ik gewoon keihard doorrijden, dan dat je wat gaat vertragen. Maar dat...
3: Ja, nou ja, als je heel veel overschot hebt, wat die ploeg dus heeft.
0: Maar na zo'n week?
3: Zij lijden denk ik ook minder, omdat ze gewoon beter zijn dan een groot deel van het peloton. Dus zij kunnen zich dit soort fouten eigenlijk, want zo kun je het wel noemen, zij kunnen zich dit soort fouten permitteren. Maar eigenlijk is het gewoon, ze hebben gewoon niet slim gereden. Nee. Het is gewoon, dit moeten ze gewoon niet doen. Ze moeten gewoon krachten sparen. Het is eigenlijk een beetje, ja, heel eerlijk gezegd, ook een klein beetje arrogant. Van, wij gaan dan maar gewoon rijden met Isaac Del Toro, winnen we dan die rit. Of ja, wacht even, kijk even wie je nog meer met je mee hebt.
0: Dat is dan ook wel fijn, toch? En een klein tikkie terug hebben ze gekregen.
3: Ja,
0: dan
3: dat vind ik niet zo heel
0: houd
3: erg. Houd
0: me van, nee. Toch bij de bandjes op de grond even houden. Ja, dat dacht ik. Goed, Wimbledon, Sinner tegen Zverev. De finale is daar aan de gang. Mark Brasser, wie is vooralsnog, maakt de beste indruk bij jou?
6: Nou, dat gaat een beetje gelijk op. 9 games zijn er gespeeld. 5-4 in het voordeel van Jannik Sinner. Die een klein kansje kreeg bij 4-3 in zijn voordeel. Hij kreeg daar een breakpoint. Omdat Alexander Zverev op 40 gelijk een dubbele fout sloeg. Dus het voordeel voor Jannik Sinner. Hij kwam ook wel in de rally. Ik dacht, nou, misschien kan hij hier wel de break gaan forceren. Maar toen had hij een mishit. En dan moeilijk te zien dan altijd hoe dat komt. Of de bal dan wegschiet. Of een beetje een rare stuit maakt. Of dat het tempo van Zverev gewoon te hoog is. Dat kan natuurlijk ook. Dus vooralsnog gaat het op service 5-4 dus in het voordeel van Jannik Sinner, die de laatste 9 ontmoetingen heeft gewonnen van Zverev. Dat is de statistiek die hij meegenomen heeft deze finale in. 10-4 in zijn voordeel in onderlinge ontmoetingen. 9 keer dus gewonnen, de laatste 9 keer. Alleen, ze hebben elkaar nooit op gras gewonnen. Ja, en wat Sascha Zverev natuurlijk, hè, Alexander Zverev, Sascha wordt hij ook wel genoemd, natuurlijk meeneemt naar deze finale, is dat hij de laatste Grand Slam finale gewonnen heeft. Hè. Roland Garros, dat aapje is van zijn schouders, van zijn rug. Dus hij kan vrij uitspelen hier. 5-4 dus in de eerste set voor Sinner.
0: Ja, Radio Tour de France zit er bijna op. Fantastische etappe met een Nederlandse winnaar en een dag waarop het peloton flink moest afzien.
7: En warm is het opnieuw. Nu al 39 graden op de teller.
8: En dan moet er heel veel water en ijs op om de lichaamstemperatuur laag te kunnen houden.
9: Eerst komen we langs de zwemvijver. Kun je dan nog een duik nemen? Ja, zo kom ik de dag wel door.
8: En dan gaan we naar Sebastian Timmerman luisteren.
7: Ja, ik ga vandaag niet zingen.
8: Die man is hittebestendig. Die is omhuld door Teflon of zo. Gabang, gabang, gabang, gabang. Mats Pedersen slingert de sprintdieselopgang.
7: Als we de 40 graden inmiddels ook hebben aangetikt.
8: Je zou zeggen, mannen, doe nou rustig aan. Maar ze doen helemaal niet rustig aan. Ze rijden als gekken tegen die kool op.
7: Wat een slagveld.
8: De mannen geven geen moer om de weersomstandigheden.
7: Wat een slagveld in de Corrèze.
8: Waar is Mathieu van der Poel? Daar is Mathieu van der Poel.
7: Lekkere chaos.
8: Met z'n achter voorop nu. Wat rijdt Mathieu van der Poel goed? Wat heeft hij dit goed getimed?
7: Nou, daar gaan we dan.
8: Waarom is Pogacar aan het rijden op het moment dat dat helemaal niet hoeft?
7: Wat ben je nou aan het doen?
8: Dit is Pogacar op zijn gekst.
3: Ik begrijp het echt niet.
8: Gewoon een beetje gaat mogen rillen. Het is een hangjongere eigenlijk.
7: Onrust in de kopgroep, omdat de druk er is van achteruit.
8: 45 seconden op 9 kilometer van de finish.
7: Die klassegroep daar vooraan van de Poel, Johannessen, Baudet en Pitcock.
8: Goed stel, zou Theo Rijtsma zeggen.
7: Abacadabresk, etappe.
8: Het is een dag zonder logica.
7: Dat is het sowieso.
8: Van de Poel hakt door, trekt door, beukt door, racht door, sprint door en gaat in uw zelden 9 etappen winnen. Mathieu van der Poel.
0: Hoe lekker was dat? Tom Dumoulin, dankjewel. Jij gaat naar de avondetappe. Wordt natuurlijk een mooie uitzending. En wat ons betreft,
10: à demain.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Wie maakt toch al die opvallende radiocommercials?
13: Van de Laar van Efferen Studios.
14: Check vandelaarvanefferen.nl.
13: Van de Laar van Efferen Studios.
11: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
15: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Een goed plan is één ding, maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
17: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
10: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.
17: Software waar jij mee wint. Forfood Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
18: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
19: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met auto-invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
18: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
20: NPO Radio 1. 6 uur.
21: Zometeen live op deze zender. Kunststof. Maar nu eerst het nieuws, gelezen door Jeroen van Kan.
22: Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Volgens het Amerikaanse leger staan er troepen klaar om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man, waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na diverse geweldsincidenten terug te trekken. Bezoekers van de Prides in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Reported Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als hen iets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis na de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging staat nog niet vast, maar bij de Amsterdam Pride maken ze zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Sharaa, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. De bosbrand in het zuiden van Spanje is onder controle. Die kostte zeker 12 mensen het leven. Onder de slachtoffers zijn een aantal Belgen, 4 Britten en een Spanjaard. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. De brand heeft 7000 hectare in de as gelegd. Volgens Spaanse media verspreidde het vuur zich met een snelheid van 100 meter per minuut. De brand brak donderdag uit en kon zo snel om zich heen grijpen door de hitte, droogte en de wind. De Nederlander Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg Van der Poel de Noor Hannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudet. Thadej Pogačar blijft in de gele trui. Het weer dan nog. Zonnig en met dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23, in het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking, dan 23 tot 31 graden.
23: ANWB Verkeersinformatie. De files zijn zo goed als opgelost, maar er zijn nog wel problemen op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. De weg is namelijk dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek na een ernstig ongeluk vanmiddag. Voorlopig kun je het beste omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Gaat waarschijnlijk duren tot een uur of 8.
15: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
2: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
1: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Datacation, jouw dedicated data en AI-partner.
1: Ga naar datacation.nl.
24: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
25: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
26: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken? Met Fabio Jakobsen. Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
27: Hey jij daar.
28: Heb je ook zo zin in vakantie?
27: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
28: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
27: Prijsvrij vakanties.
29: De bouw verslimt.
30: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
31: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
29: Soudal, de bouw verslimt.
31: Iedere klus weer.
27: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
32: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
33: Waarom heb je niks aan?
34: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
33: Ja, werkt wel.
34: Social deal, deals die je niet mag missen.
35: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
34: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
36: Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
37: NPO Radio 1. NTR.
38: Hele volkstammen geloofden in haar heilzame krachten en zetten flessen water voor de radio om te laten instralen. Onze gast gaat dit jaar op de parade op zoek naar Jomanda. Hier is Dick van den Toorn. Kunststof. De presentator is Janneke Kuiper.
39: Ja, welkom op de parade. We zitten in de tent Café Correct. Een hele oude circustent. Hierdoor liepen mensen jaren geleden naar binnen om naar een heel groot circus te kijken. En dat is wat de parade eigenlijk is. Een rondreizend theaterfestival dat in de zomervakantie steeds weer in een andere stad een heel tentendorp bouwt. En ons trakteert op allerlei voorstellingen. Voor jong tot oud. Om te lachen, om te zingen, om te dansen. Wat je maar wilt. Er wordt ook lekker geschreeuwd. Dat hoort u wel. Er zijn terrasjes. drankjes. Je kan hier wat eten, je kan hier wat drinken. En de tent zit helemaal vol, Café Correct. Behalve dan het midden, daar is een mooi plaatsje vrijgelaten. Daar zit u, lieve luisteraar, waar u ook bent. Of u er live bij bent, vanaf de fiets, vanaf de trein. Ja, op de bank mag natuurlijk ook, of in de tuin of op vakantie. Dat maakt ons allemaal niet uit. We zijn voor even terug op deze zender, NPO Radio 1. Maar we zitten iedere week in uw laptop of in uw fietstas. Nou ja, daar moet die laptop dan wel in zitten. Of misschien wel in een mobiele telefoon of tablet. Want dan zijn we als podcast te horen en te zien via al die apps die daarvoor zijn. Of via NPO Luister. En op YouTube kun je alles dus ook nog met de plaatjes erbij bekijken. Dick van der Toorn, ik ben blij dat jij hier bent.
0: Ik ook, leuk.
39: Ja? Mooi. Je bent hier niet voor het eerst. Je bent echt wel een beetje een oud gediende van de parade, of niet?
0: Ja. Ik heb 17 keer op fiets hier gestaan.
39: 17 keer?
0: Ja.
39: Nou, dat is behoorlijk wat. En wat dan heel erg bij die parade hoort, om die mensen die zo lekker iets zitten te eten of te drinken de tent in te lokken, dat is het parade maken.
0: Ja.
39: Doe jij dat ook?
0: Heb ik wel gedaan. Vroeger mocht je flyeren, dat mag niet meer, omdat het terrein dan helemaal bezaaid ligt met flyers.
39: Ah ja.
0: En vroeger waren er wel veel acts, die worden ook minder gedaan eigenlijk. Dat vond ik altijd wel heel leuk om rond te trekken.
39: Ja.
0: We hebben een keer een voorstelling gespeeld over een parenclub.
39: Een parenclub.
0: En toen de Bonobo Bar. En toen konden we niet echt bloot op het toneel. Omdat je dan het eerste half uur niet lacht.
39: Nee.
0: Maar verschrikt zitten kijken. Toen hadden we door het Nationaal Ballet blootpakken laten maken. Met kleine frutjes eraan.
39: Ja.
0: En dan maakten we parade door over het terrein te lopen. In
39: die blootpakken. Hoe lang geleden was dit?
0: En weet ik dat, 10 jaar terug denk ik.
39: Oh ja, zou je dat nu nog doen?
0: Ja.
39: Ja?
0: Ja hoor.
39: Dat kan gewoon. Dus. Ja,
0: het kan. En dat trekt meer publiek. Want ik heb nu een beter profiel voor een volle zaal. Om daar mensen mee te trekken. Het ziet er niet meer uit natuurlijk.
39: Oh,
0: snap
39: zo.
0: Je?
39: Ja. Nou, deze zaal zit helemaal vol voor jou.
0: Ja.
39: Je hebt je kleren nog aan. Maar er kan een hoop gebeuren in een uur tijd. Ja. En we gaan in ieder geval niks aan het toeval overlaten.
0: Ja.
39: Is dat eigenlijk dit, hè, zo'n festival, mensen je tent inlokken, ze warm maken voor zo'n voorstelling. Is dat niet ook een beetje de essentie van theater?
0: Ja, ik vind het zelf wel heel erg leuk.
39: Mm-hmm.
0: Ik doe het toch ook altijd. Ook al als je weet dat het uitverkocht is, dan ga je toch gewoon nog een beetje parade maken om mensen te enthousiasmeren om naar binnen te gaan. Ja, het hoort er een beetje bij. En het is een beetje een warming-up voor je voorstelling ook.
39: Mm-hmm.
0: Het is ook een beetje dat directe contact met het publiek wat ik heel leuk vind aan de parade. Of om in een tent te spelen. Dat je, net dat iemand iets roept of zo, dat je meteen daar. Dan ben je meteen. Jij was er ook meteen attent op.
39: Ja, dat je
0: dat meteen weet. Dus je staat heel erg in contact met je publiek. En dat vind ik altijd heel leuk om te hebben.
39: Contact maken is ook een essentie.
0: Ja, vind ik
39: van
0: wel.
39: Van theater.
0: Ja.
39: Ik heb altijd, als jij begint te praten, dan verschijnt er bij mij meteen een lach op mijn gezicht. Ik word zo vrolijk van jou. Wanneer had jij voor het eerst in de gaten in je leven? Misschien gaan we dan wel heel ver terug. Ik ben grappig.
0: Ik heb nooit echt. Het is meer dat levensinstelling. Dat je meer vrolijk ingesteld bent dan dat ik grappig ben. Ik heb mezelf nooit echt als grappig beschouwd.
39: Nee? Niet in de klas vroeger?
0: Niet komiek of zo. Dat ik komiek ben in de zin van dat je het lachen in je kont hebt. En dat iedereen meteen gaat lachen als je opkomt. Dat is iets anders dan dat je. Ik vind het gewoon altijd wel leuk. Ik haal meer plezier uit het feit dat ik mensen aan het lachen maak dan als ik ze heel erg aan het huilen maak. Of zo.
39: Mm-hmm.
0: Ja, dat is gewoon zo. En ik ga er zo mee om, hoe je zelf met het leven omgaat, denk ik.
39: Ja.
0: Dus ik vind het leuk om mensen aan het lachen te maken. Maar ik geloof niet dat ik de komische kwaliteit heb van Anne van Duin of zo. Want die komt me op te komen of Trudy Labij, als die opkomt, gaan mensen al lachen.
39: Gaan ze meteen al lachen?
0: Ja, ik weet het niet van mezelf. Misschien is het wel zo. Maar volgens mij ben ik niet echt een komiek, maar meer een komisch acteur. Een acteur die ik al.
39: Maar je koppelt het in ieder geval ook aan op een lichtvoetige manier in het leven staan.
0: Ja, lichtvoetig niet, maar hoe je met de problematiek omgaat. Je kan met hele zware dingen. Humor is een beleefde vorm van wanhoop. Je kan ook op een hele. Net als Oscar Wilde altijd deed, hele zware dingen op een andere manier. Ja, ik kan ergens meteen om gaan huilen, maar ik vind het nog knapper als je er een grapje overheen kan maken. Of niet een grapje, maar iets kan maken. Want daar zit volgens mij net zoveel serieusheid in als in iets heel dramatisch.
39: Absoluut. En veel van komische talenten die we kennen, ook uit de historie, waren ook mensen die op zich best wel bedroefd of
0: leden aan het leven, ja.
39: Ja. Ja.
0: Ik moet altijd heel erg lachen om Gerard Reve of Charles Bukowski. Die vind ik gewoon heel grappig. Terwijl die heel erg zwaarwichtig.
39: Ja.
0: schrijven. Ik vind dat heel leuk.
39: Ja, ja. Er zit humor in tragiek.
0: Ja, er zit, ja, ja.
39: Zit er ook tragiek in humor?
0: Ja, heel erg. Ja.
39: Die twee dingen horen echt
0: bij. Die horen wel een beetje. Het is een beetje bananen. Zeg maar, hoe hard je over een bananenschil uitglijdt. Als je naar zo'n heel stom programma als Bananensplit zit te kijken. Voor filmpjes van mensen die vallen of ongelukken. Mm-hmm. Dan is het heel moeilijk om dan een paar minuutjes naar die ellende zitten kijken. Om dan niet te lachen. Want je lacht om de afschuwelijkheid ervan of zo.
39: Ja.
0: Er is iets heel raars.
39: Dat is vaak het eerste wat mensen doen, is heel hard lachen. Hè? Ja. Als er iets ergs gebeurt.
0: Ja, eigenlijk
39: ja.
0: wel.
39: Ja. ja. Trouwens, over iets heel ergs gebeuren. Je noemde net André van Duin.
0: Ja?
39: Heb jij niet als kind een tijdje in de veronderstelling geleefd dat André van Duin je stiefvader zou worden?
0: Ja, dat dacht ik, ja. Mijn ouders gingen scheiden en mijn moeder had een nieuwe partner, André van de Heuvel. Dat was een acteur en ik dacht dat het André van Duin was. Dus ik was heel teleurgesteld toen ik de kamer binnenkwam en dat diegene geen rood haar had.
39: Toen zei je, wanneer komt mijn nieuwe stiefvader nou? Ja. Ja, zo zie je. Ja. Maar tragiek en humor liggen echt heel dicht
0: ja,
39: bij elkaar.
0: Ja, ja. Ja.
39: We gaan straks ook nog iets horen over Wimbledon. Want er wordt getennist.
0: Ja, ik ben niet daar helemaal in het voetbal gedoken. Niet in het,
39: Je zit wel helemaal in het voetbal.
0: Ja, ik zit wel helemaal in het voetbal, ja.
39: Voor wie ben je? Voor welk team?
0: Ik ben eigenlijk voor Spanje, denk ik.
39: Oh ja?
0: Ja.
39: Oh.
0: Die vind ik sympathiek en ook wel nog systeem spelen en niet gemeen. En ja...
39: Als jij een voetballer was geweest in plaats van een acteur, welke positie in het veld had je dan willen hebben?
0: Ik denk back.
39: Oh ja? Virgil van Dijk.
0: Oh, die is wel fantastisch, ja.
39: Ja.
0: Ik heb vroeger gehockeyd en toen was ik altijd back.
39: Oké.
0: Jammer genoeg.
39: Centrale verdediger.
0: Ik was nooit echt een
39: Of was je een beetje linksachter?
0: Ja, linksachter. Voor,
39: we hebben nog iemand nodig daar in de hoek. Ja. Oké, maar die moeten er ook zijn, Dick.
0: Ja.
39: Kun jij gewoon heel goed acteren.
0: Ja, ik kan het spelen. Mijn zoontje kan heel goed voetballen. Die is er helemaal, die kan ook goed die heeft ook helemaal het lijf ontwikkeld, wat onwijs kan rennen en zo.
39: Oh, ja.
0: ja.
39: En dat is dan meer een goalgetter?
0: Ja, die is echt een spits.
39: Oh,
0: middenvelder. Ja, middenvelder.
39: Nou, we zijn goed van start gegaan met jou, Dick van der Toorn. Ik ga heel even iets over je zeggen, zodat iedereen weet waar ze je nou ook alweer allemaal van kennen. Je bent 66 jaar geleden geboren in Haarlem. En opgegroeid daar in Heemstede Aardehout, de eerste jaren van je leven. Je moeder was een beroemde actrice, Kitty Jansen. En je vader heette, dacht ik, ook Dick van den Toorn.
0: Ja, ja.
39: En was een distilleerder.
0: Ja.
39: Maker van sterke drank.
0: Ja.
39: Voor white labels. Dat zijn dan sterke dranken die lijken op de A-merken.
0: Ja. Maar...
39: Oh. Ik hoor net trouwens dat we eventjes de distilleerderij moeten laten
0: zien wat
39: het is.
0: Oké, heel goed.
39: Want we kunnen meteen naar Wimbledon. En daar zit Mark Brasser.
2: Ja, hier inderdaad op Wimbledon waren de artiesten. En dat zijn Yannick Sinner en Alexander Zverev ook af en toe het contact zoeken met het publiek. En zeker als ze een mooi punt hebben gemaakt. Of als ze een set hebben gewonnen, zoals Alexander Zverev net heeft gedaan. Toch wel een beetje verrassend, de eerste set. Weinig verschil tussen beide spelers. Het ging heel lang gelijk op, tot aan de 6-6. We kregen een tiebreak, ook daarin ging het lang gelijk op. Het werd 6-6 ook, 7-7. Maar Alexander Zverev heeft zojuist de tiebreak van de eerste set met 9-7 gewonnen. En dus staat de Duitser in deze finale op Wimbledon in sets op een 1-0 voorsprong.
39: Ja, zo'n set kan eeuwig duren. En dan komen er nog een heleboel misschien wel. Hè? Maar goed, dat gaan we allemaal meemaken. Zodra er nieuws is van Wimbledon, dan hoort u het hier op NPO Radio 1. Maar we waren bij de distilleerderij van je vader, die ook Dick van den Toorn heette. Op een gegeven moment gingen je ouders scheiden en werd André van de Heuvel, de acteur, jouw stiefvader. Die speelde echt een beetje klassiek toneel, toch? Jouw moeder en je stiefvader. Niet de richting die jij op bent gegaan.
0: Nou, mijn moeder speelde meer. Mijn moeder, André van Heuvel, en mijn moeder die zaten allebei bij de Nederlandse Comedie, de voorloper van Ita. En mijn moeder deed dan de lichtere genre en André het zwaardere werk.
39: Oh, ja.
0: Tot Actie Tomaten. Toen zijn ze samen meegegaan met Ton Lutz naar Globe. En later hebben ze een vrije sector-achtig iets
39: Hebben
0: begonnen.
39: Ze die actie goed doorstaan?
0: Ja, eigenlijk wel.
39: Ja.
0: Ze zijn meegegaan met Ton Lutz naar Globe. Daar hebben ze gespeeld. Toen zijn ze een theatergezelschap begonnen waar mensen die blij spelen nog steeds zijn blijven doen, die toen eigenlijk een beetje verboden waren. En daar was wel een heel groot publiek voor.
39: Wat grappig.
0: Dus die speelden gewoon 120 keer per seizoen een blijspel wat helemaal uitverkocht was.
39: Ja,
0: dat was toen de tijd dat heel veel van die theaterkoppels. Ina van Vaas en Ton van Duinhoven. Pleunitouw en Hugo Metzer. En Luc Lutz en Simone Rooske. Je had toen heel veel stellen die dan als paar komische komiek blijspelen speelden door het land. En die liepen heel goed.
39: Ja, maar dat waren...
0: In tegenstelling tot toen na Actie Tomaten begon Gerrit-Jan Reinders... die straks misschien ook nog wel in het verhaal voorkomt.
39: Zeker komt hij in het verhaal voor. Ja, want Actie Tomaten hebben ook heel veel jonge kijkers en luisteraars.
0: Nooit, dat was een toneelrevolutie.
39: Ja, dat was een grote toneelrevolutie. Ja. Het moest allemaal anders. Ja. Het moest losser, het moest dichter bij de werkelijkheid. Misschien
0: ja, ergens
39: wel bij het echte leven.
0: Niet dat hele rare... Ja.
39: Ja. En niet te veel, hallo, heeft u mij gehoord?
0: Ja, wacht, kan ik beginnen met acteren? Ja. Heel erg dat.
39: Ja, nee.
0: Ja. En dat heeft wel voor gezorgd dat Nederland het meest moderne theaterland van Europa is. Want wij hebben gebroken met die klassieke conventies van Frankrijk, Duitsland en Engeland. Die hebben dat nog steeds.
39: En plukken we nog steeds de vruchten van die situatie?
0: Eigenlijk wel, ja. Daarom is Ivan van Hoven ook zo beroemd in het buitenland. Omdat hij daar theater brengt wat echt nieuw is, snap je? Dat komt voort toch wel een beetje uit...
39: Uit die vernieuwingsbeweging, het kan verkeren.
0: Op de een of andere manier.
39: Maar goed, je stiefvader en je moeder overleefden die Actie Tomaat... maar bleven daarna wel binnen de kaders van het klassieke blijspel.
0: Ja, ja.
39: Ja. Je hebt nog meer beroemde familieleden. Ik wil het maar heel even noemen, want dat helpt voor de mensen. Je broer is beeldend kunstenaar Joost van den Toorn. Je hebt een heel beroemde dochter, Jip van den Toorn, cartoonist voor onder andere de Volkskrant. En dan heb je dus nog 3 schoolgaande kinderen.
0: Ja, ja.
39: Dus je hebt allerlei generaties ook in je eigen gezin eigenlijk.
0: Ja, ja.
39: En de oudste van de jongste, die produceert samen met jou hier op de parade.
0: Ja.
39: Een toneelstuk. Ja.
0: Ja, heel leuk. Ja, dat vind ik leuk.
39: Ja, ontzettend leuk.
0: Maar mijn dochter heeft het ook gedaan. Die is hier ook opgegroeid.
39: Oh ja.
0: Ja.
39: Jouw kinderen hebben hele leuke bijbaantjes. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja.
0: Ja, ja.
39: Je bent zelf opgeleid in Engeland tot acteur.
0: Ja.
39: Toen woonde je om de hoek van Wimbledon, zei je dat net?
0: Ja, dat hoorde ik. Ik hoorde dat grote applaus kon ik horen vanuit mijn huis. En toen volgde ik wel enorm tennis. Dat vond ik toen geweldig. Ik had geen geld natuurlijk om erheen te gaan, maar... Ja, ja.
39: Applaus is natuurlijk iets wat je als acteur ook krijgt. Is dat ook iets wat jou drijft?
0: Nee, helemaal niet.
39: Nee?
0: Nee.
39: Wat gaat er dan door je heen op het moment dat...
0: Ik vind het altijd een beetje gênant als mensen beginnen te klappen. Vind ik altijd ingewikkeld.
39: Heb jij zoiets van...
0: En roer en dat soort dingen ook een beetje.
39: Oh ja?
0: Ja, ik ben blij dat het bij mij nog gewoon zo is dat ik wel in het noodkom naar de sauna kan.
39: Dat gaat gewoon nog.
0: Ja.
39: Ik dacht, waar ga je nou weer in je blote kont naartoe? Maar dus gewoon naar de sauna.
0: Naar de sauna, dat kan zonder dat ik dan denk, een beetje hem zien.
39: Ja, ja. Nee, ja. Gelukkig. Ja. Nou ja, je belandde toen je terugkwam in Nederland na die toneelschool in Engeland. In het universum van Wim T. Schippers, noem ik het maar even. Beroemde series, Op zoek naar Jolanda, We zijn weer thuis.
0: Ja.
39: En daarna hebben heel veel mensen jou gezien, kinderen en volwassenen, in allerlei familievoorstellingen van het Rood Theater.
0: Ja,
39: onder regie van Pieter Kramer.
0: Ik vind het over Wim. Wim is natuurlijk net overleden.
39: Ja.
0: Er was een herdenking voor Wim in het Stedelijk Museum. Ik vond het wel zeer boeiend, want ik heb daar voor hem gewerkt van mijn 18e tot mijn 32e. Dat is best een
39: Je bent opgegroeid eigenlijk.
0: Ik ben ermee opgegroeid. Ja. Dus voor mij was dat best wel een vormende tijd. En het was wel raar bij die herdenking te realiseren dat de laatste serie die ik met hem gemaakt had alweer 32 jaar geleden was. Dus toen werd ik er over gevraagd hoe ik dat dan vond in een radio-interview. Dan voel ik me echt een hele oude lul. Ineens denk ik dat zoals je dat met hele oude mensen hebt die dan over iets beginnen.
39: Van vroeger.
0: We moesten die tekst exact leren. Want Wim had altijd heel exacte tekst. En zo dacht ik ineens, wat ben ik eigenlijk... Wat klinkt dat oudbollig?
39: Oh ja?
0: Polychroomjournaal. Ik voelde me ineens heel erg gedateerd, ja. Ik vond hem wel een geweldig vernieuwer. Maar ik was een keertje bij de filmdagen in Utrecht... gevraagd om over humor te praten. Toen had ik het over Wim Schippers. Toen wisten al die studenten in die zaal eigenlijk helemaal niet meer wie dat was.
39: Wie dat was, nee, ja.
0: De roem is op water geschreven. Het gaat heel snel dat mensen het helemaal niet meer weten... wie je bent.
39: Ze kennen Ernie natuurlijk vaak nog wel, hè? Uit Sesamstraat.
0: Ja, die kennen ze heel
39: erg. Ja, ja.
0: Maar bij die herdenking, er was dan bijvoorbeeld Boy Bensdorp van Bensdorps Cafeteria en Kloes van Mechelen. En die heb ik natuurlijk sindsdien helemaal niet meer gezien. Maar we moesten echt aan elkaar vragen, wie was jij ook alweer? Wie ben jij? Want we zijn natuurlijk voor de tijd. Je verandert gewoon, je ziet er gewoon anders uit.
39: Ja.
0: Ik herkende hun wel. Maar zo, soms denk ik, snap je, dat is heel
39: zeker,
0: gek.
39: Ja, zeker. Maar die Wim T. Schippers periode, dat was, je zei net, een vormende periode.
0: Ja, heel erg.
39: Was hij een soort vader voor je? Of?
0: Ja, een beetje wel, ja. In die zin. Ja, zijn manier van kijken op het leven, dat tegen deze keer in-achtige. Dat heeft me altijd heel erg gestimuleerd. Dat je gewoon de dingen moet doen die je heel erg leuk vindt. Die je schijt moet hebben aan de conventies. En dat vond ik geweldig. En dat vind ik nog. Dat heeft mij wel heel erg gevormd, ja. Ja.
39: Ja. Ja. En weer die humor, hè? Absurdistische humor.
0: Ja, terwijl dat ook vaak heel zwartgallig is. En heel vol met... mag ik wat vragen? Ja, dat doet u al. Het is heel erg... Snap je? Het is
39: best wel werken. Ook voor de kijker. Zulke soort series.
0: Ja.
39: Maar goed, voor Pieter Kramer dus speelde je in allerlei familievoorstellingen. Lang en Gelukkig was een hele, hele succesvolle. Een van de eerste, denk ik, uit die reeks. Hè?
0: Ja, ja.
39: Daar was je Knoop.
0: Ja.
39: Ben je later nog voor bekroond. Snap ook wel waarom. Want ja, het lukte jou om Assepoester bij die prins weg te halen.
0: Ja, ja.
39: En die won jij voor jezelf.
0: Nou, dat was ook wel heel erg dat het met het publiek was.
39: Onderdeel van zo'n
0: voorstelling. Ja, die Knoop moest heel erg met het publiek. Hallo, zitten jullie allemaal lekker? Zit mijn haar goed? Zit mijn scheiding in het midden? Moest ik dan zeggen. En dan draaide ik om en liet ik mijn billen zien. Dat was de eerste grap. Om ze te ontdooien.
39: Ik heb toch het idee dat die kleren allemaal maar tijdelijk zijn bij jou. Die zitten heel los.
0: Ja. Maar dat vond ik een heel erg leuke manier van acteren. Omdat het ook zo met het publiek te maken had. En dat heeft Arjen Edeveen ook. Snap je, als die als de boze stiefmoeder opkwam. Ging je eerst een beetje kijken zo hoe de temperatuur in de zaal, hoe het allemaal ging en zo. En dan begint het zo heel langzaam te swingen met zo'n zaal. Dat is gewoon geweldig. Oei, daar sta ik graag naast. Ja. Of achter. Ja, dat vind ik geweldig. Dat is heel leuk.
39: Maar dat contact, we hebben het al eerder genoemd, met het publiek, met de zaal. Het publiek is echt de zoveelste speler in de voorstelling, toch?
0: Ja, heel erg.
39: Je moet het samen doen. Je moet met z'n allen afspreken. Ja. We gaan dit samen doen.
0: Ja, en dat wordt ook een eenheid. Het gave is, dat heb je gewoon niet met de een of andere kunstvorm, met toneel. Als zo'n zaal vol zit met mensen en je moet zorgen dat meer dan de helft van de kijkers met je meegaat. En die trekt die andere helft, die het niet helemaal snapt wat de humor ervan is, mee. En dan wordt zo'n zaal een eenheid. En die lachen als één mens en worden stil als één mens. Dat is iets heel krankzinnigs. Dat is een soort van ervaring die je in een film of voor een tv nooit zal hebben. Dat je zo helemaal in het moment zo met z'n allen dat beleeft.
39: En dan word je bijna één organisme.
0: Ja, dan word je één organisme. Dat is heel raar. Dan heb je over het publiek, terwijl het gewoon allemaal individuen zijn. Maar je wordt een soort van ding. Ja, dat is gewoon heel...
39: Je krijgt het idee dat die zaal, die lach die door de zaal rolt, jouw kant op komt. Ja. Dat is wat jou drijft veel meer dan dat applaus.
0: Ja, ja, zeker. Absoluut, absoluut, absoluut. Alleen is het linken van op de lach zitten, als je te veel op de lach speelt en niet op de situatie. En je gaat van lach naar lach, dan word je een soort van moppetrommel. En dan is het ook weer niet meer leuk om naar te kijken. Het moet voortkomen uit een soort van een laag die eronder zit, iets van iets heftigs, iets dramatisch.
39: De Lang en Gelukkig was dit dus, maar Woofside Story, ook een beroemd stuk waar je in stond. Hamlet, ik weet, daar ben ik zelf met minderjarigen naartoe gegaan. In dat stuk ging je volgens mij naar de wc.
0: Oh ja, ging ik ook naar de achterkleren.
39: Nou ja, en dan wat er dan volgens mij gebeurt, het hele publiek denkt, jij zegt ik ga nu naar de wc. En het hele publiek denkt, nou ja, dan gaat er op een gegeven moment een gordijntje dicht en dan zien we dat niet.
0: Ja.
39: Maar we zien het natuurlijk wel, want Dick van der Toorn speelt deze rol. En ik zag kinderen gewoon uit elkaar spatten van plezier. Toen je dat deed. Het is echt... Ja, wat is dat nou? Dat is een soort magie.
0: Ja. Ja, ik speel de boze koning Claudius. Die dan een introverte speech heeft op zo'n heel kwetsbare plek als de wc. Dus dat is een tegenovergesteldheid van dat hele...
39: Toch het drama.
0: Ja, het drama. En ook een soort van... Die Claudius is natuurlijk de evil. Dus het was gewoon heel leuk in die voorstelling om naar het publiek te praten. Drie kwart door het stuk heen zeggen van... Ja, luister, als je zit er nu wat te kijken. Ja, ik ben de slechterik. Maar zonder mij was er gewoon geen klap aan. Want dan was het gewoon een zoet, stom stuk. Je hebt gewoon een slechterik nodig.
39: Ieder goed verhaal.
0: Eikels, dat tegen het publiek zeggen. Ja. Dat was heel leuk.
39: Ja, jij komt met veel weg bij je publiek.
0: Ja.
39: Ja. Nou goed, en dan heb je ook nog allerlei voorstellingen hier onder andere op de parade gespeeld. En niet zelden ging dat over eigenzinnige eenlingen, noem ik ze maar eventjes.
0: Ja.
39: Anton Heijboer, kunstenaar met veel vrouwen. Boudewijn Bug, iemand die later Pseudologica Fantastica bleek te hebben.
0: Ja, ja.
39: De Prins de Lignac. Nou, die had ook geen. Was ook niet in zijn eerste verzinsel.
0: En ook een hele foute figuur.
39: Ja, er zit iets... Ja,
0: die was heel fout. En Heijboer werd natuurlijk ook beschuldigd dat hij ten opzichte van die vrouwen niet helemaal... snap je? Dat hij de betamelijke overging en zo. Die was toch ook een soort van guru. Ja, geweldig, ja. Dat is te gek, ja.
39: Dat slechte, dat moet er wel in zitten. Een klein scheutje
0: slecht niet, maar wel net als Benny Hill... heb ik een solo over gemaakt over Benny Hill... die in de jaren 70 heel bekend werd... omdat hij versneld achter vrouwen met grote borsten aanrende heuvels op. Toen werd die vrouw onvriendelijk gevonden in de feministische golf. Toen is hij naar Australië gegaan, waar het nog wel kon. Toen werd hij daar ook verbannen. Hij kleedde zichzelf... Hij was gevonden dood aangetroffen in damesondergoed onder de bankbiljetten. Hij ging oude vrouwtjes verzorgen. Het was een enorm ingewikkelde figuur, maar ook heel grappig. Ja, dat soort figuren, dat vind ik wel
39: dat
0: heel fascinerend.
39: Dat trekt jou wel aan.
0: Ja.
39: Het hoeft niet midden over de weg te gaan voor
0: jou. Nee, en dat is natuurlijk op de parade kan je dat doen. Want meestal moet je een voorstelling in het land. Als je een heel seizoen dat moet spelen, je moet naar Almelo, Stadskanaal en overal in Steenwijk. Je moet overal naartoe. Dan wordt er toch door een producent iets gemaakt wat in al die steden een beetje acceptabel is. Dan moet je ook iets maken wat voor het grotere publiek oké is. Terwijl je op de parade kan je gewoon iets maken waar je echt zin in hebt. Wat je gewoon altijd al hebt willen maken. Wat je denkt van ik ga nu iets maken wat nog niet bestaat. En dat is wel heel leuk aan de parade. Dat je daar de kans krijgt om, om te maken waar je zin in hebt.
39: Ja, ja. We gaan hier zo verder over praten, maar het is eerst even tijd voor het nieuws met Dorien Bouwman.
37: NPO Radio 1.
3: Frankrijk brengt komende dinsdag een grote politiemacht op de been. Het is dan 14 juillet, de nationale feestdag. En Frankrijk speelt dan de halve finale op het WK voetbal tegen Engeland. In het land worden 70.000 politieagenten en militairen ingezet, waarvan 5.000 in Parijs. Na de kwartfinale van Frankrijk tegen Marokko was de sfeer op de meeste plekken prima. Maar toen Paris Saint-Germain onlangs de Champions League won, braken er grootschalige rellen uit. Het is onduidelijk of de straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen een veilige doorgang garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de straat van Hormuz. Daarop volgden weer aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. En voor de tweede keer deze Tour de France was er een Nederlandse etappe-overwinning. Mathieu van der Poel zat in een klein groepje vluchters en kwam in Ussel als eerste over de streep. Eerder was er een etappezege voor Olaf Kooi. En dan gaan we nog even naar de Wimbledon-finale voor mannen. Mark Brasser, hoe staat het ervoor?
2: Zit aan het begin van de tweede set. Deze finale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Eerste set toch wel verrassend gewonnen door Alexander Zverev. De Duitser met 9-7 in de tiebreak. En we zitten nu aan het begin van de tweede set. En ook daarin gaat het gelijk op. Maar ze zijn net begonnen. Twee games gespeeld. 1-1. Ja, Alexander Zverev heeft het voordeel dat het al heel lang warm is hier. Het gras, de baan wordt daardoor hard. De ballen stuiteren hoog op. En dat is natuurlijk lekker met zijn 1,98 meter. Dat hij niet heel diep door de knieën hoeft. Maar dat de ballen wat hoger opstuiteren. Dus hij zit prima in de rally op zijn niet-favoriete ondergrond. Maar hij heeft de eerste set dus wel gewonnen. In de tweede gaat het gelijk op 1-1.
3: En dan voor de weersverwachting is hier nog Willemijn Hubert. Is het net zo warm als in Londen?
4: Ja, redelijk vergelijkbaar. Maar we hebben wel wat verschillen in Nederland. Dus ik denk dat het zuiden van ons land daar het dichtst bij in de buurt komt. Want daar zitten we op zo'n 27 tot 30 graden nog. Terwijl we op de Waddeneilanden vandaag zo'n 22 graden hadden. Vanavond blijft het overal zonnig. In het noorden gaat de bewolking wel een klein beetje toenemen. En komende nacht trekken die wolkenvelden dan wat verder richting het zuiden. Ook vannacht is het droog met temperaturen tussen de 13 en de 17 graden. En vooral aan zee, net als vandaag overdag trouwens, is er wat meer wind. Morgen begint de dag plaatselijk met wat wolkenvelden. Later is er zon en net als vandaag hebben we dan grote verschillen in temperatuur. Op de Waddeneilanden wordt het zo'n 22 graden en in het zuiden van ons land een graad of 30 of 31. Ook dinsdag nog wel die verschillen. En vanaf woensdag zien we dat de wind uit een andere hoek komt. En dan gaat het in het hele land warm worden. En pas op vrijdag, misschien op zaterdag, hebben we kans op de eerste buien. En dat dan vooral in het zuiden en oosten van Nederland.
6: Kunststof.
39: U bent weer terug bij Kunststof. En Kunststof is op de parade in Den Haag, waar een fris zeebriesje het allemaal heel aangenaam voor ons houdt. Hier in de tent, Café Correct, zit naast mij niemand minder dan Dick van den Toorn. Ja, een bekend acteur met een hele staat van dienst. En die brengt hier deze week de voorstelling Op zoek naar Jomanda. Die gaat deze week in première hier op de parade, toch Dick?
0: Ja.
39: En Jomanda, ja, voor ons een oude bekende, maar voor een gedeelte van het publiek een volstrekt onbekende. Een vrouw die in de jaren 80, 90 hele zalen voltrok als gebedsgenezeres. En zij kon met haar krachten die ze van gene zijde kreeg, mensen genezen van de meest uiteenlopende ziektes. Althans, daar geloofden ze allemaal in. Daar kwamen ze voor naar Tiel.
0: Ja.
39: Hè? Naar een hele grote evenementenhal.
0: Ja, een fruithal.
39: Ja. En jij dacht, of iemand uit jullie gezelschap dacht, we gaan daar een stuk over maken. Hoe kwam dat idee precies tot stand?
0: Ik heb het al jaren geleden dat ik daar een idee mee had. Dat ik daar iets over wou maken.
39: Wat zit er in haar, in die figuur, dat jij denkt, daar zit een voorstelling in?
0: Nou, het feit wat er gebeurt als er een zaal met 10.000 mensen of met een aantal duizend mensen of op de parade met 200 mensen zitten. Wat er energetisch met die zaal gebeurt als je met z'n allen helemaal in elkaars handen vasthoudt en helemaal de energie richt. Het is natuurlijk toch een magisch iets wat er dan gebeurt. Of kennelijk bij haar gebeurde. En wat er in zo'n zaal gebeurt. Dat fascineerde me. Om te beginnen als theatraal iets is dat wel heel interessant. Als iemand gewoon in een wat is een optreden? Het is een performer. Zij was een showgirl. Mm-hmm. Zoals een goochelaarsassistente die later door Croisset.
39: Gerard Croisset. Helder voelend.
0: Die zei: je hebt paragnostische gapen en daar moet je iets mee doen. Dat heeft ze gedaan en zij, dat sloeg aan. Dus er gingen volkstammen heen naar Tiel om dat te doen. De NS verkocht kaartjes voor de voorstelling in. Voor de gebeurtenis, de happening in Tiel. Met de NS-kaartjes, zodat er niet te veel auto's kwamen en dat soort dingen. Dus niet
39: NS-dagtochten naar Tiel.
0: Ja, dus dat is een krankzinnige soort van. Waar zijn al die mensen gebleven? En ik vind het een zeer fascinerend gegeven.
39: Ja, want Op zoek naar Jomanda heet hij. Dat is natuurlijk een leuke verwijzing naar de serie Op zoek naar Jolanda van Wim T. Schippers.
0: Ja.
39: Maar het is ook echt iets wat jullie doen in die voorstelling. Jullie kruipen in de huid van twee mensen die daar vroeger een onderdeel van zijn geweest, toch? Die daar vaak naar Jomanda gingen.
0: Ja. We zijn er met Gerrit-Jan Reynes en met Debbie Korper heel lang over bezig geweest of we überhaupt Jomanda tentoon moesten stellen. Tentoon moesten voeren. Nou, inderdaad hebben we dat niet gedaan. En het zijn twee mensen die op zoek zijn naar Jomanda. Dus fans van het eerste uur die samen met andere fans die dan in de zaal zitten met z'n allen op zoek gaan naar Jomanda. En in de tussentijd leggen zij bloot wat hun zelf heeft bewogen om dat te volgen. En kom je natuurlijk meer te weten over die mensen. De onderliggende ding is toch wat die mensen drijft.
39: Mm-hmm.
0: Om dit nodig te hebben. Om dat te zoeken. Om wat we allemaal een beetje wel hebben.
39: En ze is natuurlijk in haar aan het eind van haar carrière verguisd geraakt misschien wel. Hè? Ook onder invloed van wat er met actrice Sylvia Millekamp gebeurde.
0: Ja.
39: Die kanker kreeg. Zich niet wilde laten behandelen. En daar onder andere Jomanda als steunfiguur in had. Die zei van je hebt geen kanker, het is maar een bacteriële infectie.
0: Ja.
39: Daardoor raakte ze in opspraak natuurlijk. Want Sylvia Millekamp leeft niet meer door die ziekte.
0: Ja.
39: En daardoor gingen journalisten zich in dat verhaal verdiepen. En werden grote vraagtekens gezet bij hoe geneeskrachtig haar happenings nou echt waren.
0: Ja, ja.
39: Heb jij een oordeel over Jomanda?
0: Nee, niet echt. We kunnen niet over het Rooms-Katholieke geloof of over andere geloven. Alleen bij Jomanda roept het een enorme weerstand op de een of andere manier. Dus natuurlijk religie en geloof en verlichting vinden, dat is natuurlijk een enorm ding bij heel veel mensen. Nee, ik heb er niet zo'n oordeel over. We willen er in ieder geval geen oordeel over hebben. Ik heb er geen oordeel over, omdat. Nee, dat heeft geen zin om er een oordeel over te hebben of om dat te gaan doen of het belachelijk te maken of om het op te voeren of te imiteren. Omdat dat, waarom zou je, weet je wel, dat vind ik er niet interessant aan. Ik vind het interessant waarom mensen de neiging hebben om te moeten voelen dat er iets is waar ze uit kunnen worden verlost. Of, dat vind ik wel interessant.
39: Heb jij zelf eigenlijk wel eens een spirituele zoektocht gedaan?
0: Ik doe de hele tijd de spirituele zoektocht.
4: Oh ja?
0: Ja, het hele leven is een spirituele zoektocht, toch? Eigenlijk.
4: Nou ja, misschien is het dan...
0: Zingeving, zoeken naar... Ja,
4: maar ben je iemand die zelf ook... Ja, paranormale... gevoelens heeft of doorkrijgt of geloof je erin?
0: Nou, ik geloof soms wel in de aanwezigheid van mensen die ik verloren heb, dat ze nog een beetje, dat ik ze met me meedraag.
4: Maar komen ze dan ook wel eens op onverwacht moment?
0: Niet echt fysiek dat ik ze zie staan, maar ik ken genoeg mensen die dat wel hebben, die wel dat hebben en die dan ja, daadwerkelijk die beleving hebben en dat doorkrijgen. Maar ik heb er geen oordeel over.
4: Nee. Je hebt er geen oordeel over, maar je bent ook nooit naar Tiel gegaan vroeger.
0: Ik ben nooit naar Tiel gegaan, maar ik was denk ik te jong of zo. Maar ik ken wel heel veel mensen die naar Tiel zijn gegaan. Maar ik vind dat idee van dat iedereen, ja, dat is zo individueel geloof. En wat je wel of niet gelooft en waarin je...
4: Ben je gelovig opgevoed eigenlijk?
0: Ja, voordat mijn ouders gingen scheiden wel. Want we waren Rooms-Katholiek. Toen ging ik op een katholieke school. Dus gingen we dan woensdag kruisje, als woensdag en dat soort gein.
4: Was je een diepgelovig kind?
0: Nee, automatisch. Maar ik wou wel dan met de meisjes mee als misdienaar jongetje in de kerk. En al dat soort rituelen. Dus in die zin wel. Maar toen mijn ouders gingen scheiden, heeft mijn vader naar de paus ook een brief geschreven. Dat hij, want je wordt automatisch geëxcommuniceerd als je gaat scheiden. Want scheiden mag niet van de kerk. Nee. Dat het niet de schuld was. Nee, ja, ik weet het niet. Ik vind het
4: om in de kerk te blijven, deed
0: ja, ja, ja.
4: Is hij dat ook gebleven?
0: Nee, hij is eigenlijk is iedereen van zijn geloof afgevallen na een scheiding. Idioot, hè? Maar over dat geloof, dat vind ik interessant. Over het spirituele en of mensen ergens in geloven en dat ze dat hebben. En dat respecteer ik van de mensen die dat hebben, die dat hebben, die dat moeten. Of die zoektocht. Dat is toch fascinerend. Die voorstelling gaat natuurlijk... Nou ja, het gaat daar over. We zijn natuurlijk ontzettend aan het zoeken. Ik ben zo benieuwd hoe dit valt met het publiek.
4: Ja.
0: We maken het samen met Hard Dag Theater.
4: Ja, dat is een mooie groep. Vertel eens, wat zijn dat voor?
0: Dat zijn mensen met een verstandelijke beperking of een verstandelijke uitdaging. En die, ja, daar heb ik een voorstelling mee gemaakt hiervoor. Met Pieter Kramer en over Room Over Fame. Die doen een opleiding in Purmerend om acteur te worden. En ik vond het toen heel erg leuk. En ook heel erg leuk wat die spelers met die zaal deden. Want die zaal die ging helemaal mee. Die hebben een energie en iets bepaalds en een vrijheid. En ja, dat is...
4: Die gingen door deze acteurs van de hardgroep helemaal
0: ja,
4: mee.
0: Ja, ja. Die hebben een enorme impact op zo'n zaal. En ik dacht met Jomanda, het lijkt me geweldig leuk om hun mee te hebben in dit ding.
4: En zij zitten in het publiek.
0: Ja, ze zitten in het publiek en op het toneel waar het publiek ook weer tussen zit. Dus ze zijn onderdeel van dat hele ding. En ja, dat leek me een geweldig iets, omdat dat dan energetisch iets met die zaal doet, waardoor je dat helemaal een soort van happening met hun krijgt. Mm-hmm.
4: Je herkent eigenlijk best veel in Jomanda en in haar bijeenkomsten met veel mensen als theatermaker.
0: Ja, in die zin wel.
4: En want we hebben natuurlijk, we hadden het net over Boudewijn Bug, over Prins de Lignac, over Anton Heijboer. Mensen met ook iets, ja, misschien iets slechts of een rauw randje. Maar je bent over Jomanda veel milder, lijkt het wel. Is dat zo?
0: Ja, omdat het heeft geen zin om je moet, als je een moordenaar speelt, ook een beetje van die moordenaar houden. Het heeft geen zin om iemand te spelen die je helemaal niet ziet zitten. Want dan kan je het beter niet doen.
4: Nee.
0: Of iemand belachelijk. Maar wat heeft er voor zin dan, snap je? We verdiepen ons hierin in die materie. Dat vind ik wel super interessant. Daarom klinkt ik daar veel minder duidelijk over dan... Kijk, dat was met andere figuren als Heijboer, die ook wel fantastisch is. Want die heeft ook een heel systeem van leven en hoe je het leven ziet. En hoeveel vrijheid is en het leven is. Vastzitten is in de rij staan, in files, in de supermarkt. Altijd dezelfde dingen. Het is de routine die het leven sloopt. Dat is een geweldig soort van geest in hoe je het leven ziet. En dat had Jomanda natuurlijk in die zin ook. Maar ja, het brengt veel teweeg. Want het is zo ingewikkeld. Omdat mensen ook gewoon heel snel er heel boos over worden. En zeggen, het is gewoon een oplichter.
4: Maar dat doe je
0: en wij
4: niet.
0: Vinden het niet interessant om dat te spelen. Maar om mensen te spelen die daar iets mee hebben. En die daar geloof in hebben. En het is natuurlijk een stel, dus je ziet hun relatie, wat ik heel leuk vind om te spelen.
39: Ja, ja, want het is natuurlijk ook weer grappig. Want...
0: Het is ook weer grappig, want je ziet onmogelijk van die mensen om met z'n tweeën dat geloven, om er gehakt van te maken van het leven. Dat is het ook een beetje.
39: Ja, en vind je het ja, wel lachwekkend wat er gebeurt in zo'n zaal? In Tiel, bedoel ik? Dat dan iemand opstaat, ik kan weer lopen of ik kan weer zien. Dat heeft ook,
0: ja, het is wel lachwekkend, maar ik moet heel vaak lachen om dingen die verschrikkelijk zijn. Ja, mijn kinderen zijn altijd, ik moet om mijn kinderen heel vaak lachen en die zijn altijd bang dat ik ze uitlach.
39: Ja.
0: Maar ik lach helemaal niet uit. Ik vind het gewoon, weet je, het is maar gewoon mijn reactie, snap je?
39: Nou, want dat is natuurlijk wel belangrijk.
0: Ook zulke erge dingen kan je vaak heel erg om lachen. Je lacht om de verschrikkelijkheid van dingen vaak.
39: Ja, dat is waar. Dat
0: toch?
39: Is waar.
0: Althans, dat is mijn reactie erop.
39: Ja. En Gerard-Jan Reinders, ja, zijn naam is al een aantal keer gevallen. Eerst al in verband met de actie Tomaat. En hij heeft de tekst geschreven en hij doet de regie.
0: Ja.
39: Dus ik heb een repetitie bij mogen wonen. Want het stuk was nog niet te zien natuurlijk voor vandaag. Het komt deze week pas, verschijnt het pas. Wat voor een regisseur is hij? Iemand met een enorme staat van dienst.
0: Ja.
39: Zag ik in de apostolische gemeenschap in de gemeente in Purmerend. In de hal.
0: Ja.
39: Met deze hardacteurs. En met twee enorme ervaren krachten.
0: Ja, ja.
39: Jij en Debbie.
0: Gerard-Jan heeft het gewoon in mijn eigen gouche geschreven. En het klopt helemaal. En Gerard-Jan is iemand die gewoon op een andere manier naar het toneel kijkt. Wat ik heel prettig vind. Omdat hij het toneel toch gewoon ook wel als kunst.

0: wat dan ook. En dat vind ik er heel erg goed aan.
1: Als je nou kijkt naar die enorme successen met die familievoorstelling, met die rollende lach waar we het net over hebben. En ja, het paadje waar je nu inmiddels bent beland, heb je het eigenlijk steeds moeilijker gemaakt, lijkt het wel. Steeds uitdagender. Met een heel kunstzinnige regisseur, met een groep acteurs in opleiding met een verstandelijke beperking. Met een onderwerp waarover je niet echt een oordeel wil vormen.
0: Ja, ja, ja.
1: Is dit een
0: Het is toch een experiment. Dat is heel spannend. Gerrit-Jan heeft ook Boudewijn Bu geregisseerd.
1: Mm-hmm. Dit is voor de tweede keer dat jullie samenwerken.
0: En om hem te duiden, ik had daar een scène dat ik een mals jongetje speelde. En dan had ik een kort broek en een petje op gedaan. En toen begin ik helemaal zo te praten. Hallo, ik ben weer. En toen gingen we naar huis na een doorloop. En toen zei ik tegen Gerrit-Jan, wat vond jij van dat stuk met dat kleine stoeltje en dat jongetje wat ik speelde? Ik zeg, nou ja, als jij je daar prettig bij voelt, zei hij toen.
1: Oh, wauw.
0: Dat was het. Zij is iemand die jou heel erg loslaat. En mij laat, hij laat ons de dingen uitproberen die we willen uitproberen. En dat is gewoon heel prettig.
1: En wat is
0: Want wij
1: met
0: zijn
1: dat
0: allebei
1: stemmetje?
0: Acteurs die iets aanbieden. Al die acteurs bieden iets aan. En als je dan iemand hebt die heel goed kan kijken en heel erg rustig is, dan kan je heel erg zeggen, nee, dat is niet, dat is verschrikkelijk. Nee, dat doet, nee, doet, nee, dat doet dat maar. Snap je? Dat is.
1: En wat is er met dat stemmetje gebeurd dan?
0: Niks, dat was eruit. Alleen het kleine stoeltje is gebleven.
1: Ja,
0: want dat
1: je
0: was
1: voelde
0: dan
1: gewoon
0: het kleine jongetje wat zijn zoontje wat hij had. Binnen dat verhaal weer wat heel erg dramatisch was. Dus het levert altijd wat op.
1: Ja, ja.
0: En met dit is, we zijn nog niet begonnen, dus het is een enorme zoektocht. Dus je weet pas eigenlijk op het moment dat we het spelen, het is een halffabrikaat. En het wordt pas een voorstelling als het publiek erbij is. Dus ik weet niet of dat wat ik mezelf zo moeilijk heb gemaakt uiteindelijk iets oplevert en heel erg om te lachen is, of juist helemaal niet.
1: Nee.
0: Dat wordt best wel spannend. Want ik vind het op zich heel, die dingen van mensen die opstaan en die weet ik veel, dat wat in hun leven gebeurt en daar getuigenis van geven. Als je dat kan op een bepaalde manier heel grappig zijn, maar ook heel dramatisch.
1: Ja.
0: Dus dat moet zich nog bewijzen hoe dat zich zal uitkristalliseren.
1: Welke Zit kant het kwartje op?
0: Dat is enorm spannend.
1: Ja.
0: Dat zal misschien wel blijven, of niet, of het wordt duidelijk.
1: Maar dat mag gewoon gebeuren.
0: Ja, dat mag op de parade wel gebeuren. Want op de parade is niet zo dat ze hebben gezegd van dit wordt lachen dat je erin barst of stikt. Misschien lachen ze niet. Ik denk wel dat het heel erg om te lachen is. Ik vind het heel erg om te lachen. Omdat het ook heel dramatisch is. Omdat het ook heel deerniswekkend is naar hoe het lijden van de mensheid. En hoe we allemaal op zoek zijn naar proberen om verlossing te vinden met z'n allen samen.
1: Mm-hmm.
0: Dat vind ik ook heel ontroerend. Aan die mensen op die beelden uit 1980 die daar zitten allemaal met permanentjes. Het zijn allemaal vaak huisvrouwen van de middenklasse. Allemaal soort van die een tientje hebben en die dit gaan beleven weekend. Soms als uitje of als wat dan ook.
1: Ja, dat is fascinerend.
0: Ja, dat is. Ja, dat is en dat
1: een verlost
0: soort van volkstoneel is het ook. Hè? Het is ook gewoon heel voor de gewone mensen. Daar hou ik ook wel van.
1: Dat heb je ook nog gedaan, toch? Helemaal in het begin van je carrière.
0: Ja, ik ben begonnen met Amsterdam Volkstoneel.
1: Ja.
0: Maar wel met Mimi Kok.
1: Ja.
0: Van G. Braatsleep van Wim T. Schippers. Ja, nee, maar dat gewone, dat vind ik heel leuk.
1: Dat moet er ook
0: in
1: zitten. Nee. Maar die verlossing, hè, daar had je het net over. Verlossing uit het lijden van het leven. Daarvoor kwamen mensen naar Jomanda.
0: Ja.
1: Maar het lijkt ook wel alsof jij daarvoor naar het universum van Wim T. Schippers ging.
0: Ja, ja, ja.
1: En waar zit hem dat dan in, voor jou? Is dat een diep begrepen worden? Of iets heel goed kunnen begrijpen?
0: Nou, geaccepteerd worden, hè. Gaat meestal om geaccepteerd worden.
1: Was jij
0: geaccepteerd worden wil worden door iedereen aardig gevonden worden. Of leuk. Daarom wil je ook grappig zijn. Omdat je zelf voelt dat je niet genoeg bent. Om geaccepteerd te worden wil je natuurlijk vaak grappig zijn.
1: Is dat de bron van jouw
0: Ja, denk van ik wel humor? Dat je geaccepteerd wordt. Als mens, überhaupt.
1: Heb je er als jongen lang naar moeten zoeken om geaccepteerd te worden?
0: Ja. Ja?
1: Waar kwam dat door?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat komt door je opvoeding of hoe je in het leven staat. Wat je zelf voor jezelf aandoet als kind, als jeugd, als je heel jong bent. En dat blijf je de rest van je leven meedragen. Ik geloof ook wel in dat idee van Harry Mulisch, dat je een absolute leeftijd hebt.
1: Oh ja.
0: Ik geloof niet dat ik ouder ben geworden dan het jongetje van 11.
1: Oh.
0: Snap je? Die geloofde in dat je wordt iets en dat ben je dan je leven lang of zo. Zo zie je jezelf. Toch, dat als je oud bent, toch heel erg schrik als je in de spiegel kijkt.
1: Zeker. Op een gegeven moment is het gewoon raadzaam de spiegel neer te klappen, Dick. Maar dat is even een tip van mij naar de mensen toe.
0: Ja, ja.
1: Twee jongens die ook ooit 11 waren, staan nu op de

0: gaan en elkaar helemaal af te matten in Wimbledon. We gaan even naar Mark Brasser.
1: Ja, inderdaad staan ze elkaar af te matten. Want eigenlijk net als in de eerste set zijn ook in de tweede set de verschillen heel erg klein tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Er zijn zes games gespeeld. Het is 3-3. Zverev pakt nou zijn service game. Zverev gaat naar 4-3. Alexander Zverev die we bij de gamewissel bij 3-2 even een insulinespuit in zijn benen zagen zetten. Zien we niet zo heel veel bij hem. Hij is suikerpatiënt. Daar praat hij nooit zoveel over. Hij heeft het altijd redelijk onder controle. Maar goed, nu zagen we hem toch eventjes die spuit moeten gebruiken. Omdat hij waarschijnlijk te hoog in zijn waarde zat. Maar het heeft geen invloed gelukkig op zijn spel. Zeven games gespeeld dus in deze tweede set. Die een kopie is van de eerste. Beide spelers leunen op hun service. 4-3 in het voordeel van Alexander Zverev. Die ook al de eerste set won.
0: Ja, tennis is dus nooit jouw sport geweest, hè?
2: Een beetje wel, een periode. Maar het is net als met voetbal. Met zo'n toernooi kan ik dat helemaal induiken. En dat heb ik nu met voetbal.
0: Ja,
2: toevallig
0: ja.
2: Niet met tennis dit jaar.
0: Nee, dat kan gebeuren. Maar gelukkig komt het tot ons via Mark Brasser. En mocht er nog iets groots gebeuren, dan hoort u dat nog steeds op NPO Radio 1. Waarschijnlijk na het nieuws van 8 uur. Van 7 uur. Ik zit even in onze oude tijden van kunststof te denken. Ja, die zijn voorbij. We zitten tegenwoordig voor nu heel even weer op de radio. Maar voor de rest in uw podcast-app. En zoek ons daar vooral op. Of vind ons op YouTube, @radiokunststof. Want we maken 3 keer per week een nieuwe aflevering voor u. Met makers in de wereld van kunst, cultuur en media. En vandaag is dat Dick van den Toorn. En we hebben het over je voorstelling over Jamanda. Maar we hebben het ook over wat humor voor je kan betekenen. Als je iemand bent die een beetje zoekt naar welke plek ga ik innemen in het leven. Klopt dat?
2: Wat zeg je? Ik laat we.
0: Nou, welke plek, wat humor voor je kan betekenen als je op zoek bent naar wie ben ik en wat ga ik worden in de wereld? Je zei net, als je het idee hebt dat je in je eentje niet genoeg bent, dan kan humor je dat gevoel geven. De mensen laten lachen. Kan je het gevoel geven dat je er toe doet?
2: Ja, dat hè. Maar ik heb, humor heeft ook wel een beetje een uiting. Ik heb een hele goede vriend van mij die dan in het ziekenhuis ligt. En als ik daar 2 minuten mee praat, liggen we allebei te gieren van de lach.
0: Echt waar?
2: Dus het heeft te maken met de dynamiek die je met elkaar hebt. Dat je automatisch iets vindt wat een soort van ontlading is. Die je vindt, een uitweg vindt uit een inpassen uit iets wat vast zit, wat je door humor ook weer loskrijgt. Dat vind ik heel spannend.
0: Het is heel letterlijk het verlossen uit het lijden eigenlijk.
2: Ja.
0: En dat
2: hebben we allebei. En dat heb je met sommige mensen. Dat vind ik ook soms heel jammer als mensen je ontvallen. Omdat ik met sommige mensen ook hier met Dolf Evriem vroeger zoeken voorstellingen. En Frans Kuben. Ik heb voorstellingen gemaakt met mensen waar ik zo verschrikkelijk mee gelachen heb. Die mis ik wel het meest eigenlijk in het leven. Mm-hmm. De mensen met wie je zo hebt gelachen. Ja, ik weet niet wat dat is.
0: Maar het is bijna een taal die je met alleen diegene spreekt.
2: Ja. En dat is zo, want je hebt in lijden niet zoveel verschillende kleuren. Terwijl je in humor vaak heel veel verschillende soorten van humor hebt. Er zijn maar heel weinig mensen die precies...
0: Je keek
2: jou
0: even zo van, ja, van dat gaat ook heel vaak mis.
2: Ja, het gaat ook heel vaak mis dat je niet hetzelfde gevoel voor humor hebt. Dus dat is best wel ingewikkeld.
0: Heb je in de liefde ook hetzelfde gevoel voor humor nodig?
2: Ja, ik heb eigenlijk altijd relaties gehad met mensen die... Met vrouwen die een geweldige soort van gevoel voor humor hadden, wat wel de hoeksteen van die relatie was, ja. Ja, idioot, ja, denk het wel eigenlijk.
0: Is het een plek waarin je heel eerlijk kan zijn door niet te zeggen wat je eigenlijk zou willen zeggen?
2: Ja, dat is wel een beetje zo, dat zat ik ook te denken, ja. Het is wel een plek waar je ook je een beetje verstopt en niet echt zegt. Door humor kun je ook natuurlijk heel veel verhullen. Dat doe je ook daarmee.
0: Ja, met dat universum van Wim T. Schippers, dat absurdisme. Er werd ook altijd gezegd, het gaat nergens over.
2: Ja, ja.
0: Maar tegelijkertijd gaat het overal over.
2: Ja, dat was een heel erg iemand die heel erg diep bezig was met de reden van het bestaan. En met waarom... En dat heel serieus nam. En een hele lieve man was.
0: Ja?
2: Heel erg lief, heel lief.
0: Heb je lang, zo lief ben ik ben je niet. Altijd contact met hem blijven houden?
2: Ja, ik ben altijd contact met hem blijven houden. Met Ellen. En ze waren altijd op verjaardagsfeestjes.
0: Ellen Jens, dat was zijn
2: Ellen
0: vrouw.
2: Ellen Jens, zijn vrouw, ja.
0: En die regisseerde al die series.
2: Ja. Ja, daar ben ik altijd contact mee. Ze zijn altijd heel dierbaar voor me geweest. En dat is heel lief. Terwijl je, als je denkt in een interview, is je altijd iemand die aloof is. Die op afstand houdt met humor. Dus humor werkt ook als een barrière om mensen op afstand te houden.
0: Het is een prettige buffer.
2: Ja, maar dat is een ander soort van humor. Want ik hou humor. Ik vind het helemaal niet erg om belachelijk te zijn op het toneel. En dat is een gave die heel veel spelers niet hebben. Want die zijn toch ijdel. Die willen... hebben een ego, maar dus niet voor lul willen staan. En ik vind het zelf het leukste. Daarom sta ik ook wel eens in mijn blootje. Omdat je voor lul staat, omdat je totaal naakt bent. Omdat je gewoon een kwetsbaarheid hebt. Of een kant hebt dat je voor lul durft te laten staan.
0: Ja.
2: En dat vind ik een hele interessante gave om dat te durven.
0: Dat mag gewoon gebeuren.
2: Ja, dat vind ik leuk. Want de mensen moeten het ook heel erg lang, want dan ben je heel erg kwetsbaar.
0: Ja.
2: Ik vind die kwetsbaarheid heel erg leuk. Dus ik durf op het toneel heel veel, in het echte leven eigenlijk helemaal niet.
0: Nou, dan kun je maar het beste maar... zoveel mogelijk op het toneel staan.
2: Ja, graag zelfs.
0: Ik heb je helemaal niet van tevoren gewaarschuwd, maar bij Kunststof mag je altijd iets op een tegel schrijven.
2: Oké. Okay.
0: Als jij je even uitkleedt, dan vertel ik ondertussen dat we er bijna uitgaan.
2: Ja, is goed.
0: En dat ik iedereen wil bedanken die aan deze aflevering van Kunststof heeft meegewerkt. En met name het technische team die dit allemaal mogelijk maakt. Jos den Boer, Reinder van der Put, Elena Betos en Marcia Welman. Jullie zijn jullie hele gewicht en al jullie apparatuur in goud waard. Dan gaan we even naar jou, Dick van den Toorn. En er staat een prachtig oud schoolhandschrift. Zeg het heel snel.
2: Misschien is het licht aan het eind van de tunnel wel een aanstormende de trein.
3: Dit was Kunststof. Je blijft luisteren. NTR. Speciaal voor iedereen.
4: NPO Radio 1.
5: Podcast.
6: Als kind wist ik altijd dat ik op een gegeven moment die brief zou krijgen en dat dat zou gebeuren. Toen ik binnenkwam was het wel een beetje een reality check of zo.
7: Tommy zet zijn opleiding stop omdat hij zijn dienstplicht in Finland moet vervullen.
6: Ik ging van alles door me heen op het moment. Ik begon een beetje te trillen, ik kreeg adrenaline. Is dit het dan? Begint het een oorlog?
7: Wat doet deze tijd met zijn blik op de wereld? Ook als de dreiging vanuit Rusland toeneemt.
6: Mijn idee over de toekomst zijn hier ja, ook aan het veranderen.
7: Deze week in Docs, dienstplicht. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, autotaalglas.
12: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
14: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
15: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
17: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
16: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
17: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: NPO Radio 1.
20: 7 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag geeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de gouden erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, maar in het noorden eerst nog bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Ster. Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
22: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
23: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
24: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
25: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
26: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
27: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
28: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
29: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
30: Ontdek meesterwerken uit Le Havre.
0: Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
1: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
0: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
2: eBoekhouder.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Ja, het is zondagavond, een paar minuten over vier. Een prachtige, lekkere, warme avond. En ik zit dit keer niet naast mijn grote held en vriend Erik Dijkstra. Maar eigenlijk ben ik er ook wel blij mee. Want ja, na al die weken ben je ook wel blij om een keer een beetje een fris gezicht te zien. En daarom zit naast mij Els Knapen.
4: Ja.
3: Ja, Els.
4: Moest je er nog even over nadenken?
3: Nee, zeker niet. Ik wilde kijken of ik het nog ronkender kon maken. Maar goed, dat komt allemaal later natuurlijk. Want de luisteraar kan jou natuurlijk kennen van meer vrouwen op straat.
4: Ja.
3: Ik ben natuurlijk benieuwd. We zitten vandaag in Hellevoetsluis.
4: Klopt.
3: En hoe is het daar met de straatnamen wat betreft vrouwen gesteld?
4: Nou, ik ben wel veel vrouwen tegengekomen die nog een straat verdienen. Dus ik heb echt wel moeten kiezen.
3: Oh.
4: Ik kwam bijvoorbeeld Mieke Mulderij tegen. Ja, dit is een beetje doorgestoken kaart. Want dat was de tante van mijn vriend.
3: Oh.
4: En dat was een van de eerste politieagenten in Rotterdam. Eerste vrouwelijke politieagenten, moet ik zeggen.
3: Kijk aan. Verdient ook een straat.
4: Zeker, een vrouw met ballen. Maar ik ga het zo meteen over heel iemand anders hebben. Maar dat hou ik gewoon nog even lekker spannend, lekker geheim.
3: Nou, prima,
4: dat hoor je straks.
3: We zitten in Hellevoetsluis. Daar ben ik nog niet eerder geweest. En jij had het net al over familie. Ik heb ook familie hier wonen. Namelijk Daphne Evenblij.
4: Ja.
3: Dat is een achternichtje van mij. En die heb ik net voor het eerst ontmoet. Die hoorde dat ik hier was en die dacht, we zijn familie, laten we elkaar ontmoeten. En dat was echt hartstikke leuk. Dus ik heb er onwijs veel zin in.
4: Nou, ik zou zeggen, laten we beginnen.
3: We gaan beginnen.
6: NPO Radio 1. BNN VARA.
7: Dijkstra en Evenblij ter plekke.
4: Goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit muziekcafé Barbiertje in Hellevoetsluis. Ben je in de buurt? Kom gezellig langs, want onze deur staat voor je open.
3: Ja, wie graag een flinke jonko, een blunt, een spliff, een assie of een joint opsteekt. Je kan dat al een poosje legaal doen. En er is een gereden kans dat die wiet uit Hellevoetsluis komt. En de kwekerij waar die vandaan komt is letterlijk en figuurlijk een hoofdpijndossier.
4: En straks spreken we met Sandra Stakel. Dankzij haar stichting Tante Joy kunnen jonge mantelzorgers genieten van een zorgeloos weekendje weg aan zee.
3: Ja, en voor een handgebouwde flamenco-gitaar hoef je niet per se naar Madrid of Valencia. Je kunt ook gewoon naar de logeerkamer, Annex Werkplaats van Ton Zwarthof, hier in Hellevoetsluis.
4: Ja, en Mark Brasser die volgt voor ons de finale op Wimbledon. Yannick Sinner tegen Alexander Zverev. Hoe staat het ervoor, Mark?
8: Ja, we zijn op weg naar weer een tiebreak. We zitten aan het einde van de tweede set. 6-5 in het voordeel van Alexander Zverev, die ook al de eerste set heeft gewonnen. Die won hij dus in een tiebreak met 9-7 in die tiebreak. Ja, ze geven elkaar weinig toe hier op het centercourt van Wimbledon. Geen breaks, zelfs geen breakpoints in de tweede set. Dus als Yannick Sinner zometeen zijn service game houdt, dan krijgen we de tweede tiebreak van deze partij. Alexander Zverev speelt agressief, iets agressiever dan zijn tegenstander. De druk ligt bij Yannick Sinner, de nummer 1. Van de wereld.
3: Dankjewel Mark en we horen jou later weer. En we hebben live muziek, dit keer van Clementine. En graag proeven wij vast van een heerlijke muzikale amuse.

0: Ja.
1: Dankjewel, Clementine. De volgende 2 uur horen we nog heel veel van jou.
0: Rij je door de polders rond Hellevoetsluis, dan is het je misschien wel opgevallen. Een zware wietlucht die zich kilometers ver verspreidt. In de oude tomatenkassen staan nu duizenden wietplanten van de grootste legale kwekerij van Europa, Kan Adelaar. Het is voetbalvelden groot en de belangrijkste leverancier van het landelijke wietexperiment.
1: Ja, dat wietexperiment moet de koffieshopketen sluiten en daarmee criminelen buitenspel zetten. Maar daarbij is 1 ding onderschat: de geuroverlast. Bewoners houden ramen en deuren dicht, melden gezondheidsklachten en klopten al 1000 keren aan bij de milieudienst.
0: Ja, aan tafel de burgemeester van Voorne aan Zee, Arno Schepers, en een van de getroffen omwonenden, Cora van Mook. Van harte welkom allebei, goed dat jullie er zijn.
2: Goedenavond.
1: Ja, Cora, wanneer hoorde jij dat er een wietplantage in de gemeente zou komen?
3: In februari 2023.
1: Dus dat is al een tijdje terug.
3: Ja, klopt.
0: Ja, de bedrijf is hier dus in 2023 gekomen. Wat kan je nou de allereerste keer herinneren dat je dacht, ik heb ervaar nu echt overlast van deze lucht?
3: Ja, ze waren in februari begonnen. We hebben toen een bonusavond gekregen. En vervolgens gingen ze de kas ombouwen om geschikt te maken voor de retail.
0: Ja, ja.
3: En ergens in augustus zat ik toen op mijn paard en toen dacht ik zo, wauw. En heel de polder was eigenlijk naar de wiet vergeven.
0: Oh ja, en de paarden liepen stoont de akkers door?
3: Nou, die paarden die worden, zoals dat heet, in termen flegmatiek. Die willen gewoon niet meer lopen.
0: Oh.
1: Ja,
3: die worden sloom.
1: Ja, dus dan moest je ook nog terug naar huis lopen eerst voordat die ramen en deuren dichtgingen. Had je ook vanaf het begin al dat je dacht dat wiet-experiment, dat hoeft voor mij hier niet? Of kwam dat pas op het moment dat je de overlast
3: Nou, sterk nog, toen ik 17 was, heb ik nog een opstel geschreven. En ik ben nu 66. En in het opstel staat gewoon dat ik toen al voor legalisatie was van drugs. Zodat je het, zeg maar, kon controleren en beheersen om de criminaliteit buiten de deur te houden. En in 2023 is het ook gestart, het experiment met het telen bij Kan Adelaar. En we hebben ook de eigenaar, zeg maar, zeker 1,5 jaar de tijd gegeven om de overlast onder controle te krijgen voordat we eigenlijk uiteindelijk toch een handhavingsverzoek gingen doen, omdat het niet lukte.
1: Ja. Nou weet iedereen in Nederland wel hoe een jointje ruikt. Is dat ook de geuroverlast die jij ervaart of ruikt het anders?
3: Het ruikt heel anders. Het is, zeg maar, de plant verspreidt esterische oliën. Daardoor is ook de lucht gewoon letterlijk zwaarder om in te ademen. En als het bijvoorbeeld in je woning is, loop je letterlijk tegen een muur aan. Bijvoorbeeld voor je raam of zo. Daar zit gewoon opeens een muur en daar begint het te stinken.
1: Ja, ja.
3: En dat.
0: Ook aan tafel de burgemeester van de gemeente Voorne aan Zee, Arno Schepers. Klopt het, meneer Schepers, dat die stank echt ondraaglijk is?
2: Ja, die stank is echt ontzettend heftig.
0: Oh ja?
2: Ja, je moet je eigenlijk een beetje voorstellen dat je in een hele klamme, vochtige ruimte staat. Laten we zeggen een gymzaal. En dat er dan 1500 mensen samen met jou een joint staan te roken.
0: Ja.
2: En dat 3 uur lang. Nou, dan kom je een beetje in de buurt bij de geur die ruikt. Het is een hele zware, plakkerige geur. Ja,
0: ja.
2: Zelf ook vaak genoeg.
0: En die hangt er dus continu.
2: Ja, die hangt er continu. Ja. Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat je daar inderdaad wel wat van merkt ook. Hè, los van de geur, maar dat je, nou, zoals het paard, er flegmatisch van wordt. Is er ook onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van die stank?
2: Nou, er is wel eerste onderzoek gedaan. Maar dat onderzoek is eigenlijk nog vrij beperkt qua omvang.
0: Mm-hmm.
2: En dat raakt denk ik wel meteen een beetje de essentie. Kijk, het telen van cannabis is altijd illegaal geweest. En een succesvolle illegale cannabis teler, die werd bij voorkeur niet geroken.
0: Nee.
1: Ja.
2: En er zijn heel veel dingen bedacht bij de start van het experiment. Maar over de geur en de geuroverlast is niet nagedacht. Dus er is geen regelgeving voor die geur gemaakt. En er zijn geen goede gezondheidsonderzoeken naar het effect van die geur gemaakt. Ja, en die kastanjes moeten wij hier nu in Voorne aan Zee uit het vuur halen.
1: En u zegt, er is wel beperkt onderzoek naar gedaan. Kwam daar dan ook iets uit?
2: Nou, er kwam eigenlijk uit dat het nog onvoldoende vast te stellen is dat er een correlatie is tussen de geur van wiet en gezondheidsklachten.
1: Ja.
2: Maar goed, we merken nu dat onze eigen inwoners daar in toenemende mate mee te maken hebben. Dus wij hebben tegen onze eigen GGD gezegd, we gaan dit serieus onderzoeken, want dit is het volgende dossier dat we toevoegen aan de geuroverlast die al heel heftig is.
0: Ja.
1: Oké, dus er komt nieuw onderzoek.
2: Dat gaan we zelf doen, ja.
0: En Cora, kost het eigenlijk veel moeite om de gemeente te overtuigen van jullie probleem?
3: In het begin eerst wel. En ik had zelf het idee dat ze ook ruimte wilden geven aan het experiment. En bestuurlijk en politiek gezien is dat ook wel begrijpelijk, zeg maar. Maar uiteindelijk liepen de klachten de pan uit, zeg maar, bij de DCMR. Ja, en dan kun je als overheid gewoon niet meer achterblijven.
0: Bij wat zei je precies? De DCMR?
3: Ja, dat is de Omgevingsdienst.
0: Ja.
3: En een gemeente die heeft milieutaken en die zijn ondergebracht bij de Omgevingsdienst.
0: Ja.
3: En die heet bij ons DCMR.
0: Okay, ja.
1: Ik kan me ook voorstellen als een bedrijf zich in uw gemeente vestigt, dat er dan ook gewoon regels zijn waar je aan moet houden. Is er dan niet gewoon een vergunning waar die stankoverlast in staat, die verboden is?
2: Nee, dat is het probleem. Normaal gesproken, kijk, het bedrijf teelt in dit geval wiet.
1: Yeah.
2: En de plek waar ze dat doen, hè, dat is een oude tomatenkast, jullie zeiden het net zelf al, daar mag je telen. Dus volgens het bestemmingsplan is het oké. Wij hoefden, en wij konden ook als gemeente, geen vergunning afgeven. Het Rijk heeft een zogenaamd aanwijzingsbesluit afgegeven. Dus de vergunning, ja, het is niet echt een vergunning, het is een aanwijzingsbesluit, maar het komt redelijk op hetzelfde neer. Die is door Den Haag, door het Rijk afgegeven. En daar is ook onvoldoende duidelijk gemaakt van jongens, je moet zorgen dat je de geur op orde houdt.
0: Ja, maar waarschijnlijk wisten zij ook zelf niet dat het effect misschien zo groot zou zijn. Want er is natuurlijk helemaal geen enkele referentie.
2: Nee, en tegelijkertijd, als je een kas met wietplanten ter grootte van 5,5 voetbalveld neerzet en er gaan 1600 ramen per dag open, kun je natuurlijk misschien wel een klein beetje denken, hoe dat zou wel eens kunnen gaan stinken.
0: Ja. Wat kunt u doen eigenlijk als gemeente?
2: Nou, dat is heel ingewikkeld. Kijk, er was geen regelgeving. En die regelgeving hebben we dus zelf moeten maken. Want zonder regelgeving kun je als overheid niks, kun je niet handhaven. Dus we hebben eerst samen met die DCMR, die Milieuclub, onze Milieudienst, hebben we die zelf regelgeving gemaakt. Een maatwerkvoorschrift. Nou, dat is nu de basis waar we bij kunnen handhaven. We hebben al voor 3,5 miljoen euro aan last onder dwangsom. We hebben een soort boetes opgelegd. Mm-hmm. Er is er nu eentje aangekondigd van 12,5 miljoen euro. Dus we nemen het heel serieus.
1: Ja.
2: Het enige probleem is, als je in Nederland wet en regelgeving maakt, kun je daar in bezwaar en beroep. Nou, het bedrijf heeft dat gedaan. Die zijn eerst in bezwaar gegaan. Er loopt nu een beroepsprocedure. En dat kost heel veel tijd. En daar lopen we nu tegenaan. Onze inwoners zitten steeds in de stank. En tegelijkertijd hebben we te maken met het gebrek aan snelheid van ons rechtssysteem.
1: Ja.
2: En daardoor is het de hele tijd vertraging.
1: Cora, hoe kijk jij daarnaar als je hoort dat er dan constant tegen die regels eigenlijk in beroep wordt gedaan door dat bedrijf? Of gegaan?
3: Ja, dat is hun recht. En door het handhavingsverzoek zijn wij derde belanghebbenden. Dus wij lopen in alle procedures mee.
1: Ja.
3: En moeten ook daar zeg maar ook soms op reageren.
1: Mm-hmm.
3: Nou, dat is dus ook nog een bijkomstigheid. Als inwoner zit je echt niet op tig procedures te wachten waar je bij betrokken wordt.
0: Nee.
3: Maar je moet gewoon. En je weet dat het lang gaat duren. Alleen het vervelende is dat het voor ons dus inderdaad al de vierde zomer is dat we niet buiten kunnen zitten.
0: Ja. Is het zo erg dat je niet buiten kunt zitten?
3: Ja, ik moet echt. Nou ja, de meeste mensen die, de omwonenden hier, moeten gewoon naar binnen. Je kunt niet meer buiten blijven zitten.
0: En want wat krijg je dan? Heb je dan hoofdpijn?
3: De een krijgt hoofdpijn, de ander is misselijk. De volgende dag ben je ontzettend vermoeid.
0: Hmm.
3: Maar de stof die verspreid wordt, irriteert je slijmvliezen. Dus je hebt prikkende ogen. Als je bijvoorbeeld 's nachts de raam open hebt en de lucht is er en je neemt niet direct waar, kom je met een hele zere keel en veel hoesten, kom je bed uit.
0: Ja,
1: dat is wel heftig.
0: Nou heeft het bedrijf wel forse maatregelen genomen, zeggen ze. Er hangen geurfilters in de kassen.
1: Ter waarde van 1 miljoen, lieten ze ons weten.
0: Heb je daar al iets van verschil gemerkt?
3: Nee, we hebben op dit moment meer overlast, wat meer geconcentreerd is. En het is wel echt afhankelijk van hoe de wind waait. Op het moment dat de wind naar jou toe staat, dan heb je dus gewoon een bepaalde periode op een dag enorme vlagen. Mm-hmm. Of je zit constant in een soort deken van die lucht.
0: Ja.
3: En dus we kijken 's morgens wat de wind gaat doen en of we dan kunnen luchten, was buiten hangen.
1: Kanadelaar zegt wel dat het aantal overlastmeldingen is afgenomen.
3: Ja, dat kan, maar dat heeft dus alles te maken met de luchtvochtigheid.
1: Mm-hmm.
3: En ook zeg maar met de temperatuur in de kas en de manier waarop zij de ramen openzetten. Maar op het moment dat er geoogst wordt, ja, dan komt er gewoon extra meer stank vrij, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, en we merken ook, dat is belangrijk om dat toch toe te voegen, dat mensen ook een beetje klaagmoe worden. Want het is nu de vierde zomer, zei het al. De vierde zomer
0: bellen,
2: dat mensen in de stank zitten.
1: Ja.
2: Op een gegeven moment denken mensen, ja, er gebeurt ook helemaal niks mee.
1: Ja.
2: Ik ben er een beetje klaar mee, het heeft geen zin dat ik bel. En dat zien we nu gewoon, dat horen we ook terug.
0: Cora, nou, Hellevoetsluis is goed vertegenwoordigd in het wiet-experiment. Want ook twee koffieshops doen mee. Waaronder eentje hier naast het café. En naast Kan Adelaar is er in Hellevoetsluis nog een tweede wietproducent. Hebben jullie daar ook last van?
3: Sterker nog, we zijn daar wezen kijken. En het is een prachtig bedrijf.
0: Ja.
3: En die hebben 25 miljoen geïnvesteerd voordat ze überhaupt maar één plantje gingen produceren.
0: Ja.
3: En daar staan allemaal filters binnen. En op het moment dat daar een klacht is van een omwonende, want daar hebben wij ook contact mee, dan wordt er gelijk geacteerd op filters of een deur of wat dan ook.
1: Maar telen zij dan ook anders? Want Kan Adelaar, die heeft ook van die luchtfilters intussen.
3: Ja, maar het is niet te vergelijken. Zij hebben zeg maar een gebouw. En in dat gebouw staat weer een gebouw. Met allemaal verschillende compartimenten.
0: Ja.
3: En dan kun je zeg maar een bepaalde onderdruk creëren. En dat kan je dus nooit in een kas.
0: Ja.
3: En er is nog een kas. Dat is in Bemmel. En die mensen hebben dezelfde gezondheidsproblemen als dat wij hebben. En dezelfde overlast.
1: Okay. Ja, want, dat is, want het zijn 10 teeltlocaties, geloof ik, in Nederland. Hè, die meedoen aan het wiet-experiment.
2: Zeker.
1: In Bemmel en hier hebben ze. Dat zijn de enige vormen, waarbij ze, enige vormen van teelt waar ze een kas gebruiken, geloof ik. Hè?
3: Ja.
1: Hoe, is er ook geen rol voor Politiek Den Haag om te kijken van... hey, we komen er nu achter dat,
2: nou, dat zou je zeggen.
1: De ene vorm niet werkt?
2: Nou ja, dat zou je zeggen. Het is hun experiment. Wij hebben niet om het experiment om dit deel van het experiment gevraagd.
1: Mm.
2: En kijk, het mooie van een experiment is volgens mij ook dat je dingen leert. Dus dat je op een gegeven moment na 2 jaar erachter komt van... ja jongens, in telen in een kas... ja, die geur krijgen we gewoon niet onder controle.
0: Misschien
2: moeten we daar wat, daar moeten we wat aan doen.
0: Maar Kan Adela zegt dat het ook grote voordelen zijn aan het verbouwen in kassen. Ook onder andere dat het goed is voor het milieu.
2: Nou ja, goed, kijk, ik kan vanuit bedrijfsmatig perspectief kan ik me voorstellen dat het heel goed is. Want je hebt een heleboel gratis zonlicht, dus dit scheelt aan lampen een heleboel.
0: Ja.
2: Dat kan ik me goed voorstellen, daar vind ik verder ook niks van. Maar ik merk gewoon dat mijn eigen inwoners er ontzettend veel last van hebben.
1: Ja.
2: Dat er mensen 's ochtends op hun werk komen en die vraag krijgen... heb je een hele sliert jonko's geklapt? Ja, dat kan natuurlijk niet.
0: Ja?
1: Nee, dat is wel heel vervelend.
0: Heb jij die vraag ook al eens gehad, Cora?
3: Nou, sterker nog, ik was op een gegeven moment in Leidseveen in een parkeergarage... en ik wilde in de auto terugstappen en ik kon er niet in vanwege de stank. Ik moest naar een bepaald hotel en ik reed daar bij Noodorp langs het politiebureau... en ik zag een hoop dienders buiten staan. En ik ben er naartoe gereden en gezegd van... joh, ruik eens even in mijn auto, want voor hetzelfde geld zetten jullie me een keer aan de kant.
1: Ja.
3: Wat vind je daarvan?
0: Ja.
3: En het was net op het grensje om mijn auto niet te doorzoeken. Zo stond mijn auto. En toen had ik dus al met ramen open gereden.
0: Ja.
3: En dat komt omdat het kleeft, die stof. En het zit echt overal in.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, goed, voorlopig zullen jullie nog wel overlast ondervinden. Wat gooien jullie allemaal nog in de strijd?
3: Nou, voorlopig doen we gezellig mee met alle procedures. En het kost gewoon enorm veel tijd.
0: Ja.
3: En energie, zeg maar. En we zijn gelukkig een hechte club omwonenden... die echt veel overlast hebben. En dan hebben we echt wel steun gelukkig aan elkaar. En we zijn dolblij met de gemeente qua houding, zeg maar... hoe zij zich daar voor ons opwerpen.
0: Ja.
3: En, en voor de rest moeten we een klein beetje de rit uitzitten.
1: Ja.
3: En ja, we proberen daar waar mogelijk is zelf ook iets te doen. En we zijn natuurlijk heel blij met deze uitzending... dat ook dit weer zeg maar bij Politiek Nederland terechtkomt. Want dat kan gewoon niet.
1: Meneer Schepers, pakt u het nog opnieuw op richting Den Haag?
2: Nou, niet opnieuw. We zijn daar, ik zou bijna willen zeggen, elke dag mee bezig.
1: Ja.
2: We hebben Den Haag al meerdere brieven gestuurd. Daar hebben we negatieve reacties op gekregen. Vervolgens hebben wij daar bezwaar tegen gemaakt. We gaan nu een beroepsprocedure. Dat is echt vervelend dat je tegen je eigen overheid in beroep moet gaan. Mm. Doe ik liever niet. Maar ja, Den Haag laat ons geen andere mogelijkheid.
0: Nee.
2: En tegelijkertijd, ik hoop dat er heel snel een rechtelijke uitspraak komt... die zegt, jongens, jullie eigen regels die je als gemeente hebt gemaakt... die zijn akkoord, daar kun je mee aan de slag. Dan kunnen we ook richting het bedrijf de volgende stappen gaan zetten. En dat worden natuurlijk nog serieuzere stappen.
1: Nou, de toekomst zal het uitwijzen. Goed om te weten, Kan Adelaar was ook uitgenodigd... maar hadden geen Nederlandse vertegenwoordiger die kon aanschuiven. We wachten het af en houden ons op de hoogte. Arno Schepers, burgemeester van Voorne aan Zee. En ook bedankt omwonende Cora van Mook.
2: Dankjewel.
1: En dan gaan we door naar Wimbledon voor de finale Sinner tegen Zverev. Mark Brasser, word jij getrakteerd op een felle wedstrijd?
4: Ja, en een spannende wedstrijd. De tweede set is net afgelopen. Zoals al aangekondigd werd, dat een tiebreak. Het was Alexander Zverev die mocht beginnen met serveren in die tiebreak. En eigenlijk met een wilde voorhand zijn eerste servicepunt meteen inleverde. En dat was een beetje de inleiding op een tiebreak die uiteindelijk naar Jannik Sinner ging. Want het werd 1-0 voor Sinner, 2-0, 3-0, 4-0. Zelfs kansen op 5-0 voor de Italiaan. Nou, zover kwam het niet. Maar Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, heeft de tiebreak uiteindelijk wel met 7-2 gewonnen. Een duidelijk verschil. Dus meer winners van de Italiaan, minder fouten. En dus is het 1-1 in sets. Het was Alexander Zverev die de eerste in een tiebreak won. En Jannik Sinner de tweede in een tiebreak. Dus we gaan vrolijk verder op het centercourt. Zometeen beginnen aan set nummer 3.
1: Dankjewel Mark, tot zometeen.
0: Ja, Clementine Volker, die verzorgt vanavond de live muziek. Fijn dat je er bent, Clementine. Moeten we erbij gelijk bij vermelden dat jij van de overkant komt?
5: Ja, het is wel waar.
0: Ja, hè?
5: Ja.
0: Ja, geboren op Goeree, hè? Verhuisde, later verhuisde en zo. Ja, maar is daar strijd?
5: Ja, nog steeds wel een beetje merkbaar. Ja.
1: Kwam je dan ook wel eens aan deze kant?
5: Hoor. Ja.
1: Kwam je ook wel eens aan deze kant van het water?
5: Ja, zeker. Ja, ik, mijn ouders zeilden heel graag. Dus ik van kinds af aan zeilde hier.
0: Ja. Ja. Je gaat nu Dead's Freedom spelen. Waar gaat het over?
5: Over het zoeken van vrijheid. En, het is eigenlijk een drieluikje. Iedereen vindt vrijheid op zijn eigen manier. Dus de eerste persoon vindt dat in structuur. En de ander door gewoon weg te gaan. En vrijheid is soms ook mensen loslaten.
0: Ja. En het is geschreven door Wyatt Easterling, als ik me niet vergis.
5: Ja, ik heb het samengeschreven met Wyatt. En,
0: in Nashville?
5: Robbie Hecht in Nashville, inderdaad. En daar hebben we het ook opgenomen.
0: Ja, wel geweldig. Hè? Ja, want je kwam hem min of meer toevallig tegen. Je wist ook helemaal niet...
5: Ja, ik kwam hem tegen in de lift in Kansas City. Ik ben met mijn gitaartje om mijn rug naar Amerika vertrokken om mijn eigen verhaal te maken.
1: Ja.
5: Toen kwam ik om 3:00 ochtends tegen. Toen zei hij van, god, Nederland, daar ben ik nooit geweest. Ik zei, nou, dat kunnen we regelen.
1: Kijk.
5: En de rest is geschiedenis.
1: Oh, wat grappig. Dus hij is ook nog hierheen gekomen.
5: Ja, we werken samen. Hier in Italië, in Amerika, in Canada.
0: Wat leuk.
1: Wat leuk.
0: We gaan naar je luisteren. Hier is Clementine met That's Freedom.

0: Clementine was dat met That's Freedom.
1: Dit is Dijkstra en Even Blij ter plekke vanuit het Barbiertje in Hellevoetsluis. Wist jij, Frank Even Blij, dat Hellevoetsluis in het jaar 1688 werd gebruikt als uitvalsbasis voor een ongekende invasievloot?
0: Nee.
1: Nou, het zat zo. Stadhouder Prins Willem III had honderden oorlogsschepen en 35.000 man verzameld om Engeland binnen te vallen en zo de katholieke koning te verdrijven. Eindeloos wachtte Willem tot de stormen zouden gaan liggen om eindelijk met de wind in de rug de Noordzee over te steken. En wat denk je, binnen no time had hij de Engelsen aan zijn zijde en de Glorious Revolution was een feit. En hij en zijn vrouw werden gekroond tot King William en Queen Mary. En die zegentocht begon dus hier bij Hellevoetsluis.
0: Zo, nou, dat vind ik hartstikke interessant, Els. Zo zie je maar weer, een hoorcollege geven over de vaderlandse geschiedenis is niet alleen voorbehouden aan professor Erik Dijkstra.
1: Ach wel, nee.
0: Laten we eens nu snel gaan luisteren naar Roan Hoeksma, want hij heeft een bak met feitjes verzameld over deze contreien.
2: De kortste spreekbeurt.
3: Ja, ja, ja. We zijn in Hellevoetsluis, onderdeel van de gemeente Voorne aan Zee. Deze Zuid-Hollandse gemeente telt 75.012 inwoners. In 1827 heeft Hellevoetsluis een megaprimeur te pakken. Want dat jaar vertrekt het schip Zijne Majesteits Curaçao vanaf Hellevoetsluis naar Paramaribo voor een retourtje. Het werd het eerste stoomschip ter wereld dat deze reis over de Atlantische Oceaan volbracht. Dan een gruwelijk verhaal uit Brielle. Want in 1628 werd Maatje Willems levend verbrand omdat zij haar 8 bloedeigen kinderen en 5 voormalige echtgenoten zou hebben vergiftigd. Dit krankzinnige verhaal is vereeuwigd op de markt van Brielle, want daar vind je op straat de laatste woorden van Maatje: niet zonder God. Voor het oudste fragment gaan we terug naar 1960. We luisteren naar een reportage van de motorwedstrijden in Rokanje.
4: Meestal kwamen de rijders zonder ongelukken door de bocht. Maar soms gebeurde het dat een deelnemer zijn motor een voetje moest helpen. Goed afgelopen, bromde grootvader in zijn baard. Goed afgelopen, inderdaad. En winnaar werd P. Kempenaar uit Rotterdam.
5: 2, 1, ignition in the stop. We have liftoff of Challenger in Space Lab 2.
3: Ja, je hoorde hier de lancering van de Challenger in 1985. Met aan boord de Nederlandse Wubbo Okkels. De in Brielle opgegroeide Okkels was de eerste Nederlandse ruimtevaarder ooit. In Hellevoetsluis vindt al enige tijd de World Predator Classic plaats. Oftewel, het wereldkampioenschap roofvissen. Deelnemers uit diverse landen vliegen naar Hellevoetsluis om daar in 3 dagen verschillende roofvissen te vangen.
6: Oh, hele grote dit. Dit is mijn PR. Dit is mijn PR.
7: Ja, dit is een monster.
3: 1 april is een bijzondere dag voor Brielle. Want dan viert de stad dat zij als allereerste van Nederland werden bevrijd van de Spanjaarden door de watergeuzen. Dit spelen ze in de stad nog altijd na met bewoners. En als acteur sta je dan natuurlijk het allerliefste aan de goede kant.
8: Ja, want u bent expres geen Spanjaard geworden?
9: Nee, nee, nooit van mijn leven. Alhoewel 1 keer geweest, maar heel stiekem toen alles er eentje nodig.
3: Dit was mijn spreekbeurt over Voorne aan Zee. Joe.
0: Ja, mooi is dat. Op 1 april... Verloor Alfa zijn bril.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik bleef vooral hangen bij Wubbo Okkels.
0: Ja.
1: Want ik weet nog dat ik een leestoets moest doen op de basisschool. En ik wilde heel graag een AVI-niveau verder. Maar ik zei in plaats van Wubbo Okkels, Ubbo Wokkels. Want zo werd hij altijd in de Donald Duck genoemd.
0: Ja, dat klopt.
1: En toen moest ik toch bij mijn oude AVI-niveau blijven.
0: Jezus, heb je dat allemaal aan Wubbo Okkels te danken?
1: Ja, doet me nog steeds pijn.
0: Ja, nou ja, wel mooi verhaal. Nederland telt bijna 500.000 jonge mantelzorgers. Kinderen en jongeren met bijvoorbeeld een zus, een vader of een oma die langdurige hulp nodig heeft vanwege een beperking of een chronische ziekte.
1: Ja, en die jonge mantelzorgers die hebben het vaak behoorlijk zwaar. Er even tussenuit, al is het maar voor een paar dagen. Dat kan niet zomaar. En dat zou wel moeten, vindt Sandra Stakel uit Hellevoetsluis. Zij verzorgt al 12,5 jaar met haar initiatief Tante Joy weekendjes weg voor jonge mantelzorgers.
0: Ja, en ze is hier. Van harte welkom, Sandra. Of moeten we jou Tante Joy noemen?
10: Oh, ik ben voor de kinderen ben ik Tante Sandra.
0: Ja.
10: Maar mijn tweede naam is Joy.
0: Ja, daar komt het
10: dus
0: vandaan.
10: Daar komt Tante Joy vandaan. Ja. En ik was bij de spreekbeurt blijven hangen van Curaçao naar Paramaribo.
1: Ja.
10: Ik kom dus uit Paramaribo. En iedereen is daar tante.
0: Oh ja, dus het hoort gewoon zo. Ja,
1: dat klinkt ook wel heel gezellig.
0: Hey, en wel van harte gefeliciteerd met jouw koperen jubileum.
10: Ja, dankjewel. 12,5 jaar.
0: Heb je dat gevierd met een lekker verwenweekendje voor jezelf?
10: Voor mezelf? Nee, voor de jonge mantelzorgers. Die stonden op de voorgrond. We hebben een jubileum logeerweekend gehad. Uiteindelijk is het een reunie geworden. Want normaal gesproken kan je tot 18 jaar bij ons komen logeren. Ja. Maar zelfs de jongeren van 23 die hadden zoiets. Ja, maar ik wil ook komen.
1: Oh,
10: en nu hebben ze dus bedacht dat we ieder jaar zo'n reunie moeten gaan organiseren.
0: Oh, wat ontzettend leuk.
1: Nou, jij krijgt er extra werk bij op deze manier.
10: Oh, jeetje.
1: Je doet het nou al 12,5 jaar hè, vanuit je stichting. Neem ons eens mee naar het begin. Hoe kwam je erbij om zulke weekends te gaan organiseren?
10: Ik ben zelf psychiatrisch verpleegkundige. En ik werkte in een afkikkliniek. En toen kwam een meisje van 18 kwam om af te kikken. En die zegt toen, ja, toen ik 6 was, kwam ik hier bij mijn vader op bezoek. En toen dacht ik, we doen iets verkeerd. We hebben iets verkeerd gedaan.
1: Ja.
10: En toen kwam ik bij de ouders thuis, psychiatrie. Daar kwam ik in aanraking met kinderen die opgroeien met ouders die ziek zijn. Ja. En toen dacht ik van, hé, wij doen iets verkeerd. We moeten hier preventief op de voorgrond gaan handelen.
1: Is daar te weinig aandacht voor die jonge mantelzorgers?
10: Ja, het is nog even taboe, hè. Psychiatrie is sowieso taboe. Maar het is ook sowieso taboe om toe te geven dat jouw kind wel eens een jonge mantelzorger zou zijn.
1: Ja.
10: En bovendien, er is ook wel een verkeerde aanname van jonge mantelzorger. Want er wordt altijd gekeken naar de zorgtaken.
1: Ja.
10: Maar wij richten ons op de emotionele belasting van de kinderen. Want dat kan niemand overnemen.
1: En je kunt daar zelf ook over meepraten, toch? Uit ervaring.
10: Ja. Ondanks de laatste 3 jaar van het leven van mijn moeder heb ik mijn moeder intensief verzorgd. Ben ik mantelzorger geweest. Nou ben ik zelf een volwassene. En ik heb eigenlijk aan de lijf mogen ervaren dat werken en mantelzorgen emotioneel belastend is.
0: Ja.
10: Nou moet je dan voorstellen dat als je kind bent, dat dan ook heel belastend is. Want je zit op school.
1: Ja.
10: En ik ben zelf jonge mantelzorger geweest.
1: Oh ja?
10: Yes.
1: Waar zat hem dat in?
10: Mijn broer had gedragsproblemen.
1: Mm.
10: En ik ben opgegroeid in een gezin met alleenstaande moeder, 3 kinderen. En een broer met gedragsproblemen. Maar voor mij was het gewoon.
1: Ja.
0: Maar je hebt daar ontiegelijk veel tijd in gestoken. Gedeeltelijk vakmatig, maar dat doe je natuurlijk ook privé met hart en ziel. Was je zelf niet wel eens toe even aan een weekendje rust?
10: Oh ja, zeker. Maar hoe mooi is dat om een weekendje weg te zijn met andermans kinderen die je dan op zondag weer teruglevert.
0: Ja.
10: En de warmte die je krijgt en de dankbaarheid die je krijgt van de kinderen. En de vraag van wanneer mag ik alsjeblieft weer komen.
1: Ja.
10: Nou, geweldig.
0: Waarom is het zo belangrijk dat die kinderen dus even een weekendje de hort op kunnen? Gewoon lekker bij jou op de camping kunnen staan?
10: Het is belangrijk om even een weekendje weg te zijn uit de thuissituatie wat zo belastend is. En kind te mogen zijn. Maar ook gezien en gehoord worden, erkenning te krijgen.
1: Ja.
10: En het is ook zo belangrijk dat die kinderen mooie herinneringen hebben aan hun jeugd. En later dus inderdaad ook wel enigszins evenwichtig opgroeien. Jullie hebben net de item gehad over de wietplantage.
0: Ja.
10: Kopingsmechanismes, vaak. Hoe ga je om met stress? Middelengebruik.
1: Ja.
10: Wij zijn van mening dat wij die kinderen een weekendje weg hebben, even bij ons. Wij doen sociale vaardigheden, maar ook kopingsvaardigheden. Hoe ga je dus om met stress en spanning in je thuissituatie?
1: Okay.
10: Dus het is veel meer dan alleen logeren.
1: Het is niet alleen ontspannen, maar je leert er ook nog wat van eigenlijk.
10: Ja, natuurlijk. Spelenderwijs hebben ze niet in de gaten.
0: Maar Sanna, wat doen jonge mantelzorgers eigenlijk? Hoe ziet dat eruit? Zijn die vooral bezig met het doen van boodschappen, huis schoonmaken, bed opmaken, dat soort dingen?
10: Kijk, daar gaan we weer. Want dan heb je het over de zorgtaken. En net had ik het over de emotionele belasting.
0: Ja, precies.
10: Laten we het hebben over dat meisje van 6 jaar... die aan de andere kant van de badkamer met haar moeder zit te praten. Haar moeder neemt een bad, want die heeft net een paar dagen geleden een suïcidale poging in de badkamer gedaan. Dat meisje die praat met haar moeder, want zolang moeder antwoord geeft,
1: dan weten we dat het veilig is.
10: Ja. Laten we het hebben over dat meisje die voor haar broertjes en zusjes moet zorgen dat die op tijd op school komt en dat de boterhammen gesmeerd zijn, omdat mama zo depressief is en de bed niet uitkomt.
0: Ja, ja.
10: Zo kan ik nog meer verhalen van jullie bedenken.
0: Ja. Maar hoe ziet zo'n weekendje bij tante Joy er dan uit? Jij hebt zelf al geen heel spetterend jubileum gevierd, meer met de kinderen enzovoort. Maar wat ga je dan allemaal doen?
10: Wil je het hebben over de jubileumweekend of wil je het over de reguliere weekend? Oké, de reguliere weekend.
1: Nou, anders moeten mensen nog 12,5 jaar wachten. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
10: Nee, dat is niet de bedoeling. Nee, zo'n reguliere weekend is kleinschalig. Dan huur ik 2 caravans op een camping. Camping Waterbos in Rokanje. En dan heb ik 8 kinderen. Per caravan 4 kinderen. En dan heb ik tantes om me heen die me ondersteunen. Want ja, ik ben tante Sandra. En zo heb ik tante Connie en tante Marion bijvoorbeeld. En dan begint op vrijdag 5 uur tot zondag 3 uur.
1: Ja.
10: Want op zondag 3 uur ben ik klaar. Dan ben ik helemaal doodmoe. Wil ik ze niet meer hebben. Maar dan gaan we spelen, gaan we praten. Ik kook altijd, ik haal de boodschappen, ik zorg voor het eten. De andere tantes zorgen voor de activiteit. We gaan naar het strand. Dan mogen ze lekker vies worden. Dan moeten ze vies worden. Ja. Of we gaan een speurtocht doen. Of we gaan naar een ballenbak. Het ligt eraan welke leeftijd ik heb.
1: Want
10: een 4-jarige is natuurlijk anders dan
0: een 17-jarige. Ja.
10: Dus dat.
1: Ja, nou zijn er jaren geweest dat je wel 7 keer per jaar zo'n weekend organiseerde. Ja. Intussen staat dat op 5 keer per jaar.
10: Inderdaad.
1: Is er dan minder behoefte aan tegenwoordig?
10: Nou, ik geloof niet dat er minder behoefte daaraan is. Zoals ik daarnet ook al zei, taboe speelt natuurlijk zeker een grote rol. Mm. Als jij toegeeft dat jouw kind een jonge mantelzorger is, dan geef jij toe dat er in je thuissituatie iets aan de hand is. Het hoeft niet mis te zijn, maar iets aan de hand is. En iets aan de hand, dat is toch vaak taboe. Ja. Want het wil niet zeggen dat jij niet goed voor je kind kan zorgen. Integendeel. Nee, je maakt gebruik van een onderdeel van een tante Joy die meehelpt.
1: Ja.
10: Maar dat is hoe de maatschappij eigenlijk denkt. Mm. En vandaar, dus de aanmeldingen die komen wat minder. Dus we zouden eigenlijk wat meer aanmeldingen mogen krijgen.
0: Ja.
10: En we ontlasten niet alleen het kind, we ontlasten ook de ouder.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
10: Onlangs hebben 2 meisjes hun diploma mogen tekenen. Die kwamen als 5-jarigen naar tante Joy en die zijn nu 17. En die hebben hun diploma HAVO gehaald. En moeder was degene die ziek was.
0: Ja.
10: Die heeft hard gewerkt, mede...
0: Om dat voor elkaar te krijgen.
10: Om ons hulp, om uit de situatie te komen en haar meiden dit te kunnen bieden.
1: Ja, wat geweldig dat je dat doet. Ja, en dat ze je weten te vinden.
0: Ja, absoluut.
10: Ja, inderdaad.
0: Hartelijk dank. Sandra Stakel van Stichting Tante Joy. En succes met al jouw goede werk.
10: Dank je wel.
0: Ja, onze artiest van vanavond is Clementine. Jij woont vlakbij zee, hè, op het Haringvliet. Jouw vader, hij is al een paar jaar geleden is hij overleden, maar dit was een baggerkapitein, vaak heel lang weg. Maar heeft hij jou wel muzikaal gevormd?
2: Zeker, ja.
0: En hoe heeft hij dat gedaan?
2: Nou ja, hij was vroeger inderdaad lang weg. Soms een jaar, soms een half jaar. We communiceerden alleen met blauwe brieven, zeg maar. Dus er was ook we hadden geen mobieltjes of via de satelliet, was heel duur. Maar als hij dan thuis kwam, dan zette hij zijn Ierse favoriete muziek op. Dus de Ierse jigs en reels en de country muziek. En als hij weg was, dan speelde mijn moeder meer chanson. Jacques Brel en dat die hoek. En dat is wel een beetje immers geworden in de muziek nu.
0: Ja.
1: En er is nog meer zee en water, begreep ik. Want ik begreep dat jouw verkering ook is begonnen met een nautisch verhaal.
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Hoe zit dat? Wat is er gebeurd?
2: Nou, hier in de jachthaven was ik aan het zeilen met mijn moeder. En hij zeilde de andere kant op, zeg maar, voorbij. En we hebben elkaar, denk ik, een minuut lang aangekeken. Toen dacht ik van, vraag me maar uit.
1: Ja. Roep iets.
2: Probeer ik een beetje over te zenden zo. En toen heeft hij me uitgenodigd voor een zeilwedstrijd. Dus,
1: kijk.
0: Ja, en sindsdien nog...
2: al 25 jaar. Ja.
0: Oh, maar geweldig, man. Ja.
1: Waanzinnig.
0: Ja. Het volgende lied dat je gaat spelen heet Lost Child. En dat heeft een bijzondere lading. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, het heeft meerdere ladingen. Ooit ben ik een liedje begonnen. Lost Child is eigenlijk het emotioneel verwaarloosde kind in een gezin. Dat is eigenlijk het sterke kind. En door de jaren heen heb ik een aantal miskramen gehad. Dus dat is de letterlijke vertaling, de letterlijke laag.
0: Ja.
2: Ja, dan.
1: Nou, wat bijzonder dat je dat wel in muziek om weet te gieten.
2: Ja, zeker. Ja. Het is ook de eerste keer of derde keer dat ik hem nu weer durf te zingen. Ja, het is nogal beladen.
1: Nou, dankjewel dat je dat met ons wilt delen.
0: Ja, laten we naar je gaan luisteren. Clementine met Lost Child. Thank you.

0: Dat was Clementine met Lost Child. Dankjewel.
1: Ja, Jannik Sinner die staat op het huidige gras van Wimbledon tegenover Alexander Zverev. Mark Brasser die volgt die finale. Mark, zijn ze een beetje aan elkaar gewaagd?
2: Ja, ze zijn zeer aan elkaar gewaagd. Dit zou wel eens een finale kunnen worden dat we 3, 4, misschien wel 5 tiebreaks gaan zien. 2 hebben we er al gezien in de eerste set. Die ging naar Zverev. Tweede set die ging naar Jannik Sinner. En we zitten nu in de derde set. En daarin gaat het ook weer gelijk op inderdaad. 5 games gespeeld. 3-2 in het voordeel van Jannik Sinner. Die deze derde set begon met serveren. Ja, in de hele partij 1 breakpoint ook maar geweest. Dat was halverwege de eerste set. De hele tweede set geen breakpoints. En de verschillen zijn ongelooflijk klein. De service zo dominant bij beide spelers. Dat het, nou ja, nogmaals zomaar eens een paar tiebreaks nog erbij kunnen gaan komen. 1-1 in sets dus. 3-2 in het voordeel van Jannik Sinner in set nummer 3.
1: Dankjewel Mark Brasser en tot later. Ja, van beroep was hij chemicus, maar na zijn pensioen vond Ton Zwarthof uit Hellevoetsluis zijn echte roeping. In de logeerkamer bouwt hij met de hand klassieke flamenco en gypsy jazz gitaren. Geen massaproductie, maar instrumenten waar hij ruim 2 maanden aan werkt en waarvoor hij speciaal toonhout uit de Alpen en Madrid haalt.
3: Ja, en opvallend genoeg speelt Ton zelf geen gitaar. Toch vertrouwen professionele gitaristen op zijn vakmanschap. En inmiddels werkt hij aan zijn 61ste gitaar en droomt hij ervan dat ooit een groot artiest met een echte Zwarthof-gitaar het podium betreedt. Welkom Ton, dankjewel dat je er bent.
4: Dank je.
1: Ja, Ton, jij bent geen gitaarbouwer van opleiding, hè? Chemicus. Hoe komt een scheikundige in hemelsnaam erbij om gitaren te gaan bouwen?
4: Nou, ik bouw al... Al een jaar of 40 bouw ik al mijn meubels en alles van hout zelf.
1: Ja.
4: En ik ben ook helemaal gek van gitaarmuziek. Je kunt zo gek niet verzinnen. Ik zeg altijd, ik hou van Django Reinhardt tot Metallica. En die hele range.
1: Ja, ja.
4: Dus toen ik met pensioen ging, dacht ik, ik ga gitaren bouwen.
3: Maar dat is toch mega ingewikkeld?
4: Ja.
3: Je dacht niet, ik ga tafeltjes bouwen of stoelen, maar gitaren.
4: Ja, de tafels kon ik al bouwen.
3: Kijk.
4: Tafels en kasten en al die dingen. Nee, maar gitaren is gewoon leuk. Dus ik denk, ik heb mezelf geleerd. Een of ander boek gekocht en ben maar gewoon begonnen.
1: Ja, maar ik denk ook bij een gitaar meteen ook wel aan zo'n legendarische Fender Stratocaster of zo. Hè? Maar jij maakt eigenlijk alleen maar akoestische instrumenten. Waarom wilde je dat juist?
4: Nou, toen ik begon dacht ik, ik ga van die mooie Gibsons bouwen. Maar toen ik met pensioen ging, kreeg ik als afscheid een soort bouwpakket van een elektrische gitaar. Dus dat heb ik in elkaar gezet en dat was zo ongelooflijk niet interessant.
1: Nee, om te maken niet.
4: Nee, dat is gewoon helemaal niet leuk. Dat is alleen maar elektronica en een plank.
1: Ja, de klankkast en zo.
3: Ja, dat amateurs. Gaat
4: precies.
3: Ja.
4: Dus ik dacht, het is veel leuker om gitaren te gaan bouwen waar je echt een beetje je houtkwaliteit bewerking van je houtkwaliteit in terecht kunt.
3: Ja, want als je iets fout doet, dan hoor je dat ook meteen natuurlijk aan die gitaar.
4: Als je iets fout doet, kun je opnieuw beginnen. Ja, en dat moet je eigenlijk niet doen.
1: Ja. Nou, had jij vanaf het begin af aan al de ambitie, hè? Een bekende Nederlandse gitarist moet op een van mijn gitaren spelen. En dat is gelukt, want flamenco-gitarist Erik Fason Morel die speelt met een van jouw gitaren. Waarom vond je dat zo belangrijk?
4: Nou ja, belangrijk. Het is gewoon leuk. Een gitaar die aan de muur hangt, die doet niks. En een gitaar die bespeeld wordt door een hele goede gitarist, en die zullen we zo direct horen, dat is leuk.
1: Ja.
4: En dat is eigenlijk de reden waarom ik dacht, nou, het zou hartstikke leuk zijn als er een bekende artiest is die op die gitaar speelt.
1: Ja.

0: nou ook als Erik Vaarsel-Morel bijvoorbeeld op jouw gitaar speelt of op een andere gitaar? Hoor jij het verschil?
1: Nou, daar hoor ik hem niet vaak genoeg voor. Nee, dat is heel lastig.
0: Ja. Ja,
2: dat is echt heel lastig. Hoe vaak kom jij in contact dan met bekende gitaristen?
1: Nou, met bekende gitaristen niet zo heel veel. Maar ik werk heel erg veel met gitaristen. Want die moeten mij vertellen of een gitaar goed klinkt.
0: Ja.
1: En of die goed bespeelbaar is. Dus dat is een enorme interactie. En je moet gewoon je oren open houden en luisteren naar wat de gitaristen zeggen. En ja. Dan word je alleen maar beter van.
0: En bouw je dan in opdracht en komen ze dan even spelen en zeggen ze... ja, nee, Ton, dit klinkt nergens naar. Of hoe gaat dat?
1: Ja, ik bouw veel in opdracht. En eigenlijk is er nog nooit iemand geweest die zei van... ik vind het niet mooi.
0: Oh, dat scheelt.
2: Inmiddels werk je ook al aan je 61ste gitaar, hè? Als je terugkijkt naar nummer 1, wat zie je dan?
1: Die hangt bij mij aan de muur.
2: Ja?
1: Thuis in de huiskamer. En ja, dat was eigenlijk best wel een mooie gitaar, vonden andere mensen.
0: Ja.
1: Maar die heb ik gewoon bewaard.
2: Ja, maar die was niet zo goed.
1: Oh, die was best wel goed, maar...
0: Ja, dat weet hij helemaal niet, want hij speelt toch niet.
2: Nee, dat is waar, ja.
1: Nou, ik heb wel mensen op laten spelen. Sterker nog, ik had de eerste gitaar gebouwd. Toen had ik heb een tijdje gitaarles genomen. Maar ik heb gewoon helemaal geen talent.
0: Ja.
1: En die gitaarleraar die zei van... je mag van mij wel een gitaar bouwen. Toen die dus die eerste gitaar hoorde, waar een beetje op zat te pingelen zelf.
2: Maar hij zei, je mag van mij wel gitaar bouwen, maar jij mag er nooit meer op spelen zelf.
1: Nou ja, ik speelde dus op de ene gitaar. Tenminste, voor zover ik kan spelen.
2: Ja.
1: Maar hij hoorde dus kennelijk dat die klank goed was.
2: Dat de gitaar goed was, alleen de gitarist niet zo.
1: Nou, de gitarist was heel erg slecht. Ja. Ja.
0: Het mooiste is om ook iets te horen natuurlijk. Je hebt een van je eigen gitaren meegenomen. Daar ga je niet zelf op spelen. Dat horen we straks. Maar kun je ons eens uitleggen hoe je die nou maakt? Zo'n gitaar. Begin je bij... ik weet niet eens hoe ik die onderdelen moet noemen.
2: En ga je dan beginnen met een tekening? Begin je met het uitzoeken van het hout? Hoe gaat
1: het? Ja, je begint met het hout. Kijk, alles begint bij hele goede kwaliteit van het hout. Dus je haalt het niet bij de plaatselijke bouwmarkt. Hoewel het bovenblad bijvoorbeeld van gewoon vuur is, sparrenhout. Ja. Maar dat haal ik uit de Alpen. Er zit een zaak waar ik ooit geweest ben toen ik met mijn zoon aan het fietsen daar was... En dat, ja, die heeft verschrikkelijk veel toonhout. En dus je moet hele goede kwaliteit hout hebben op een speciale manier gezaagd.
0: Okay.
1: En dus je verzamelt je hout. Hè, wat jullie ook zelf zeiden, het overgrote deel van het hout koop ik in Madrid. Want dat is een hele grote bekende zaak die eigenlijk waar de halve wereld zijn hout koopt.
2: Ja.
1: En dan ga je maar aan bouwen.
2: Ja. Nou heb je ook een gitarist meegenomen, namelijk Tijmen Sprakel. Hè. Hij is muziekdocent op het VMBO. Die zit klaar om even met jouw gitaar een stukje voor ons te spelen. Tijmen?
3: Ik ben er klaar voor.
2: Ja?
0: Give it away.
2: Laat me horen dan.

0: We kunnen wel lekker naar je blijven luisteren. Het klinkt prachtig. Echt fantastisch, ja.
1: Ja, hij pakt het spannend, zeg maar.
0: Nou, behoorlijk ervan.
1: Ja, ik snap het. En hoor je dan ook aan dit geluid van... oh ja, dat komt omdat ik die bepaalde soort toonhout heb gebruikt? Of?
2: Ja, ja, de flamengo-gitaar, daar is de kast bijvoorbeeld is van cipres, heel vaak.
1: Ja.
2: Dat noemen ze een blanca. Hmm. Wordt ook al gebouwd van ander hout en nu noemt het een negra, zwart. Maar je kunt dus onder een ander soort hout kun je wel horen hoe de gitaar gaat klinken. Ja. Maar het wordt voor een heel belangrijk deel bepaald door de gitarist.
0: Ja, ja, natuurlijk. Ja. Die bepaalt een groot gedeelte van het geluid. Maar goed, jij bent ook bijna obsessief bezig met luchtvochtigheid, hè, van 50%. Want als die vochtigheid nou ineens 30 is of 70, wat dan?
2: Nou, ik bouw bij 50% omdat je dan 30 en 70 nog kunt hebben. Maar als je bij 80 zou gaan bouwen en je neemt de gitaar mee naar Spanje, dan scheurt die helemaal open. Omdat het hout natuurlijk blijft werken als functie van de vochtigheid.
1: Ja, dus dan moet je nog oppassen ook joh.
0: En maar heb je dan in die logeerkamer ook allemaal apparaten staan om de vochtigheid
1: te... Echt waar?
2: Ja, ik heb daar een ontvochtiger staan. Ik hou inderdaad de vochtigheid tussen de 50 en 55%.
0: Ja. En je doet er wel lang over, hè? 2,5 maand voor één gitaar.
2: Ja, daar zit natuurlijk het polituren in. Polituren is een laklaag op de gitaar aanbrengen op een speciale manier. En dat duurt een week of 5, 6. Dus dat zit er ook wel bij. Hmm. Maar het is, er gaan behoorlijk veel uren in zitten, ja.
1: Ik begreep dat je ook droomde dat een beroemde buitenlandse artiest uiteindelijk op een Zwarthof gitaar zal spelen. Heb je dan ook specifiek iemand in gedachten?
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee? Is de droom al bijna uitgekomen? Zit je er al dichtbij?
2: Nou, er zitten wel gitaren van mij. Er zit wel één in Salt Lake City.
1: Oké. Okay.
2: En dat is wel een beroemde gitarist, maar alleen daar.
1: Ja.
2: Maar die kan serieus goed gitaar spelen, ja.
1: Ik zit trouwens te denken, ik zou wel oppassen als je terug naar huis rijdt... dat je niet langs dat wiet-experiment rijdt hier. Want anders met die luchtvochtigheid en die stroperige lucht.
0: Kan die wel aan.
2: Kan die wel aan, ja. Dat is ook, als je op vijver zit, kun je gewoon een beetje variëren zo. Precies. En dan heb je niet zoveel last van.
0: Hartelijk dank, Ton Zwarthof. Ik zal Mark Knopfler even voor je bellen. Wellicht heeft hij interesse. De Hellevoetse gitaarbouwer. En nogmaals dank ook gitarist Tijmen Sprakel.
2: Oké, graag gedaan.
0: Ja, dit was alweer het eerste uur van onze uitzending in Hellevoetsluis. Nog een minuut of wat, dan is het 8 uur. En nu is het tijd voor de NOS en het journaal natuurlijk.
1: Ja, zeker. Daarna zijn we terug met nog een prachtig uur ter plekke. We gaan het onder andere hebben over het strand van Rokanje dat langzaam maar zeker verdwijnt.
0: Ja, en Lieselotte Kroeze komt langs en die heeft een prachtig verhaal. En ook heel veel ambities. Een snowboardster.
1: We gaan het zien. BNN VARA.
3: NPO Radio 1.
4: 1 vandaag.
5: Ik heb moeite met small talk houden.
6: Hoe voer je een gesprekje over niks?
5: Ditjes en datjes praten, ik vind het verschrikkelijk. Kan dat niet?
3: Verdieping bij het nieuws.
7: Als er nou eentje weet hoe je een penalty moet nemen, dan is het Koeman.
8: Het zijn gewoon volgevreten miljonairs. Dat is Nederlands elftal.
7: Doe normaal.
9: Een coalitie op 52 virtuele zetels voor de zomer. Is niet veel.
3: Elke dag een factcheck.
10: Ja, succesvolle vrouwen zorgen dus wel voor meer vrijgezellen, maar niet aantoonbaar voor meer relatieproblematiek.
4: Avro Tros met 1 vandaag.
3: Op NPO Radio 1.
4: Elke werkdag van 12 tot half 2.
3: Wie luistert, weet meer.
11: Ster. Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
12: Sloopmelk.
11: Mona?
12: Ja, ook sloopmelk.
11: Milner?
12: Sloopmelk.
11: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
12: Sloopmelk.
13: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
14: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
17: Vakantie!
16: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
19: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
20: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
19: Sorry Bo, het is beauty.
20: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
18: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
20: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: NPO Radio 1.
21: 8 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Qasem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwssite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatst is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat komende dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk en ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het flink uit de hand in het land toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: Ster. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
23: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
23: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
25: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
24: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
25: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
26: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
27: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
28: Tuurlijk wel!
27: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
29: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
27: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
30: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
31: Iedereen begrijpt elkaar.
32: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
0: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
3: NPO Radio 1. BNN VARA.
1: Dijkstra en Evenblij ter plekke.
2: Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Evenblij ter plekke vanuit de Hellevoetsluis. Onze tafel staat in muziekcafé Barbiertje. En naast mij zit niet Erik Dijkstra, maar wel Els Knapen. En daar ben ik onwijs blij mee.
4: Ik ook. Een steeds maar groter wordende zandplaats voor de kust van Rokanje zorgt ervoor dat het badstrand juist steeds kleiner wordt. De toeristische sector maakt zich zorgen. Want is er nog wel een toekomst voor die populaire badplaats? Wat is de oplossing?
2: Ja, dit weekend was in Brielen een bedevaart om de 19 martelaren van Gorinchem te gedenken. Zij werden in 1572 door de watergeuzen over de kling gejaagd. En waarom trekt die gebeurtenis nog altijd honderden bedevaartgangers?
4: Ja, het was vandaag bijna 28 graden. En dan verlangt de Hellevoetse Lieselotte Kroeze juist nog meer naar winterse pistes. Ze vertelt straks hoe ze met haar beenprothese Europees kampioen parasnowboarden werd.
2: En Els Knapen die houdt een vurig pleidooi voor een bijzondere vrouw die in deze gemeente een eigen straatnaam verdient.
4: Maar eerst nemen we boshoogte op de finale van Wimbledon. Mark Brasser volgt de strijd tussen Sinner en Zverev. Vertel Mark.
5: Ja, het worden niet alleen tiebreaks. Tenminste, dat denk ik. Bij 3-3 was er eindelijk een breakpoint voor Alexander Zverev. De Duitser die kwam ook goed in de rally. Het was Yannick Sinner die een korte bal speelde. Zverev zette aan om naar het net te lopen om die bal te halen. En toen ging hij onderuit. Hij klapte op zijn knie. Het zag er even heel serieus uit. Yannick Sinner holde ook meteen naar de andere kant van de baan om te kijken hoe het met Zverev was. Nou ja, hij kon gelukkig wel verder. Maar toch, de 15.000 op het centercourt had hij wel even een déjà vu gevoel. Naar Roland Garros 2022. Toen hij vreselijk door zijn enkel ging, Alexander Zverev in een partij tegen Rafael Nadal. Nou ja, Sinner die hield zijn service wel, kwam op 4-3. Ja, en of het ermee te maken heeft, dat weet ik niet. Maar het zou zomaar kunnen. Het was meteen daarna dat Alexander Zverev zijn service wel inleverde. Die val zit misschien toch in zijn hoofd. Misschien toch wat van onzekerheid in zijn spel gekropen. Misschien toch wel wat pijn ook. Maar het is in ieder geval 5-3 in de derde set in het voordeel van Yannick Sinner. Die zelf serveert en op een 30-0 voorsprong staat. En het wordt nu 40-0. Ja, Zverev die lijkt aangeslagen. Die gaat deze set verliezen. Die conclusie kunnen we wel trekken. En dan komt hij 2-1 achter in sets. Een rot moment daar voor de Duitser, die valpartij. Maar ja, het is grastennis. Dat hoort er allemaal bij.
2: Mark Brasser, dankjewel en tot later.
4: Zeg Frank, jij lag vannacht weer te nachtbraken van de wedstrijdspanning. Hè? Dat heb je wel vaker.
2: Ja.
4: Erik Dijkstra die vindt het dan heel normaal om jouw slaapgebrekkige nachten door te spreken. En dan te praten over hoe jullie dan de gewoonte hebben om de edele kunst van de onanie uit te voeren.
2: Ja.
4: Maar daar ben ik iets minder in geïnteresseerd.
2: Snap ik.
4: Maar ik ben wel benieuwd, vind je het dan zo spannend om hier in Voorneputten te zijn?
2: Nee, het maakt me natuurlijk helemaal niet uit waar we heen gaan. Of jij naast me zit of Erik Dijkstra. Ik ben gewoon altijd gespannen en dan kan ik niet helemaal slapen. En dan pakte ik gewoon gelijk even mijn laptop erbij, gisteravond ook weer. En dan ga ik wat zitten klikken en scrollen en een beetje kijken wat ik allemaal nog kan vinden over Hellevoetsluis. En wie kwam ik daartegen? Weet je, ik laat je gewoon even horen.
4: Ja, dat moet Duncan Lawrence zijn.
2: Duncan Lawrence, die is in Hellevoetsluis opgegroeid. In 2019, na het winnen van het Songfestival, werd hij hier gehuldigd. En 's avonds schoof hij aan bij Jeroen Pauw om dan weer over die huldiging in Hellevoetsluis te praten.
6: De huldiging in Hellevoetsluis, laten we even kijken. Ja. We hebben wat beeld. Laten we zeggen, voor zover ik het zo zie, dus ik wil er niks aan afdoen. Ook een huldiging die je ook wel redelijk met beide benen op de grond houdt.
7: Ja, een wilde party. Het is inderdaad een kleine zaal, maar daar ben ik opgegroeid. Dus ja. De emotie is des te groter.
4: Ah, dat vind ik wel lief.
2: Ja, hij was op tournee. Hij had op Pinkpop gestaan en dit was Peak Duncan. Hij was groter dan groot. Ja, en dat leidde toen, 7 jaar geleden, ook tot uitwassen. Want in sommige buurten leidde de Duncan-gekte zelfs tot nachtelijke overlast.
8: Hij was gewoon echt vol overhaaf. Je moet je voorstellen, hij stond denk ik in zijn kamer. Loving you is a losing game. En dit ging gewoon 20 keer door.
4: Zo, dat klonk wel heel heftig, dat laatste.
2: Nou, daar is een kat vermoord. En ik vrees eigenlijk nog wel meer dan één ook.

0: Ja, Rokanje aan Zee. Misschien kent u die badplaats wel van Gerard Cox. De badplaats zonder franje. Maar wellicht staat Rokanje straks bekend als de badplaats zonder strand.
1: Ja, dat klinkt overdreven, maar zo gek is die gedachte helemaal niet. Het strand van Rokanje, zoals Gerard Cox het zegt, verandert namelijk snel. Door de verzanding van de Haringvlietmonding wordt de zee steeds ondieper. En dat kan ten koste gaan van het zwemplezier.
0: Ja, ondernemers die vrezen omzetverlies, terwijl natuurorganisaties juist een unieke kans zien voor nieuwe natuur. Daar praten we over door met Ferry den Hoed van Dorpsraad Rokanje en met Frans van Zijderveld van het Zuid-Hollands Landschap. Welkom, ja, heren.
1: Ferry, om even met jou te beginnen. Jij komt oorspronkelijk uit Rotterdam. Hè? Aan zee wonen, dat was altijd een lang gekoesterde droom, begreep ik. Jij woont nu alweer 7 jaar in Rokanje. Waarom wilde je juist in Rokanje wonen?
2: Ja, mijn kinderen wonen in Hellevoetsluis.
1: Ja.
2: Dus wij wilden dichter bij kleindochter zijn om, ja, meer mee te maken. En toen gingen we kijken, nou, wat is nou de mooiste plek? En toen, daar hebben we Rokanje uitgekozen. Ook vanuit de zeewens die we altijd al,
1: ja,
2: hadden.
1: Ja.
0: Hebben ze hier ook een speciaal strand? Zeg maar, is dit strand zo bijzonder dat er zoveel mensen hierheen komen?
2: Ja, het is een bijzonder strand, omdat ik vind het meest kindvriendelijke strand van heel Nederland.
0: Hè? Oh?
2: Omdat wij al een stukje verzanding hebben voor de kust.
1: Ja.
2: Wat verder weg ligt. Daardoor is de branding veel minder heftig.
1: Ja.
0: Oh ja.
2: En wij hebben ook geen mullen en stromingen. Dus de kinderen kunnen fantastisch bij ons het water ingaan zonder problemen en ook verder doorlopen.
1: Ja, dat is prachtig.
2: En zeker nu ook vanuit Noord-Rotterdam, met de nieuwe Blankenburgtunnel. Mm-hmm. Ben je gewoon in een half uur vanuit Rotterdam Centrum in Rokanje.
1: Zit je in Rokanje, ja. Maar Ferry, wanneer merkte jij voor het eerst dat er iets aan het veranderen was op het strand? Wat is het verschil bijvoorbeeld als je echt kijkt naar 7 jaar geleden?
2: Ja, het verslipt, zeg maar. Mm. Dus het zand is afgeslagen. Dus er is al sinds 2009 is er geen zand meer gesoupleerd op het strand. Dus de zee die trekt veel ver terug en komt ook weer verder omhoog.
0: Ja.
2: En vooral als het laag water is, dan krijg je een slipvorming. Wat je kinderen niet wil aandoen, want, nee, dat is gewoon een beetje viezigheid.
1: Ja.
0: Het moet toch een beetje vies worden?
1: Jawel, maar je wil gewoon in een schone zee zwemmen, toch? Dan zit je helemaal onder. Dan denk je, een kwallen, je ziet het niks. Het is een beetje eng. Ja, ik vind het ook smerig geld.
2: Nee, het is smerig.
1: In alle eerlijkheid.
2: Ja. Ja. En de morfologen zeggen dat het door de verzanding alleen maar erger wordt.
1: Mm.
2: Dus okay, dadelijk. En dat soort toestanden ken je in Friesland. Dan sta je tot je knieën in de blubber.
0: Ja. Ja,
2: dat willen wij natuurlijk niet.
0: Oké. Okay. Ferry heeft een hoop zorgen over wat dreigt verloren te gaan. Maar Frans, jullie zien vanuit het Zuid-Hollands landschap juist kansen. Begreep ik.
3: Zeker.
0: Waar zitten, ja, die kansen in?
3: Nou, wij zien dat de ontwikkeling die, zeg maar, autonoom plaatsvindt. Ferry kijkt 7 jaar terug, maar dat zeg maar, langzaam ondieper worden is al tientallen jaren bezig.
0: Ja.
3: Dus het gaat ook heel langzaam. En wij zien, zeg maar, langzaam steeds meer natuur ontstaan. Die bijzonder is in Nederland en ook bijzonder in Europa. Gerard Cox zong het liedje. Ik ben zelf ook in Rotterdam geboren.
0: Mm.
3: Gerard Cox zong het liedje over badstrand van Rokanje. Maar heel veel mensen komen ook naar de gemeente Voorn aan Zee vanwege natuur en landschap.
0: Want wat, ja, voor natuur komt er dan bij?
3: Ja, dat is, zeg maar, in vaktermen zijn dat, zeg maar, jonge duintjes, strand en briale duintjes, dus hele jonge duintjes.
0: Ja.
3: Nou, er kunnen een aantal bijzondere vogels kunnen daar broeden. Maar het is ook landschappelijk heel erg mooi. Mensen die bijvoorbeeld van de wadden houden, mm-hmm, dat gaat hier ook langzaam ontstaan.
1: Ja, er wordt wel eens gesproken over de Zuid-Hollandse wadden. Hè, dat die dan op deze manier ontstaan. Is dat een terechte vergelijking?
3: Als wij hier met z'n allen heel lang wachten, gaat dat heel langzaam, gaat het die kant op.
0: Okay.
3: Omdat je, zeg maar, net om de kop van Voorne, mensen die de situatie goed kennen, heb je al de slikken van Voorne. En daar ontstaat eigenlijk een gebied wat ook langzaam, zeg maar, voor Rokanje, dus tussen Goeree en Voorne, ook langzaam gaat ontstaan.
1: Ja.
0: Ja. En zie je dan ook, het is natuurlijk niet jouw vakgebied, maar zie je dan ook kansen voor juist de toeristische sector? Het is wel weer iets heel anders natuurlijk aan de westkust van Nederland.
3: Ja, ik ben zelf geen recreatieondernemer, maar ik weet in ieder geval, ik ben een gemiddelde recreant. Ik hou van natuur en landschap, maar ook van kunst, cultuur en van lekker eten.
0: Mm-hmm.
3: Ik vind dat prachtig, zeg maar. Dus mooie natuur waar je, zeg maar, rustig kan lopen en waar je dus ook nog van het strand. Het strand wordt gewoon groter. Ik snap Ferry ook, zeg maar, dat het strand minder aantrekkelijk wordt. Maar er zijn in de omgeving heel veel mogelijkheden om het te doen.
1: Of
3: en ik denk
1: de baan,
3: dat, zeg maar, de gemiddelde recreant zoals de natuur nu is. Ja. En zoals dat langzaam zich verder gaat ontwikkelen, erg interessant vindt.
1: Ferry, dat klinkt eigenlijk als een geweldige kans. Juist, hè? De Zuid-Hollandse Wadden. Dus niet Rotterdamplaat, maar Rokanjeplaat. Dat klinkt toch prachtig?
2: Ja, vreselijk.
0: Oh jee.
2: Ja, nee. Ik denk dat de mensen, de Duitsers en de Nederlanders en de Belgen, die allemaal hierheen komen naar de campings. En ook Hellevoetsluis bezoeken en Brielen bezoeken. Dat die vooral ook voor het strand, het badstrand komen. Dus die drie-eenheid van die twee vestingsplaatsen en een badstrand. Dat is de enorme aantrekkingskracht hier van deze omgeving. En onze bewoners zijn allemaal natuurmensen. Zijn allemaal buitenmensen. Hè. Dus we houden ook van de natuur, we houden van de duinen. Maar we houden ook van leuke voorzieningen. Hè. Anders zou je wel een heel stil dorp ergens in Zeeland gaan zitten. Ergens in de middle of nowhere. Dus we houden van ook gezelligheid, strandtenten, winkeltjes en allemaal dat soort zaken. En de campings en de mensen.
0: Ja.
2: Dat leeft hier. En die kracht ga je als heel voor in aan zee, ga je dat verliezen. Ik ken geen badplaats aan de Wadden.
0: Nee, nog niet.
2: Nee,
0: maar misschien ligt er een hele mooie kans voor jullie.
2: Nee, het is echt...
0: We hebben ons licht even opgestoken bij Rijkswaterstaat. Die zijn verantwoordelijk voor een veilige kust, hè, in Nederland. En we vroegen aan de organisatie hoe ze naar de ontwikkeling kijken. Je hoort omgevingsadviseur Charlotte van den Berg.
4: Waterstaat meet ieder jaar de gehele kusttop van Nederland. Inclusief dan dus de stranden bij Rokanje. En eigenlijk kijken we op basis daarvan wat gebeurt er allemaal langs de kust. Is er nog voldoende zand om de veiligheid te beschermen van het achterland tegen overstromingen vanuit zee? Maar we zien inderdaad ook uit die metingen dat die platen voor de kust in volume toenemen. En ja, over het algemeen vinden wij wel hoe meer zand, hoe beter voor de veiligheid. Dus als je kijkt echt naar die platen, dan zien wij niet daaruit een onveilige situatie ontstaan.
0: Ja, Ferry, Rijkswaterstaat zegt dus hoe meer zand, hoe veiliger. Ben je daarmee een beetje tevreden gesteld? Of?
2: Nee, dat is dus echt het probleem. Wij zitten als gemeente, maar ook als Rokanje, zitten wij in een verkeerd krachtenveld. Mm-hmm. Rijkswaterstaat is de baas van de zee en van de duinen. Die ziet geen probleem. Dus daar hoeft niks voor te gebeuren. Natuurmonumenten vinden het alleen maar fantastisch als er minder mensen de natuur ingaan. Want dan wordt alles veel beter.
1: Ja, meer ruimte voor de vogels.
0: Ja. Wow.
2: Dus, en ja, dat is zo.
0: Nee, hoor.
3: Zuid-Hollands Landschap. Ik werk bij Zuid-Hollands Landschap. Die heeft twee dingen in zijn statuten staan. Dat is opkomen voor de natuur en de natuur beleefbaar maken. Ik denk dat de duinen van Oostvoorne en ook de slikken van Voorne prima opgesteld zijn voor wandelaars, ruiters, kitesurfers. Iedereen kan er echt wel iets vinden.
1: Ja. Okay. Ferry, jij stuurde als voorzitter van de dorpsraad ook een brandbrief, hè, naar de coalitiepartijen van de gemeente. Inmiddels ligt er een coalitieakkoord. Die partijen schrijven dat ze er bovenop zitten om de identiteit van onze kust en de badplaats van Rokanje te behouden. Dan lijkt me dat vertrouwen geeft.
2: Dat is een goede start. Alleen ik denk dat Voorne aan Zee te klein is om echt daar wat in te betekenen. Want het is een groot onderwerp. Het is een groot issue waar Rijkswaterstaat bij betrokken is, waar Rotterdamse Haven bij betrokken is, waar de provincie bij betrokken is. Dus ik pleit heel erg voor een instituut, een soort Ed Nijpels voor duurzaamheid, maar dan iemand voor de Haringvlietmonding.
1: Ja.
2: Die al die belangen van ons als de economie, bewoners, maar ook van natuur en dergelijke, in goede evenwicht kan begeleiden.
0: Ja.
2: Omdat het zo ingewikkeld is, gaat er niks gebeuren. En dan gaat de natuur zijn gang. En dan zijn we verdwenen als badplaats.
0: Ja, het kost natuurlijk ook ontzettend veel geld om daar iets aan te doen. Nou staat in dat coalitieakkoord dat de gemeente wil onderzoeken of ze de aanlanding van de zandplaat kunnen versnellen. Dus dat die zandbank eigenlijk sneller aan het strand vastzit. Frans, is dat een goed idee?
3: Nou, dat is typisch weer vanuit de mens geredeneerd. Dat we eventjes de natuur een stukje gaan helpen. Vaak is dat heel erg onverstandig, kost heel veel tijd en heel veel geld. Ik zou de natuur gewoon zijn werk laten doen. En het eerlijke verhaal is dan dat in de komende decennia het ondieper wordt. En dat die situatie gaat ontstaan. Ik zou dan, want de coalitie heeft ook gezegd, het gaat gewoon gebeuren. Gebruik de tijd die er nu is. Gebruik het geld dat je erin wil investeren. Gebruik dat om aan te passen, om communicatie te doen. Maar gebruik die unieke situatie die daar gaat ontstaan. Het is al mooi en volgens ons wordt het gewoon mooier. Stop tijd en geld in aanpassing en gebruik maken van de situatie die ontstaat. Ook als ondernemer, neem de tijd. En vraag dus aan de gemeente, vraag aan de instanties om je daarbij te helpen.
0: Ja.
3: En Rijkswaterstaat, die dame die we net hoorden, We weten allemaal dat Rijkswaterstaat vaak te weinig tijd en te weinig geld heeft. Hier gebeurt iets, zeg maar, gratis. De natuur doet het werk.
5: Mm.
3: Dat is veel verstandiger dan met een hoop tijd en energie tegen de natuur gaan werken. Dus door zaken te gaan versnellen.
0: Dat is misschien vechten tegen de bierkaaien, zeg je eigenlijk.
3: Ja, denk ik, ja.
0: Nou, ik zie Ferry toch zijn hoofd schudden. We blijven het volgen. Hou ons op de hoogte. Ferry den Hoed van Dorpsraad Hokanje en Frans van Zijderveld van het Zuid-Hollands Landschap. Dankjewel, heren.
1: Ja, en dan gaan we weer naar Wimbledon. We hoorden net dat finalist Alexander Zverev zijn knie bezeerd heeft. Mark Brasser, heeft de Duitser daar last van in die wedstrijd nu tegen Sinner?
6: Nou, dat lijkt allemaal wel mee te vallen. Ik denk dat het net de schrik was. Maar goed, dat heeft natuurlijk wel zijn werk gedaan. Want hij heeft die derde set heeft hij verloren. Hij leverde prompt zijn service in nadat hij op zijn snuffert ging hier op het gras. De ondergrond is hard. Het is al weken eigenlijk heel erg warm. Ja, dan droogt die ondergrond uit. En als je daar dan met je knie op klapt, dan kan dat natuurlijk behoorlijk pijnlijk zijn. We zitten inmiddels in de vierde set. Zverev na die derde set van de baan geweest. Misschien een beetje opgelapt binnen. In ieder geval even een refreshment gedaan en daarna weer naar buiten gekomen. Begon met serveren in de vierde set. Heeft zijn service game gehouden. En we zagen net een paar mooie rallies in de service game van Jannik Sinner bij die 1-0 stand voor Zverev. En dat zag er ook bij Zverev wel goed uit. Dus het is te hopen dat hij niet zijn vertrouwen in zijn eigen lichaam en in zijn bewegingen, zeg maar, dat hij dat kwijt is geraakt. Maar daar lijkt het voor ons nog niet op. We zitten dus in de vierde set. Twee games gespeeld. 1-1. Het is 2-1 in sets in het voordeel van de titelverdediger van Jannik Sinner.
1: Dankjewel, Mark Brasser, en tot later.
0: Clementine is onze huisartiest van vanavond. Clementine, wat heb je nog meer voor ons in petto? Wat ga je spelen?
7: Run, girl, run.
0: Oké, en is dat specifiek, heeft dit nog een verhaal?
7: Ja, ik heb deze ook geschreven samen met Wyatt Easterling en Mountain Dan, zoals hij zichzelf noemt. En het gaat eigenlijk over het vinden van je eigen veiligheid. En dat je eigenlijk van niemand toestemming hebt om op te staan.
0: Wat mooi. Ik ben benieuwd. We gaan naar je luisteren. Hier is Clementine met Run Girl Run.

0: keep on running.
1: Ja, schitterend. Clementine was dat met Run Girl Run. Dankjewel.
2: Orgeljoker wil meer
1: vrouw op straat. Heerlijk, Orgeljoker uit Vlaarding. Ligt hier niet zo ver vandaan. Goed, vol strijdlust is redacteur Els Knapen bij ons. Die zit eigenlijk altijd al aan tafel, de hele uitzending. In elke plaats waar wij neerstrijken, dan neemt zij de gemeenteplattegrond erbij. En die gaat er dan met een stofkam doorheen. En dan komt dan stevast op de proppen met een belangrijke vrouwspersoon die nog geen straatnaam heeft, maar die eigenlijk wel verdient.
3: Ja, en nou wil jij graag weten natuurlijk wie hier in Voorne aan Zee een straat verdient.
1: Ja, absoluut de man.
3: Nou, als je in het kadaster kijkt, zie je in Nederland eindeloos veel straten vernoemd naar Alfons Diepenbroek in Alkmaar, Almelo, Apeldoorn, Amsterdam, Arnhem. En dan heb ik alleen nog de A gehad. En die componist maakte ook prachtige muziek, hè? Maar dat was nooit gelukt zonder zijn bijzondere vrouw die hier uit de gemeente komt. Ja. Geboren in Brielen. Elsa Diepenbroek de Jong van Beek en Donk.
1: Oké, mooie prachtige naam. Wel een lange straatnaam.
3: Ja, dat is waar. Maar zij is vooral bekend als Elsa Diepenbroek. Dus dat maakt het een stuk makkelijker.
1: Ja.
3: Ze was van adel, hè? Je hoort het aan de naam. Haar toekomst lag klaar. Trouwen met een adellijke jongeman. Maar ze trouwt met die componist die geen nagel heeft om zijn gat te krabben. Hmm. Elsa is net zo verliefd op hem als op zijn muziek. Zelf was ze niet toegelaten tot het conservatorium. Maar door met Alfons Diepenbroek te trouwen, stelt ze alsnog haar leven in dienst van de muziek. En om die veelbelovende carrière van hem in de stijgers te zetten, was natuurlijk
1: geld.
3: Keihard geld nodig. Ja. Dus Elsa besluit om te gaan werken. En dat is heel bijzonder, zeker voor een getrouwde, adellijke dame eind 19e eeuw. Maar ze heeft een doel. Ze laat zich bijscholen en start de eerste zelfstandige logopediepraktijk van Nederland. Ze wordt dus stottertherapeut en weet zo haar man vrij te kopen voor de muziek.
1: Mooi.
3: En zo groeit hij uit tot een wereldberoemd componist. Mahler loopt ook nog de deur bij de diepe brokjes plat. Zij leeft de muziek en ze doet er alles aan om haar Alfons aan de man te brengen en te houden, ook na zijn dood. Zonder Elsa, met andere woorden, waren al die Diepenbroekstraten
1: die waren er nooit
3: geweest gekomen.
1: Ja,
3: nee, zeker.
1: Interessant.
3: Nou, Elsa die verdient niet alleen een straat als vrouw van. Nee, vooral omdat ze voor zichzelf dacht en deed. En dat zit er vroeg in. Ze is 12 jaar, staat op een kinderbal waar ze danst met adellijke jongens, zoals dat toen ging. En na elke dans kust iedere jongen zijn vrouwelijke danspartner. Dus Elsa is aan de beurt, krijgt een kus, maar, zo schrijft ze dan in haar dagboek, ik heb die jongen heer zo onthaald dat hem de lust vergaan zal zijn mij ooit weer te genaken. Met andere woorden, haar belager krijgt zo'n klap dat drie jongens tegelijk over de grond rollen.
1: Hmm.
3: Ze heeft pit en ze gaat niet zomaar mee met wat anderen normaal vinden, dat blijkt wel. Zo begint ze rond 1890 met haar zus de Bond ter Bestrijding ener Gruwelmode. En dat is dus een bond tegen het gebruik van vogels in de mode. Hoeden en corsages zitten in die tijd bomvol veren.
1: Hmm.
3: Soms worden er zelfs complete opgezette vogels opgespeld.
1: Oh ja, echt?
3: Nou, dat zou jou nog wel staan, denk
1: ik. Ja, een mooie duif op mijn hoed. Lijkt me prachtig.
3: Ja, Elsa die moet er niks van hebben. Die schrijft vurige pleidooien in de krant. De vrouwelijke ijdelheid heeft ene mode in het leven geroepen die even belachelijk als ergerlijk is, schrijft ze dan. Mode versierd met vogellijken. Gedurende het laatste modeseizoen bedroeg de invoer in Frankrijk alleen al een miljoen kolibries. Deze worden om de glans hunner vederen te behouden levend gestroopt.
1: Ach, wat erg.
3: Nou, dat klinkt natuurlijk
1: verschrikkelijk. Ja, dat kan echt niet.
3: En dat ging om alle soorten vogels. Nou, anno 2026 bleek dat de collecties van Chanel, Dior en Gucci deze zomer weer vol met veren zitten.
1: Oh.
3: Elsa draait zich om in haar graf natuurlijk.
1: Snap ik, ja.
3: Hoe dan ook, die bond der gruwelmode, die wordt een groot succes met vele honderden leden. En stiekem ken jij hem ook, want het is de voorloper van de vogelbescherming.
1: Oh.
3: Dus daar heeft
1: heeft Elsa gewoon aan de voet gestaan daarvan.
3: Precies.
1: Ja.
3: Ja, ze kwam over de vloer ook bij rode feministen en schreef, zo ben ik ook socialist geworden. Mijn oorspronkelijke aanleg is eerder aristocraat, maar mijn hart en hoofd hebben gezegevierd. Ze zet haar deftige naam in voor de socialistische zaak. Nou, dat vinden wij bij de VARA natuurlijk helemaal niet verkeerd. Vrouwen waren daarbij ook hard nodig, zei ze. Ja, vrouwen moeten erbij komen. Dan wordt de zaak eerst mogelijk. Er zit zoveel gecomprimeerde kracht in ene vrouwenziel. Dus roept ze met een damescomité in de krant op om het nachtwerk voor bakkers die nachtenlang doorwerken af te schaffen. Om er iets te noemen.
1: Ja.
3: Of ze zitten in de organisatie van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. De hoogmis van de eerste feministische golf. De vergaderingen leidt ze bij haar thuis om dat waanzinnige evenement mogelijk te maken. En tot slot, ze sterft al in 1939, maar in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog ontfermt ze zich ook als een moeder over Joodse muzici en zet al haar connecties in om ervoor te zorgen dat zij naar Engeland kunnen vluchten. In de jaren 30 krijgt ze dan de vraag of een portret van haar man, Alfons Diepenbrock dus, gebruikt mag worden op een muziektentoonstelling in Duitsland, waar Hitler dan al aan de macht is. En Elsa weigert resoluut vanwege de houding van het Derde Rijk, zo schrijft ze dan in haar dagboek, tegenover de Joodse kunstbroeders die haar man zo lief had. Sommige gelegenheden, en dit zijn ook haar woorden, om in het rond te trappen, moet je niet voorbij laten gaan. Nou, heerlijke, felle tante dus.
1: Zeker, ja.
3: Voor de goede zaak, hè? Ik weet dit allemaal dankzij Elsa's biografe Elisabeth Leijnse, die vooral vindt dat Elsa vanwege haar durf en daadkracht een straat verdient.
4: Als ze iets in haar hoofd had wat goed was, waarvan ze overtuigd was, dan deed ze alles wat in haar vermogen lag om iets te realiseren. Dus ze had een enorme daadkracht, ze had een organisatievermogen. En ze schrok nergens voor terug.
3: Nee, Elsa Diepenbrock schrok nergens voor terug. Stelde haar privileges en haar vurige karakter in dienst van de klassieke muziek, de natuur, het feminisme en de medemens. Ze was toegewijd en eigenwijs. Ze dacht, deed en zei wat zij vond dat belangrijk was. Dus ik zou zeggen, gemeente Voorne aan Zee, wees trots op Elsa. Het is naast al die Diepenbrockstraten die naar Alfons zijn vernoemd, hoog tijd voor de Elsa Diepenbrockstraat. Want wij willen meer vrouw op straat.
1: Ja. Prachtig pleidooi. Dankjewel, Els Knapen. Hopelijk dat de straatnamencommissie aan Voorne aan Zee goed heeft opgelet. Want het is echt niet meer dan de hoogste tijd dat Elsa Diepenbrock een eigen straat krijgt.
3: Ja, en dan gaan we door naar het volgende onderwerp. Want een kilometer of 10 ten noorden hier vandaan ligt Brielle. Daar kwamen gisteren honderden mensen samen voor een bijzondere traditie. De nationale bedevaart voor de martelaren van Gorinchem. En dat is een pijnlijke en zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis.
1: Ja, want wie waren die martelaren van Gorinchem eigenlijk? Waarom werden ze hier in Brielle omgebracht? En waarom komen mensen 554 jaar later nog steeds naar deze plek? We gaan het hierover hebben met Arianne Herscheid, vrijwilliger bij de Bedevaartkerk. En streekhistoricus Bob Benschop. Hartelijk welkom allebei.
3: Ja, Bob, en het streekarchief waar jij werkt, dat ligt schuin tegenover de kerk waar het allemaal om draait, begreep ik.
5: Ja, op steenworp afstand zitten wij als archief.
3: En zat je daar dan gisteren ook, of had je lekker vrij?
5: Nee, gisteren was ik er niet. Ik ben wel een paar keer geweest in de loop der jaren, maar ik zal binnenkort weer eens een keertje gaan.
3: Nou, wat er gisteren is gebeurd, vragen we zo dan aan Arianne, want die was er wel bij. Maar wat heeft zich daar 4,5 eeuw geleden afgespeeld?
5: Nou, het verhaal van 1 april is natuurlijk wel bekend, 1572.
1: Alva, ja, precies. Ja,
5: de watergeuzen die kwamen uit bij Brielle, hebben de boel bevrijd. En dat was het startpunt van Nederland als republiek. Het was ook het startpunt dat er meer steden zich aansloten bij Willem van Oranje. En in de loop van juni werd ook Gorinchem bevrijd. En in die plaats zijn een aantal geestelijken opgepakt, naar Brielle gebracht.
3: Ja.
5: Daar heeft de geuzenleider Lumey geprobeerd ze nog naar het protestantisme over te praten.
1: Ja.
5: Dat is niet gelukt. Intussen was Willem van Oranje op de hoogte gebracht dat er geestelijken waren opgepakt.
3: Ja.
5: Willem van Oranje staat natuurlijk bekend als voorstander van godsdienstvrijheid.
1: Ja.
3: Mm-hmm.
5: Dus die stuurde een brief naar Gorinchem van de geestelijken moeten vrijgelaten worden. Dat is vervolgens niet helemaal goed gegaan met die brief. Er is een kopie doorgegaan naar Lumey. En die voelde zich in zijn eer aangetast dat hij niet een originele brief kreeg van Willem van Oranje.
3: Oh.
5: En hij vond dat,
3: gevoelig mannetje.
5: Ja, en hij vond dat Willem van Oranje er überhaupt niks over te zeggen had. En uit boosheid heeft hij toen die martelaren buiten Brielle in een schuur laten ophangen.
3: Jemig.
6: Ja. Hoe reageerden de mensen in Brielen er toen de tijd op? Waren er ook katholieken die er heel erg van schrokken? Of waren mensen ook heel blij mee?
5: Er is niet heel veel van bekend. De gebeurtenissen zijn pas jaren later opgeschreven. Wel aan de hand van ooggetuigen. Daar hebben we een aantal boeken van. Onder andere een familielid van een van de martelaren, van Nicolaas Piek, heeft het levensverhaal en de gebeurtenissen beschreven. Mm-hmm. Maar hoe de Brielenaren er zelf op reageerden, dat is ongewis. De kerken, de katholieke kerken en kloosters in de stad werden geplunderd, vernield.
3: Ja.
5: Maar wat er verder gebeurd is, dat vertelt de geschiedenis niet.
3: Oké. Okay. Je hebt intussen ook iets voor je staan. Een bakje met, ik denk dat het koekjes zijn. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Wat heb je meegenomen?
5: Dit zijn bloedmoppen. Brielen is een stad vol tradities. En dit was er eentje van. Dat bakkers bloedmoppen bakt. Het zijn eigenlijk een soort zandtaartjes. Met rode kleurstof. Die het bloed van de martelaren symboliseert.
6: En, oh, ja.
3: Een hele zoete hostie eigenlijk.
5: Eigenlijk wel, ja.
3: Ja.
6: Nou, wat leuk dat je. En die heb je speciaal voor ons gebakken.
5: Ja, als archivaris ben je natuurlijk van alle markten thuis. En ook,
3: kijk.
6: Nou, wat ontzettend
5: lief. Het recept is bewaard gebleven. Vandaag de dag worden ze eigenlijk niet meer gebakken. Ja, echt bakkers heb je tegenwoordig niet meer, de ambachtelijke.
6: Nee.
5: Maar het recept hebben we in het archief. En,
3: en met lege handen aankomen was jouw eer te nabegrijpen.
6: Ja, we gaan hem zo even proeven. Ja. Arianna, jij was gisteren bij die Nationale Bedevaart, hier in Brielen. Hoe zag hij eruit? Uit. Wat gebeurt er allemaal op zo'n bedevaart?
7: Ja, dat was een heel bijzondere dag. Het was voor mij zelfs de eerste keer dat ik de Nationale Bedevaart meemaakte.
6: Aha.
7: Dus dat was echt heel bijzonder. Het heeft grote indruk op me gemaakt. Er waren ongeveer 600 mensen die dan naar de kerk komen.
6: 600?
7: Ja,
6: 600 behoorlijk.
7: Mensen. En ja, we beginnen eigenlijk de ochtend met een heilige mis. Dus de bisschop van Rotterdam die ging onder andere daarin voor. En ja, daarna, na die mis, dan hadden we een lunch. En toen kregen we het rozenkransgebed. We hebben achter de kerk hebben we het martelveld. Dat is voor een gedeelte is dat overdekt. En daar hangen de 14 kruiswegstaties van de kruisweg. Dus die werden gelopen. En aan het eind van de middag, zeg maar, om 3:30 hadden we de vesperviering, het lof.
3: Ja.
7: En dan wordt het allerheiligste uitgesteld, zoals dat heet.
3: Mm-hmm.
7: En dan gaat de bisschop in processie met alle mensen uit de kerk het hele martelveld rond.
3: En wat deed dat met jou om daar voor het eerst zo bij te zijn? Want het was wel iets waar je naartoe leefde, denk ik.
7: Ja, ik heb daar, denk ik, al een jaar leven we daar naartoe. Elk jaar sluiten we hem af en dan beginnen we weer met de voorbereidingen, zeg maar.
3: Ja.
7: Voor het jaar daarna.
6: Maar bijna 450 jaar na die gebeurtenissen komen dus nog steeds mensen naar de Bedevaartskerk. Ja. Wat maakt deze kerk zo bijzonder?
7: Ja, het is voor mij sowieso een heel bijzondere plek. Voor mij hangt er een enorme rust ook als ik daar kom en als ik daar natuurlijk aan het werk ben. Ja, ik voel me daar altijd heel erg fijn. En
3: is dat dan ook anders dan andere kerken waar je naartoe gaat? Want dit is een kerk die niet altijd in gebruik is, toch?
7: Nee, in de wintermaanden zijn we dicht. In de zomermaanden zijn we open. En dan kunnen mensen ook gewoon overdag van 1 tot 4:30 de kerk bezichtigen. De sfeer is heel anders. Er is natuurlijk echt wel, wat Bob net ook vertelde, er is behoorlijk heftige geschiedenis heeft zich
6: zeker
7: daar plaatsgevonden.
6: Ja.
7: En dat voel je ook daar. De energie die daar hangt. Dat is gewoon heel bijzonder.
6: Maar voor jou gaat deze plek ook over iets persoonlijks. Hè? Want jij wordt op dit moment opgeleid om hier uiteindelijk beheerder te gaan worden.
7: Klopt.
6: Waarom voel jij zo'n verantwoordelijkheid voor deze kerk?
7: Ik vind het heel erg belangrijk dat dit soort geschiedenis in Nederland gewoon bewaard blijft.
3: Mm-hmm.
7: En ik denk dat, hè, als ik even spreek van mijzelf, de volgende generatie mag daar echt wel zorg voor dragen.
6: Dat
7: dit soort
6: blijft.
7: Plekken behouden blijven, ja.
6: Maar waarom vind je dat zo belangrijk?
7: Ja, het geloof voor mij staat wel heel erg centraal. Ik voel dat ik geleid word, zeg maar, hè, door het geloof,
6: mm-hmm.
7: door de Heilige Geest. En uiteindelijk ja, voelde het voor mij ook zo toen ik gevraagd werd voor deze taak. Van ja, dit is echt wel iets waar ik voor mag gaan staan.
3: Wel een belangrijke vraag voor zo'n nieuwe toekomstige beheerder. Heb je al wel eens een bloedmop gehad?
7: Nee. Ik vind het ook echt een bijzonder verhaal. Want
3: ik pak ze er meteen bij, hoor. Ik zou zeggen, dan mag jij de eerste.
7: Ja, dank je wel.
6: Ja, dan kunnen wij gelijk even naar Bob. Want de watergeuzen kennen veel mensen als de strijders die Nederland hebben bevrijd van het Spaanse juk. Dat wordt op 1 april dus met de grotelijke feestelijkheden gevierd. Maar in dit verhaal hebben zij eigenlijk een hele andere rol. Hè? Zijn het nou goede rikken die gevierd moeten worden, of nou juist hele foute gasten?
5: Ja, dat is inderdaad twijfelachtig. Maar zo'n feestje wat in Brielle gevierd wordt, dat is één grote verkleedpartij met veel plezier, muziek en het spel wat nagespeeld wordt. En daar is zeker ook wel aandacht voor deze episode. En zeker 4 jaar geleden, toen in 2022 het 450-jarig gebeuren werd herdacht.
6: Ja.
5: Was er ook zeker aandacht over van ja, vrijheid. Wat betekent dat allemaal? En dat heeft dus ook zo'n zwarte pagina's in het geheel gekend.
3: Ik kan me voorstellen dat het voor jou, Arianna, ook wel gek moet zijn om te zien dat mensen hier die 1 april groots vieren. Terwijl dat inderdaad voor jou eerder misschien als een echt enorm zwarte dag aanvoelt.
7: Ja, is een beetje lastig. Ik vier zelf natuurlijk ook 1 april.
3: Mm-hmm.
7: Dus dat, natuurlijk is het heel verdrietig wat er gebeurd is. Maar het brengt natuurlijk ook wel weer een bepaalde kracht met zich mee. Hè? Deze martelaren die bleven staan voor hun geloof. En ja, de kracht die daarvan uitgaat, dat is ook denk ik waarom de mensen nog steeds naar de kerk toe komen.
6: Ja. Bob, na hun dood bleef het verhaal van deze mannen gewoon voortleven. Hoe zijn ze uiteindelijk heilig verklaard? Want alleen doodgaan is niet genoeg, hè?
5: Nee, er moeten een aantal voorwaarden worden voldaan. In 1618 zijn de beenderen opgegraven. Want waar ze waren vermoord, zijn ze ook begraven. Die beenderen die zijn vervolgens naar de Nicolaaskerk in Brussel gebracht. In processies meegedragen. En daar zijn mensen genezen geraakt omdat ze de potten aanraakten.
6: Ja.
5: En zo'n wonderbaarlijke genezing, dat is natuurlijk een van de voorwaarden om eerst zalig te worden verklaard. Dat is in 1675 gebeurd.
3: Mm-hmm.
5: En in 1867 is vervolgens de heiligverklaring geweest. En toen is ook vervolgens de Bedevaartskerk gebouwd in vlak buiten Brielle. En is ook dat hele bedevaart opgekomen. Ja. Dus jaarlijks kwamen de groepen uit alle delen van het land per veerboot bij de Maas aan aanmeren bij Brielle. En gingen ze al zingend in groep in optocht richting de Bedevaartskerk.
3: Ja. Nou zijn die relieken dus eerst naar Brussel gebracht. En dat brengt ons naar iets dat jij hebt meegenomen, Arianna. Want je hebt muntjes en medailles meegenomen, begreep ik, waar kleine stukjes van die relieken in verwerkt zijn.
7: Nee, die zijn niet in deze verwerkt. Maar die zijn met het 450-jarig de heilige martelaren van Gorinchem zijn deze gedrukt. En hier zie je de afbeelding ook van de schrijn. En de schrijn staat bij. Ja, zeker. Ja. De schrijn staat bij ons dus in de kerk. En daarin zitten de botten van de heilige martelaren.
6: Ja, precies. Ja.
7: Zitten daarin.
3: Dus de botten zijn wel weer teruggekomen?
7: De botten zijn wel weer teruggekomen. Ze zijn uiteindelijk, toen de botten ook gevonden werden, zijn ze gewassen met het water wat zeg maar in de vijver achter de kerk. Was een grote vijver waar vroeger zeg maar ook de vis bewaard.
3: Mm-hmm.
7: Of in ieder geval bewaard werd. Levend bewaard werd voordat hij gegeten werd. En toen is ook de geneeskracht aan het water toegekend.
6: Ah, kijk
7: en konden mensen uiteindelijk, als ze op bedevaart kwamen, ook een beetje water mee naar huis nemen.
3: Nou hebben we die Nationale Bedevaartsdag natuurlijk net gehad. Maar het bedevaartseizoen, begreep ik, loopt nog de hele zomer.
7: Ja, tot 30 augustus.
3: Op maandag na is de Bedevaartskerk elke middag te bezoeken.
7: Klopt.
3: Is dat aan te raden als zomereisje, Arianna?
7: Ja, dat zal ik zeker de mensen aanraden om te komen. Sowieso al met deze warmte is het in de kerk relatief
6: lekker cool.
7: Cool natuurlijk. Ja.
3: Sta jij dan klaar met een schaal bloedmoppen?
7: Nou, dan vraag ik Bob wel. Ja, dat zal ik wel.
3: Hij zit tegenover.
5: Ja, kom eens even langs het archief. Ja, bij ons is het ook cool. En we hebben prachtige prenten en oude boeken ook over het verhaal van de martelaar.
6: Hartstikke mooi. Dankjewel, Bob Benschop en Arianne Herscheid. Dank jullie wel.
3: Ja, en Clementine zit klaar met haar gitaar voor haar laatste nummer van de avond. Wat ga je spelen, Clementine?
8: Ik ga Als je wist spelen.
3: Oké, we gaan luisteren.
8: Dankjewel.
3: Daar komt Clementine met Als je wist. Ja.

0: Ja, Clementine, dankjewel. Dankjewel voor je komst. Mark Brasser die volgt de finale op Wimbledon. Sinner tegen Zverev. Heeft de Italiaan de upper hand, Mark?
1: De Italiaan heeft inderdaad de upper hand. Hij heeft bij 3-3 zojuist de service van zijn tegenstander, van Alexander Zverev, heeft hij gebroken. Hij is naar 4-3 gegaan, heeft vervolgens zijn eigen service game gehouden. Yannick Sinner staat dus op een 5-3 voorsprong en hij staat al 2-1 voor 1 sets. Dus ja, het is Alexander Zverev die nu aan het serveren is en zijn service game moet houden. Daar ziet het wel naar uit. Hij komt op 40-0 door middel van een ace. Daar ziet het dus wel naar uit. Moet zijn service dus houden om in deze finale te blijven, om nog een kans te houden om het te winnen. Maar goed, als het 4-4 wordt, en daar ziet het dus wel naar uit, dan gaat Yannick Sinner zo meteen bij die stand van 5-4 en een 2-1 voorsprong in sets serveren voor titelprolongatie hier op Wimbledon.
0: Dankjewel, Mark Brasser.
2: Voor de Hellevoetse Lieselotte Kroeze is snowboarden haar grootste passie. Als kind staat ze al op de piste en later vindt ze ook haar uitlaatklep in de vechtsport. Maar in 2021 verandert haar leven volledig. Na een reeks blessures blijkt een zwelling een uiterst zeldzame vorm van kanker te zijn. Haar been moet tot boven haar knie worden geamputeerd.
0: Ja, Lieselotte die denkt dat ze dan nooit meer zal kunnen snowboarden. En toch keert ze terug op de piste. Begint ze voor het eerst wedstrijden te rijden en werd ze vorig jaar zelfs Europees kampioen banked slalom. Nu droomt Lieselotte Kroeze van de Paralympische Winterspelen van 2030. Van harte welkom, Lieselotte. Wat fijn dat je er bent.
3: Dankjewel.
2: Ja, en toen je hier aanschoof, toen zei ik al, wat heb jij een prachtig been.
3: Ja, is mooi, hè? Ja. Ik ben er ook echt wel heel erg blij mee. Dit is ook weer net een nieuwe constructie. Dus hier kan ik ook mee in het water in, wat heel fijn is.
0: Ja, doe je zwemmen.
3: Dus dan kan ik gewoon net zo... Ik kom nu net van de sub af. Dus,
2: ja. Oh, wat goed.
3: Dat is echt heerlijk.
2: Ja, het is een hele mooie bloemenprint. En ik zag ook veel groentinten. Dus het, ja. ziet er echt heel mooi uit. Waar is jouw liefde voor snowboarden ontstaan? Is dat gewoon gebruikelijk op de wintersport met de familie gegaan of anders?
3: Ja, sinds mijn vierde dus met de familie, met mijn ouders en met mijn zus op wintersport. En van mijn vierde tot mijn dertiende ongeveer geskiet. En mijn zus die was toen al een jaartje gaan snowboarden. En mijn ouders zeiden ook, wil je dan niet tegelijkertijd met je zus gaan snowboarden? Toen zei ik, nee, ik ga nog wel een jaartje skiën. Ja. Want toen kon ik gewoon in één streep naar beneden, zeg maar.
2: Ja, lekker makkelijk.
3: Want ik wou gewoon hard gaan. En toen dat jaar daarna ben ik toen gaan snowboarden. En eigenlijk dacht ik toen, oké, had ik toch ook maar dat jaartje.

0: Ja, mijn zus.
1: Je bent er ook een beetje verslaafd aan geraakt. Maar ja. Nou was het, vandaag was het bijna 30 graden Celsius. Ja. Verlang jij dan ook naar de winterse pistes?
0: Ja, zeker.
1: Ja, echt? Ja. Ja, als je mag kiezen, dan ga je daar gelijk.
0: Ja, naartoe. Echt. Ik had heel toevallig vandaag contact met een Australische rijder. En bij hun is het nu natuurlijk winter.
1: Ja.
0: Dus daar kreeg ik alweer fotootjes vandaan. Oh, en dan gaat het toch wel een beetje jeuken.
1: Ja, dat snap ik wel, ja. In 2021 begon eigenlijk alles met een sportblessure. Kun jij vertellen hoe dat uiteindelijk leidde tot een totaal andere diagnose?
0: Ja, ik had eerst mijn teen gebroken met mijn vechtsporten wat ik doe.
1: Ja,
2: ja, je bent ook MMA'er.
1: MMA, ja.
0: Ja, ik doe Shaanxiao. Sanda heet dat wel. En dat is een Chinese vechtsport, full contact sport.
2: Oké.
0: En daar had ik dus meteen mee gebroken. En toen dacht ik, nou, kennen ze toch niks mee doen. Wij gaan gewoon door.
2: Ja.
0: En toen ben ik gaan surfen, had ik mijn enkelbanden ingescheurd. Toen dacht ik, kunnen ze ook niks mee. We gaan gewoon door.
1: Komt wel weer goed, ja.
0: Ja. En, maar uiteindelijk kreeg ik een knobbel op mijn pees van mijn grote teen.
2: Mm-hmm.
0: En daar heel erg lang bij de dokter mee gelopen. Die nam me helaas niet serieus. Dus veel te lang daarmee gelopen. En toen uiteindelijk doorgestuurd naar een traumachirurg. En die heeft toen nog onderzoeken gedaan en alles.
2: Ja.
0: Maar kon ook eigenlijk niks bijzonders vinden. En die heeft toen gewoon gezegd, nou, gaan we het eruit halen. Dan heb je er geen last meer van. En dan kan je lekker door met je leven. Nou, toen ging ik mijn gips eraf halen. En toen, toen bleek het helaas clear cell sarcoomkanker te zijn.
2: Jemig.
0: Toen ik dat te horen kreeg, waren er dus 25 mensen op heel de aard bol met deze vorm.
2: Nou, dat.
0: Dus echt een hele zeldzame vorm, helaas.
2: Ja. Ja.
1: En hoe was dat nieuws voor jou? Wat heeft dat met je gedaan toen?
0: Ja, dan zak je wel even 6 meter onder de grond,
1: ja,
0: zeg
1: dat
0: maar.
1: Snap ik,
0: ja. Ja, dat is niet iets wat je wil horen, sowieso niet.
1: Nee, als je zo jong bent en nog al die sportieve ambities.
0: Nee.
2: En zo'n zeldzame ziekte waar je dan ook nog zo lang mee doorloopt, dan heeft dat ook wel behoorlijke gevolgen. Hè? Je verliest uiteindelijk je onderbeen.
0: Ja.
2: Je dacht dat je nooit meer zou kunnen snowboarden, maar toen kwam de Bibian Mental Foundation in beeld. Hoe belangrijk is die stichting voor jou geweest?
0: Ja, superbelangrijk en nog steeds. Want helaas wordt er in Nederland niet het VN verdrag nageleefd.
1: Ja.
0: Zeg maar.
2: Want wat zegt dat verdrag dan? Of wat heeft dat te maken met jouw situatie?
0: Het verdrag zegt eigenlijk dat we gewoon meer protheses horen te krijgen.
2: Ja.
0: Dus een ADL-prothese, dus voor je hedendaagse dingen.
2: Mm-hmm.
0: Maar ook dus een prothese voor
1: die mogelijk maakt om te kunnen sporten. Ja.
0: Zeker.
1: Ja.
0: En dat krijgen we gewoon niet vanuit de zorgverzekeringen. Of...
1: Nee, je moet het allemaal zelf betalen.
0: Ja.
1: Ja, dan doet die stichting daar natuurlijk geweldig werk voor.
0: Ja.
1: Het bijzondere is eigenlijk wel, want dat jij voor je amputatie nooit wedstrijden reed. En vervolgens ben jij Europees kampioen geworden. Dat is wel echt een heel krankzinnig verhaal.
0: Ja. Ja, ik snap het ook nog steeds niet.
2: Maar hoe kan dat dan?
0: Ja, ik heb echt geen idee. Ik ben gewoon eigenlijk het snowboarden heb ik weer opgepakt. Ook vanwege, althans mede door de Bibian Mental Foundation. Dus dat was ook weer mijn eerste keer snowboarden daarmee.
1: Ja, ja.
0: En dat was ook gewoon echt waanzinnig. En ja, gewoon zo'n grote passie ervoor hebben. Dat je er eigenlijk inderdaad alles wil voor doen en laten.
2: Ja.
0: Wat je maar kan.
2: Is een beetje een gekke vraag, maar voelt dat dan ook als een soort pleister op de wond? Dat je dan wel zulke hoge ogen ermee gooit in de professionele parasport?
0: Ja, ik ben er zelf nog niet helemaal tevreden over. Ik wil nog echt wel meer bereiken. En ook echt nog wel groeien in wat ik nu aan het doen ben.
2: Ja.
1: Beter worden?
0: Zeker, ja, ja. Het is echt nog niet op het niveau waar dat ik het op wil hebben.
1: Nou, jouw droom is namelijk duidelijk. Jij wil de Paralympische Winterspelen van 2030 halen. Wat heb je nodig om daar te komen?
0: Daar is echt wel nog veel meer training voor nodig. Meer ervaring opdoen en dan voornamelijk ervaring opdoen in de bergen. Dus een banked slalom rijden eigenlijk alleen maar met een wedstrijd.
2: Ja.
0: Dus ja, het is heel erg moeilijk om te trainen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Er zijn wel soms trainingen voor. Alleen, ja, dat is allemaal in het buitenland.
1: Nou, dat kost bakken met geld.
0: Ja, en je krijgt eigenlijk niks vergoed. Dus je moet eigenlijk al, uit eigen zak komt het voornamelijk. Dus dat is een dure bezigheid. Dus het is voornamelijk dus gewoon hopelijk sponsoren
1: zoeken. Ja, nou kun je mooi met dit interview onder je arm overal langs gaan. Ja, en een geweldige verhaal vertellen, want dat is prachtig.
0: Ja.
1: En wellicht kan de foundation jou daar ook nog bij helpen. Nog even, want na snowboarden deed je dus ook al 12 jaar een vechtsport. Doe je dat ook nog steeds?
0: Dat doe ik ook nog steeds.
1: Ja? Ja,
2: heb je daar dan ook een andere prothese voor nodig?
0: Nee, dat doe ik met deze die ik vandaag dus nu aan heb.
2: Ja.
0: Alleen voor het snowboarden heb ik dus echt een speciale prothese. Maar met mijn vechtsporten doe ik dat dus gewoon met deze been die ik nu aan heb.
1: Ja. Ja.
0: En die gasten die zitten er ook al jarenlang op. Dus die kwamen me in de rolstoel ophalen. En die hebben rondjes gerend met mij door de zaal heen. En,
2: Je moet het oppassen. Want
0: nu sta ik ze gewoon weer, staan we gewoon weer oog in oog.
1: Met elkaar. Kan wel hard aankomen zo'n prothese.
2: Dat wou ik zeggen,
0: die gebruik ik dus niet op mijn kop.
1: Nee, dat lijkt me wel zo eerlijk.
0: Als stambeen.
2: Ja, sympathiek. Heel sympathiek. Dankjewel.
1: Hartelijk dank. Dankjewel voor jouw prachtige verhaal, Lise Lotte Kroeze. En heel veel succes op weg naar de Paralympische Spelen in 2030. Ja, Els, dit was de plek waar we toch heel gastvrij zijn ontvangen in Hellevoetsluis.
2: Zeker.
1: Wat vond je ervan?
2: Ik vond het hartstikke gezellig. Wat vond jij ervan?
1: Ik vond het hartstikke leuk. Prachtige verhalen gehoord. Dus, en we zitten echt in een heel mooi cafeetje. Het is echt een moeite waard om naartoe te gaan. Maar
2: het barbiertje.
1: Wel ver rijden.
3: BNN VARA. Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
4: En weet nog meer.
3: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
4: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
3: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
4: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
8: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
13: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
14: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
13: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
3: NPO Radio 1.
15: Pardon, ik moet wel mijn microfoon aanzetten. Het is 9:00, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de tourgeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. En dan nog net binnengekomen bericht. Yannick Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
18: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
19: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je MBO of HBO-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar NCOI.nl.
18: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
20: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
21: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
10: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
3: NPO Radio 1.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Met Clarice. Vanavond hoor je hier weer mooie, belangrijke en inspirerende verhalen. Terwijl wij in het Westen een landbouwsysteem hebben wat schade aanbrengt aan planeet, dieren en mensen, bestaan er wereldwijd ook meer natuur-inclusieve landbouwtechnieken. Wat kunnen we daarvan leren? Dit bespreek ik later met Hanneke van Hintem, creative producer van het storytelling platform Resilient Food Stories, en Chatteleo Tranamil, politicoloog en medeoprichter van de Indigenous Liberation Movement. De voorstelling Nog meer dan bauxiet is een speciale editie gemaakt voor het jaarlijkse theaterfestival De Parade. Documentairemaakster Emma Lassuy is hiervoor in de archieven gedoken en vond daar een onderbelicht onderdeel van de geschiedenis: de situatie in Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat bespreken we later met Emma en muzikant Damadi Leidsman. We gaan het zo hebben over Nederland dat indirect onderdelen van F-35 gevechtsvliegtuigen levert aan Israël. Maar nu eerst naar Wimbledon. Mark Brasser, hoe spannend was deze finale?
1: Ja, hij was spannend. Het zat heel erg dicht bij elkaar, de finale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Maar we zien nu Jannik Sinner met de beker omhoog op het center court. Heeft hij zojuist gekregen uit de handen van de prinses Catherine. Die de prijs hier uitreikt als beschermvrouw van Wimbledon. Sinner verloor de eerste set van Alexander Zverev in een tiebreak. Maar de drie volgende sets gingen daarna allemaal naar de Italiaan. Dat betekent dat Jannik Sinner zijn titel verdedigt hier op Wimbledon. Het is de vijfde Grand Slam titel in zijn carrière.
0: In december 2023 besloot de rechter dat Nederland moet stoppen met het exporteren van onderdelen van F-35 gevechtsvliegtuigen naar Israël. Nu blijkt dat Nederland er via een omweg mee doorgaat. Daarover zijn mensenrechtenorganisaties Oxfam Novib, Pax en de Right Forum afgelopen vrijdag opnieuw naar de rechter gestapt. Ook blijkt uit recent onderzoek van onderzoeksbureau SOMO dat Nederland een van de grootste investeerders is in Israël. Ik bespreek dit met Edwin van het Pad, campagneleider bij de Right Forum, en aan de telefoon programmamaker Sahel Amar Aissa, die al vanaf het begin betrokken is bij de rechtszaak. Welkom allebei.
2: Dankjewel.
3: Hey.
0: Hi. Edwin, eerder is er al geoordeeld dat Nederland moest stoppen met het direct leveren van F-35 onderdelen. En nu gebeurt het dus indirect. Wat houdt het in? Op welke manier levert Nederland nog steeds een bijdrage hieraan?
2: Klopt. In de eerste zaak die je net noemde zijn we helemaal tot aan de Hoge Raad gegaan om te proberen of dit is ons gelukt. Dat geen onderdelen van F-35 vliegtuigen meer direct naar Israël geleverd worden. Maar wat nu blijkt is dat er nog steeds onderdelen vanuit Nederland naar de VS worden geëxporteerd. En daar worden ze in vliegtuigen gezet die vervolgens alsnog in Israël belanden. Dus via een omweg gaan die leveringen dus indirect gewoon door. Wij willen dat ook stopt en daarom gaan we door met onze rechtszaak.
0: Ze zijn heel vastberaden om wapens aan Israël te leveren, blijkt dus.
2: Dat kan je wel stellen, ja. Ondanks dat er natuurlijk nog steeds een genocide gaande is, ondanks de ontelbare mensenrechten schendingen van het oorlogsrecht, doet Nederland niet echt zijn best om te voorkomen dat Israël onder druk gezet wordt om daarmee te stoppen.
0: Ja, en afgelopen vrijdag had u dus een zitting daarover. En dat is eigenlijk een voortzetting van wat er in 2023 al besproken is. Wat is er nu besproken in de rechtszaal?
2: Ja, nu, het was een zogenaamde incidentenzitting. Dat is wat technisch. Natuurlijk, wij willen het liefst meteen naar de inhoud. Dus we willen dat de rechter een oordeel velt over, mag dat nou, die levering via de VS? Maar de staat heeft nu heeft geheime stukken ingebracht. Die stukken mogen wij dus niet zien. De rechtbank mag ze ook niet zien. Dus daar ging even de vraag over tijdens deze zitting. Dat levert natuurlijk allemaal vertraging op. Terwijl wij zo snel mogelijk naar die inhoud willen. Maar gelukkig ging de rechter niet mee in die, wat wij toch zien als een beetje verkapte vertragingstechniek. Dus gelukkig gaat de zaak binnenkort echt inhoudelijk behandeld worden.
0: Maar nu kon het dus niet behandeld worden vanwege die geheime, inhoudelijk behandeld worden vanwege daar ging die het dus geheime eerst, documenten?
2: Daar ging het dus eerst even over. De staat heeft een brief ingebracht van de commandant der strijdkrachten. Dus dat is de hoogste Nederlandse militair. Dus we weten wel dat het een brief is van hem. En we weten dat het gaat over zogenaamd het belang van Nederland in die hele leveringsketen van F-35 gevechtsvliegtuigonderdelen. Maar die brief gaat over het geopolitieke belang daarvan. Maar gaat niet direct, of tenminste, voor zover wij dat kunnen zien. Want niet alles is dus bekend aan ons. Is inzichtelijk. Het gaat niet gewoon over de vraag waarom dat niet zou kunnen, waarom we niet zouden kunnen stoppen met die leveringen via de VS.
0: Over de mensenrechten schendingen, inderdaad. Ja, in de samenwerking met Oxfam Novus spreek jij je ook al langer uit, je voert campagne ook, over het feit dat Nederland een belangrijke leverancier is van F-35 onderdelen aan Israël. Waarom vraag je specifiek voor dit punt aandacht?
3: Voor mij voelde het gewoon heel erg natuurlijk en natuurlijk en vanzelfsprekend om alles binnen ons kunnen te doen om dit te stoppen. En ik denk voor dit specifiek onderdeel is denk ik, er zijn heel veel dingen die we kunnen doen. Dus, maar we worden natuurlijk op geopolitiek vlak heel veel in de schaakmat gezet. Hè? Met bijvoorbeeld een heel rechts kabinet.
0: Ja,
3: waar ga je dan heen als empathisch persoon? En dan denk ik dat het heel erg krachtig is om de energie die je hebt te kanaliseren in iets bruikbaars. Dus daarin was zo'n rechtszaak. Toen ik dat in december 23 bij de Oxfam langs zag komen op hun social media en whatever, dan dacht ik, oké, laat mij doen wat ik kan doen. Want toen waren het voornamelijk, dat noemen ze dan de Instagram posts, heel erg text-based over het geld inzamelen, hè, want ze kunnen niet het overheidsgeld gebruiken om de overheid voor recht te slepen.
0: Ja.
3: Dus het gebeurt allemaal via crowdfunding, via Pax en de Rights Forum en Oxfam. Die zijn allemaal bezig met crowdfunding om die rechtszaak een soort van onafhankelijk te kunnen doen. Dus toen zei ik van oké, laat ik dan een soort van doen wat ik kan. En dat is namelijk vanuit de film en televisie weet ik heel goed hoe je met video aan de slag gaat. Dus laten we armen in elkaar, handen in elkaar en samen kijken of we een effectieve video donatiecampagne kunnen starten.
0: Om het geluid te versterken ook. Dus,
3: precies. Dus het was gewoon, het is heel vanzelfsprekend om hier iets aan te willen doen, denk ik. En ik dacht van hoe kan ik wat ik kan voegen met wat er moet gebeuren.
0: Wat er al gebezig is. Nou, je zegt het is heel vanzelfsprekend, maar dat is blijkbaar niet zo. Want Nederland blijft een manier zoeken om Israël te voorzien van F-35 onderdelen. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, ik vind het heel gênant. Ik vind het ook gênant dat we als volk geld moeten inzamelen hiervoor. En dat, zeker als je kijkt naar het Internationaal Gerechtshof, die heeft natuurlijk al in januari 2024 gezegd dat elk lidstaat dat mee heeft getekend bij het genocideverdrag alles moet doen binnen in hun kunnen om te zorgen dat je een genocide voorkomt. Mm-hmm. Dat is gewoon, en dat is gewoon een bevel natuurlijk. En die wordt gewoon genegeerd.
0: Ja.
3: En ik denk dat Nederland heel erg onderschat wat ze doen hiermee. Want ze ondermijnen niet alleen de rechtsstaat en de internationale rechtsorde. Ze vernietigen hem ook. Waardoor het straks eigenlijk, het is al bijna, het wordt steeds minder waard. Omdat je laat zien dat er geen repercussies zijn. Je hoeft jezelf niet te verantwoorden. Je kan een genocide plegen. Je kan duizenden mensen afslachten. We hadden gisteren 31 jaar Srebrenica, natuurlijk de Bosnische genocide. Waar er meer dan 5000 Bosniërs zijn vermoord. En in Srebrenica alleen al meer dan 8000.
0: Mm-hmm.
3: Daar heeft Nederland ook natuurlijk gewoon heel erg afstandelijk gehandeld. Ja, niet eens gehandeld. En ik vind het dan zo schrijnend dat we nu 31 jaar later nog steeds niks leren.
0: Ja.
3: En dat
0: de geschiedenis zichzelf aan het herhalen is eigenlijk, En we zien dus ook dat, vraag voor jou, Edwin, onderzoeksbureau SOMO, Center for Research on Multinational Corporations, heeft afgelopen week onderzoek naar buiten gebracht, waaruit blijkt dat Nederland op de tweede plek staat als grootste investeerder in Israël. Wat voor investeringen zijn dat?
2: Ja, dat klopt. Dat is een heel goed onderzoek van SOMO inderdaad. Dat zijn investeringen die vooral via het Nederlandse voordelige belastingssysteem verlopen. Dus er gaan allerlei geldstromen.
0: Nederland is belastingparadijs.
2: Absoluut. Nederland is echt een verzorgingsstaat. Niet voor zijn burgers, maar voor grote bedrijven. En dat zie je hier ook weer heel goed. Dus er zijn allerlei internationale bedrijven die dan een brievenbusfirma hebben in Amsterdam, vaak aan de Zuidas. En al die geldstromen, heel veel daarvan gaan inderdaad naar Israël, echt enorm veel.
0: Ja, dus het voordeel hierbij dat Nederland heeft, heeft dus ook met geld te maken. Geld boven mensenlevens, onder andere. Dat is wat je dus ziet, ja. En hoe kan het dan dat, want Nederland staat op nummer 2, Verenigde Staten op nummer 1, terwijl Nederland best een klein land is. En er wordt vaak gezegd, we zijn te klein om ons uit te spreken tegen genocide, wij hebben daar helemaal geen invloed op. Maar
4: we zijn wel
2: precies,
4: de grootste investeerder.
2: Dit is weer een heel goed voorbeeld van Nederland die absoluut wel invloed heeft, kan, of tenminste, invloed kan hebben op wat Israël doet en niet doet. Onder andere dus deze investeringen. Nederland is nog steeds heel actief die handelsrelatie aan het bevorderen. Ze hebben bijvoorbeeld nog een handelskantoor die actief is in Tel Aviv, bij de ambassade, om die investeringen verder aan te zwengelen. Dus de Israëlische beurs heeft de recordhoogtes behaald tijdens de genocide. Dat is natuurlijk ontzettend cynisch, maar oorlog verdienen bedrijven goed aan.
4: Ja.
2: Absoluut. En Nederland is daar gewoon een enorme speel in om die geldstromen allemaal soepel te laten gaan, om die winstgevendheid hoog te houden. Nederland kan bijvoorbeeld het belastingverdrag opzeggen. Die kan stoppen met het actief binnenhalen van die investeringen. Allerlei mogelijkheden waarvoor gewoon geen politieke wil is.
4: Ja, en hoe gaat
3: het? Het is natuurlijk ook een bekend trucje van Nederland om te zeggen, weet je, dat was natuurlijk ook met de klimaatcrisis en de zaak Shell en cetera. En dat hoor je altijd vanuit het rechtse vleugel van de politiek, zegt dat altijd. We zijn maar zo'n klein landje. Een soort van, ze maken het gelijk heel topografisch, terwijl het gaat hier om miljarden euro's.
4: Ja. En miljoenen mensen die hieronder lijden op verschillende manieren.
3: 100%. Ja.
4: En hoe gaat de rechtszaak nu verder, Sahil? Hoe moet je dit aanpakken terwijl de Nederlandse staat steeds weer opnieuw manoeuvres uitvoert om toch Israël en genocide te blijven ondersteunen?
3: Nou, ik zeg zelf altijd dat we zitten in het ene ergste scenario. Maar het ergste scenario is dat wij ophouden. We leven onder een vlag, onder een kabinet die een oorlogsmachine, een genocidiale oorlogsmachine, blijft subsidiëren en faciliteren. Maar het allerergste scenario is als wij ook stoppen met daartegen te vechten.
4: Als wij de hoop opgeven, zeg jij eigenlijk.
3: Ja, daarom. Dus ik zou tegen iedereen zeggen die aan het luisteren is, ga naar de website van Pax of The Rights Forum of Oxfam Novib. Het zijn hele simpele websites. Doneer, help mee. Want het lijkt arbitrair, maar het is zo belangrijk dat elke euro naar die rechtszaak gaat, zodat we het kunnen winnen. En dus dat we echt iets kunnen veranderen.
4: Ja. Edwin, mee eens, denk ik. Hoe kunnen we de druk op Nederland verder blijven opvoeren? Onder andere door wat Sahil zegt natuurlijk.
2: Ja, bij de Rights Forum voeren we inderdaad deze actie met onze partners. Maar hebben we ook heel veel andere campagnes. We hebben bijvoorbeeld een campagne voor die pleit voor de vrijlating van Palestijnse arts Hussam Abu Safiya.
4: Mm-hmm.
2: Dat is een arts die is gegijzeld door Israël meer dan 2 jaar. Hij was directeur van een ziekenhuis in Noord-Gaza. Hij wordt dus al 2 jaar vastgehouden, in isoleercellen gezet. Hij wordt gemarteld, hij wordt uitgehongerd. Hij krijgt heel weinig medische hulp. Zijn advocaat mag hem maar heel soms bezoeken. En vorige week was wel zo'n bezoek. En toen heeft hij herhaaldelijk gezegd, ik denk dat dit mijn laatste keer is dat ik je zie, want ik overleef het hier niet.
4: Ja, dat filmpje circuleert op sociale media.
2: Precies, dat gelukkig op sociale media krijgt het wel veel aandacht.
4: Mm-hmm.
2: We hebben ook het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd, wat gaan jullie hier aan doen? En dan krijg je alleen maar een heel vaag algemeen antwoord over dat ze zich zorgen maken algemeen over het lot van Palestijnse gevangenen in deze Israëlische martelkampen. Maar verder gebeurt er niks. Dus we moeten absoluut de druk op blijven voeren.
4: Maar hoe doe je dat? Gaan we met z'n allen brieven sturen? Gaan we bivakeren voor het ministerie?
2: Je kan het ministerie van Buitenlandse Zaken bellen. Je kan Kamerleden natuurlijk een e-mail sturen. Misschien dat we weer een keer de straat op moeten. Dat is natuurlijk iets waar we absoluut over nadenken.
4: Ja, bel je Kamerleden, doneer, ga de straat op, jullie horen het. Edwin van het Pad, campagneleider bij de Rights Forum en programmamaker Sahil Ammar Aysa aan de telefoon. Dank jullie wel.
3: Dankjewel.
4: Ze trad dit weekend op bij het North Sea Jazz Festival. Dit is Joy Crooks met Feet Don't Fail Me Now.

0: eerste voicemail van Clarice. Spreek na de pieptoon je boodschap in.
1: De voicemail van Clarice.
2: Neurowetenschapper Marcia Goddard heeft deze week een bericht achtergelaten op mijn voicemail over de twee mannen, een oud politieagent en zijn vriend, die vorige week zijn vrijgesproken van een verkrachting van een 17-jarig meisje.
3: Hey Clarice. Onlangs sprak de rechtbank twee mannen vrij van verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. De zaak heeft een discussie losgemaakt die steeds terugkeert bij dit soort uitspraken. Waarom zei ze dan geen nee? Het is een vraag die de rechtszaal uitkomt, de comments onder elk nieuwsartikel ingaat en die ik als neurowetenschapper wil beantwoorden vanuit het brein in plaats van vanuit de onderbuik. Want de aanname dat je bij angst vecht of vlucht of op zijn minst nee roept, klopt niet met hoe het brein werkt onder acute dreiging. Er bestaat een derde reactie, minstens zo vaak voorkomend als vechten of vluchten. Bevriezen. Tonische immobiliteit heet het in de wetenschap. Onderzoek laat zien dat ruim 70% van de slachtoffers van seksueel geweld dit ervaart. Je spieren verstijven, je stem valt weg en dat gebeurt niet omdat je het toelaat. De amygdala kaapt op dat moment het deel van je brein dat spraak en beweging aanstuurt. Bevriezen is een overlevingsmechanisme, net zo automatisch als een reflex bij een hete kachel. Met andere woorden, zwijgen is geen instemming. Het is vaak het brein dat de enige optie kiest die nog voorhanden is. Ik hoop dat dit soort kennis een weg vindt naar de rechtszaal, want op dit moment straft de wet exact het gedrag af dat de wetenschap al lang verklaart. Maar wacht niet op de rechtszaal om dit te begrijpen. Als je dit herkent bij jezelf, of bij je dochter, of bij je vriendin, je leerling, bevriezen is geen zwakte en geen instemming. Het is een brein dat precies doet waarvoor het gebouwd is. Die wetenschap verandert niets aan wat er gebeurd is, maar hij kan wel een einde maken aan het verwijt dat we als maatschappij te makkelijk maken. Had ze maar iets gezegd. Dat verwijt hoort niet bij het slachtoffer thuis en die verschuiving hoeft niet op een rechter te wachten.
1: Met Clarice.
2: Het aantal hongersnoden en mensen met honger neemt voor het eerst deze eeuw weer toe. Dat stelt Jean-Martin Bauer, hoofdanalist bij het Wereldvoedselprogramma, in een recent interview met onderzoeksplatform Follow the Money. Klimaatverandering, geopolitieke spanningen en biodiversiteitsverlies zetten de voedselzekerheid wereldwijd onder druk. Waar wij hier in het Westen vaak focussen op technologische innovatie, zijn er ook voedselsystemen gebouwd op een duurzame samenwerking tussen mens, natuur en dier. Kan dit een antwoord zijn op de stijgende hongersnoden en effecten van klimaatverandering? Daar spreek ik vanavond over met Chatuleo Tranamiel, politicoloog en behoort tot de Mapuche Purwenche inheemse gemeenschap, en Hanneke van Hintum, creative producer van storytelling platform Brazilians Food Stories. Welkom allebei.
4: Dank je.
5: Dank je wel.
2: Chatuleo, hongersnood dreigt. Op sommige plekken is dat er al, natuurlijk, al veel langer. Maar er wordt wel gewaarschuwd door veel wereldhulporganisaties, dat het erger wordt. Wat is er aan de hand?
4: Op dit moment denk ik dat het vooral meer zichtbaar wordt. Wat armoede kan doen en hoe dat een impact heeft op bijvoorbeeld het mondiale zuiden. En hoe je dan ook kan kijken van het heeft natuurlijk impact op voedseltekort, het heeft impact op de ongelijkheid. Het laat ook zien dat de verdeling die wij hebben, dat wij daar niet goed in zijn. Dus is er sprake van voedseltekort? Ja, daar kan je ook natuurlijk je vraagtekens bij zetten. Het heeft, denk ik, wat mij betreft heel erg te maken met dat wij niet goed kunnen delen. En dat wij ook op een manier bezig zijn, terecht ook wat je zei, van bepaalde systemen, kennissystemen worden niet meegenomen in de oplossing. Ja. Dus in hoeverre is er dan een tekort aan bijvoorbeeld ideeën? Daar kan je natuurlijk ook naar kijken. Dus ik ben heel erg wel aan het zoeken van hoe kan het dan dat wij nu dit rapport bespreken bijvoorbeeld. Terwijl je ook daarna ziet dat er nog zoveel meer tekorten zijn dan alleen maar voedsel.
2: En daar gaan we straks meer over hebben. Maar bijvoorbeeld wat we ook zien is dat, wat jij zegt, dat het is niet een soort van natuurverschijnsel. Het is iets dat komt door de manier waarop we aan landbouw doen, het niet delen. Je ziet ook dat het komt door rampen. Bijvoorbeeld door corona is het aantal mensen in de zwaarste categorie van ondervoeding is nu 17 keer hoger dan voor de coronapandemie. Waar heeft dat mee te maken, denk je?
4: Kijk, het is ook de vraag een beetje hoe gaan we definiëren. Kijk, landbouw is vaak op een manier gedefinieerd dat het heel erg strikt is. We hebben het alleen maar over bijvoorbeeld de boer en we hebben het over het agrarische sector, maar we hebben het niet over bijvoorbeeld de impact of de relatie met gezondheidszorg. Je kan ook kijken naar in hoeverre je naast...
2: Wat is de relatie met gezondheidszorg dan?
4: Nou, ik zie landbouw heel erg als een manier van hoe wij een collectieve welzijn proberen na te streven. Dus een welzijn waarbij er veel meer balans is. Waarbij je ook jezelf als mens kan herpositioneren. En waarbij je ook echt onderdeel bent van een ecosysteem. Dus als je vanuit een andere uitgangspunt naar dit probleem gaat kijken, of inderdaad naar corona bijvoorbeeld, dan zie je ook weer dat bij corona de manieren hoe wij daarmee om zijn gegaan ook weer laat zien dat er een ongelijkheid is. Dat de verdeling niet goed is gegaan ten aanzien van vaccinaties. Dat er heel veel wantrouwen is. Dat bepaalde gezondheidszorg ook destijds niet bereikbaar waren of ontoereikend was. Dus of je nou hebt over landbouw of in dit geval bijvoorbeeld voedseltekort. Het heeft en het blijft, ik blijf erbij dat het te maken heeft met hoe wij niet kunnen delen.
5: Hoe we niet kunnen delen en hoe landbouw ook gekoppeld is aan welzijn. Hanneke, hoe luister jij hiernaar?
6: Nou ja, zeker. Landbouw is zeker aan welzijn gekoppeld. Zolang als we natuurlijk het blijven scheiden. Dus we hebben het over landbouw. Maar waar we het uiteindelijk over hebben, is ons eten. En ons eten is ons leven. En je kunt dat heel economisch bekijken, als een markt. Maar het is gewoon maatschappelijk. Het is hoe je met elkaar omgaat.
5: Ja, duidelijk. Mona Keijzer, die verdedigt de veestapel door te zeggen dat het dat de veestapel bijvoorbeeld nodig is voor de hongersnood. Dus die heeft het over dat we de manier van landbouw doen dat juist nodig is om hongersnood te voorkomen.
6: Dat is een beetje de opmerking van wij moeten de wereld voeden.
5: Ja.
6: Ja. Nou, dat is natuurlijk een ontzettende drogreden. Wie zijn wij en waarom zouden, als wij Nederland zijn, waarom zou Nederland de wereld moeten voeden? Er kan voldoende voedsel zijn als we dat op een andere manier organiseren. Het is gewoon puur economie dat wij hier zo'n intensieve veeteelt hebben.
5: Ja. En sterker nog, volgens mij klopt het niet eens dat wij de wereld voeden. Nederland is al jaren koploper als het gaat om innovatieve voedselproductie wel. En in Duitsland en Finland zien we bijvoorbeeld hoe eiwit wordt gemaakt uit lucht en CO2 en stroom. Dus het lijkt veelal in de westerse landen om innovatie te gaan. Mm-hmm. Wat vind jij van die focus?
4: Ja, ik denk vanuit de inheemse cosmovisie is er niet zozeer een scheiding tussen verleden, heden en toekomst. Het is zo erg met elkaar verbonden. Dus innovatie is heel mooi, maar als je kijkt naar de track records van inheemse gemeenschappen, als het gaat over biodiversiteit, meer dan 80% van de biodiversiteit wordt beschermd door inheemse volkeren over de hele wereld. En we zijn nog maar met 5%. Dus er zit een bepaalde manier in wat je eigenlijk naar toe zou moeten gaan om te kijken wat is het geheim. En ik denk dat dan de focus ook niet bij dat ligt, maar meer hoe kunnen wij een oplossing zoeken voor iets wat we zelf hebben veroorzaakt. En waar wij nog steeds ook heel erg het duurzaam willen vasthouden. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld manieren van landbouw dat we duurzaam willen hebben. Mm-hmm. Of inclusief, dan denk ik van ja, maar voor mij maakt het helemaal niet zoveel uit als ik 7 generaties na mij bijvoorbeeld een bord met eten heb. En het lijkt alsof het duurzaam is. Dus het bord staat er nog steeds voor de 7e generatie na mij. Maar als het gekloonde courgettes zijn, of ik bied je een pompoensoep aan en jij weet niet of dit gekloond is, dan vraag ik me af in hoeverre wij echt recht doen aan wat gezond eten is.
5: Ja. En wat is het verschil tussen hoe er nu bijvoorbeeld in het Westen met landbouw, of nou eigenlijk over de hele wereld vooral, in de industrie met landbouw wordt omgegaan en de inheemse praktijken waar je het over hebt?
4: Ik denk dat vooral hier, wat jij ook zei, het heeft te maken met hoe zie je land. Land staat in het Westen vooral gelijk aan productie, aan winst. Dat is iets wat iets moet opleveren. En als je kijkt naar hoeveel inheemse volkeren ook wereldwijd in het verleden, maar ik hoop ook echt in de toekomst, vooral in relatie staan met land. En dat bijvoorbeeld, ik heb dit meegenomen ook voor jou, dat zijn zaden. En ik heb het geleerd als de drie zusjes. En de manier hoe je een verhaal vertelt, de orale storytelling, dat zorgt ervoor dat er kennis wordt overgedragen. En de manier hoe je dan ook met elkaar in relatie staat met het verhaal en met je voedsel, dat heeft zo'n warme connectie, zo'n warme band. Maar hier gaat het vooral ook over
5: manieren. Extractie, ja. Ja, wat zijn die zaadjes die je hebt meegenomen?
4: Het is de, ken je de drie gezusters?
5: Ik heb ervan gehoord, ja.
4: Het zijn dan de mais en de pompoen. En dan heb je ook nog de boon. En het is eigenlijk een heel, heel kort verhaal op heel veel manieren uit te leggen. En ik vertel dan eentje nu. Ik denk dat het heel leuk is ook voor de luisteraars. Dat er was een man en die werd zo opgejaagd door de kolonist. Die had op een gegeven moment zoiets van... Het lukt me niet, ik leg me daarbij neer, ik ga hier dood. Dus hij ging liggen in het veld en hij had het enige wat hij nog had was een zakje met drie zaden. En toen hij daar zo lag, wachtend op zijn dood, toen zei de spirit van de mais, zei, ga niet dood, alsjeblieft ga niet dood. Ik wil zo graag voor je zorgen, maar het enige wat jij moet doen is zorgen dat er water komt en mij in de grond stopt. Dan zorg ik voor je. En toen kwam de spirit van het tweede zusje eraan, van de boon. En die zei, ga ook niet dood, ik ben er. Ik wil graag bij mijn zusje zijn en ik wil ook in de grond, maar dan niet in mijn eentje. Dus ik wil heel graag dicht bij haar zijn. Maar ik zal ook voor je zorgen en ik zal zo groot mogelijk worden als ik kan. En toen kwam de spirit van het derde zusje en die zei ook van, ja, ik ben zo bang in het donker. Ik ben echt zo bang, dus laat me alsjeblieft niet alleen. Ik wil heel graag voor je zorgen. Ik wil heel graag helpen, mijn zusjes helpen met alles wat ze doen, van ze leren. Maar ik blijf liever wat meer op de grond. En hij had dat gehoord en toen heeft hij het gedaan. Dus hij heeft die drie zaden in de grond gestopt. Niet dus apart, wat dus monocultuur staat, maar juist met elkaar. En dan zag je ook dat op een gegeven moment dan ook de boon om de mais ging en de pompoen zorgde voor genoeg schaduw. En dat is een verhaal wat je kan doorvertellen, maar ja, ook voor jezelf.
5: Prachtig verhaal. Het gaat dus over, ook over ja, hoe eten of hoe het land en zaden en gewassen, zeg maar, elkaar voeden, maar ook de mens en dat aan elkaar verbonden is. En Hanneke, volgens mij komt dit verhaal moet je vast bekend voorkomen. Okay. Want jij en fotograaf Ruzi zijn al 10 jaar bezig met jullie storytelling platform Resilient Food Stories. En daarvoor reizen jullie over de hele wereld op zoek naar manieren van natuur inclusieve landbouw.
6: Klopt.
5: Vertel eens daarover.
6: Klopt. Nou, als ik even aan mag sluiten, wat jij vertelt, dat hebben wij ook in het boek staan en dat hebben wij ook in Resilience
5: boek
6: Food Stories.
5: Dat ik hier ook een cadeau heb gekregen.
6: Ja, en dat is dan onder het. Dat gaat over mais, maar ook milpa. Mm. En dat gaat terug tot de Inca's, waar steeds diezelfde bonen, pompoenen en mais worden verbouwd. Wij vertellen het op een hele andere manier. Door de boeren te bezoeken die dat dus doen. Maar zo'n milpa bijvoorbeeld, daar worden wel die driezelfde crops worden daar geteeld.
5: Wat is ik een leuk milpa? Verhaal.
6: Wat?
5: Wat is een milpa?
6: Dat heet een milpa. Dat is de vorm. Dat wordt, is dus de mais, de bonen en de
5: die
6: pompoen,
5: drie gewassen die samen
6: gewassen
5: worden
6: bij elkaar
5: geplant. Ja, okay.
6: En daar is bijvoorbeeld wat ik een heel leuk verhaal vond. Wat zij mij vertelde was dat de mais. Want je moet natuurlijk niet alles weer iedere keer op dezelfde plaats zetten. En er valt dan een korrel mais. Valt weer ergens anders in die milpa. En die bepaalt dus ook de kring waar de mais het jaar daarna wordt geplant.
5: Ja.
6: Maar het is inderdaad zo dat ook deze planten die voeden elkaar. En dat is dus oude kennis. En je had het er net over dat we hier in het Westen zo ontzettend op innovatie gericht zijn. Wat wij tegenkomen in Resilience Food Stories is juist die mensen die terugpakken op die oude kennis, niet om terug te gaan, maar dat combineren met innovatie.
5: Ja. En iets nieuws creëren eigenlijk.
6: En iets nieuws creëren. En eigenlijk is onze landbouw altijd zo gegaan dat we stappen maakten, want we leerden weer dingen. En dus dan had je innovaties. Maar dat is natuurlijk iets heel anders wanneer je alles aan de techniek wil gaan overlaten.
5: En niet aan de kennis van mensen en wat er eeuwenlang, tradities die eeuwenlang door zijn gegeven. En waarom doen jullie dit? Want jullie reizen volgens mij, ondertussen hebben jullie al 22 landen bezocht. Wat, ja, waarom?
6: Ja, we doen dit bijna 10 jaar.
5: Ja.
6: Waarom vraag je je dan af? Want je begint eraan. gegrepen door het onderwerp. Ruud en ik, Ruud Cies, fotograaf, filmers, ook mijn man. En wij zijn echt gegrepen door dit onderwerp, dat wij zagen en kennis namen van al die boeren die besloten hadden van, ja, ik ga dat anders doen. Ik wil dit niet meer. En wij gingen op reis en wij hebben zoveel geleerd en wij willen dat delen. En dat is wat wij kunnen als documentairemakers.
5: En dus, wat is het dat jullie geleerd hebben?
6: Wat wij geleerd hebben is wat er allemaal meekomt op het moment dat je natuurinclusief gaat werken. En dus vooral dat we er is een enorme disconnectie van we praten over landbouw en we praten over voeding alsof dat gescheiden dingen zijn. We praten dan weer over een product alsof dat iets anders is als met elkaar aan tafel zitten. Dus daar is een enorme disconnectie. En door die verhalen te vertellen en vooral waar wij natuurlijk ons op richten is dat het kan, ook economisch, dat het uitpakt.
4: Dat het mogelijk is, ja.
6: Dat het mogelijk is.
4: Nou, wat ik jullie hoor zeggen, ik heb last onlangs een New York Times bestseller Braiding Sweetgrass van de botanicus Robin Wall Kimmerer. En die pleit voor een combinatie van inheemse wijsheid en wetenschappelijk aanpak. Daar hebben jullie het ook een beetje over. Maar het klinkt allemaal heel mooi natuurlijk, maar hoe verwezenlijk je zoiets? Vraag aan jullie beiden. Hoe creëer je zo'n duurzaam voedselsysteem, Jatteleo?
7: Ik denk dat vooral het belangrijke is wie is aan zet. En wie vertelt bijvoorbeeld ook, of wie heeft ook de mogelijkheid voor bijvoorbeeld subsidies over investeringen. En je ziet dat de track record van de inheemse gemeenschappen is zo goed. Die heeft zoveel impact, dat kan zoveel meer zijn. Maar als je kijkt dan naar rapporten van in hoeverre komt geld naar inheemse gemeenschappen toe, dat is gewoon minder dan 1%. Dus er is geen wil, lijkt het wel, om echt direct naar inheemse gemeenschappen, omdat te gaan financieren. Dus wat ik dan ook vooral ook probeer ook te kijken is dan hoe kan het dan toch dat bijvoorbeeld we nu heel erg bekend zijn met regeneratieve landbouw bijvoorbeeld. Er is ook een gevaar dat iets wordt culturele toe-eigening.
4: Dus dat wordt overgenomen wat er eigenlijk al bestaat. En ja. Jij zegt investeer in die gemeenschappen die hier al mee bezig zijn.
7: Ja.
4: En geef ze geld in principe.
7: Nou Hanneke? Ja, niet alleen geld, maar het heeft meer ook te maken denk ik ook met bepaalde kennis is van meerwaarde en de manier hoe je kennis gaat overdragen. Dat is denk ik heel erg van belang om dat vanuit inheemse visie te doen en de orale overdracht intact te houden. Het systeem is intergenerationeel. Dus als wij nu interventies gaan doen omwille van, nou, we moeten gaan innoveren of we moeten duurzaam doen, dan kan je ook iets te snel frustreren. En ik denk dat vooral de generationele overdracht heel erg belangrijk is om dat in stand te houden.
4: Dankjewel, Hanneke. Jij nog kort. Hoe bouwen we een duurzaam voedselsysteem?
6: Nou, dat is gewoon een hele grote vraag. Omdat het voedselsysteem, ja, dat is heel erg ingewikkeld. Maar de geldstromen is wel degelijk een aspect. Omdat er gewoon grote subsidiestromen gaan naar conventionele landbouw. Mensen die overschakelen krijgen bijna niet de tijd om over te schakelen. Die moeten veel te snel met grote opbrengsten komen. Ja, het is inderdaad hele grote keuzes maken. Want binnen dat voedselsysteem zit natuurlijk ook de markt en de verwerkende partijen. Dus het is echt keuzes gaan maken.
4: Andere keuzes maken, duidelijk, dank jullie wel. De expositie Good Food, een reis door de wereld van voedsel en veerkracht is tot 1 november te zien in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Hanneke Vintem, creative producer van Resilient Food Stories, en Jatteleo Tranemiel, politicoloog en medeoprichter van de Indigenous Liberation Movement. Dank jullie wel.
7: Dank je wel.
6: Dank je wel.
4: Nu naar muziek. Dit is La Nina met Figlia da Tempesta. Okay.

0: theaterfestival De Parade is vanaf aankomende week te bezoeken in Den Haag. Documentairemaker MLSV maakte voor dit jaarlijkse festival een speciale editie van haar stuk Meer dan bauxiet. Hiervoor dook zij in de archieven van de tijd in Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog.
1: Wat weten jullie over de Tweede Wereldoorlog tijd in Suriname? Verhalen die zijn vergeten.
2: Voor eerst op allen die onder onze eigen driekleur leven.
1: Verzwegen.
3: I just see. Now I want to return a futachi.
1: Om simpelweg niet geleerd. En dus niet geweten. Het geld bleef uit. De erkenning bleef uit. Maar zonder Suriname geen overwinning.
0: Emma is bij mij in de studio samen met muzikante Damani Leidsman. Welkom allebei.
4: Dankjewel.
5: Dankjewel.
0: Emma, jij erfde veel archiefmateriaal van de Surinaamse filmmaker Wim der Siel. Beelden van Suriname uit de jaren 40 en 50. Wat kwam je tegen?
4: Ja, Wim van der Siel die was een fotograaf. Hij is geboren in 1901 en hij stierf heel onverwachts in 1955. Hij was aan het vissen op de Suriname rivier, of de Koppename rivier. En toen overleed hij samen met 10 anderen. En dus ging al zijn beeldmateriaal, alles wat hij had gefilmd, maar ook wat hij had gefotografeerd, ging naar zijn familie, naar zijn zoon en zijn dochter. En zijn zoon heeft mij zijn hele filmarchief gegeven, geschonken eigenlijk op zijn sterfbed toen hij stierf in 2020. En toen liet ik al die beelden digitaliseren. En toen zag ik beelden uit het binnenland van Suriname. Ik kwam Maxi Linder, die hele bekende prostituee, tegen van
0: Clark
4: Suriname.
0: Clark Ackord heeft daar het boek De Koningin van Paramaribo over geschreven.
4: Ja, en Prins Bernhard kom je ook tegen. Met een ontbloot bovenlijf, om een koriaal al schietend. Ja. Maar ook hele mooie beelden van Ganze. Het verdronken dorp uit het binnenland. Maar ook hele dagelijkse taferelen van de stad. Hele unieke beelden die dus daar waar nooit iets mee gedaan werd. En die kreeg ik eigenlijk in de schoot geworpen.
0: Ja, rijke fonds lijkt me dat dus.
4: Heel erg.
0: Hoe heb je kunnen destilleren wat je nodig had om deze voorstelling te maken?
4: Ja, het was zo 16 uur materiaal. En ik heb eerst voor Theater naar de Dam, al jaren geleden, heb ik een eerste versie gemaakt. Toen heb ik een selectie gemaakt. Want je kan natuurlijk niet helemaal traceren van, oh, dat was precies in de Tweede Wereldoorlog. Maar je krijgt wel een idee van hoe het in die tijd geweest moest zijn. Hoe het eruit zag. Hoe de mensen zich kleden. Dus ik heb meer een sfeer proberen te scheppen met die beelden. En daarnaast ben ik naar Suriname gegaan en heb ik mensen geïnterviewd. Mensen die de Tweede Wereldoorlog tijd nog hebben meegemaakt. Dus echt op hoge leeftijd. En die daar nog herinneringen aan hadden. Dus dat heb ik gecombineerd met die archiefbeelden. En ja, daar heb ik eigenlijk mijn eigen verhaal van gemaakt. Dus ik ben naar plekken gegaan die bijzonder waren, of die van betekenis waren tijdens de Tweede Wereldoorlog.
0: En wat gebeurde er tijdens de Tweede Wereldoorlog?
4: Nou ja, een hele hoop. Eigenlijk is het is een voorstelling van een uur geworden. Maar voor de parade maak ik samen met Damani maken we een hele speciale, intieme voorstelling van een half uur. Mm-hmm. Dus we kunnen niet alles vertellen. Maar wat gebeurde er? Nou ja, veel mensen zullen wel weten dat er heel veel bauxiet was in Suriname. Mm-hmm. En dat er daarom heel veel Amerikanen kwamen voor die bauxietwinning. En er waren overigens ook heel veel

0: Maar
1: nu wel.
0: Nu wel. Die ja, heel veel Amerikaanse sferen, maar dus ook veel geld. En door dat geld konden veel mensen werken. Dus eigenlijk leefde Suriname heel erg op in die tijd.
1: Ja, ze waren door de bauxietwinning en door Amerikanen die daar heen gingen. Maar het is best wel onderbelicht gedeelte van de geschiedenis, volgens mij, Damani. Want je hebt ook Surinaamse roots, toch? Wist jij hiervan dat deze geschiedenis rondom de Tweede Wereldoorlog?
2: Ik wist dat er Amerikanen kwamen, maar ik wist eigenlijk heel weinig. Ik heb in Suriname op school gezeten, heb er niet zoveel over meegekregen. En in Nederland had ik een natuurprofiel, dus ik had überhaupt geen geschiedenis. Dus ik heb via de voorstelling heb ik heel veel geleerd over de geschiedenis.
1: En wat is hetgeen dat jou het meest opviel? Wat raakte je het meest hieraan?
2: Oké, ik wil niet te veel verklappen. Ik denk dat wat me het meest heeft geraakt is het effect dat het had op de eigenlijk op het dagelijks leven in Paramaribo. Dat er opeens er komt opeens geld, er komen opeens allerlei mogelijkheden. En dat hadden mensen natuurlijk niet gezien. Suriname was ook voor Nederland eigenlijk een soort van hoofdpijndossier. Mm-hmm. Dus al die mensen hebben gewoon een hele grote verandering meegemaakt. En door die verandering gebeurt er heel veel. Maar dat moet je komen zien in de voorstelling.
1: Niet te veel verklappen. Oké. Maar wat we wel weten is dat dus in 1941 was Suriname al de grootste bauxietproducent ter wereld. En in 1943 haalden de Amerikanen 60% van een benodigde bauxiet uit Suriname. Waarvoor gebruikten ze dat?
0: Voor wapens en vliegtuigen.
1: Ja.
0: Want bauxiet is de belangrijkste grondstof voor aluminium. En daarmee maak je wapens en vliegtuigen. Dus het was heel erg belangrijk in het verzet. Suriname was ook de grootste bauxietexporteur ter wereld. Iets wat heel weinig mensen weten. Mm-hmm. Er wordt ook wel gezegd, zonder Suriname geen overwinning. In de voorstelling gaat het dus niet specifiek over de bauxiet. Eigenlijk die verhalen buiten de bauxiet. Dus wat gebeurde er nog meer in Suriname naast die bauxietwinning? Dus dat er heel veel, er werden intellectuelen opgesloten. Als je een Duitse achternaam had, werd je opgesloten. Er waren Joodse vluchtelingen kwamen naar Suriname toe. Wat ook heel weinig mensen weten. En die werden daar in erbarmelijke omstandigheden, werden die daar bij elkaar geplaatst. Mannen en vrouwen werden gescheiden. Dat soort verhalen.
1: En wat maakte die verhalen voor jou zo bijzonder toen je ze eigenlijk de mensen opzocht en de mensen sprak?
0: Nou ja, vooral dat ik het gewoon niet wist. Ik wist niet dat Suriname zoveel had betekend voor Nederland in die tijd. Natuurlijk een hele cruciale tijd. En nog niet alleen in die tijd, maar ook daarna. Er werden breiclubjes opgericht om truien te breien voor alle Nederlanders die erg berooid waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er werd cacao ingezameld, textiel werd er ingezameld, maandagcentjes. Dus elke maandag moesten leerlingen op school een centje afgeven voor de Spitfire, een gevechtsvliegtuig. Mm. En daarmee zamelden ze dus geld in. Nou ja, er werd dus heel veel bedacht om de Nederlanders te helpen. En dat weten wij allemaal niet. En dat vind ik wel, dat vond ik wel schokkend.
1: Ja, en wonderbaarlijk ook. En voor deze voorstelling heb je, ik hoop dat het niet te veel verklapt, maar je hebt muziek gemaakt, Damani.
2: Ja.
1: Welke rol of hoe heb je een beetje de muziek gecreëerd voor deze voorstelling?
2: Ik heb vooral gekeken naar oude nummers die ik van vroeger ken of op de muziekschool in Suriname. En dus sommige zijn ook echt kinderliedjes. Mm. Die ik eigenlijk een andere betekenis heb proberen te geven. Ook om dat eigenlijk, ik maak die link nu van wat er in die tijd ook aan de hand was eigenlijk een soort van opkomend fascisme.
1: Mm-hmm.
2: En dat er nog steeds is. Ik denk aan het eerste gesprek dat je had. Dus dat probeerde ik vooral met de muziek te doen om kinderliedjes voornamelijk om te turnen met een andere boodschap.
1: Ja, laten we even luisteren naar een stukje muziek uit de voorstelling. Mama.

0: je dat in de muziek?
1: In de muziek vooral door de... Want elk punt heeft natuurlijk bepaalde... Zeker voor de mensen die de Surinaamse taal begrijpen. Die woorden die hebben een bepaalde betekenis. Maar vaak gaan we niet per se verder van wat zou het nog meer kunnen betekenen. Dus dat probeer ik muzikaal eigenlijk door in te weven. En soms zit er een bepaalde boze emotie of juist een heel relaxte emotie, terwijl het over iets heel heftigs gaat. Mm. Dus op die manier ook een soort van de...
0: Ermee spelen eigenlijk.
1: Ja, en de tegenstelling duidelijk te maken.
0: Ja, en het is vooral in Tranantongen volgens mij toch? Dat je de muziek...
1: Ja, het is vooral in het even denken. Volgens mij is het...
2: Alleen maar
1: Tranantongen, ja.
0: Waarom heb je die keuze gemaakt?
1: Omdat ik hou van mijn taal. En ik denk dat het belangrijk is dat zeker ook de huidige generatie Surinamers in Nederland meer de taal spreekt of meer kansen krijgt om de talen te horen wat er mogelijk is met onze taal. Ja.
0: Kort, wat kunnen mensen verwachten als ze naar een voorstelling komen, Emma?
2: Een hele intieme live documentaire met prachtige Surinaamse muziek van Damani Leidsman.
0: Top. Documentairemaker Emma Lesui en muzikant Damani Leidsman, dank jullie wel. De voorstelling Nog meer dan bauxiet is vanaf aankomende donderdag te zien op de Parade in Den Haag en in augustus in Utrecht.

Ja, mooi. Je vertelt dat er dus aan enerzijds was er een booming economy. Amerikanen waren allemaal dingen, kinderliedjes. En aan de andere kant was er opkomend fascisme. Het zijn allemaal verschillende narratieven die naast elkaar leven. Hoe stop je?

Dat was Cardi B met Hello. Ik probeer deze plaat al vanaf de eerste week te draaien. En het is nu eindelijk gelukt, dus daar ben ik blij om. Dat was het. Dat was met Clarice voor deze week. Met Edwin van het Pad van The Rights Forum. En Sayo Amar Aysa, programmamaker over wapens die Nederland nog steeds levert aan Israël via de Verenigde Staten. We hadden Chatuleo Tranemiu, politicoloog en medeoprichter van de Indigenous Liberation Movement. Samen met Hanneke van Hintum, creative producer Brazilian Food Stories over natuur-inclusieve manier van landbouw doen. En Emma Lesui, documentairemaker, en Damani Leijsman, muzikant van de voorstelling Nog meer dan Bakshiet, die nu op de Parade in Den Haag speelt. Wil je een gesprek of de hele uitzending terugluisteren? Dan kan dat op nporadio1.nl. Straks op deze zender, langs de lijn met Robert Meder. Voor nu een hele fijne avond en tot volgende week.

0: NPO Radio 1 zit bovenop de tour. 3 weken lang. NOS Radio Tour de France. Met Henry Schut en Guylaine Plag.
1: We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
2: Deze man die kent alleen maar energie.
0: NOS Radio Tour de France. Iedere toerdag om 2 uur. Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
6: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug. Met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: NPO Radio 1.
14: 10 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet die commissie keuzes gaan maken over de verdeling van het water. Op het moment staan de rivieren erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden eerst bewolkt. En het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ster. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
4: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn.
6: Robert Meder.
7: Goedenavond, de MVDP sloeg weer toe vandaag in de Tour.
8: Een rit waarin werkelijk iedereen gefrituurd en gebraden werd. En Mathieu van der Poel glimlachend aan de barbecue stond. Hij had het heft in handen. Hij is de baas en schrijft deze rit op ongekend mooie wijze op zijn naam.
7: Ja, en over die ritzegen praten we zo verder met onze analist in Frankrijk, Ellen van Dijk. En op Wimbledon won Sinner voor het tweede jaar op rij. En wel het enkelspel bij de mannen.
9: Sinner now with a big forehand on the line! Yannick Sinner on his back! Was pushed to the limit by Alexander Zverev. But it's Jannik Sinner again.
7: En dan natuurlijk het WK voetbal. In de laatste kwartfinales van vannacht ging het er weer heet aan toe. Het meeste werd er misschien nog wel nagepraat over dit moment tijdens Argentinië-Zwitserland.
10: Komt de VAR hier nog op de lijn voor deze overtreding? En gaat het dan om een schwalbe van Embolo? Ja, Embolo krijgt geel en dan moet Zwitserland verder met 10 man. Onvoorstelbaar dit.
7: Ik bespreek deze en andere opmerkelijke momenten met Michel Vorm en Bas Nijhuis. Maar eerst naar de Tour. Etappe 9 vandaag in de Tour de France. Een prachtige rit op voorhand. En die stelde niet teleur.
11: Mon Dieu, qu'ils sont
12: doux. Nou, daar gaan we.
13: Wat zit er vandaag in?
14: Ja, ik ga vandaag niet zingen, Rien. Nee.
13: Maar Mathieu van der Poel heeft deze dag rood omcirkeld.
15: Hola.
16: En je zou zeggen, mannen, doe nou rustig aan. Maar ze doen helemaal niet rustig aan. Ze rijden als gekken tegen die kool op.
13: Dat zijn geen koekenbakkers.
14: Het is echt compleet uiteengereden. En dat alleen nog maar op die eerste klim.
16: Filippo Ganna.
14: 40 graden.
16: Die man is hittebestendig.
13: Nou, als deze mannen toch eens vooruit zouden kunnen blijven, dan krijgen we een mooi spel in de finale.
15: Man of 13, hoeveel zijn we?
13: 15.
15: Voilà.
16: Waar is Mathieu van der Poel?
17: Het blijft gewoon gissen.
16: Daar is Mathieu van der Poel.
13: En hij maakt er werk van.
16: Laat dat maar aan Mathieu van der Poel over.
13: Echt nieuwsgierig wat er in verloop van de rit gaat gebeuren.
16: UAE gaat ineens vaart maken in het peloton. En dat gaat ten koste van de voorsprong van de 8.
13: Het is toch echt om moedeloos van te worden.
18: Ik begrijp het echt niet. Nee.
13: Wat zou je op dit moment kunnen doen? Helemaal niks.
16: Laat die mannen nou
13: het zadel gaan aan. Hè?
15: Ze gaan zich moeten gaan naast.
16: Kijk, 10% en meer van de pool.
13: Iedereen, hè? Alles en iedereen uitgehield.
14: Nou, daar gaan we dan.
16: Van der Poel, Baudin, Tobias Johannessen en Tom Pidcock. Vier helden, vier mannen om in te lijsten.
13: Hij krijgt de prijs voor de strijdlust, maar hij wil die etappe.
16: Het is 50 seconden.
14: 45 seconden.
13: 36.
14: 38 seconden.
16: 30 seconden.
13: 20 seconden.
16: Bidons gaan overboord. Schoenriempjes worden aangedraaid.
18: Ik ga langzaam gokken dat ze het gaan halen.
15: En nu dan de sprint.
16: Van der Poel met die lendenrukken. Maar houdt hij vol? Van der Poel hakt door. Trekt door. Beukt door. Racht door. Sprint door. En gaat in uwzelfde 9e etappe winnen.
13: Gedenkwaardig.
18: Schitterend.
19: Wat een klasse. Zubi.
18: Kunst.
7: Ellen van Dijk. Goedenavond.
20: Goedenavond.
7: Heb jij nog meer superlatieven?
12: Oh ja, fenomenaal. Ja, wat kun je er nog over zeggen? Maar wat hij vandaag liet zien, joh. Echt, wat een transformatie ook met hoe die eerder in de week was. Echt ongelooflijk.
7: Ja, ik hoop wel dat je er nog wat over gaat zeggen, want dat is de bedoeling van dit gesprek. Hij had hem rood omcirkeld deze etappe, maar zo waren er wel meer. Hè. Je kan een cirkeltje zetten, maar dat wil niet zeggen dat je hem wint natuurlijk. Heel veel ontsnappingspogingen. Waarom zat hij nou net in de goede groep?
12: Ja, dat is niet echt toeval. Hij, nadat de tussensprint was geweest, na 14 kilometer, had hij meteen al een aanval. Ja, daaraan zag je al van hij wil het vandaag echt. Maar het was eigenlijk tot kilometer 70, 80. Het heeft ongeveer 70 à 80 kilometer geduurd voordat die kopgroep echt stand kreeg. En er was continu wisselde die samenstelling van die kopgroep. Maar telkens sprong Van der Poel er wel naartoe als het een grotere groep werd. Of zorgde hij dat hij erbij zat. Dus hij reed gewoon super attent. En dat was geen toeval dat hij erbij zat.
7: En zag je ook op dat moment, realiseerde je je toen van, oh, hij is heel goed vandaag. Kon je dat zien?
12: Ja, dat kon je wel al zien. Maar dat zag je vooral op de klim van de tweede categorie na ongeveer 70 kilometer in koers. Dat was een hele steile klim van 2 à 3 kilometer, 10% gemiddeld. En daar reed hij naar de twee vluchters toe die toen voorop reden. En hoe hij dat deed op zo'n lastige steile klim, ja, dat was zo indrukwekkend. Daaraan zag je gewoon van wow, wat is Van der Poel ontzettend goed vandaag.
7: Ja. Laten we even naar hem luisteren, kort na de finish, in gesprek met Han Kok.
17: Mathieu, na de Muur de Bretagne, Boulogne-sur-Mer, is het nu hier in Urzel. Hoe is deze? Hoe bijzonder is deze?
20: Ja, toch wel bijzonder. Misschien wel de lastigste etappe die ik ooit win. Het was echt een enorm zware dag. We hebben nooit echt veel ruimte gekregen, ook niet. En, ik had best wel veel energie gestoken om te proberen die vlucht vooruit te doen blijven. En dat lukt dan net.
17: Je sprint, wat bleef je koelbloedig?
20: Ja, gelukkig heb ik een beetje ervaring in die situatie al, dus ik wist perfect wat ik wou doen. En, ik ging gewoon aan op een punt waarvan ik dacht dat ik het ging kunnen houden. Maar ik wist het ook niet zeker na zo'n lastige dag met die hitte. Maar ik kon eigenlijk heel goed mijn versnelling rondkrijgen tot aan de meet.
17: En het gevoel toen je besefte van ik heb hem?
20: Ja, toch wel uniek. Ik denk dat iedereen wel weet dat voor mij een etappe in de Tour winnen misschien wel het allermoeilijkste is. En, het is ook nog maar de derde keer dat het lukt. Dus ja, wel heel blij. De eerste week was vrij moeilijk voor onze ploeg, denk ik. En het is toch wel fijn om zo naar de rustweg te gaan.
17: Wat was nou de sleutel in deze etappe naar de overwinning?
20: Ja, zoals altijd, goede benen. Zonder goede benen ben je niks in de Tour. En die had ik gewoon niet de eerste dagen. Ik denk dat heel de ploeg een beetje op het tandvlees zat, om het zo te zeggen. Vooral door de hitte, ikzelf dan. Ik herstelde ook eigenlijk niet zo goed, zelfs niet van de rustigere dagen. En denk, ja, die voorbije twee dagen waren dan echt een stuk rustiger met die sprint. Ik voelde me al iets beter. En vandaag had ik eindelijk de been om terug mijn ding te doen.
17: Ja, vandaag hebben we toch eigenlijk gewoon een hele goede, ja, eigenlijk gewoon een top van de Poel gezien.
20: Ja, zeker. Ik denk dat ik nog niet veel rit of overwinning heb gehad met zoveel hoogtemeters. Dus ja, deze is wel speciaal.
17: Het is ook een beetje in de buurt van opa, hè?
20: Om heel eerlijk te zijn, ik weet nooit waar we zitten in de Ronde van Frankrijk. Dus ik kijk nooit echt op de kaart.
17: Je zit er een kilometer of 80 vandaan. Hè?
20: Ja, dat is redelijk dichtbij, dus het moest zo zijn blijkbaar.
7: Ja, had jij dat ook trouwens, Ellen, als jij in een grote ronde reed, dat je dan dacht bij jezelf van, waar ben ik eigenlijk?
12: Ja, dat is heel herkenbaar. Dat is, je zit zo in het stramien van start, finish. Gewoon, welke etappe moet ik rijden? Wat moet ik daar doen? En alles wordt voor je geregeld, hè, als renner. Ja. Je was wordt gedaan. Je moet 's ochtends op een bepaalde tijd in de bus stappen. Dat moet je weten. Als je klaar bent, dan staat de bus weer klaar. Je wordt naar een hotel vervoerd. Je kijkt amper uit het raam. Ja, je bent alweer met de dag van morgen bezig. Dus ja, je hebt eigenlijk echt geen besef meer van waar je nou bezig bent en waar je naartoe gaat.
7: Dan zit je in een kopgroep en dan kijk je om je heen. En dan zie je Johannes, je ziet Pidcock, je ziet Baudin. Dan denk je, nou, die moet ik kunnen hebben. Geeft dat nog een vorm van druk?
12: Natuurlijk geeft dat een vorm van druk, ja. Want hij plaatste de beslissende demarrage op 25 kilometer van de meet. Ook op een steil klimmetje. En hij reed eigenlijk iedereen los. Maar deze drie renners die je net benoemd, die konden nog wel bij hem terugkeren. Alleen zag je al wel dat in die laatste 20 kilometer met wind tegen op lange brede wegen, Van der Poel echt die groep aan het trekken was. Dus hij was degene die de kar trok, die de motor was van die groep. En die andere renners, het leek haast wel alsof ze bijna moeite hadden om over te nemen van der Poel. Dus ja, het leek haast wel alsof hij echt by far de sterkste was van dat groepje. Maar zoals je zelf ook al zei, hij verspilde daar heel veel energie. Dus ja, het was heel erg de vraag van, heeft hij nog wel genoeg over voor die eindsprint straks?
7: Ja, ja. Want hij heeft nog nooit een etappe gewonnen met zoveel hoogtemeters, zei hij ook. Kun je dan zeggen dat hij voor zichzelf de grens weer hoger heeft gelegd?
12: Ja, denk het wel.
7: Of verder, moet ik zeggen. Ja.
12: Ja, het is niet zo dat hij zichzelf echt verbaast, denk ik. Maar ja, wat hij zelf ook aangeeft, het is voor hem heel moeilijk om in zo'n Tour de France een etappe te winnen als klassieke renner. En dit zijn een van de weinige kansen. En hij heeft hier echt heel erg zijn zinnen opgezet. En zoals zijn vader Adrie van der Poel in een interview zei, ja, hij kan heel goed klimmen, hij heeft er alleen niet altijd zin in. Maar goed, vandaag had hij er dus wel zin in. En ja, dat hij dit hier laat zien, dat is wel voor hemzelf dus ook wel echt wel een stap dat hij denkt van wow, ik heb dit nog niet eerder gedaan.
7: Ook mooi voor de ploeg, hè? Want Jasper Philipsen heeft nog niet echt de vorm, zoals het nu eruit ziet. Hè?
12: Nee, en dat was natuurlijk de laatste dagen echt wel teleurstellend. Want die ploeg die had fantastische lead-out voor Jasper Philipsen, maar die kon het niet afmaken. Dus ja, daar ontstaat echt wel frustratie. En die druk in zo'n ploeg om een goede uitslag te rijden, ja, die neemt ook met de dag toe. Dus ja, dit is echt zeer welkom voor die ploeg.
7: UAE reed ook weer sterk. Die liet ook de voorsprong, hing een beetje aan een touwtje. Hè? Of aan een elastiekje, zoals je dan zegt. Heb jij even een moment gedacht van, het zat er niet waar wezen dat UAE die voorsprong dicht gaat rijden en dat Pogacar er vandaag ook mee vandoor gaat?
12: Ja, zeker dacht ik dat. Ja, want ze reden eigenlijk de hele etappe om het verschil niet rond een minuut was het eigenlijk continu. Op een gegeven moment werd het zelfs 50 seconden. Ja, dan weet je dat als ze even doortrekken, dat ze het ook dicht kunnen rijden. Nou, gelukkig hebben ze dat uiteindelijk niet gedaan. Op een gegeven moment kwamen ze dus wel heel dichtbij met het peloton. Toen was UAE wel gestopt met rijden, maar was het meer Ineos die voor Ganna aan het rijden was. Maar in ieder geval, op dat moment besloten ze ook van de Poel van, ik moet nu demareren, ik ga nu demareren, want anders zijn mijn kansen ook voorbij.
7: Ja. Waar je helemaal niemand over hoort, is het weer. Hoe was dat vandaag?
12: Ja, verrassend. Ja, nee, ja, nou ja, goed, wat moet je daar nog over zeggen? Maar het is gewoon bizar heet hier. En ja, de etappe was dus ingekort, 30 kilometer. Nou, die mannen hebben echt hun lichaamstemperatuur alleen maar hoger doen stijgen door zo keihard te gaan van de start tot de finish. Dus dat heeft uiteindelijk echt geen verschil gemaakt. Maar ja, blijkbaar trekken ze het ook nog allemaal, die renners.
7: Ja. Even naar onze rubriek.
0: Uitstekend gedaan.
21: De renner van de dag.
22: Extraordinair nummer 1, Thomas Vauclair.
7: Nou, Ellen van Dijk, de renner van de dag, laat maar komen.
12: Mats Petersen.
7: Tuurlijk. Jij zegt echt Mats Petersen. We hebben net van de Poel een standbeeld gegeven en jij komt met Mats Petersen als de renner van de dag.
12: Ja, maar ja, ik dacht, er is eigenlijk geen andere renner dan Van der Poel natuurlijk. Maar ja, je moet toch wat origineler uit de hoek komen. Want ja, we hebben net alles gezegd over Van der Poel. Dus dan moeten we toch nog even iemand anders belichten die het vandaag toch ook wel heel goed heeft gedaan.
7: Ja, want hoe goed heeft hij het gedaan?
12: Nou, hij gaat natuurlijk voor de groene trui en hij heeft de tussensprint gewonnen. Die was na 14 kilometer. Daarna heeft hij heel lang aan het elastiek gehangen om nog bij dat peloton te blijven. Peloton is ook een relatief woord, want dat waren nog maar 40 renners. Maar uiteindelijk sprintte hij dus nog achter Ganna naar plek 6. En op die manier heeft hij hele goede zaken gedaan voor die groene trui. Dus ik denk dat hij een hele zware dag heeft gehad, maar niet op het podium is gekomen in de zin van etappewinst. Maar zijn groene trui voorsprong heeft hij weer met 40 punten uitgebreid.
7: Ja. Nou, mooi. Heb je hotel en airco?
12: Mijn kamer wel, inderdaad. Ja. Oh. Maar we zitten nu nog in een restaurant. We moeten nog eten. Dus dat zijn de dagen in de Tour.
7: Oké, lekker slapen, lekker herstellen. Dankjewel, Ellen van Dijk.
12: Graag gedaan.
7: Vanuit Frankrijk, vanzelfsprekend. Dan, Tourverslaggever Jankis van der Kun. Die was vandaag in het plaatsje Chomey. Ook zij gaan deze dag niet snel vergeten.
23: Een kerk, een kroeg en twee straten, dat is Chomey. Een dorpje dat officieel slechts 164 inwoners telt. En al die inwoners zijn vandaag ontzettend druk. Want als de Tour langskomt, dan is het feest. Zeker in Chomey.
24: Oui, la ville du vélo.
25: La ville de vélo.
24: Oui, oui, oui. Chomey est connu pour ça. Pour le bol d'or des monédières.
23: Dit dorp staat inderdaad bekend om de Boldor de Molédière. Dat is een wielercriterium dat hier georganiseerd werd van de jaren 50 tot begin deze eeuw. En daar kwam iedereen naartoe. Alle grote kampioenen hebben dus hier gefietst.
24: Après le Tour de France, donc ils faisaient venir les champions du Tour de France, puis il y avait plein de coureurs sur les murs de l'église.
23: Le mur de l'église est une wall of champions. Muur de la champion.
24: Voilà.
23: Voilà.
24: C'est l'histoire de Chaumeil.
23: Ze wijst naar het kerkje waarop de foto's hangen van de winnaars van dat criterium. Foto's van Fausto Coppi, Raymond Poulidor, Eddy Merckx en ook Jacques Anquetil. Het zijn de helden uit het verleden. Het criterium wordt niet meer verreden. Maar vandaag is Chaumeil dus de doorkomstplaats. En je zou dus kunnen zeggen dat oude tijden herleven in Chaumeil. En dus is het druk, ontzettend druk. Want de barman van het kroegje van niet meer dan 8 vierkante meter groot blijft maar tappen bidons met water en pullen met bier. Maar zo druk als in 1987 zal het dan weer niet worden. Want toen was Chaumeil zelfs aankomstplaats. Misschien wel de kleinste ooit. Dat is alweer bijna 40 jaar geleden. Nu moet Chaumeil het doen met alleen de doorkomst. Die wordt aangekondigd met de kerkklokken. En dan is het zaak om goed op te letten, want het gaat heel snel. Maar er staan ze hoor, alle 164, aangevuld met wat wielertoeristen. En daartussenin de trotse burgemeester.
0: This was very, very fantastic. Yeah. Because I'm the mayor of the city of Chaumeil. And it was an honor for us to receive the Tour de France. And there was plenty of people here. In our magnificent hills.
23: Every great rider has been here, like Eddy Merckx, yes. Jacques Anquetil, exactly. Fausto Coppi. And now you can say Tadej Pogacar was here as well.
0: He was here in Chaumeil at once.
23: For at least 6 seconds, I guess.
0: Yes, all the community was crossed in 7 minutes, I guess.
23: Ja, want als je het hele grondgebied meerekent, dan heeft de Tour toch zeker 7 minuten door Chaumeil gereden. Echt meer dan genoeg.

0: De Rolling Stones en Jealous Lover. En ik weet zeker dat Mark Brasser in de bus in Engeland zijn koptelefoon is omgedraaid en dat de hele bus zat mee te zingen in Engeland. Gaan we zo naar hem vragen, want hij heeft Jannik Sinner namelijk zien winnen. Tweede Wimbledon-titel op een rij. In de finale was hij vanavond in 4 sets te sterk voor Alexander Zverev.
1: It has been an amazing final once again. And, you know, it always takes two players. And, you know, me and Sasha, we try to give everything we have. I'm very happy, of course, about the win, but I'm mostly very happy about the level we both played. And, you know, you are the reasons.
0: Ja, bedankt van Sinner richting het publiek. Mark Brasser, Rolling Stones liefhebber, schat ik zo in. Is dat goed?
2: Meer dan de Beatles in ieder geval, ja. Oh. Ja, zeker wel. Ja,
0: ja. Ja. Ja, okay.
2: Mes op de keel zou ik voor de Stones gaan.
0: Ja, ja, dat dacht ik al. Zeg, jij zag het allemaal gebeuren op het Center Court in Londen. Takes two to tango, zegt Sinner. Hè? Wat vond jij van deze finale? Vond je het een mooie finale?
2: Hij was spannend. Dat in eerste instantie. Ze speelden allebei goed. Ze serveerden allebei heel goed. Ja, dan krijg je wel wat minder rallies. Omdat de service dan heel dominant is. Dus we hebben ook wel hele mooie rallies horen en mooie punten gezien. Maar ik denk als je uiteindelijk de balans op gaat maken. En zegt nou we gaan eens een top 10 maken van Grand Slam finales. Wat waren nou de mooiste? Ik denk dat hij daar niet in komt. En in de top 15 misschien ook niet. Ik denk niet dat dit een finale is die we ons over x aantal jaren nog heel helder voor de geest hebben. Maar hij was goed, hij was interessant ook op sommige vlakken. En dat maakte hem, ja, dat maakte hem goed en aantrekkelijk. Maar heel mooi, nee, dat was hij niet.
0: Nee. Zverev van de eerste met 7-6. Hoe belangrijk was dat voor het verloop van de wedstrijd, denk jij?
2: Nou ja, dat was voor hem in ieder geval wel belangrijk. Want hij had de voorgaande 9 keer had hij van Sinner verloren. Zelfs geen set gewonnen. Ja, en als je dan in zo'n partij komt, als je dan zo'n finale begint en je verliest meteen de eerste set, ja, dan kan je ook zoiets krijgen van daar gaan we weer. Maar Zverev won de eerste set in een tiebreak, waarin hij ook nog een setpoint tegen kreeg. Dus ik denk dat dat hem wel moed gaf en vertrouwen gaf dat er misschien wel wat te halen viel vanmiddag. Ja. Daardoor speelde hij ook een goede tweede set. Werd het ook een tiebreak, dus hij ging echt wel goed mee met Sinner. En hij speelde ook met overtuiging. Dus dat veel dynamiek in zijn spel, aanvalslust zat erin. Hij probeerde echt wel te neren in de rallies. Dus het vertrouwen was er zeker na die eerste set.
0: Ja. Is er een moment aan te wijzen waarop het de goede kant op ging bij Sinner en Zverev dus eigenlijk brak?
2: Ja, nou ja, Zverev had ongelooflijk veel pech in de derde set. Hij kwam daar op breakpoint halverwege de derde set. Er kwam een rally, Sinner speelt een dropshot. Zverev zet af, die stond ver achter de baseline. Dus slim gespeeld van Sinner om daar een dropshot te spelen. Je moet het natuurlijk wel even maken, want zeker op breakpoint tegen kan ook zomaar de game weg zijn. En Zverev ging daar onderuit. Die gleed weg, die viel voorover. Die kwam hard met zijn knieën op het gras terecht en bleef best lang liggen. Het trok een van pijn vertrokken gezicht. Echt, de 15.000 op het Center Court hielden echt hun adem in. Ik had meteen een flashback naar Roland Garros 22. Dat hij door zijn enkel ging in de halve finale tegen Rafael Nadal. Ja. Dat was nog veel erger. Maar het zag er echt niet goed uit. Sinner holde ook meteen naar de overkant van de baan. Die ging kijken hoe is het met Zverev. En ja, dat breakpoint was natuurlijk op dat moment weg voor Zverev. Sinner hield zijn service game. Maar brak vervolgens in de game daarna brak hij de service van Zverev. Die toch door die val misschien nog wat last van zijn knie had. Misschien wel een beetje onzeker was geworden qua bewegen. En ja, dat was het moment dat Zverev toesloeg. Dat hij er bovenop zat en meteen van dat momentum gebruik maakte, zeg maar. Ja, om de beslissing in die derde set te forceren. En toen stond hij 2-1 voor in sets. Ja, en dat scheelde natuurlijk een slok op een borrel. Dus dat was echt wel het breakpunt voor Alexander Zverev in de partij.
0: Maar goed, hij heeft de wapens dus wel om Sinner te verslaan. Die heeft hij dus wel.
2: Ja, hij heeft, die heeft hij in principe wel. Alleen, kijk, wat in natuurlijk het hele toernooi kan je heel goed serveren en hele goede backhands slaan en goede voorhands. En daar kan je partijen mee winnen. Maar je komt op een gegeven moment dan wel tegen Jannik Sinner te spelen. En dat is natuurlijk een klasse apart. Want die retourneert toch even ietsje meer services. En die kan in de rally wel even wat langer mee. En die heeft wel iets meer zicht op jouw geweldige backhand die je hebt. Dus ja, dan wordt het toch wel dat hij toch weer zijn niveau toch weer op moet krikken om ook lang langzinnig te gaan. En daar heeft hij toch heel veel moeite mee. Maar goed, dat heeft bijna iedereen natuurlijk, die tennist.
0: Ja, zeker. Hij begon niet overtuigend. Hè. De moeizame eerste ronde, daarna geen set meer afgestaan. Kon ook waarschijnlijk heel goed omgaan met die warmte. Of denk je dat hem dat nog parten heeft gespeeld? Het is ongelooflijk heet geweest ook daar, hè?
2: Ja, het is heel heet geweest inderdaad. Nou, ik denk wel, Sinner hebben we natuurlijk in het verleden gezien, hè, dat hij problemen had met de hitte Australië onder andere. En ik denk wel dat hij geleerd heeft van die ervaringen. Dat hij wel met zijn team en met zijn medische mensen is gaan zitten en is gaan kijken van, hey, hoe kwam dat nou? Waarom was ik door de hitte bevangen? Wat heb ik te weinig gekoeld, te weinig gedronken, te weinig gegeten? Dat soort dingen allemaal zal hij heel goed, denk ik, geanalyseerd hebben met zijn team. Waardoor hij, kijk, en nu inderdaad, het was hartstikke heet en hij had 5 sets nodig in zijn eerste partij. Nou ja, dat kan gebeuren. Maar daarna is hij natuurlijk, de 5 partijen daarna, is hij in 3 sets doorheen gegaan. Dus hij heeft niet heel veel energie hoeven verspelen om uiteindelijk in die finale te komen. En dat maakt zo'n toernooi, weet je, dat zeggen wij natuurlijk ook, dat elke set die je op een Grand Slam onnodig verliest, kost gewoon energie. En dat breekt je, dat kan je aan het einde van het toernooi gaan opbreken. Nou, die energie heeft Sinner niet verspeeld. 5 partijen, 3 sets. Dus ja, hij was fit, topfit, begon hij aan deze finale.
0: Ja, mooi dat hij de ballen jongens en meisjes nog even bedankt, die natuurlijk ook in die hitte hebben gestaan. 5 Grand Slam titels heeft Sinner nu. De andere grote, Carlos Alcaraz, staat op 7. Het is toch een beetje de strijd van deze generatie natuurlijk. Enig idee wanneer we Alcaraz weer op de baan gaan zien? Is daar nieuws over?
2: Nou, ja, dat is, hij zou Toronto gaan spelen. Dat zou begin augustus ergens zijn. Maar dat is, heeft hij toch geskipt. En hij gokt in Cincinnati. Dat is ook een groot toernooi in Noord-Amerika. Dat is allemaal de opmaat richting de US Open later. En Cincinnati is half augustus. Dus het verhaal is nu dat hij half augustus... En daar kwam meteen een reactie op van Boris Becker. Die zei van, jongen, weet je, zorg dat je helemaal fit bent voordat je begint. Want hij heeft een polsblessure, een operatie ondergaan, ook aan zijn pols. Ja, dat is wel zo'n specifiek onderdeel van zijn tennis. Dat als je te vroeg begint en je verpest het weer, kan je er zomaar weer maanden uit liggen. Dus het vaderlijke advies van Boris aan de jonge Carlos Alcaraz was, denk goed na voordat je bezint eer je begint. Nou, ja. Dat is in dit geval ook zo. Maar in principe staat hij voor Cincinnati half augustus in de boeken om zijn rentree te gaan maken.
0: Ja, oké. Goed, nou, je zit duidelijk in de bus. Zou te horen, zit je boven of beneden?
2: Nee, nou, we hebben een shuttlebus inderdaad terug vanaf. En het is heel luxe. Ik zit met 1 collega van de BBC. En verder hebben we 10 of 12 lege plekken. Dus het is een soort van privébus. Maar ja, hier in Londen veel drempels en hobbels en slechte wegen. Ja. Dus het trilt inderdaad een beetje, inderdaad.
0: Nou ja, goed. Ja. Hey, goede reis naar huis. Dankjewel, Mark.
2: Dankjewel.
0: Wij blijven nog even op Wimbledon, want er was vandaag Nederlands succes. Vlak voor onze uitzending kon ik even bellen met Niels Vink. Want de rolstoeltennisser ging in de quadklasse voor het 4e jaar op rij met de Wimbledon-titel aan de haal.
3: Third match, top seed and world number one. Niels Vink completes a 4-year reign at Wimbledon. In a rivalry built on resistance, he stayed supreme. The champion who keeps resetting the bar.
0: Ja, hij legt de lat steeds hoger, horen we de commentator zeggen. Niels Vink, goedenavond. Van harte gefeliciteerd, hè?
4: Goedenavond.
0: Ja.
4: Ja, dankjewel.
0: Ja, leg je de lat elk jaar weer hoger voor jezelf?
4: Ja, elk jaar gaat het natuurlijk hoger. Ik wil, ik heb hem nu voor de vierde keer op rij gewonnen. En ik wil volgend jaar natuurlijk voor 5 gaan.
0: Dat snap ik, ja. En door, denk ik dan. 6-1, 6-3 won je van landgenoot Sam Schreuder. Is er ergens nog een moment geweest dat je dacht dat het niet zou lukken?
4: Ja, ik denk dat het dan in die tweede set was. Op een gegeven moment was het 2-1. Toen begon Sam echt wel heel goed te spelen. En ik was iets minder aanvallend dan ik normaal wilde. Maar gelukkig kon ik voorblijven en naar 4-2 gaan.
0: Mm-hmm.
4: Maar dat was wel echt een moment. Stel dat Sam daar 2-2 of 3-2 voor hem had gemaakt, dan was het echt wel moeilijker geweest. Want dan kreeg hij natuurlijk ook vertrouwen.
0: Ja, dat was het kantelpunt. Ja,
4: maar gelukkig is dat niet gebeurd.
0: Nee. Voor jou niet. Voor Sam, dat liep het natuurlijk anders af. Is het nog raar? Ja. Is het nog raar? Want jullie kennen elkaar ongetwijfeld goed. Is het nog raar om dan tegen hem te spelen?
4: Nee, inmiddels niet meer. Ik ben ook buiten de baan heel goed met Sam. En ik heb toevallig vanmiddag ook met hem gezegd van, hoe mooi is het eigenlijk dat wij met z'n tweeën eigenlijk zo dominant zijn in de quad-categorie.
0: Mm-hmm.
4: En ik denk dat wij elkaar alleen maar beter maken hierdoor. Ja. Om door nummer 1 en 2 van de wereld te zijn.
0: Nog beter. Ja.
4: Ja.
0: Zeg, wat heb ik nou gehoord? Heb je een kopperrol gemaakt uit je stoel op het gras?
4: Ja, ik weet niet wat ik dacht. Ik maakte een koprol en toen ging ik op het gras liggen. Ja.
0: Ja, maar ik bedoel, doe je dat vaker? Is dit een manier van vieren of hoe moet ik dat zien?
4: Nee. In Australië was het heel anders. Toen was het echt gewoon omdat ik gewoon... Ik moest liggen, want ik kon gewoon niks meer. Omdat ik zo blij was en opgelucht en zo. Mm-hmm. Maar nu, ik weet niet wat ik dacht. Ik dacht, ik maak een koprol, ik ga op het gras liggen. En toen dacht ik eigenlijk van, oké.
0: Ik lig op het gras.
4: Okay, ja, ik lig op het gras. Maar ik wilde wel per se het gras aanraken.
0: Ja, nou ja, dat heb je dus dat heb je nu gedaan. In hoeverre verhoudt zich deze titel dan ten opzichte van die vorige drie? Want het is de vierde keer al dat je daar wint.
4: Het blijft bijzonder. Het is Wimbledon. Mm-hmm. Wimbledon is niet zomaar even een toernooitje. Het is echt wel het mooiste toernooi wat er is, vind ik. En ik moet wel zeggen, vorig jaar was wel specialer, omdat het laatste was met mijn trainer, voordat hij overleed.
0: Oi.
4: En dit jaar was voor het eerst zonder hem dat ik op Wimbledon was. Dus het is ook bijzonder. Maar vorig jaar is denk ik toch wel bijzonderder, omdat het echt de allerlaatste was met hem.
0: Ja. Dus je hebt hem eigenlijk min of meer ook aan hem opgedragen?
4: Ja, zeker. En ik heb ook in mijn speech gezegd dat ik... Want ik ben helemaal niet gelovig of zo, maar ik weet niet. Het voelde echt alsof ik hulp kreeg vandaag. Het was echt heel bijzonder, maar het ging allemaal zo vanzelf. En alsof ik op woensdagmiddag gewoon in Nederland aan tennissen was. Zo voelde het.
0: Bijzonder, hè?
4: Ja, echt heel bijzonder was dat.
0: Ja. Het is je 10e Grand Slam titel in totaal. De 5 laatste Grand Slams waar je aan begon, die sloot je winnend af.
4: Ja.
0: Even los van vandaag, want hier heb je hulp. Vandaag heb je hulp van boven gekregen. Dus misschien niet helemaal eerlijk ten opzichte van Sam natuurlijk. Maar wat maakt jou over het algemeen zoveel beter dan de rest? Hoe komt dat?
4: Ik denk omdat ik onvoorspelbaar ben. Dat mijn tegenstander niet weet wat er gaat gebeuren.
0: Mm-hmm.
4: En dat ze ook geen zwakke plekken bij mij kunnen vinden. Dat is in ieder geval waar ik heel veel mee bezig ben. Dat eigenlijk mijn sterke punten eigenlijk overal zijn. Ja. Laat ik het zo zeggen. En dat mijn zwakke punten eigenlijk gewoon...
0: Die zijn er niet.
4: Lastig te vinden zijn. Natuurlijk zijn die er, maar...
0: Ja.
4: Ja, ik probeer die verschillen zo klein mogelijk te houden.
0: Ja. Hoe heb je dit gevierd of hoe ga je dit vieren?
4: Ik had... gezellig had ik dopingcontrole, natuurlijk.
0: Leuk.
4: Dus dat is altijd gezellig. Dus, daarna was mooi. Mijn familie was er en wat vrienden waren ook hier. En hebben hier in de tuin van Wimbledon is dan altijd zo'n viermoment. En dan met champagne. En dan, net als vorig jaar heb ik champagne gespoten. En ik dacht van, ja, dat moet ik nu weer doen.
0: Ja.
4: En het mooie aan Wimbledon is dat op de zondagavond, dus vanavond, dat dan altijd zo'n champions dinner is. En dat dan alle winnaars die worden dan uitgenodigd voor een heel speciaal diner. Dus dat is wel heel bijzonder.
0: En daar mag jij nu aan zitten?
4: Ja, dat is vanavond.
0: Ja, geweldig.
4: Ja.
0: Dan laat ik je zo los om aan dat diner te gaan, ongetwijfeld. Maar nog even één ding. Klopt het dat jij in gesprek bent geweest met Prins Williams en Kate Middleton?
4: Ja, daar verbaasde ik mezelf ook over. Want ik hoorde via en het werd ineens heel druk hier. En ik dacht van, ik wil dat wel even zien. Want dat is toch wel heel bijzonder dat hun komen. Dus ik stond een beetje bij de camera's en zo. En ik had nog een gesprekje met de cameraman of ik niet in beeld stond en zo. En op een gegeven moment komen ze gewoon naar mij toe. En Kate zegt tegen mij, ja, prinses Kate zegt tegen mij, gefeliciteerd en goed gedaan. En toen dacht ik echt van, wow, yo. En daarna kwam prins William ook nog naar mij toe. En ja, dit was helemaal niet de bedoeling, maar gewoon per ongeluk. Ik stond daar toevallig. En dit is toch wel een hele bijzondere ervaring om dan die twee te ontmoeten.
0: Ja, het is voor hun ook een hele bijzondere ervaring ongetwijfeld om jou te ontmoeten, hoor.
4: Ja, ik denk iets minder, hoor.
0: Ja. Wat zei William tot slot?
4: Nou, William die zei tegen mij... die vroeg aan mij of het niet heel warm was om te spelen.
0: Oh,
4: Dus ja, ik zei het viel wel mee. Het was veel zweten, maar ja, het is beter dan regen, zei ik.
0: Ja, zo is het. En vanavond lekker bijdrinken aan het Champions Dinner.
4: Ja, zo is dat.
0: Nee, geniet ervan. Dankjewel. En ja, nogmaals gefeliciteerd, hè. Dag, dag.
4: Dankjewel, hè. Dankjewel, doei, doei.
0: Mooie jongens dat. Niels Vink wint toch maar weer mooi op Wimbledon. Dan een van de grootste vechtsporters van de laatste decennia. Die keerde vannacht terug. Lang was er naar uitgekeken naar de strijd in Las Vegas tussen de inmiddels 37-jarige MMA-vechter Conor McGregor en zijn tegenstander natuurlijk Max Holloway. Maar goed, lang duurde het niet. Zagen ze op Eurosport.
5: Conor McGregor, 5 jaar niet gevochten. En een groot gedeelte van die 5 jaar niet geleefd als topsporter.
6: Dat linkerbeen, Sander, dat linkerbeen. En hij ziet met het linkerbeen wat er zo beschadigd was in het verleden.
7: Die fucking.
5: Max Holloway praat met de scheidsrechter.
6: Dat been is beschadigd, Sander. Zijn knie. Oh, wat een teleurstelling.
5: Anti-climax, wat een deceptie. 1 minuut heeft het geduurd.
0: Ja, MMA-vechter Jarno Ernst, goedenavond. Zelf ook actief op het hoogste niveau, maar in ieder geval op een hoog niveau, laten we het zo zeggen. Wat gebeurde er nou in die ene minuut?
8: Ja, je zag Conor McGregor proberen een spectaculaire trap uit te oefenen. Maar zoals je hoorde in het fragment, is hij verkeerd geland over het een of het ander. En waarschijnlijk, zoals de menige geruchten gaan, heeft hij daar zijn knie aan gort geholpen.
0: Ja, dit is klaar.
8: Ja. Het is jammer, maar blessures hoort me jammer genoeg bij de sport. Maar alleen helemaal voor meneer Conor McGregor.
0: Ja, zeker. Je zult maar een kaartje gekocht hebben. Heel veel mensen hebben er lang naar uitgekeken natuurlijk.
8: Ja, niet alleen dat. Er zijn natuurlijk ook best wel wat gokwedstrijden op zo'n gevechten. En daar zijn mensen die zetten er heel veel geld op. En dan is het zo controversieel tot op winst en einde is. Ja, ik kan me voorstellen dat het voor heel veel mensen een hele onprettige avond was. En dan helemaal voor de sportliefhebber natuurlijk.
0: Ja, zeker. Want het is natuurlijk, laten we dat niet vergeten, een groot vechter. Natuurlijk een icoon in zijn sport. Kun je uitleggen wat hem nou zo bijzonder maakt?
8: Ja, Conor McGregor heeft een super mooie vechtstijl om naar te kijken. Daarbij is natuurlijk ook zijn hele imago iets wat de mensen aantrekt. Hij doet hele controversiële uitspraken. Hij zorgt altijd dat er hype rondom een partij wordt gecreëerd. En dat maakt hem gewoon bijzonder. Er zijn heel veel mensen die zich nuchter opstellen. En Conor is bijvoorbeeld niet zo iemand. En dat spreekt toch heel veel mensen aan. En dan nog eens een interessante vechtstijl. Dat zorgt ervoor dat zo iemand eigenlijk gelijk als een icoon wordt neergezet.
0: Ja, ja. Toch heeft hij 5 jaar niet gevochten. Hij heeft wel her en der wat probleempjes gehad onderweg, geloof ik, hè?
8: Ja, hij heeft natuurlijk in zijn persoonlijk leven wat stoute dingen gedaan. Hij is niet altijd de liefste geweest. Hij is een stukje drugsverslaafd geweest. Ook een alcohol. Hij heeft heel veel het feestleven opgezocht. En daar heeft hij eigenlijk het sport uit het oog verloren. En dan nu na 5 jaar vanuit dat leven in 1 keer terug te komen, is natuurlijk best een hele grote stap.
0: Ja, het geloof heeft ook een belangrijke rol erin gespeeld, heb ik begrepen, hè?
8: Hij heeft sinds een jaar inderdaad het geloof weer teruggevonden. En heeft hij zichzelf ook van alles kunnen afsluiten. Dus van het stukje drugsgebruik, het alcoholgebruik en al die dingen. En zoals hij het met eigen woorden zegt, heeft hij God gevonden. En is het eigenlijk weer een beetje de oude McGregor geworden. En is hij weer, zoals hij zelf zegt, goed bij zinnen.
0: Ja, maar ja, behalve zijn knie. Die wil even niet meewerken, maar hij is 37. Bedoel, is het dan nog verstandig om op dit niveau iets te gaan proberen? Wat vind jij?
8: Ja, er zijn natuurlijk heel veel vechters die nog altijd op die leeftijd nog altijd kunnen presteren. Maar met een gezond verstand nadenken dat je best wel wat aanslag hebt gepleegd op je lichaam door jarenlang natuurlijk een gebruiker te zijn van 5 jaar uit de running op die leeftijd en dan in 1 keer weer toe te treden op het hoogste podium, dan moet je natuurlijk wel van hele andere klassen zijn gebouwd. En ook zoals je ziet, hoe het nu is afgelopen, heeft dat wel zijn tol geëist.
0: Ja. Max Holloway, jarenlang wereldkampioen in het tweede gewicht. Je had het net over dat er heel veel wordt gegokt op dit soort wedstrijden. Waar had jij op voorhand je geld op gezet?
8: Ik had het op me. Als ik geld zou inzetten, had ik er op Max ingezet, ja, 100%.
0: Kunnen we zeggen, overigens nu tot het einde tijdperk McGregor is?
8: Zoals ik weet staat er wel nog één contract officieel voor hem op het gevecht. Of dit het einde gaat zijn van Conor McGregor durf ik niet te zeggen. Maar als je kijkt misschien naar prestatiegericht, zou ik voor hem adviseren om in ieder geval niet meer de ring in te gaan, puur om zijn eigen imago te beschermen en zijn lichaam.
0: Ja. Helder, dankjewel. Fijn dat we even konden bellen. MMA-vechter Jarno Arens over Conor McGregor. En dan, het is een rustdag op het WK-voetbal, maar het is allerminst rustig. Er wordt overal ter wereld uitgebreid nagesproken over de twee kwartfinales van afgelopen nacht. Dus gaan wij dat ook doen. Analist Michel Vorm, goedenavond. En scheidsrechter Bas Nijers ook. Ook aan de lijn. Goedenavond allebei. Even voor alle duidelijkheid. Het gaat over de overwinning van Engeland op Noorwegen en van Argentinië op Zwitserland. Allebei na verlenging. We hebben een scheidsrechter aan de lijn. Dat is niet voor niks natuurlijk. Al die discussies over arbitrale beslissingen. Bas, word je er heel vaak op aangesproken op straat? Word je van je fiets getrokken of bij de Albert Heijn? Wat gebeurt er allemaal?
7: Ja, het gaat er wel veel over. Hè. Direct al wat er in de meeste complottheorieën gedacht op allerlei fronten en zo. Dus, en dan leg je soms weer dingen uit, denk je, oh ja. Maar wat wel veel, het WK leeft wel, ook zelfs in Nederland zelf er nog zelfs geschakeld. Dat merk je wel.
0: Ja, zeker. Engeland-Noorwegen, Michel Vorm, was jij verbaasd dat de Nooren het Engeland zo moeilijk maakten?
9: Nee, op zich niet. Ik bedoel, Engeland heeft eigenlijk alle wedstrijden die ze hebben gespeeld, hebben ze het best wel moeilijk gehad, fases. En Noorwegen had zeg maar niks te verliezen. In ieder geval zo voetballers denk ik meer als Engeland. Engeland had naar mijn mening vooral in de eerste helft veel zwaarder met de omstandigheden. Veel kleine blessures, jongens die niet helemaal fit waren. Maar ze hebben natuurlijk gewoon de kwaliteit met Haaland en Ødegaard om ik denk elk land het moeilijk te maken.
0: Ja. Michel, hou je microfoon even iets verder van je mond. Want je klopt een heel klein beetje, zoals wij dat noemen. Even, Bas, over die 1-1 van Bellingham. Vlak voor het doelpunt, uittrap van de Noorse keeper tegen een kabel. Waardoor van de camera die boven het veld hangt, iedereen heeft dat wel gezien of gehoord of gelezen. De FIFA beweert dat het niet bewezen is. De chip in de bal zou niet zijn uitgeslagen. Maar op de beelden kan je toch duidelijk zien dat de bal ineens uit de lucht komt vallen. Hadden ze dit moeten merken of is dit gewoon niet te doen?
9: Nou ja, goed, dat was dus inderdaad die FIFA die laat dan weten dat alleen het laatste moment van de doelman dat echt duidelijke beweging in de bal zat en wanneer de speler van Engeland die bal weer ontvangt. Maar ja, het is, dus zij berichten daarop zeg maar, dat er dus verder geen enkel contact is geweest. Aan de andere kant is het wel zo. Je ziet wel heel duidelijk dat die bal zeg maar, toch wel van richting wordt veranderd. Dat er wel iets gebeurt met die bal. Dus dat was wel heel vreemd. Het is wel zo dat, ondanks, kijk, ze hebben natuurlijk die sensor in de bal. Dat is prima. Maar als de VAR zeg maar, echt duidelijk op beeld heeft dat er echt wel iets aan de hand is, dan mag hij altijd ingrijpen. Dus het had ook zomaar kunnen zijn dat ze zeggen van ja, we negeren die sensor en we grijpen in. Alleen ja, die sensor is wel gemaakt. Dat die echt zo betrouwbaar is, dat ze eigenlijk daar wel op afgaan. En ik denk dat ze dat hebben gedaan. Maar het riekt er wel naar dat je denkt van ja, die bal wordt toch echt even compleet van richting veranderd.
0: Ja, in de rust hebben ze ook geprotesteerd. Hè? Maar ja, bedoel, je kan moeilijk een paar minuten later nog zijn goal terugdraaien. Dat lukt natuurlijk niet.
9: Nee, dat gebeurt ook niet. En de VAR had in kunnen grijpen als ze denken van ja, wij vinden het ook niet kloppen. Ja. Alleen ja, nu hebben ze dat systeem met die elektronica. En dan zal dat dus ook niet waterdicht moeten zijn. Maar goed, dus ze hebben puur dat systeem gevolgd. Maar volgens de beelden zou je denken van nou, hier is wel iets meer aan de hand.
0: Ja, nou, misschien batterij leeg. Ander momentje, die afgekeurde goal van Noorwegen naar die duel van Haaland bij een corner. Vond je daarvan?
9: Ja, goed.

0: Van Haaland bij een corner. Vond je daarvan?
1: Ja, goed, als er een hoekschop wordt genomen en tijdens de hoekschop wordt er een overtreding gemaakt, dan kun je een doelpunt afkeuren. Nou, je kunt echt zeggen, Haaland maakte echt wel een overtreding. Dus dat was echt, dus zou die hoekschop worden genomen in Nederland, zoals die nu zijn, en er zou daarna dus een duw komen, dan wordt die afgekeurd. Alleen wat je nu zag, nu wordt eigenlijk voor de hoekschop wordt die duw gegeven. Nou, in Nederland, zoals de regels nu zijn, kun je pas, als het spel hervat is, kun je pas daarop ingrijpen. Dus zou je nooit hierop in kunnen grijpen. Alleen de FIFA heeft voor het toernooi, hebben zij expliciet gezegd van, dus tijdens de hoekschop, maar ook daarvoor mag iets terug worden gedraaid als daar een duw wordt gemaakt, of een overtreding wordt gemaakt. En dat is puur alleen tijdens het toernooi bij FIFA hier, bij het WK. Want normaal gesproken, de IFAB gaat er nog naar kijken of ze dat ook door kunnen voeren. Maar normaal gesproken kan dat met de huidige regels, zou dat in Nederland niet kunnen.
0: Nee, de IFAB is de organisatie die bepaalt hoe de regels zijn en hoe het spelletje gespeeld moet worden.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Micha Vorm, we spraken elkaar gisteren. Dan zat je in de studio en toen hadden we het over die bal. Naar aanleiding van het doelpunt tegen België. Die keeper die bal losliet. Toen zaten we daar buiten de uitzending om nog eens even over door te praten. Toen zei je van die bal die verliest minder snelheid. Denk je dat dat ook bij de Noorse keeper een rol heeft gespeeld?
2: Ja, ik vind het heel moeilijk te zeggen. Want het lijkt wel een beetje op hetzelfde moment als bij België.
0: Er zat alleen wel een stuit in volgens mij.
2: Ja, dat wel. Maar hij springt wel van zijn lichaam af. En op een of andere manier lukt het hem niet om hem bij te houden. En wat ik wel zie is dat veel keepers die stompen heel veel ballen, zeg maar, eigenlijk al weg. Die ze normaal, denk ik, wel pakken.
0: Courtois bijvoorbeeld.
2: Dus nu zit je een beetje in een dubio van wat ga je doen? Ga je voor zekerheid, tussen haakjes, door de bal alle ballen weg te stompen? Of ga ik toch ook nog, ja, dit was op zich een simpele bal, gewoon proberen te pakken.
0: Ja.
2: En ja, hij heeft een hartstikke goed toernooi gekiept. En dan is het heel zuur dat het op deze moment op deze manier gebeurt. En ja, ik ben wel, ik vind het wel heel interessant hoor, wat er nu gebeurt met die bal.
0: Ja.
2: En hoe dat nou, je zou denken dat daar echt wel iets aan de hand is.
0: Ja, ja. Alsof er iemand met een joystick op de tribune die bal nog een extra zetje geeft. Ja,
2: het is in ieder geval keeper, onvriendelijke bal.
0: Ja. Aan de andere kant was er ook gedoe, want de bondscoach van de Engelse, Thomas Tuchel, was niet blij met het spel van zijn team.
3: Not happy with the performance.
4: In what sense?
3: In every sense. It was, again, the commitment is there, but we made life very, very difficult for us in the way we played, how we played. Sloppy, a lot of technical mistakes, not fast enough, not repetitive enough. We were lucky today.
0: Ja, met Wonderwall op de achtergrond. Iedereen blij, iedereen zingen. Vervolgens komt Bellingham voor de microfoon. En die zegt, misschien weet hij niet hoe het is om onder die omstandigheden te spelen tegen Haaland, Ødegaard, Nusa en Sørloth bijvoorbeeld. Het is alles behalve een makkelijke ploeg om tegen te spelen, zo zei hij. Is dit iets wat een rolletje kan gaan spelen binnen die ploeg? Want er moet wel even koffie gedronken worden als ik dit zo hoor, Michel.
2: Nou, ik denk het niet hoor, want ten eerste, Bellingham is wel iemand die best wel een uitgesproken mening heeft. Dat weten we, de bondscoach ook. En ik zag ook al dat Harry Kane al een beetje het suste tussen hen. En ja, ik denk alleen maar dat dat goed is. Want ik denk ook wel dat je gisteren zag dat de omstandigheden wel echt parten speelden. Wat ik al zei, met name Engeland. En dat mag ook gewoon gezegd worden. Want kijk, uiteindelijk hebben ze het wel gered. Mm. En weten ze zelf ook wel dat het beter moet. Dus het is toch ook een beetje, denk ik, Tuchel in de emotie. Maar ook Bellingham, iemand die gewoon zegt wat hij vindt. En dat, zo is hij. En dat weten ze wel van elkaar. Dus wat dat betreft denk ik dat het niet een probleem is.
0: Bas Nijhuis, ben je klaar voor Argentinië-Zwitserland? Gaan we het er nu over hebben? Oké, luister. 1-1 en toen gebeurde dit.
5: Komt de VAR hier nog op de lijn voor deze overtreding? En gaat het dan om een schwalbe van Embolo? Ja. Hij duikt voor het contact. En dat is waarom de scheidsrechter naar het scherm wordt geroepen. Embolo heeft al geel. Als hij besluit hem geel te geven voor een schwalbe, moet Zwitserland verder met 10 man. Ja, Embolo krijgt geel en dan moet Zwitserland verder met 10 man. Onvoorstelbaar dit.
0: Oké, Bas, succes. Is de regel goed gehanteerd? Laten we daarmee beginnen.
1: Ja goed. Kijk, het is wel zo. Kijk, als die scheidsrechter dus verder niet had gefloten of noem maar op. Maar hij geeft dus die tegenstander een gele kaart, omdat hij denkt dat hij die overtreding maakt. Nou, dat is dus niet het geval, want die speler van Zwitserland maakt duidelijk een schwalbe. Ja, en dan praat je dus over een mistaken identity. En dan kun je worden gestuurd. En als je gestuurd wordt,

0: komt dan terug. Ja, je ziet dan dat hij echt een duik maakt. Ja, dan moet je hem ook de gele kaart geven. En er is veel ophef over dat ze zeggen, ja, in de wedstrijd had hij niet moeten doen. Hij had het ook zonder kaart kunnen doen. En dan wordt het echt gericht op de scheidsrechter. Maar je moet gewoon bij die speler zijn. Als jij weet dat je geel hebt, maakt zo'n actie tegenwoordig met de camera's die we hebben en ook met de richtlijnen die we hebben. Ja, dan heb je gewoon zelf je team gedupeerd. Dus ik vind het echt een mega domme actie van die speler. En ik vind mooi dat dit wordt aangepakt. Want dit is perfect podium waar ze dit eindelijk kunnen bestraffen. Dat ze ook aankunnen. Want die zwalbe, dat is echt voor ons scheidsrechters verschrikkelijk. Voor het publiek verschrikkelijk. En ik ben echt heel blij dat dit is gebeurd.
1: Oké, maar ik heb zoveel vragen nu in één keer. Maar dus voor een zwalbe, niet alleen in het strafschopgebied, maar gewoon een zwalbe, kan je een gele kaart geven. Dat is helder. Dat kan dus.
0: Ja, dat is een gele kaart. Alleen wat hier gebeurt is dat dus de tegenstander een gele kaart kreeg.
1: Ja, dat
0: omdat hij. Ja, en dan praat je over een mistaken identity en dan draai je hem terug.
1: Ja, maar dat betekent dus, als het mistaken identity is, betekent dus dat je voor iedere zwalbe een gele kaart moet geven. En dan kunnen we toch zeggen dat het niet helemaal consequent is, of wel?
0: Nee, alleen wat het geval is dat wij. Kijk, in Nederland hebben wij de regel dat als wij kunnen nu alleen tijdens een tweede gele kaart, zoals het nu staat in de richtlijnen, kunnen wij dus als een tweede gele kaart wordt gegeven aan een speler. En dat blijkt niet correct te zijn, maar het blijkt zwalbe te zijn, dan kunnen we daarop ingrijpen om die kaart ook terug te draaien. Dus dat kan nu. De FIFA heeft gezegd dat heeft Danny Makkely ook gehad met die wedstrijd, eerste wedstrijd die hij floot. Wij gaan gewoon al die zwalbes aanpakken. Ja, precies. Ja. Wij gaan gewoon al die zwalbes aanpakken. Kijk, het is nu de vraag of de IFAB en of dat allemaal door wordt gevoerd straks in Nederland. Ook in Nederland hadden wij daarover vragen of dat wel kan en of dat mogelijk is. Maar ik vind aan de andere kant, ik vind het een mooie regel. Want ja, die zwalbes, jongen, dat is echt een gebeuren. Nee. Voor ons lastig.
1: Nee, dus, dat begrijp ik volledig. Maar in dit geval, dat hoor je natuurlijk ook heel veel. De scheidsrechter maakt een fout. En omdat de scheidsrechter een fout maakt, wordt er een speler van Zwitserland naar huis gestuurd.
0: Ja, de scheidsrechter maakt de fout omdat hij in de truc trapt van een speler van Zwitserland. Ja. Die dus probeert een overtreding te simuleren. Dus ik vind, alle schuld deze. Als je als speler weet dat je al geel hebt en je maakt zo'n domme actie, dan moet je echt niet naar de scheidsrechter kijken, maar dan moet je zelf in de spiegel aankijken.
1: Nou, Xhaka, speler, de aanvoerder van Zwitserland, was niet helemaal met je eens.
2: Yeah, the red card changed everything. It's a decision where you kill the game, it is my opinion.
1: Ja, Michel, hij is woedend. Snap je dat? Nee,
3: ik snap het wel. Alleen ik ben het echt volledig eens met Bas hoor. Want dit soort dingen, die jongens die nemen risico door dit te doen. En nu wordt er opgetreden. Natuurlijk een belangrijke wedstrijd, et cetera. Maar uiteindelijk is hij zelf degene geweest die een domme actie uithaalt. Dus ik vind het gewoon echt, het is een heel simpel verhaal. Tuurlijk, de scheidsrechter in instantie maakt zijn fout, zeg maar. Maar als die jongen dat niet doet, dan is er helemaal niks aan de hand.
1: Ja. Geen complot in zien, hè? Ik zag net weer staatje voorbij komen. Ik kan het niet verifiëren, maar ik gooi het er toch even in. Dat van de 48 landen die meedoen, op één land na ze allemaal een VAR-ingreep hebben gehad tegen zich. En er was één land heeft dus geen VAR-ingreep gehad tegen zich.
3: Argentinië.
1: Maar verder wil ik geen complottheorie de wereld in helpen. Ik heb het niet kunnen verifiëren, om het even zo te zeggen. Of hoe staan jullie daar anders in? Dat kan ook nog, hè? Bas?
0: Nee, ik vind wel. Kijk, als wij gewoon namens de Europese richtlijnen kijken en ook namens de Nederlandse richtlijnen, hadden we natuurlijk wel een VAR-ingreep moeten kijken. En had Messi in principe gewoon twee wedstrijden of zo geschorst moeten zijn. Ja. Voor die actie die hij maakte natuurlijk. Met die rode kaart. Was natuurlijk, dat daar geen ingreep kwam, was natuurlijk heel vreemd.
1: Ja, maar een scheidsrechter gaat niet zomaar Messi gelijk een rode kaart geven. Dat zou je ook niet doen.
0: Nee, kennelijk het vorige EK was het ook het geval dat het ook niet gebeurde. Dus ik vind het heel vreemd wat gebeurt misschien. Maar nee, maar het was heel vreemd dat daar geen ingreep kwam. Dat begreep echt niemand.
1: Zou jij het echt niet doen? Zou je Messi geen rood geven?
0: Ik zou ze, het maakt mij niet uit, ik voel me heb hoor. Nee.
1: Goed zo. Ik wou zeggen, wat zegt hij nou? Goed, Michel, geniet nog even van het WK. Nog twee mooie potjes. Drie eigenlijk. Nou, vier zeker met de troostfinale er ook nog bij. Frankrijk tegen Spanje en Engeland tegen Argentinië. Bas Nijhuis, Michel Vorm. Dank jullie wel. Graag tot de volgende keer. Tot zover deze editie van NOS Langs de Lijn. Morgen is er vanzelfsprekend weer een. En morgenmiddag om 2:00 vanzelfsprekend ook weer Radio Tour de France met Hélène en met Henry. Zometeen zoals gebruikelijk met het oog op morgen. Gepresenteerd door Kees Grimbergen. Goedenavond.
4: NPO Radio 1. Podcast.
5: Als kind wist ik altijd dat ik op een gegeven moment die brief zou krijgen en dat dat zou gebeuren. Toen hij binnenkwam was het wel een beetje een reality check of zo.
6: Tommy zet zijn opleiding stop omdat hij zijn dienstplicht in Finland moet vervullen.
5: Ik ging van alles door me heen op het moment. Ik begon een beetje te trillen, ik kreeg adrenaline. Is dit het dan? Begint de oorlog.
6: Wat doet deze tijd met zijn blik op de wereld? Ook als de dreiging vanuit Rusland toeneemt.
5: Mijn idee over de toekomst zijn hier ja, ook aan het veranderen.
6: Deze week in Docs, dienstplicht. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
9: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
10: Vers aan tafel, vers aan tafel.
11: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel, bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben door onze vaste bezorger.
10: Vers
11: aan tafel.
12: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
13: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
10: Vers
11: aan tafel.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel.
14: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
14: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
17: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
18: NPO Radio 1.
19: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een watertekort in Nederland komt dichterbij. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet die commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De commissie zegt dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat kan nu snel een feit worden. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. FIFA-baas Infantino verdedigt de hoge ticketprijzen op het WK voetbal. In een interview met de Zwitserse televisie wijst hij erop dat vrijwel alle stadions vol zitten en dat kaartjes legaal voor veel geld worden doorverkocht. Infantino zei ook dat de FIFA overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken. In de wielerwereld gaan steeds meer stemmen op om koersen in de zomer aan te passen om de hitte te vermijden. Wielervakbond CPA pleit voor vroegere starttijden. En de leider in de Tour de France, Tadej Pogacar, wil helemaal geen koersen meer op plekken waar het zomers warm is. De toeretappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege de hitte. Er gold code rood in dat deel van Frankrijk. De heuvelachtige etappe naar Ussel werd gewonnen door Mathieu van der Poel. Het weer. Vanuit het noorden trekt bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden begint de dag met wat bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ster. Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
20: Sloopmelk.
15: Mona?
20: Ja, ook sloopmelk.
15: Milner?
20: Sloopmelk.
15: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
20: Sloopmelk.
9: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
21: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
22: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
23: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk, verder met vastgoedfinanciering.
24: De hete zomer, Crayon rolluiken.
25: Geluidsoverlast?
24: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
26: Crayon rolluiken.
27: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
28: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
29: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
30: Nu, 15 maanden gratis voor starters.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Kees Grimbergen.
2: Harry Jekkers trad vanmiddag voor de allerlaatste keer op in de Koninklijke Schouwburg Den Haag. Voor oogluisteraars die Harry op het podium gaan missen, heb ik een tip. Vrijdagavond leerde ik op North Sea Jazz een Amerikaanse artiest kennen, Jon Batiste uit New Orleans. In een koor van 10.000 toeschouwers in de Naalzaal zong ik mee met Batiste's slaapliedje Butterfly. Een bijna magische ervaring. De schoonheid, de troost en de liefde waar we zo naar hunkeren. Je kunt het vinden bij artiesten als Jon Batiste en Harry Jekkers. Ja, welkom bij het oog van deze zondag. Gisteren overleed een vertrouweling van Donald Trump, Lindsey Graham. Victor Pak van EW Magazine duidt de gevolgen van zijn dood. Bij AZC Ter Apel zijn vrijwilligers van Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vertrokken. Het wordt er te onveilig. Frank van Zessen van de hulporganisatie Migrate is nog wel actief. Hoe houdt hij dit vol? Hikki Jippes, zij vertelt bij ons over de nieuwste oneenigheden tussen de Britse koning Charles, zijn zoon Harry en zijn zus Anne. Anne, moet ik natuurlijk zeggen. En morgen staat Ilana Glazer, een Amerikaanse comedian, in de Meervaart in Amsterdam. Jelle Brumsen, die schrijft voor NRC over cabaret, die vertelt ons, en u, oogluisteraar, waarom steeds meer Amerikaanse comedians in Europa en in Nederland optreden. Maar nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Zondag 12 juli.
3: We bombed the hell out of him last night.
2: President Trump maakte duidelijk dat Amerika opnieuw bommen heeft gegooid op Iran. En zodra dat gebeurt, is de vraag:
4: is the Strait of Hormuz open or closed?
2: Al wekenlang heeft niemand een duidelijk antwoord.
5: The Strait of Hormuz is open.
6: The Strait of Hormuz closed.
7: It's open.
8: Closed again.
9: Is open.
10: Is closed.
11: Open or closed.
2: Dit doet toch een beetje denken aan het kinderliedje De Wielen van de Bus.
12: Open en dicht, open en dicht.
2: Iran zegt vandaag dat de Straat van Hormuz weer dicht is. En wat zegt Trump?
13: Which is it, Mr. President? And how are you?
3: It's open.
2: En dan de Tour de France. Opnieuw won een Nederlander een etappe.
14: Hak door, trek door, beuk door, racht door, sprint door, Mathieu van der Poel.
2: Nog naheigend moest Van der Poel in de hitte direct de pers te woord staan.
15: And clearly you adapted to the heat.
2: Sorry. Even later maakte Van der Poel duidelijk waar hij deze winst aan te danken heeft.
16: Ja, zoals altijd, goede benen. Zonder goede benen ben je niks in de Tour. En die had ik gewoon niet de eerste dagen.
2: Verder met iets heel anders. Het jaarlijkse multiculturele Kwaku-festival in Amsterdam-Zuidoost. Het is weer begonnen.
17: Het heeft te maken met onze roots. Dus dan zie je al je eigen mensen hier.
2: Wat maakt het festival ook populair?
18: De warmte, het bijeenkomen. Lekker eten, lekker drinken, lekker muziek.
2: Vooral het eten is belangrijk.
19: Deze eten is heerlijk lekker, man.
2: En dus?
18: Nou, dit kan je niet missen, waar je ook bent.
2: Tot slot het WK-voetbal. Vannacht schoot Jude Bellingham Engeland naar de halve finale met 2 doelpunten.
20: Here is Bellingham. Still Jude Bellingham. Jude Bellingham! It's that man again! Jude Bellingham!
2: Jude Bellingham kreeg een staande ovatie en werd ook nog eens toegezongen. Natuurlijk, dat liedje van de Beatles, Hey Jude. Paul McCartney had eerst een heel andere naam in zijn hoofd, weten we. Hij wilde een liedje schrijven voor het zoontje van John Lennon, omdat zijn ouders gingen scheiden.
21: I felt a bit sorry for the son. I was thinking about the boy whose name is Julian. I started this idea, hey Jules, don't make it bad. It's going to be okay. You know, it was like a reassurance song.
2: Maar jammer genoeg voor de zoon van Lennon en fijn voor Bellingham werd Jules uiteindelijk toch Jude.
21: And then I came back and worked on the song some more. But I like the name Jude. It's just a name in a song.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
21: And it's all cool.
2: En gaan we naar de krant van morgen. Jan, jij bent aangeschoven. Ja. Ga je gang.
7: De spreidingswet, dat is een splijtswam binnen de SGP. De SGP-fractie in de Tweede Kamer is tegen de wet. Maar bij de SGP-burgemeesters is de meerderheid voor. Blijkt uit een inventarisatie van het ND.
2: Eén burgemeester, Stoop van West-Betuwe, heeft vanwege de kwestie zelfs zijn lidmaatschap opgezegd. Het lijntje werd dunner en brak, zegt hij.
7: Volgens Stoop is het goed dat solidariteit tussen gemeenten goed geregeld is. Maar de SGP in de Tweede Kamer wil gemeenten niet dwingen om asielzoekers op te nemen.
2: Volgens burgemeester Stoop is het goed dat intussen groeit het aantal asielzoekers dat noodgedwongen bivakkeert in een AZC. En de wachttijden worden steeds langer, staat in Trouw. Het aantal mensen dat 3 tot 4 jaar in een AZC zit is vorig jaar verdrievoudigd.
7: En dat lange wachten in een AZC of een noodlocatie is slecht voor een mens. Veel asielzoekers hebben fysieke of psychische problemen.
2: Muziek, dat helpt, schreef Gerard Reven. Dat klopt. Patiënten die bij een heupoperatie naar hun favoriete muziek luisteren hebben minder kans op een delier, staat in het Parool.
7: Bij een delier raken patiënten plotseling erg verward. 1 op de 6 ouderen maakt dat mee na een heupoperatie.
2: Artsonderzoeker Thomas Derven volgde 449 vergelijkbare patiënten van 65+. Liet hen muziek uitkiezen en merkte resultaat. Muziek vermindert de kans op een delier met zo'n 50%.
7: De vervuiler betaalt. Met dat principe in gedachten hing de Europese Unie 20 jaar geleden een prijskaartje aan de uitstoot van het broeikasgas CO2. En nu komt Brussel met aanpassingen, staat in het FD.
2: Probleem is dat maar 10% van de opbrengst van zulke emissierechten terechtkomt bij de vergroening van de industrie. Dat percentage moet omhoog. In ruil krijgt de industrie meer tijd en ruimte om te verduurzamen.
7: Vervelende passagiers aan boord van een vliegtuig. Volgens senior purser Frederik Wille zijn luidruchtige dronkenlappen heus niet het enige probleem. Dat zegt hij in het AD.
2: Wille kreeg laatst in New York een oudere kloosterzuster in zijn vliegtuig. Zij wilde niet op haar eigen stoel gaan zitten en begon te slaan. Die moest er dus uit.
7: Volgens de purser zijn stille passagiers de grootste bommetjes. Mensen die na 1 drankje ineens heel boos worden. Nederland pleit voor boetes en voor uitwisseling van lijsten met vervelende reizigers.
2: Veel Nederlandse jongeren gaan uit in knokken aan de Belgische kust. In België mag je namelijk drinken vanaf je 16e. Knokken is volgens de Telegraaf de eerste vakantiebestemming zonder ouders.
7: Dat vakantievieren leidt nogal eens tot overlast. En daarom houdt een aantal Nederlandse politieagenten in Knokken een oogje in het zeil.
1: Deze onderwerpen.

0: Jon Batiste, de man die vrijdagavond North Sea Jazz op zijn kop zette met Freedom. De invloedrijke Republikeinse senator Lindsey Graham overleed op 71-jarige leeftijd, zo werd vandaag bekend. Hoewel eerst fel tegenstander, was hij de laatste jaren een van de trouwste volgelingen van president Trump. En Graham durfde bij momenten ook nog kritisch tegen Trump te zijn. Victor Park, jij bent Amerika-kenner van EW Magazine. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij vindt je goed, hè, neem ik aan.
1: Zeker, okay. Zeker.
0: Hey, de dood van Graham kwam als een verrassing. Zijn medewerkers deelden mee dat hij na een korte en plotse ziekte overleed. Is er inmiddels al iets meer bekend?
1: Ja, dat is echt zojuist bekend geworden dat hij is overleden aan een gescheurde aorta. Dat verklaart ook eigenlijk de plotsheid van zijn overlijden. Hij was natuurlijk 71, wat na de pensioenleeftijd is. Maar voor zover we verder wisten, was hij niet ziek. Hij was nog ontzettend actief. Recent natuurlijk net terug uit Kiev. En reisde eigenlijk de wereld nog rond zoals hij dat altijd deed. En daar is nu natuurlijk plotsklaps een einde aangekomen.
0: Ja, een zeer plots einde. En in ieder geval dit bericht van vanavond haalt sommige complottheorieën die ook alweer zichtbaar werden, gelukkig onderuit, hè?
1: Zeker, want er werd druk gespeculeerd over het onverwachte overlijden, omdat hij net in Oekraïne was geweest natuurlijk.
0: Wat voor republikein was deze Lindsey Graham? En onder welke vleugel van de Republikeinse Partij zou je hem scharen, Victor?
1: Ik denk dat hij van gedaante is verwisseld. Als je kijkt naar zijn klassieke carrière. Hij is in 1994 begonnen als congreslid. En in 2002 werd hij senator. Waarin hij echt voor het Amerika stond zoals we dat toen nog kenden. Onder het Amerika van Bush. Dus dat heel erg pro een actieve rol had in de wereld. Dat Amerika zag als de enige en cruciale supermacht op deze planeet. Die ook die rol moest oppakken. Dus internationaal gezien stond hij echt voor een actieve rol van Amerika in de wereld. Dat heeft hij gepropageerd bij het invallen van Irak, van Afghanistan. Maar ook later heeft hij dat altijd vastgehouden. Terwijl de Republikeinse Partij toen natuurlijk langzaam aan het schuiven was. Dus toen in 2015 ene Donald Trump kandidaat werd voor het presidentschap, was Graham dat ook. En Graham was de kandidaat die stond voor de klassieke vleugel van de Republikeinse Partij. Dus hij hekelde Trump, die bijvoorbeeld John McCain, een andere belangrijke Republikein. Ja, Trump zei daarvan, dat is geen oorlogsheld, want hij is gevangen genomen in de Vietnamoorlog. Dat vind ik geen held als je gevangen bent genomen. Graham zei daarop dat hij een idioot was, een mafkees, dat hij eigenlijk het landsbestuur niet waard was. En hekelde Trump eigenlijk al die jaren. Maar later ging hij toch draaien.
0: Over het draaien gaan we het zo nog meer hebben. Maar Graham was volop aan het werk. Afgelopen vrijdag was hij nog op bezoek bij Zelensky in Oekraïne. Je zei het al, dat was ook een belangrijk onderwerp voor hem.
1: Zeker, enorm.
0: Oekraïne uit de wind houden, uit de oorlogswind halen.
1: Steun vooral bieden aan Oekraïne. En ook laten zien dat Amerika aan de zijde staat van Oekraïne. Daar is natuurlijk, zeker in Europa, wordt daar nog wel eens aan getwijfeld als we Trump weer tweets of andere berichten zien plaatsen op sociale media. En Graham heeft het altijd belangrijk gevonden dat Amerika ook op het Europese continent goed vertegenwoordigd is. Hij had een heilig geloof in die zin in de NAVO. Maar dan wel met de voorwaarde dat Europese landen ook daadwerkelijk hun steentje bijdroegen. Maar wel dat als dat dan gebeurde, Amerika dat ook altijd zou blijven doen. Die transatlantische bond, die zag hij. En in die zin is het denk ik ook een klassieke republikein van zijn generatie. Hij is 71 jaar, net na de Tweede Wereldoorlog geboren. Hij was de eerste van zijn familie die ging studeren. Dus hij heeft die welvaartsgolf van Amerika, die ook in Europa gelijktijdig plaats had, ontzettend gevolgd, geprofiteerd. En dat heeft ook zijn ideologie gevormd in de zin dat Europa en Amerika verbonden waren met elkaar.
0: Graham zou vanochtend in het Amerikaanse tv-programma Meet the Press aanwezig zijn als gast. Hij was overleden, is daar niet. Dan belt Meet the Press vanochtend met president Trump. En die zegt dan het volgende.
2: And you know, he had a unique ability. He was able to deal with Democrats and Republicans. If I had a problem, a real problem, I wouldn't often ask. But if I had a problem with a Democrat, he could work it out. He was a great politician, actually.
0: Hij was aanvankelijk tegenstander van Trump. Dat is hij geweest binnen de Republikeinse Partij. Maar dat is veranderd. Hoe is dat proces verlopen? Dat deze Graham en Trump zo dicht bij elkaar kwamen te staan.
1: Nou, golf speelde daar een belangrijke rol in. Maar ook Graham's politieke gevoel. Haar scherpe antenne voor weten welke wind waait in Washington D.C. We horen het Trump zeggen. Hij kon een deal sluiten, Graham, met Democraten of Republikeinen. Maar ook uiteindelijk met Trump. Ik zei al, hij had een hekel aan Trump. Omdat hij kritiek had op zijn politieke vriend John McCain. Maar toch zag hij daarna in dat de Republikeinse Partij onder Trump veranderde. En dat wilde Lindsey Graham daar nog een rol in hebben. Dat hij toch wel maatjes moest worden met die man in het Witte Huis. En dat daar koos hij uiteindelijk voor. En dat heeft hem op ontzettend felle kritiek gestaan. Mensen die hem een opportunist vinden. Je zou hem ook een realist kunnen noemen voor het feit dat hij toch richting een president is opgeschoven van wie hij aanvankelijk een hekel had, maar waarvan hij ook zag, ik kan Donald Trump ook mijn kant af en toe opduwen. Als we bijvoorbeeld kijken naar Oekraïne.
0: Ja, maar hij was dus invloedrijk. Graham heeft kunnen duwen.
1: Dan heeft Graham daar ontzettend op
0: geduwd. Geef daar voorbeelden van, onder andere Oekraïne.
1: Nou, ik denk dat we zien in bijvoorbeeld de regelingen die nu zijn opgetuigd, dat Amerika nog altijd wel wapens ter beschikking stelt, niet meer voor betaald. Dat doen Europese bondgenoten van Oekraïne. Maar het feit dat die Amerikaanse wapens nog altijd de kant van Oekraïne opgaan, is iets waar Graham altijd voor heeft gepleit. Hij heeft altijd uitgelegd, Amerika is het klaar dat wij moeten betalen. We kunnen het op dit moment niet betalen. De staatsschuld van Amerika, zei Graham dan, is torenhoog. Dus ook nog die oorlog in Oekraïne of Oekraïne daarbij financieel steunen, dat gaat niet. Maar als er betaald wordt voor die wapens, dan gaan wij ze netjes afleveren in Oekraïne. En dat doen de Europese bondgenoten die wapens niet zelf kunnen maken. Die betalen ons dan maar voor die wapens die Oekraïne gebruikt. Nou, op dat soort punten, daarnaast ook met de Iran-oorlog.
0: Heeft Graham daar een rol in gehad? In Trump Graham was Iran aanvalt.
1: Ja, Graham was heeft bij veel mensen het oor gehad. Maar Benjamin Netanyahu, de Israëlische premier, had het oor van Graham. En heeft ontzettend Graham gebruikt in aanloop naar de Iran-oorlog om boodschappen over de dreiging van Iran uiteindelijk ook in het Witte Huis te bezorgen. En dat is
0: Netanyahu fluistert Graham in, Graham fluistert Trump in.
1: Ja, en dat is een positie die Graham eigenlijk vaker had. Ook voor Europese politici was Graham iemand die ze tegenkwamen bijvoorbeeld op een veiligheidsconferentie van München of bijvoorbeeld bij overleggen van de NAVO. En was waarvan eigenlijk politie dus wereldwijd, dus de Israëlische premier, politie in Europa, wisten dat als je hem een boodschap geeft die hij belangrijk vindt, en dat vindt hij, want hij houdt van Amerika's rol op het wereldtoneel, dan komt hij wel aan in het Witte Huis.
0: Denk jij dat het wegvallen van Lindsey Graham nu gevolgen zal hebben voor de koers van Trump in de wereld? Want met deze Graham valt ook een kritische stem richting Trump weg.
1: Nou, ik denk dat je zal zien dat binnen de Republikeinse Partij deze vacature als het ware heel moeilijk gevuld zal worden. Graham met zijn eigen visie op Amerika's rol in de wereld. Daar is niet zo snel een tweede of derde Republikeinse senator die dat zo goed had, die het adresseboekje had van een Graham. En ik denk dat dat voor, nou ja, bijvoorbeeld rondom Oekraïne, dat het voor Europese landen ingewikkelder zal zijn om bij het bureau van bij het oor van de president te vinden, van Trump te vinden, omdat Graham daarin nogal eens een belangrijke rol speelt. En er is geen echt andere Republikeinse senator die rol zomaar kan overnemen.
0: Dus dat gaan we de komende tijd, moeten we dat zeer afwachten, wat dat betekent voor de positie van Amerika in bijvoorbeeld het conflict Oekraïne.
1: Zeker, dat is echt een kwestie van afwachten en misschien ook even bang zijn voor het feit dat die steun minder wordt.
0: Victor Pak, dankjewel, van EW Magazine. Jij sprak met ons over het overlijden van Lindsey Graham, 71-jarige vertrouweling van Donald Trump.

0: Douwe Bob met Summer in Your Eyes. Gisteravond was het opnieuw onrustig bij aanmeldcentrum Ter Apel. Er waren diverse opstootjes. Het was de eerste avond in het aanmeldcentrum zonder de hulpverleners van Rode Kruis en Vluchtelingenwerk. Die trokken zich vrijdag na onder meer twee steekincidenten terug. Wat zijn de gevolgen van die beslissing van Rode Kruis en Vluchtelingenwerk? Frank van Zessen hier in de Oogstudio. Jij bent van de hulporganisatie Migrate. Welkom.
1: Ja, klopt.
0: Fijn dat je er bent. Jouw organisatie, mag ik jij zeggen?
1: Ja.
0: Jouw organisatie werkt als enige hulporganisatie wel door in en rond Ter Apel.
1: Ja.
0: Eerst over die onrust. Wat is het beeld over de incidenten van gisteren?
1: Nou, ik vind zelf dat het heel erg uitvergroot wordt. Zeg maar, er gebeuren wel eens incidenten. Maar je moet ook het complete plaatje zien. Zeg maar, het zijn mensen die sowieso een heel heftig verleden hebben. Veel mensen hebben trauma's. De oversteek om hierheen te komen is super heftig geweest voor die mensen. Dan komen ze hier, is er super veel onzekerheid over de hele procedure. En zitten ze in een sobere opvang.
0: Ja.
1: Met veel mensen in een kleine ruimte op elkaar. En ja, als je die situatie hebt, dan gebeuren er wel eens dingen. Ja.
0: Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stopten dus met hun werk vanwege die onveiligheid. Jullie als organisatie Migrate gaan wel door. Waarom?
1: Ja. Wij zien die onveiligheid niet als dreiging richting ons. Zeg maar, wij hebben niet het idee dat het zo onveilig is. Wat er vaak gebeurt, wat wel regelmatig gebeurt, zijn kleine opstootjes. Maar dat gaat vrijwel altijd tussen mensen die op het veld zijn daar. En daar kunnen wij ons heel makkelijk kunnen heel makkelijk afstand van nemen. En dat zien wij niet echt als een bedreiging voor ons.
0: Ja. Werken jullie veel samen met die andere hulpverleningsorganisaties die dus nu vertrokken zijn? Rode Kruis en Vluchtelingenwerk?
1: Ja, zeker. Natuurlijk, als wij bijvoorbeeld kwetsbare mensen signaleren waarvan wij denken van oké, deze hebben extra aandacht nodig en deze moeten voorrang hebben om naar binnen te krijgen, dan geven we dat vaak aan bij Vluchtelingenwerk of bij Rode Kruis. Of als er, meestal bij Vluchtelingenwerk, en als er medische dingen zijn, dan geven we het vaak bij Rode Kruis aan.
0: En wat is dan jullie constatering? Is het onveiliger geworden de afgelopen weken? Afgelopen dagen?
1: Nou ja, het is omdat er meer op het veld gebeurt. Er zijn daar meer mensen die dus moeten wachten voordat ze naar binnen kunnen. Rode Kruis is er een vluchtelingenwerk, waardoor het ook wel mensen van binnen aantrekt. En dat wordt steeds groter. Dus er komen steeds meer mensen van binnen. En daardoor is het gewoon heel druk op dat veld. Soms wat niet alleen mensen zijn die wachten om naar binnen te kunnen.
0: Ja.
1: En ja, doordat het gewoon heel veel mensen op elkaar zijn, gebeurt er wel eens iets.
0: Ja. Dus het is iets onveiliger geworden?
1: Ja, ik denk niet dat die incidenten abnormaal zijn. Zeg maar, ik denk dat ze normaal gesproken
0: Heb je het uitgelegd?
1: Ja, maar ik bedoel dat ze normaal gesproken ook binnen plaatsvinden. Alleen nu gebeurt het dus wat meer buiten.
0: Ja. Die onveiligheid zou vooral komen door zogenoemde veilige landers. Hè? Jonge mannen die geen kans hebben op asiel. Wat voor gedrag vertoont die groep, de veilige landers?
1: Ik durf daar niet zo'n onderscheid in te maken dat het specifiek om veilige landers gaat. Wat ik me wel kan voorstellen, zoals ik net zei, wat al die mensen hebben mensen die uit zogenaamd veilige landen komen, ook nog hetgene dat ze eigenlijk weinig kans maken in de asielprocedure. Dus dat ze ook eigenlijk helemaal geen toekomst vooruitzicht hebben, geen toekomstperspectief. En ja, dan komt er natuurlijk nog meer onrust. En ja, mensen weten gewoon niet zo goed waar ze heen moeten. En daar komt problematiek bij.
0: Ja. Ja, en constateer je dan dat deze groep om die reden dus ook de grootste oorzaak is van onrust en onveiligheid?
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee, ik zou dat niet zo hard durven zeggen eigenlijk. Nee, ja, ik kan niet zo duidelijk aanwijzen van dat zijn die mensen.
0: Die groep of die groep?
1: Ja, nee.
0: Het gaat vooral, waar deze incidenten zich voordoen, het gaat om het voorterrein, het zogeheten voorterrein van het AZC Ter Apel. Het is de plek waar asielzoekers 's nachts moeten slapen als de opvang te vol is.
1: Ja.
0: Hoe beschrijft die plek is, dat voorterrein?
1: Je hebt de oprit van waar gewoon de hoofdingang is en waar mensen zich ook moeten aanmelden. En daarnaast zit zeg maar een grasveldje met een aantal bomen. En er is eigenlijk verder niks. Daarnaast loopt de grote weg. En ja, er is niet zoveel. Aan de andere kant van de ingang is er nog een plekje met bomen en wat zand waar wat auto's geparkeerd staan. Dat is een beetje...
0: En wie is dan verantwoordelijk voor de veiligheid en de orde op dat voorterrein? Is dat het COA of is dat de gemeente Ter Apel?
1: Nou, daar is veel over te doen. Het is in principe gemeenteterrein en het COA is daar niet verantwoordelijk voor. Maar het COA is weer wel verantwoordelijk voor de opvang van die mensen. Dus het overlapt elkaar een beetje.
0: Wijzen die twee naar elkaar, de gemeente
1: ja,
0: en het COA?
1: Ja, vaak gebeurt dat wel, ja.
0: Met als gevolg?
1: Ja, met als gevolg dat naar mijn idee veel partijen een beetje hun handen ervan af willen trekken en niet de volledige verantwoordelijkheid ervoor willen nemen.
0: De onveiligheid maakt nu dus dat de Rode Kruis en Vluchtelingenwerk het geen geschikte werkplek meer vinden voor hun vrijwilligers.
1: Ja.
0: En wat zijn dan de gevolgen? Deze vrijwilligers zijn nu vertrokken, jullie zijn er nog wel. Wat zijn nou de gevolgen voor de mensen op het voorterrein, maar ook binnen?
1: Nou ja, de gevolgen zijn vooral groot voor de mensen op het voorterrein. Kijk, op dit moment, dit weekend, heeft COA nog allemaal mensen naar binnen gelaten. Maar na het weekend is dat nog onzeker of dat gaat gebeuren. Wat er dan gebeurt, is dat er, ik schat zo'n 50 tot 80 mensen daar op het voorterrein zullen zitten die niet naar binnen kunnen.
0: Ook vannacht weer?
1: Die, mogelijk wel. Die geen voedsel hebben, die geen water hebben en geen schaduwplekken hebben. Geen plekken hebben om te slapen ook. En ja, die moeten dan daar gewoon wachten. Dus het is natuurlijk echt een onleefbare situatie.
0: Ja. Dan zijn de problemen in Ter Apel, die duren al heel lang voort.
1: Ja.
0: De oplossing is meer capaciteit in de noodopvang. Zie jij dat de komende weken gebeuren?
1: Ik hoop het heel erg. Ik hoop dat de overheid zijn verantwoordelijkheid neemt en zorgt dat er gewoon meer opvang überhaupt komt. Niet alleen noodopvang, maar gewoon dat het hele systeem meer ruimte krijgt. En dat mensen ook fatsoenlijke opvang krijgen en fatsoenlijke zorg en fatsoenlijke aandacht. Dan zullen die incidenten vanzelf ook weggaan.
0: Ja. En de komende dagen, wat is je verwachting?
1: Ik hou mijn hart vast. Ik ben bang dat het juist heel erg wordt en dat er heel veel mensen op straat moeten slapen.
0: Frank van Sessen, jij bent van de hulporganisatie Migrate en jij ligt het toe wat er op het ogenblik gebeurt in Ter Apel. Ik wens je sterkte met je werk.
1: Ja, heel erg bedankt. En fijn dat er nu eindelijk aandacht is voor dit onderwerp, voor deze situatie.
0: Graag gedaan.

0: Dit was echt Defender Benhard met Cristobal Rizkeskt. Het was een tumultueuze week deze week voor het Britse Koningshuis. De spanningen tussen koning Charles en zijn zoon prins Harry liepen weer hoog op. Over het op het oog een kleinigheid. De Britse media stonden er vol van. De koning werd daarin gesteund door zijn zus, prinses Anne. Wie zal u zeggen? Prinses Anne. Reden voor ons het licht te laten schijnen op deze Engelse royal, prinses Anne. En Hieke Jippes, oud-correspondent in Londen, die weet er alles van. Welkom, Hieke.
1: Dank je.
0: Als we hier in Nederland zelden iets over haar horen, zegt dat misschien wel over iets over de saaiheid van deze prinses Anne?
1: Ja, die speelt zich niet meer zo ontzettend in de kaart hier. Wij kennen haar. Wij die wat ouder zijn, kennen haar nog van het feit dat ze in Boekelo, geloof ik, was dat, meedeed als ruiter aan de military.
0: Zo'n paardensportevenement.
1: Ja, paardensportevenement. Want zij is een hele goede ruiter die ook aan de Olympische Spelen voor Engeland heeft deelgenomen.
0: En daarin was ze niet saai. Dan gaan we naar de Britse media van deze week. Die stellen dat ze deze week weer een grote steun was voor koning Charles. Op wat voor manier?
1: Ja, ze een beetje herinterpreteren van de Britse media. Ze is altijd een grote steun voor koning Charles, omdat zij degene is die altijd opkomt draven, die geen kapzones heeft, die niet moeilijk doet, die als er iets ingevuld moet worden van een bezoek, dat altijd daar zal zijn en het competent af zal handelen. Dus wat betreft als steunpilaar van de firm, zoals prins Philip dat altijd noemde, is ze onafvolgbaar. Ja.
0: Nou is er een ruzie tussen vader en zoon, tussen Charles en Harry, bood dat al heel lang niet. Wat is er nou deze week aan de hand geweest?
1: Nou, het is bijna te vermoeiend om te vertellen. Maar het is het bekende patroon dat Harry en Meghan, hoewel ze dus geen lid meer zijn van de koninklijke familie, in Amerika aan hun boterham moeten komen. En die hebben er dus belang bij om voortdurend hun royal connections uit te buiten, publicitair en financieel. En ook om de pot van oneenigheid steeds maar daarin te roeren. Dat was dit keer ook weer het geval. Het kamp Harry liet weten dat hij graag met zijn twee kinderen, die hun grootvader al 4 jaar niet gezien hadden, op vakantie naar Engeland zou komen, waar hij toch zakelijk ook moest zijn voor de Invictus Games. De vraag was of Meghan en de kinderen wel mee konden komen, want hij ging zijn kinderen niet blootstellen aan de paparazzi in Londen die hen ongetwijfeld zouden opwachten, want zijn automatische koninklijke beveiliging was nog steeds niet geregeld. Nou is het irritante daarvan dat hij heeft natuurlijk de koninklijke familie verlaten. Dus het paleis zal het ook wel nalaten om op kosten van de belastingbetaler hun beveiliging in orde te maken. Er is een commissie voor die dat moet beslissen, maar die vindt in ieder geval niet dat als Harry met vakantie komt, dat die automatisch de beveiliging moet krijgen die buitenlandse staatshoofden bijvoorbeeld.
0: En dit leidde dus tot een misverstand.
1: Publiciteit op en neer. Hij mocht in het paleis slapen.
0: En de kleinkinderen hebben opa nu niet gezien deze week.
1: Nou, het blijkt nu dat afgelopen vrijdagmiddag Meghan en de kinderen ongezien door die paparazzi in het buitenhuis van Charles in Highgrove, in Gloucestershire, ver buiten Londen, op bezoek zijn geweest en daar een kopje thee hebben gedronken. Daar is geen foto van verschenen.
0: Daar ben ik als gezinsman toch wel weer gerustgesteld over dat opa en kleinkinderen elkaar in ieder geval kunnen zien.
1: Daar zijn wij allemaal heel blij mee. Maar het paleis had van tevoren natuurlijk gewargamed. Ja. Want dat doen ze tegenwoordig. Dat de Sussexes er zeer op uit zouden zijn om hier ook publiciteit over te schrijven. Er is geen foto verschenen. Er is alleen een bulletin geweest van 3 regels dat ze elkaar gezien hebben.
0: En dan gaan we naar prinses Anne. Want daar gaat het nu om. Te midden van al dit tumult gaat zij morgen op reis naar Oost-Azië om de banden met Zuid-Korea en Thailand aan te halen. Wat zegt dat over haar, dat ze zo diplomatiek wordt ingezet in dit, door dit koningshuis en door Charles?
1: Dat wordt ze al jaren. Je kunt haar zien als een soort werkbij binnen het koninklijke bestel. Zij heeft een hele nuchtere dispositie. Al die nonsens met de Sussexes, daar moet ze ook helemaal niets van hebben. Zij heeft zoiets van, wij zijn in deze rol geboren, we hebben een opdracht en je hoort gewoon je werk te doen en geen kapzones. En mensen die wel kapzones hebben, die wil ze nogal krachtig toespreken soms.
0: Ja, en wat is haar karakter verder dan?
1: Haar karakter is zo dat prins Philip altijd zei dat hij liever haar als zoon, als troonopvolgerzoon had gehad dan die vage Charles die met planten praatte en steeds maar aarzelde of hij nou wel of niet Camilla ten huwelijk moest vragen.
0: Ja. Nou heeft het Britse koningshuis wordt al jarenlang geplaagd door schandalen, familievetes en gedoe. Heeft prinses Anne nou nooit een slechte pers gehad door jouw zogenoemde paparazzi?
1: Ze heeft een hele goede pers gehad, helemaal in het begin van haar huwelijk, ergens in de jaren 70. Toen ze met haar eerste echtgenoot terugkwam van een of ander partijtje in Centraal Londen, vlak voor Buckingham Palace, in haar koninklijke limousine overvallen door een schizofrene man die twee vuurwapens bij zich had en die haar probeerde uit haar auto te trekken. En de bedoeling was dat hij wilde haar geboeid meenemen, los geld voor haar vragen, 2 miljoen in biljetten van 5 pond. Dus heel veel. En die moest de Queen zelf dan naar een vliegtuig gaan brengen op Heathrow, wat naar Zwitserland zou vliegen. Dus
0: welk jaar is dit gebeurd?
1: 74, geloof ik. Dus prinses Anne was jong en mooi, net getrouwd. Zaten achter in die limousine met een hofdame, een chauffeur en 1 beveiliger. Want dat was toen nog in die tijden. Op de Mol is dit gebeurd. Die man reed die autoklem. En die is meteen, toen de beveiliger uitstapte, de chauffeur protesteerde, die is meteen gaan schieten. Dus die heeft iedereen die ook maar bewoog, daar heeft hij opgeschoten. Portier.
0: Zijn doden bij gevallen?
1: Nee, maar wel mensen die ernstig gewond zijn geraakt. Hij is tenslotte wat helemaal.
0: Maar wat zegt dat over Anne?
1: Nou, wat in haar karakter, dat typeert haar karakter helemaal. Haar man hield haar dus vast om haar middel achterin die auto. Die man riep maar steeds: kom eruit, kom eruit. Zij zei al bloody don't. Bekijk het maar, ik doe het niet. Op en neer getrek. En ze is tenslotte met een achterwaarts koprol waarbij ze haar jurk spleet uit die auto gevallen. Die man rende om de auto heen. Zij sprong weer in. Kortom, gedoe.
0: Een ferme dame.
1: Een hele stevige dame die uiteindelijk hier goed is uitgekomen. Want toen er inmiddels een bokser was die de aanvaller op zijn kop sloeg en een paar politiemensen ook ter plekke waren, toen zei ze tegen hem, nou, nu is je kans op de been. Nee, het heeft hij gedaan. Toen is hij vervolgens overweldigd.
0: Dit is een kleine schets van het karakter van Prinses Anne, de vrouw die toch een beetje Prins Charles of Koning Charles steunt in al die conflicten in de familie. Het geeft een beetje een inkijkje in hoe die familie werkt en ook in de persoon van Prins Anne. Dankjewel, Hieke Jeppes.
1: Graag gedaan.

0: niet de sterkste.
1: Hanna May met Waterdicht. Morgen staat de Amerikaanse comedian Ilana Glazer in de Meervaart in Amsterdam als onderdeel van haar Europese tour. Glazer werd bekend door de satirische serie Broad City, speelde op Broadway en is inmiddels in Amerika een personality op social media. Meer dan 1,5 miljoen volgers op Instagram wereldwijd. Jelle Brumsen, jij bent hier. Welkom. Fijn dat je er bent. Je schrijft over cabaret en theater voor NRC. Ja. Hoe zou jij Ilana Glazer typeren, deze comedian die morgen in de Meervaart staat?
2: Ja, in een zekere zin is het best wel een klassieke Amerikaanse stand-up comedian, zou ik zeggen. Dus ze heeft een soort van palet wat je best wel vaak ziet. Dus een eigen podcast, ze heeft een eigen comedy serie gehad. Je zei Broadway, ze heeft volgens mij een musical geproduceerd ook. Het is heel erg een soort van klassieke stand-up. Hoe wij Amerikaanse stand-up comedy denk ik zien. Dus okay. Een microfoon, een kruk, een podium en dat is het.
1: Zullen we een fragmentje van haar laten horen uit een van haar oudere programma's? Ilana Glazer.
3: Man, homophobia is the lamest, most transparent form of hate I can think of. When someone's homophobic, they're just admitting they think about gay shit all the time. Homophobia is like when someone farts and immediately blames it on someone else. But we all know that he who smelt it is curious about hooking up with another dude, and that is fine.
1: Homophobia. En homofobie is dus een onderwerp voor haar.
2: Ja, ik denk dat je wat je bij haar ziet, is dat toch dat soort zaken, wat natuurlijk. Ik denk in zekere zin heel goed is hoor, om te noemen op een podium. Maar toch een soort van allerlei identiteitskwesties, wat heel breed. Dat toch ook wel op het podium wordt gebracht. Ook, ik geloof zelf.

0: zeker in dat daar ook goede intenties achter zitten. Maar het is denk ik ook wel een soort... Ja, ook een soort commercieel ding, denk ik, omdat...
1: Dit thema,
0: ja,
1: homofobie, dat is een commercieel thema voor een Amerikaanse comedian.
0: Nou, niet alleen, dat, zo klinkt het wat ruw misschien op die manier. Maar toch, dat soort thema's vanuit een goed hart, hè, dat wil ik gelijk geloven, denk ik ook dat wel werkt.
1: Dus
0: ja.
1: Glazer is niet de enige Amerikaanse comedian die naar Europa en naar Nederland trekt. Doen er meer. Wat maakt optreden in Europa voor deze comedians zo interessant?
0: Als je cynisch bent, zou ik willen zeggen, geld. Onder andere, zeker. Ik denk dat het zeker gewoon een financiële prikkel heeft om te beginnen. En ook de wetenschap dat er publiek is. Dat er fans zijn. En dat komt denk ik weer heel erg door de soort van infrastructuur die de laatste 10 jaar om comedians heen... die ze om zichzelf heen hebben gebouwd vaak ook. Met sociale media als toch wel een belangrijk onderdeel daarvan.
1: Zijn deze comedians nou in Europa... kunnen die zich een vrijere manier van uiten permitteren dan in Amerika? Kunnen ze Trump hier wat meer kritiseren dan ze in Amerika zouden doen? Of maken ze dezelfde show als die ze in de States maken?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dat... Je bent natuurlijk geneigd. Ook, we hebben ook voorbeelden gezien van in Amerika late night hosts. Soort van gecanceld is vanuit het Witte Huis. Dus, maar ik moet wel eerlijk zeggen, er zijn nog niet voorbeelden van podium optredens waarbij Trump zelf. En zoals hij laatst met de rode kaart heeft gedaan, zeg maar, heeft ingegrepen. Dus er zijn geen aanwijzingen dat ze echt in Europa echt iets anders doen dan in eigen land zelf.
1: Heeft Nederland een publiek? Heeft Europa een publiek voor deze Amerikaanse comedians?
0: Ja, nee, zeker. Ik denk dat het grote verschil is met, laten we zeggen, 10, 15 jaar geleden. Dat sociale media heeft heel erg, het is reclame voor artiesten, maar het is ook een soort marktonderzoek. Je kan heel direct zien van, in Nederland bijvoorbeeld heb ik op deze plek zoveel volgers, zoveel mensen bekijken mijn filmpjes of zoveel mensen beluisteren mijn podcast. En dat is toch dan een reden om naar zo'n plek toe te gaan. Dus ik denk dat de reden dat mevrouw Glazer morgen in Amsterdam staat, is denk ik dat ze weet, ik kan hier de Meervaart, want daar staat ze in Amsterdam, kan ik min of meer uitverkopen.
1: Ja, er zijn nog maar enkele tientallen plekken. En mensen hebben dus ook behoefte aan dit soort Amerikaans entertainment in Amsterdam.
0: Ja, inderdaad, klaarblijkelijk. Ik denk ook eerlijk gezegd, ik weet niet hoe het in jouw kring zit. Ik denk dat de meeste bezoekers, misschien zijn die ook onderdeel van jouw kring overigens, maar ik denk dat de meeste bezoekers toch Amerikaanse Nederlanders zijn, expats, mensen met Amerikaanse roots, Engelsen. Ja. Ik denk dat, ik heb geen onderzoeker naar gedaan, maar ik denk dat het aantal Nederlanders in de zaal toch eigenlijk wel... beperkt is het aantal een hier opgegroeide Nederlanders, laat ik het zo zeggen. Ja.
1: Nou, dankjewel. Fijn dat je, Jelle Brumsten, dat je vertelde over Ilana Glazer, die morgen in de Meervaart staat, Amerikaanse comedian. Dit was het Oog voor deze zaterdagavond, deze zondagavond. Ik was blij om hier te zitten en morgen zit op deze stoel Chris Keijne. Goeienacht voor jullie allemaal.

0: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
1: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
0: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
4: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
5: Vers aan tafel.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
5: Vers aan tafel.
4: Ontdek en proef het geheim van de Goudse kaas en stroopwafels.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers
7: aan tafel.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
13: NPO Radio 1.
14: Middernacht, het begin van maandag 13 juli. Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden daarvoor onderzoeken. Dat zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: NPO Radio 1. Human.
15: Wat blijft? Lara Billy Rensen.
16: De

0: Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We duiken wekelijks in de levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. We zijn op zoek naar dat wat blijft. Als moeders doodgaan, snapt niemand waarom. Verschuift iets in de lucht. 1000 vlinders sterven tegelijk. Vandaag overleed mijn eigen moeder op 83-jarige leeftijd, na een rijk en vol leven. Ellie Helleman. Ik ben dankbaar voor alles wat ik van haar bij me draag. Haar liefde, haar lach, haar liefde voor de goede grap, voor mooie dingen, voor lekker eten, voor muziek en voor films. Haar creativiteit en haar scherpte. Tot op het allerlaatst hield ze alles bij en was ze op de hoogte van wat er speelde in de wereld en in onze levens. Een heel bijzondere vrouw die ik heel erg ga missen. Het mooie is dat deze uitzending volledig in het teken staat van allerlei bijzondere vrouwen. Onze audiodocumentaire gaat vannacht over Martha Gellhorn, die als journalist onder meer verslag deed van de Spaanse Burgeroorlog, D-Day en de Vietnamoorlog. En Emily Bronte schreef met Wuthering Heights een van de meest beroemde romans uit de Engelse literatuur. Dit jaar verscheen er opnieuw een Hollywood-bewerking van haar klassieker en er is een nieuwe biografie, This Dark Night, door Deborah Lutz, waarvan de Nederlandse vertaling in de maak is. Een dichter en nooit meer slapen presentator Ellen Dekwits las het boek alvast voor ons en is hier in de studio. We gaan het nu eerst hebben over Frida Vogels.
1: Wat blijft?
2: Harriet de Vagel. Het meisje dat zich niet als een meisje gedroeg, dat intrigeerde. Het houvast dat we allemaal meenden te vinden in ons vriendschapsgevoel was voor jou helemaal geen houvast. Ook ik dacht dat het allemaal met woorden moest, maar jij wist toen al dat woorden niet toereikend waren. En je sloeg letterlijk op de vlucht.
3: Hey. Zullen we een ijsje gaan eten?
4: Ja, is goed.
0: Een fragment uit de succesvolle televisieserie Bij Nader Inzien van begin jaren 90, naar de gelijknamige roman van schrijver J.J. Voskuil. Het stille en sociaal onhandige personage Henriette Vagel, dat daarin voorkwam, u hoorde haar even, baseerde Voskuil op zijn studievriendin Frida Vogels, die later zelf ook zou gaan schrijven. Het duurde even voordat Frida Vogels zelf doorbrak als schrijver. Pas op haar 62e debuteerde ze met De Harde Kern, een driedelige autobiografische roman waaraan ze naar eigen zeggen 40 jaar had gewerkt. Maar ook na verschijning van haar eigen werk bleef ze op de achtergrond. Ze werd wel eens de meest onzichtbare schrijver van Nederland genoemd. Gedurende haar carrière gaf de afgelopen week overleden Frida Vogels slechts 1 interview. En toen zij in 1994 voor het tweede deel van De Harde Kern de Libris Literatuurprijs won, bleef ze thuis. Haar redacteur, Gemma Nefkens, nam de prijs namens haar in ontvangst. Nou, vannacht spreek ik met Gemma. Gemma, allereerst gecondoleerd natuurlijk met dit verlies.
5: Ja, dankjewel. 96 is natuurlijk wel een geweldige leeftijd.
0: Ja, dan ben je wel oud geworden, hè?
5: Zeker. En ze heeft tot op het laatst achter de bureau gezeten. Nou, tot op het laatst, tot bijna op het laatst.
0: Oh, dus ja? Was ze nog zo actief?
5: Ja. Zeker, ja. Ze bleef schrijven, ze bleef lezen, ze bleef zeer actief.
0: Was dat ook een
5: soort... Voor zover als ze kon.
0: Ja, precies. Was dat ook een soort innerlijke noodzaak die ze had om actief te blijven en te schrijven?
5: Nou, de innerlijke noodzaak barst uit alles wat ze geschreven heeft. En dat is waarom haar werk zo ongelooflijk interessant en boeiend is, denk ik.
0: De eerste keer dat Nederland kennis maakte met Frida Vogels was natuurlijk in de gedaante van Henriette Vagel in de televisieserie die we net bespraken. Was dat voor jou ook zo trouwens?
5: Nou, eigenlijk ja, zeker. Dat kwam eigenlijk allemaal een beetje tegelijk. Want in begin jaren 90, toen ook Bij Nader Inzien dus verfilmd werd en als serie verscheen, toen is ook Frida bij ons gekomen, die ik niet kende. Frida Vogels, ik wist alleen dat ze via Voskuil bij ons kwam. En die kwam met een stapel enorme mappen. Waarin ze zei, ik wil dit heel graag uitgeven. Maar het is alles of niets. En daar kwam het eigenlijk op neer.
0: Wat bedoelde ze daarmee?
5: Nou, of dit alles wordt uitgegeven. En dat wel in drie delen. Of het wordt niks. Dus ik bedoel, het is niet zo dat we met een klein deeltje beginnen. Nee, ze was daar zeer stellig in. En toen heel langzamerhand werd duidelijk dat we haar al kenden als vertaalster. Onder andere van Primo Levi en van Pavese. Toen hoorden we ook dat ze model had gestaan voor Henriette in Benader Inzien. Dat viel allemaal eigenlijk een beetje samen op dat moment. En ik ben dat werk gaan lezen. Ik was totaal overdonderd. Ik had nog nooit zoiets gelezen.
4: Kan je dat uitleggen? Waar zit hem dat in?
5: Dat zit hem nou in die enorme grote noodzaak. Die voel je, die merkt je meteen. En het is een niet ontziende zelfanalyse voortdurend in alles wat ze doet. Je hebt natuurlijk gezien nu bij Benader Inzien, het is een onhandig opererend iemand, maar ze is totaal niet onhandig als het gaat om het formuleren over hoe zij naar de wereld kijkt en hoe ze zichzelf ziet. En dat doet ze ongelooflijk knap en goed. En ik was verbijsterd. Ik had nog nooit zoiets gelezen. En ze was heel erg blij dat ik de vrijheid had om te kunnen zeggen, dit wil ik heel graag uitgeven.
4: En kan je mij nog duidelijker maken in de luisteraars ook wat maakt dat die noodzaak zo eruit spreekt? Waaruit blijkt dat in haar schrijven?
5: Dat blijkt eruit dat ze denkt dat ze een oplossing gevonden heeft, of dat ze ziet hoe dingen in elkaar zitten, maar steeds weer een schil verder eraf haalt. Omdat, dus ze komt steeds verder bij, laten we zeggen, de harde kern, zoals haar werk ook heette. Zoals haar de titel ook is van haar grote werk. Dus het is iemand die geen genoegen neemt met met omzichtige dingen. Dus ze is altijd weer preciezer bezig met dingen onder woorden te brengen. Maar daarnaast, want dat klinkt heel zwaar, omdat ze natuurlijk zowel ze is natuurlijk in Nederland opgegroeid, ingewikkelde beginfase. Nou, dat ga ik allemaal niet vertellen, maar dat staat ook allemaal in dat boek. Daarom heeft ze ook altijd gezegd, alles is in mijn boek te lezen. Mm-hmm. Maar ze heeft verder ook, dus ook, omdat ze in Italië helemaal ingebed is door het huwelijk met haar Italiaanse man, heeft ze ook hier in Italië geweldig prachtige stukken geschreven over haar Italiaanse schoonfamilie hier in het zuiden van Italië. Waar natuurlijk een enorm verschil is met alles wat ze in Nederland had meegemaakt. Hmm. En bijvoorbeeld ook een portret van haar schoonvader, dat is zo liefdevol en zo prachtig geschreven. Dus ja, het is een groot schrijfster.
4: Want zeg je dat alles wat ze over haar leven en geschiedenis in Nederland schreef, dat ging dus over haar eigen leven. Was dat ook een soort afrekening met dat verleden?
5: Nou, geen afrekening, maar meer een zich bewust worden van waardoor ze geworden was, degene die ze was.
4: Maar kan je daar wel iets over zeggen? Want dat weten de luisteraars misschien niet.
5: Nee, ze heeft ze had een zeer ziekelijke moeder die zwanger was terwijl van een broertje van haar, terwijl haar vader ook een relatie had met het Duitse dienstmeisje. Dus zij heeft tegelijkertijd zowel een broer gekregen als een halfbroer. En dat is een heel groot begin natuurlijk van haar leven, waardoor ze ongelooflijke verantwoordelijkheid voor de moeder altijd gevoeld heeft, die heel ziekelijk was. En natuurlijk een hele ingewikkelde verhouding met haar vader had, die ze het enorm kwalijk nam dat hij een heel nieuw gezin stichtte. Dus dat kun je je voorstellen. Zijn er wel meer mensen met vreselijke beginnen in hun levens. En niet iedereen heeft en voelt die noodzaak om daar iets mee te doen. Maar voor haar was dat noodzaak om überhaupt in leven te kunnen blijven. Mm-hmm. En ze heeft ook in de oorlogsjaren heeft ze meegemaakt, ook allemaal ingewikkeld. Dus ze heeft een heel moeilijke start gehad. En daar heeft ze ongelooflijk, daar heeft ze hem erg mooi en goed over geschreven.
4: En we noemden al dat ze bijvoorbeeld zelf niet de Libris Literatuurprijs in ontvangst wilde nemen. Dus dat duidt ook op iets heel erg teruggetrokkens. Voelde zij zich meer thuis op papier?
5: Veel meer thuis op papier. Zeker. Ja, nee, ze was in het openbare leven was denk ik nooit gelukkig geweest. Daar heeft ze zich ook nooit in begeven, dat is duidelijk. Dat ene interview met Arjen Peters in de Volkskrant is er geweest en verder heeft ze dat nooit gewild. Ze kwam wel elk jaar 2 maanden of zo naar Nederland. En dan waren er een aantal mensen die dat spraken. Maar dat was nooit in het openbaar. Mm. Nee, dat wilde ze niet. Ze zei, lees mijn boeken, daar staat alles in. En daar heb ik niks aan toe te voegen. Daar was ze heel stellig over.
4: Ja, want jij hebt toen die prijs namens haar in ontvangst genomen. Hoe herinner jij je die avond?
5: Nou, ik herinner me die avond vooral dat ik eigenlijk al vrij snel in de gaten had. Oh jee, er is geen televisie aanwezig. En dat was tot dan toe altijd het geval geweest. Toen dacht ik al, nou dan heb je hele grote kans dat zij de prijs krijgt. Want ze zijn niet geïnteresseerd natuurlijk in iemand die voor iemand anders een prijs in ontvangst nam. Het was bovendien eigenlijk ook, de Libris heeft toen een uitzondering gemaakt. Maar eigenlijk moesten auteurs aanwezig zijn altijd. En dat wilden ze absoluut niet. Dus ik was daar in haar plaats. Dus toen ik zag dat er geen camera's waren, toen dacht ik, nou, ze zou hem wel eens gekregen kunnen hebben. En dat klopte dus.
4: Ze krijgt dan ook iets mythisch natuurlijk. Hè? Wat dat betreft maakt schaarste ook hebberig. heeft het haar ook in de weg gezeten, denk je, als bekende schrijver in Nederland?
5: Nee, je bedoelt dat ze mythisch werd? Nee, ik denk dat ze het woord mythisch zou ze belachelijk gevonden hebben. Denk ik, als we dat gezegd zouden hebben tegen haar. Nee, dat heeft ze...
4: Te opgeblazen.
5: Absoluut. Ja, en zo heeft ze dat ook helemaal niet gevoeld. Nee.
4: Maar zou haar schrijverschap anders zijn ontvangen als ze zichtbaarder was geweest, denk je?
5: Nee, dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Ik heb in ieder geval in mijn omgeving gemerkt dat er ongelooflijk veel hele enthousiaste lezers zijn geweest. Dat hebben we natuurlijk ook wel gezien. Ze heeft niet voor niks die prijs ook is haar toegekend. Mm. En het lezerspubliek was groot. En nog, want er is nog het laatste boek wat verschenen is. In den Vreemde. Dat is ook prachtig. Dat zijn kronieken. Dat is wat nu voor verkrijgbaar is. Wat ik tegen mensen zou willen zeggen. Van, als je kennis wil maken, dan lees dat. Want daar heb je zowel een aantal prachtige portretten van Italiaanse mensen die dichtbij daar stonden, als ook nog geschiedenissen van haarzelf uit de oorlogstijd. En dat is prachtig met elkaar vermengd. En daarin kan je zien wat ze kan. En dat is echt heel veel.
4: Ik vond ook wel mooi wat je zei in het begin. Dat toen ze met het manuscript kwam, was ze heel duidelijk. En eigenzinnig ook eigenlijk. Hè, met het is alles of niets. Heb je dat later in de samenwerking ook zo ervaren? Of hoe was die samenwerking met jou en haar?
5: Ja, die was soms best pittig. Ze wist heel goed wat ze wilde en ze wist ook heel goed wat ze niet wilde. Dus wat wel een mooi voorbeeld is. En ze woonde natuurlijk al een hele tijd in Bologna, in Italië. Dus haar Nederlands, ik kan niet zeggen dat haar Nederlands was prima, uitstekend. Ook een fantastische vertaler, daar heeft iedereen het over eens. Maar er was wel eens woordgebruik waarvan je dacht, realiseert ze zich dat als ze wat ze bijvoorbeeld zei of wat ze bijvoorbeeld schreef nogal vaak was dat ze niet klaar kon komen met bepaalde problemen. En dat gebruikte ze vaak. En toen dacht ik denk dat zij niet weet dat dat een woord is wat in het Nederlands ook nog een andere betekenis heeft. Mm-hmm. En omdat zij natuurlijk buitengewoon ingewikkeld is in seksualibus. Dat blijkt ook uit haar hele boek. De seksuele leven is zeer ingewikkeld. Heb ik toch heel voorzichtig daar met haar iets dat gezegd. Ik zeg, die moet je realiseren dat dat in het Nederlands toch een dubbele betekenis heeft. Nou goed, daar stond ze gelukkig open voor. Daar is ze ook wel een beetje van geschrokken. Dus daar heeft ze, ik zeg niet dat ze dat er allemaal uitgehaald heeft, maar daar heeft ze in ieder geval wel rekening mee gehouden. Mm-hmm. Dat was een absolute uitzondering. Want eigenlijk was ze verder behoorlijk vasthoudend en duidelijk in wat ze wilde.
4: Ja, en ze was altijd enorm kritisch op haar eigen werk, heb ik begrepen. Waaruit bleek dat voor jou?
5: Nou, dat kritisch op haar eigen werk ook. Als ze, uh, uh, uh, uh, uh, als ze dacht dat ze, uit haar dagboeken blijkt dat ook heel duidelijk, dat als ze dacht dat ze een analyse had gemaakt of als ze iets begrepen had, en als dat later dan toch weer anders was, dan wilde ze dat toch weer. Dan hield ze wel stand wat ze al geschreven had, maar dan kwam ze daar toch weer op terug en ging ze kijken hoe het dan eigenlijk wel zat. Dus het is iemand die niet snel tevreden was met het werk wat ze zelf maakte.
4: Als je nu aan haar terugdenkt, wat blijft er dan vooral van Frida Vogels voor jou?
5: Een groot schrijfster die het schrijven nodig had om haar leven te kunnen leven. Met alle ingewikkeldheden van dien. Een liefdevol en ook een buitengewoon ingewikkeld huwelijk. Een heel moeilijk begin in het leven. Een buitengewoon ingewikkelde relatie met haar broer. Nou goed, noem maar op. Zoals velen in het leven ook dat wel kennen. Maar die daar op een meesterlijke manier dat op papier heeft weten te krijgen. Wat voor ons allemaal, denk ik, althans voor mij nog steeds en voor veel mensen die ik ken, nog steeds een geweldig groot genoeg is om te lezen.
4: Frida Vogels dus. Ga haar lezen. Dank Gemma Neffkens voor dit gesprek. Frida Vogels overleed afgelopen maandag op 96-jarige leeftijd.
1: Wat blijft? Met Lara Billy Rensen.

0: Vannacht duiken we in het leven van Emily Bronte. Ze was 27 jaar oud toen ze begon aan Wuthering Heights, Woeste Hoogte. Een van de belangrijkste Engelstalige romans van de 19e eeuw. 3 jaar later was ze dood. Het verhaal over een verwoestende liefde tussen personages Catherine en Heathcliff. Die niet met elkaar kunnen, maar ook niet zonder elkaar. Dat spreekt nog altijd tot de verbeelding. Net als haar eigen levensverhaal, waarbij ziekte en dood altijd op de loer lagen. Maar Emily Bronte was ook een uitzonderlijk creatieve geest. Van jongs af aan schreef ze verhalen en gedichten en leefde ze in een zeer rijke fantasiewereld. Dit jaar verscheen er opnieuw een Hollywood-bewerking van haar klassieker. Ook is er een nieuwe biografie over Emily Bronte. This Dark Night door Deborah Lutz, waarvan de Nederlandse vertaling in de maak is. Dichter en nooit meer slapen presentator Ellen Dekwitsch las het boek alvast voor wat blijft. En zij is hier bij ons in de studio. Wat fijn, Ellen. Dat je
1: gezellig, hè?
0: Heel.
1: Ook middernachtelijk lekker over de Bronte's praten.
0: Ja, jij smilt hiervan, hè?
1: Zalig.
0: En ik ben benieuwd, ik zeg Bronte, ik hoor ook wel eens Bronte, Bronte. Ben jij een Bronte-zegger of een Bronte-zegger?
1: Ik heb geleerd Bronte. Maar weet je, het is een beetje onduidelijk. Het is semi-Iers. Het is ook onduidelijk waar het naar verwijst. Wat het eigenlijk precies betekent. Men vermoedt het woord donder. De vader heeft die naam bedacht. Maar vraagtekens, mysterie.
0: Oké, okay. Wat zullen we afspreken?
1: Ik zeg gewoon lekker Bronte. En jij zegt
0: Bronte. Ja. En Emily natuurlijk. Goed. Ja. Hey, we hoorden net een stukje van het nummer Wuthering Heights door Kate Bush. Wat gebeurt er met jou als je dit hoort?
1: Ik wil meeplaybacken.
0: Oh ja?
1: Het is natuurlijk vaste kost. Ik ben van de generatie Mini Playback Show. Waarin seizoen na seizoen altijd wel een meisje was in een witte jurk die ratslagen deed. En hierbij playbackte. Maar het is natuurlijk een prachtig nummer. En ja, kijk, het fun fact. Dit is niet het enige nummer dat gebaseerd is op Wuthering Heights. Ook It's All Coming Back to Me Now van Celine Dion, grote hit, is op deze roman gebaseerd. En dat twee zulke uiteenlopende nummers gemaakt kunnen worden naar aanleiding van de één roman zegt al iets over de gelaagdheid van Wuthering Heights zelf.
0: En is het dit nummer van Kate Bush dat jou aanzette tot het uiteindelijk lezen van Wuthering Heights?
1: Ja, ik ben met The Kick Inside, het album waar het nummer vandaan komt, opgevoed. En ik heb voor mijn 16e, voor mijn mondeling Engels ook Wuthering Heights gelezen en besproken.
0: Kijk, ja, dus daar is het allemaal begonnen voor jou eigenlijk.
1: Daar is het allemaal begonnen.
0: En ging het dan daarna ook nog om de gedichten van
1: die Emily? Grappig dat je dat vraagt. Daar ben ik pas later echt ingedoken. Bij mij ging het echt primair om deze roman zelf. En natuurlijk die meeslepende liefde. Maar ook, het is ook een soort spookverhaal. Hè? De geliefden gaan snel dood. Of een van de geliefden gaat snel dood. Daar gaat het nummer van Kate Bush ook over. Hè? It's me, Cathy. De geest van de overleden Cathy. Die roept naar Heathcliff van, joe, hier ben ik aan de andere kant. Kom even naar me toe. Ja, ik vond het gewoon magisch.
0: Het is een lang en ingewikkeld plot. Te lang, denk ik, om hier helemaal uit te leggen. Je hebt het wel een keer gedaan in een podcast, heb ik gehoord.
1: Yeah.
0: Maar voor de luisteraars, wat zijn nou de belangrijkste dingen uit Wuthering Heights die je moet weten?
1: Er is allereerst een hele moeilijke liefde tussen Cathy en Heathcliff. Heathcliff is een wees, geadopteerd door de vader van Cathy. Dus ze groeien op als pleegbroer en pleegzus. Zij houdt van hem, ze zijn eigenlijk een zoor. Ze zegt op een gegeven moment over hem, hij is meer mij dan ik ben. Dus je hebt een beetje dat romantische idee van tweeling, zielen.
0: Zielsverwantschap.
1: Maar hij is ook een en al ongetemde natuur, zoals zij ook is. Ze wordt ook beschreven in het boek als een meisje dat vooral meer een jongen is, een tomboy. Zij trouwt op een gegeven moment met een zeer rijke landeigenaar, de buurman eigenlijk. En betreurt het alsnog. En Heathcliff die verlaat de plek waar ze zijn opgegroeid, de woeste hoogte, dat is het huis waar ze allemaal zitten, en komt later terug, heeft het helemaal gemaakt in het leven, en dan gaat zij dood. En dan is er nog, en dit is te lang, en dit werkt als een slaappil als ik het helemaal ga uitleggen. Je moet gewoon het boek lezen. Maar daarna ga je ook nog de avonturen meekrijgen van de kinderen van Heathcliff en Catherine. En krijg je als lezer mee wat er gebeurt wanneer ouders wraakzuchtig van aard zijn en dat doorgeven aan hun kinderen.
0: Ja. En die Heathcliff, deze week heb ik het gelezen, Wuthering Heights. Ik dacht, wat een akelige vent.
1: Ja, hij hangt een hondje op. Hij slaat zijn vrouw, hij mishandelt haar. Hij sluit haar op. Kijk, in de film is hij altijd door hele knappe mannen gespeeld. Het is een verzachtende omstandigheid. Maar als je inderdaad zo droog het karakter meekrijgt, dan schrik je dat je denkt, nou, ik wil meteen eens eventjes, nou, niet alleen de dierenbescherming, maar de kinderbescherming en Stichting Veilig Thuis bellen.
0: Ja. Precies. En dat is natuurlijk interessant. Daar gaan we het later over hebben, hoe zij zo'n boek heeft kunnen schrijven. Wat maakt dat het zo'n klassieker is geworden?
1: Goeie vraag. Ik denk dat allereerst hier in deze roman er vrouwen zijn die niet leuk meededen met wat er in die tijd van vrouwen werd verwacht. Catherine is een wild meisje. Die doet lekker waar ze zelf zin in heeft. Het is een hele griezelige roman, dus de doden leven deels voort. Het is een roman waarin ook geen doekjes worden gewonden om bepaalde menselijke eigenschappen zoals agressie en woede en ook, ja, verkapt dan, want Victoriaanse roman, maar ook lust. En dat zijn emoties die de mensen altijd al hebben gehad, maar die in die tijd, kijk, toen de roman uitkwam, werd hij meteen door tijdgenoten obsceen genoemd. Omdat de mensen zulke heftige, explosieve persoonlijkheden hadden, dat kon niet. Dat was niet netjes.
2: Dat is niet gepolijst.
1: Dat was niet gepolijst. Maar dat gepolijste, daar keek men 100 jaar later, als men naar de Victoriaanse eeuw op terugkeek, naar het waren corsetten waar mensen hun geesten in werden geweven. Dus ik denk dat dat aan de ene kant samenhangt. Aan de andere kant Hollywood. Want al in de jaren 30 kwamen de eerste verfilmingen van deze roman. En dan is het gewoon lekker als je twee moeilijke mensen hebt die een passionele relatie hebben. Fun fact is ook nog dat heel vaak dat tweede deel waar we net even over hadden, hoe het met de kinderen van Kathy en Heathcliff gaat, wordt gewoon uit bijna alle films geknipt. Is niet interessant.
2: En die raamvertelling vaak ook, toch?
1: Die raamvertelling.
2: Of waarmee het begint.
1: Ja, want het begint natuurlijk met een reiziger die ergens gaat overnachten en die wordt in zijn slaap gestoord dat hij door, hij denkt, een geest vindt in het raamkozijn ook het woord Kathy. En dan gaat hij een beetje navragen. Dat is een beetje een soort van, ja, Sherlock Holmes, maar dan Engeland platteland. En dan ontdekt hij dat er vroeger een meisje leefde die een onstuimige liefde had en zo.
2: En dan begint het, en dat verhaal wordt vaak genomen, dat gedeelte, precies, voor de verfilmingen.
1: Precies.
2: Ja. Hoe heeft deze vrouw dit boek kunnen schrijven? Laten we het over de vrouw hebben. Ja. Emily Bronte. Aan de hand van die nieuwe biografie, This Dark Night. Ik vond het erg knap geschreven, zeg.
1: Ik vond het heel erg poëtisch geschreven. Op een gegeven moment schrijft deze Deborah Lutz, de auteur, dus biograaf, dat Emily en haar lievelingszus, Anne, dat zusje wat iets jonger was dan zij, die waren verbonden zoals twee ondergrondse rivieren met elkaar verbonden waren. Ja, nou, daar ga je. Goeie stijl.
2: Ja. Vond je het in de weergave over het leven van Emily Bronte iets toevoegen?
1: Ja,
2: aan de biografieën,
1: zeker,
2: die er zijn.
1: Ja? Zeker, want er is een flink aantal biografieën over Emily Bronte. Kijk, in de vroegste biografieën, die verschenen eigenlijk al, nou, even rekenen, 15 jaar na haar dood, door Elizabeth Gaskell, waarin zij Emily Bronte beschreef als, ja, toch een misantrope vrouw, onaangenaam karakter, terwijl heel veel tijdgenoten over zijn. Nou, als ze je mocht, dan zat je helemaal gebakken.
2: Mm.
1: Wat Deborah Lutz heeft gedaan, is dat ze wilde weten hoe het rook in de tijd van Emily Bronte. En wat haar geschriften die ze als meisje en jonge vrouw schreef voor invloed hebben gehad op de totstandkoming van Wuthering Heights. Dus daar heeft ze zich echt op gericht. En ik vind dat ze daar heel erg in geslaagd is. Dus het leest heerlijk weg. Ik heb het op vakantie gelezen. Nou ja, fun. Heerlijk.
2: Ja. Laten we dan het leven afpellen van Emily Bronte. Wat voor vrouw was het? Wat zou je ook aan de hand van deze biografie over haar kunnen vertellen?
1: Ja. Aan de ene kant een stille vrouw, iemand die observeerde, een vlieg op de muur. Aan de andere kant, zij was 1,70 meter in een tijd waarin de gemiddelde vrouw 1,60 meter was en haar zus Charlotte Bronte, de schrijfster van Jane Eyre, 1,45 meter mat.
2: 1,45?
1: Een keizerspinguin is ongeveer even groot, moet je voorstellen.
2: Heb je opgezocht?
1: Ja. Emily Bronte was lang, was dun en ze was heel erg sterk. Van haar staan dus ook verhalen bekend dat ze vechtende honden uit elkaar sleurde in het dorp. Het was haar zus Charlotte beschreef haar, dat haalt ook Deborah Lutz in deze biografie aan, als iemand die sterker was dan een man en simpeler dan een kind. In de loop der eeuw hebben ook verschillende biografen gedacht van, nou, had deze vrouw dan misschien een autismestoornis? Of was zij een obsessief-compulsieve persoonlijkheid? En wat ik zo goed vind aan deze biografie, daar maalt deze biograaf helemaal niet om. Ze zegt gewoon, ja, dit is iemand die gewoon haar eigen stijl van leven had.
2: En ze beschrijft haar leven.
1: Ze beschrijft haar leven.
2: Er geen etiketten op, of
1: nee, precies.
2: Geen moderne etiketten ook.
1: Nee. Dus Emily Bronte, zelfstandige vrouw, zelfstandig denker. En ook iemand die wiens leven al heel vroeg in contact kwam met de dood. Toen zij 3 jaar oud was, overleed haar moeder Maria, Branwell Bronte. Een ziekbed van een half jaar waar de kinderen heel veel van hebben meegekregen. Het traumatiserende, het extra traumatiserende is dit. Stel je voor, je bent 3 jaar. Mm. Je zit nog vol in de ontwikkeling van je hechting. Je moeder valt weg. De moeder die getuige deze biografie een warme moeder was, een betrokken moeder. Dan heb je dat eerste gat. Maar een aantal jaar later zouden vlak na elkaar haar 2 oudere zussen, Maria de jongere en Elisabeth, die ook een soort moederfunctie voor haar vervulde, ook plotseling vlak na elkaar ze komen te overlijden.
2: En hoe kwam dat in die tijd? Wat speelde er toen in die tijd?
1: Nou, het was natuurlijk heel jammer dat er geen antibiotica en penicilline waren. Dat is toch een gemis geweest. Maar in het geval van haar moeder, kanker.
2: Ja.
1: Daar is ze op 39-jarige leeftijd aan overleden. En haar zusjes die zaten op een soort boarding school, een kostschool verderop. En daar was, ik geloof, een tyfusepidemie. Dat was het.
2: Okay.
1: En de oudste werd ziek. En toen wilden ze al de jongere kinderen daar weghalen. En voor de ene jongste was het ook al te laat. En dan moet je je voorstellen, haar vader was dominee. En hij sprak dus in de kerk. En als jij een familielid van de dominee was en je stierf, dan werd je in die kerk begraven. Dat was een grote eer. En zij zat elke zondag vlak bij het graf van haar moeder. Die zat gewoon onder de stenen onder haar. Toen haar zusjes overleden, werden die stenen opgetild en werden in die tommen de kisten van haar zusjes bijgezet. Dus zij heeft voor haar 8e 3 mensen onder de grond zien verdwijnen. En als je dan kijkt naar de roman Wuthering Heights, waarin het personage Heathcliff zijn overleden geliefde Catherine 2 keer opgraaft, net zoals dat de kleine Emily 2 keer die tombe weer open heeft zien gaan om 2 heel geliefde personen in te zien te verdwijnen. Ja, die dood is gewoon echt een soort stamp. Een soort kenmerk van haar leven geworden.
2: Mm.
1: En je ziet ook in haar werk, ook in haar gedicht, dat er een hele grote liefde is voor het beschrijven van magische, beschutte plekken. Kijk, als kinderen hebben altijd een beetje de droom dat er een magische wereld bestaat. Voor de ene is dat de Efteling, voor de ander is dat zo'n betoverde tuin achter je eigen tuin, zoals bij Pim, Frits en Ida. En Emily Brontë heeft op vrij jonge leeftijd samen met haar broer en haar 2 zusjes een fantasiewereld bedacht. En in die fantasiewereld ging ook heel veel mensen dood, maar er waren ook alleen maar echt sterke vrouwen, echt heldinnen, die wanneer ze stierven, dat niet door ziekte of ouderdom, maar gewoon door een heroïsche dood of door het zwaar, door een crime passionnel. Dus het werd eigenlijk ook, de verhalen die ze ging schrijven, was ook een soort bezwering tegen een wereld waarin mensen heel traag stierven en door ziekte opeens uit je leven weggerukt konden worden.
2: Ja. En de omgeving waarin zij leefde. Ja. Want die speelt natuurlijk in Wuthering Heights, Woestehoogte sowieso, een hele belangrijke rol. Ja. Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, de Yorkshire, West Yorkshire leefde zij. Dus denk midden-Noord-Engeland. Heel veel heide, heel veel wind. In deze biografie wordt ook beschreven dat de wind eigenlijk gewoon echt soort van de permanente buurman van je was, of buurvrouw, wanneer je over die heide heen liep. Scheefgegroeide bomen. En wat die kinderen ook heel vroeg al meekregen. Kijk, die waren dus op jonge leeftijd waren ze al de hele tijd de hot hort op, de heide op. Van het zusje, jongste zusje Anne is bekend dat zij op haar 5e al meer dan 6 kilometer per dag kon lopen. Ja. Dan weet je van, die heeft een goede wandelconditie. Eat your heart out, Nijmeegse Vierdaagse. Wat er ook vaak gebeurde was storm. En die kinderen die hebben op een gegeven moment een enorme bliksemstorm meegemaakt, waarbij een bol bliksem in een oude boom sloeg. En dat was zo'n indrukwekkend iets. En het grappige is dat je in Wuthering Heights, je hebt sneeuwstormen, je hebt bliksems. Maar ook in bijvoorbeeld Jane Eyre, dus de roman door haar oudere zus Charlotte, heb je ook een boom waar een bliksem in wordt geslagen. Juist wanneer de romantische personages een grote openbaring over hun eigen gevoelens. Letterlijk als bij de donderslag. Precies, ja. Precies. Dus die natuur die beïnvloedde heel erg voor hen ook het idee dat er iets was dat groter was dan zij. En in al hun werk, ook bij het werk van de jongste zus Anne, was de natuur op een gegeven moment een metafoor geworden dat emoties die in de mens zitten veel groter zijn dan dat cultuur kan toedekken. Weet je wel? Dat het er gewoon uit moet. Dat je een sociaal systeem hebt dat niet jouw woorden kan indammen en jouw emoties kan indammen, als je begrijpt wat ik bedoel.
2: En het buiten samenspelen speelt ook een rol in Wuthering Heights, in het jonge leven van Catherine en Heathcliff. Hè?
1: Ja.
2: Dat is waar ze samen heel blij en gelukkig zijn.
1: Precies, precies dat. Kijk, en deze roman is dus verschenen in... Oh, help eventjes, want dit is de Nervositeit.
2: 1847.
1: Ja, want een jaar voor haar dood is verschenen. Kijk, een eeuw daarvoor had je Rousseau, de Franse filosoof... die vond dat de mens eigenlijk door cultuur verpest werd, door de samenleving. De mens was eigenlijk, moest een nobele wilde zijn... onverpest door de meningen en waarden van een samenleving. Deze Heathcliff en Catherine zijn eigenlijk verwilderde kinderen. En wat blijkt... Ze hebben helemaal niet per se zo'n nobele inborst. Ze zijn vreed, ze slaan elkaar, ze spugen naar elkaar. Maar ze zijn ook niet verpest door de samenleving. En wat je dus de hele tijd ziet, ook in Wuthering Heights... is de vraag van, wat maakt een mens tot een goed mens? Is dat als je een kind bijvoorbeeld alleen maar op die heirondjes laat rennen... en verder totaal niet laat socialiseren? Of wanneer je toch leert het kind met mes en vork te eten... en netjes met twee woorden leert spreken? En ze laat heel mooi in het midden... hoe je nou een goed en authentiek mens bent.
2: Ja, en dat is interessant, want ik heb jou in een ander programma... ook horen zeggen over het werk van Charlotte. Ja. Dat veel gepolijster is. Dat de mensen daar vooral gepresenteerd worden met een morele boodschap. Terwijl in het boek van Emily... ja, het vooral over hele rauwe persoonlijkheden gaat. Ja. En niet zozeer de positieve kant van de mens laat zien.
1: Als je het echt heel zwart wil stellen... zo kan je maken dat Charlotte mensen in haar boeken beschreef... hoe mensen zouden moeten zijn. Namelijk trouw aan jezelf, eerlijk. Mm. En je ook niet laten wegzetten... omdat je toevallig een maatschappelijke status had die laag was. En van Emily kan je zeggen dat ze mensen toont... hoe ze vaak zijn. Dus boos, wraakzuchtig, maar ook heel erg verliefd, kleinzierig. En dat laatste, kijk, toen die romans die verschenen vlak na elkaar.
2: Ook bijzonder.
1: Heel bizar, echt heel bizar. Want Wuthering Heights verscheen een paar maanden na Jane Eyre. Jane Eyre, moet je voorstellen, dat was meteen een doorslaand succes. Denk naar de verborgen geschiedenis van Donna Tartt. Nog een groter succes dan dat. Ze had meteen bakken met geld verdiend. En een paar maanden later kwam Wuthering Heights uit. En die tijdgenoten schrokken zich natuurlijk helemaal het lepluisteren. Die dachten, wat is deze? Want hier wordt gegild, hier wordt ook tussen de regels door heel veel over seks gepraat. En men wist niet wat men ermee aan moest, maar men wist wel van dit is interessant. En dit is misschien wel goed. En kijk, in de loop der eeuwen is natuurlijk ook het idee ontstaan... dat mensen die sociaal niet echt aangepast zijn, een genie moeten zijn. Dat zag je ook met wat de schrijver die het grote voorbeeld was... voor de Brontë sisters, Lord Byron. Een man die leefde als op de manier die elke god zou hebben verboden. En deze roman was zo raar en ontwrichtend... dat in de decennia daarna al mensen dachten van... ja, maar misschien is het dan wel geniaal. En misschien is deze onaangepast.
2: Maar dat heeft even geduurd dus.
1: Dat heeft even geduurd, inderdaad.
2: Ja. Maar en hoe verklaar jij het verschil in de zussen die het waren?
1: Ja, goede vraag. Nou, wat van Emily dus wordt gezegd, is iemand die... De zwijgende vrouw op de achtergrond, maar ook iemand die binnenshuis de major werd genoemd. Dus iedereen luisterde naar haar en iedereen stelde er voor haar. En Charlotte was eigenlijk iemand die veel meer... lief wilde zijn, weet je wel, mensen wilde behagen... en zo die ook de verantwoordelijkheid voelde van de oudste zus en zo. En ik denk dat daar een groot... dat eigenlijk wel een beetje beschrijft... of een verklaring biedt voor die twee verschillen tussen die romans. Mm-hmm. Wat je ook niet moet vergeten, dat laat deze biograaf ook heel goed zien. Charlotte heeft veel meer onder de mensen geleefd dan Emily. Charlotte is een tijd lang gouvernante geweest. Nou, dat vond ze zo vreselijk dat ze daarna... alles op alles zetten om een professioneel schrijver te worden. Die heeft echt. Wat ook grappig is, wat ook sterker deze biografie komt. Die drie zussen en die broer, die schreven aanvankelijk wat wij nu fantasy-verhalen zouden noemen. Dus verhalen van stoere vrouwen in half magische werelden.
2: Ja, wat je al vertelde.
1: Ja, wat ik al vertelde. Ja. En op een gegeven moment begint Charlotte, nou, die was na de zoveelste gouvernantenklus weer huilend teruggekomen. En dacht, ja, ik wil hier wel geld mee verdienen, maar. Hoe doe je dat? Wat ligt nu goed in de markt? Dus ging ze marktonderzoek doen. En dat is een realistische romans met een beetje romantische slag. Oh, dat is het.
2: Zij is meer naar de vraag gaan schrijven.
1: Zij is naar de vraag gaan schrijven. Maar uiteindelijk is Emily dat ook gaan doen. Want die begreep ook wel op een gegeven moment dat al die fantasy dingen... ja, daar had je bij moeten zijn. Dus als je Wuthering Heights leest... en daar kan ik ook wel eventjes een stuk uit voorlezen... wat de biograaf over zegt, hè. Dan schrijft ze op een gegeven moment dit. En dan heeft ze over Catherine Earnshaw. Voor degene die nog niet het boek gelezen heeft. Dat is de Cassie uit...
2: Wuthering Heights, ja.
1: Van Kate Bush. Catherine Earnshaw, de hoofdpersoon uit de Wuthering Heights... ontstond in veel opzichten uit de resten van de vermoorde Augusta Almeida. En voor wie dat niet weet, dat is de woeste koningin... uit Emily's fantasywereld. Emily domesticeerde deze Augusta en veranderde haar van een exotische koningin in de dochter van een landeigenaar uit West Yorkshire. Haar intimiteit met het landschap vormde de voedingsbodem van dit verhaal. Kastelen en fantasie veranderden ze in oude Engelse landhuizen. Kerkers werden vervangen door eenvoudige huiselijke ruimtes, slechte huwelijken en zelfs de ongelukkige lichamen van volwassenen werden gevangenissen voor ontevreden geesten.
2: Wat zegt dit jou?
1: Allereerst dat de tijd dus niet rijp was voor fantasy. En ten tweede, ik denk, kijk, wat wij fantasy noemen, is vaak ook wat waar we nu nog niet per se over durven hebben. Dat we daarom bepaalde onderwerpen maar een magisch randje geven.
2: Omdat
1: daar kan je taboes vaak het eerste in gieten. Dat zie je trouwens ook bij horrorboeken en zo.
2: Mm-hmm.
1: En ik denk dat daarom ook deels Wuthering Heights zo'n vreemd boek is geworden. Want de dingen die daarin gebeuren, die personages zijn over de top. Dat zou je grappig genoeg eerder accepteren in een Harry Potter boek. Dan misschien de boek waarop staat, dit is allemaal heel serieus en ernstig.
2: Ja. We moeten het ook even over haar gedichten hebben, hè? De gedichten van Emily. Jij hebt een gedicht mee ook, hè?
1: Ja.
2: Kan je daar wat uit voordragen?
1: Zeker. Voor die gedichten geldt hetzelfde als voor haar romans. Die gedichten gingen eerst ook over die fantasiewerelden. En die heeft ze dus omgeschreven, zodat ze ook naar mensen in het 19e-eeuwse Engeland een beetje konden aanspreken. Dit gedicht citeert Deborah Lutz ook over, omdat het haar echt heel erg ten voet uit is, Emily. Hier komt het. Ik ben het gelukkigst als ik ver weg ben. Mijn ziel meeneem uit haar huis van leem. Op een stormachtige nacht bij de glans van de maan, mijn blik door werelden van licht laat gaan. Wanneer ik niets en niemand meer ben, aarde nog zee, nog hemel vol wolken, slechts geest, dwalend wijd door oneindigheden, vol onmetelijkheid. Wat je hier ook uit kan afleiden is iemand die ook bang was voor haar eigen lichaam. Kijk, in die tijd, als je een vrouwelijk lichaam had, was je veroordeeld tot vrouw zijn, tot de laagste.
2: Tot alles wat daarbij hoorde.
1: Zo die je zegt. Tot alle ellende die erbij hoort.
2: Namelijk een heel gericht leven op een bepaalde taak en niet meer.
1: Ja, precies dat. Maar voor iemand die zo jong al met ziekte en dood geconfronteerd werd. Kijk, laten we niet kinderachtig zijn. Iedereen had dat natuurlijk. Maar als je elke zondag boven het graf van je moeder en zussen de kerkdienst. Ik denk dat het wel iets meer met je doet. En in die tijd kan ik me voorstellen dat mensen ook heel erg hun lichaam vreesden. En kijk, zij was een taaie, want zelfs toen zij tegen het einde van haar leven tuberculose opliep en haar zussen zeiden, je bent wel erg doorschijnend aan het worden, misschien moet je even naar de dokter. Dat ze zei, nee, heb ik nergens last van. Maar ik denk dat bij haar is dat echt een beetje de ontkenning ook van haar lichaam en de benodigdheden die het lichaam had. Ze was ook heel erg verzot op verhalen van bijvoorbeeld pilaarheiligen. Dat waren heilige mensen die op een pilaar gingen zitten en niks aten. Vond ze helemaal te gek. En daardoor hebben latere biografen ook gedacht dat ze misschien ook aan anorexia nervosa is overleden. Maar het ziektebeeld, zoals het in de ooggetuigenverslagen is, is daar niet eenduidig over.
2: Ik heb ook een stuk over, dat zal ik even voorlezen. Want Charlotte schrijft op een gegeven moment aan een vriendin. Emily is dan een tijdje naar een strenge kostschool geweest. Dat ze dacht dat Emily dood zou gaan als ze niet zou terugkeren. Mijn zus Emily hield van het heideland. De verandering van haar thuis naar school. Van haar stille, teruggetrokken, maar onbegrensde en volmaakt oprechte manier van leven. Naar een leven van gedisciplineerde routine. Hoe vriendelijk ook het toezicht, kon ze eenvoudigweg niet verdragen. In die strijd bezweek haar gezondheid al gauw. Haar bleke gezicht, haar gespannen gestalte en minderende kracht voorspelde een snelle achteruitgang. Ik wist diep van binnen dat ze zou sterven als ze niet naar huis ging. Was het een zorgenkindje ook voor de familie,
1: nee,
2: Emily?
1: Nee? Nee, maar het was wel zo dat ze wisten, je moet haar niet een gouvernante laten zijn. Dus uiteindelijk gingen Anne en Charlotte werken. Die gingen dus inkomen genereren voor het hele gezin. En Emily bleef thuis.
2: Ze vertrouwde niet op het Nee, dat deden meestal de mannen.
1: Kijk, de vader had een karig inkomen als dominee. En hij had dus een huis in Bruikleen. Dat hoorde bij zijn beroep. Oh, ja. Als hij dood zou gaan, ja, dan krijg je echt netjes waar ook de personages van Jane Austen vaak te maken mee krijgen. Dan ben je huis kwijt.
2: Ben je dakloos.
1: Precies. Dus ja, die drie meiden waren al bezig van oei, oei, oei, we moeten geld gaan verdienen. Straks
2: enorm druk op, natuurlijk.
1: Ontzettend veel druk. Ze wilden ook niet trouwen. Sowieso niet voor Emily wilde überhaupt niet. Charlotte heeft nogal wat mensen ook afgewezen. Hun broer, het is grappig, ze had natuurlijk ook nog een oudere broer, Branwell.
2: Ja.
1: Ja, die was een beetje een lanterfanter. Die werkte wel als leraar bij Huis en Huis. Maar het was iemand die ook, ja, het lukte gewoon niet zo. Hij was een kunst.
2: Het lukte niet in het leven,
1: het lukte niet
2: je?
1: In het leven, nee. Hij was, dat zegt deze biograaf ook, hij was erg getalenteerd, maar het kwam gewoon niet goed. En op een gegeven moment werd hij verliefd op de vrouw van zijn, de moeder van zijn leerlingen, getrouwde vrouw. Ze hebben ook een tijdje een seksuele affaire gehad. Die vrouw heette ook Robinson. Dan heb je Mrs. Robinson. Nou ja, weet je, toeval bestaat niet. Zij dumpte hem, hartgebroken, verslaafd aan onder andere de opium en de drank. Zo gestorven. En die meiden zagen hem ook een beetje aftaken. En dachten, wij moeten straks ons eigen geld gaan verdienen als onze pa er niet meer is. En onze broer niet. Die moet ons onderhouden. En Charlotte, want je vertelt dus nu ook net dat Charlotte zo dit over Emily zei, ja, als die naar huis. Maar Charlotte is een beetje ook, ik weet niet of je de Kardashians kijkt, maar dat was de Kris Jenner van het stel, de spindokter, de PR-vrouw. En zij heeft na de dood van Emily er ook voor gezorgd dat meteen een mythe over haar ontstond. De mythe van de geniale, sociaal onaangepaste,
2: oh ja,
1: mythische.
2: Dat kwam van Charlotte af.
1: Dat kwam van Charlotte af, ja. En natuurlijk, dat prikkelt ook het lezerspubliek. Denk, oh, dat is leuk. Zeg, daar gaan we dat boek van lezen. En het is ook een geruststelling. Want stel je nou eens voor, Wuthering Heights komt uit. Al die Victorianen helemaal van de leg.
2: Over de zijn, ja.
1: Toen moesten ze nog ontdekken dat door een vrouw was geschreven.
2: Want ze hadden het niet onder een eigen naam.
1: Ze hebben onder een mannelijk pseudoniem geschreven.
2: Alle drie?
1: Alle drie. Ja, Charlotte heeft Jane Eyre onder Currer Bell geschreven. Emily onder Alice Bell. En pas een jaar na het uitkomen van Jane Eyre. En moet je voorstellen, dat was echt de hit. Wat Tiger King was tijdens de corona-epidemie als serie, was Jane Eyre voor Engeland, voor de winter van Engeland in die tijd. Ze heeft pas na een jaar aan haar pa durven opbiechten. Hey, luister, dat ene boek waar iedereen fan van is, dat heb ik misschien geschreven.
2: Nee.
1: Ja, en hij, oh lord, maar hij vond het heel erg. Hij was heel erg ontroerd en heel blij ermee.
2: Want daar hebben we nog te weinig over gehad, denk ik. De rol van de vader.
1: Ja.
2: In de opvoeding en in het feit dat alle drie de zussen uiteindelijk zijn gaan schrijven.
1: Ja.
2: Hoe belangrijk is hij daarin geweest?
1: Extreem belangrijk. Vader kwam uit Ierland, was dus een migrant eigenlijk. Hij heeft via een beurs aan Cambridge kunnen studeren. En zo'n beurs was alleen voor heel getalenteerde studenten die het niet konden bekostigen om anders zelf een studie te betalen.
2: Dus hij kon wel wat.
1: Die man kon wat, maar die moeder was ook geniaal. Die heeft dus ook heel veel boeken gelezen. Hij heeft ook gedichten geschreven en zo. En die vader was van mening, daar was hij vrij uniek in zijn tijd, dat dochters ook wel eens opgeleid mochten worden. En in totaal heeft Emily Brontë een jaar officieel onderwijs gehad op scholen, op kostscholen. En de rest van de tijd heeft ze van haar vader les gehad. Maar ook van toen haar moeder overleed, kwam de zus van haar moeder, hun tante, in huis wonen. Dat was ook een vrouw die gewoon, ja, sprak alsof ze met een woordenboek in haar mond geboren was. Die kinderen lazen vanaf hun 8e de krant thuis, weet je wel. Die discussieerden, die mochten ook alles lezen. Dus die lazen ook het werk van Lord Byron. En dat is gewoon af en toe soft porno. Maar die pa die vond dat prima. Ze hadden, oh, doe maar.
2: Oh, vrije geest dan.
1: Hele vrije geest. En dat ook voor een dominee.
2: Ja.
1: En hij heeft ze ook nog door laten leren. Ze zijn een tijdje naar Brussel geweest. Daar hebben ze ook een docent ontmoet die echt op hun schrijven is gaan letten. Van hoe hanteer je stijl? Die heeft dan ook echt getraind. En die vader, daar hebben ze toch wel heel veel aan te danken.
2: Ja. Ook wel opvallend natuurlijk is dat er wezen voorkomen in de beide boeken. Hè?
1: Ja.
2: In zowel het boek van Emily natuurlijk,
1: ja,
2: als in het boek van haar zus Charlotte.

0: De beide boeken, hè? Ja. In zowel het boek van Emily natuurlijk, ja. Als in het boek van haar zus Charlotte. Heeft dat met het verlies van hun moeder te maken, denk je? Of is dat...
1: Ik denk het wel. Ik denk het wel, maar ik denk ook, en dit is mijn eigen idee. Wanneer je weet, kijk, die pa was al wat ouder, en wanneer je weet dat ouders elk moment kunnen wegvallen, want het is 19e eeuwse Engeland, en je weet ook dat je waarschijnlijk een hele magere erfenis krijgt, en je hebt verder geen manier om geld te verdienen, natuurlijk associeer je jezelf dan met een wees.
0: Ja.
1: En ook niet alleen de sociale status, maar ook de financiële status van een wees. Je bent letterlijk alleen op de wereld. Hoe moet je je dan redden? Dus ik denk dat het daar wel verband mee houdt.
0: Ja, ja. Interessant is natuurlijk dat Emily 27 is als ze begint met Wuthering Heights. En zij overlijdt vrij snel na publicatie. Hè?
1: Ja, binnen een jaar. Na een jaar na publicatie is ze overleden. Haar broer komt terug van weer zijn avond coma drinken. Heeft toen tuberculose opgelopen. Is in huis overleden. Zij kreeg toen een kuchje. Wilde niet naar de dokter. En toen de dokter kwam, zei hij, en dat was dus in dat was op 17 december, zei hij, nou, het is eigenlijk al te laat. En 19 december is ze overleden.
0: Dus heeft zij de hele ontvangst van Wuthering Heights nog meegekregen?
1: Ja, dat heeft ze meegekregen. Ja? Ja, en die ontvangst was niet positief.
0: Nee.
1: Er waren twee welwillende recensies, maar de rest was echt van, wat is dit voor verwerpelijk boek? En deze personages zijn verschrikkelijk. En zij had een klein bureautje, een klein schrijftafeltje, een draagbaar schrijftafeltje, wat ze overal van rozen houdt, wat ze overal mee naartoe sleept, ook naar de heide, om daar lekker te kunnen schrijven. En na haar dood ontdekte Charlotte dat in dat schrijftafeltje nog een geheim laadje was, waarin alle slechte recensies zaten. Ja.
0: Oh.
1: Staat in een andere biografie. Ja, ik weet niet of het haar wat deed, want in de biografie waar we het vanavond over hebben, This Dark Night, lezen ze elkaar slechte recensies voor. Dan moeten ze allemaal een beetje om lachen en zo. Okay. Dus je weet, maar je kan niet in iemands hart kijken.
0: Nee. Nee, want ik vraag me ook af, als je zo'n boek schrijft, dat is natuurlijk wat ik me de hele tijd afvroeg tijdens het lezen, is... Ik begreep dat zij een vrij teruggetrokken leven heeft geleid. Klopt dat? Blijkt dat ook uit de biografie?
1: Yes, ja en nee. Ja, huiselijk. Maar ja, tegelijkertijd, je zit elke week zit je in de kerk. Je praat met mensen.
0: Ja.
1: Je hebt zussen, je hebt handelsreizigers. En ze las enorm veel. En zij las zoveel. Dus zij mocht alles lezen van haar pa, wat ze maar wilde. Dat is nu alsof je een kind onbeperkt toegang tot internet geeft.
0: Ja, precies. Ja, dus haar geest was gewoon ook gevuld met heel veel verhalen. Ja. En personages.
1: Ja, en mogelijkheden van hoe je mens kan zijn.
0: Ja.
1: Je kan zo gekkie zijn als Lord Byron. Je kan een pilaarheilige zijn.
0: Ja, maar goed, dan schrijf je zo'n gedurfd boek en dan wordt het zo ontvangen.
1: Ja.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat iets met je doet, maar dat weten we niet. Want heeft zij daarna nog meer geschreven?
1: Ze was aan een. Ja, maar er was een manuscript. Er wordt gerept van een manuscript van een tweede roman.
0: Ook in deze biografie, of niet?
1: Ja, is nooit gevonden.
0: En zij denkt dat die wel bestaat, deze biograaf.
1: Zij zegt dat die kan bestaan. Kijk, dat is ook het vermoeiende van deze biografie. Het enige vermoeiende, er staat heel vaak misschien.
0: Oh ja.
1: Kan. Op een gegeven moment, kijk, wat ik een heel leuk detail vond. Emily Brontë groeide op in dezelfde tijd en in dezelfde streek als Anne Lister. En voor degenen die graag series kijken, Gentleman Jack. Dus de eerste openlijk lesbische vrouw in Engeland. En de biograaf die speculeert, nou, ze zouden elkaar wel eens tegen kunnen zijn gekomen. En wie weet, nou, dat is natuurlijk misschien het rijk der fabelen, maar het is wel een aangename gedachte.
0: Ja, dat is leuk. Dat is een leuke speculatie. Denk je dat Emily zich überhaupt thuis gevoeld heeft in... Of was ze onderdeel van de literaire wereld in Engeland?
1: Dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat die drie meiden een eigen literaire wereld hadden. Ze discussieerden ook alles, lazen alle recensies.
0: Met z'n drieën steeds.
1: Met z'n drietjes.
0: Dat is zo'n drie-eenheid, hè?
1: Nee, het was een twee-eenheid plus één.
0: En oh ja?
1: Wat Emily en haar jongere zus Anne werden door meerdere tijdgenoten een tweeling genoemd. Charlotte hing meer met de oudere broer, waar trouwens met Branwell, waar Emily ook goed mee kon, hoor. Maar het was echt Emily en Anne, en daar was dan Charlotte nog bij. Maar Emily die was wel dik met haar familie. Dus wat dat betreft stond ze ook echt wel in de wereld. En ja, wat je dan van zo'n matige ontvangst vindt, ik weet het niet.
0: Nee.
1: Ik weet het niet.
0: Nou ja, interessant is natuurlijk dat de biografe ook al meteen in het begin van haar boek schrijft dat de wereld heeft moeten wennen aan dit boek en dat het 100 jaar geduurd heeft.
1: Precies.
0: Wat vond jij daarvan?
1: Ja, dat vind ik een hele goede observatie. Aan de andere kant, dat bestaat ook bij gratie dat de wereld op een bepaalde manier verandert, waardoor er ruimte ontstaat voor dit boek. Stel je nou eens voor dat, 100 jaar, hè, dat na de Eerste Wereldoorlog opeens de Duitsers hadden gewonnen.

0: en de hele wereld een sterk industrieel Duits keizerrijk met een zwaar christelijke moraal was geweest, dan weet ik niet of dit boek het wel had gered. Dan was het wel op een van de brandstapels beland.
1: Maar dan is het toch juist extra bijzonder dat ze dit geschreven heeft.
0: Ja, dat is het, hè? Dat is het. En het is niet onopgemerkt gebleven. Dat vind ik ook heel erg mooi. Dus ook dat niet alleen zo'n mooi boek geschreven kon worden, waarin hoe je ook mens kan zijn op allerlei manieren wordt onderzocht.
1: Ja.
0: Maar dat we ook een tijd en wereld hebben gehad waarin dat boek welkom was.
1: Ja. Ja, mooi.
0: Ja.
1: Ik vroeg me ook af, dat is misschien wel leuk. Jij bent natuurlijk een Nooit meer slapen presentator.
0: Ja, dit
1: is
0: een
1: heel vragen stellen.
0: Ja, ik word gek hier, maar oké. Okay, ja.
1: Okay. Komt-ie.
0: Oh nee.
1: Stel dat jij Emily Brontë zou kunnen interviewen, is natuurlijk helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Maar ik ben zo benieuwd wat jij dan. Je bent helemaal vol van de verhalen over haar. Maar wat zou je haar willen vragen? Met haar willen bespreken.
0: Waar gaat je tweede boek over? Dat zou ik echt willen weten. Wat vind je echt van Jane Eyre? Want dat boek Jane Eyre, dat speelt ook wel.
1: Van haar zus.
0: Van haar zus. Heeft ook wel Leentjebuur gespeeld bij Wuthering Heights. Er zitten een aantal dingen in. Ja, dat is ook door meerdere. Want Jane Eyre, Charlotte heeft een aantal mislukte boeken geschreven. Of afgewezen boeken. En zij heeft Jane Eyre in, ik geloof, 10 maanden geschreven. Terwijl Emily toen al lang bezig was met Wuthering Heights. En het ook aan haar voorlas.
1: Ah.
0: Dus dat zou ik interessant vinden. En ik zou misschien ook wel van haar willen weten of ze in God geloofde.
1: Waarom wil je dat weten?
0: Omdat in haar boek de wereld echt van God los is. Terwijl van Emily Brontë bekend is. Als mensen aan haar vroegen van, wat vind jij van God? En dan zei ze iets in het trant van, dat is tussen mij en God.
1: Ah.
0: Ben ik heel benieuwd wat ze daar precies mee bedoelde. Ja, en verder, wat vind je van Kate Bush?
1: Geweldig.
0: Ja, kan je ermee leren? Dat is leuk. Stel je voor dat ze verschrikkelijk had gevonden, die stem.
1: Ja, ja. Ja. Natuurlijk.
0: Koppen.
1: Dat vindt niet iedereen mooi.
0: Misschien hield ze wel van wals. Ja, dat was een tijd van Strauss. Dat was helemaal.
1: Céline Dion, je weet het niet.
0: Ja.
1: Ellen, dank je wel.
0: Ja.
1: De vertaling van de nieuwe biografie This Dark Night verschijnt in het najaar. Onder de titel Emily Brontë, een leven. Vind je dat een mooie titel? Een leven? Ja. Yeah.
0: Ik vond This Dark Night vond ik wel heel erg mooi. Maar weet je, ik denk dat als je als uitgever denkt, ook na de afgelopen jaar het succes van Anja Daanje, dan denk je, we doen gewoon Brontë in de titel.
1: Dankjewel, Ellen.
2: Wat blijft Lijn?
1: Ja, dit is leuk, want Ellen die zag mijn aftelklok. En die zit hier natuurlijk ook regelmatig. Ik moet nu mijn mond dicht houden. En dat deed ze ook. Dankjewel. We vroegen wie op u, lieve luisteraar, een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. We gaan het hebben over de Turkse acteur Kadir İnanır. Was een van de bekendste gezichten uit de Yeşilçam, de gouden tijd van de Turkse cinema. Van eind jaren 60 tot begin jaren vertolkte hij vele rollen, waardoor hij decennia lang een van de grootste filmsterren van Turkije was tot 2000. Zijn dood heeft een grote impact op de Turkse gemeenschap, ook in Nederland. En zo ook op actrice en programmamaker Nilüfer Öder. Zij deelde vannacht haar eerste herinneringen aan zijn bekende filmrollen.
3: Ik kan me niet herinneren wanneer ik Kadir İnanır voor het eerst op het scherm zag. Ik weet alleen dat hij er altijd was. Hij hoorde bij mijn jeugd. Als er een film van Kadir İnanır draaide, dan ging iedereen er naartoe. Hij kon als geen ander kracht en kwetsbaarheid combineren. Hij speelde vaak de stoere, soms ruwe en principiële man. Iemand die stond voor rechtvaardigheid. Maar tegelijkertijd kon hij ook heel kwetsbaar zijn. In zijn blik zat dan alles. Verdriet, compassie, liefde. Het spatten van het scherm. En je wist meteen, hier kijk ik naar iets bijzonders. Dat zie je misschien wel het mooist in Selvi Boylum alias Malum, The Girl with the Red Scarf. Waarin hij samenspeelde met Türkan Şoray. Samen vormden zij een van de meest geliefde duo's van het Turkse cinema. Na zijn overlijden schreef Şoray, jij, die in één enkele blik 1000 gevoelens wist te leggen. De man met de mooiste glimlach. Ja, beter kun je hem eigenlijk niet omschrijven. Wat veel mensen niet weten, is dat hij ook buiten de filmwereld zijn sporen naliet. Hij studeerde journalistiek en sprak zich later, ondanks alle gevoeligheden, openlijk uit voor vrede en dialoog tussen verschillende bevolkingsgroepen in Turkije. Daarmee liet hij zien dat de rechtvaardigheid die op het scherm zo vaak belichaamde, ook iets was wat hij zelf belangrijk vond. Zijn oeuvre van meer dan 180 films is onderdeel geworden van het collectieve geheugen van miljoenen mensen. Zowel in Turkije als binnen de Turkse diaspora. Wij groeiden op met zijn verhalen. Zijn overlijden voelt dan ook alsof een klein stukje van onze jeugd afscheid neemt.
1: Ja, dankjewel. Nu liever over Kadir İnanır. Hij overleed vrijdag 26 juni op 77-jarige leeftijd. Welk leven maakte op u een blijvende indruk? Laat het ons weten via een e-mail. Dat kan naar watblijft@human.nl. Dus watblijft@human.nl. En uiteraard helpen wij u als het nodig is met het vertellen van het verhaal. Watblijft@human.nl. In de tweede uur horen we een audiodocumentaire over de bekende oorlogsverslaggever Martha Gellhorn. Zij was een van de belangrijkste oorlogsverslaggevers van de 20e eeuw. En Stine Jensen stuurt ons de nacht in met een levenswijsheid van schrijver Adrian Rich. Dus graag tot straks na het nieuws van 1 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 1 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden waren nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur. Na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. En dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets gisteravond. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Human.
2: Wat blijft? Met Lara Billy Rensen.
3: Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we u wekelijks meenemen in levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. Martha Gellhorn was de belangrijkste oorlogscorrespondent van de 20e eeuw. Ze was onverschrokken, deinsde niet terug voor gevaar. Sterker nog, ze zocht de oorlogshaarden op om nauwgezet, kritisch, maar ook sociaal betrokken verslag te doen van wat zij zelf zag en meemaakte. Ze was onder meer ooggetuige in de Spaanse burgeroorlog, de bevrijdingsstrijd in Indonesië en de burgeroorlog in El Salvador. Elke oorlogscorrespondent moet alles lezen van Gellhorn. Ze is een monument, al dus schrijver Geert Mak. Presentator en podcastmaker Nathan de Vries praat in deze aflevering met Geert Mak, met hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer, Xandra Schutte, met oorlogsverslaggever Minka Nijhuis, die ook wel de Gellhorn van de polder wordt genoemd, en met schrijver en filosoof Alicia Kaczynska, die Martha Gellhorn portretteert in haar boek Vrouwen in duistere tijden.
4: Elke oorlogscorrespondent moet alles van Martha Gellhorn lezen, zeker de oorlogsreportages. Dat is gewoon het grote voorbeeld. Op journalistieke opleidingen moeten gewoon 3 weken lang minstens college worden gegeven over Martha Gellhorn. Ik bedoel, zij is echt een centrale figuur geweest in de 20e eeuwse journalistiek, een monument.
5: Martha Gellhorn werd op 8 november 1908 geboren in St. Louis, Missouri. Ze werd een van de invloedrijkste oorlogscorrespondenten van de 20e eeuw. Ze deed verslag van bijna alle grote conflicten van haar tijd. Van de Spaanse burgeroorlog, waar ze de opkomst van het fascisme in Europa meemaakte, tot de Tweede Wereldoorlog. Tijdens D-Day wist ze op onorthodoxe wijze de stranden van Normandië te bereiken. Ook daarna bleef ze terugkeren naar het front. Ze deed verslag van de Vietnamoorlog en zelfs op hoge leeftijd van de Amerikaanse invasie van Panama.
6: You feel as much as you can, and then at a given moment you're so exhausted with it that you just have to go on seeing and reporting it, but sort of like a zombie. I think at the end of the war I was half cracked, but it was the history of our time, and I prefer seeing the history of our time at ground level, where the people are paying for it, and not at the top, where the power is and they're making the decisions. And I wanted to see what was happening to people, and I saw it as much as I could through much of the world.
5: Haar indrukwekkendste oorlogsreportages zijn gebundeld in The Face of War. Daarover ga ik in gesprek met schrijver Geert Mak. Hij schreef het voorwoord van de Nederlandse vertaling.
4: Je maakt via Martha Gellhorn de oorlog echt mee.
5: Ik ga ook langs bij Xandra Schutte, de hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer.
7: Ze observeert ontzettend goed, kijkt naar alle details. De lijkenlucht, het karkas van een ezel, waar de vliegen op kruipen. De hele kleine dingen kan ze beschrijven.
5: Xandra deed onderzoek naar De Ogen van Miljoenen. Een bundel persoonlijke brieven waarin Gellhorn schrijft over oorlog, armoede, liefdesverdriet en haar strijd in een door mannen gedomineerd vak.
7: Zij is natuurlijk ook een voorbeeldvrouw. Zij is iemand die ontzettend veel heeft weten te veroveren aan ruimte om te schrijven, te reizen. En dat ging door roeien en ruiten.
6: The problem with you, Marta, is you like humanity, but you can't stand people.
5: Minka Nijhuis is oorlogsverslaggever en wordt ook wel de Gellhorn van de Polder genoemd.
6: Het was ook een zwerver. Ik weet niet op hoeveel plekken ze wel niet gewoond heeft en dan romanschrijver wilde zijn of niets met de wereld te maken wilde hebben.
5: En ik ga op bezoek bij de Pools-Belgische schrijver en filosoof Alicia Gesinska.
8: Het was geen walk in the park en dat ze daar op een chic hotel zat of zo. Dus ze heeft vaak in de frontlinie gestaan of echt dat het hotel gebombardeerd werd en dat ze echt angst in heeft doorstaan en geen permanent huis kunnen en gezin kunnen stichten. Ja, ze heeft ontzettend veel opofferingen gedaan.
5: In haar boek Vrouwen in duistere tijden vertelt ze het verhaal van 10 bijzondere vrouwen, onder wie Martha Gellhorn.
8: Ze was een zeer betrokken schrijfster en oorlogscorrespondente. En toch, op dat moment, heeft ze een inzinking gekregen. Ik heb niet genoeg gedaan. Wij allemaal hebben niet genoeg gedaan. Wij zijn gefaald. Wij zijn de mensheid gefaald.
5: Ik begin bij Geert Mak. We spreken af bij uitgeverij Atlas Contact.
4: Ze komen uit een degelijk middenklasse gezin, maar wel met allerlei contacten met hogere kringen. Met name de moeder, die was al stevig betrokken bij de toenmalige vrouwenbeweging. En die was een echte vriendin van Ellen Roosevelt. En dat maakte ook dat Martha Gellhorn, toen Roosevelt president werd, was al heel snel betrokken bij de New Deal. De Amerikanen moesten weer uit hun depressie ook hun gesleurd worden. Een kwart van de Amerikanen was werkloos. Er was dus gillende armoede. Het dreigde echt een nieuw fascisme te ontstaan in Amerika.
1: Okay.
4: En Roosevelt had bedacht, ik stuur teams door het land, vooral jonge journalisten, om gewoon te kijken hoe het gaat. Of die experimenten van ons werken. Of mensen, hoe de stemming is. Ze was toen begin 20. En dat was eigenlijk haar eerste grote ervaring in de journalistiek. Dus ik heb in het archief van Roosevelt in Hyde Park vind je ook haar verslagen terug. Carbonpapier met al wat aantekeningen. En dat denk je, ja, verdraaid. Dit is een authentieke Martha Gellhorn. Je voelt haar dan, hè?
1: En, want wat voel je dan?
4: Iemand die ontzettend betrokken is. Iemand die heel goed kijkt en heel goed luistert. Ja, en toen ze dat een jaar of twee gedaan had, werd ze ronduit kwaad. Want Roosevelt had het allemaal wel mooi bedacht. Maar al die uitvoerende instanties, ja, daar zaten allerlei idioten en baantjesjagers zaten daarin. En ze schreef dan zinnen als de incompetentie hier is ronduit misdadig. De uitkeringstrekkers en werklozen die waren zo wanhopig en zo razend dat ze het kantoor van de VERA, zo heette dat instituut dat alles regelde, met stenen begonnen te bekogelen. En Martha Gellhorn was erbij en ik vrees dat ze ook een beetje actief daarbij was. Dus ze werd ontslagen.
1: Ze zei van gooi die raampjes maar in, want dan gebeurt er wat.
4: Bijna wel, ze was zo kwaad. Ze werd ontslagen. Via die moeder raakte Eleanor Roosevelt erbij betrokken. En die nodigde Martha Gellhorn uit in het Witte Huis. Er waren elke avond maaltijden, iedereen zat daar te praten en te schreeuwen. En er was eindeloze discussie tussen de president en zijn vrouw. Dat ging allemaal over tafel. En de eerste avond riep Martha Gellhorn, hier, deze jonge vrouw hier, die heeft meegemaakt hoe de vrouwen zich prostitueerden. En dat moet je eens even horen, Franklin. Dat moet je eens even horen. Na afloop nodigde Roosevelt haar wel uit om haar verhaal nog eens te vertellen. En waarom ze nou zo kwaad was. was. Het eind van het liedje was dat Martha haar intrek mocht nemen in het Witte Huis. Okay. Het toenmalige Witte Huis was een soort jeugdherberg. Er kwamen heel veel mensen. En ze heeft daar zeker, ik denk, ze heeft maandenlang gewoond en haar eerste boek daar geschreven, The Trouble of I've Seen. Dus,
9: en
4: gestimuleerd, heel sterk gestimuleerd door de vrouw van de president, Eleanor.
5: Nog voordat Martha Gellhorn bekend werd als oorlogscorrespondent, schreef ze in The Trouble I Have Seen over de Grote Depressie. En dan niet over de cijfers, maar juist over de gewone mensen die in crisis moesten zien te overleven. Hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer, Xandra Schutte, gaat hier dieper op in.
7: Je denkt ook, wow, wat een leven. Ik bedoel, als ze begin 20 is, weet ze al een baantje te bemachtigen in het Witte Huis en is ze een soort persoonlijke assistente van Eleanor Roosevelt. Ze gaat naar North Carolina en echt, zeg maar wat je hier zou zeggen, de provincie in, de armere staten in. En het is een Amerika dat ze totaal niet kent.
9: Hè? Dat is geschikt.
7: Ja, enorm. Hè? Dus de armoede, ook de armoede bij kinderen die niet eens schoenen hebben, die niet eens te eten krijgen, dat in dat land bestaat, terwijl je dus zelf in je welvarende bubbel leeft. En ik denk dat dit ook wel haar begin is van enorme compassie met mensen. Ze heeft ook altijd gezegd, de mensen die ik ontmoet, de mensen over wie ik schrijf, die draag ik met me mee, die vergeet ik niet. Die reizen, ik bedoel, ze gaat op eigen houtje naar Parijs, ook als ze begin 20 is. En heeft het haar zelf bij elkaar gespaard. De Spaanse burgeroorlog waar ze ingaat, dat ze tot haar 80ste door blijft gaan met deze hele veel eisende vorm van journalistiek.
9: Ja.
7: Dus dat leven greep me ook.
5: Geert Mak.
4: Een gedenkwaardige zin die ik bijna boven mijn bed zou spijkeren, omdat die zo actueel is als wat. Ze schreef iets in de trant van de democratie gaat uiteindelijk niet ten onder aan het fascisme. Nee. De democratie gaat ten onder aan zijn eigen lethargie, gemakzucht, blindheid, zakkigheid, zeg maar. In zo'n situatie kan het fascisme, deze ongelooflijke zwendelpartij, zijn kans grijpen en de macht overnemen. Nou, spijker het maar boven je bed.
9: Ja, ja.
4: Zij schreef het ergens in 1937 en het is natuurlijk razend actueel.
9: Ja, je geniet echt van haar schrijven, of niet?
4: Ja, zeker. Ze had een mooi stijl. En ze was gewoon, ze is toen na The Trouble I Have Seen, is gelijk al de Spaanse burgeroorlog. Dat was echt de plek waar iedereen wilde zijn in die tijd.
9: Echt de opkomst van het fascisme, ja. Europa, hoe gaat dat voor de rest van de wereld?
4: Precies, ze zag heel goed dat een, ja, eigenlijk een beetje te vergelijken is met de huidige Oekraïnse oorlog. Het Spaanse burgeroorlog werd ook gevoeld door veel mensen in die kringen als een soort generale repetitie.
9: Voor wat nog ging komen, of zou kunnen komen.
4: En ja, en dat de Oekraïnse oorlog heeft dat ook in zich. Dat was de plek waar je moest zijn. En ze had net een beetje Hemingway leren kennen. Trok naar Spanje. En al heel snel werd dat een woeste verhouding tussen die twee. Ze reisden door Spanje samen in een open auto. Met Joris Evans vaak samen.
9: De Nederlander.
4: Amerikaanse filmer, Amerikaanse vlaggen erop. Het was ook nogal showerig, hoor. Dat was typisch Hemingway. Martha, en dat was het in tegendeel tot Hemingway, Martha bekommerde zich echt om die mensen. Die was echt in haar hart er enorm bij betrokken. Hemingway, het was toch een macho show.
5: In 1937 reist Martha Gellhorn naar Spanje om verslag te doen van de Spaanse burgeroorlog. Kort daarvoor ontmoet ze Ernest Hemingway in een café in Florida. Over die bijzondere ontmoeting straks meer. In Madrid komt ze Hemingway opnieuw tegen. Xandra Schutte.
7: Daar ontmoetten ze Hemingway weer in Madrid. En die zei toen op een gegeven moment tegen haar van, ja, ga nou ook eens een stuk schrijven voor Collier's. Dus hij heeft daar wel over een drempel geholpen om zo'n serieus stuk te schrijven.
9: En dat is interessant, hè? Want volgens mij wisten ze ook niet precies wat hij stijl was op dat moment. Ze zat een beetje met de ziel onder de arm, liep ze door Hotel Florida rond.
7: Ja, dat. Maar het was ook het beeld van, als je oorlogscorrespondent hebt, dan moet je wat van wapens weten, hè? En van strategie. En dan moet je naar het front. En zij ging ook wel naar het front, maar ze reisde met de soldaten. En ze tekende toch echt de verhalen van mensen op. En haar eerste verhaal wat ze in Colliers publiceerde, dat ging ook over een bombardement in Madrid of schietpartijen in Madrid. Dus de invloed op burgers. Dus het is niet oorlog als strategisch spel. Ook niet alleen oorlog als gewelddadig spel en mannelijke moed en lafheid. Maar vooral hoe oorlog iedereen in de greep houdt.
9: Ja.
7: En weet je, ik had zelf altijd heel lang, zeker als kind, dat ik dacht over de Tweede Wereldoorlog. Nou ja, dan houdt het leven gewoon op.
9: Als je in zo'n oorlog
7: bij zo'n oorlog, dan denk je het leven houdt op.
9: Ja, herkenbaar.
7: Terwijl het leven gaat natuurlijk door. En dat is waar zij ontzettend goed over schrijft. Wat is dat leven in zo'n oorlog dan? En ook alleen al in zo'n hotel, dan komen er granaten in de gevel terecht. Kamers raken vernietigd. Nou ja, zij beschrijft dan heel scherp de kamermeisjes die daarover mopperen dat ze het moeten schoonmaken. En
9: de kleine details.
7: Het hele de kleine oorlog. Details en het hele prozaïsche dat er ook aan kleeft.
9: En moeten we dat Hemingway wel nageven? Heeft hij haar daar ergens gemotiveerd en getriggerd om haar pen, haar stijl, haar methode daar?
7: Zeker, want toen hij haar zei, schrijf dat stuk nou eens een keer, toen zei ze van ja, maar ik weet dus niks van die militairen. Strategie. Ja, ik weet alleen dingen van gewone mensen. En ja, toen zei Hemingway van ja, maar dit zijn wel gewone mensen in een hele bijzondere omstandigheid. Dus hij heeft. En toen ging dat schrijven ook heel goed. Ze observeert ontzettend goed. Kijkt naar alle details. De lijkenlucht, het karkas van een ezel waar de vliegen op kruipen. De hele kleine dingen kan ze beschrijven. Maar ja, dus vooral ook de observaties over de burgerbevolking.
9: Ja.
7: Dus als ze daar net is, bewondert ze enorm de Spanjaarden dat ze zo cool en collected blijven en gewoon doorgaan met hun leven. En dat is ook in het begin van Face of War. Dat ze naar buiten kijkt en ze ziet de vrouw met een klein jongetje staan. Het is op klaarlichte dag, er wordt geschoten. En ze beschrijft dat, ja, ik zie haar denken, hij moet naar huis, daar is het veilig. Maar ja, dan gaat ze het plein oversteken en wordt hij geraakt. Dus dingen die je doet omdat het veilig is, kunnen juist heel onveilig zijn. En dat vind ik ook heel knap, want dit is een gruwelijke scène, maar ze beschrijft het zo mooi ingehouden. Je ziet er niet naar de sensatie van het opgeklopt geweld grijpen. Omdat ze zo scherp beschrijft wat ze ziet, hoeft ze dat eigenlijk allemaal niet te benoemen.
9: Oh ja, de boekenkast is hier.
10: Ja, kijk, hier staat normaal The Face of War.
9: Okay.
10: Maar die heb ik nu in de vensterbank, want die ben ik aan het herlezen. Maar hier haar andere werken, van de grond af gezien.
5: Minka Nijhuis is oorlogscorrespondent en heeft reportages gemaakt vanuit onder meer Myanmar, Cambodja, Oost-Timor, Irak, Afghanistan en Syrië. Ze wordt ook wel de Gellhorn van de Lage Landen genoemd.
10: Ja, en Hemingway heb ik ietsje verder opgezet. Ze mogen van mij niet naast elkaar staan. Maar ze staat bij de andere schrijvers die me inspireren. Zij was wel van begin af aan mijn grote voorbeeld. Hier heb ik Gezicht van de Oorlog. Hè? En daar zit een knipsel in van NRC, de correspondent. Die toen in Londen woonde, die had haar geïnterviewd in 89.
9: Ja.
10: En dat knipsel heb ik altijd bewaard en in het boek gestopt. En dit is ook een eerste druk. Een verslaggever kwam bij haar thuis en zij was net aan het... ze deed een poging om te herstellen van een late avond die ze had gehad met een vriend. En ze had veel te veel gedronken. En volgens mij had ze toen de verslaggever binnenkwam ook alweer een peuk opgestoken. En ze zei, I feel ghastly. Nou ja, en dat was wel Gellhorn, dat ze mensen om zich heen verzamelde en genoot van hun verhalen en dan speelde de tijd geen rol. En hij trof haar net the morning after. Volgens mij had ze een heel gezond zelfbewustzijn. En ze was geen uitgesproken feminist, maar ze had meer de houding van, ja, waarom zou ik dat niet doen? Omdat ik vrouw ben. Ik ga het gewoon doen. En dat vond ik ook prettig aan haar, dat ze gewoon overal op afging. Ja, haar gedrevenheid om ter plekke te zijn en ook de overtuiging dat dat is wat je moet doen als journalist. Toen ik een beginner was en een enorme do-it-zelver, wilde ik dat ook. Ik geniet gewoon wel van haar stem. En ik denk ook, die zou vandaag de dag zo belangrijk zijn. Haar waarschuwingen tegen het fascisme, wat ze gewoon al heel vroeg in het vizier had. En haar gezonde wantrouwen tegenover de macht. Haar enorme overtuiging dat het belangrijk was om ter plekke te zijn, zelf te gaan kijken, niet te varen op wat je voorgeschoteld wordt door degene die daar belang bij hebben. Oh, pagina 9, de inleiding. Geleidelijk kwam ik tot het besef dat mensen gemakkelijker leugens slikken dan de waarheid. Dat was mijn eerste streepje. En dan op pagina 16. Oorlog is één afschuwelijke herhaling. Waar het om gaat in deze artikelen is dat ze waar zijn. Ze vertellen wat ik gezien heb. Ik geloof dat herinnering en verbeelding de grote afschrikmiddelen zijn en niet de kernwapens. Nou hier, ik sta achterdochtig tegenover regeringen. Enkele bewonderenswaardige uitzonderingen daar gelaten. Nou ja, daar kunnen we natuurlijk altijd nog wel onszelf aan herinneren. Van gezond argwaan ten opzichte van de macht. En ze kunnen van alles zeggen, maar je zult toch moeten gaan kijken of het klopt. Daarom, ik ga nooit naar persconferenties. Dat vind ik zo. Dat deed zij volgens mij ook niet. Ik heb dat in mijn oren geknoopt. Van je moet gaan kijken, klopt het wat ze zeggen? Het ging haar niet over de pief, paf, poef en de grote strategische plannen, maar zij stond in de ziekenhuizen waar hele moedige artsen hun werk stonden te doen met nauwelijks middelen. Kinderen die te maken hadden met het conflict, daar bleef ze gewoon heel erg oog voor houden. En ja, dat doe ik zelf ook. Ik zeg dat ziekenhuizen zijn de thermometers van een conflict. Daar zie je het gezicht van de oorlog.
9: Je zegt in een artikel dat je hebt geschreven over de relatie tussen Hemingway en Gellhorn. Dat het lijkt op een verhaal A Star is Born. De musical die we kennen en ook de bekende film. Leg eens uit.
7: Martha Gellhorn bewonderde Hemingway heel erg. En je moet bedenken, dan gaat het om de jaren 30. Ze ontmoette hem voor het eerst in 1936. Toen was hij ook op het toppunt van zijn literaire roem. Later in zijn leven werd hij steeds meer een wat pappige, dronken zak met een baard. En werd hij papa genoemd en was hij alleen aan het poseren met de vissen die hij ving. En Karen Moorhead beschrijft ook dat Martha Gellhorn op haar studentenkamer een foto van hem had hangen. Dus ze bewonderde hem. En toen ging ze met haar moeder en broer op vakantie naar Florida. En daar zat Hemingway opeens in het café. En zij heeft hem aangesproken. En dat was de eerste ontmoeting. En hij was ook épris van haar. Ze was lang, sportief, blond, jonger dan hij. Had hele lange benen. Hij zei ook van die dingen dat haar benen vanuit haar oksels leken te komen. Zo lang waren ze. Ja, dit klinkt ook een beetje eng eigenlijk, hè? Maar goed.
9: Ja, ik zeg niks. Ik kan me niet bij voorstellen.
7: Ja, maar dus hele, hele lange benen.
9: Terwijl hij natuurlijk nog wel een vrouw.
7: Hij had een vrouw, ja. Die had hij thuis zitten. Toen hebben ze elkaar wel weer in New York ontmoet. En toen maakte hij bekend dat hij naar Spanje wilde. Naar de burgeroorlog. En dat wilde zij ook. En toen, twee weken na haar aankomst in Madrid, toen is het ook echt pas in erotische zin een affaire geworden. Ja, die relatie die ging steeds moeizamer. Ze zijn nog wel getrouwd, maar zij werd steeds beter. En hij maakte toch een neergang door. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk nog wel later, volgens mij in de jaren 60, de Nobelprijs gekregen. Maar eigenlijk, zijn beste werk was al lang voorbij. Hij was een karikatuur van zichzelf geworden. Dus dat is die Star is Born. Zij was zelfstandig en hij kon het natuurlijk ook niet uitstaan. Hij hield van sportieve vrouwen, hij hield van intelligente vrouwen. Maar het moest natuurlijk wel allemaal duidelijk in de schaduw van hem staan.
9: Ja.
7: Ja, ze zegt het. Ik zeg dit in het Engels. I have to live my way as well as yours. Or there wouldn't be any me to love you with. He, dus anders ben ik er ook niet meer om van je te houden. Want dan ben ik iemand anders geworden.
9: Ja.
7: En dat is natuurlijk voor vrouwen die zo alle grenzen doorbreken, denk ik, ook lastig geweest. Ja, hoe vind je dan liefde, als je zelf zo briljant bent, de meeste mannen dat liever niet hebben. Ja. Briljant maar een beetje en altijd minder dan ik. Dat was het.
9: Ja.

0: Dat huwelijk met Hemingway begint steeds weer barstiger te worden. Ook Hemingway wil eigenlijk gewoon een vrouw die in zijn bed ligt en zijn potje kookt. En die moet niks hebben. En Martha Gellhorn, ja, die zit daar. Ze hebben een poosje samen gewoond op Cuba. En die zitten trappelen om weer in actie te komen. En dus uiteindelijk gaat ze naar Europa weer. Want ze wil Pertinent D-Day meemaken. En iedereen wilde dat ook. Iedere journalist wilde erbij zijn. Alleen die valse Hemingway. Zij had een deal met Collins Magazine om dat te verslaan. En Hemingway weet zich daar tussen te proppen. Uiteindelijk duwt Hemingway haar weg van deze positie in de krant. Bovendien is het transport naar Europa best lastig. Je moet uit. Dus Hemingway weet een plek te versieren in een vliegtuig. Samen met zijn nieuwe vriendinnetje. Martha Gellhorn mag niet mee, omdat er zogenaamd geen vrouwen mee mogen. Ja, dat vriendinnetje van Hemingway was even geen vrouw of zo. Maar Martha Gellhorn liet het er niet bij zitten. En daarna in Engeland, ja, hoe moet je dan naar de Normandische stranden komen? Ja, het was zo'n chaos op die kades. Die glipte gewoon naar een schip toe, wat bedoeld als hospitaalschip, dat daar klaar lag. Bood zich aan als hulpverpleegster. Nou, dat werd gelijk aangenomen. En was, ja, vermoedelijk is ze een van de eerste, misschien zelfs de eerste journalist geweest die op de stranden van Normandië een voet aan wal zette. Mm-hmm. Als hulp van dat schip.
1: Minka Nijhuis.
2: Ja, ik moest natuurlijk ook wel lachen om het feit dat ze Hemingway te slim af was. Want hij behandelde haar gewoon vreselijk. En al des te meer naarmate zij ook naam en faam verwierf. Hij had een connectie van haar afgepikt. Een string, zoals je dat dan noemt. Een publicatie waar zij voor schreef. Die had hij benaderd en die hadden gekozen voor hem, omdat hij de meer beroemde van de twee was. Maar ja, zij zat mooi wel op dat hospitaalschip dat richting Normandië voer, en hij stond op de krijtrotsen van Engeland. Dus nou, dat vond ik wel. Ik dacht zo, 10-0 voor Gellhorn. Soms zijn ongebruikelijke situaties vragen om ongebruikelijke maatregelen. En volgens mij was Gellhorn daar ook heel erg van. Ja. En ik ook.
3: Zij heeft natuurlijk veel meer dan mannen van haar generatie alle vrijheid moeten bevechten. Ja, zij was enorm stijfkoppig, doorzetter. Ze is als verstekeling naar die invasiestranden gegaan. En ze heeft toen ook echt geholpen met het verzorgen van soldaten.
4: Mannen die in het water lagen.
3: Ja, precies. Precies. Ja. En dat is nogal een contrast met Hemingway. Want die kreeg ook een opdracht voor de bevrijding. Maar die had dan afgesproken dat hij over de Royal Air Force ging schrijven. En die kreeg een luxe vlucht. En die is ook helemaal niet bij die invasiestranden geweest. Die zat in Parijs en toen zij hem later in Parijs ontmoette, zat hij in de Ritz. Het hele chique hotel. En schepte hij op dat hij de Ritz had bevrijd.
0: Na de bevrijding van het zuiden van Nederland, in oktober, belanden ze in Nijmegen.
4: Ja, er is ook een Nederlands tintje aan inderdaad.
0: Ja, prachtig verslag van Nijmegen. Ja. Stad in oorlog. Werd eigenlijk voortdurend gevochten en gebombardeerd. Kijk, Martha Gellhorn was wat losjes in de relaties. En ze zei ook later van zichzelf, ja, eerlijk gezegd, ik ben gewoon de slechtste bedgenoot in 3 continenten. Dat zei ze van zichzelf. Relaties dienden in op enkele uitzonderingen. Ik denk dat ze erg verliefd geweest is op Hemingway. En later nog op een arts, dokter Gurewitsch. Maar daarna, voor de rest diende dat voor haar loopbaan. Die journalistieke productie ging voor alles. Dus ze knoopte een relatie aan met de grote bevelhebber van Nijmegen. Generaal Gavin, dus nog een enorm verkeersplein. Ligt er in Nijmegen, naar deze man genoemd. En elke keer als ik dat bordje weer zie, denk ik aan Martha Gellhorn. Want die Gavin was helemaal gek van haar en die wou zijn vrouw verlaten. Maar door die Gavin kreeg zij overal carte blanche. En kreeg ze overal toegang toe. Dat is gewoon een van de hulpmiddelen. Het was een heel leuk gezelschap, dus wat was er op tegen?
1: Alicia Gesinska is een Pools-Belgische filosoof en schrijfster. Recent verscheen haar boek Vrouwen in duistere tijden. In 10 biografische portretten laat ze zien wat we kunnen leren van moedige en inspirerende vrouwen, onder wie Martha Gellhorn.
5: Als ik vraag van aan de lezers van wie was nieuw voor jou, is Martha Gellhorn nog heel vaak een naam die nieuw is voor de lezer. En dat verdient ze niet. Ze verdient echt om gelezen te worden, om gekend te zijn. Niet enkel haar non-fictie en haar oorlogsverslaggeving, maar ook haar romans, haar kortverhalen. Wij doen niet enkel Martha Gellhorn tekort als we haar niet lezen. Wij doen onszelf tekort als we haar niet lezen. En ik herkende in Gellhorn een deel van mijn eigen rusteloosheid, van mijn eigen motivatie waarom ik 's morgens opsta en mijn werktafel ga zitten. Zij schreef ook omdat niet schrijven en zwijgen erger was. Je moet getuige zijn van je tijd. Je moet schrijven over het onrecht, dingen die je bewegen. En ik merk dat dit precies is wat mij motiveert. De wereld kreunt onder het lijden van de mens. De verhalen in de kranten staan vaak vol. Zelensky doet dit en president X doet dat. En de grote kopstukken, zal ik nu zeggen, die de geschiedenis maken en schrijven. Maar het gaat niet zo vaak of zelden over ons, de kleine mens die in die geschiedenis leeft.
1: Je hoort Minka Nijhuis.
2: Nou ja, Dachau heeft ook zo'n indruk op mij gemaakt. Dat je dat, überhaupt, dat ze dat met eigen ogen had gezien. Dat je bent toch wel als kind, ik tenminste wel, grootgebracht met de Tweede Wereldoorlog. En de pijnlijke vraag, hoe heeft dit kunnen gebeuren? En waar stonden mensen dan? En wie verzette zich? En wie niet? Achter het prikkeldraad en de omheining onder stroom zaten de skeletten in de zon en keken of ze luizen hadden. Een leeftijd en gezicht hebben ze niet. Ze zien er allemaal hetzelfde uit en lijken op niets wat je ooit zult zien als je geluk hebt. Waar zij altijd oog voor had, was ook de absurditeit en de tegenstellingen. Want dan is ze daar en dan nou ja, haar beschrijving van het crematorium en alle lijken daar. En dan die lijken die liggen gewoon met een totale minachting voor de mensen die het geweest zijn, door elkaar gepleurd. Maar de kleding ligt dan op hele nette bundeltjes. Nou ja, dat soort observaties. En dan van dat crematorium komt ze bij hele mooie grote moderne broeikassen. En hier kweekten de gevangenen de bloemen waar de SS-officieren zo van hielden. Naast de broeikassen lagen de groentetuinen, waarvan de grond ook nog heel vruchtbaar was. En waar de hongerende gevangenen het vitaminerijke voedsel verbouwden, waardoor de SS sterk bleef. Dat oog wat ze daarvoor had en dat ze het dan ook nog zo indringend kon opschrijven, dat vind ik wel heel ontzagwekkend en ook inspirerend.
1: Alicia Gesinska.
4: Je hebt die 10 vrouwen geportretteerd. Je hebt een aantal pagina's dan ter beschikking om het verhaal te vertellen. Hoe ben jij tot de kernelementen gekomen voor jouw interpretatie van Gellhorn? Ook wat je hier voor je hebt liggen. Wat was voor jou belangrijk om eruit te ventileren?
5: Wel, ik ben het hoofdstuk begonnen met een moment van inzinking voor haar. Zij was erbij in 1945 bij de bevrijding van Dachau. En dat was een zeer confronterend moment in haar leven, in haar carrière. Ze heeft toen al heel veel oorlogen gezien, heel veel ellende gezien. En toch is er iets in Dachau gebeurd dat een levenslange hersenschudding met zich heeft meegebracht.
4: Ja.
5: Je moet je voorstellen, zo'n kamp. Het is niet omdat je het nieuws krijgt dat je bevrijd bent, dat er opeens een feestelijke stemming is. Er was een wagons nog toegekomen met vol lijken. De gevangenen waren nog aanwezig. Die eruit zagen als skeletten. Ze beschrijft het ook hoe dat je eigenlijk niet kon het verschil zien tussen jong en oud. Want iedereen die uitgemergeld is, lijkt op elkaar. En ze beschrijft ook een persoon, een arts, die in zijn handen klapt en zegt bravo. Bravo. En ze zegt, ja zeg, dat verdient de bevrijding verdient wel een groter enthousiasme dan een lauw bravootje. En hij antwoordt heel kalm, it's a bit late. En ze besefte, my god, hoe lang wist ik het allemaal? Ik wist op een geïnformeerde manier, ze was geïnformeerde vrouw, dus ze wist wat er gaande was in Dachau. Ze wist al dat er sprake was van uitroeiingskampen. Ze wist dat er politieke gevangenen waren. Ze wist hoe lang eigenlijk Dachau
4: was. Ze had die verhalen jaren daarvoor al sluimerend voorbij horen komen.
5: Ja, precies. Dus had de puzzel eigenlijk al gelegd van dat het heel slecht was tot bijna duivels wat er allemaal gaande was. En toch heeft ze naar haar eigen aanvoelen te weinig gedaan. Ze heeft te weinig gedaan. Ondanks, ik spreek van een vrouw die niet anders had gedaan dan ellende te documenteren en te schrijven. Dus zij was een zeer betrokken schrijfster en oorlogscorrespondente. En toch, op dat moment, heeft ze een inzinking gekregen. Ik heb niet genoeg gedaan. Wij allemaal hebben niet genoeg gedaan. Wij zijn gefaald. Wij zijn de mensheid gefaald. Het was niet gewoon die mensen daar, maar de mensheid gefaald. Ja, ze is in een veld gelopen en ze zei van dat ze hysterisch aan het schreeuwen was. En dat heeft echt nog lang geduurd, want ze zou die inzinking heeft daar blijven achtervolgen van, ja, maakt het nog uit? Ik heb het niet kunnen tegenhouden van heeft mijn schrijven ooit iets een verschil gemaakt. En ik denk dat ook in haar late interviews als oudere dame kon ze ook in zeer bescheidenheid zeggen van, heeft haar schrijven wel een verschil gemaakt?
2: Aanvankelijk, toen ze begon, hoopte ze echt wel dat ze zou bijdragen aan verandering en een betere wereld. En tijdig waarschuwen dat het zin had. En daar heeft ze in Spanje wel een knauw van gekregen. Dat daar was het fascisme mogelijk nog te stoppen geweest. Dat alle verslagen ten spijt, alle beroemdheden die daar naartoe trokken om getuige te zijn, het heeft allemaal niet geholpen. En daarna is ze wel anders gaan denken over haar rol. Maar ze
4: omdat de fascisten wonnen tijdens die Spaanse burgeroorlog en het eigenlijk het voorland was van Europa die ook die kant op ging.
2: Ja, daar zag je waar het naartoe ging.
5: Dat heeft ook zo'n mooie quote van, ik wil nu gewoon aan een zwembad liggen en schrijven over marshmallows en chocolade. En ik heb ook soms dat ik tegen mezelf zeg van, het is genoeg. Ik wil ook nu gewoon een wijntje nemen en genieten van de zon. En toch slaag ik daar niet. Toch is er iets in mij dat ook beseft, ik moet schrijven. En als ik bij haar dan las, dat zij ook zei van, na die inzinking schreef ze van, ik moet schrijven, want anders hebben de monsters gewonnen. Of het een verschil maakt, weet je uiteindelijk niet. En misschien maakt het geen verschil. Maar niet schrijven is nog erger. Want dan geef je het meteen uit handen. Dan voel ik mij in zekere zin ook medeplichtig aan het kwaad.
4: En ben je dat dan ook?
5: Ik vrees ervoor dat ik op dezelfde golflengte zit als Martha Gellhorn. Dat zeggen dat je niet hoeft geïnformeerd te zijn en je wegdraaien van de ellende, omdat het zwaar is om te dragen, jou ook wel deels medeplichtig maakt.
0: Nou, uiteindelijk ging alles bij Gellhorn om haar werk. Onder dat werk in haar journalistieke reportages. Ze was in dat opzicht een typische journalist. Onder dat werk lag ook een groot idealisme van, ik wil de wereld beter krijgen. En een manier om de wereld beter te krijgen is om oorlog te voorkomen. En met name de wereld te vertellen hoe gevaarlijk oorlog is. En hoe ontwrichtend dat is. En in een laatste interview zegt ze ook bijvoorbeeld dat ze haar werk heel belangrijk vindt, omdat de Amerikanen, dat gek, afgezien van de veteranen, hebben persoonlijk nooit meer een oorlog meegemaakt sinds de Burgeroorlog. Ze weten niet wat oorlog is. Hmm. En ze zei, dat is een groot probleem en een groot gevaar op de duur. Want de Europeanen, met al hun problemen, die weten na 1945 verdomd goed wat een oorlog is. En de Amerikanen weten dat niet.
2: Maar ze had wel periodes, ze had ook depressies. Meerdere depressies, dat het allemaal haar zo toch ten neersloeg of raakte. Maar ja, uiteindelijk ging ze bijvoorbeeld wel weer naar Vietnam. Ook omdat ze vond dat het haar oorlog was. Zo, dit was Amerika, waarvan zij ervan overtuigd was dat dat een oorlog was die verkeerd was. Daar wilde ze wat mee.
5: Na haar huwelijk met Ernest Hemingway, na de scheiding, heeft ze in Italië, in een Italiaans weeshuis, een reportage geschreven over kinderen daar, die slachtoffer waren van oorlog. In een van die weeshuizen had ze dan die jongen leren kennen, Sandy. En die wou ze heel graag adopteren en een beter leven geven in Amerika. En dat is uiteindelijk gelukt. Maar ja, de rusteloze ziel die zij was, die ook altijd weer onrecht wou aankaarten, was ze eigenlijk niet het meest misschien geschikte persoon om dat thuis te voorzien, waardoor de jongen vaak aangewezen werd of doorgestuurd werd naar de grootouders of andere mensen die voor hem moesten zorgen. Ik denk dat we vaak weten dat we sommige dingen misschien niet aankunnen of sommige dingen moeilijk zijn, maar het verlangen is misschien ook zeer groot dat we dingen ook willen. Soms willen we tegenstrijdige dingen.
2: Ze had wel dat verlangen om een goede moeder te zijn. Ze wilde het graag voor Sandy, de zoon die ze geadopteerd had, dat hij gelukkig was en dat zij het goed gedaan had met hem. En dat was geen makkelijke relatie. Ze was natuurlijk ook veel weg. Ze was ook een vat vol tegenstrijdigheden, denk ik, in die zin. Aan de ene kant had ze dat kind geadopteerd met emotie en gevoel. Maar tegelijkertijd was ze ook heel vaak weg. Uiteraard zal die jongen zich afgevraagd hebben van, ja, je hebt me wel meegenomen in je leven, maar waar was je dan?
4: Ja. Maar, en wat kan je dan zeggen over haar persoonlijke geluk?
2: Oh, ik denk dat ze wel grillig was, maar dat ze het ook wel naar de zin had. Volgens mij ouder worden vond ze wel. Ze was ook wel ijdel. Ze wilde ook niet meer op de foto, want ze vond dat ze varkensoogjes had gekregen. Dat soort dingen.
4: Dat is een ingewikkeld punt. Dat ze nadat ze uit die poorten van Dachau is gelopen en een natuurlijk verschrikkelijke, iets ergens kan je ook niet zien, dat begrijp ik. Maar dat ze tegenover de Palestijnen nooit echt een positief woord heeft kunnen krijgen over haar lippen. Hoe kijk je daarnaar?
5: Voor Gellhorn bestond er geen neutrale journalistiek. Dus je kiest een kant. En ze heeft de kant in de Spaanse burgeroorlog gekozen van de Republikeinen. En zo was ze ook pro-Israël. Nu kunnen we dat verschrikkelijk vinden. En daar kan ook terecht kritiek op worden gegeven, vind ik. Maar ik zou het jammer vinden mochten mensen haar nu reduceren tot een falen, omdat ze daar zo heeft naar gekeken. Ik vind niet dat we mensen het baby met badwater moeten weggooien omdat er ons iets niet aanstaat in een oeuvre of een auteur een blinde vlek heeft gehad of zelfs een eigen trauma of wat dan ook dat hij mee heeft gedragen. Maar dat we er juist tegenin gaan, dat we het oeuvre lezen, dat we zeggen dit was er goed aan en dat was er niet goed aan.
2: Je mag hopen, als ze nu naar de gruwelijkheden in Gaza zou kijken, dat ze de staat Israël daar zwaar op zou aanspreken in haar verslaggeving. Want ze is in Israël geweest en daar heeft ze die jonge staat echt bejubeld in de tijd van toen. Ja, als je Dachau hebt gezien, kan ik me daar ook wel iets bij voorstellen. Dat ergens die beelden in je hoofd zitten, dat lijkt mij onvermijdelijk, maar je mag alleen maar hopen dat je gewoon in slaagt om kritisch te blijven.
4: Ja, nou, dat is haar wel eens aangerekend, dat ze dat dus niet kon bijleven.
2: En dat vond ik, toen ik een paar stukken las over dat ze daar dan heen gaat en dat helemaal bejubelt en te weinig oog heeft voor de Palestijnen, denk ik wel van ja, nee, daar ben ik mee eens. Dat dus, ik mag alleen maar hopen dat ze, als ze zou zien wat er,
4: wat de ontwikkeling is,
2: wat er nu gebeurt, wat werkelijk zo onvoorstelbaar wreed is en waar zo vaak ook al de aanduiding genocide voor gebruikt is, dat ze dat gezien zou hebben.
6: Daar is echt een kind van haar generatie geweest, ja. Ik denk dat haar Dachau daar, en dat is natuurlijk nu pas, nu zijn we daar aan het terugkomen van. Een hele generatie journalisten denken, oi, oi, oi, zijn wij daar niet te ver in gegaan.
4: Ja.
6: En dat Martha Gellhorn zat natuurlijk helemaal in die beginfase.
4: Ja, maar dat is dus erg begrijpelijk ook.
6: Het is, Wel en niet begrijpelijk, want het is begrijpelijk... omdat het hele Westen zo even dacht. En zeker als je Dachau had gezien. Tegelijk is het niet begrijpelijk, omdat Gellhorn... juist heel erg lette op de persoonlijke kant. En op het persoonlijke drama. En als ze de kans had gehad om zo in 47, 48 door Palestina te reizen... dan was er waarschijnlijk een hele andere Gellhorn uitgekomen. Want dan had ze die verhalen ongetwijfeld opgepikt.
7: Ja.
6: Want als ze nu zou leven, zou ze al lang in Gaza zitten.
7: Ja?
6: Absoluut zeker weten.
7: Oh ja?
6: Ja. Ja.
7: Want?
6: Omdat daar een stuk wereld in al die wreedheid en vreselijkheid wordt daar een stuk wereldgeschiedenis geschapen. En Martha Gellhorn had allerlei... Het was geen heilige, bepaald niet. Maar bang was ze niet, nee. Ze had het absoluut opgezocht.
5: Ze heeft altijd zeer moedig en strijdig geleefd. En dan bedoel ik strijdig van ten strijde getrokken, bedoel ik dan. En zo is ze ook gestorven. Want op hoogbejaarde leeftijd, zij was toen bijna 90 jaar... en ze had uitgezaaide kanker. En niet lang meer te leven, heeft ze ook het heft in eigen handen genomen. En heeft ze zelfmoord gepleegd door een pil te slikken. Daar moet je ontzettend vastberaden voor zijn en een zekere moed voor hebben om dat aan te durven.
6: Het is een hele sterke, autonome vrouw.
7: Ja.
6: Waar eigenlijk alle verhalen over feminisme, zoals haar moeder, daar deed ze niet aan. Ze was uit zichzelf een voorbeeld. Ze heeft nooit aan vrouwenacties meegedaan of wat dan ook. Dat was het punt voor haar niet. Ze was gewoon in die zin... haar strijdtoneel lag ergens anders. Maar in haar autonomie, in haar grote kracht... en haar onafhankelijkheid en haar slimheid... en haar ongelooflijke journalistieke kwaliteiten... Is ze natuurlijk een enorm voorbeeld geweest. En niet voor vrouwen, maar voor iedereen.
3: Ik denk dat haar levensverhaal blijft... En dat klinkt triviaal, maar zij is een van die vrouwen die een voorbeeldleven geleid heeft. En in de manier waarop ze haar leven leidde. Vrouwen heeft geholpen zich te bevrijden. Ik denk dat ze de oorlogsjournalistiek voorgoed veranderd heeft door haar menselijke blik. He, ze was stilistisch zo goed, grappig, dat... Ook de stukken die ze 60, 70 jaar geleden schreef... die kan je lezen alsof ze nu geschreven zijn. Dus ik denk eigenlijk dat ze ook nog heel lang gelezen kan worden.
2: Ze blijft als een voorbeeld voor de journalistiek. Hoe kan je ter plekke zijn en nauwgezet... en ook met empathie voor degene die oorlog overkomt... zonder dat ze dit willen daarover berichten... Maar wat ik toch ook heel belangrijk vind aan haar... is

0: daar heel indringend over heeft geschreven. En dat is ook wel een waarschuwing voor de tijd waarin we leven.
1: I can hardly bear it that it never stops and that you see it always on the TV every day. I mean, you look at one unpronounceable place after another where people who got on together perfectly well until a few weeks ago are now killing each other. It drives me mad. I mean, the folly, the idiocy, the imbecility of it. Far from missing it, what maddens me is that it never stops. And it doesn't ever stop. Some man can stand up and say, you are surrounded by enemies. Those Muslims, those Croats, those whatever, they're your enemies. And within 20 seconds, he can rise up a bunch of people with weapons who are ready to kill each other. It's hopeless. It really, it's so stupid and so terrible. No, of course, that's another good reason not to read the papers.
2: Zij was een getuige van haar tijd. Een getuige van een pijn, van vele soorten pijn. En voor mij is ze de vrouw die heel duidelijk maakt dat je als mens een plicht hebt. Een plicht om een standpunt in te nemen. Er zijn nog altijd mensen die denken dat ze zich kunnen hun ogen sluiten en zich wegdraaien van het kwaad. En zij is een zeer goede herinnering voor ons allemaal dat het niet zo is. Wij zijn betrokken partij.
3: Bijdrage van Nathan de Vries hoorde u over oorlogsverslaggever Martha Gellhorn.
4: Wat blijft?
3: Ze kreeg knobbeltjes op haar stembanden en moest worden geopereerd om die te laten verwijderen. Dat moment, in 1977, zou een keerpunt betekenen in de carrière van zangeres Bonnie Tyler. Om goed te herstellen moest ze 6 weken stil blijven, maar ja, dat hield ze niet vol. Uit pure frustratie schreeuwde ze het uit en dat resulteerde in de permanent raspende stem die haar handelsmerk zou worden. Haar grootste succes kwam in 1983 met een single Total Eclipse of the Heart, geschreven door Jim Steinman, die daarvoor Meatloaf aan zijn grootste hits had geholpen. Het zou een van de best verkochte singles ter wereld worden van Tyler en is inmiddels meer dan 1 miljard keer gestreamd. Bonnie Tyler overleed afgelopen woensdag op 75-jarige leeftijd.

0: blijft. Met Lara Billy Rensen.
1: En we sluiten af met de zin van de dag, gemaakt door onze huisfilosoof Stine Jensen. Voor als u straks opstaat of voor een goede nachtrust. Stine Jensen zet iedere dag een denker in het volle licht. Van Nietzsche tot Dolly Parton. En vannacht is dat schrijver Adrian Rich. Uitgekozen door Nina Pierson.
2: Nina Pierson kiest: Experience shapes us. Randomness shapes us. The stars and the weather. Our own accommodations and rebellions. Above all, the social order around us. Adrian Rich. Schrijver en podcastmaker Nina Pierson onderzoekt al jaren openhartig hoe vrouwen leven onder de druk van maatschappelijke verwachtingen over hun lijf, hun seksualiteit, hun moederschap. In haar nieuwe boek Ongebonden, over vrouw zijn in een wereld vol idealen, stelt ze de vraag die haar nooit loslaat. Wat wil ik nu echt? En wat wil een ander van mij? Vandaag deelt ze een zin die haar dichter bij het antwoord bracht.
3: We maken ons niet alleen ideeën uit onze samenleving en cultuur eigen, maar we nemen ook verlangens, schuldgevoelens en een gevoel van hoe we horen te leven over. Wie we zijn wordt gevormd door de wereld om ons heen. Nou, nu staat Nederland op de 43ste plek van de Global Gender Gap Index en de Verenigde Naties riepen ons land met 19 aanbevelingen op om meer voor vrouwen te doen. Dat moet invloed hebben, ook op mij. De vraag die ik mezelf dan ook stel, hoe vrij zijn mijn keuzes als vrouw binnen mijn context? Neem bijvoorbeeld moederschuld. Dat ontstaat niet zomaar. Het komt voort uit een onhaalbaar ideaal, de perfecte, opofferende, altijd aanwezige moeder. Dat beeld werd ooit lang geleden gevormd door de kerk met Maria als toonbeeld en in de 17e eeuw werd het verder verspreid door filosofen. En daarna ook nog eens diep verankerd in ons economisch systeem waarin moeders de onbetaalde zorg dragen. En nog altijd wordt dat ideaal gevoed in films en series, maar ook in trends zoals de opkomst van de treadwife. Grappig genoeg zorgde juist mijn co-ouderschap voor een breuk met dat ideaal. Want wat eerst voelde als een egoïstische keuze, ik dacht echt scheiden, dat doet een goede moeder toch niet, betekende ook dat ik mijn kinderen een deel van de tijd niet zou zien. Ik werd eigenlijk alles wat dat zoete ideaal niet was. Maar tot mijn verrassing gebeurde het tegenovergestelde. Het maakte mij geen slechtere moeder, maar een betere. Ik ben emotioneel aanweziger daardoor bijvoorbeeld. De schuld zat niet in mij, maar kwam van het ideaal. Het ontrafelen van die verhalen over wie we horen te zijn is wat mij te doen staat. En daarmee ook preciezer worden over wie ik werkelijk ben. En Adrian Rich is daarin mijn dagelijkse herinnering.
1: Dat was Stine Jensen met de zin van de dag. Bijdragen van Stine zijn iedere dag te beluisteren via je favoriete podcast-app onder de titel Zin van de Dag. Tot zover Wat Blijft. Volgende week zijn we er weer. Dan duiken we in de nacht na de WK-finale in het leven van de geestelijk vader van het wereldkampioenschap voetbal, de Fransman Jules Rimet. Na de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog geloofde Rimet dat sport een positieve uitlaatklep kon bieden voor het nationalisme van die tijd. Een wereldwijd voetbaltoernooi zou toenadering tussen naties kunnen bevorderen. In 1928 lukte het hem om de FIFA te overtuigen van het organiseren van dat WK-voetbal. Wie was Jules Rimet en wat kwam er terecht van zijn idealen? Dat bespreek ik met sporthistoricus Jurrit van der Voren. En onze audiodocumentaire gaat over het leven van schrijver en columnist Karin Spijk. Dat is volgende week. Op deze zender luistert u nu naar De Nacht van KRO-NCRV. Voor nu een heel fijne nacht en hopelijk tot de volgende Wat Blijft.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, er trekt wat bewolking over vanuit het noorden en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon en opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Ja, 30 jaar geleden voeren de eerste boten door de Amsterdamse grachten tijdens de eerste Pride Botenparade. Wat begon als een relatief kleinschalig evenement groeide uit tot een wereldwijd symbool van zichtbaarheid, emancipatie en protest. Maar hoe is Pride in al die jaren eigenlijk veranderd?

0: RTV.
1: Irene Hemelaar die maakte die ontwikkeling van dichtbij mee. Als oud-directeur van Pride Amsterdam zette zij zich jarenlang in voor een Pride waarin de hele LHBTIQ+-gemeenschap zichtbaar is. En dan met name vrouwen voorop. Nu 30 jaar na de eerste botenparade blikken we terug op die geschiedenis en kijken we vooruit naar de toekomst. Hoe is Pride nou ooit begonnen en wat heeft het Nederland gebracht? Dat hoor je allemaal deze nacht. Want Irene is bij ons in de studio. Van harte welkom.
2: Goedenacht.
1: Als we nou even teruggaan in de tijd, het jaar 1996, mijn geboortejaar. Wat was toen eigenlijk oorspronkelijk het idee achter Pride?
2: Het idee van Pride in Amsterdam was een feestje. Een voorbereiding voor de Gay Games, die in 1998 voor het eerst naar Nederland kwamen. En het idee van de mannen die het feestje hebben gestart was, als we nou al die sporters in Nederland hebben in Amsterdam, net als bij het winnen van een WK, dat we die sporters op boten door de grachten laten varen en dan kan iedereen ze toejuichen. Nou, dat idee werd door de organisatoren van de Gay Games is daar of door hen bedacht, maar in elk geval Gay Business Amsterdam, een ondernemersvereniging van homohoreca, die ging het uitvoeren. En dat betekende dat in 1996 voor het eerst een botenparade door de grachten voer. Nog niet